eerste helft ook al een paar keer gezien dat Sparta die ruimte wel weggeeft. Eerste wapenfeit van deze tweede helft. Van Baas. Inhouden van een bio-slip, want Mito kruist er voorlangs. Hateboer en dan het setje geven en niet scoren. Jong was daar dichtbij. Bekeken balletje van Cedric Hateboer met gevoel gegeven. En dan moet je maar net de juiste richting aan weten te geven. Het is misschien ook niet het standaard beroep van een verdediger op die positie van het veld. Nog niet de wedstrijd waar we spits Koen Costons bijzonder veel hebben gezien. Hij moet ook veel uitwijken naar de zijkanten. Hoofdrollen voorin voorlopig voor Mbayo en Sissoko. En bij Sparta voor Van Berg. Weer zijn kant opgezocht. Graves. Thomas houdt af. Hij moet er toch niet heel rustig uit verdedigd door Pep. Die daar nog voor stonden. Als Jong naar voren sluit voor een hoekschop. Dit moment zal moeten vergeten, zoals velen hier op de tribune. Die hoekschop krijgt een vervolg. En daaraan geen gebrek. Deze hele wedstrijd al voor Sparta. Dan springen. Maar dan ook echt heel hoog, zeker als je zonneveld bent. Want die hoeft normaal gesproken niet zo hoog te springen om goed te kunnen koppen. En hier was alleen achterwaarts de enige mogelijkheid. Oosting. Als twee spelers over Sommer heen vallen. Sissoko. Sommer. Krijgt er toch nog zijn voet tegenaan. Dat is de redding daar van Brouwer. Dan hand uit voor Van Bergen. Die daar de ruimte ziet. Mito in de as van het veld. Terho kan het ook zelf doen. Oh. Als hij die stijvende kruis in jast. Heeft hij een goede kans op voor zijn doelpunt van de week. Nu blijft het bij de gedachte daaraan.
gedachte die Sommer ook even had. Want even daarvoor werd hij bedolven onder twee Sparta-spelers. Staat hij op en creëert hij nog een kansje. En deze gaat uiteindelijk vrij ver naast. Omdat er geen curve aan zit. Ik kan u vertellen, vanaf de andere kant gezien zag het er nog spectaculairder uit.

Dat duurde vrij lang. Van Brouwen levert ook meteen in. Misschien moet even geschrokken zijn. Loopt voor Sparta met een sisser af. Hopelijk voor Vito niet met een bloedneus. Daar is ook de vrije trap voor gegeven. Sissoko vangt inderdaad met een arm naar Mito op.

krijgt hem niet weg. Viergever wel.

een 1-1 stand die eigenlijk ook wel past bij het beeld van de wedstrijd, bij de statistieken. Daar nu van weg en had hem echt voor het intikken als Bruno Martinsin die daar niet voor had gegleden. Veel minder hoekschoppen gehad, PEC Zwolle. Maar ze weten dat dit dus aan het begin van dit seizoen een zwakke plek is bij Sparta. En hier wordt bijna bewezen waarom. Viergever. Kopt hem naast.

aardige klim van Graves. Wel vol de bal. Dus daarna niet het geval. Sommer houdt spelers tegen die een beklag willen doen bij Teuben. Floranes is degene die het meeste wil klagen, maar dat dus wijselijk niet doet. En ook hier snap ik wel het punt van Floranes. Lijkt niet al te veel aan de hand. Twee spelers die hun been een beetje omhoog doen. Hatenboer. Van Bergen. Dat was te lastig. Het was wel prachtig geweest als het zou zijn gelukt voor Zonneveld. Kreeg de bal net niet lekker voor zich. Bergen weer. Aartsen voorbij. Voorzet goed. En het doelpunt niet voor Martes. Uitzonderlijke redding van Schendelaar. Baas. Houdt het overzicht van Bergen. Naar buiten. Gevonden. En Costons loert op dit soort momenten. Eindelijk een moment voor Costons. Met Jong is hij wel ver van de goal verwijderd. Sissoko. Heeft toch ook wel vaker van dit soort momenten. Te makkelijk, te snel. Een kansrijke positie voor zijn team de bal kwijtraakt. Want de aansluiting was er nu wel. Met wat meer geduld bij Sissoko. Het blijft toch eigenlijk hetzelfde duel als in de eerste helft. Open. En bij Vlagen goed vermaak. Een prima start van het weekend in de Vriendenloterij Eredivisie. Met een aantal prachtige affiches natuurlijk op het programma. Zonneveld, uitstekend gestoken. Niet de goal van Terro. Hij krijgt hem naast. En dat verdiende alleen al de paas van Zonneveld niet. Dat deze er niet in ging. Iedereen stond al. Het feestje was eigenlijk ook al begonnen. Perfect op maat, die bal van Zonneveld. Niet perfect op maat, het schot van Terro. Ja, dan mag je, dan moet je heel boos op jezelf zijn. Daarvoor natuurlijk die redding van Schendelaar. En een uiterste reflex, omdat die bal nog binnen voetbereik voor hem ligt. Heeft hij die reactie in huis. Dan staat het wonderwel, niet 2-1 voor Sparta. Heeft Peck één wissel toegepast. Oosting naar de kant gehaald. Odi Velanas erin gekomen. Terro. Daar gaat de kaart aan komen. De eerste in deze wedstrijd is voor Floranes. Pakte natuurlijk in dit seizoen al een rode kaart. De eerste wedstrijd thuis tegen Ajax. Die schorsing zit erop. Maar de teller qua gele kaarten die begint natuurlijk ook te lopen. Werd nog even geraakt op het bovenbeen. Peck kan door. Velanas, eerste wapenfeit. Een goede paas op Costons. Mbayo komt in zijn rug. Daar ligt inderdaad ook wat ruimte. Bal niet voor Sissoko.
Boer. Kuipers met de loopactie. Te vergeefs. Aansluiting vanaf rechts was er nog niet. Door de as kan natuurlijk ook. Atenboer op Mito. Een nuttig voetje van Graves. Een terechte schouderklop van Aartsen. En een handjeklop met Viergever. Loerend op de zijkant, maar die lag niet open. Op plekken waar je het soms niet verwacht, ligt de ruimte dan wel. Richting het laatste kwart. Sparta een sterkere fase. En dan maak je daar op deze manier Mito echt gebruik van. Babadi. Even bezig met een warming-up. Nu ook, zo lijkt, erbij geroepen te worden voor een invalbeurt. Dus zijn debuut op het kasteel voor Sparta. Is hij kwijt. Knappe voorzet. Al vallend. Zal de bedoeling van Velanos geweest zijn. Bal om snel te vergeten van Graves. Wisselmoment voor Sparta met het debuut in het Sparta-shirt voor Isaac Babadi. Hij leek bij PSV te blijven, maar toch meldde zich nog een ploeg waar hij maar al te graag voor wilde spelen. Hij vervangt Terho, die al zijn kansen gemist heeft vandaag. Hij heeft Eredivisie-ervaring bij PSV, raakt op het tweede, derde plan en komt nu in aanraking met Rogier Meijer, een trainer die hij kent van zijn tijd bij NEC. Waar Meijer natuurlijk niet alleen 5 jaar lang trainer is geweest van het eerste elftal, maar daarvoor ook nog assistent en jeugdtrainer. Zonneveld. Babadi, eerste balcontact. Ja hoor! Ja hoor! Dat is nog eens invallen, dat is nog eens binnenkomen. Welkom op het kasteel. Isaac Babadi. Van Meijer, die hem dus kent, die hem deze kans wel gunde. En hij was er oh zo blij mee. Invallen met nog een kwart wedstrijd te gaan. En zijn allereerste tik tegen de bal. 2-1 Sparta. Het leek vrij kansloos, want Zonneveld kon niet echt lekker doorkoppen en Thomas kon vrij makkelijk oprapen, maar Thomas luidt het tegendoelpunt in. Zonneveld heeft oog voor de meegelopen Babadi en die doet het. Wat een moment.
niet zijn allereerste goal in de vriendenloterij Eredivisie. Want hij maakte er al een paar voor PSV. Maar deze zal toch waarschijnlijk als de start van iets nieuws voelen. Thomas overdenkt zijn zonde. Dit was een hele flinke zonde. Dat mag hem met al zijn ervaring, ook bij PSV, eigenlijk niet gebeuren.

mag schieten. Die struikelt nog bijna over de benen van de scheidsrechter. Een blessure blijft gelukkig voor Van Bergen en de scheidsrechter uit. Er leek meer in te zitten. Precies in de fase dat Sparta ook wel echt de overhand begint te nemen, komt het op voorsprong met hulp van Thomas. Is het de vraag wat voor een antwoord Van de Vecht hier nog op wil geven en kan geven. Genoeg spelers op de bank met kwaliteit. Eén van hen, natuurlijk Sidney van Hooijdonk als spits. Die maakt zich klaar om in te gaan vallen.

Kostons. 3-3 situatie. Kostons, is dit dan zijn moment? Nee. Net als Sissoko loopt hij zich makkelijk vast. Waar Sissoko dat een aantal keren is overkomen, heeft Kostons dit soort momenten eigenlijk nog helemaal niet gehad. Verwacht je daarin toch meer van hem? Hoe vergaat het Zonneveld? Ook niet heel goed. Het blijft nog steeds een heel open en leuk duel. Het schiet alle kanten op. En het kan in het laatste ruime kwartier ook echt nog wel alle kanten op. Voorlopig juichen zij. En op basis van deze tweede helft is dat ook wel terecht. Baas neemt zijn tijd. Verlaan niet. Die jaagt de bal de tribunes op. Schendelaar, vuistje. Sissoko.

Gewoon vrij aannemen met de borst, Sonneveld. Maakt vervolgens wel de opzichtige overtreding op Sommer. Is dat het moment voor Peck om niet één, maar twee keer te wisselen. Van Hooijdonk staat daar klaar voor. En hetzelfde geldt voor Damien van der Haar. Laatstgenoemde gaat Floranus vervangen. Maar Sissoko eruit gaat voor Van Hooijdonk. Het debuut van de huurling van Estrella Amadora. Maar hij zou ook zomaar succesvolle prestaties in Zwolle kunnen blijven. Terug in Nederland.

Thomas. Ja, als Van der Haar meesluipt, moet Van Bergen natuurlijk ook mee verdedigen. Aartsen. Met rechts geschoten. Van Hoornhoek heeft de bal nog niet geraakt. Dus hij zou het ook kunnen gaan doen. Maar Babadi heeft het al gedaan. Eerste balcontact in het shirt van je nieuwe ploeg. Goal. Dan mag je kusjes geven. Maar hij zal er zeker ook wel wat gaan ontvangen deze avond. Wat stapjes en nog wat stapjes. Kost ons. Voegt zich bij Van Hooijdonk. De punt van de aanval. Een Bayo. Doelpuntenmaker Babadi verdedigt uit. Zal de hartslag inmiddels wel weer onder controle hebben. Toornstra en Roaldsoy gaan erin komen. Baas en Hateboer worden door Meijer naar de kant gehaald. Zo zit het debuut in Sparta 1 voor Rotterdammer. Sparta jeugdspeler Cedric Hateboer erop. De man van de assist, Baas. De eerste Sparta treffen. Hij gaat er ook uit.

verdienstelijk debuut. Niet alleen vanwege de statistiek die we daar zien. Van Pasis. Goed overzicht. Sommer. Goed gekopt zeg. Geweldig met het boogje. En dan is het raak. Dan mag hij weinig momenten hebben, Koen Costons, in zo'n wedstrijd. Maar hij is zo effectief. Dat bewijst hij telkens weer. Het ziet er zo makkelijk uit, zo'n kopbal. Maar het is zo leep, zo bekeken. En zo bewust. Zonneveld ging al naar 3 seizoenstreffers en nu is het de beurt aan Koen Costons. Hij kan hier binnenkoppen. Hij lijkt zelf geen buitenspel te staan. En doet dit echt weergaloos. Het staat weer gelijk. 10 minuten te gaan. Is daarmee het laatste doelpunt gevallen. Gaan we voor de derde keer op rij Sparta PEC op het kasteel een gelijk spel krijgt. Je durft er toch geen geld op in te zetten? Voor zijn assist. De kopbal mag goed zijn, maar de bal moet ook perfect zijn. Op het hoofd van de spits.

gaan nog even door. Het fluitsignaal geklonken had. Gaat Sommer weer achter de bal staan. Ietsjes verder van de vijandelijke 16 af. Gaat hij weer Constant zoeken. Nu is het Van Hooijdonk. Dat is zijn eerste momentje. Constant. Die bal blijft niet binnen voor een Bayern.

Kijk dan voor Zonneveld. Vragend achterom kijkt. Thomas niet helemaal tevreden met de loopactie van een Bayer. Leek Meijer op weg. Voor de stap te zetten richting de eerste thuisoverwinning van dit seizoen. Vrije trap voor Peck. En voor Aartsen. Door de gelijkmaker van Costons kan Peck natuurlijk denken aan de tweede uitzege op rij. Martens Indy met zijn ingreep veel te laat. Nu ligt hij wel een beetje op dezelfde plek voor Sommer in vergelijking met het moment van het doelpunt. Maar Costons zo mooi tegenaan kon boogkopballen. Mito, snel. Behendiger. En dit is Geelbakken. Bewust. En de Sommer. Floranes, die inmiddels is gewisseld. De tweede die in het boekje van Teuben staat. En dan gaat Meijer voor Sparta de laatste twee wissels toepassen. En zien we een debutant. Met Kostic. André Kostic, hij vervangt Zonneveld als spits. Is dat niet gek? Verschuren komt erin voor Martins Indy. Kostic, een mottende grijn van 19, gehuurd van AC Milan. Oud-speler van Partizan in Belgrado, waar hij een competitie al daar in iets meer dan 40 wedstrijden ook goed was. Voor meer dan 10 goals. Wordt gezien als een groot talent. We zijn benieuwd hoe hij het in de Vriendenloterij Eredivisie gaat doen. Zijn goal en zijn assist te pakken. Misschien dat hij in de afloop nog wel het meest baalt van het feit dat het niet 2 goals en 1 assist is geworden. Sommer. Van Hooijdonk niet. Velanas. Rotzooi. Gecombineerd achterin door Sparta. En met Elias Seurensen, de man die werd gepasseerd ten faveur van de doelpuntenmakers. Sissoko. Als invaller in de absolute slotfase. Seurensen de vervanger van Sommer. Ze geeft wel voor. Maio was daar nog niet. Aartsen werd even omver gelopen. Maar een overtreding was dat niet volgens Teuben. Dus Mito met ruimte en tijd. En daar het eerste kansje voor Kostic. Het zou de tweede wissel zijn die bij zijn eerste moment voor de goal van de tegenstander trefzeker is.
Voorlopig alleen die eer voor Babadi. Hoekschop Toornstra. Schendelaar. Bergen. Kuipers met band. Het wisselen van Martins Indy. Heeft haast. Toornstra. Is de overtreding op een bio gemaakt. Als we er zo 3 minuutjes extra bij krijgen. Lastige wedstrijden op het programma voor Sparta, PSV, PEC thuis tegen Feyenoord. Wil je daar het liefst naartoe met een overwinning? Wie heeft het nog in zich? Oh, wat sorry. Een keer de Noor. Ach, waarom niet? Nog maar een keer. En een vierde keer kan er ook nog wel bij. Ja, dan is het koppen op. En inworpen houdt hij er wel aan over.

0: Sawyer rekende niet op die bal. Van Hooijdonk de diepte in. Babadi. Martes. Van Bergen. Aan de rechterkant in deze slotfase. Babadi. Vanaf links. Mito. Nee, dat is niet mogelijk. En knalt die akelig tegen de boring aan. Is dat natuurlijk niet meer dan een schouderduw, maar op volle snelheid is dit wel een vervelende landing voor de Japaner. En dan is natuurlijk ook Graves daar sportief bij. Thomas daar sportief bij. Dit was zeker niet de afloop die ze zich bij PEC hadden voorgesteld. Excuses ook van de Nieuw-Zeelander. Ja, het is zeer mannelijk, maar op die positie kan het gevaarlijk worden ook. Gelukkig. Kamito ook in de absolute laatste seconde van deze wedstrijd. In de blessuretijd nog verder. Pijn en moeite. Wel van koppen hier al, sorry. Maar hij levert het nu knullig in van Hooijdonk. Jong zorgt voor nog één mogelijkheid voor Sparta. Babadi wil te veel. En dan lijkt er helemaal geen tijd meer te zijn. Voor niemand. Een zeer vermakelijke vrijdagavond. Een zeer vermakelijke start. Vijfde speelronde in de Vriendenloterij Eredivisie. Maar je ziet het, eigenlijk iedereen op het veld wel. De winst zat er voor beide ploegen in. En na de 2-1 van Sparta had je het gevoel, dat moment van Babadi is het moment van de wedstrijd. Maar Costons dacht daar anders over. Heerlijke bal van Sommer. Kopte hij de 2-2 tegen de touwen. En moeten beide ploegen dus genoegen nemen met een punt. Dat betekent nog steeds geen thuisoverwinning voor Sparta in dit seizoen. En dat in thuiswedstrijd nummer 3. Dat betekent voor PEC weer een resultaatje in een uitduel. Na de 3-punter tegen Heerenveen. Ze schieten daar niet heel veel mee op. Maar beide teams en vooral ook beide supporterscharen kunnen wel tevreden kijken naar het vermaak dat hen is aangeboden bij de start van dit weekend. Het meest besproken moment na afloop, los van een aantal mooie goals, zal toch ook het doelpunt van Zonneveld zijn dat veel te vroeg werd afgefloten door de scheidsrechter. Zo blijft overigens Meijer ongeslagen tegen PEC. Want als coach van NEC verloor hij nooit van de ploeg uit Zwolle. En hij gaat daarmee verder met dit punt als trainer van Sparta. Met wat minder wedstrijden geldt dat ook voor Van der Vecht. Die vorig seizoen één keer won en één keer gelijk speelde. Tegen Sparta-Rotterdam. Debutanten met vele verhalen. Van Hooijdonk een wat minder prominent verhaal. Maar hij dus wel weer terug in Nederland. Het verhaal van Babadi is natuurlijk het verhaal van de avond. Zijn allereerste balcontact. Hij is de tweede speler ooit bij zijn Eredivisie-debuut voor Sparta. Die scoort in zijn allereerste minuut als Sparta-speler. In 1961 gebeurde het ook. Eddy van de Graaf. De eerste heeft zich gemeld bij Fresia beneden. En Ryan Thomas.
1: Ja, dankjewel, Teun. Ryan, ja, voor ons was dit vermakelijk. Voor jullie iets minder.

0: misschien wordt het slim om te doen. Dus ja, dat is gewoon een domme fout van mij. Van de, ja, ik ben er waardig genoeg om te weten dat dit moet niet gebeuren.
1: Het was echt een beetje een omschakelwedstrijd, hè, vandaag?
0: Ja, klopt. Wij krijgen gewoon amper druk op die bal. En voor ons gevoel loopt gewoon heel veel. In de eerste helft, de eerste 15, 20 minuten, krijgen we best wel veel kansen. Maar ja, zoals je zei, het was gewoon een heen en weer wedstrijd. Dus niemand had echt die controle. Ja, het is gewoon, zoals ik zei, het is gewoon, ik baal gewoon van die moment.
1: Dankjewel, succes.
2: Oprecht, want inderdaad, als het nog 1-1 had gestaan, had in die slotfase waarin PEC net wat meer de overhand leek te hebben, nog meer in kunnen zitten. Maar aan de andere kant had Sparta datzelfde kunnen zeggen. En misschien gaat Martins Indy dat zo ook wel doen. Die is langzaam in de richting van Freesia aan het komen. Maar natuurlijk met zijn Sparta nog bezig aan de ereronde. Het gelijke spel, ook al spectaculair, tegen FC Utrecht. Die 3-3 in eigen huis, nu een 2-2 tegen PEC. Zorgt nog niet voor dolle vreugde op Spangen, maar 5 punten uit 5 wedstrijden. Het is natuurlijk ook geen dramatische start. En beide ploegen hebben best wel wat tegenstand gehad. Sparta natuurlijk Feyenoord. PEC al tegen Twente en Ajax. En NEC. Dan heb je met Heerenveen erbij eigenlijk alleen maar ploegen gehad uit het linkerrijtje. Kijken naar de recente Eredivisie geschiedenis. Maar Sparta moet het voorlopig doen met die enige uitoverwinning in dit seizoen. Tegen Telstar met nog 2 gelijke spelen daarbij. Volgende week zondag. Op bezoek in Eindhoven bij de regerend landskampioen die dan de topper tegen Ajax erop hebben zitten. En PEC ontvangt thuis Feyenoord dat dit weekend. Ook op basis van vorig seizoen een soort mini-topper speelt. Nummers 2 en 3 van de Vriendenloterij Eredivisie vorig seizoen treffen elkaar. Morgen in Nijmegen, NEC en Feyenoord. Babadi zal vanavond niet slapen. Die gaat op adrenaline de nacht door. En een stuk of 100 keer zijn goal terugkijken. Hij was zeer opvallend ook, Van Bergen. Met zijn snelheid lopen acties die linkerzijde van het veld. Die zit hem als een goede winterjas. En de aanvoerder die de ereronde heeft voltooid, Bruno Martins Indy, die staat nu bij Freesia.
1: Bruno, dit had jullie eerste thuiszegen moeten zijn. Waar hebben we dit laten liggen, vind je?
3: Ik denk dat we vandaag de betere van het spel hadden over de grote delen van de wedstrijd. We begonnen niet zo goed. De laatste 10 minuten werd een beetje op en neer wedstrijd. Zij scoren uit een vrije trap waarbij wij er niet goed uitzien.
1: Even helemaal naar bijna begin van de wedstrijd. 16e minuut of zo wordt een goal van Milan Sonneveld afgekeurd. Jij wordt naar de grond gewerkt. Kan je maar uitleggen wat er überhaupt gebeurt? Welke uitleg kreeg jij op het veld?
3: Ja, ik denk dat je het goed verwoordt. Ik word naar beneden getrokken. En volgens mij floot hij omdat Bas een blok zette.
1: Ja, zo breed is Bas niet, toch?
3: Ik wou net zeggen, Bas doet hier niks. En ik word naar beneden getrokken, maar oké. Maar hij vlijt hem af. Dat is natuurlijk heel zonde van ons. Want het was een goede bal. En uiteindelijk zijn we teleurgesteld dat we nu gelijk spelen. Ja.
1: Jullie hebben 4 nieuwelingen erbij. Wat gaan ze jullie brengen als je naar vandaag kijkt?
3: Heel veel. Ik ben zo blij voor Babadi. Hoe die invalt en dat hij gelijk een doelpunt maakt.
1: 30 seconden, hè?
3: 30 seconden. Ik denk dat dit seizoen nog niet iemand...
1: Niet alleen dit seizoen, is er überhaupt maar 1 keer voorgekomen dat een debutant in zijn eerste minuut scoort.
3: Oh, oké. Okay. Ja, dat stond geschreven voor hem. Een hele goede jongen, goede voetballer en het is hem gegund.
1: Krijg je er ook een beetje energie van? Weer wat van die frisse jonge jongens erbij die helemaal vol energie zitten?
3: Ja, zeker. Hij is er één van. Oh. Hij is er één van en er zijn er meerdere bij ons. Uiteindelijk gaan we door. We zijn teleurgesteld dat we niet de 3 punten hebben. En,

0: ja, we moeten door. Dus een groot deel van de wedstrijd waren we de bovenliggende partij. En dat gaan we meenemen. We gaan analyseren en we gaan weer door.
1: Dankjewel, succes. Thanks. Ja, want het is natuurlijk in een gelijkspel geëindigd. Maar ja, deze man, wat presteert hij? 30 seconden had hij nodig om in te vallen en met zijn eerste balcontact te scoren. En laten we niet vergeten dat het ook een mooi balletje was van Milan Sonneveld. 2-2 hier geëindigd in Rotterdam. Veel te bespreken na de break. Tot zo.

Kluis als valse 9 vanavond. Hij zou ook wel regelmatig switchen met Douwe natuurlijk. Maar Kluis daar nog niet helemaal in zijn sas. Hij komt liefst volop rechts met zijn linkervoet. Daar heeft hij heel zijn jeugd gevoetbald. Al van kleins af aan. Ook al bij zijn lokaal clubje Torcy. En we konden lezen dat hij destijds daar in die club een duo vormde met Anis Hadj Moussa. De Algerijn van Feyenoord. Wel een stevig duo als je die jongens op jonge leeftijd al tegenkomt. De ref van vanavond is Jérôme Grisard. Wordt vergezeld door Alexis Ogier en Aurélien Berthomieu. Vuurdeman is Karim Abed. En zometeen krijgen we ook nog de mensen van de VAR. Dat zijn Benoît Milot en Bruno Coué vanavond. Twee aanvoerders, Zakaria en Marquinhos. Hij heeft een betere ploeg als vorig jaar. Heeft hij al gezegd, maar dat zegt hij elk jaar bij een nieuwe start van het seizoen.

Dan krijgen we Lucas Gods te zien. Voor de eerste thuismatch van PSG. De heilige grasmat van Parc des Princes is vernieuwd. Terwijl we nog eens kijken naar de opstelling van Monaco, die we ook daarnet al meegegeven hebben. Maar dus geen veranderingen in vergelijking met vorige week en de week ervoor. Basisopstelling bij Philippe Louis. Maar de grasskeeper heeft dus een Ier. Heeft gras laten brengen uit Ierland. Het waren honderden rollen. En hier en daar wordt gezegd dat de prijs misschien en zelfs zeker boven de €500.000 zou liggen om de nieuwe grasmat van PSG aan te leggen. Ze hebben hard aan gewerkt dat ook de wortels zouden vastpakken in de grond. Dat er dus ook voetbal kan worden. Want hieruit ziet ze er althans prachtig uit. Dat is hier al jaren het geval sinds die hier gekomen is. Noord-Ier volgens mij zelfs. De naam ontglipt me even. Maar hij is een dokter in de graskunde. En Luis Enrique heeft nog gezegd in de persconferentie: ik hoop dat ze goed zal zijn, want wij zijn een ploeg bij uitstek die dat nodig heeft om te voetballen. Een goede grasmat. Meteen de druk van Kvaratskhelia bij Salih Moussané. Ook hij een nieuwe aanwinst bij Monaco. Overkomen van Mes, Senegalees. Ook Brugge zat er destijds achter. Ook weer niet gevonden. Wel Joao Neves die vandaag zijn 100ste wedstrijd speelt voor PSG. Zijn hem hier opnieuw linksachter. Dat wil zeggen dat Lucas Hernandez op de bank zit. Nog geen Lucas Digne. Nuno Mendes voorlopig nog gescoord. De laatste van zijn 3 matchen. Pakte rood in de Trofee de Champion tegen Lens. Reageerde op scoras. Wat mij betreft viel dat wel best mee. Maar kreeg toch 3 matchen.

staat er nog voor iedereen naar voren. Kraskina, kan hij die bal binnenhouden? Jawel, nee, toch niet. Knap hoor, bij Andersen. Sayemri nog net tikje. En dan Faro is het bij Marquinhos. Hakim. De Kloes al van de flank gekomen. En hier Doué. Ze hebben al geswitcht vooraan. Koulibaly voorlopig de keuze op rechts van Philippe Louis. Cognoli durfde hem daar te zetten. Dat is eigenlijk meer een middenvelder van de opleiding. Maar hij heeft een enorme drive. En hij werkt niet onbelangrijk in het voetbal. Maar Philippe Louis heeft wel die opvatting van zeker het balverlies meteen druk te zetten, agressief te zijn. Wil vooruit voetballen. Brunner. Komt hij terug uit buitenspel. We zeiden dat er straks al staat in de stad. 26-21. 26-20-21. Beetje 6 keer verloren. Maar als je het echt gaat... kijken van sinds Monaco gepromoveerd is, heeft PSG 19 keer gewonnen, 9 keer gelijk, 7 keer verloren. Maar het zou dus zeggen dat tussen 2014 en 2020 ze maar 1 keer verloren van Monaco en dus sindsdien 6 keer. Wat het dus wel opvallend maakt. Zo, Monaco. Heel toch ook een stevige ploeg had. Kijk maar aan de generatie Mbappé, Bernardo Silva, Falcao, Lemar. Camara. Hij dus toch nog bij Monaco. Net zoals Balogun. Zeer rare laatste dag van de Mercato voor Monaco. En vooral kan je toch lezen het dramatische beheer van Thiago Scuro, de technisch directeur van Monaco. Die heeft daar dan een persconferentie over gegeven. Even volgen. Fabio Ruiz had last met de bal. Golovin komt los bij Joao Neves. Even volgen. De voorzet komt. Pacho haalt weg. Het verhaal kan even wachten. En dan een foutje van Andersson. Maar dus Lamine Camara had eigenlijk een meegeven dat hij niet per se weg was. Dan kwam Everton op de proppen voor Balogun. Die mag vertrekken voor 40 miljoen. Mensencontrole leek er dan wat mis te zijn volgens Everton. Waar Monaco toch bizar over opkeek. En ook de eigen entourage van Balogun snapte het niet. Dan extra testen gedaan in Monaco bij een onafhankelijk ziekenhuis. Waaruit bleek dat er niks mis was. Ondertussen, omdat Balogun afgekeurd was, was de piste Lamine Camara naar Chelsea opnieuw geopend. Want zij voelden natuurlijk, ja, Monaco moet verkopen. Als Balogun nu doorgaat, maken wij kans. Een akkoord voor 55 miljoen. Plots was de meeste controle van Balogun toch in orde. Dus liet Monaco aan Chelsea weten dat de transfer van Camara niet doorging. Maar dan, kort voor de deadline, haakt Balogun af bij Everton. Omdat hij vond dat er geen vertrouwen meer was. Omdat ze Everton nog helemaal getwijfeld. Resultaat natuurlijk, geen van beide weg. En Monaco heeft geld nodig om de gaten te dichten.
om ook in orde te zijn met de resetcommissie. En dus zijn ze nu nog allerlei poorten aan het proberen te openen om andere jongens weg te krijgen. Balogun, Lamine Kamahal willen natuurlijk naar de Premier League. Pap Cabral was op weg naar Saudi-Arabië, maar daar is ook een kick in de kaal gekomen omdat de technische directeur die hem wou moest vertrekken. Geen idee of die transfer aan doorgaat. En ook Golovin. Ja, er zou het tussen zijn van Rusland vanuit Zenit op Sint-Petersburg. Dus de markten die open liggen nog tot eind deze week is wel nog druk speculeerd worden. Doué met het schot. Eerste dreiging van PSG dankzij Dizzy Doué. Dat dek je goed plat. In ieder geval. De conclusie is, Monaco wil nog altijd besparen. En in de winter gaan ze natuurlijk moeten verkopen. Hier en daar wordt gezegd dat ze uiteindelijk nog altijd voor 150 miljoen zouden moeten besparen. 55 en 40 van een Balogun en een Camara was al bijna 100. De salarismassa moet naar beneden. En de vraag is natuurlijk of welke ploeg Felipe Luis naar nieuwjaar zal voetballen. Maar met deze ploeg moet Monaco toch zeker top 3 ambiëren. En ja, toch ook de laatste 4 van de Conference League. Jij alles gewonnen met Flamengo in Brazilië. Als speler daar ook 10 titels in 5 seizoenen. Stop met voetballen. Na 6 weken was hij coach van de U17 en de U19. Daar ook prijzen mee gewonnen, internationaal zelfs. 9 maanden na het einde van zijn carrière getraind van Flamengo. En daar ook beker gewonnen, competitie, Copa Libertadores. En vorig jaar maar nip verloren in de intercontinentale beker tegen dit PSG. 1-1 werd het. Met strafschoppen won PSG. Glansrol voor Matvei Safonov. 2-1 met onze strafschoppen PSG. De typische tong in cheek. Kleine voetbal van João Neves. 21 is hij. En nu al zijn 100ste match voor PSG. Derde seizoen in Parijs. Vaak van Askelia, knap. Akliouche uitdraaien. Dit is goed gevoetbald van PSG. En openen op Hakimi. Nog net met het hoofd kan hij die bal onder controle krijgen.

woensdag was er een volledige open training voor de media. De enige trouwens van dit seizoen in de Ligue 1 die helemaal open was. En dat was een heel lange oefening op balbezit. Met kaatsers. En ploegen in het midden. Met twee ploegen die constant druk zetten op een ploeg in balbezit. En op de flanken dan kaatsers, duo's. Die je ook kan vinden op het veld. Naar Kluis. Eén ding was toen al zeker, maar even kijken naar Kluis. Met de recuperatie, zijn voorzet is niet goed. Dat Fabian Rogic, Chaunees, Vitinha en Dembélé samen in de ploeg stonden. Dus werd verwacht dat die vier ook gingen starten vanavond. Dembélé er niet bij. Was er ook helemaal niet bij in de Lille vorige week. Vakantie kreeg van Luis Enrique. Moest rusten. Was te vroeg herbegonnen met het zelf trainen. Had hard gewerkt om klaar te zijn voor de Europese Supercup. Want daardoor was hij wat vermoeid, vond Luis Enrique. En zijn staf hier nog eens, Désiré Doué. Meegeven met Hakimi. Hakimi, de tackle van Sané. Doué maakt zich vrij en het schot opnieuw. Radecki en Kvaratskhelia. Ze mogen allemaal eens een kans gaan. Uiteindelijk trapt Georgië ruim over het doel van Radecki. Tweede dreiging van PSG. Die is al steviger opnieuw. Doué met Hakimi. Dit doet hij goed hoor. Doué. Recht op Radecki. Kvaratskhelia kan de bal niet laag houden. Buitenkant rechts. Tussen Van der Son en Dier. Recht op Radecki. Dit was moeilijk. Een hoge botsende bal. Pacho Brenner. Nee, doen we goed hoor. Die bal binnengehouden. Onze landgenoot. Opnieuw dus op links.

Brandersen. Vindt Zakaria. Openen daar bij Doumbou. Daar ligt de ruimte op links. Naar Kimi terug. Koulibaly in het centrum. Even op die bal gaan staan. En dan geeft Pacho de kans om te komen. Dat was kort. Blunder lag op de loer. Safonov zet het recht. Charneves had de Duitser niet gezien. En dit lost hij koelbloedig op, hoor. Safonov. Aanwijzingen van de baas voor Kvaratskhelia.

klote zit van Joao Neves op Nazinho. Twee ex-spelers van Sterkte Brugge vanavond bij Monaco. Brunner en Nazinho. Brunner werd uitgeleend. Nazinho is weggehaald bij Monaco. Idungo. Kan Brunner niet bereiken. Joao Neves. De tenen van Doué. Dat was Zakaria. Wordt er altijd maar 21, Desiré Doué. Gaan ze de treble kunnen doen. Drie keer op rij de Champions League kunnen. Het zou uniek zijn. Real Madrid deed het. Melder zie dan. En, lang geleden natuurlijk ook Real Ajax. Maar het in de huidige tijd nog eens doen zou echt iets onwaarschijnlijks zijn. Camara krijgt de bal terug. En Van Dersen. Voorspelbaar wat hij daar deed. Geen goede kap. En dus zei hem geen. Fabio Ruiz, oh, rustig opgelost. Ja, nog eens knap gedaan. Luis Enrique zei, waarom kan Fabio Ruiz de gouden bal niet winnen? De enige die Champions League won en het WK won. Golovin. Golovin loopt zich dood. Geef je mensen ongelijk. 24 Europees kampioen, 25 Champions League, 26 Champions League en wereldkampioen. Fabio Ruiz heeft de laatste jaren alles gewonnen. Wat er te wonnen viel. Te winnen viel. Niet. Maar ik kan er nu al bijna zeker van zijn. Hij zal hem niet winnen. Fabio Ruiz is op dat vlak misschien net te anoniem in matchen. Zo goed dat hij anoniem is. Gewoon zelfs zijn plek bij Spanje tijdens het WK. Pedri had de ploeg gespeeld. En zo een complementair duo met Rodri. Hij meer de loper, de man met diepgang.

0: Raskelia.
1: A kľúč, pikto. Geen goede bal van een klus. Maar als Nazinho was getelefoneerd en nu Brunner een keer. Kan hij de turbo eens aanzetten? Ja. Wat was onmogelijk wat hij daar probeerde. Hier staat Sigil Kané. De MMA-vechter.

Heraklius. Even de rug van Golovin. Hammer Wiss. Dan pikt Koulibaly niet op. En Koulibaly gaat neer, maar was er daar contact? Ik had het gevoel van niet. Tussen Van der Son en Camara. Dus van Meroes, Paraskelia in tweetje. Koulibaly met de terugkeer. PSG, uiteraard de dominante ploeg. De ploeg in balbezit. Monaco kan voorlopig niet echt dreigen. Behalve als Jouw Neves de paas verkeerd teruggeeft.

Liverpool, misverstand Hakimi Idoué. Doué wou afleggen en een tweetje krijgen met Hakimi. Hakimi dacht dat Doué de bal ging steken. Brunner wil te veel. En weer balverlies. Jaime Ruiz. Vitinha komt de bal ophalen. Vorige week hij een beetje de redder van PSG. Met een geweldige goal en dan de assist voor Marquinhos. Wat liep ook wel twee zeer mooie doelpunten met Haraldsson en de nieuwe man Dylan Bacqua. Gisteren de nieuwe aanwinst gescoord met Yasser Ueda. Dus op zich heeft voorlopig Letal gelijk. Hij die 165 miljoen heeft opgehaald met Bouadi en Fernandes, pardon. Onwaarschijnlijke bedragen. Barasqueda met recuperatie. Vitinha nog eens openen. Nee, toch weer Barasqueda. Iedereen opnieuw terug bij Monaco. Vitinha. Met spel van de Zé Doué. Zijn broer heeft de Ligue 1 verlaten. Hij is toch een Bayer Leverkusen. Hier is hij, Ousmane Dembélé. Te simpel, van Varadeki. Dus Marquinhos voor Edumbo. Steekje op Doué. En dat valt mee voor Monaco, die dubbele kaatsen onbewust tegen elkaar. Dat die bal dan terug in de voeten valt van Golovin. Brunner heeft het lastig in het matchbegin. Dat zijn helemaal niet goede ballen hoor, op Kvaratskhelia. Doué sluit bij. Kan niet die actie maken, Kvaratskhelia. Met die kapbeweging. Dit is moeilijk. Van João Neves. Een goed reflex ook van Dyer om zich te smijten. Sterk van Zaïre Emery. Hakimi. Even hier op links. Ja, Marquinhos zegt tegen Doué. Ga maar. Doué, kan hij die bal binnenhouden? Nee. Was moeilijk. Goed meegelopen van Lazinho. Weer een jaartje erbij, Marquinhos.
blijft in balbezit. Hakliouche. Monaco, strijdvaardig, hardwerkend. Dan gaan ze dat kunnen volhouden. Zo achter die bal blijven lopen. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, even dacht hij buitenop. Koulibaly gaat er even bij zitten. Kvaratskhelia de voorzet. Uiteindelijk Zakaria die kan wegwerken. Vitinha pikt op. CMG. En zo de bal er weer uithalen en kantelen naar rechts. Kijk, Hakliouche die daar nu even afhaakt. Hakimi, diepe man. Zou Neves in de spits. Kijk waar iedereen staat. Vitinha links, CMG in de spits. Fabien Ruiz centraal. Onwaarschijnlijk chaos in het spel van PSG. Probeert dat naar eens te verdedigen. CMG krijgt de bal net niet mee. Goede interceptie van Dier. Koulibaly. En die ballen moeten dan wel perfect zijn. Want nu ben je meteen weer kwijt. En kan je weer beginnen jagen. Kan maar op. Maar wat te laat. Bij Joao Neves.

stop. Mamadou Koulibaly. Vraskele, nee, dit gaat hij niet kunnen belopen. Sadio Mané is een snelle jongen. Ideale duo met Dier op het vlak, complementair. Dit is een uitstekende bal. Blunder meteen doordraaien. Uitstekend gedaan van Monaco. Golovin heeft hij even wat ruimte. Maar kijk, met PSG zijn ze al zijn zesde terug tegen drie van Monaco. Moet de bal in de ploeg houden. Nazinho. Yedumbo. Kan niet eens de actie maken. Staan is Yedumbo. De bal lang onderweg en niet goed. In de voeten van Fabian Ruiz. Nee, het is niet goed van Fabio Ruiz. Kamara had de paas doorzien. Dier, Lamine Kamara. Dier, Nico Hakimi. Uitstappen natuurlijk op Nazinho. Moeten op met Nazinho snel, sterk aan de bal en steken, uitstekend op Anderson. Die controle is niet goed en dan krijgt hij die bal. Moeite voor, was die hoek scherp geworden. Gaat Safonov goed plat, maar het meenemen van Anderson moest beter. Dan lag er echt ruimte voor een kans. Maar fantastisch gedaan van Nazinho. Die Hakimi bal aan de voet kon afhouden. Intensiteit is er wel in deze partij. Nog altijd 0-0. Monaco komt af en toe eens opzetten. In de omschakeling. Wel te verstaan, want de bal is eigendom van de Parijzenaars. We zitten er af en toe goed tussen. Maar de laatste pass bij Monaco moet nog beter. Dan kunnen ze echt dreigend gaan worden. Dit is een uitstekende cross. Op Kvaratskhelia, die een perfect aanneemt. Kvaratskhelia, en daar komt Doué. En wel de eerste hoekschop van deze partij.

opletten voor João Neves aan de eerste paal. Altijd gevaarlijk. Uitstekende detente. Hier komt de hoekschop. Geen goeie van Doué. Te laag. Ruiz met Kvaratskhelia uit de draai. Daar het doelpunt van Marquinhos. Jawel. Het doelpunt van Marquinhos met de borstkas. De voorzet van Kvaratskhelia was hard, een beetje blind. Maar we maken het uit. 1-0 PSG. En dat is al bij al toch verdiend. Zij waren de betere ploeg. Hadden de kansen. En sneu voor Adeki en Monaco om die bal zo binnen te krijgen. Even kijken of het geen buitenspel was. Van Ruiz. Ik denk het niet. Voet van Van der Stoon staat te ver. En daar moet dan niemand staan. En daar staat Marquinhos die hem binnenloopt. En die zijn tweede goal maakt. In 2 weken tijd. Hij die bijna nooit scoort. Marquinhos.

Zijn 28ste voor PSG in de Ligue 1. In zijn 329ste match. Even kijken voor buitenspel. Ik denk dat Van der Son net dekte. Maar met die lijnen ben je natuurlijk nooit zeker. Kale standpunt staat niet helemaal perfect.

Maar het zal nipt zijn hoor, buitenspel. En het doelpunt is bevestigd. En dus 1-0 PSG. En hij opnieuw met een doelpunt. Gezien, verliest de schouder wel. Gebeurt niet al te vaak. Maar Marquinhos, ook in defensief opzicht, is hij als eerste bij de bal. Oeh, en dit van Sandy Boussalé. Het foutje, de knie van Kvaratskhelia blijft hangen. Blijft hij steken in het gras. Laten we hopen voor hem dat het geen zware blessure is. Grijpt meteen naar de knie. Hier gaan we het beter bekijken. Hier de overtreding. En hier blijft die ene knie steken. Dat linkerbeen strekt zich uit. Staat dan wel terug recht. Laten we hopen dat het gewoon even een soort van verrekking is. Dan de knie is overstrekken. Maar die knie plooit dubbel natuurlijk. Kijk naar de bank. Ik ben bezig met die blessure, meteen al praktisch aan het bijsturen.

was nu Monaco. Echt anders gaan voetballen. Zoals dit we meteen gaan doen. Deze bal te hard voor Hakimi. En ook buitenspel waarschijnlijk. Had hij wel gestaan.

Sané. Geen goede bal. Daar was Lacluse. Douai, Kvaratskhelia uit de tweede lijn. Bal afgeweken. Goeie save van Radecki. Goeie reflex. Die knie is oké voor Kvaratskhelia. Koulibaly eerst op de bal voor Marquinhos. En nu ligt er misschien ruimte voor Idumbo. Idumbo heeft de ruimte. Brunner is mee. En de paas van Idumbo is niet goed. Daar moet Monaco dus echt beter gaan doen. Al een paar keer dat ze er door geraken, maar dat die laatste paas dan niet goed is. Idumbo moet hier veel en veel beter doen. Het is nooit dezelfde actie maken. Hakimi, die actie is wel goed. Achraf Hakimi net niet tot bij Doué. Het voetje nog van Nazinho en Zakaria. Recuperatie Doué. Nog niet gedaan met Akliouche. Fabio Ruiz in de tweede lijn gaat trappen. Ruiz! Plaatsballetje in de handen van Radecki. PSG komt onder stoom. Te centraal. Dat schot, dit schot, pakte hij goed hoor. Tussen de benen van Dier wijkt die bal nog af. En hier bijna de uitstekende actie van Hakimi, maar Zakaria zat ertussen. Marquinhos. Goeie bal hoor, bij Hakimi over de defensie. Doué even in de remmen. En het foutje van Zakaria. Liet hij daar de arm wat hangen. Dat was Nazinho, excuus. Ja, inderdaad, de hand in het gezicht van Doué. Niet slim van Nazinho, niet nodig ook niet.

De vrije trap voor PSG. Hakimi, iemand die dat kan. Hier komt die Hakimi in de muur. Doué houdt die bal binnen. We blijven dus voetballen. Doué met de voorzet. Weggehaald Dyer.

Vitinha's weer die goede bal. Zouneves neemt die bal uitstekend mee. Daar Vitinha links. Hier Kvaratskhelia, Fabian Ruiz mee. Die maakt het gat voor Kvaratskhelia. De tackle van Camara met Koulibaly. Vitinha pikt op. Zouneves pikt op. Nog altijd zijn we aan het voetballen. En uiteindelijk de fout gefloten door Jérôme Guisard. Overtreding van Zouneves. Hier nog eens, kijk. Even dagje ruimte voor Kvaratskhelia. Goede tackle, Camara. Vitinha. Dat is toch ook een fout van Koulibaly op Vitinha, niet? Daarna over. Uitdraaien, maar kijk, Akluus als eerste bij die bal. Kvaratskhelia versnellen. Kvaratskhelia nog altijd weer een tikje van Camara. Hij zit er veel tussen, zoals gewoonlijk. Zakaria met Brunders. Ja, 1-2 komt er niet uit. En nog maar eens die laatste paas die niet aankomt.

Doe het. Balverlies. Nazinho. Hij speelt wel echt zijn match, Nazinho. Voorzet. Maar niemand. Daar staat niemand van Monaco. Te hard ook. Runder niet in de 16. Die jongens aan het opwarmen. Abli onder andere. De Tourbet.

dat kan, ja. Met een crossbal. Kijk naar de grafiek van het momentum. Tot het half uur. Niets voor Monaco. Nu wat langer de bal krijgt van PSG. Nazinho. Nog eens lopen. João Neves doet het goed. Kijk, met de knie gaat hij het doen. Goed hoor, van João Neves.

0: duels kan hij niet winnen van Eric Dier. Coutinho is de helft kleiner dan de Engelsman. Twee minuten komen erbij in deze eerste helft. Geen enkel schot tussen de palen van Monaco voorlopig in de eerste helft. Geen enkel schot zelfs. PSG heeft wel 11, waarvan 5 tussen de palen. Eentje is natuurlijk genoeg voor Monaco. Nu misschien Brunner met zijn linker. Brunner, een kruisschot voorlangs. Uiteindelijk toch een pogingje in de extra tijd van de eerste helft. Toch Paris Brunner die goed wegdraait bij zijn die goede aanname. Hij heeft dat flegmatiekje in zijn spel wel, Paris Brunner. Blijven liggen voor langs de zijlijn Ju. Monaco verder spelen. Natuurlijk even tegen 10 man van PSG als Fabien Ruiz daar blijft liggen. Kamara opent op Idumbo. Mazinho buitenom. Nou, voorzitter is dan te zwak. Verwachtte die bal van Idumbo niet. Geen connectie tussen de beide spelers op de linkerflank vanavond. Een beetje de wanhoop dan. En dan die moeilijke pas willen geven. Het einde van de eerste helft gefloten door Jérôme Brizard. We gaan rusten met een 1-0 voorsprong voor PSG. Dankzij deze man, Marquinhos. Op aangeven van Frasquenia. PSG is de betere ploeg. Heeft de bal, is dominant, heeft de kansen. Monaco probeert er af en toe uit te komen in de omschakeling. Maar de laatste pass ontbreekt voorlopig bij de Monégasque. En dat...
1: C'était comment cette première mi-temps? Compliqué physiquement, on a l'impression, mais vous avez trouvé à marquer l'avantage.
2: Ouais, on a réussi à marquer, c'est quand même une bonne première mi-temps. On a été sérieux, il faut qu'on reste sérieux en deuxième mi-temps pour gagner ce match et mettre encore plus de buts.
1: Merci, bonne deuxième.
0: Dan gaan we luisteren naar Koulibaly, die komt er zo meteen aan.
1: Ouais, Mamadou Koulibaly. Très grosse entame de match. Courageux dans vos efforts. Malheureusement, Paris a mis un but. Qu'est-ce qui manque? On a l'impression dans les 30 derniers mètres, il manque le dernier geste.
3: Ouais, comme vous l'avez dit, on a très bien commencé. Maintenant, dans le dernier geste, on n'est pas assez efficace. Maintenant, on va rentrer, on va souffler et on va écouter les consignes du coach pour être encore plus efficace devant.
1: Elle est prenable, cette équipe du PSG?
3: Bien sûr, comme chaque année. On se bat pour le titre, on se bat pour battre Paris. On sait qu'on peut le faire. Maintenant, il faut juste régler quelques ajustements et ça va le faire.
1: Merci, bonne deuxième.
0: We kunnen ze verslaan, we kunnen kampioen spelen. We spelen voor de titel. We moeten nu gewoon nog een paar dingen bijsturen. En de laatste pas moet inderdaad beter. We gaan even op adem komen in de kleedkamer en luisteren naar de coach. En dan moet het beter in de tweede helft. Ook Dizé Doué zei, we moeten in de eerste tweede helft gewoon serieus blijven doen en nog meer goals maken om hier te winnen. We gaan er even uit. Tot zometeen in de tweede helft van PSG tegen Monaco.

Welkom terug hier in het Parc des Princes voor de tweede helft tussen Monaco en PSG. 1-0 was de ruststand voor de Parijzenaars. Kan Monaco wat meer laten zien, wat meer dreigen? Ze proberen af en toe eens te prikken, maar echt gelukt is dat nog niet. We vinden aan het praten met Akliouche, de voormalige twee ploegmaten. Akliouche, 139 matchen voor Monaco gevoetbald. 23 goals, 28 assists. En nu hier dus voor hem de eerste keer. Het was dit liever het stadion waar hij het beslissend was. Buiten Louis II. 2 goals, 1 assist. Voorlopig nog geen doelpunt of assist voor zijn nieuwe ploeg. Die bal niet binnen kunnen houden door Vidinha. Wel een inworp voor PSG.

De laatste keer dat PSG geen enkele, was de eerste drie matchen van het seizoen kon winnen, was het seizoen 2012-2013. Toen drie keer gelijk. Op het einde waren ze wel kampioen. Dat deed ook Lille. Het seizoen 2010-2011 toen met Eden Hazard. Ook zij begonnen toen met drie gelijke spelen. Dat zijn de twee enige ploegen in de 20e eeuw die kampioen speelden. Ondanks het feit dat ze hun eerste drie matchen van het seizoen niet wisten te winnen. Op snelheid. En nu moet hij wel de juiste keuze gaan maken. Idumbo tikt die bal weer voor zich uit. En te ver, waardoor hij balverlies leidt. Dat moet toch verbeteren bij Idumbo. Voeten daarnet in de catacombe Mika Gots. Maar geen foutje van Doué. Balverdeel gegeven door Brizard. Doué met Kvaratskhelia. Kvaratskhelia afleggen en daar is Akeliouche. Hij raakt het doelhout. Geen 2-0 en uiteindelijk ook buitenspel gezien. Hier nog eens kijken. Doué. Kvaratskhelia. Ja, dat zou wel eens dit buitenspel kunnen geweest zijn. Hij op de paal. Nee, excuus, dat denk ik. Provin sluit bij. Idumbo ook mee. Koulibaly. Ja, zocht Camara. Wel een voetje van Joao Neves. Dus weer die laatste pas die niet goed is. Sané. Dit voorlopig wel echt zijn match.

is de poging. Van Max Leeuwsch en hier het uitdraaien van Brunner. Pacho op het verkeerde been gezet. Profiet laat slim lopen tot bij Brunner. En weer uitdraaien. Zit hij weer goed hoor. Idumbo. Weer een misverstand. Deze keer met Golovin. Voorlopig iets een match van Stanis Idumbo. De Tour bij Ablin kunnen op die flanken, net zoals Soubeir. Ablin wel meer een echte spits. Een soort hang. Tot met Kerstmis. Door Balogun. Komt er nog bij. Dan hebben ze Ablin, Brunner, Balogun en Biret. Dyer. Koulibaly.

Jairzinho, Brunner. Sterk van Zaïd Emery. Camara. Oeh, opletten. Jairzinho ging even door. Hakimi kan de bal niet tot bij Werkloes krijgen. Wissel. Bij Monaco. 6 minuten na de rust. Kan Van der Son niet verder. Heeft hij een blessure. In zijn plaats komt Jordan Thesen. De Nederlander. Heeft hij toch geprobeerd. Voelde iets. Lijkt niet echt een probleem te hebben op het eerste gezicht. Van deze in dit nieuwe seizoen. Vorig jaar had ook een Jorien een keer op het middenveld gezet, waar hij het dan wel echt best oké deed. Jordan deze. Toen Bocconioli moest opkijken tegen de race en geblesseerd op het middenveld. Had hij echt niemand meer op een bepaald moment. Dus je moet spelen met Koulibaly, Aladji, Bamba op het middenveld. Bamba vertrokken voor 40 miljoen naar Newcastle. Compleet gekke bedragen in de Premier League. 2,3 miljard uitgegeven, als ik me niet vergis. De Ligue 1, de meest rendabele dit seizoen. Weinig uitgegeven, veel verkocht. Ligue 1 totaal positieve balans van meer dan 700 miljoen euro. Hier is Akliouche. Akliouche vindt Hakimi. Hakimi naar zijn linker, kap is de ruim. Doué eerst op de bal, Golovin het foutje. Nee, zegt de Rus. Doué blijft liggen. Valt echt wel mee. Dit was goed gevoetbald. Akliouche stond misschien dit buitenspel. Toen een keer Zakaria. De Tia. Eens dit deurtje met Akliouche, het hakje en de redding van Radecki. Geen buitenspel. Monaco stond te slapen. Listig balletje van Vitinha. Doué. Incideert dit met Vitinha. De plaatsbal. En Radecki. Goed pad. Schotje was te zwak. Te zacht van Vitinha. Golovin met Brunner. Die dit weer goed doet. En nu Edumbo. Vindt opnieuw zijn ploegmaat. Ah, Brunner kan die bal niet. Mamitinia trouwens. Monaco niet wakker. Kijk, we gaan het wijzen. Koulibaly aan het luisteren naar zijn doelman. En dan vertrok Akliouche in zijn rug. Zo'n gezag stond er even in de weg. En dus de recuperatie van Monaco met de Brunner. Vindt Edumbo. Edumbo verkort de ruimte. Edumbo tussen vier man. Uiteindelijk was een voetje van 10 jaar te veel aan. Oh, knap van Vitinha. João Neves. Driehoek met Hakimi is geweldig. Hakimi nu niet voorbij Dyer. Die goed naar de bal bleef kijken. Het publiek.
Dan kan u er bijna van op aangaan dat Ousmane Dembélé begonnen is aan de opwarming. Hier heb je met Ferran Torres. Zakaria. Met Camara. Sterk van Camara. Laatste moment zag hij Hakimi komen. En dan toch nog in balbezit kunnen blijven. Hier Doumbo. Er gaan altijd 2-3 mensen rond de man in balbezit bij Monaco. Camara.

expected goals. 1,81 voor PSG. 0,04 voor Monaco. Koulibaly. Deze pikt de bal opnieuw op. Zakaria. Golovin zoekt in de tweede zone. En deze, die bal blijft daar wat hangen omdat Pacho en Fabio Ruiz op de grond liggen. En dan is daar de gelijkmaker. Daar is de gelijkmaker van Monaco. Dan is eigenlijk het eerste echte schot tussen de palen meteen een doelpunt. En het is voor Flavio Nazinho, de ex-speler van Cercle Brugge. Het eerste schot tussen de palen van Monaco is meteen prijs. En het begint bij dit balletje van Golovin. Ruiz op de grond, net zoals Pacho. En dan doet deze het goed. Houdt het overzicht over João Neves. Tot bij een andere Portugees. Flavio Nazinho maakt de gelijkmaker voor Monaco. We zijn het net nog. De expected goals van Monaco waren 0,04. Een minuutje later valt de gelijkmaker. Voetbal, het blijft de vreemdste sport. Het is een cliché, maar op dat vlak kan het altijd toch uit het niets plots een doelpunt vallen. PSG ultra dominant. Monaco probeert er af en toe uit te komen met een omschakeling. Maar de laatste paas ontbrak telkens. De laatste baltoets. Tot nu. 1-1. En dus Rafa Pol bij Luis Enrique. Ja, het kan gebeuren. Eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht. 1,81 was de expected goals van PSG op dat moment. Ferran Torres meteen het shirtje aantrekken. Gods voorlopig daar nog zittend op de bank.

gelanceerd door Marquinhos. De aanname kan beter. Dyer. Mazinho levert die bal nu te makkelijk in bij Hakimi. Vitinha. En João Neves. Open draaien, daar ligt er. Goeie opening op Kvaratskhelia. Kan niet de actie nog iets maken. Luis met João Neves even op links. De driehoek gemaakt tussen de drie spelers.

Torres, Lucas Hernandez. Geen Dembélé. Die tackle van Camara. Akluis glijdt uit op het slechtste moment. En dus Dyer. Het vindt Golovin. Koulibaly niet. Net nog Vitinha. En nu de ruimte bij Kvaratskhelia, gezien door de Portugees. Hij kan nu de actie gaan opzetten. Sané moet uitstappen. Daar komt ook Fabian Ruiz. Kvaratskhelia naar binnen. Zoals we hem altijd kennen. Kvaratskhelia. Vitinha knallen dan maar op het been van Zakaria. Doué houdt de bal binnen. Aanval nog niet voorbij. Désiré Doué. Met zijn gekende schaarbewegingen. Doué laag. Ja, goede bal hoor. Niemand in de box. Zij Emri. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz brengt hem. Dyer verlengt. Nog altijd niet gedaan. João Neves nu even op rechts. Maar straks nog linksachter. Akliouche. Met Hakimi. Veel volk van Monaco. Goeie bal. Kvaratskhelia afleggen. Tackle van Sané. Goeie actie hoor, van Kvaratskhelia weer. Dan Vitinha die overneemt op de knie van Zakaria. Doué naar de kant. Weer aan Torres. Zijn hem naar de kant. In zijn plaats komt Lucas Hernandez. Tevreden. Zij hem drie om naar de kant te gaan. Schop kort te geven. Zij hem drie, dat zeg ik. Kvaratskhelia natuurlijk met Fabian Ruiz. De Canadees raakt zijn eerste bal aan. Hakimi gaat aanleggen. Hakimi legt aan. Hakimi recht op Radecki die de bal lost. Dat valt mee voor de Fint. Kvaratskhelia plaatsen. Te centraal in het nieuw in de handen. Deze keer van Radecki die hem wel kan bijhouden. Hier miskijkt hij zich, de Fint. Koulibaly met Brunner. Brunner houdt zich weer goed in. Brunner houdt die bal altijd bij. Iets egoïstisch. Moet afleggen voor Koulibaly die niet tevreden is. Die doen we nog plaatsen. Bal gaat een meter of twee naast. Koulibaly maakt het nu kenbaar bij Brunner. Geeft die bal af. Je kon perfect afleggen.

Marquinhos. Torres. Krijgen we zijn eerste baltoets. Vindt Vitinha. Goede bal van Spanja. Vitinha moet wachten op steun. Terugkeer van Camara, die fysiek sterker is. En sneller. En dat dan kan goed maken.

Kluus. De keeper heeft de bal. Sterk van Magnessa Kluus. Hakimi. Hakimi brengt hem. Ferran Torres is daar in de box. Golovin nu weer. Er ligt ruimte in die omschakeling natuurlijk tegen PSG. Dat moet je wel goed doen. En het uitstekende tikje van João Neves. Luis. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, nee. Tikje niet goed van de Georgier. Opletten, opletten, Camara. Het balverlies, João Neves, nee, vindt niet Ferran Torres. Hakimi gaat die bal niet kunnen binnenhouden. Inworp wel voor PSG.

Coutinho. Nog eens die bal richting Hakimi. Controle van Hakimi, geweldig. Afleggen, nee, daar staat Zakaria. PSG heeft dus de controle. En is het tempo van de bal te laten rondgaan omhoog gaan trekken. Daar is hij, Ousmane Dembélé. Bal gaan. Lastige bal voor Lucas Hernandez. En die is te laat op Koulibaly. En dat is een stevige gele kaart voor Lucas Hernandez. Die ja, zo'n fases niet twijfelt. En vaak dan zijn tegenstander het laat voelen. Tegenaanval eruit laten gaan. Deze ook geel voor protest. Ousmane Dembélé en Mika Gots. Mika Gots komt erin, het laatst van Kvaratskhelia. Ousmane Dembélé en hoor nu maar eens het publiek. De chouchou du parc is terug. Kende een moeilijke match in de ren. '29 is hier nog tussen. Lewis zit er tussen. Frisse benen nu vooraan bij PSG met Dembélé. Ferran Torres en Gots. Gots vertrekt. Dembélé heeft hem gezien. Gots moet van te ver vertrekken. En de paas van Dembélé te scherp. Hij heeft al een assist achter zijn naam, Mika Gots. Nou, assist. Die goal van Vitinha. Dat was weinig assist aan. Gaf hem aan Vitinha, die hem dan binnenkrulde met zijn linker. Midumbo, ja, komt er goed uit. Eén poging tussen de palen en dat was meteen het doelpunt voor Monaco. Koulibaly, goede deviatie tot bij Brunner. De Canadees moet overkomen. Brunner. Brunner, moeilijk. En ook buitenspel van Brunner op die kaas van Koulibaly. Dat was geweldig gedaan van Mamadou Koulibaly. Moet nog wel net iets meer het overzicht behouden, Brunner. Dat vergeet hij af en toe.

graf gedaan van Zakaria. Zakaria met grote passen. Zakaria nog altijd. Zakaria nog altijd. De kap niet voorbij Lucas Hernandez. En nu Idumbo. Idumbo buitenom. Idumbo trapt hem binnen. Stanis Idumbo maakt de 1-2 voor Monaco. En zo is Monaco 100% efficiënt. Want de tweede poging tussen de palen is ook meteen het tweede doelpunt. Een verrassing van formaat hier in de Parc des Princes. Monaco komt 1-2 voor. Idumbo gaat de familie groeten in de tribunes. Mooi beeld dit van Stanis Idumbo. Zijn eerste van het seizoen. Hij die eigenlijk het eerste uur veel afval had, doet dit geweldig. Voorbij Marquinhos in de korte hoek. En had Stafanov daar wel meer mee kunnen doen. Te weinig reactie. Het begon bij deze Zakaria. Met grote passen naar voren ging Golovin het overzicht. En hij maakt het verschil op de kap. De vreugde bij Felipe Luis. En het is op een diefje. Maar dat zal hen weinig uitmaken. En hij aan het denken. Matisse, Ablin en Soubir komen erin. Brunner naar de kant en met Ablin iemand die de bal kan bijhouden vooraan. Maar Koulibaly eruit en zijn plaats komt tussen Soubir. De kansen van Felipe Luis. Anis Soubir, Marokkaan van 19.

Kopf weiter am Sugi. Op de linkerflank moet hij actie maken voorbij deze. Even Ajax PSV, Vitinha. Ruiz terug tot bij de Belg. Kots, steken op Vitinha. Moet die bal binnenhouden. Vitinha houdt die bal ook binnen in de tweede zone. Weggehaald door Nazinho. En dan daarna Kamaha beter dan Fabio Ruiz. Maar opnieuw Mika Kots. Mika Kots erop afstand. Het schot gaat ruim over. We wisselen nog bij PSG. Dro Fernandes komt erin in de plaats van Fabian Ruiz. Goeie kaas van Dro. Wel meteen terug kort opzetten. En opnieuw recuperatie van PSG. Marquinhos opent op Gods. Pas van Marquinhos moet beter. Ciao Neves. Met Lucas Hernandez. Gods. Tegen de grond gewerkt door deze. Die al geel heeft trouwens. Dro probeert er voorbij te geraken. Graag niet voorbij. Stané. Ablin met Pacho. Dembélé op rechts. Zoals in het eerste seizoen. Dembélé, Hakimi, de rechterflank. Dembélé vindt Hakimi. Hakimi nog altijd, raakt er niet voorbij. Weer Dier die op zijn weg staat. Of liever in zijn weg staat. En ook een buitenspel gezien. Gebeurt het hier vanavond? Gaat PSG na 3 matchen 7 punten achterstand hebben op de leider? Dat zou toch wat zijn, 7 punten. Twee schoten tussen de palen. Twee doelpunten. De tweede helft was hij beter, Brunner. Alleen moet het soms nog in zijn hoofd allemaal kloppen. Dat hij het overzicht behoudt. En niet alleen aan zichzelf denkt. Een paar keer dat hij de bal kon afgeven, maar dat niet deed. Golovin goed doorgekopt. Ablin, die pas moet beter. Raak Luis Beraldo. Carrasquelia, hier zitten ze. Vitinha. Ferran Torres had niet veel gezien hoor. In zijn hele beurt. Maar wij de bal echt geraakt. Vitinha. Dat was een uitstekende bal op Dembélé. Doorkaatst tot bij Hakimi. Hakimi de voorzet en nog Nazinho. Opnieuw de hoekschop voor PSG. In de eerste helft viel daar uiteindelijk het doelpunt uit. Dembélé, kort. Met Hakimi afleggen. Niemand daar aan de penaltystip. Drop. Vitinha. Opnieuw Gods die het spel breed houdt. Mika Gods moet voorbij Subir. Dat lukt ook. Mika Gods.
vindt Droop opnieuw. Dembélé staat wijd open. Dembélé nu laag op Dyer. Nieuwe hoekschop. De druk gaat nu toenemen. Dat voel je. Het publiek gaat er wat achter staan. Ousmane Dembélé. Goeie voorzet. Weggehaald door Theze. God. Brengt hem opnieuw voor Doel. Idumbo krijgt de bal niet helemaal weg. Ablin ook niet. Opnieuw Idumbo. En dan Golovin met Hakimi in zijn rug. Goeie bal van Golovin. Tot bij deze Matisse Ablin. Ablin doet het knap. Weg bij João Neves. Matisse Ablin kan voetballen. Opgeleid bij de. Dat was het enige lichtpunt bij Nantes de voorbije twee seizoenen. Zoekt de overtreding Ablin. Krijgt ze niet. Terug, zegt Golovin tegen Idumbo. Hakimi ondertussen al aan de overkant. Nazinho is natuurlijk ook een snelle jongen. Hakimi gaat er niet zomaar voorbij. En ze hebben natuurlijk goede voetballers, Monaco. Soubir wacht het af. Lucas Hernandez, Gods versneld. Gods versneld. Gods versneld nog altijd. Zoekt Dembélé, vindt hem niet. Had hij moeten kiezen voor Lucas Hernandez? Denk het wel. Wauw, hier te graag Dembélé aan het spelen. Tussen de lijnen. De tweede in de topschutterstand vorig jaar in de Eredivisie. Degene die eerste werd, Ueda, heeft gisteren al gescoord met Lille. Pacho sterk tegen Ablin. Vitinha. Vitinha vindt Dembélé. Controle niet helemaal goed. Het gaat een tempotje sneller, een tempotje hoger bij PSG. De vijfde versnelling is opnieuw gevonden. Mika Gos, daar komt Lucas Hernandez weer. Pas is te kort. De opgejaagde is de jager geworden. PSG moet nu jagen achter Monaco. Nog 10 minuten. PSG vorige week rechtgezet in de extra tijd van de wedstrijd. Gods, tussen twee mensen. Gods krijgt de bal niet voor. Krapatje eruit. Gods opnieuw de voorzet. Weggehaald Sané. Ablin zet zich tegen João Neves. En Kamara komt daaruit. Kamara nog altijd. Knap gedaan. Xabi Alonso zal spijt hebben dat hij niet gekomen is. Profiel dat bij hem past. Cedrique bekijkt het van op een bal. In de Ligue 1. Het kalenderjaar 2026 heeft PSG 6 goals gemaakt in de extra tijd. Geen enkele ploeg doet beter. 2 meer dan eender welke andere ploeg. Monaco krijgt er wel weinig tegen in de extra tijd. Vorig seizoen slechts eentje. Dat was in de maand augustus tegen Lille. En het was Giroud die hem toen maakte. Dembélé. Camara, rustig. Koelbloedig. En durf om die bal daar af te leggen. Weg van het doel ook.

Zakaria. Goed gewerkt van Soubir. Golovin.

Nazinho. Edoubo. Nazinho pikt opnieuw terug op. Nazinho zoekt naar een aanspeelpunt. Ja, Golovin, die dacht bij het spel te staan, dus ging niet naar de bal. Beetje dom balverlies dit van Monaco.

Kerkhoffs, die veel wordt gezocht. Veel de bal krijgt. Vitinha over de defensie. Dembélé legt af. Dembélé vindt Ferran Torres. Daar is de gelijkmaker, maar buitenspel. Buitenspel gevlacht door deze man. Buitenspel van Dembélé op die paas van Vitinha. Hier gaan we het zien. Stond die buitenspel. Vertrekt inderdaad net te vlug. Ousmane Dembélé. De paas was inch perfect. Torres, daar was het toch wel weer hoor. In de box. Bijna zijn derde van het seizoen. Gootjesdief. Een wissel bij Monaco. Golovin naar de kant. Nee, toch niet. Jawel, of niet. Nee, Benzaga blijft nog even staan. Waarom gaat die wissel niet door? Even wachten, zegt Luis Felipe. Even wachten, misschien zo meteen wel. Eerste waarschuwing voor Monaco. Deze man heeft altijd een pas klaar natuurlijk. God. Niet bang om die bal te vragen. Niet bang om de acties in te zetten, Mika Gods. Dat is goed. Daarvoor is hij gehaald natuurlijk. Vitinha had kunnen diepsturen. Dembélé, Hakimi gingen vertrekken. Joao Neves. Vindt Vitinha. Die twee samen op het middenveld vinden altijd wel een gaatje. Dembélé, even dansen. En nu openen richting Gods. Die wel wat ruimte krijgt van Jordan Theze. Dembélé, Hakimi buitenop. Hakimi, laag. Daar stond die Doumbo. Monaco gaat moeten knokken. Gaat het moeten volhouden. De vraag is, gaat dat lukken? Nu toch naar de kant. In zijn plaats komt Safouane Benzaga. De kant. In zijn plaats komt Christian Mavissa. Dat is de verdediger. Is Edumbo straks de matchwinnaar? Even wachten, want daar is Hakimi die te wild doet. Het overzicht verliest. Wild wil trappen.

Rovino aan het praten met Minamino. We staan nu linksachter, Razinho rijdt je hoog. Dubbele flank tegen Hakimi Dembélé voorop. We naderen het einde van de partij. Dembélé zet zich hier eens in gang. De versnelling, de turbo even aanzetten. Jan Neves met Hakimi. Was getelefoneerd. Marquinhos, Vitinha en God. God, altijd twee mensen voor hem. Dembélé. Door de benen, Dembélé. Ferran Torres nog net een tikje. Kijk eens hoe Wolf van Monaco daar staat. En dus zit er iemand tussen. En dat is heel vaak vanavond de Lamine Camara geweest. En nu diepe bal stuurt richting Abelin. En dat valt mee voor Safarov. Kots, uitstekend gedaan van Mika Kots. Dembélé, even wat ruimte. Ousmane Dembélé, opnieuw Kots. Uitdraaien misschien Kots. Knallen, afgeblokt. Sané. Er staan te veel rode benen van Monaco voorlopig. Maar een knappe actie van de Belg.

0: Kimi. En Gods opnieuw tegen deze Gods. Naast rechter Soubir zit er deze keer goed tussen. Gehaald bij Mes. Dit was de knappe actie van Mika Gods. 5 minuten komen erbij. Gods, betere invalbeurt dan Ferran Torres. Die we te weinig zagen. Maar we zagen hem wel op het juiste moment toen hij het doelpunt maakte. Maar deze Dembélé stond dus een half metertje buitenspel. De ruimte had hij gezien. Niemand van Ferran Torres of van Gian Neves maakte de juiste loopactie. Radek gaat hem ver trappen. Nog 4 minuten heeft PSG. Vorige week kreeg ze een minuutje extra. Het reglement, zei Eric Atelier. Moest wat bijkomen omwille van een blessurebehandeling. Marquinhos, maar gaan ze de ruimte vinden deze keer PSG? Monaco staat echt compact met veel voor de eigen goal. Gods, kap en nog een kap. Sané haalt weg. Laat zich opmerken, Mika Gods. Marquinhos. Dat was te moeilijk. Een beetje getelefoneerd ook die bal. Zag je wel te ver aankomen. Droog, niet sterk genoeg tegen Zakaria. En Ablin staat buitenspel, denk ik. Ablin liever stond buitenspel. Maar de actie gaat voorlopig nog verder. Matisse Ablin buitenom. En voorbij Safonov, maar niemand voor doel. De vlag nu de hoogte in, maar balvoordeel gegeven natuurlijk. Lucas Hernandez. Met Mika Gods. Mika Gods, opnieuw Lucas Hernandez. Maar daar staat Sané. Die veel heeft opgekuist vandaag. Ferran Torres. Komt er nog een momentje voor de Spanjaard. Droog laten voor Dembélé. Hakimi. Dembélé. Gods. Nog een keer. Gevonden. Gods. Dembélé. Dembélé plaatsen. Iedereen dacht, het wordt de verse hoek. Hij koos voor de korte hoek. Kijkt naar Radecki, aan de grond genageld. En is blij dat hij die bal langs de verkeerde kant het net ziet raken. Maakt een echte sprongetje naar zijn rechterkant. En ook zij halen opgelucht adem. Nog een dikke minuut heeft PSG om de nederlaag af te winnen. Droog. Uiteindelijk Gods met Marquinhos. Monaco zet alles op alles. Wil die overwinning nu natuurlijk. Wil het nu niet meer afgeven. Wat kan hen het schelen dat ze onderlagen, dat ze maar 2 keer tussen de palen trapten. 9-9. Perfect begin voor Felipe Luis. Nog nooit won een coach van Monaco zijn eerste 5 officiële matchen. Dat gaat hij nu misschien wel doen. Of gaat Dembélé toch nog de boel veranderen? Dembélé krijgt de bal nog voor. En uiteindelijk João Neves, Vitinha afgeblokt. Lucas Hernandez kan net niet bij de bal. Nog 20 seconden. Ze moeten het nu gaan doen. Heeft PSG na 3 matchen 7 punten achterstand op leider Monaco. Dat zal de competitie wel spannend maken. Maar hier is Dembélé. Save van Radecki. Geweldige parade van de Fin en ook de hoekschop voor PSG. Dat zal dan de echte laatste kans zijn. Brunner gelooft zijn ogen niet. Geweldige save. Nu deze keer wel naar de verste hoek. Wat een redding op zijn 36e van Lucas Radecki. Nog de hoekschop. Ook Safonov mee. Ook vorige week was hij mee toen op die laatste fase waar Marquinhos de gelijkmaker maakte. Hier komt de hoekschop van Vitinha. Eerste zone weggehaald, Dyer. En dan is het nu voorbij. Als deze de bal weghaalt, fluit Jérôme Brizard af. Monaco wint in PSG. En het wint voor de 3e keer op rij van de Parijzenaars. Nog nooit was het gebeurd in het Qatarese tijdperk in Parijs dat een tegenstander 3 keer op rij in de Ligue 1 kon winnen van PSG. Monaco doet het en is het zwarte beest van de PSG in het voorbije jaar. Want ook in de Champions League ging het maar nipt goed voor PSG. Monaco wint opnieuw in Parijs, net zoals vorig seizoen met 1-3 toen, nu met 1-2. Zij waren de betere, waren dominant, hadden de kansen. Monaco komt op een diepje winnen, maar wat maakt hen het uit? De Ligue 1 ligt wel open, dat mag wel gezegd worden. En dan moeten we zeggen dat de Ligue 1, de LFP, maar vanaf het vervolg elk seizoen stevige matchen meteen op het programma legt van de grote ploegen. Dat zorgt meteen voor spanning en voor een open competitie. Want PSG staat na 3 matchen reeds 7 punten achter op de leider. En dat is Monaco. Felipe Luis is perfect gestart bij Monaco. 9 op 9. 2 keer gewonnen in de voorrondes van de Conference League. Hij zet meteen de puntjes op. Het is een coach die wint. Dat heeft hij bij Flamengo bewezen. De club van zijn hart. En Radecki, hij mag de brede glimlach inderdaad hebben. Want hij met die geweldige save zorgde ervoor dat er geen gelijkmaker viel. Ferran Torres was een beetje onzichtbaar. Maakte een goal, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel van Dembélé. En zij weten dat ze gestunt hebben. En de concurrentie zal nu toch dit graag zien. Lille gewonnen, Lyon gewonnen. Lens moet nog aan de bak. Maar ze kunnen dus allemaal een gaatje hebben met PSG. 5 punten achterstand op Lyon en Lille. 7 op dit Monaco. Nog eens zeggen. Het blijft zo raar om te zeggen. De laatste 12 matchen. De eerste van het seizoen. De laatste 12 eerste matchen van het seizoen van PSG in eigen huis. 10 keer gewonnen, 1 keer gelijk, 1 keer verloren. 9 clean sheets op die 12 matchen. De laatste 3 jaar telkens de 0 kunnen houden. Al 5 jaar waren ze hier de eerste match van het seizoen ongeslagen. En zal de PSG dus vertrouwen moeten tanken volgende week tegen Slovan Bratislava. Mika Gods is goed ingevallen. Hij heeft knappe dingen laten zien. Hij heeft voor dreiging gezorgd. Hij heeft voor acties gezorgd. Maar PSG verliest dus. En is Stanis Edungbo een beetje de matchwinnaar van vanavond. De Belgen die eigenlijk een uur lang een beetje slordig was. Zijn laatste tikken, laatste baltoetsen waren nooit niet goed, niet zuiver. En dan plots die actie. De kap voorbij Marquinhos, die ja, dan een beetje geparkeerd stond. Safonov te snel op de knieën. Het was hard van dichtbij in de korte hoek. Hier is Stanis Edungbo. Dus even wachten op interviews. Nu Joao Neves. Nous,
1: déçu forcément de ce match. C'était compliqué ce soir. Monaco, ils ont fait un match très solide.
2: Oui, Monaco, c'est une équipe très forte. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est un jour spécial, mais triste pour moi. C'est mon 7e match au club. J'aime être ici, je suis très content d'être ici. Comme je dis tout le temps, c'était ma meilleure choix de ma vie. Mais toujours, je ne peux pas être content. Parce que pour moi, c'est toujours important le collectif que l'individuel. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un jour pour être content. Mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de matchs encore pour jouer. Et on va entrer et démarrer chaque match de la même manière.
3: Merci beaucoup, bonne soirée.
0: Het is een onderste match, maar ik kan niet tevreden zijn natuurlijk. Want ja, we zijn verloren en het collectief gaat boven het individu bij mij. Ik ben altijd blij met mijn keuze, de beste keuze die ik kon maken in mijn carrière. Maar we moeten dus ons gaan herpakken. En ja, blij kan ik niet zijn, ook al is het een onderste match. En PSG zal zich moeten herpakken tegen Slovan Bratislava volgende week. En dan volgende zondag in Brest. Moeilijke verplaatsing, altijd daar. En dan de week erna de Classico in Marseille. Ja, wie weet kan PSG na 5 matchen het wel heel moeilijk hebben. En gaan ze serieus inhaalrace moeten doen. Zij volgende week naar Strasbourg. Ook geen simpele. En dan ontvangen ze Lens. En stel je voor, Monaco 15 of 15 zou hebben tegen die 4 tegenstanders. En Le Havre de eerste match. Ja, dan is Philippe Leloup is geweldig gestart met die ploeg. En doet hij het uitstekend. Heeft hij zijn principes er meteen ingesleept. En dan is dat echt wel zijn verdienste. En we gaan naar het interview van Monaco.
1: Denis, félicitations. Et ça y est, Monaco, on joue le titre cette année. Mens pas, après ce que vous avez fait ce
0: Denis
1: soir.
0: Zakaria.
1: Déjà, bravo. Raconte-nous comment s'est passé ce match. C'était une folie.
4: Ah, merci déjà. Je pense que la première mi-temps, on a beaucoup couru derrière le ballon. Mais la deuxième mi-temps, on a su renverser le match. Et on savait que face à ce PSG, il y avait moyen de faire quelque chose. Donc voilà, on est content d'avoir tourné le match et d'avoir pris les 3 points aujourd'hui.
1: Toi, en tant que capitaine, forcément avec ce qui s'est passé ces dernières heures, tu as récupéré un Lamine Camara, c'est ton soldat, on vous voit au milieu fort. Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment il était, comment déçu? Parce que ce soir, on a l'impression qu'il était dans le game.
4: Ouais, c'est clair que il y a un peu de frustration, je pense, pour lui. Mais voilà, avant tout, c'est un professionnel, c'est un joueur qui joue pour l'équipe. Et voilà, je pense que ça a été derrière lui. On a pu parler avec lui, on a pu lui dire que s'il continue à performer comme ça, il allait avoir d'offres et peut-être des meilleurs. Donc voilà, il a tourné la page et maintenant il est full focus avec Monaco et il fait des matchs comme aujourd'hui.
1: Merci Denis, bonne soirée. Merci. Bonne saison à vous.
0: Zakaria die zei, allereerst de helft hebben we veel moeten lopen achter de bal. Tweede helft hebben we het een beetje kunnen omzetten. En we wisten dat er mogelijkheden lagen tegen dit PSG. Dat hebben we dus ook uiteindelijk kunnen doen. Lamine Camara, ja, die was een beetje teleurgesteld na zijn transfer naar Chelsea die niet doorging. Maar uiteindelijk heeft hij die knop omgedraaid en is hij professioneel geweest. Heeft hij laten zien dat hij echt wel een goede voetballer is. En we hebben hem gezegd, ja, als hij zo verder doet, ja, dan komt er misschien nog een betere optie dan Chelsea. Dan gaat hij misschien echt naar de absolute top in plaats van naar Chelsea nog. En dus hopen zij om op die manier een goed seizoen te draaien. En hopen ze misschien wel mee te doen voor de titel. Met deze kern, als ze die kunnen behouden, kan dat echt wel het geval zijn. PSG Monaco 1-2. Dat had niet veel mensen zien aankomen bij de rust, als we het zo mogen zeggen. En ook na de match dan zien we dat Monaco 2 keer tussen de paal heeft getrapt. En dat is dus voldoende voor een overwinning met een Belg als matchwinnaar Stanis Edungo. Ik ga u bedanken om te kijken en ik maak een afspraak met u zondag. Want dan is er Marseille tegen Paris FC. Tot dan!

Een heel fijne avond. Voetballiefhebbers, welkom bij de Zone. Welkom in een broeierig heet Sevilla. Die in het La Cartuja Stadion ontvangt Betis. Real Betis Balompié. De koninklijke uit de hoofdstad bij temperaturen tussen de 35 en 38 graden.

gestaan. Als coaches in Engeland. Pellegrini bij Man City, maar ook Mourinho met Roma tegen Pellegrini. Bij Betis. De allereerste confrontatie tussen deze twee was met Mourinho als coach van Real Madrid. Tegen Malaga, waar Pellegrini coachte, maar ook Isco in het elftal terecht kwam. En die eerste ontmoeting eindigde op 7-0. Real Betis is op dit moment de nummer 7 in het klassement. Ze hebben gewonnen tegen Real Sociedad en tegen Valencia. Maar na die 6-6 liep het op speeldag 3 wel mis. Ze kregen een pandoering 5-2 nederlaag bij Levante. U ziet op dit moment het basiselftal van Real Betis Balompier. Met Valles tussen de palen. Llorente, Nathan in de as van de verdediging. Bellerin en Fran Garcia op de vleugels. Fran Garcia, ex-Real Madrid. En dan in het middenveld heb je Roca met de nieuwkomer uit Uruguay, Bernal. Isco speelt in steun van de drie aanvallers, zullen we maar zeggen. Anthony Fornals, Pablo Fornals, die we verwachten op de linkerkant. En Cucho, de Colombiaanse aanvaller, is de enige spits. Rodrigo Riquelme, die nogthans vlot bij schot is, die begint bij de Beticos op de bank. Geen S. Abde, geen Lo Celso, geen Rui Bal en misschien belangrijker, geen Ceballos. Dani Ceballos, nog afgelopen week als transfervrije speler ingelijfd door Betis. Een terugkeer naar de club van zijn hart, de club waar hij zijn opleiding afmaakte van Real. Ook Isco heeft uiteraard een verleden bij Real, net als Ceballos. Van Real overstappen naar Real Betis. Maar Dani Ceballos heeft te weinig getraind met Isco en co. En dus zit hij nog niet in de selectie. Maar hij gaat zeker een meerwaarde bieden op dat middenveld. Waar de plaatjes, moet ik zeggen, wel duur worden, hoor. Met Roca, met Bernal, met Isco. En dan heb je nog Fidalgo op de bank zitten. Deossa mogen we ook niet vergeten. En hier heb je de special one. Hij is kalmer geworden. Beleefder. Rustiger. Slaagt er ook in deze Vinicius Junior. Ja, niet sportief te beteugelen, maar wel disciplinair. Een beetje binnen de pas te laten functioneren. Jude Bellingham. Die is ook goed gestart aan het nieuwe seizoen. En Kylian Mbappé, idem dito, de topschutter van het voorbije WK. De topschutter van de voorbije competitie in de Primera División. Hij is ook de topschutter aller tijden van Real Madrid. En hij staat aan de andere kant van Thibaut Courtois. Thibaut Courtois tussen de palen. Dan ziet u dat Dumfries de voorkeur krijgt op Trent Alexander-Arnold als rechtsachter. Konaté en Huizen in het hart van de verdediging. Cucurella op links. Dan het middenveld Camavinga, Fede Valverde en Jude Bellingham. Met Vinicius, Arda Güler en Kiki, Kylian Mbappé om dat elftal af te ronden. Tchouaméni is nog niet terug. Wel alweer aan het terugkeren. Ook Militao en Endrick zijn gespot op training, maar voor hen komt het duel te vroeg. Thiago Pitarch is ook niet inzetbaar, net als Rodrigo en Asensio. Dan bent u meteen mee met het medisch bulletin. Ze zijn elkaar dus 17 keer eerder tegengekomen, Mourinho en Pellegrini. Maar dit is een potentiële bananaskin voor Jude Bellingham en co. Ze kunnen hier wel uitglijden. Het is van 2021 geleden dat ze nog eens op verplaatsing bij Betis in La Liga wisten te winnen. In augustus 2021 gebeurde dat. 3 jaar geleden herinner ik me nog dat Real in beide confrontaties met dit Betis niet kon winnen. Vorig seizoen de eerste keer tegen elkaar gespeeld in januari. Dat eindigde in het Bernabeu 5-1 met een hat-trick van de ondertussen vertrokken understudy van deze Mbappé, Gonçalo Garcia, die bij Fulham zit. De return op speeldag 33 werd een 1-1 gelijkspel. Hector Bellerin die wist pas in de 94e minuut de openingstreffer van Vinicius Junior uit. Daar zag u de flycam. Die gaat alles mooi in beeld

brengen. Nog 9 minuten tot aftrap. Alles wordt in gereedheid gebracht. Voor de eerste wedstrijd van speeldag 4. Een absolute topaffiche. Real Madrid heeft dus het perfecte rapport vooralsnog, net als FC Barcelona. Real begon het seizoen met een 1-2 overwinning bij Spanjol, gevolgd door een 4-1 zege thuis tegen Real Sociedad. En 5 dagen geleden klopte het dan promovendus Malaga met 4-0. De zon is ondergegaan. Misschien kan het daardoor wel wat afkoelen in het hete Sevilla, The Frying Pan of Spain. Dat is een geweldig boek trouwens over de onderlinge geschiedenis Betis Sevilla FC, over die Grand Derby. Maar het kan echt wel enorm warm worden in Andalusië. Daar zit ook iemand met het shirtje van Spanje aan. Er zijn wel wat wereldkampioenen die hier vandaag figureren. Cucurella, degene die dan meteen naar boven komt, omdat hij net wereldkampioen geworden is. Dien Huis, die mocht niet meedoen. Dus die kan die eer niet achter zijn naam zetten. En bij Real is er natuurlijk Kylian Mbappé. Er is een DJ die iedereen opwarmt. Ook al is dat dus qua temperatuur helemaal niet nodig. Voor deze 121ste ontmoeting tussen deze twee teams. Hij heeft er zin in. Echt een enthousiasteling. Maar ik denk niet dat er te veel mensen op de tribunes mee aan het dansen zijn. Wel met hun gsm. Of zijn het lampjes die ze gekregen hebben. Dat geeft al sinds een mooi lichtspel. Het is een legendarisch seizoen in wording toch. Voor Los Beticos. Want ze spelen eindelijk nog eens Champions League. En dat is 21 jaar geleden. Ze gaan er altijd wel prat op dat ze de eerste Sevillaanse en Andalusische vertegenwoordiger waren op het kampioenbal, op het hoogste Europese toneel. Het was begin 21e eeuw met een piepjonge Joaquim. Hij speelde toen onder meer tegen Anderlecht. Hij wist de Brusselaars te kloppen. In Brussel, maar verloren in eigen huis. Een andere groepsduel met paars-wit. Het voormalige atletiekstadion La Cartuja. Gerenoveerd. Atletiekpiste weggehaald. Geen makke sfeer. Het is een toffe praatbarak geworden. En Betis speelt er dus tot het Benito Villamarín helemaal gerenoveerd is. En ze vullen de tent aardig. Dat kan u ook wel met uw eigen ogen zien.

Vlag van Ceuta, zag u daar even. Oh, steunbetuiging aan wat er allemaal gebeurt. In die enclave, Spaanse enclave, op Marokkaans grondgebied toch. Ceuta, trouwens gepromoveerd naar tweede klasse. Als u wat gekke geluiden op de achtergrond hoort, dat is het LSM-toestel. Dat bedienen wij niet, wij hebben geen regie in handen uiteraard. En dus onze excuses voor wat pijn aan de oren. Maar daar hebben we jammer genoeg geen invloed op. Mbappé dus als een komeet gestart. Vorig seizoen 25 keer gescoord in La Liga. Nu heeft Kylian Mbappé al 4 keer raak getroffen. Courtois met dat prachtige jasje. Retro style. En Cucurella en Isco knuffelen elkaar. Ook Courtois kent Francisco Isco natuurlijk. Samen de kleedkamer gedeeld. Hij heeft voor beide Sevillaanse clubs gespeeld. Isco was het bij Sevilla FC. Kommer en kwel, voelde zich daar niet thuis. Had ook stevig ambras met sportief directeur Monchi. En Dani Ceballos, ja, die kent natuurlijk iedereen nog in de kleedkamer van Real, uitgezonderd de nieuwkomers die hij nog niet kon leren kennen, zoals een Dumfries. En zoals een Cucurella. Een Konaté. En Jan Diamandé. Ook Frank Garcia natuurlijk de tijd nemen om de oude maats te begroeten. Dan zag je even Troy Parrott, de Ierse spits, die begint op de bank. Dean Huijsen. Ja, die keek als jonkie op naar Isco, want is een Malagueño. Hij heeft ook zijn eerste stappen als voetbal.

Het zijn echt makkers geworden. Dat was vroeger helemaal anders. Het clublied van Sevilla FC, dat mag er wezen, maar dit hoeft er eigenlijk niet voor onder te doen. Nog eens een laatste blik werpen op de basiself van Pellegrini met Valles die voor zijn neus Llorente en Nathan ziet met Fran Garcia op links, Hector Bellerin op rechts. Facundo Bernal, de nieuwe Uruguayaan, krijgt het gezelschap in het middenveld van Roca en Isco. Anthony Fornals op de flanken met de enige spits, dus Cucho. Fede Valverde is el capitán. Zou hem graag een beetje sparen richting de volgende opdracht die misschien nog belangrijker is. Real speelt dinsdag thuis tegen Inter, tegen Internazionale. Betis begint dus ook aan een Champions League hoofdstuk. Ook zij beginnen eraan op dinsdag 8 september in Rijssel tegen Lille. En Isco is de kapitein, die was dat even vergeten. Moest natuurlijk ook met de maat op de foto. Verder liet hij nu, ondanks het feit dat hij de TOS had gewonnen, toch de keuze aan Isco. Dat is beleefd. Hij kent een beetje zijn meerdere zeker. Javier Iglesias, Villanueva liever, is de video assistant referee. Maar die andere, Hernandez is de gewone referee. Thibaut Courtois tussen de palen met Konaté in huis. Voor zijn neus Cucurella op links, Dumfries op rechts. Ja, tonnen ervaring toch. Huizen is dan de minst ervarende. Goulet en Bellingham worden hier zowel rechts als links geposteerd. Maar die kunnen dus ook gewoon in het middenveld rondlopen. Dan zijn er nog Camavinga, Fede Valverde, Vinicius Junior en Mbappé. En dat hebben ze allemaal gehad. En kan Isco het op zijn oude dag nog? Tegen zijn oude ploeg. Hij heeft weinig gespeeld vorig seizoen. 1 keer gescoord tegen Barcelona, maar wel in totaal slechts 8 matchen in actie getreden. Hij heeft 53 doelpunten gescoord voor Real, won er 19 trofee. Ik denk dat deze Mourinho in heel zijn loopbaan ook wel in de buurt van dat cijfer moet komen. En Pellegrini, ook wel iemand die een volle vitrine heeft. El Ingeniero, de ingenieur tegen de special one. Samen opgeteld wel bijna 140 jaar. We zijn eraan begonnen aan de eerste wedstrijd van speeldag 4. Eerst de balcontact van Cucho dat de mist in ging. En dan ging hij even zich laten gelden bij Valverde. Er is kennelijk ook een probleem met de bal. Ook die lijkt last te hebben van de warmte. Courtois die even aangeeft aan Hernandez dat ze best voor een ander exemplaar kunnen gaan. Geen reclame voor Puma natuurlijk. En Valverde. Zag je dat nu goed? Heeft hij zijn veters niet gestrikt? Heeft hij dat afgekeken van Gavi? Maar hij moest er ook al een tackle ondergaan van Cucho Hernandez die onnodig was. Juan Camilo Hernandez Suarez, beter bekend als Cucho. Vorig seizoen 15 goals over alle competities. 11 keer raakgetroffen in La Liga. Hij speelde niet te veel mee met de Colombiaanse nationale ploeg op het WK met Los Cafeteros. Bij een Konaté. Courtois tot bij huis. Met de rugnummer van Sergio Ramos.
bij Liverpool niet meer zijn sterkste versie van zichzelf. Dit was netjes gedaan. Boulaire lanceert op rechts. Uitstekend Dumfries. De voorzet komt er dan niet uit van de Nederlander. En dan kiest hij eieren voor zijn geld. En zet even zijn kloeke lijf in dat duel met Fran García. Ik moet wel zeggen, Fran García is ook iemand die de fitness niet schuwt, hoor. We hebben hem vorig seizoen eens zonder shirt gezien. En we begonnen ervan te blozen. Echt een klein jerommeke, maar Denzel Dumfries, ja. Dat is ook gewoon een heel sterke. Camavinga. Cucurella. Wegdraaien van Vinicius. Fikse overtreding. Hernandez had Bellerin al meteen op geel kunnen trakteren. Die gaat toch een moeilijke wedstrijd tegemoet, Hector Bellerin. Komt te laat bij de Braziliaan. En dus een vrije trap voor de bezoekende ploeg. En Jude vindt deze bal ook weer niet goed genoeg. Hernandez zegt, niet te moeilijk doen, hè. Goulet gaat nu ook met die bal eruit toe en zegt, dit kan toch niet op dit niveau. Ze maken zich zo helemaal niet populair bij de Betis supporters. Maar als het effectief klopt, als die ballen te plat staan, ja, dan is het wel een klein beetje schandalig. Er is al een tweede bal die ingeruild moet worden. Zou daar de hitte voor iets tussen zitten? Misschien wel allemaal lekker opgepompt. Een uurtje voor aftrap of zo. Zien dat die allemaal strak staan. Maar door de hitte is er toch lucht ontsnapt. En zo lang op onthoud. Nou, we gaan verder met de bal die Arda Güler in de handen heeft. Hij is aan het ijsberen. Manuel Pellegrini. Eigenlijk een verschrikkelijke beeldspraak bij temperaturen van boven de 35 graden. Hier komt de vrije trap van Güler. Verlengd door Bellingham, maar niet tot bij een ploeggenoot. Konaté gaat er nog achteraan. Tegenover Mark Rocca, die komt er als winnaar uit. Maar Dumfries stond goed te schaduwen. Vorig seizoen dus bij Benfica. Tegen Real uitgekomen. Dat was ook dat gevalletje met Prestiani. Vermeend racisme richting Vini Junior. José Mourinho die Prestiani ook in bescherming nam. Maar dat hebben ze allemaal onder de mat gevecht. En voorlopig komt hij echt aimabel over Mourinho. Dani Ceballos is terug. Er was al heel lang sprake van een terugkeer. Een vlucht die meerdere seizoenen heeft geduurd. Bij Real Madrid ook niet altijd echte kansen gekregen. Was daar toch een beetje de middenvelder op overschot, Ceballos. Hij is uitgeleend geweest aan Arsenal. Ceballos is wel geboren en getogen in Sevilla. Op zijn 15e bij Betis terechtgekomen. Eerst zat hij bij de stadsgenoten, maar daar werd hij doorgestuurd vanwege een chronische bronchitis. Maar het bloed dat door de aderen liever stroomt is toch groen en wit bij Dani Ceballos. Real komt er eigenlijk een beetje in met enige zin voor overdrijving Sevilla FC kleuren voetballen. Isco. Dat is moeilijk voor Fran García voorlopig. Moeizaam, daar zitten Rudiger en Diomande. Achter doelman Loenen. Antonio Rudiger
afgelopen week zijn afscheid aangekondigd als Duits international. Dat was de tweede Real Tony. Die niet meer te bewonderen valt voor de mannschaft. Na Toni Kroos. Bernal anticipeert die bal zomaar in de voeten van Anthony. Dan moest het snel gaan. Was het volle tip van op een meter of 21. Recht in de handschoenen van Courtois. Mbappé, nee, dat is een ziekenhuisbal. Isco botst op Bellingham. Geen overtreding van de Engelsman. En dan wordt hij gehaakt door Facundo Bernal. Dat komt de scheidsrechter uiteraard die blauw-blauw laat. Hier het schot van Anthony. Een opwarm balletje voor onze nationale nummer 1. Vinicius met de nodige ruimte op links. Vinicius junior tot bij Mbappé. Dumfries was een optie. Dat gebeurt dan uiteindelijk. Met het hoofd bereikt die Vinicius junior. En niet acrobatisch, maar heel listig. Een halve draaibeweging. Een kwart omhaal, moet je dan ongeveer zeggen, denk ik. Absoluut geen buitenspel van Dumfries. Llorente stond er nog en die hield dan ook wel Vinicius een beetje weg van het eigen doel. Maar nog aardig bedacht wel door de Braziliaan. Hebben ze nu stiekem weer van bal gewisseld. En is het weer een platte bal die het spel ingedropt wordt. Llorente wint het in de lucht. Cucurella in zijn gekende anticiperende stijl. Bellingham tot bij Konaté. Camavinga, Cucurella. Dat is een overtreding van Hector Bellingham. De tweede keer dat hij in de fout gaat. De man die dus het laatste woord had in de laatste ontmoeting tussen deze twee teams. Raakt Correa wel degelijk op de onderkant van de schoen. Vinicius ingeleverd in de schoenen van Roca. Tot bij Pablo Fornals. En die lanceert Fran Garcia op schitterende wijze. Geweldige gedragen bal in de rug van Konaté. Fran Garcia tegen zijn ex-team. Voorzet is te gemakkelijk. Blind en heel simpel onschadelijk gemaakt door Camavinga. Bellingham, die gaat liggen. Dat is geen overtreding. Op de Engelsman. Goulet. Mbappé houdt hij nog niet binnen. Kylian Mbappé. Fran heeft er veel tegen gestaan ook op training. Dan laat zich toch ringelen horen door de Fransman. En Mbappé blijft maar in balbezit. En dan is een hoekschop nog het hoogst haalbare. Maar hij hield Fran Garcia wel lang bezig. Eerste corner kort genomen door Goulet. Mbappé vanuit stand wil die voorbrengen met links tegengehouden door Cucho. Maar dat Goulet dan maar. Nu wel een goede. Daar is Huizen. De redding van Valles. Ook Bellingham was een mogelijkheid. Ze hinderden elkaar een beetje. Vinicius de voorzet. Weggekopt door Nathan. Eerste bal tussen de palen. Dat was er eentje van Dean Huizen. Valles stond pal. Het publiek woest omdat die vlag beneden bleef. Maar ik denk correct. Nog eens kijken naar de voorzet van Goulet voor Dienhuizen. Helemaal geen buitenspel, want Bellingham stond er nog. En dan, ja, Bellingham dacht te kunnen koppen. En verraste misschien ook wel een klein beetje Dienhuizen, die er met de buitenkant van de schoen tegenaan vloog. Goeie save van Valles. Goulet botst op Roca. Real speelt in de Champions League. Dus tegen Inter eerst, thuis dan op Roma. Twee keer na elkaar moet Mourinho het opnemen tegen een oud werkgever. Dan is er nog een thuismatch tegen Leipzig. Een verplaatsing naar AEK Athene. Een thuismatch tegen PSV. Tegen Arsenal op verplaatsing.
Een van de mooiste affiches die geloofd zijn in de league face. Is er nog een duel in het Bernabeu tegen Lask. En afsluiten doen ze op de plaats waar Cucurella zich goed voelt. Op Stamford Bridge. Niet tegen Chelsea, maar tegen Shakhtar. Scheidsrechter Hernandez geeft goed het voordeel. Vinicius Junior buitenom. Tegengehouden door Llorente. Een nieuwe corner. Het publiek toont weer zijn afkeur voor de ref. Dit was gewoon mannelijk, maar wel correct van Dean Huis. En Real toch de gevaarlijkste ploeg voorlopig. Straks zullen we ook nog wel de acht tegenstrevers van Betis overlopen. Maar eerst de hoekschop. Hoekschop nummer 2 van Real Madrid met de Turkse linkspoot Guler achter de bal. Hier komt zijn hoekschop. Het zijn drieën er naartoe, maar allemaal naast. Valverde, Mbappé, Bellingham. Fede Valverde, die kan dat. Die hoeft geen aanloop te gebruiken om straf uit te halen. Deze keer geblokt een buitenspel van Mbappé. Hier nog eens de geweldige bal van Goulet. En als Bellingham sneller beslist om uit de weg te lopen, ja, dan zit er meer in, denk ik, voor de Spaanse Nederlander. Veel bruikbare ballen in het openingskwartier. Dus Betis in de Champions League. Zij beginnen in Rijssel tegen Lille. Dan is er hier een wedstrijd tegen Porto. Een wedstrijd thuis ook tegen Feyenoord. Op Dortmund spelen ze. Op Slovan Bratislava. Thuis tegen Como. Thuis tegen Arsenal. En als laatste, als toetje, een bezoekje aan Vincent Kompany in Bayern München. Camavinga, Cucurella. Huis. Oh, heerlijke bal hoor. Een Bournemouth-bal van Huis. Voor Dumfries, die houdt hem makkelijk binnen. Hier is Goulet. Real voetbalt vaardig, kijk maar. Schitterend gedaan door Mbappé. En daar moet Vini altijd scoren, maar hij laat hem liggen tegen de paal. Ik denk dat hij zelf in eerste instantie aan buitenspel dacht van Goulet en daardoor niet doorliep. Er niet helemaal in geloven, maar weer is het Bellerin die het buitenspel opheft. En dan moet je dit gewoon verzilveren. Er is op een bepaald moment echt twijfel bij Vini Junior. Misschien ook wel door de slechte staat van het veld dat hij licht verrast wordt. Maar echt wel een dot van een kans die iemand van zijn kaliber met zijn kwaliteiten vrijwel nooit laat liggen. Zo blijft het 0-0. Gek genoeg.

Valverde. Een man die overal kan posteren. Camavinga. Güler. Bellingham nu even op links. De Turk Güler over het been. Bij Facundo Bernal. Die verzamelt overtredingen. Dat is zijn hobby. Deze keer was het er ook aan trouwens. Die andere man op de middenstrook bij Betis. Waar Betis voor naar Brazilië trok. 10 euro hadden ze veil voor Facundo Bernal bij Fluminense. Die gaat heel veel wedstrijden spelen. Omdat hij zo nuttig is in de recuperatie. Het was Hens, maar voordeel. Zegt Hernandez. En dat doet hij goed. Zowel Huis zo meteen nog geel krijgen. Was het zo opzichtig. Ja, gaat er echt wel met de voorarm naartoe. En dat mag op geel komen te staan. Alejandro Hernandez zal hem denk ik daarnet al willen hebben trakteren. Hij gaat dat nu onthouden, die gele kaart. Anthony, goed gevonden door Isco. Bellerin komt eens mee naar voren. Hier is Anthony. Wederom. Roca. Die speelt dus in de Champions League tegen zijn ex-team Bayern München. Bellerin. Zoekt nog een ploeggenoot, maar niemand aan de stip. Kutsu had hem liever kort gekregen. Zwak in spelen van Konaté. De voeten van Bernal. Nathan. Isco. Op zijn tempo. Dat is een traag tempo, maar hij leest het spel o zo goed. Hij bereikt weer Anthony. Het schot wijkt af. Courtois moet ingrijpen in de korte hoek, maar door de deviatie stond hij even geparkeerd. De echte kracht, de pure power was wel uit dat schot verdwenen, maar moest echt wel hard opletten. En dat deed hij. Goeie tussenkomst. Eerste keer dat hij gesolliciteerd wordt, Thibaut Courtois. En ook een eerste keer dat Anthony zich dreigend toont. De eerste corner, wat levert hij op? Met Isco achter de bal. Isco weggekopt door Bellingham in de voeten van Mbappé. Real kan al een counter beginnen. Ze hebben genoeg snelheid in die ploeg. Bellerin houdt de wacht. Hector Bellerin. Komt tegenwoordig echt rond als een troubadour. Als een Catalaanse Guido Belcanto. Het is een geweldige, belezen man. Die de voeten op de grond houdt. Die de pracht en praal van zich heeft afgeschud. En zeer hard nadenkt over elke financiële beslissing die je neemt. Hier nog eens het samenspel tussen Güler en Mbappé. En uiteindelijk Güler die Vinicius wel vond. En toch de misser van Vini Junior. Het is wel geen vervelende topper. Tussen de twee Champions League deelnemers. Twee van de vijf in Spanje. Anthony, goed zo. Bellerin tot bij Bernal. Roca. Die speelt dus binnenkort tegen Bayern München in zijn ex-team, maar mislukte daar helemaal. Fran Garcia. Real laat nu de bal veel aan Los Beticos. Schitterende pass voor Fornals. Hier is Isco. Anthony Willem. Ja, Real nu even teruggedwongen. Moeite om de bal afhandig te maken van de tegenpartij. Anthony tot bij Bellerin. Blind voorbrengen. Enig idee dat er overbleef. Een goed verdediger van Dean Huizen.

Real hapt een beetje naar adem. Door de warmte misschien ook wel. Anthony. Goed zo, daar zijn rechtsachter Bellerin. Voorzet richting de tweede paal. Dumfries kopt weg. Goed zo. Oh, Anthony schitterend. En dan Kucho knallen, maar dit verdiende beter dan een bal die een meter naast gaat. Even op de korte ruimte, op een kleine kluit aarde. Het samba-voetbal van de Braziliaan van Betis. Hop, even jongleren. Weg bij Camavinga, met veel gevoel. Hem klaarleggen voor een trap in één tijd. Een volley van Kucho. Het scheelde niet te veel. En zo heeft Betis toch twee keer kunnen dreigen. Twee keer na elkaar. Doen ze dus even goed mee. Ook bij Real twee kansen. Die van Huizen en die van Vini Junior tegen de paal. Misschien dat de kansen van Real Madrid van een grotere orde waren. Meer waarde waren dan die van Betis. Als Real wint vandaag, staan ze alleen al leiding, zitten ze Barcelona onder druk. Zo vroeg in het seizoen zal het met die druk nog wel redelijk meevallen. We zien wel een beter Betis dan tegen Levante. Waar het soms kaas met gaten was. Thuis. Door De La Fuente dus thuisgelaten. Pijnlijk was dat hij wel in bijna alle promotiecampagnes opdook. Koekjes. Parfum en andere dingen die getooid werden met spelers van La Roja. Daar stond die Huis erbij. Bellingham bleef liggen na die tackle, maar lijkt me nu weinig mis mee. Hij heeft toch een deel van de bal, Bernal. Dat is een Latijns-Amerikaanse tackle waar de zaag in de standaard gereedschapskist van verdedigers en middenvelders en misschien ook wel aanvallers zit. Vinicius Junior zoekt Mbappé. Zonder succes. Bellerin, Anthony snel gekaatst. Dan Roca met een technisch foutje. Ja, een beetje bos dat hij daar op de scheen geraakt werd. Goed, Bellingham. Daar is Mbappé. Mbappé de rechthoek binnen. Mbappé zijn moment. Hij blijft zeer geduldig. Te geduldig. Hier is Bellingham. Nee, dat wordt moeilijk. Het is geen Anthony natuurlijk, Jude Bellingham. Het gaat iets minder flux. Fornals. Isco. Ook Fornals. Afgevallen van de eindselectie. Anthony zorgt ervoor dat Betis een tweede corner krijgt. Hier nog eens het topmoment van Anthony daarnet. En dan hop, over het hoofd ook van de Cucurella. Kucho kreeg hem niet gekadreerd. De 34-jarige Isco achter de bal. 14 jaar geleden Golden Boy. En deze hoekschop is te kort. Vinicius Junior. Tikt die bal zelf over de zijlijn. Is hij nog van plan om een ingooi te claimen, maar dat leek me nu al heel erg duidelijk. En zo toch moeilijke momenten voor Real. De voorspelling dat dit een bananenschilwedstrijd kon zijn. Een eerste keer uitschuiven voor het Real van Mourinho. Voorlopig kan je daar nog niet van spreken. Er is evenwicht, maar het is wel moeilijk. Het is een sterk Betis. Dat de vice-kampioen tegenkomt. Isco. Maar
Roca. Nathan kan inschuiven, infiltreren. Fran Garcia tegenover Dumfries. Fornals. Dus weer goed Anthony bereikt. Heel veel van die kruispasses. Anthony. Voorzet is een simpel balletje voor een goed communicerende Courtois. Dat zou in het Nederlands kunnen. Konaté kan het dan wel schudden als Nederlands ineens de voertaal wordt. Achterin, net als Koukouré. Dit was een fout van Mbappé, maar Betis blijft in balbezit. Bernal, Anthony. Vorig seizoen zijn statistieken toch opgekrikt. 14 keer gescoord over alle competities, 11 assists. Fran Garcia langs het lijntje. Isco. Bernal en Fornals. Dat gaat vlot van voet naar voet. Pablo Fornals. Nieuwe hoekschop voor Real Betis. Ja, de, laten we zeggen, bijna 70.000 supporters in het La Cartuja stadion kijken naar een sterk thuiselftal. Dat drie hoekschoppen heeft afgedwongen, is de derde keer goede keer voor de Verdi Blancos. Hier komt de bal van Fornals, verlengen door Cucho, opgeraapt uiteindelijk door Anthony. Anthony zoekt naar zijn linker en dan gaat die bal nog richting het doel via een uitgestoken been. Maar geen derde man die er iets mee kon aanvangen bij Betis.

dat is Ceballos aantrop. Dat is ook enige tijd geleden sprake van Rasquin. Dat is niet gelukt. Stassin is wel naar Sevilla getrokken, maar dan de stadsgenoot terecht geraakt. Bellingham, nou, had kunnen trappen. De voorzet was de moeilijkere keuze. Geen overtreding vindt Hernandez. Uitstekend werk van Cucho en dan de fout van Huissen. Die geen geel heeft gekregen voor die toch bewuste hensbal daarnet. En hier houdt Hernandez het opnieuw op een vermaning. Kijk, het is echt wel laat komen bij Cucho. Moet slimmer zijn. We gaan eens drinken. Nou, Anthony blijft maar bekvechten. En dan moet Courtois de diplomaat zijn die voor vrede zorgt. Is het mikpunt nu van het Betis publiek. Dan kunnen we eens meeluisteren misschien als Pellegrini echt een tactische pep talk wil geven. De microfoon staat niet best gepositioneerd. Kunnen ze wel tevreden zijn. Moeilijke beginminuten gekend, Betis. Vinicius trof ook de paal. Maar daarna hebben ze toch overgenomen. En Mourinho beseft dat. Wil bijsturen, wil dat er meer vonken komen van het aanvalspel van Real Madrid. Heeft flitsend. Is het maar heel uitzonderlijk geweest in de eerste helft. Overgrote meerderheid van de aanvallen van Betis over de Bellerin Anthony kant. Dan zie je ook goed op dat shot. Ook door de mondbewegingen van Vinicius Junior dat hij in het tussenseizoen bij de plastische chirurg langs is geweest om een kin aanpassing te krijgen. En Anthony en Huissen die moeten wat vriendelijker voor elkaar zijn, zegt Hernandez. En dus gaan we verder zonder het trekken van gele kaarten. Iedereen je hydrateert dus. In een kwartier de hitte ondergaan. En wie weet ook een doelpuntje scoren. Dat is wel gekomen. Subtiel Isco en dan een lukballetje van Anthony. En geen overtreding van Huissen. De lijnrechter stond er met de neus op. En Hernandez doet het teken. Universele symbool dat de bal werd gespeeld. Minimaal wel door Huissen. De speler van Valverde. Het afleggen van Mbappé is nonchalant. Voorlopig Dumfries nog niet echt in staat om heel de rechtse flank voor zijn rekening te nemen. Met die gekende rushes van bij Inter uit te pakken. Daar de Real aanvaller uit om hem dan gewoon weg te keilen. Ja, dat is ook niet wat je wil. Ja.
momenten dat je een speld kan horen vallen in het La Cartuja. Goulet. Och, mooi. En dan het inspelen. Ook niet slecht. Vinicius had een te kleine schoen aan. Een maatje of twee groter en dan glijdt hij misschien wel voorbij Vaes. Knap voorbereidend werk van Goulet. Berin tot bij Anthony. Anthony tegenover Cucurea. Is goed afgelegd. En dan durft Van Hals niet te trappen. Is het momentum wel helemaal verdwenen. Isco. Die blijft met een gelukje in balbezit. Vindt niet meteen een optie. Van Hals brengt het nog maar voor. Weggekopt Konaté. Het gevaar is dus geweken. Real... Ja, kan weer omschakelen. Dat is goed gespeeld door Goulet. Binnengehouden door Vinicius. Ja, het is wel 5 tegen 2. In het nadeel van Real Madrid. Dus is er aansluiting nodig. Bellingen. Goulet groeiend in de match. En Mbappé mag misschien ook nog groeien. Te veel schrik van de opkomende man. Anthony die schitterend uitverdedigt met dat hakpasje. Bernal doet het dan iets minder fraai. Hier de passeerbeweging. Ja, je kan het eigenlijk niet eens een passeerbeweging noemen. Want Roca laat dat ook gewoon gebeuren. Zonder dat hij door de benen gespeeld wordt. Hij rekende op iets totaal anders. En deze Goulet, die nu even op links post heeft gevat. Ja, pakt er niet uit met een fikse schijnbeweging of een lichaamsfeins. Nee.

misschien wel het soort wedstrijd dat schreeuwt om Brahim Diaz. Jan Diomandé zou ook nog wel zijn ding kunnen doen. En misschien ook wel een Bernardo Silva. Vanuit het middenveld strooien met wat doorsteekbal. Bellingham ging daar nog fel in de tackle. Uiteindelijk Dumfries te moeten afleggen tegen Frank Garcia, maar die levert in. Huis komt met de schrik vrij, want dat was een hapering. Hij had fatalere gevolgen kunnen hebben. Dus Cucho met die bal aan de haal komt. Llorente botst op zijn eigen ploeggenoot, denk ik, maar wel aan het hoofd geraakt. En ook Roca vol in het gelaat, dus legt de scheidsrechter het spel stil. Ze botsen echt tegen elkaar, hoor. Kijk, hier gaat u dat zien. Bots! Dat is echt heel pijnlijk om dat in slow motion te herbekijken. De Roca vond dat ook al pijnlijk, denk ik, hoe hij Goulaert kwijt speelde. Maar daarna knal tegen het voorhoofd van Llorente. Ze schakelen ze elkaar uit. De twee ervaren sterkhouders van Betis. Llorente, ook een verleden bij Real in 2013. De man die nu met dat bloed zit aan het oog. Onder Mourinho gedebuteerd. Krijgen we dat nog eens uit een ander standpunt. Ik denk dat Roca minder hard geraakt is dan Llorente. Bartra zal misschien wel in moeten vallen. Ook Firpo dacht even aan een warming-up beurt. Hier de tactical replay van de allergrootste kans. Goulaert vrijgezet door Mbappé. En dan bewaart hij het overzicht. Maar als Vinicius sneller naar die bal toe gaat, dan denk ik toch dat het bingo is. En dan kan hij zelfs nog kiezen. Even controleren met rechts. En hem gewoon voorbij de doellijn wandelen.

Wordt even door de dokter goed onderzocht. Of er geen hersenschudding mee gemoeid is. Nou, wisselen, zegt Vaes. Het gaat niet meer. Draaierig. Voelt misschien ook zijn ontbijt naar boven op borrel. En dus komt Mark Bartra in de plaats van Diego Llorente. Het is geen kwaliteitsverlies. Het is aan de neus dat hij geraakt is. Misschien een gebroken neus eraan overgehouden. Het liever blijven staan, maar het is dus aan Bartra 36. Llorente is er ook 33 al. Time flies. Dat zal Mourinho denken. Ik ben degene geweest die Diego Llorente, die pechvogel, nog gelanceerd heeft bij Real. En hij zal ook nog in het andere kamp in een Clásico Mark Bartra zijn tegengekomen, José Mourinho. Clásico gesproken, die is nu definitief geprogrammeerd. 25 oktober om 21 uur, de eerste Clásico in het Camp Nou. Bij de zone mee te pikken. En schrijf ook maar de heetste derby van Spanje op. El Gran Derby, Sevilla tegen Betis in het Sánchez Pizjuán. Dat is voor 22 november. Bernal, wat die zo goed kan in de recuperatie, in het recupereren van bal. Het is echt een washing machine. Alleen moet hij, nadat hij de ballen opgekuist heeft, zo proper inleveren natuurlijk. Dat is nog iets waar het schreeuwtje bij de Uruguayan knelt. Bellingham. Goede controle van Vinicius Junior. Mbappé, daar is Dumfries nog. En dan bijna opnieuw Mbappé. Het was een geblokt schot. Er is ook een overtreding, denk ik, aangegeven. Bellingham, het slachtoffer. Oef. Vinicius Junior gleed weg. En weg van de bal maait hij Bellingham helemaal onderuit. Op deze herhaling kan u dat niet zien. Bartra wel meteen warm. Nou, hier wordt Bellingham echt als een bowlingkegel omvergeslijt. Het valt mee, het was net vol op de enkel. Dus hij gaat in tegenstelling tot Llorente niet vervangen moeten worden. De borstcontrole Camavinga. Anoniem wel voorlopig, maar die rol moet hij misschien wel spelen. De afwezigheid van Tchouaméni. Correa, Eduardo Camavinga. Zijn overtreding Bernal. Scheidsrechter laat Real verder voetballen. Camavinga weer recht gekropen. Deze bal is niet goed. Het kaatsen van Cucho kon wel beter door te veel oponthoud. Blessurebehandeling. Hydration breekt misschien het tempo te laag geworden. Niet zoveel afval ook daardoor. Vinicius wacht op de overlap van Bellingham. Uiteindelijk legt hij hem achteruit. Daar is Valverde. Goulet stoot op Fornals. Nu de Turk. Die kan misschien trappen van hier. En gaf iets te veel power mee. Waardoor het schot uiteindelijk ruim over de kooi van Valles eindigt. Aan het raken door Mourinho, of hij heeft last van de hitte. Maar drie schoten tussen de palen voor Betis, eentje slechts voor de bezoekende ploeg. Camavinga, dit leek me een overtreding, vond de scheidsrechter ook. Snel genomen vrije trap, Anthony. Het is 2 tegen 7 in het nadeel van Betis. Cucho leidt balverlies.
Ze hebben geen Bakambu meer. Dat is goed gespeeld door Bellingham. En Bartra is nooit de snelste geweest. Vinicius kan een 1 tegen 1 aan, maar ligt nog breed voor Mbappé. En die weigert te scoren. Geen protest, geen vermeend hens. Twee redders die de doelman bijstonden achterin bij Betis. Maar het gevaar is nog niet helemaal geweken. Mbappé denkt, het is God geklaagd dat ik niet aan 5 stuk zit voor het seizoen. Goulaire ingeleverd. Een enorme mogelijkheid op 0 tegen 1. Niet verzilverd. Betis gaat op zoek naar 1 tegen 0 op de counter. Anthony niet snel genoeg. En de overtreding op Camavinga. Dan moet Vinicius niet voor eigen succes gaan. Geweldig diep gestuurd door Bellingham. Dan laat hij Bartra met sprekend gemak ter plekke. En dan probeert hij de Valles uit te schakelen door Mbappé aan te spelen. Die kan 2 keer trappen, maar 2 keer slaagt hij er niet in. De 0-1 op het bord te zetten. Real blijft zoeken naar de voorsprong. Bellingham. Bellingham doet hij het. Met zijn linker. Dat scheelde niet te veel. Hij claimt nog een hoekschop. Dat leek me nu wel wat ijdele hoop. Alhoewel, op basis van de herhaling zit Bellingham er nog met een schoentip tussen. Dit was een geweldige steekpas van Jude. Eerst Nathan die redding bracht, dan Bartra. Echt do or die. Vol op het petje, op de borst. Dat is wel een goede binnenkomer voor de centrale verdediger van Betis. Maar ze infiltreert, bal aan de schoen. Goed gedaan, hier is Bellingham. Vinicius Junior, hij is ook aanwezig in de 16. Wordt het een corner? Jawel, de VAR kan het checken natuurlijk. Mocht de scheidsrechter zich hebben vergist. Staat 3-3 qua corner kicks, maar ook een gelijke stand op het scorebord. Er kan wel nog verandering in komen in de slotseconde van de eerste helft. Die misschien net iets te weinig gebracht heeft. Nou, Goulaire gaat voor een oud swinger.

Bellingham. Misschien wel de heerlijke bal weer van Jude Bellingham. Ik ging zeggen, de Real-speler die het meeste een doelpunt verdient. Die echt wel goed in de match is geraakt in het laatste kwartier van de eerste helft. Deze bal was grandioos. Mbappé in de rug van Nathan, maar legde hem eigenlijk te breed. Hier is Bellingham. Oh, mooie coquetta-beweging van Jude Bellingham. Oh, en dan had hij kunnen trappen met zijn geliefkoosde rechter. Maar de Engelsman liet dat na. De eerste helft lijkt te gaan eindigen met twee keer Mbappé op korte tijd en twee keer Jude Bellingham op korte tijd, maar wel geen enkel doelpunt. Dumfries schrikkelde die bal daar met een rare capriool zal kwijtspelen. 6 minuten toegevoegde tijd, daar is er al anderhalve van voorbij. Bellingham, 2 goals en 3 assists nu al. Hij zal toch moeite hebben, denk ik, om aan die cijfers te raken van zijn allereerste jaar bij Real. 23 goals toen over alle competities. Had er 9 vorig seizoen. Zeker geen onaardig aantal. Correa. Vini Junior is geen balletje goed gelezen. Real nu wel echt baas. Ze hebben ook moeilijke momenten gekend in de eerste helft. Maar nu is het toch Betis dat een beetje met de bibber op het lijf verdedigt. Deze bal van Gouler is niet geweldig. De borstcontrole daarna van Anthony dan weer echt geweldig. Ook dit mag er wezen van Bellerin Isco. Oh, mooi. Ja, dan Cucho die dan de luisterende pels is van zijn eigen ploeggenoten. Wel geel. Eerste gele kaart uitgedeeld door Hernandez. Voor Arda Güler. Die Fornals, het was trouwens Fornals en niet Cucho, die de bal kwijtspeelde. Maar hij kreeg ook wel een zetje van Güler. Fornals, Nukskop was daar... Het enige wat er te bereiken viel. En dus in de toegevoegde tijd nog een vierde corner voor Betis. Dat is de kopbalkans van Bellingham. De goede tussenkomst van Valles. Wat kan Betis met deze standaard situatie? Dat was bijna Cucho. Weggehaald Camavinga, Fran Garcia... Net voor de neus van een opzittende Bellingham die weer als een bezetene druk gaat zetten. De spaarmodusknop die is nergens te vinden op het lichaam van Jude Bellingham. Isco afgeblokt door Güler. Recuperatie Mbappé. Bellingham op. Dit kan hij. Met zijn linker was het misschien net te veel gewild, net te veel hooi op de vork. Al had je breed liggen, was daar eerder aangewezen.

Petkovic. Nee, voetballend. Een van de mindere. Perin. Mooi gedaan door Anthony. En dan Fornals richting Cuccio. Ideale bal hoor. Eindelijk werd hij eens op de juiste manier aangespeeld. Maar ging eraan voorbij. En dan Real op de counter. Een mooie pas van Gouler die er al een aantal afgeleverd heeft. Bartra met de gebalde vuisten omdat Vinicius Junior tegengehouden werd. Heeft hij nu een libel bovenop zijn hoofd zitten? Zag hij dat goed? Een hoekschop voor Real. In de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Hoekschop nummer 5. Arda Güler

0: linker. En daar is Huis, de redding van Vaes. Vaes, de doelman die als enige echt werk heeft moeten opknappen.
1: Neemt u nu dat hij de bal niet heeft geraakt? Ja, dat het lat is. Ik denk dat hij gelijk heeft. Het is inderdaad de deklat.
0: Die redding brengt en niet de vingertoppen van Vaes op die kopbalkans van Huis. De VAR is dat al aan het checken. Ze hebben tijd genoeg. Maar blijkbaar zijn de beelden niet duidelijk. Scheppen die geen duidelijkheid. Dus een zesde corner voor Real. Die er volgens de doelman van Betis geen was. Nog altijd 0-0. Het lijkt alsof Real Madrid weigert te scoren. Vandaar, kijk, ze hebben wel de tijd genomen om te checken. En Vaes krijgt uiteindelijk gelijk. En Huizen en Co halen bakzeil. Dus geen zesde corner. Die kunnen we schrappen. Hij kopt hem tegen de lat inderdaad. Vaes zit er niet aan. De eerste kans in deze eerste helft was er eentje voor Huizen. En de laatste ook. We hebben er een vijftal echt goede gezien van Real Madrid. En Betis heeft er daar twee tegenover kunnen zetten. In een fase van de eerste helft waar ze Real de baas waren. Maar Real, ja, goed gestart. Openingskwartier voor Real, zeer duidelijk. En misschien nog duidelijker het laatste kwartier. Maar is niet gescoord in het La Cartuja stadion. En ja, we fronsen daarbij toch de wenkbrauwen.

0: la peor parte, pero el golpe ha sido tremendo, Marc. Ah, buenas.
1: Bien, yo bien.
2: Voetballiefhebbers, we zitten dicht bij de aftrap van de tweede helft. De nacht is gevallen boven Sevilla-stad. En vol La Cartuja kijkt reikhalzend uit naar deel 2 van hun wedstrijd. De wedstrijd van Real Betis tegen Real Madrid. Derde, zeg ik, vierde wedstrijd van het nog nagelnieuwe seizoen. Er is niet gescoord in de eerste helft. Maar er waren wel genoeg kansen. 2,09 expected goals voor Real. Dat geeft aan dat Real Madrid toch echt wel minstens één keer had mogen scoren. Ze hebben 5 keer op doel besloten. 7 keer ernaast of erover. En dan nog eens 3 keer geblokt. Dus in totaal 15 schoten. En Mourinho zag dat Real de betere ploeg was in het eerste kwartier en ook in het laatste. Maar Betis heeft wel zijn momentjes gekend. Dat gezin is opgebroken in een groen-wit en een wit deel. Nochtans staat Sevilla stad erom bekend een van de weinige plekken te zijn in Spanje waar je op de pleintjes vooral Sevilla FC shirts of Betis shirts ziet en niet te veel Barcelona of Real plunjes. El Palmerín, de mascotte, begroet nog wat supporters. En blijkbaar zitten de spelers opgesloten in de kleedkamer. Nee, hier krijgen we eigenlijk Isco te zien. In gesprek met Italiaanse fysio van Real. Antonio Pintus. Geen wissels op het eerste gezicht bij Los Beticos. Hier begroet Anthony Bernardo Silva. Ook al speelden ze vroeger in derbies tegen elkaar. Maar we wonen misschien wel in mekaars buurt in Manchester. Tony Rüdiger begroet een aantal Real supporters die daar mooi tussen de Betis supporters staan. Dat kan in Spanje. Dat maakt van Spanje ook zo'n aangenaam voetballand. Handen in de zakken bij Mourinho, Thibaut Courtois. Maar één redding uit zijn handschoenen moeten schudden. Het is vooral Valles. Alejandro Valles die zich vooral moest onderscheiden. En die werd ook wel geholpen door het doelhout 2 keer. Alvaro Valles. En ook door Marc Bartra en Nathan. Bij die ene fase met Mbappé. Die echt 2 keer had moeten scoren. Dat was in de 42e minuut. Roca maakt nog een kruisteken. Isco heeft moeite gehad om zijn wil op te leggen. Daar zit Es Abde met het brilletje. Es Azouli, die had de dikke pech dat hij in de aanloop naar het WK uitviel. Dus met de Atlas Leeuwen niet meegedaan met de Marokkaanse nationale ploeg. The special one looks a bit like the sad one voorlopig. Oké, een gelijkspel op bezoek bij Real Betis. Dat is geen man overboord. Maar als je met het perfecte rapport start en gaat richting die eerste opdracht in de Champions League, dan wil je dat perfecte rapport behouden. Dorstig weer in Sevilla nog altijd. Op dit moment om 9:45 boven de 30 graden. Dat heeft zijn impact. Kan haast niet anders. Ook al zijn heel wat van die spelers dat wel gewend. Zeker de mannen van Pellegrini. Die kunnen wel tegen de warmte als je in Sevilla woonachtig bent. Misschien moet Lucas Tassin daar nog een aanpassing tijd voor nodig zal hebben. Hij stapt in de voetsporen van Dodi Luque Bacchio. De aftrap moest overgedaan worden. Een valse start dankzij Mbappé. Wie was de beste man bij Real? Ben ik geneigd in de richting te kijken van Jude Bellingham. Ook Arda Güler kon terugblikken op een zeer geslaagde eerste helft. Hier is de kleine Turk. De Mesut Özil van zijn generatie. Mbappé afgelegd voor Cucurella. Konaté. Verder wel verder. Dumfries. En bij Inter was hij natuurlijk wingback in een vijfman systeem. Dat is toch een andere instelling, een andere manier van voetballen. Huis levert er gemakkelijk in bij Bellerin. De aflegger van Anthony was dan ook wat nonchalant. En zo komt Vinicius in balbezit. Vini Junior. De passeerbeweging gaat de mist in.

Gaal, pionnen van Betis. Voorbij, die passeren de revue. Federico Valverde, Marco Correa. Campeón del Mundo. Daar gaat Mbappé op zijn geliefkoosde plek. Mbappé mocht eens vertrekken van op links. We zijn daar elkaar nog niet te vaak voor de voeten gaan lopen. Mbappé en Vinicius Junior in dit duel. Goed afgelegd door Vini. En dan mooie schijnbeweging. Bernal het bos in. Dan is Bartra goed teruggekeerd, waardoor het een hoekschop moet zijn. Maar die krijgt Real Madrid niet. Daar heeft dan de VAR geen bevoegdheid over. Het is enkel andersom. Eerste doelpoging in de tweede helft. Dat was dus voor het uithangbord van Real. Nu krijgen we Esabde van wat dichterbij in beeld gebracht. Bellingham. Al dicht op de grond, maar het mocht van Hernandez. Korea opnieuw. Jude. Zijn broer Joop zal dus tegen Betis spelen in de Champions League. En ook tegen een andere Spaanse ploeg trouwens, want Dortmund begint tegen Villarreal. Dat is ook een wedstrijd die op dinsdag geprogrammeerd staat. Er zijn drie wedstrijddagen op speeldag 1 van de League Phase. Teams die Europa en Conference League spelen, ja, die moeten wat langer wachten voor ze eraan beginnen. Dan is er ook zo'n speeldag waar enkel dat Europees voetbal van de tweede en derde allooi gespeeld wordt in geen Champions League. Ja, Nathan Sterk met de opzittende Dumfries. Nou, Dumfries kan dat ook wel hebben, die apprecieert dat zelf van de Braziliaan. Had zich niet onbetuigd, Nathan. De speler van Napoli had al wel tegen Dumfries ook gespeeld in de Serie A. Dat is maar één seizoentje in Napels. Weggehaald bij Red Bull Bragantino in Brazilië. Een overtreding op Roca van Bellingham. Op Bernal was het. Zo het tempo weer verdwenen. Isco. Garcia, Isco. Zelfs de meest eenvoudige dingen doet hij op een mooie manier, esthetisch. Mooie manier. Kijk, hop. Inspelen. Ziet er gewoon graag bezig. Geen obstructie, vindt de scheidsrechter. Balbezit is opnieuw voor Real met Federico Valverde. Mbappé. Bellingham zit ertussen, maar stopt hem niet helemaal af. Schitterend gedaan van Kylian Mbappé. En dan zag hij wel in zijn oog dat Vini een optie was, maar hij kreeg hem er niet. Real blijft wel in balbezit met Goulaire op rechts. En Goulaire, ja, werd inderdaad foutief tegengehouden door Fornals in de eerste plaats. En dan Mark Roca die hem nog de schoen uitrapt. En ik denk dat Hernandez zegt, ja, ik wil eigenlijk al fluiten voor de trekbeweging van Pablo Fornals. En inderdaad, het is Fornals die de schoen uitrapt. De rode schoen van Goulaire, die de veters niet wil losmaken. Hij zou wel graag die vrije trap trappen. Dus snel met zijn materiaal weer in orde. Hij scoorde één keer op het voorbije WK, waar Turkije zwaar teleurstelde in die wedstrijd toen ze al uitgeschakeld waren tegen de VS. Wat kan Goulaire met deze vrije trap? We zijn 5 minuten bezig in de tweede helft. Dat is een heel gemakkelijke bal voor Alvaro Faez. Voornaamgenoot van een Europees kampioen, een voormalig kapitein van La Roca, die nu zijn brood verdient bij een Madrileense ploeg in tweede klasse, Alvaro Morata. Mocht je dat hebben gemist, die tekende vorige week voor Leganés. Heel even was er ook een gerucht dat Carvajal daar zou belanden. Anthony.
Dat is moeilijk om van op die plek te scoren. Iets te veel oogkleppen op momenten.

66.046 aanwezigen. Dat is echt wel bijna tot een nok gevuld. Dat is niet de bedoeling. Camavinga zegt, ja jongens, dat is toch een geslaagde pas van mij. Dat komt in mijn statistiek. Carvajal, die wordt in de kleedkamer wel gemist natuurlijk bij Real. Guler met een stevige overtreding en die heeft al geel. Wat beslist de scheidsrechter? Laat hij zich beïnvloeden door het La Cartuja, het publiek. De 12e man van Betis wil graag de uitsluiting voor Guler. En als we dit beeld zien, hij komt daar te laat bij Roca. Ja, dan kan je wel begrijpen dat ze misnoegd zijn, dat ze ontstemd zijn. En dat ze de tweede keer geel willen. Het was zeker geen aanslag. Het was niet te hard. Dus het is toch een zaakje met twee kanten. Maar u weet, goed genoeg, u en ik, wat die sporters nu denken. Topploegen, die kunnen zich dat permitteren. Was het andersom, dan deden wij verder met 10 tegen 11.

speelt met vuur. Mourinho zal dat beseffen. En nu ja, willen ze wel een kaart. En dan moet de scheidsrechter uiteindelijk die wel uitdelen aan Ibrahima Konaté. Fran García geraakt. Mourinho die vindt dit natuurlijk compensatiegedrag. En hij loopt op tegen een geel karton. Hij zal hier een race van maken met Simeone, ondermeester aan het eind van de rit. Konaté nu ook gewaarschuwd. Een overtreding bij Oud-Real linksachter Fran García. Er is ondertussen buiten de beeld een wissel doorgevoerd. Ik heb de indruk van wel. Nee, we gaan gewoon verder voetballen. Ik denk dat de stadionspeaker, wat we daarnet te zien zagen, te zien kregen. Het aantal supporters even meedeelde aan de 12e man.

de Dumfries onderaan in je beeld op kouste voeten meer naar voren. De Correa heeft zich voornamelijk moeten beperken tot het verdedigen op Anthony. Bellingham tot bij Vinicius. Vinicius tegenover Bellerin, die krijgt assistentie van Bernal. Die boezemt wel wat schrik in, denk ik. Schrik van het onbekende. Iemand die maar pas kon piepen na zijn transfer. Bilbaan. Die Betis dus in het buitenland ging halen.

Mbappé. Niet voor het eerst dat hij in de buurt van de middenlijn de bal komt voelen. Vindt niet meteen een optie. Handen wat breed. Te weinig beweging voor zijn neus. Huis tot bij Cucurella.

Valverde. Nee. Zomaar in de verkeerde voeten. Maar Cucho beschikt soms over verkeerde voeten. Nathan sneller op die bal dan Dumfries. Dumfries grijs. Nog zoekende. Guler. Bellingham. Met even achteruit. Huis, mooi de opening. Nou, de vrijstaande man op links. Vini Junior. Veel volk in de 16. En Vasco Correa is in de gevarenzone. Slecht ontzet achterin door Bernal. Vinicius Junior. Mbappé. Mbappé komt de 16 binnen. Correa, de voorzet tegen Bellerina. De mannen met het mooiste kapsel vanavond. Nog de nieuwe corner. Corner nummer 6 voor de bezoekende ploeg. Huis is degene die ze in de gaten moeten houden. Heeft al tegen de lat gekopt vandaag. Konaté komt ook mee. Dat ging in dienstrichting, maar Vaes laat zich niet verrassen. En lanceert de lopende Cucho. Cucho in de voeten van Fornals. Fornals staat er wel alleen voor. Voet wegdraaien naar de rechterkant. Cucho Hernandez. En dan is een schot dat nog bijna een assist werd. Onderweg aangeraakt, half gekraakt. En Anthony die lag op de loer. Denk ook wel buitenspel. We gaan ondertussen naar de andere kant met Mbappé op snelheid. Komt Bartra op zijn weg tegen. Nou, de ingooi is denk ik niet voor Betis. Maar wel voor Mbappé. Hier nog eens de tegenstoot van de Beticos. Het is buitenspel, zien we hier. Van Anthony. Dat mislukte schot van Cucho. De scheidsrechter nu. Komt hij weer naar de dugout. Of ja, nee, Isco moet vervangen worden. Dus geeft hij even de aanvoerdersband aan de scheidsrechter om niet te veel seconden prijs te geven. Zodat zijn team anders door de nieuwe regelgeving met een mannetje minder zou vallen. Isco krijgt ook applaus van de mee opgedaagde Real aanhang. En Fidalgo die heeft dan ook weer een verleden bij Real Madrid. Alvaro Fidalgo. Onder Santiago Solari één keer meegedaan in 2018. Kwam toen in de ploeg voor Vini Junior. Dan trok hij naar Mexico. Is ondertussen Mexicaans international. Speelde 3 matchen op het WK. Daarvoor zijn debuut tegen Portugal en ook tegen de Rode Duivels gespeeld. Net voor het WK starten. Geen overtreding op Goulet. Speelt al lang bij Club America. Fidalgo. Februari teruggekeerd naar het echte vaderland. Bellingham tot bij Goulet. Mooi. Achter het steunbeen in de loop van Mbappé. Die botst op Nathan. De ingooi wel voor Real Madrid. De laatste half uur van de wedstrijd is begonnen. Nog altijd geen doelpunt. Maar een vervelende partij is het eigenlijk niet hoor. Toch 90% van de tijd ons geamuseerd. Kansen bij de vleet. Dus de tweede helft wel wat geminderd. De ruimtes tussen de linies zijn bij momenten wel erg groot. Camavinga dribbelt zichzelf en dan solliciteert hij ook naar geel. Dit is toch een cynisch foutje van Eduardo Camavinga. Voilà. 3 mannen van Mourinho op de bond gezet. Guler, Konaté en Camavinga. En Guler had er misschien al een tweede moeten incasseren. Garcia. Fornals. Bernal. Niet Jody, nog Mark. Maar wel Facundo.

was zich met de zaken bemoeien. Goed aangespeeld door zijn linksachter. Hier is de Braziliaanse verdediger. Botst op Eduardo Camavinga. Güler, goed balletje. Bellingham met het hoofd. En dan moet Fayez komen. Oef, Fayez. Die bezorgt daar menig supporter een hartinzinking. Bernal. Fornals. En Anthony. Dat is goed Fornals gevonden. Bellingham gaat hij hem in één tijd voorbrengen. Nee. Er volgt geen voorzet van Hector Bellingham. Hidalgo. Die moet hij hem echt wel brengen. Dat doet hij. Goeie bal. Maar Konaté sterker in de lucht dan Fornals die in de landing zich bezeerde. Hij staat weer recht met de hulp van Thibaut Courtois. Hidalgo. Dan voor Hidalgo tot bij Frank Garcia via het been van Dumfries. Zit ook Betis aan 5 hoekschoppen. De 18e ontmoeting tussen Pellegrini en Mourinho levert nog geen winnaar op. We zien dat Bernardo Silva klaar staat om in te vallen. Eerste hoekschop voor Betis met Fornals achter de bal. Met zijn rechter. Weggehaald door Huissen. Gecontroleerd door Vinicius Junior. En dan ja, Bernal die echt wel geel wil. Eerste geel karton uitgedeeld voor een Betis-speler. Die Vinicius Junior graag een knuffel wilde bezorgen. Dus Bernardo komt erin. Ook Diomande en Trent Alexander-Arnold. Camavinga eruit. Niet opgevallen. Goulaire, dat snappen we met die gele kaart. En ook Denzel Dumfries verdwijnt naar de coulissen. Trent Alexander-Arnold, zijn concurrent, neemt over als rechtsback. En Diomande, Livoriaan, die sensationeel was op het WK. Ook al had hij dus niet gescoord voor Ivo Kusten. Voor veel geld overgenomen van RB Leipzig, waar hij maar 1 jaartje zat. Daarvoor zat hij eigenlijk al in Madrid. Bij Los Pepineros, bij de komkommerteelers, waar Alvaro Morata nu zit. Leganés, is de bal weer plat. Volgens mij is de scheidsrechter. Hè? Hij legt het spel helemaal stil. Nou, Bernal die had daar juist al geel gekregen. Maar waarom voetballen we niet verder? Er is overleg met de VAR. Een scheidsrechtersbal. Ja. Het gaat even een patch te boven waarom we stopten met voetbal. Vinicius Junior. Hier is Alexander-Arnold. Moet de bal aanvallen. Dat deed hij niet. En dan leidt de Engelsman te gemakkelijk balverlies. En kan met die counteren. Maar voor Hidalgo is niet de allersnelste. Fran is sneller. Fran Garcia wordt helemaal achteruit gedwongen door de ervaren rot. Die wel weet hoe je iemand moet voorchecken en wegduwen van de eigen zone. Bernardo Silva. Het spelbeeld niet snel verandert dan denk ik dat er geen enkele ploeg nog met een overwinning aan de haal gaat. We zien dat Parrott zich aan het klaarstomen was om in te vallen. Troy Parrott, de oud-speler van AZ en Tottenham Hotspur. De Ierse international die al op zijn 17 jaar de groene kleuren van Ierland, van de Republic of Ireland aantrok. Huissen, nog geraakt door Kutje. Verder voetballen, zegt de ref. Diomande, 19 jaar jong. Het
25 miljoen euro is een aardig prijskaartje. Cucurella tot bij Vinicius. Vinicius junior. Bernardo Silva, in een tijd gespeeld door Valverde, goed gedaan. Trent-Alexander Arnold, die heeft goede voorzitter in huis, dat weten we. Dat is publiek geheim. Bellerin vanuit het middenveld. De tegenstoot misschien voor Betis, maar dan moet het sneller gebeuren. Anthony goed tegengehouden door Huizen. Die gaat met de bal aan de haal. En dan speelt hij de bal perfect voor zijn spits. En Mbappé had wat moeite met die bal klaarleggen. En dan strandt het halve schot in de benen van Valles. Maar wel een bal tussen de palen. Een grote kans voor Real Madrid. Na het goede stoorwerk van Huizen hadden ze maar één station extra nodig om voor echt toegevaar te gaan. De Ossa komt erin. Nelson De Ossa. Tweede seizoen. Bij Betis, de verdedigende middenvelder, is zijn eerste campagne weinig speelgelegenheid. Amper gestart. Ook geelzucht opgelopen. Er waren geruchten dat die De Ossa iets begonnen was met de dochter van Joaquin. Ja, dat kan je beter niet doen. Hij vervangt Bernal. En Pabbit is in de plaats gekomen van Kucho. Die heeft nog niet gescoord, Troy Parrott, sinds zijn overstappen. In de Eredivisie 16 goals gemaakt in 28 matchen afgelopen seizoen. Had in Nederland ook. Eventjes op uitleenbasis bij Excelsior in Rotterdam gespeeld. 17 al gedebuteerd voor Ireland. Hij krijgt hier een fikse tik te incasseren. Of was het Anthony? Het was Anthony blijkbaar. De overtreding was van Bernardo. Of van Huizen misschien. Het was toch bij Parrott. Zou er even Anthony liggen, dachten we. Maar het was wel degelijk de man die dus ooit in 2019 als tiener tegen Nieuw-Zeeland mocht spelen. Zo zijn eerste cap verzamelen. Mark Roca. Barten. Roca aan het zolenwerk is daar wel riskant. Maar hij zet Bellingham mooi in de wind. Bellerin richting doel. Bellerin, Fran even. En op links Forlan. Wat zeg ik? Fornals. De bal is te kort van Fornals. Oh, Bob Wippertje, de sombrero. Roca gaat niet met de bal weglopen. Bal binnengehouden door Vinicius. Diamandé heeft nog geen bal zijn richting uit zien getrapt worden. Bellerin houdt Vini Junior tegen. Daar Espi. En Brahim Diaz. Eigenlijk nog niet bezorgd, José Mourinho, maar een ideale generale repetitie voor een wedstrijd tegen de Nerazzurri. Tegen zijn Inter, waar hij de treble mee pakte in 2010. Nee, daar kan je nog niet van spreken als er niet snel gescoord wordt. Als we niet met de drie punten aan de haal gaan. Vinicius Junior. Meegeven met Jude Bellingham. Veel volk mee in de 16. Bellingham de bal weggebokst door Alvaro Valles. Trent Alexander-Arnold met de voorzet. Nathan kopt hem weg. Fornals doet dat door. Barrett aan het shirt getrokken door Ibrahima Konaté. En goede inspanningen geleverd die een open doekje voortbrengen. Balverlies van Anthony. Vinicius. Mbappé kan hem niet onder controle krijgen. Krijgt hem wel tot bij Bellingham. Bellingham, dit leek me een overtreding op Jude Bellingham van Nathan. Maar het fluitsignaal volgt niet. En dan de bal van Fornals die niet goed gestoken is. Sparrett niet bereikt. Kijk, dit is toch gewoon een duwfout in de rug bij Jude Bellingham. Het altijd een vrije trap volgen. Op een interessante plek overigens voor Real Madrid. Geen perfecte wedstrijdleiding.
Bellingham trekt op avontuur. Bellingham bijna richting Mbappé. Hoe lang blijft Betis dat nog overleven? Het is niet dat ze tolle kansen weggeven, maar Mbappé en Bellingham zijn er al wel een aantal keer heel dichtbij geweest bij zo'n moment dat ze echt 1-1 tegenover Vaes komen te staan. 5 minuten geleden was het bijna echt raak met die bal van Mbappé. Basis van de tweede helft. Kan je niet meer zeggen dat het niet te begrijpen valt dat er nog niet gescoord is. Dit lijkt me buitenspel, maar we voetballen verder. En dan Perret, die een plaats van aan de halve maan. Maar Fran García werd wel degelijk betrapt op offside. Hier het aflegertje van Anthony. Vaardig. Deze bal. Die vertrok wel goed, maar ik denk dat de linksachter wel degelijk offside stond. Op het moment van de pas. Mocht Perret hem hebben geschilderd in de winkelhaak, wat niet lukte, dan had de VAR denk ik sowieso wel ingegrepen. Courtois kijkt echt wel werkloos toe. En Ceballos is al supporter geworden van Betis op korte tijd. Dat is natuurlijk ook groot gebracht. Nog eens drinken, de hydration break. Die had het graag anders gezien. Die had graag een snelle driepunter vastgelegd. Focus op het Europese verhaal. Ik denk dat ze bij Betis dat ook graag hadden gehad. Maar de kalendermaker schotelde hen dan net Real Madrid voor.

0: allemaal nog iets scherp.
1: Geeft José Mourinho aan. De heatmap van Real Betis. En dan die van de tegenstrever. Debuut als invaller. Had er 10 minuten voor nodig om dat doelpunt te maken. Diomande wordt eens bereikt. Diomande en verloren voorzet van de Ivoriaan. Roro Riquelme, die al 2 keer scoorde in het nieuwe seizoen. De voormalige man van Atletico, jeugdproduct van de Colchoneros, komt in de plaats van Anthony. Alle wissels op bij de thuisploeg. Gaat gewoon op dezelfde positie spelen. Hier is Riquelme. Riquelme, wat een binnenkomer zal het zijn, maar hij begint met een slechte pas. Hij heeft dus dit seizoen 2 keer gescoord. Vorig jaar maar 1 keer raak getroffen in de Liga. Al had hij wel 7 goals in totaal in de bekercampagne. Hij moet hier 5 laten optekenen. Dus nu al is een aantal van zijn vorig seizoen verdubbeld in de Primera Divisie. Net zeiden we per ongeluk Forlan tegen Fornals. Wel, Riquelme die net is ingevallen. Is geen familie van Juan Román. Mocht u dat niet weten en u zich dat hebben afgevraagd. Diamante. Riquelme, de man die bij de nationale ploeg van Argentinië de voorganger van Messi was als nummer 10. Rugnummer ook, moet ik dan zeggen. En blijkbaar zou Nico Pas van Como degene zijn die verkozen is om dat shirt vanaf nu te dragen. Magische nummer 10 van de Albiceleste. Stil van Konaté. Nathan. Meteen de diepgang zoeken. Waarom niet? Fidalgo neemt de Sparrow. Op de huid gezeten door Alexander Arnold. De Engelsman komt er als winnaar uit. Courtois met zijn mindere been. Maar dat is voor Courtois geen enkel probleem. Goed inspeler Roca. Fidalgo en dan en Pablo Fornals, die wel veel energie heeft verbrast. Diamante, stoorwerk is ten koste van een overtreding. De Rosa. Foutje van Bernardo Silva. Geen snel genomen vrije trap. Misschien nog wat volk mee naar voren sturen. Maar nooit dat er is. kansen zit? Nee. Zover laat ze niet komen, toch gewoon de voetbal de oplossing. Fidalgo op avontuur. Fidalgo, Alvaro Fidalgo. En daar is Riquelme. Oh, niemand trapt er. Op een gegeven moment moet je wel eens richting het doel van Courtois besluiten. Op deze manier gaat dat niet lukken. De Ossa op sterkte, op pure fysieke power nog in balbezit kunnen blijven. De voorzet van Bellerin eindigt in een corner. Het was een goede tegenstoot. Nog eens een aanval die over veel stationen ging, die lang droeg. Nathan en Bartra komen mee. Het is Pablo Fornals die zich klaarzet. Nog 10 minuten op de klok. Officieel in money time. Hier komt die hoekschop. En die gaat richting het doel van Courtois. En die ja, is dan geklopt bij de rebound. Is Troy Parrott met zijn allereerste gouden invalbeurt. Hij duikt daar als een duiveltje uit een doosje op. Nadat Courtois eerst goed redding bracht. Goed naar de hoekdop. Maar bij die tweede poging werd hij geen enkele kans gelaten. En dan is het een gouden wissel van Pellegrini. Troy Parrott, de man die voor 16 miljoen euro overstapte van Alkmaar. De Ierse spits. Die breekt de ban. En dus een achterstand voor Real. En dus brengt Mourinho zo meteen zijn type Parrott met Espy. Ja, het is geen buitenspel hoor. Het is De Ossa die kopt. Courtois die met een geweldige reflex uitpakt. En dan wil Riquelme hem ook nog. Maar is het de Ierse spits die terecht voor eigen succes gaat. En met succes. En kijk, dit is nog wel een schitterend beeld. Courtois probeert nog met de stuts, met een ultieme uitstrekking van zijn lange been, er een nop of twee tussen te gooien. In de hoop dat dat nog soda aan de dijk kan brengen. Maar het lukte niet. Te veel euforie bij Parrott. Het zal wel van binnen branden hoor. Carlos Espy komt in de plaats van een man die net als Parrott ook een vogel is. Want El Pajarito is de bijnaam, het vogeltje van Federico Valverde. Lijkt me wel tof als Betis tegen Espanyol speelt. Dan heb je Parrott tegen Los Pericos. Wat parkieten betekent, de parrot in het Engels. Is papegaai. Parakeet is het woord voor parkiet, maar ja, die heb je niet in het voetbal. Of toch niet in Spanje. Nathan, dolgelukkig met de ingreep. Real lijkt op weg naar een eerste seizoensnederlaag bij de vierde opdracht. En Betis, ja, lijkt hersteld van de opdoffer tegen Levante. Diezelfde logica zou Levante, de tweede club uit Valencia, denk ik dat ze dit seizoen wel boven de stadsgenoot zullen eindigen. 3 maten te sterk moeten zijn voor Real Madrid, maar dat is het dan wel op flessentrek. Nee, Real heeft zeker niet zwak gespeeld. Hij heeft kansen genoeg gecreëerd om ja, minstens 2-3 keer te scoren, maar ze zijn nu toch echt een voorbeeld van weinig nauwkeurigheid gebleken. Roca heeft ook nog ergens onderweg geel gekregen.

Want tot bij huis. Real gaat de druk opvoeren natuurlijk. Ze willen die nederlaag nog afwinnen. Expected goals van Betis 0,14. Die van Real bedraagt 2,28. Diomande weg bij Fran García. Voorzet is goed. Hier is Mbappé. Kan niet trappen. Typische Mbappé-bewegingen. Bellerin zowel het bos ingestuurd. En dan zuivere tussenkomst van Roca, dacht ik. Al is Mbappé wel blijven liggen. Niet het trofee van Golden Boot van Europese topschutter gekregen. Dat was Harry Kane, maar hij speelt wel met Golden Boots. Vinicius tegen het gezicht aan van Bartra. En ja, dit beeld ziet de Real supporter nog minder graag dan wat er op het scorebord staat. En Mbappé die trekken beent. Hier is hij Bellerin kwijt. En dan ja, is het Roca die de bal heeft. En nog botst op Kylian Mbappé. Het zal wel meevallen. Nieuwe hoekschop. Hoekschop nummer 7. Zit op 5 minuten van het einde. Valles komt te laat. Hier is Bernardo. Rustig gebleven. Mbappé. Mbappé tegen de kruising. Ja, hij was aan het manken. Had daarnet een stampje incasseerd. Ja, dan kan hij niet anders dan vanuit stand trappen. Zeker gevoelvol. Geweldig geplaatst. Een poging die beter verdiende dan een bal op het doelhout. Derde keer dat ze dat doelhout treffen vanavond. Vinicius van dichtbij tegen de paal. Huizen met de kop tegen de deklat. En nu Mbappé opnieuw tegen die lat. Dat zit Real ook echt niet mee.

een geweldige poging van Kiki. Vinicius Junior. Carlos Espi is mee. Voorzet te laag. Hij speel je deze wedstrijd. Het is zo'n cliché, maar ik wil het toch uitspreken. Nog eens 9 keer opnieuw. Dan wint Real Madrid 9 keer. Of laten we zeggen, dan verliezen ze 0 keer. Mooi van Mbappé, Cucurea. Met een gelukje Carlos Espi. Bernardo Silva, snel de vrijstaande Braziliaan geworden. Vinicius. Oh, wat een goal van Espi. Geweldig gedaan op die voorzet. Buitenkant schoen van Vini Junior. Carlos Espi met zijn rug naar het doel. En 1-1. Real verdient de gelijkmakers. Hadden een XG die bijna 3 goals waard was. Maar ze lieten het na in de afwerking aan. Is zowel Pellegrini als José Mourinho erin geslaagd een gouden wissel door te voeren. Parrot bij Betis. Maar deze is schitterend afgewerkt door de man die ze voor 25 miljoen euro bij Levante gaan halen zijn. De jonge Carlos Espi. Afgewerkt als een pure centrumaanvaller. Hij is het profiel dat ze de voorbije jaren toch wat hebben gemist in de spits bij Real. Een echte spits, een zuivere afwerker ook. Wat een doelpunt van Carlos Espi. En dan toch die nederlaag kunnen afwenden en is het stil geworden in het La Cartuja. Cucurea, die gaat dan mankend naar de kant voor Carreras. Dan zijn ook bij Real alle wissels op. Maar wat een gelijkmaker. Zijn ze nog iets aan het checken? Werd de doelman nog ergens gehinderd? Is er sprake van buitenspel? Oeh, dat zou een anticlimax zijn. Vinicius wil die assist natuurlijk. Gaat de VAR José Mourinho helemaal zot krijgen? Ja, dan denk ik dat hij het tweede geel incasseert en hem gewoon afbolt en meteen het vliegtuig opstapt richting hoofdstad. Heeft Carlos Espi zijn tweede goal gescoord. En is het er weer een belangrijke. Zijn eerste leverde 3 punten op tegen Espanyol. Deze hakt nog een beetje in balans. Zou 1 punt opleveren op verplaatsing bij Real Betis. Waar kijken we naar? Buiten spel van Espi. Het gaat echt dan over een schoentip hoor. Dan gaat het over zijn dikke teen. Stond hij voorbij Bartra. Ja, doelpunt wordt afgekeurd. Vandaar het gejuich op de tribunes. Dit is millimeterwerk. Hier is eigenlijk echt de VAR voor in het leven geroepen. Maar het is ook een verschrikking. Dit gaat ook zo hard tegen de feeling, de naturel, de ziel van het voetbal in. Het gaat letterlijk over een teennagel. Dit is onwaarschijnlijk. En je hebt toch te doen met die jonge man van 21 die de held wou zijn, die de held verdiende te zijn. Maar nee hoor, schrap die goal. Schrap die tweede seizoenstreffer voor de zomeraanwinst. En Betis lijkt toch op weg naar een overwinning. Eentje die ze niet verdienen. Ze gaan echt wel met de 3 punten vertrekken als een dief in de Sevillaanse nacht. Hoho. Nou, waren ze hier al naar aan het kijken naar eventueel buitenspel van Espi? Of gaat het toch over die volgende bal waar hij misschien met zijn grootste teen nog voorbij Nathan stond? De officiële offside line die zal nog wel ergens opduiken. Misschien niet meer in deze uitzending. Maar wat een beslissing. Dat is echt gedetailleerder dan kantklossen. En zo valt het muntje naar de goede kant voor Betis. Maar we moeten wel oppassen dat we niet voor onze beurt spreken. Want er zal nog wel wat bijgeteld worden. 6 minuten. Net als bij de eerste helft. Voorlopig is Parrot de matchwinnaar. En is Espi een Espi-neut.
Vinicius over de grond. Toch, ja. Ik zou toch nog graag de officiële offside line zien. En Mourinho ook, denk ik. Die houdt het niet meer. Nog een handvol minuten. Betis is op weg naar 9 punten op een maximum van 12. En hijst zich zo naast Real Madrid in het klassement. En dan kan Barça een mini kloofje slaan. Zij hebben de nabeur dit weekend. Van pas zondag in actie tegen Valencia. In het Mestalla. Valencia het Harvey Elliott gehaald heeft. Barrett, goed werk. Die gaat denk ik snel titularis worden bij dit Betis. De Ossa weer Courtois. Geen rebound deze keer. Dat was ook de situatie dus bij de tegentreffer voor Real Madrid. De Ossa toen van dichtbij met het hoofd. Reddy Courtois en Perret gevolgd. Deze keer was er geen tweede man in het groen en wit. Vinicius diep gestuurd. Diomande is mee. Vinicius. En dan gaat die bal nog verraderlijk richting het doel. Maar is het gewoon een doeltrap, denk ik? Of wat heeft de scheidsrechter beslist? Geel nog voor Nathan. Heeft hij nu naar de stip gewezen of wat is er gebeurd? De Ossa is degene die, denk ik, geel heeft gekregen. Graag een herhaling. Want we konden moeilijk uitmaken of Vinicius Junior nog foutief werd tegengehouden. Het is een hoekschop. Hier gaat Nathan er al redelijk wild in die tackle. En heeft Vinicius Junior ook nog wel geraakt in die alles of niets sliding. En de bal is wel al weg. En legt hij de bal ook op de stip. Alejandro Hernandez. Het is Nathan die geel heeft gekregen dus. Dan heeft hij effectief een penalty. De eerste dit seizoen voor Real Madrid bezorgd.

Wat hebben ze zichzelf in eigen voet geschoten? Ze hebben genoeg kansen afgedwongen om hier 4 goals te scoren. Maar het lijkt vervloekt. De duivel lijkt ermee gemoeid. En is Spice te snel van de doellijn. Wat gaan we hier allemaal nog krijgen? Vraagt assistentie van de VAR. Eens kijken. Nee, hij houdt het ene been, zijn linkerbeen, nog op de krijtlijn. Dus reglementair lijkt me. En Mbappé die toch de druk voelde. Te veel zenuwen toonde. Slecht getrapte strafschop. Zijn ze dan nog naar het duel gedaan aan het kijken? Nee, toch? Alvaro Valles bleef gewoon op de lijn met één been. Dat is toch voldoende? Ja, dan wel even provoceren bij Mbappé. Maar ik zou net hetzelfde doen in zijn situatie. Assi gaat naar Madrid. Dat zijn zeer cynische geluiden van de Betis supporters. Maar wat duurt dit lang om te checken of Valles te vroeg weg was? Hij heeft veel werk in de slotfase. Hernandez. Wat een afloop, wat een apotheose. Het wordt gewoon een hoekschop. Die mag wel nog getrapt worden uiteraard. We zitten nog niet voorbij de 6 minuten toegevoegde tijd. Maar dit is toch een thriller geworden. Onwaarschijnlijke taferelen in La Cartuja. Espi's doelpunt afgekeurd door een dikke teen buitenspel. Mbappé die zijn penalty miste. En niet vergeten, Real raakte ook 3 keer doelhout. De hoekschop van Trent Alexander-Arnold. De save van Valles. Op de kopbalpoging van Carlos Espi. Maar ze hebben wel een aanvallend wapen erbij hoor. Die kunnen ze altijd in slotfases gebruiken. Het moet denk ik geleden zijn van Higuaín. Dat ze nog zo'n impactvolle aanvaller hebben zitten op de bank. Of is dat te veel eer voor het jonkie van 21? Hebben de hoekschoppen niet meer bijgehouden. Ik denk dat we aan 9 stuk zitten. Trent Alexander-Arnold opnieuw in die eerste zone weggekopt. Mbappé niet blind het pak in. En goed gerecupereerd door Fidalgo. Binnengehouden ook. Door Riquelme. Nou, die temporiseert een beetje in de hoop dat de scheidsrechter gaat afluiten. Niet door de benen bij Konaté. Bellingham. Die botst op een verdediger. Dan wordt er niet gefloten. En gaat die bal denk ik nog best oké qua richting. Getrapt van op de eigen helft. En de scheidsrechter laat nog verder voetballen. Oeh, jongens, toch elk duel echt op de limieten. Bellerin blij dat hij Vinicius Junior komt tegenhouden. Mourinho uiteraard iets minder blij. Wat een kans hebben ze allemaal gekregen om de winst te pakken, Real Madrid. Maar de vice-kampioen gaat onderuit tegen de nummer 5 van vorig seizoen. Dat lijkt nu een uitgemaakte zaak. De eerste nederlaag bij speeldag 4. Maar het scheelde allemaal niks. Ja, dan zijn ze toch naar de bal van Cucurella richting Espi. En aan het kijken wederom dat het dus voorafgaand offside was. En niet per se denk ik in het duel daar met Nathan. Of misschien alle twee, wie weet. Is het dat wel. Maar het is afgelopen. En Real Betis Balompié wint van Real Madrid. Pakt 9 op 12. Pakt vertrouwen richting hun eerste Champions League wedstrijd in meer dan 2 decennia. Zij spelen tegen Lille komende dinsdag. Real speelt thuis tegen Inter diezelfde dinsdag. Met dus een nederlaag in de rugzak. Nadat ze misschien wel 4 goals hadden moeten scoren. We zijn er niet in geslaagd eentje te maken.
of

stond een paal lat in de weg. Of de VAR had nog offside gezien. Of ze laten het liggen van op 11 meter. Vaes, de doelman van Betis, is de held. Samen met Troy Parrott, die zijn visitekaartje heeft afgegeven. Barça kan alleen aan de leiding staan. En als zij punten pakken tegen Valencia. En Betis, ja, die klimmen nu op gelijke hoogte met Real Madrid. Arda Güler is dan verkozen tot match MVP. Nu het zo is uitgedraaid, zou ik toch eerder in de richting kijken van de doelman van Betis. En ze blijven maar protesteren, verhaal halen. Enkel Courtois doet dat niet. Die is zoals vaak gewoon de slimste. Ahora, Betty, ahora. Wordt door het La Cartuja stadion ten berde gebracht. Ze zeggen vaak, viva Betty, manque pierda. Maar vandaag kunnen ze gewoon als overwinnaars leven Betty zingen. 1 tegen 0 in het La Cartuja. Als je terugkijkt van wedstrijd minuut 1 tot wedstrijd minuut 97. Ja, dan snap je het echt niet hoe dat Real Madrid als verliezer dit stadion verlaat. Maar dat is de realiteit. Dat is pijnlijk. En zeker niet verdiend. Maar voetbal is gewoon soms een gekke sport. Ik wens iedereen nog een erg fijne avond in Graag. Tot heel erg snel.

Een hele goede avond. Van harte welkom op ESPN. U ziet het Janmaar Stadion van Almere City. Waar de fanatieke aanhang de sfeer er alvast in brengt. Goed gemutst. Want het gaat goed met hun Almere City zo vroeg in het seizoen. Maar zeker zoekt iedereen zijn plekje op. Uitbreiding. Het stadion is bijna klaar. Zo'n 150 plekken plus het uitvak die niet beschikbaar zijn. Goed, vandaag komt Jong Ajax op bezoek. Die nemen doorgaans niet heel veel uitsupporters mee. Wedstrijd tegen Heracles. Gaan ze dan al die extra stoeltjes in gebruik nemen. Meer publiek naar de wedstrijden van Almere toe krijgen, dat is het doel. Het hogere doel is natuurlijk weer promoveren naar de Eredivisie. Wat dat betreft heeft Almere goede zaken gedaan zo in het begin van het seizoen. Tijd om naar buiten te gaan. Almere begint als nummer 3 aan deze speelronde met 10 punten na 4 wedstrijden. Geen perfecte score dus, maar wel ongeslagen met 3 overwinningen en een gelijkspel. De tegenstander vandaag is Jong Ajax, dat alle wedstrijd meer heeft gespeeld. 5 in totaal. Speelde afgelopen maandag tegen Jong PSV met 1-1 gelijk. Dat het vorige week vrijdag de eerste overwinning van het seizoen had gepakt. Dan zien we Ferdi Druijf. De man in vorm toch wel. Bij Almere City. 2 doelpunten in de vorige speelronde. Op bezoek bij de Graafschap. Een hele knappe overwinning van Almere City. 4-1 op de Vijverberg. En daarom niet heel veel wijzigingen in de basisopstelling. Eigenlijk maar 1 noodgedwongen wijziging. Komen we zo wel op bij de opstelling. Rijk als deze ploegen hier in Almere tegen elkaar spelen. Emmanuel van der Blaak is niet fit genoeg om te spelen. Daardoor komt Damien van Brugge erbij in de basisopstelling. Verder dus dezelfde naam als in die laatste wedstrijd tegen de Graafschap. Ja, waarom zou je dingen wijzigen als je met 4-1 wint bij de Graafschap? Ritmeester van de Kamp, Van der Zeeuw en Tiziano Vianello nog door blessures afwezig. Maar goed, ritmeester van de kamp dus voorlopig wel behouden voor Almere City. Net als Poku, net als Dors. Bij Jong Ajax krijgt de nieuwe aanwinst Geronimo Spina gelijk zijn basisdebuut. Centraal achterin overgekomen van Atletico. Een paar aankopen gedaan door Jordi Cruijff ook voor Jong Ajax. Verder keren Van der Pavert als rechtsback. Monserrate als aanvallende middenvelder. En Puño en Nash terug in de basisopstelling. Puño kreeg rust afgelopen maandag tegen Jong PSV. Maar ja, dat is de spits in vorm bij Jong Ajax. Hij maakte er 4. Unuvar al 5. Aan de andere kant dus. Druijf met 5 doelpunten en Poku. 2 goals en een assist. Kortom, het is de wedstrijd van de in vorm verkerende aanvallers. Veel doelpunten dus als ze tegen elkaar spelen hier in Almere. 16 goals in de laatste 3 duels. Er zijn ook nog eens veel scorende ploegen.
dit nog jonge seizoen. Allebei 11 goals gemaakt. Al had Jong Ajax daar dus een wedstrijdje meer de tijd voor. En krijgt Jong Ajax er ook veel tegen. Nou, Almere juist. De minst gepasseerde defensie van de keukenkampioen-divisie. Onder druk gezet en dan moet Heerkens een corner voorkomen, maar dat lukte niet. Ajax wil altijd graag opbouwen. Brengt ze toch ook wel met regelmaat in de problemen. Zeker ook wel omdat het niet de favoriete bezigheid van Jurie Heerkens is. Door Muzungu die bal. Echt weg krijgt Jong Ajax hem in eerste instantie niet. Nu kan Heerkens hem rustig pakken. Almere begon met een gelijkspel bij Den Bosch. Daarna waren er zegens op PSV, Vitesse en de Graafschap dus. De formatie tegenwoordig met drie centrale verdedigers en die twee vleugelflitsers die de zijkant mogen bestrijden. Schepping, Druif, Dors. Serrata aan. Verkuil. Gezet door Cornelissen. En de tweede corner voor Almere. Iets meer dan 2 minuten. De eerste paal toe. Terug via Hoedemakers, Jacobs. De Hoedemakers, Eldari zou kunnen. Het gaat naar Poku. Er was niemand van Almere. Unuvar. De Pavert is hem kwijt aan Dors. Hoedemakers. Dors naar Bijleveld. Die balbezit lekker mag opkomen bij Almere. Die niet de beste voorzet uit zijn carrière geeft. Ik zei het al. 16 goals in de laatste 3 onderlinge duels hier in Almere. Voor het seizoen werd het hier 3-2. 2 goals in de extra tijd toen van Almere City. Sam en Kadir. Stevig van Hoedemakers die Verkuil raakt. Het is voor het eerst dat Jong Ajax even adem kan halen in deze wedstrijd. Tot nu toe was het Almere dat continu de bal had en de aanval zocht. Argentijn, overgenomen dus van Atletico Madrid, waar hij de belofteploeg speelde.
aardig centrum bij Jong Ajax. Met Spina en Zungo die elkaar nu de bal toespelen. Waarbij in ieder geval wel lengte hebben. Maar zo rond de 1,90. Terwijl deze Zungo pas 18 is. Moeilijke bal voor Nash. Bruggen. Die bal afspeelde 60 wedstrijden voor Jong Ajax. Damien van Brugge, dat is wel alweer dik 10 jaar geleden. Eldari, Ruif, een beetje overkop. Dors, Mekuil. Versnelling bij Abdalla. Nash, richting Unuvar. Even niet onder controle, Emre Unuvar. Jonkies gesproken, Abdalla pas 16. Nash is 18, Unuvar is 18. De Falco, de linksback, is 18. Door Ruperti. Van de Pavert. En Unuvar. Puño vraagt. Via Montserrat, Verkuil. Abdalla. Over Jacobs. Boku niet langs Verkuil. Abdalla. Die komt er doorheen. Nu Nash. Draait door Abdalla. Zo weg bij hoedemakers Abdalla. Tegen Van Brugge aan. Verkuil probeert dan met de bal er vandoor te gaan. Er wordt een overtreding gemaakt op Eldari. Mooi met Abdalla. Kan zo ongelooflijk makkelijk voetballen. De eerste 9 minuten van deze wedstrijd alweer duidelijk geworden. Twee keer knap weggedraaid en versneld. En daarmee gevaar ingeleid. Opening van Montserrat. Voor Jacob zijn. Op Hens van Brugge.
Ospina. Pavert. In hetzelfde transferwindow dat hij vertrok. Nu terugkeerde bij Ajax, Ryan van der Pavert. Maar hij kan toch niet helemaal wat hij ervan verwacht had. Persoonlijke omstandigheden. Zungu. Abdallah. Verkuil. Bunjo. Heel jong, hij heeft een vrije trap, maar kan Almere verder. Is Poco er nu vandoor. De eerste drie wedstrijden. Carlos Garcia met Jong Ajax. Dordrecht. Emme en NAC. Ja, dus die overwinning op Helmond Sport. Een week geleden. En het gelijkspel tegen Jong PSV afgelopen maandag. Heileveld. Ook nog wat wedstrijden voor Jong Ajax gespeeld, Teun Heileveld. Ook dat is lang geleden. 2017. 2019 daartussen. Na 50 wedstrijden. Cool.

lastig tot nu toe met Muzungu en Spina. Aldari, mooi meegegeven aan Poku. Poku nu weggestoken, Muzungu. Haalt de voorzet eruit, wel ten koste van een corner. Dat is corner nummer 3 voor Almere. Dat het er al 2 kreeg in de eerste 2 minuten van de wedstrijd. Tweede bal Druif, maar die krijgt zelf niet echt lekker achter de bal. Appel voor Hens en een penalty voor Almere. Omdat die Hensbal volgens Ruperti in het strafschopgebied is gemaakt. Het is De Falco die de bal op zijn arm krijgt. Het is wel ongelukkig hoor, het is niet zo'n... Beweging naar de bal als Ruperti voordeed. Druif dus. Schiet hem over. Omdat er misschien nog wel in zijn hoofd zit dat hij hier in december ook een strafschop nam. Die gestopt werd door Juri Heerkens. En dat hij nu dacht... Je moet in ieder geval buiten het bereik van de keeper schieten. Nou, dat is gelukt. Maar ook vrij ruim over. Kijk, die Spina gelijk. Dan zie je wel dat hij van Atletico komt. Gelijk even dat duwtje bij Druif. Dan voor Heerkens. Hij trapt nu voor Puño. Met de kopbal scoort. Zo nieuwswaardig zou dat zijn. Sluit daar weg. Maar Abdallah, die gelooft het allemaal wel. Zo daar hij dichtbij. Abdallah. Thank you.
zware ingreep van Hoedemakers. Daarna zet Poku aan het werk. Dit is de bal, zegt Ruperti. Verkuil, al zittend. Naar Montserrat. Terug naar Heerkens. Van de Pavert. Ja, dat is een overtreding op Nash. Van Brugge. Een mooie plek voor een vrije trap voor jong Ajax. En Montserrat bij de bal. Het wordt voor El Nes, dat is best een aardige vrije trap. Maar speel moet hem dadelijk eenvoudig tegenhouden. Zeer dors. Een beetje door die bal. Twee assists voor Diego Puño. Deze maandag wat rust kreeg en op de bank begon. Ook vastgehouden door Abdallah. Voorgeven. Dat niet de ruimte om zichzelf en de bal af te remmen. Dan kan Joey Jacobs aan het werk. Door deze opgeschoven corner. Lawrence, maar die komt niet aan de bal. Nash. Heileveld.
Vukao. Eerder bij de bal dan El Dari. En Nash gevonden. Die heeft nu wat ruimte voor El Nash. 1-1 met Jacobs. Nash legt hem voor. Naar Puño. Speelt door Nash. En de Pavert, handig gedaan. Schot met links wordt nog een beetje aangeraakt misschien. Een speel heeft hem. Nog geen serieus werk gehad, die doelman van Almere. Wessel speel. Een seizoen gehuurd van Minnesota United. Twee meter. Puño. Gooit hem voor, maar dat was eigenlijk niemand. Spina. Tussen nu Bijleveld. En op raakt die bal niet helemaal lekker. El Dari. Opgejaagd door Verkuil. En richting de keeper afgeschermd. Druif. En een flinke zet. En krijgt daarna een tik. En daarna een vrije trap. De grasmat blijft niet zonder schade. Puño komt er niet bij. Daar achterin was Zunovar nog onderweg.

Argentina. Nou, die heeft wel een beetje het initiatief overgenomen na die eerste... langer dan 5 à 10 minuten was het ook niet. Maar dat Almere naar voren trok. Dit richting Dors. Van de Hoedemakers. Dors. Druif. De Kouwe verdedigt nog net. El Dari. Dan is de ruimte wel weer een beetje weg voor Almere. Dari tegen Van Kouwe.

toe leverde de corners nog niet echt direct gevaar op. Hier. Dan moet Zoemo hem wegwerken. En als Oenelvaarder vandoor, maar heeft hij hens gemaakt, zegt Ruperti. En gelijk drie, vier Ajax-spelers om zich heen heeft. Die protesteren. Eerst is het zijn baan. Ik denk dat hij hem daarna wel met zijn hand meeneemt. Dat is moeilijk te zien. Wordt er niet gefloten door Ruperti. Ligt er iemand met een blessure? Moedermakers is dat volgens mij. Pittiger van beide kanten. Krijgt een duwtje van Brugge. En kijk, dan is vraag het naar Ruperti. Het is een duwtje, maar wel heel weinig om een strafschop voor te geven. Maar ja, dat is bij Jong Ajax dan maar argumenteren. Dat was die handsbal eigenlijk ook. Maar Almere wel een penalty voor kreeg. Heerkens in de corner. Tweede paal, maar eigenlijk ver voorbij de tweede paal. Ruimte voor Almere. Jacobs. De twee ploegen die toch veel scoren. Niet in eerste helft met heel veel kansen.
overtreding op Bijleveld nu. Dat is niet voor Marley Dors in dit geval. Het is een eerbetoon in de 35e minuut. Ron Capella, bekende steward van Almere City. Onlangs overleden. Hij krijgt een laatste eerbetoon.

neemt Almere die corner wel heel snel. Dors. De ingreep van de Falco, maar er zit een bal tussen, dus mag het verder. Nash, counter van Jong Ajax. Tegen Bijleveld aangeschoten. De Falco krabt ervoor. Energiek vind je die linksback van Jong Ajax, Sinclair de Falco. Vooralsnog. Redelijk in bedwang.

of net, anders was Poku er vandoor geweest. Puño. Weer een mee te geven aan Serrate. Kuil. Serrate, doorzien door Dors. Goedemakers. Ze gaan haast naar voren, die bocht. Die bal niet goed. Dan wordt geholpen door een voormalige clubgenoot Atletico Spina. Zure Abdallah. Ja, behoorlijk wat pijn heeft. Verzorging nodig hoor. De betere, een van de meest dreigende aan de kant van Jong Ajax in deze eerste helft. Dat het niet zo heel dreigend is geweest. Dit duel met Hoedemakers, waar hij zelf tegen zijn tegenstander aanspringt. Dat hij zijn heup voelt. Hij zal een minuutje naar de kant moeten. Misschien nog wel langer dan dat, of Ajax laat hem... De eerste helft uitspelen. Die nog een paar minuten duurt. Heel erg van harte. 16-jarige Abdallah. Wel netjes teruggegeven door Almere. Van die nieuwe spelregels moet Abdallah dus nu een minuut wachten. Stel ik in het duel met Nes, dan wordt de Falco van de bal gezet, maar Jong Ajax wel gooien. Ajax dat zelf eerder in het seizoen profiteerde van die nieuwe regels toen. Twee spelers van NAC tegelijkertijd een minuut het veld uit moesten.
Ajax uit de corner. Dat het nou helemaal heel lastig te verdedigen is met twee man minder. Spina. Midden, Hoedemakers verwerkt die bal ook niet echt lekker. Het is een beetje onzorgvuldig van beide kanten zo nu en dan. In balbezit dan met name. Talla is weer terug. Dan kan weer een beetje sprint. Meegenomen met de borst. En dan toch maar weer een corner. Toch bijgehouden is dat al nummer 6 voor Almere. Al een beetje last, Abdallah. Dat moeten ze dan zo in de rust maar naar gaan kijken bij Jong Ajax. Van Dors. Muzungu. De makers. Ze raten niet. Dan Van Brugge nog een keer naar Dors. Hier nog een keer in die bal. Ruif niet. Cornelis ook niet. Volgende blessure. Hoofdblessure. Maak Verkouw. Die bal nog een keertje inbrengt. Zit verkoudbaar in de mangel bij meerdere spelers. En dan krijgt hij een tik op zijn neus of op zijn mond. Zijn scheidsrechter Ruperti ook wel snel door dat daar verzorging nodig was. Twee minuten minimale extra speeltijd. Maar als dit verzorgen van Verkouw... twee minuten ook wat langer worden. We zijn alvast begonnen aan de bespreking van de eerste helft. Ja. Is niet zo heel veel te bespreken. Van richting verandert het schotje van Almere. Net naast hobbelde. Dat was de enige echt gecreëerde kans. En de grootste kans was die penalty van Druijven natuurlijk. Die heel hard overschoot. Gewisseld worden geeft de fysio aan. Raak Jong Ajax zijn aanvoerder in de slotfase van deze eerste helft ook nog kwijt. Tijn Peters. Logische vervang. Vaker op het middenveld. Dan wel start, dan wel invalt. Heeft hij toch een behoorlijke optater gehad, Verkel. Die heeft toch ook weinig bespaard.

Oostenrijk. De aanvoerdersband, Peters. Komt hij dus voor Mark Verkuijl binnen de lijn. Zullen we dan vanaf nu zo'n 2 minuten doorvoetbal. Almeer de bal heeft, omdat hij voorin gewenst is. Dors. Vrij trap mee, daar ligt niet zo heel veel aan de hand. Gaat Marley Dors er weer een bal ingooien? Heeft Almere al heel vaak geprobeerd in deze eerste helft met corners. Maar open spel voorzetten. Deze wordt van richting veranderd. Dan kan Jacobs kop. En die doet dat ruim over. Zetten. En die pauze komt er nu. Het is 0-0 bij Almere City tegen Jong Ajax. Er was één echt grote kans. Een levensgrote kans voor Ferry Druijf vanaf 11 meter. Nou, makkelijk gegeven strafschop. Omdat hij hem in december gestopt zag worden door Heerkens, dacht hij nu. Hij moet in ieder geval buiten het bereik van de keeper. Dat lukte. De bal ging hard en ruim over. Geen echte kans voor Jong Ajax. Ook niet heel veel dreiging van die ploeg. Ja, hetzelfde geldt wel een beetje voor Almere. En dus in deze wedstrijd tussen twee doorgaans makkelijk scorende ploegen. Nog geen doelpunten halverwege. 0-0 in Flevoland. Tot zo. Welkom terug in Almere. Almere City tegen Jong Ajax. Tweede helft staat op het punt van beginnen. 0-0 halverwege. Het staat met heel weinig kansen in de eerste helft. Er was één hele grote voor Ferry Druijf. Vanaf de strafschopstip schoot hij hem over. De ploegen hebben het verdedigend redelijk op orde. Ze creëren. Het gaat ze nog niet zo makkelijk af vanavond. En dat is voor het bovenin meedraaiende en thuisspelende Almere City een grotere teleurstelling dan voor Jong Ajax. Dus juist misschien wel een keer tevreden zijn dat het verdedigende gedeelte wat meer onder controle is. Gelijk de bal naar voren van Druijf. Naar Dors. Dus gelijk de aanval gezocht. En daar is ook bijna gelijk een kans. Er komt wel nog een schietkans. Een stuiterbal. En die gaat er bijna in. Van de voet van de Hoedemakers. Nou, zoveel opwinding hebben we in 45 minuten eerste helft. Zeker nog. 50 minuten eerste helft. Eigenlijk niet gehad. Binnen 15 seconden na rust. Stuitert hij er bijna in.

het spel. Hickets. Stil. Laat eerder bij de bal dan Spina. En doorgekopt naar Poku. Wat daar hij mee? Dat is een aardige bal van Eldari. Spina komt weg, maar daar is wel Poku. De volgende kant. Talla weer gaan zitten bij jonge Ajax. De eerste helft al even last van zijn heup. Verkaal moest al noodgedwongen gewisseld worden in de extra tijd. Geprobeerd. Oh, met Abdallah. Ook hij de wedstrijd voortijdig staken. Tweede middenvelder bij Jong Ajax. Die dat overkomt. Tweede noodgedwongen wissel voor Carlos Garcia. Cornelissen, goede bal naar Poku. De aanname is ook goed. Het schot voorlangs. Almere sterk uit de kleedkamer. Stekende actie van Enzo Cornelissen. Prachtige opening. De controle en het schot ook eigenlijk gewoon goed. Gewoon Poku. Snel genomen. Dors. De Pavert. Gevangen door Eldari. Cornelissen net niet. Sarate. Spina. Puño. Lawrence en Puño. Als eerste, of het meeste vastgehouden. Zo is het oordeel van Ruperti.
Schors was niet perfect. Almere kan verder, Lawrence. Drie tegendoelpunten pas voor Almere. In die eerste vier wedstrijden. Of van heel ver proberen. Maar ja, het speel is bijna 2 meter. En was op tijd terug. Het zou best kunnen dat de boodschap van Dalschier, de trainer van Almere City, in rust is geweest. Ja, we willen graag meer publiek dit stadion toe halen. Dan moet je ook een beetje aan klantenbinding doen. Dat was de eerste helft zeker niet. Ik kan nu wel zeggen dat de eerste 7,5 minuut na rust meer spektakel heeft geboden dan die hele eerste helft. En het zou zomaar kunnen dat Jong Ajax als eerste gaat scoren als Onuvar hier niet 1, maar 2 kansen krijgt. Om zijn 6e van het seizoen alweer te maken. Maar hij laat het na. Naar Unovar, dan had Puno hem heel graag teruggewild. Maar ja, dit snap ik wel, dat Unovar dat zelf probeert. En de rebound, de bal van richting veranderd. Er staan er wel een paar te vragen bij Jong Ajax. Unovar heeft vertrouwen. En pijn. Corner is best goed, Peters. In de buurt van die bal. Bij Van der Pavert.
Poku. Heeft de bal nu onder controle. Poku, het is lastig. Te lastig. Benutten.

overtreding op Monserrate uiteindelijk bestraft. Peters, in combinatie met Puño. Unuvar. En Unuvar creëert de ruimte voor zichzelf. Schiet dan tegen Lawrence aan, waardoor jong Ajax een nieuwe corner krijgt. Tweede goede actie van Unuvar. Na rust. Muzungo en Spina mee. Spina probeert uiteindelijk ook te koppen. Gaat wisselen. We zien Van Gol, De Haan en Burgering. Van Gol rechtsback, Burgering. De vleugel aanvallen.

kan spelen voor goed. Iets onderweg naar rust. Meer spektakel gezien dan in de hele eerste helft. Alleen onderaan de streep nog steeds geen doelpunten. Kant verhuisd, Burgering vanaf rechts. Dan op de plek van Hoedemakers op het middenveld. Dat is geen goede bal van Heerkens. Hier is Poku. En dan wel goed gekiept door Heerkens. Dit is een ziekenhuisbal voor Spina. Die niet kan doen bij Poku. En dan het uitgestoken been van diezelfde Heerkens. De partij van Eldari. Die bal schiet nog door. Komt in de buurt bij Druif. Aanwezig in de tweede helft. Manuel Poku. Jacobs. Een duwtje van Asjepong. Het was best slim. Zeker als het niet bestraft wordt. Muzungu zet het erin bij Eldari. En dan Burgering onderweg naar voren. Eldari ligt er nog steeds. Het spel stilgelegd door Ruperti. Wat het een hoofdblessure betreft. En die botsing met Marvin Muzungu.
een overtreding van de centrale verdediger van Jong Ajax. Serrate. Daar hier nu een minuut buiten de lijn. Even een mannetje meer voor Jong Ajax. Daar gaat Montserrat, die prikt hem voor. Dan werd het toch heel gevaarlijk. Zie maar dat het toch eigenlijk altijd is zo'n blessure die behandeld moet worden. Er staat Almere met 10 door de afwezigheid van El Dari. Dan staat Kruis toch even uit het lood. Moet iemand misschien net even ergens anders op letten. Aan de mannetje in de gaten houden. Even Jong Ajax uiteindelijk een corner op. Geraamd door Druif. Van der Pavert. Weg, Jacobs, De Haan. Daar is Aldari dan weer. Ja, dat is het voordeel. Dat je dan daar ineens de bal op kan pikken. Burgering. En Almere nu in de counter. Burgering. Dat toch vanuit zijn ooghoek gezien dat Heerkens een metertje of anderhalf voor zijn doel stond. Poku is. Probeer het dan zo. Volgende wissel bij Almere. Jimmy Jacobs. Voor Hamza Eldari. Monserrate. Van Gom. Zonder Van Gom. Goed gedaan. Door Montserrat van de Pavert. Puño. De Falco. Zet richting Unuvar. Oh. Met zijn vuurpijl. Peters, open gedraaid. Ruimte op het veld nu hoor. Klein Peters. Nuvar. Ruif naar Poku. Nu dus ook aan de andere kant ruimte. Sowieso worden de ruimtes op het veld een stuk groter. Poku. Goed verdedigd door Spina.
Havert. Een schietkans. Lawrence gooit zich ervoor.

Peters. Kijk wat een ruimte er ineens ligt op het middenveld. Waar het in de eerste helft allemaal zo krap was. Daar is Montserrat. Die kopt hem naar de tweede paal. Oh, teruggelegd. Had Puño daar niet gewoon op doel moeten koppen. Voor jong Ajax. Aan ieders aandacht bij Almere City ontsnapt daar bij de tweede paal. Net knikt hij hem nog voor. Nu knikt hij hem zo in de verre hoek. En staat jong Ajax op voorsprong. Het zal toch niet de specialiteit de La Casa zijn? Koppen. Komt Wazinski. Een jonge Ajax. Gennaro Johnson en Tshishurun Simeon. Dat was ook gelijk zijn laatste balcontact dan. Voor Alejandro Monserrate Cuello. Voor Martin Wazinski. Hij duurde al eens invallen tegen de Graafschap. Die met de rest van Almere op jacht naar doelpunten. Burgering. Zoemboe. Zo, Puño. Die gaat er vanaf, denk ik. Nee. Komt weg met geel, maar daar zat heel veel frustratie in die tackle van Diego Puño. Verliest daar het duel van Jacobs, dan haalt hij al een beetje uit. Het is net niet hard genoeg voor een andere kleurkaart. Maar dan wel risico, Puño. Burgering. Dan zijn erbij gezet door Wazinski. Dat is een goede tackle van Muzungu. Gaat Simeon. Pas Simeon niet langs Van Gop. Die heeft iets te veel hooi op zijn vork, Van Gop. Johnson. Champon. Spina. Schuldig zich voor die bal en terecht, want die komt precies tussen Muzungu en de Falco in.
Falco. Iemand die echt achtervolging inzet van Almere. Champon. Simeon. Almere moet oppassen hoor. Peters. Tegen Jamie Jacobs aan. De nul gehouden dit seizoen. Zat ik dan uitgerekend tegen het zoveel scorende Almere lukken. Simeon. Tegen Van Gomma. Het zou met al nog een kwartiertje zijn. Als je de corner gaat nemen. Spina probeert erbij te komen. Oh, dan lopen ze elkaar van Almere eigenlijk een beetje in de weg. Dan zie je Poku. Met Nash. Doet hij handig vooral Nash. Simeon. Dat is minder handig. Burger in gelanceerd. Goeie paas. En Druif voor de goal. Dus moet hij misschien even wachten, Burger in. En dan heeft Druif een overtreding gemaakt op Van der Pavert, zegt Ruperti. Moet Van der Pavert daar een beetje sneaky om lachen. Gebeurt daar in het midden. Zijn elkaar vast. Een duwtje van Druif. Ook alweer wat zwaar gestraft dit. Misschien daarom ook wel het lachje van Van der Pavert. Het is niet de wedstrijd van Ferdi Druif. Vooralsnog. Hij mist de penalty. En verder eigenlijk geen kans gehad. Wissel van Eldari, de witte wissel zijn geweest. Vanwege een hoofdblessure. Kijk op dit. Jong Ajax nog een extra wissel heeft. Poku. Ja. Nee. Geel voor Emmanuel Poku. Ruperti vindt het een zwalbe. En heeft hij daar gelijk in? Het wel. Krijgen we nog Dennis Moeman. Debutant.
18-jarige Marokkaan. Uit te spelen. Een training gemaakt op Huisman. Petty wijst naar de dader. Die krijgt misschien nog wel geel zo meteen. Dat was Johnson. Eerste nederlaag van het seizoen dreigt voor Almere City. Had gezien dat die paas net hard genoeg was. Poku nu. Weer richting Van der Pavert. Poku. Oei, oei, oei. Ver over. En dan komt er een gele kaart voor Mzungu. Dat is volgens mij niet degene die overtreding maakte.

achterring. Er komt wel wat leven in de brouwerij, maar het komt ook omdat de ruimtes gewoon groot zijn in de tweede helft. Hoe langer de tweede helft duurt, hoe groter de ruimtes worden. Degene was die overtreding maakt. Persoonsverwisselingen kunnen niet door de VAR opgelost worden. Eén keer naar voren door Cornelissen. Huisman, ja, dan moet Mzungu nu oppassen. Heerkens. Waar nog niet geweken. Jacobs tegen Spina aan. Almere kan door. Druif naar Poku. En weer Heerkens. Doet er alles aan, die doelman van Jong Ajax, om zijn eerste clean sheet van het seizoen te pakken. Ze in de tweede helft al flink wat van scoren afgehouden. Huisman nu met de kans dan. Jacobs nog, die probeert te schieten. Die mannen die de bal niet wegkrijgt. En dan nog Poku die hem voorgooit. Iedereen naar voren bij Almere City. Wasinski, daar is Huisman. En een corner. Te vroeg om die 2 meter lange keeper mee naar voren te sturen. Geduw en getrek, maar uiteindelijk gaat de bal aan iedereen voorbij. Tijd toch serieus te dringen voor Almere City. Peters, komt voor Jong Ajax verkeerde kant op. Dat is een overtreding. Van Johnson. Burgering. Uiteraard bij de Falco. Johnson schampt hem nog. Schot en daar Huisman. Die tegen die bal van de Haan aan kon lopen. Versnelling van Burgering. Dan is het zeker geen buitenspel. Is dit toch een kans hoor voor Bas Huisman. Heeft Almere veel kansen gehad na rust. Daar met Puño. Puño krijgt hem tegen. Denkt u dat hij het daarmee eens is of niet? Huisman naar Burgering. Hier buitenom Burgering. En weer een corner voor Almere City. Corner nummer 10 voor de thuisploeg.
Jacobs daar nou? Is het echt zo erg? Als hij champagne wil doen geloven. Hé, nou is het knotten geblazen. Moet Rupert hier nog serieus aan de bak hier in de slotfase. Champon naar de grond, naar het duel met Jacobs. Champon geel. Dan houden ze elkaar vast. Zo erg is het niet. Bij Almere geel krijgt. Het zal dan de Haan geweest zijn. Vijf. Extra minimaal. Ja, moet wat naar achteren. Cornelissen. Jacobs. Het is zijn broer. Een balans als hij die bal door wil koppen. Geroeid door Spina. Hoeveel toeval is het dat Spina voor het eerst in de basis daar centraal achterin samen met Mzungu. Jong Ajax dichtbij een clean sheet is. Magom. Lastige bal voor Burgering. Simeon. Ja, die glijdt dan. En dan kan Burgering niks meer doen. Dan mag Jong Ajax gooien. Puño. Training op Puño. Hij is maar gooien. Het is meer dan een minuut nog.

0: door Wazinski. Zungu. Niet veel in de lucht. Champon. Peters naar Champon. Dat is goed gevoetbald. En hier komt nog een dikke kans aan voor jong Ajax. Champon jaagt hem in het zijnet. En is eigenlijk boos op zijn ploeggenoten dat hij hem niet makkelijk af kon spelen. En zijn ploeggenoten zijn juist weer boos op hem omdat hij hem niet afspeelt. Ja, dit was toch de beste optie om uiteindelijk te schieten. Nog één vrije trap voor Almere. Nog één kans. Speel. Richting Druif, die kan er net niet bij. Heel het stadion schreeuwt om Hens van de Falco. Maar die blijft rustig, verdedigd. En dan is het afgelopen. En wint jong Ajax. Heel verrassend toch wel. Met 1-0 op bezoek bij Almere City. Door het doelpunt van Gano Monserrate. Na een eerste helft waarin bijzonder weinig gebeurde. Al was er wel een strafschop voor Ferdi Druijf en Almere City. Maar die werd overgeschoten. Volgde een tweede helft waarin heel veel gebeurde. Waarin er ook legio kansen waren. Voor Almere City met name. Voor Poku onder andere. Maar ook jong Ajax roerde zich meer en meer. En die gemiste strafschop van Druijf komt Almere City uiteindelijk dus heel duur te staan. Want het leidt hier in eigen huis de eerste nederlaag van het seizoen. In speelronde 5. En jong Ajax is juist de afgelopen week punten gaan rapen. Vorige week vrijdag al een overwinning op Helmond Sport. En nou, het gelijke spel bij Jong PSV. Nu weer een overwinning. En niet zomaar eentje. Bij het in ieder geval tot vandaag in goede vorm verkerende Almere City. Maar de ploeg van Daskir. Gaat hier de eerste misstap. Thuis tegen Jong Ajax. Werd het in het Jan Maarsstadion. 0-1.
1: Goldenzone FM.
2: Weet je, ik ben er zo klaar mee.
1: Goldenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentiner-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

edition of the

0: programma
1: Fireball.
2: Meer uit je radio. Meer uit je radio. Meer.
3: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM. New truck.

0: miles on it. Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Dennis, goedenavond, hartelijk welkom. Het ontgaat me even wat hier gebeurt, maar we gaan gewoon weer beginnen met de nieuwe uitzending van Vandaag in Zeit. En Johan heeft er zin in, datzelfde geldt voor Helene. René, ja, jij ook, jij hebt er ook zin in. En Merel natuurlijk, die heeft er ook zin in, ja.
1: Ik zat ook te kijken wat daar...
0: Wat gebeurde daar nu?
2: Ja, wat is dit?
3: Allemaal mensen die door elkaar rennen.
0: Ja, wat was het idee daarachter dan?
3: In badjassen ook, heel raar.
4: Ja, in badjassen.
3: En een cameraman die een of andere veiligheidshelm op heeft.
4: Wij zijn nog wel eens in de club geweest met badjassen.
0: Ja, badjassen.
3: Kijk, rennen,
0: ja, badjassen.
1: Badjassenclub in Gielse Rijen.
3: Ja.
0: Ah, het is wel leuk gedaan, maar waarom hebben ze dat gedaan? Dat wisten wij helemaal niet. Het is nieuw. Dus om het een beetje nog spannender te maken hier.
3: Oh, dit gaat nu elke avond gebeuren of zo?
0: Oh, het is vrijdag entertainmentdag, hoor. Okay. Oh.
4: Nou ja, maar ik had me dus helemaal verheugd vanavond.
3: Op?
4: Nou, Wilfred zou zijn nieuwe single zingen.
0: Ja.
3: Gaat niet gebeuren.
4: Nee, de handjes kunnen vanavond niet de lucht in.
3: Wat jammer. Nee, kun je hem wel horen misschien al.
0: Het is gewoon heel stom.
3: Ja, op Omroep West kon je hem al wel horen. Ja?
0: Ik had Johan dus gisteren verteld van ik ga morgen mijn nieuwe nummer zingen. Dan weet je het, kun je eerder weg en zo, weet je wel. Heb je nergens last van. En ik op Radio West ook vandaag vertellen dat mijn nieuwe single uitkwam. En toen zegt die gozer, maar waarom staat hij er niet op Spotify? Ik zeg, nou, dat is slordig van de platenmaatschappij. Dus ik wil de platenmaatschappij op. Ik zeg, waarom staat die nieuwe single niet online? Zeg, nou, omdat die volgende week pas uitkomt. Dus ja. Dus toen heb ik opgebeld en er stonden allemaal danseressen klaar hier enzovoort. Dus,
3: Hoe heet het nummer?

0: dat is niet vanavond, dus Johan, spijt me. Zonde.
1: Nou ja, dan heb ik weer een hele week om me ergens op te vullen.
0: Ja, dan kun je dan volgende week eerder weg. Hè? Ja, maar stom, hè, dat ik dan een beetje...
2: Maar dat konden ze dan niet, dat ze dachten, nou, nu is hij toch...
0: Nee, dat moet helemaal met Spotify geregeld worden. Dat kost heel veel werk. Dat kan niet in één keer zo online gezet worden.
2: Oh, jee, ja.
0: Dat is allemaal... En het is heel goed dat ik goed op heb gelet wanneer mijn single uitkwam. Ja. Dus Radio West had de primeur.
3: Wel jammer, want je hebt je microfoon meegenomen, zag ik.
0: Nou ja, ik bedoel, daar word ik mij lastiggevallen. Jij hebt er ook al een paar toegestuurd gekregen.
1: Ja, ja, ja, dus, nou ja, maar hij is multi-inzetbaar.
0: Ah, hij is wel multi-inzetbaar, ja. Ja. En kon je nu al jee zeggen al?
2: De cockpit.
0: De cockpit is ook.
1: Dat is een, afstandsbediening in de vorm van een grote penis. En voor die penis heb ik model gestaan.
0: Heb jij dat model voor gestaan?
1: Heb ik voor het model voor gestaan. Ja, dat was toch een heel gedoe, hoor. Een hele middag hem stijf houden.
4: Maar leg even uit, wat gaan we
0: ermee
4: doen?
0: Kijk, hier zitten knopjes. Ja. En dan kun je gewoon zender en geluid en dat soort dingen allemaal doen.
2: Serieus?
4: Of voor de tv.
0: Voor je tv, ja.
1: Nou ja, maar het is ook een hartstikke leuk ding om op tafel te zetten als de visite is.
0: Ja. Ja. Ja, je kan hem opladen en dan kun je hem gebruiken om de afstandsbediening.
2: Oh,
0: de cockpit, ja, jij schrok ervan. Jij zei, ik vind hem groot.
3: Ik vind hem vrij groot, vrij
0: voor een afstandsbediening.
4: Ja, prima dingetje.
1: Nou, kun jij zo'n ding proberen, kun je zo'n ding in je mond steken?
3: Dat gaat nou niet lukken, dat gaat mijn kaak helemaal pijn. Dat gaat niet lukken, nee. Nee, ik vind het vrij fors. Jij niet?
4: Nou, ik had wel mee van.
1: Nou, ik was er wel tevreden mee.
2: Maar is dit serieus een afstandsbediening?
0: Ja, maar het is serieus een afstandsbediening. Dus ja, ik zou hem ook niet zo snel op de tafel.
4: Zit er geen batterij in?
0: Nee, hij moet opgeladen worden. Hij kan hem via zo'n touwtje.
1: Ja, dat is een man uit Den Haag. Die is er al tijden mee bezig.
0: Victor Meijer is dat.
1: Maar hij heeft het in een heel leuk doosje en zo. Het is een leuk cadeautje om weg te geven.
0: Een lul in een doosje. Ja,
4: ja, dat kan je.
1: Nee, nou ja,
4: kan je Dave Maaslot inleggen hier. Ja. Precies zo, dan kan je David Dicht doen zo.
3: En daarnaast Raymond Mens nog, die past ook nog.
4: Nou, die past er zeker bij. Die kan je gewoon naast elkaar leggen.
0: Ja, Raymond komt er wel meevallen, zijn.
1: Ik denk dat Raymond wel graag zo'n afstandsbediening heeft.
4: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Als die vriend weg is.
4: Ja,
0: nou, Tina wilde er eerst niet eentje hebben. Tina heeft later wel gebeld dat ze er ook wel eentje wilde hebben.
2: Ja,
4: oké.
1: Ja, ik heb er Tina één gegeven.
0: Heb jij Tina?
1: Ja, en die was eerst zo van, weet je wel.
0: Ja.
1: En, maar toen vond ze het, nader inzien, vond ze het toch leuk.
0: Maar ze hoorden dat het een afstandsbediening was. Alles wat met tv te maken heeft, dat wil Tina wel hebben natuurlijk.
2: Ik zie er al zitten thuis.
0: Ja. Ja, maar je gaat toch niet met zo'n ding zitten, of wel? Of
4: ben ik niet?
3: Waarom niet?
4: Maakt het niet uit? Nee, prima.
1: Ja, maar je hebt toch ook kaarsen en zo in deze vorm?
0: Ja, maar kaarsen... Ja, maar, ja, ik weet niet, ja. Nou ja, goed, kaarsen... Dat is gelijk weer een delicaat onderwerp in deze uitzending.
1: Oh, daar heb ik helemaal geen moeite mee.
0: Nee? Nee. Heb jij nou nog het idee, Johan, als je erover nadenkt... dat jij nog iets kan zeggen waardoor je gecanceld zou kunnen worden? Of zijn wij inmiddels zo ver afgedwaald... dat mensen ons helemaal niet meer serieus nemen?
1: Nou ja, we zijn wel bijna zo ver dat... Kijk, voor Ongehoord Nederland maken ze zich nog druk.
0: Ja.
1: Maar voor ons niet.
0: Nee, ze nemen niet serieus meer.
1: Nee. Maar kijk, ik vind achteraf wel in die periode toen met dat kaarsverhaal... Dat Nederland werkelijk hysterisch heeft gereageerd. En de eerste twee dagen was er helemaal geen reactie. En toen de reacties op social media kwamen, gingen ze met elkaar verder.
3: Maar heeft het jou nooit echt iets gedaan, zeg maar mentaal? Nee. Dacht jij nooit van, wat gebeurt er
1: nou? Nee, ik kan daar heel goed tegen en ik lig daar niet wakker van... want de volgende ochtend was ik al mijn hobby's kwijt... want alle radio's die belden om beurten dat het niet meer kon. Ja. Zoals Raymond zei, wij moeten de mensen...
4: Hey, die met het grote hoofd zat ook nog bij Op1 toen, hè? Hoe heet die ook alweer?
0: Dat grote hoofd?
4: Met het grote hoofd van Raymond.
1: Ja. Ja, ja, ja.
4: Tot Waterhoofd.
1: Ja, die van Sparta, die supporter. Maar die is daar nu de baas. Maar die gaf
4: de baas.
3: Dirk Jan.
1: Nee, ik weet niet hoe die heet.
0: Man met een waterhoofd.
1: Ja, maar hij was hier sportverslaggever. Maar die zei tegen mij, dat vond ik zo leuk. Hij zegt, ik moet hier de vrouwen op de werkvloer... een veilige werksfeer kunnen aanbieden. Ja. En met jou kan dat niet. Ik zeg, ik maak het programma in Drenthe.
2: Ja.
1: Op 300 kilometer afstand.
3: Ja, je bent er niet eens. Ja. Hebben ze ooit nog eens gebeld of niet? Om je terug te halen?
1: Nee, die directeur is later geweest. Maar ik kan nooit terug naar zoiets. Ik ben bij het Bluesfestival er ook uitgegooid. Maar dan kun je nooit terug.
3: Nee.
1: Want morgen zeg ik hier weer wat. En dan schoppen ze je er weer uit. Nou, dat wil ik niet meemaken.
3: Dat moet je ook niet willen.
4: Nee, blijf je bezig.
0: Ja, maar toch vraag ik me dat af. Of er nog een grens voor geldt na alles wat er gebeurd is. Of er nog iets is...
1: Nou,
0: je moet het niet gaan testen, zo bedoel ik het niet.
1: Dus
0: het hoeft niet ordinair.
1: Wat meer zeggen. Omdat de mensen, er is een verwachtingspatroon. Mm. Mensen kijken niet gek op als René roept van die hadden ze zijn reet moeten neuken.
0: Nee, dat roept hij zo dat vaak.
1: Dat is bij andere programma's anders.
0: Ja. Het is ook vrij opmerkelijk.
1: Robert de Brink niet roepen bijvoorbeeld.
3: Nee, die hadden wel andere dingen te roepen. Jeetje.
0: Nee, maar kijk, het is ook vrij opmerkelijk dat je een politicus uitnodigt voor het zegt dat het een hele vervelende partij is met hele vervelende leden allemaal, een hele vervelende kamerleden.
1: Maar het mooie aan die politicus is dat hij er ook scheid aan heeft.
0: Hij ging gewoon door.
1: Nee, maar hij doet gewoon zijn riedel. Ja. En ik vind het niet zo'n onaardige man privé, hoor. Nee. Ik heb laatst ook een keer gesprek met hem gehad. Het is best een goede gozer. Maar hij heeft zijn riedel. Alleen vind ik dat de coalitie hem op alle wenken bediend heeft. Ja. Met wat ze toegegeven hebben. Dat is speciaal voor hem.
0: Ja, hij vindt het te weinig.
1: En dan is hij nog niet tevreden.
0: Hij vindt het te weinig.
1: Spel, joh.
0: Ja, dat zeg jij steeds, spel.
3: Ja, maar dat is het ook. Ze hebben zelf gezegd, het is een openingsbod.
4: Tuurlijk.
3: Ze gaan niet gelijk alles op tafel leggen. Want wat ze ook op tafel hadden gelegd...
4: Ja, zo draaien als zij zegt, prima.
3: Ja, precies.
4: Waar kan ik tekenen?
3: Het is een harde onderhandeling en daar gaan ze nu mee verder. En
1: maar ik kan me best voorstellen, hè, dat de mensen die thuis zitten te kijken en die bang zijn dat die sociale voorzieningen afgeschaft worden, dat als je dus ontslagen wordt, dat je meteen in de WW moet en heel kort, en dan moet je maar zien te redden met een hypotheek, dat die mensen het prettig vinden dat hij namens Proda voorop komt en dat die mensen ook blij zijn met Spekman.
4: Als die slim is, als die echt slim is, heeft hij wel wat geleerd. Want ik merkte dat hij wel schrok van Dave. Want
3: die
4: dat, heeft hij natuurlijk wel. Ja. Een soort van mensen die centjes verdienen, mensen die centjes hebben. Weet je, die moeten we gewoon leegtrekken. En daar praat hij met een soort dédain over.
0: En wat Dave heel goed uitlegt is dat hij zijn medewerkers eigenlijk een bonus wil geven. En dat die mensen daarvoor gestraft gaan worden allemaal.
4: Zeker, als aandelen dat zei hij goed.
1: Ja. Maar Dave was even de ondernemer.
4: Weet ik, maar hij heeft een beetje van, joh, ik ben er voor de minderen. Maar al die anderen, die moeten maar betalen. Nou, terwijl al die anderen ook gewoon hun werk doen. En ook gewoon proberen wat plezier uit hun werk te halen.
0: Dat zei Mark de Visser ook en dat zei Dave ook. En Dave zag ook dat enorme vermogen wat hij nu binnen heeft gehaald. Dat zag je natuurlijk ook opeens halveren of meer.
3: Nou, wat Dave ook zei, dat je niet als politici mensen tegenover elkaar moet zetten. Bijvoorbeeld arm en rijk en dat soort dingen.
4: Ja, dat doet hij wel.
3: Maar ja, omdat hij zich echt profileert inderdaad als politicus van in ieder geval middenklasse. En
5: ik was niet zo te spreken over hem, hoor, aan tafel. Nee? Hij doet wel leuk mee en hij gaat ook in discussie. Maar ik denk altijd bij hem, hij heeft ook bij die begroting gewoon lekker achterover gezeten, armpjes over elkaar, even kijken wat er allemaal komt. En daarna er bovenop hakken. Terwijl ik
0: denk, maar die coalitie moet eerst gewoon met de verhaal komen.
5: Maar tegelijkertijd denk ik ook, kijk, jij kan ook gewoon concreet, dus eigenlijk een beetje aanvallen, concreet plannen leveren. En zeker voordat die begroting is ingeleverd.
3: Hebben ze ook wel,
5: het is heel vaak dat ze het terugpakken uit, ja, dat staat in ons partijprogramma. Wie leest het partijprogramma?
3: Nee, maar dat,
5: wie
3: doet dat?
0: Jij toch wel en ik ook.
3: Nee, maar bijna nee, maar de oppositiepartijen, ze hebben zowel rechts als links, ze hebben elkaar ook op de hoogte gehouden. En die oppositiepartijen zijn eigenlijk over één ding eens. De coalitie heeft echt gewoon op hun handen gezeten.
5: Nee, maar wat
3: die zijn helemaal niet proactief geweest in het uitnodigen. Die zijn veel te laat
0: begonnen. Jij zegt dat het een spel is, jij zegt ook dat het een spel is. In de afloop bleef hij beweren, sociale zekerheid, willen we alles van tafel hebben. En of dat nou een spel is of niet, hij zei ook, laat eerst die coalitie zelf maar eens bedenken wat ze willen.
6: Ik wil graag dit land vooruit helpen. Ja. Maar daarvoor moet je wel met een aantal partijen werken die ongeveer dezelfde kant op willen. En als dat
0: wil de VVD dat ook?
6: Die indruk heb ik van niet, want daarom was er ruzie in de coalitie.
0: Ja.
6: En daarom duw ik wel een beetje terug. Want ik ben altijd aanspreekbaar op mijn verantwoordelijkheid. Maar als de coalitie niet eens is welke kant ze met Nederland op willen, dan proberen ze iedereen tevreden te houden. Ja. Dus dan gaan ze eerst met Joost Eerdmans praten. Die beloven ze van alles.
0: Ja, SGP mee gesproken.
6: SGP. En dan wordt die van tafel gezegd, nee, gaan we toch niet doen.
0: Nee, niet.
6: Dus mijn punt is, je moet kiezen met wie je wil werken, omdat je anders gaat het de hele tijd, ben je alleen maar ruzie aan het maken met die. En dan straks iedereen boos. En dan komen we er niet meer uit met elkaar. En daar zit mijn zorg.
5: Dit is allemaal gelul in de ruimte.
3: Dit zegt Joost Eerdmans ook precies hetzelfde.
4: Dat vind ik wel redelijk.
5: Nee, maar dit is analyse van hoe het gaat. Ik wil van hem weten, concreet bijvoorbeeld, welk plan, geef even 5 plannen, leg uit hoe je dat wil bereiken, hoeveel geld heb je nodig, waar haal je dat geld vandaan en is het haalbaar? Dat wil ik weten en niet elke keer dat achteraan
3: lopen. Maar dat hebben ze allemaal op tafel gelegd. Bij Heijnen, bij Jetten.
5: Maar dat weten wij toch niet, de kiezer?
4: Ik denk dat wat hij natuurlijk bedoelt, is ook niet zo gek, maar wat hij bedoelt is, wat ze eerst voor ogen hadden, we halen hier wat van rechts weg, we halen daar wat van links weg. Dat denkt hij dat dat niet werkt.
2: Nee, en dat
4: dat
2: en
4: werkt niet, denk ik.
2: Nee, en Joost Eertmans en ook Christoffer van de SP, ze zijn het daarover eens. Zij zeggen eigenlijk allebei, met ons allebei samen is geen deal te sluiten.
4: Nee, dat kan niet.
2: Het brede akkoord wat jullie willen,
4: heeft
2: dat
4: hij wel
2: kan
4: een punt, hoor, vind ik.
2: En met je JA21 en SGP samenwerken wordt dan heel erg tricky, omdat je in de Eerste Kamer daar heel bijna
0: meer
2: bij.
0: En dan moet je hopen op de BBB natuurlijk op dat moment.
2: Ja, en dat is wel heel erg twijfelachtig.
1: Ik vind het wel kwalijk dat die linkse partijen wel heel snel roepen, die rijke ondernemers, daar moeten we het weghalen. Nou, er zijn niet zoveel echt rijke ondernemers. Die zijn er natuurlijk wel. Maar de doorsnee ondernemer, die moet ook de eindjes aan de knaak knopen. En die kon ook niet de coronaperiode overbruggen. Hè?
2: Ja.
1: Dus zo rijk zijn veel ondernemers niet, hè?
0: Nee, maar wat dat betreft heeft Jetten het ook niet goed gedaan. Maakte ik tenminste op uit de reconstructie bij de Telegraaf.
2: Nee.
0: Die is op een gegeven moment ook gaan draaien. Dacht, oh, dit gaat niet.
2: Ja, dat was dus het hele rare. Op een gegeven moment hadden ze twee tafels waaraan onderhandeld werd. En daar ging het dus ook mis met de oppositie. Ze zaten met Jetten en Jesselgus en Bart van der Brink, de vicepremier, ook erbij. Dat was een tafel waaraan werd onderhandeld met de fractievoorzitters. Ja. En dan had je op het ministerie van Financiën bij Heijnen een tafel waar de financieel woordvoerders vooral langskwamen, maar ook af en toe Jetten. Of Joost Eertmans en Christoffer van de SGP. En die twee, van JA21 en SGP, hadden op een gegeven moment echt het gevoel dat ze een deal hadden
0: die
2: met
0: Heijnen. Die waren bijna rond, hè?
1: Nou, die voelden zich echt geneukt, hè?
2: Ja, die voelden zich geneid. Ja, geneukt. Ja.
1: Verneukt.
2: Het is vrijdag. Verneukt,
0: ja.
2: Dus dat was inderdaad het probleem. En als je dan vraagt aan Jette van, hoe kijk je daar dan naar, dan is dit wat hij zegt.
7: Ik heb dat gelezen in de krant. Wij doen elke dag ons uiterste best om zoveel mogelijk de oppositie de hand te reiken. Zoals we dat ook al vanaf het debat over de regeringsverklaring met de Kamer hebben afgesproken. En dat blijven we ook de komende tijd doen.
8: U geeft steeds maar geen antwoord op mijn vraag. Want de minister van Financiën heeft dus onderhandeld zonder een mandaat. Eertmans zegt, nou, ze hoeven bij mij niet meer aan te komen voorlopig. Hoe gaat u dat weer fixen?
7: Nou, maar ik ben het gewoon niet eens met de stelling die in uw vraag zit. De minister van Financiën heeft zijn werk gedaan door heel veel op te halen. Zodat wij uiteindelijk in de ministerraad niet alleen maar met onze eigen plannen en ideeën bezig waren, maar daar ook heel serieus in konden meewerken wat voor oppositiepartijen belangrijk is.
2: Ja, ze willen vooral dus echt het beeld houden. Ja. Joh, dit is allemaal gewoon helemaal volgens plan gegaan. Maar je hoort inderdaad wel echt ook kritiek op de regie die Jette hierover heeft gehad.
0: Maar komt de VVD steeds verder alleen te staan of lijkt dat maar zo?
2: Nou ja, dat lijkt wel. Ze hebben natuurlijk inderdaad een flinke handreiking richting pro moeten doen. Dus richting links. En dat heeft echt te maken ook met die meerderheid in de Eerste Kamer. En dat ze bang zijn dat ze dat anders niet gaan redden. Ze zeggen nog steeds te mikken op dat brede akkoord. Maar ja, als je de oppositie nu mag geloven, dan zit dat er gewoon echt niet meer in.
0: Dus het 46-puntenplan van Chris komt eigenlijk steeds dichterbij, als ik het zo hoor.
2: Ja, ik
1: heb nog niemand erover gehoord in de politiek.
2: Nee, maar, volgens mij vond Chris ook dat er toch best wel wat goede punten voor de VVD in deze uitgelekte plannen zat. Dus ik weet ook niet helemaal.
1: Maar ik denk dat de drie coalitiepartijen, die gaan in deze periode heel veel stemmers verliezen. Want je ziet altijd dat de oppositie, daar gaan de mensen heen. Daar hebben ze weer hoop dat het daar beter gaat. En deze drie bakken er niet zoveel van. Hè?
2: Nee,
1: dus de mensen die zijn heel ontevreden over ze.
2: Het is sowieso altijd zo, met vooral als je net bezig bent of kort, dat heb je in alle andere regeringsperiodes ook gezien. De partijen die moeten regeren en dus ook onpopulaire keuzes moeten maken, die verliezen vaak wel eerst wat stemmers.
0: Ja,
2: heeft de VVD natuurlijk heel lang
1: Dat is voor de VVD, is dat wel een probleem.
2: Ja. Ja, nou ja, zeker als je nu kijkt naar de peilingen. Als je nieuwe verkiezingen zou krijgen, dan zijn deze vier, dus nu het kabinet en pro, die zijn dan eigenlijk op elkaar aangewezen. En dan begint eigenlijk weer alles van voren af.
1: Jawel, maar ik denk dat de VVD uit moet kijken dat bij een volgende verkiezingen JA21 en misschien ook wel Mona ongeveer net zo groot worden als de VVD.
2: En daar zijn ze natuurlijk heel bang voor. Want waar het nu vooral stuk op loopt, is die box 3. Dat is allemaal heel ingewikkeld, helemaal niet voor de vrijdagavond. Maar het gaat over belasting op vermogen. Dat zijn allemaal VVD-stemmers.
1: En ik vind Mona fatsoenlijk rechts. Dat zou een ideale mevrouw zijn voor de VVD.
2: Voor de VVD?
1: Maar dat doen ze niet.
2: Nee,
1: want ze willen geen indringers erbij hebben.
2: Nee, dat zeker niet. En ik weet niet of Mona helemaal qua profiel past bij de VVD. Misschien wel economisch gezien, maar op andere thema's dan weer niet. Dus ja, het is even afwachten wat ze doet en of ze een stabiele partij neer kan
5: zetten. Ik denk dat het probleem van JA21 is dat zij juist mensen verliezen aan Mona. Dus ik denk dat Mona daardoor, als zij...
2: Ja, het ligt ook zo aan wat voor partijen neerzet, welke mensen je er neerzet.
0: We gaan het niet weten, jongens, dit. Dat zal de toekomst allemaal uit. Is dat groen, die trui, of niet?
5: Appeltjes groen, hè?
0: Ik zat even te kijken.
1: Ik vind het echt een hele mooie trui.
0: Ja, het is een mooie trui, maar je ziet wel dat die groen is.
1: Ja, hij is groen, ja.
0: Nee, ik vind het mooi.
1: Je ziet soms auto's, bestelwagentjes in die kleuren. Het is verschrikkelijk lelijk. Maar ja... Als jij een baalzak aandoet, zie je er nog sexy uit.
5: Oh, ja, vind ik lief. Ja,
0: hier, pak je even mee. Jij zit voor het bordje van KWF. Hartstikke belangrijk natuurlijk. Ik heb het al aangegeven. 135.000 mensen horen per jaar de diagnose natuurlijk.
1: Wat was die dokter trouwens goed?
0: Die was goed, die Joost.
4: Die was prima, die jongen.
0: Joost Boermans, die was top. We hadden hem zo vanavond weer kunnen uitnodigen.
4: Een aardige jongen.
0: Ja. Ja, deed hij echt fantastisch. Ook die oproep die hij deed.
5: Ja.
0: Hartstikke belangrijk, maar het is ook wat we nog steeds willen duidelijk maken. Het zit er nu bijna op 5 miljoen. Dat is echt hartstikke mooi, maar het kan nog veel meer zijn. Joost heeft ook uitgelegd hoe belangrijk het is. Hoeveel verschil het kan maken met al dat geld. Wat ze ook kunnen doen aan ontwikkeling als het gaat om kanker. 135.000 mensen per jaar diagnose. 1 op de 2 mensen krijgt ermee te maken. Dus als u nog kan, doneer even. Het is hartstikke belangrijk natuurlijk, KWF. En dat is eigenlijk ook na deze week toch heel belangrijk. Niet alleen deze week, maar ook in de periode hierna. Blijft u vooral ontzettend goed doneren. Gisteren zat Mona volgens mij toch bij Renze, of niet?
4: Ja.
0: Hoe vond je er?
5: Ik keek vooral naar Robert en Brink.
0: Ja, die was aanwezig, Robert en Brink, hè? In die opening.
1: Robert en Brink is echt een vermoeiende, vervelende man.
4: Ja, Robert vond dat het programma wel een beetje Robert en Brink kon gebruiken.
5: Ja, dat heeft hij gedaan.
4: Maar dat snap ik niet, joh. Je bent daar te gast.
1: Ja.
4: Je merkt aan die jongen dat hij...
5: Door wil.
4: Dan werk je toch mee?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Nee, je hebt echt die club zitten verstieren, leuk doen... en een verhaal vertellen waar niemand op zit te wachten.
4: Nee, maar een kutverhaal vertellen over waar die mensen... die daarvoor net naar hebben zitten kijken.
1: Nee, maar ik vind het altijd een beetje een vervelend mannetje.
5: Maar waarom dan?
1: Nou, vermoeiende man. Hij vindt zichzelf echt onze lieve heer.
5: Ik moest wel lachen toen hij er werd gevraagd naar Van Basten... want hij zat natuurlijk ook aan tafel. Nou ja,
0: die opmerking die maakte.
5: Je hebt Van Basten, of je hebt Cruijff... Van Basten, ja.
1: En dan heb ik niks meer.
0: Ja, misschien Maradona, zei hij toen.
5: Maar voor de rest heb je niks.
0: Nou, toen dacht ik ook van ja. Zeg dan niks.
4: Nee, totale leken.
0: Ja, als je er geen verstand van hebt, kun je er beter geen
1: maar die hele tafel, die gaf blijk van het feit dat ze niets van voetbal wisten. En nou is dat geen ramp als ze gespecialiseerd zijn in andere dingen.
0: Nee. Ja.
1: Maar van voetballen weet je toch wel een beetje de wereldsterren, hè?
0: Ja.
1: Kijk, hij had toch kunnen weten dat ik ook gespeeld
5: heb. Zeker.
0: Veendam, Cambuur, Haarlem, Meppen...
1: Ja, de meesten zijn failliet gegaan als ik weg was. Ja,
0: gek is dat. Maar die opening wilde hij even laten zien dat hij er was, Robert en Brink.
9: Goedenavond, want jij wilde het hebben over B&B, hè? Dat zit hiervoor.
4: Ik zit helemaal in. Thomas, heb je gezien?
9: Ja,
4: dat hondje en die haartjes die hij iedere dag moet doen.
9: Jij wil iets laten zien als voorbeeld.
4: Nou, wacht even. Nee, ik ben er nog.
9: Ja, maar,
4: ik
9: moet even door. We hebben de hele wereld bespreken.
4: Nee, maar wacht even, ik moet even door.
9: We gaan het tempo wel een beetje opvoeren.
4: Vorige
9: week. Nee, hou op, kom zitten. Nee, kom zitten, dat kan niet meer.
0: Maar was dit een gimmick? Wat is
1: dat? Nee, je zag dat Renze kwaad werd.
4: Ja.
1: Dit wilde hij niet.
4: Ja. Je kan ook, als je heel erg... Dan zeg je, we doen jouw geluid uit, ik ga aan tafel zitten.
5: Ja. Ja. Ja. Geluid eraf halen.
4: Kan ook.
5: Zo, hoppakee.
4: Maar dat doet hij niet.
1: Nee. Maar hij zat ermee in de maag.
4: Ja.
1: Die man, ik las het laatste stuk. Ik weet niet eens meer welke krant. Maar hij schijnt ook een café te runnen.
4: Ja, in Amsterdam.
1: En daar hadden ze aan klanten...
0: Ja, Heuvel, café Heuvel.
1: Ja,
0: als ik sneuvel, dan bij Heuvel.
1: Ja, hadden ze aan klanten gevraagd. Die daar wel eens komen en dan mensen die op vakantie zijn, wat ze ervan vonden. En die zeiden van, we zijn nog nooit zo arrogant bediend door het personeel zoals hier. Het is echt verschrikkelijk.
0: Okay.
5: Maar wel een café?
4: Beroemd café.
1: Ja, van oudsher.
4: Café Heuvel.
0: Ron Brandstede kwam er vroeg ook altijd.
4: Echt
0: een... Ja, dat is een begrip.
4: Is een begrip, ja.
0: Als ik sneuvel, dan bij Heuvel.
5: En ook allemaal volkszangers en zo?
0: Ja, dat kan ik maar. Ik ben er niet zo heel vaak geweest, maar ik wist dat het toevallig de
1: uitdaging was. Nee, maar het is te hopen voor dat café dat hij niet zelf achter de bar staat met zijn arrogante kop.
0: Ja?
4: Ja, bij de gay parade en zo. Dat
0: maar gaat hij ook allemaal vragen stellen? We gaan door voor 32.000 euro of doet hij dat daar niet?
4: Nee.
5: Ik vind hem met All You Need Is Love. Ja, daar hebben we toch al een beetje, toch? Daar kent iedereen hem toch van.
0: Dat was goed. Dat deed hij goed.
5: Dat is heel goed.
0: Ja, dat is een fantastisch programma.
5: Elke kerst, de kerstspecial.
0: Ja,
5: leuk.
4: Dr. Love.
2: Jij bent er toch ook wel een beetje fan van dat soort liefdes...
1: Nee.
0: Kijk, daar is die.
1: Nee, dat kan ik niet meer opbrengen. Het is zo voorspelbaar. En,
0: ze wist even niet dat jij Jan Derksen was. Ze waren je even kwijt. Maar ga door, ja. Jij zag het niet, maar de cameraman was hem weg. Nou goed, ja.
1: Oh.
0: Ja, jij zag het niet.
1: Nee, maar ik hou niet van dat soort programma's. Je weet precies wat er komt en dan gaan er weer mensen... uit een bus in het donker, rollen naar een voordeur... en oma moet weer huilen.
0: Ja, dat is toch geweldig?
5: Geweldige televisie.
0: Het enige moment dat ik ook achter, langs zo zeker achteruit schuif op de bank.
5: Heerlijk.
0: Slik, weet je wel, dat werkt. Hey, worden jullie nooit gek van elkaar? Jullie zien elkaar echt veel. Jullie zaten laatst samen in een camper, heb ik begrepen ook.
5: Ja.
0: Jullie brengen nachten door in camper samen, zonder een douche.
5: Ja,
4: dat
5: is
4: jij. De douche niet. Met douche.
5: Zonder douche. We hebben dit keer niet gedoucht.
2: Nee.
4: Maar in de camper zit een douche?
5: Nee. Er zit wel een slaatje waar je mee kan afdoen, ja.
1: René, de crisis loopt me over mijn rug. Je zult met een juffrouw aanpappen die gewoon een week in de camper gezeten heeft... en een week niet gedoucht heeft.
4: Ja.
2: Ik moet zeggen, Helen ruikt dan heel lekker, hoor.
1: Dat vind ik onhygiënisch en smerig,
5: hoor. Ik ruik altijd naar bloemetjes.
2: Ja, altijd.
5: Ja. Nee, maar we hebben inderdaad met elkaar geslapen, ja.
2: Ja.
4: Lekker man.
5: In een groot bed, want we hadden oranje zondag... en de volgende ochtend hadden we al heel vroeg in Utrecht een podcast.
0: Ja.
2: Toen is Helen
0: naar
2: een van de industrietreinen is gereden... en daar is ze neergezet.
5: Daar heb ik hem neergezet.
0: Maar je hebt laatst de bewaking hier werd je bijna weggestuurd, toch? Toen je daar ook weer stond in je campertje.
5: Ja, dat is al een tijdje geleden. Nee, toen werd ik weggestuurd.
0: Je werd weggestuurd?
5: Er aangeklopt.
0: Ja?
5: En ja, ik zat natuurlijk niet in de make-up.
1: Was je aangekleed?
5: Nee, ja, ook niet. Dus ik snel onderbroekje aan.
1: Dat was ik klopte.
5: Ja, maar jij had gewoon binnengemogen. Ja, toen moest ik weg. Ja, was niet toegestaan. Absoluut niet. Op Mediapark wordt niet gekampeerd.
0: Ook niet als je grote ster bent. Als je voor de televisiering opgaat en de televisie...
5: Ik liet die ring nog zien. Ik zeg al ook, kijk. Oh nee, die is van VI. Nou, mocht niet. Ja. Nee.
0: Heb jij hem wel? Want wij zijn hem kwijt.
5: Nee, ik heb ook geen ring.
0: Nee, ja,
1: we hebben er nooit een gekregen.
5: Nou, ja, ik heb jullie zo
0: joep opgepakt. Hennie heeft hem, maar...
5: Ah, jij bedoelt die kleine ringen?
1: Nou ja, de echte ring. We hebben een of andere plastic ding.
5: Oh. Ja. Ik heb geen idee. Hebben wij die eigenlijk gehad om mee te nemen? Nee,
2: wat?
5: Toch? Ook niet. Die ring voor hun?
2: Nee, Henny heeft die volgens mij meegenomen.
0: Oh. Hey, even in Australië even een emotioneel moment. Je had van de week dat moment al aangevraagd.
4: Nee, maar dat heb ik twee weken gevolgd.
0: Ja, die jongen heeft ALS.
4: Ik viel erin.
0: Ja.
4: Door de BBC viel ik erin.
0: Ja.
4: En dat is een rugbier, maar een ontzettende populaire rugbier in Australië. Maar die heeft ALS. Dat hebben ze in mei geconstateerd.
0: Ja.
4: Nou, toen is hij gelijk gestopt. Toen had hij 98 wedstrijden voor die club gespeeld. Want hebben ze het hele reglement aangepast... dat hij mocht mee het veld op. Dan moest hij in de goal gaan staan, zeg maar. Dan zou die anderen zouden uittrappen. En dan zou hun hem gelijk uit het veld trappen. Ja. En dan werd hij gewisseld. Zodat hij op 100 wedstrijden kon komen. Ja. 99 en 100. Ik heb beide wedstrijden zitten kijken.
0: Ja.
4: Die 100 heb ik vanmiddag zitten kijken... Ja, hij is overal. Hij kan bijna niet meer praten. Hij is overal geweest. Iedere tv-station, radiostation, alles. Hij is, en die stadion werd elke keer helemaal gek. Ja, super triest.
5: Ja, dit is echt heel triest. Fernando Rix had dit ook.
4: Hè? Ja, dit is super triest.
0: Nou, daar staat zijn vriendin ook in. Daar zaten ze van de week in een podcast de vorige week.
4: Ja.
0: En daar ging hij ook nog grap over zitten
4: maken. Ging hij nog grap over maken dat hij bloot nu. Want dan ontspant hij.
5: Ja.
4: Omdat hij dat ALS... Dat is heel erg...
1: Maar ik vind alleen al hoe die mensen spreken... dat is al heel erg vervelend om te horen.
4: Ja. Maar ja, hij heeft in mei de diagnose. Hij kan bijna, bijna niet meer praten.
0: Ja, ik weet niet of we die beelden nog hebben. Maar...
4: 3-4 maanden tijd is dat. Hè?
5: Ja, dat is echt gigantisch.
4: Ja. Echt bizar, ja.
0: Ja.
4: Echt bizar.
0: Maar de levensvreugde die er bij hem nog van afspat, dat is echt
4: ja, dat is bizar. Dat is echt absurd. En ook dat stadion, er zitten dan 40.000, 50.000 mensen. Die werden helemaal huilen, helemaal gek werden.
0: Ja.
4: Dus 2 weken lang is hij daar de man geweest.
0: Ja.
1: Die onze vroegere gast... Helen van Rooyen, die maakt er ook een potje van. Hè?
4: Ja.
1: Die gaat nu op de wallen achter een raam zitten... Ja. Om de dames daar te steunen.
5: Ja.
4: En, hard onder de riem te steken.
1: Die wil alleen maar met zo'n onderwerp in een talkshow komen. Want daar geldt ze op. Maar wat hebben die dames er nou aan dat zij er achter een raam gaan zitten? Kijk, als ze zich een hele middag laat neuken door dronken Engelsen... dan weet ze wat het is achter een raam zitten. Maar zwaaien achter een raam, dat heeft geen enkele zin.
5: Je moet wel weten... hoeveel klanten je binnenhaalt. Ja.
0: Volgens mij is het boek bedoeld om mannen, voor mannen op te nemen. Ja, ik heb het nog niet helemaal goed
1: Maar ook die boeken van haar, joh. Ik vind het zo'n hysterica. Ja. Het is voor haar leeftijd een prachtige vrouw. Ze is ook niet onaardig.
0: Nee.
1: Maar ze brengt niks aan tafel. En ze is alleen maar gespecialiseerd.
10: Wat had zij aan het begin dan voor boeken? Wel
0: gewoon, hele goede boeken waren dat.
10: Romans toch wel?
0: Gewoon. De Gelukkige Huisvrouw en zo, dat soort dingen. Dat zijn echt goede
1: maar
0: boeken.
1: Maar het wordt nu echt een herhaling van zetten. Hè? Ze is een beetje uitgeschreven.
0: Nou ja, het gaat nu steeds meer richting het erotische natuurlijk. Ja, dat is helemaal haar ding geworden. Oh, je ziet iets bijzonders hier.
2: Nee.
0: Je schrikt een beetje.
2: Ja, nee, ik dacht, De Gelukkige Huisvrouw, is dat echt van haar?
0: Ja, dat dacht ik.
2: Wist ik ook niet. Nee.
0: Gelukkige Huisvrouw. Dat is toch van haar, inderdaad. Waarin het over depressiviteit gaat en zo.
1: Dat heeft toen heel veel publiciteit gehad, dat boek.
0: Ja. En de godin van de jacht, volgens mij, dat soort dingen allemaal.
5: Ja, zij heeft echt wel knallers geschreven.
0: Ja, absoluut.
10: Ja, zij heeft een behoorlijke oeuvre, ja.
0: Ja.
1: Ja. Dus ja, maar ik begrijp ook niet dat een vrouw van die leeftijd aan die gekkigheid meedoet met die fotografie en pikante kleding en zo.
5: Wat ze destijds heeft gedaan.
0: Ja, maar joh, aan de andere kant kun je zeggen...
5: Lekker doen we jezelf,
0: ja. Ja? Ik bedoel, ze ziet er hartstikke goed uit en zij voelt zich er lekker bij.
2: En het levert volgens mij echt vet veel geld op. Ook nog. Is dit AI? Dit is AI.
0: Nee.
1: Nee.
5: Zo goed ziet zij er dus uit.
2: Nee, dit is AI.
1: Nou ja, voor iemand, van boven de 60.
0: Ja.
5: Ik teken ervoor, hoor.
1: Nou, je hebt geen klagen, ook zo naar je kijken.
5: Maar even kijken hoeveel het over een aantal jaar is, hè. Of de boel dan niet is gezakt.
0: Moeten wij die Maarten van Rossemans een keer uitnodigen hier? Die heeft wel overal verstand van, Maarten, toch? Is dat niet een idee?
1: Als wij een avondje niet aan het woord willen komen, dan kunnen Maarten misschien een keer
0: worden. Wel lastig. Twee mannen op leeftijd die ook wel verstand van hebben, is misschien wel veel voor het goede. Maar hij zat bij Pauw in de Wit volgens mij en hij staat overal tussendoor te lullen weer.
11: Niet waar als de VVD niet met het onzinnige verwijt was gekomen dat Timmermans een tweede Lenin is. Het is de VVD die uit allerlei overwegingen die ons nu te ver zouden voeren, niet waar deze zaken blokkeert.
12: Alsnog daar een compromis moeten sluiten.
11: Toch gaat meneer een keer iets vervelend zeggen. Die uitdagingen waar jij het over had, die zijn er al jaren. En daar is geen kloot aan gedaan door de diverse kabinetten. Rutte 3 en 4 stelden ook niks voor als het gaat om daadkracht.
12: Daar hou ik hem.
11: Nee, bij de VVD. Niet bij dit kabinet, bij de VVD. Daar ligt de schuld.
13: Het zijn grote woorden.
11: Vanaf het moment dat ze Rutte 4 hebben opgeblazen.
0: Als zo'n man nou in de auto terugzit, denk je, dat was een goede avond.
13: Lekker
1: avond. Hij
10: is niet achterlijk, hè?
1: Nee, maar ik kan ook alles hebben van hem. Ja. Maar het is zo... Als een ander aan tafel is, mijn troostjongen, hij zit erbij, dan zit hij bijna hoofdschuddend erbij. Kan die prietplaat nu afgelopen zijn? Ja. Want ik heb wat mee te delen. Ja. En het ergste vindt hij als er iemand langskomt over voetbal te praten. Ja, dat vindt hij zo'n onzin, voetbal.
10: En Wim Kieft, die is dan fan van zijn podcast. Want dan zit hij zo in een auto, zit hij dan, hè? Ja. Heb je dat wel eens gekeken? Zit hij zo'n kwartier in een auto, zit hij dan? Ja? Dat is ook heel goed, hè? Zo ontzettend goed is dat.
0: Nou ja, het is toch geweldig dat je op die leeftijd nog, hè?
10: Ja, waanzinnig.
1: Maar dat programma wat hij nu maakt...
0: 98, dacht ik.
1: Dat hij in een trein gaat reizen. Leuk.
2: Ja.
1: Nee. Dat lijkt me leuk, naar steden en zo. Ja, want hij heeft wel de historische kennis om daar wat zinnigs over te zeggen.
10: Ja, met zijn 80 jaar loopt hij wel met zijn koffertje nog gewoon trappies te lopen daar naar beneden. Ja, dat is top. Prima is dat.
0: Zit lekker, hè, toch? Ja. Goeie bank dit, hè? Ja.
1: Is dat een prominent bank?
0: Dat is volgens mij een prominent bank dit, inderdaad. Ja. Ze zitten wat verder uit elkaar, maar dat
1: moet van anderen.
0: Dat moest van de regie, inderdaad. Okay. Ja. Anders zitten ze bij elkaar op schoot, zeiden ze.
5: Het is een setje. Ja.
0: Ze zitten in één ruimte, dat vinden ze al heel wat. Maar jullie horen wel bij elkaar?
14: Jawel.
0: Ja?
14: Ja. Nee, ik zeg dat we zitten in één ruimte, dus dat is wel heel wat. Maar,
0: Hoe gaat het thuis dan?
14: Ja,
15: eigen bank.
0: Allebei een eigen bank?
14: Ja, bijna wel. Ja.
0: Ja?
5: Eigen bed ook? Of?
14: Nee, dat niet.
0: Lepeltje?
14: Als ik het koud heb.
0: Ja?
14: Ja.
0: Oké, maar hij zit goed, hè?
14: Ah, perfect.
0: Heerlijke bank.
14: Ja, topbank.
0: Ja, echt een hele goede bank.
14: Ja.
0: Goed, hebben we ook weer geregeld. Prominent, mocht u er eentje willen winnen, dan kan dat altijd.
2: Aan de bar. Oh.
0: Je wil ook een bank?
2: Nou ja, dat ziet er wel echt heel lekker, veel lekkerder uit.
1: Dan ga je erbij zitten.
2: Ja, ga lekker bij zitten.
0: Ga lekker daar zitten.
10: Nee, bijna zitten.
5: Nee, lekker ertussen. Ja. Nee, joh, gezellig.
0: Op hier, heerlijk.
10: Bankie.
2: Lekker, man.
0: Dan zit je wel in de gleuf nu, hè? Nu.
2: Hoppakee.
0: Kan je wel wegzakken, daar moet je mee oppassen.
2: Wat
0: natuurlijk.
2: Zei je?
0: Dat je in de gleuf zit nu.
2: Ja. Nee. Ja,
1: zoiets kun je tegen Merel niet zeggen.
10: Nee, jullie de afstandsbediening erbij.
0: Ja. Nee, wat dat betreft loopt het weer een beetje weg. Ik zeg dat er op scholen nu ook weer bepaalde kleding niet mag worden gedragen. Ja, dat vind jij een goede ontwikkeling, denk ik.
1: Geloven de grootste waarde, dat is zo'n christelijke schoolgemeenschap in Gouda. Die denken zich iets te kunnen veroorloven. Kijk, jeugd die is in de ban van kleding en mode en die wil met trends mee. En op die leeftijd dan bepaal je ook, wil je een hockeytrutje worden, wil je naar de rockmuziek en zo. Dus laat die kinderen in joggingbroeken, hoodies, weet ik veel, lopen. Maar dan hebben ze daar een directeur en die zegt, ik wil die straatcultuur hier niet op school. En ze mogen niet met korte rokjes, niet met korte broeken.
5: Geen crop tops, geen slippers.
1: Wat zijn crop tops?
5: Dat zijn zulke truitjes met
1: Ja, maar dat is allemaal verboden, geen slippers. Dan denk ik, dit is middeleeuws.
5: Nou, ik denk tegelijkertijd, hoe gaan ze dat handhaven? Gaat er dan iemand bij de deur staan en zeggen, jij wel, jij niet?
1: Ja, maar ik denk als iemand naar de rechter stapt, dat hij van school gestuurd is omdat hij een joggingbroek aan heeft, dat de rechter zegt van, laat die jongen eens hebben ze zelf kiezen welke broek die aan doet.
5: Zij zeggen ook, want je mag dat als school bepalen, maar zij zeggen ook, ja, we willen ze een beetje voorbereiden op de maatschappij. Hè? Ze gaan al heel snel stage lopen, VMBO. Mm-hmm. En ja, daar kun je ook niet altijd een joggingbroek aankomen. Alleen kun je dan weer afvragen, ja, wat is een joggingbroek? Heel vaak in de gewone pantalon zit ook jogging verwerkt. Dat is allemaal streetwear. En dan moeten ze dan allemaal gaan bepalen of dat wel of niet zo is. Tegelijkertijd, want jij zegt het daar, ik ben het mee eens, hè, de identiteit van die kinderen, dat vind ik ook belangrijk. Toch heeft het ook wel iets, als je kijkt naar Engeland, en in België doen ze het ook nog best vaak, uniformen.
1: Jawel, maar de Engelse uniformen zijn ontstaan om op te heffen het verschil tussen rijk en arm.
5: En dat vind ik een hele goede
1: precies.
5: Reden.
1: Precies, en kijk, ik heb ook die van mij, die ook in Weelde is opgegroeid, op de lagere school een keer, die hoorde ik zeggen tegen een vriendinnetje, ja, dat zijn van die zeemankinderen. Ja. Toen ben ik zo pisnijdig geworden. Want je moet uitkijken, want dan had zij allerlei merkkleding. Ja. En dat kunnen niet alle ouders betalen. En dan zetten ze dat soort kinderen in een hoek. Hè? Ja.
10: Curaçao liep ook al die kindjes in van die school tenuutjes. Hè?
1: Ja.
5: Gelijkheid,
10: leuk. Leuk om te zien.
5: De school daar, die Goudse Waard, die hebben volgens mij verschillende afdelingen ook. Ja, en de ene is het wel, maar de andere
1: precies,
5: is het niet.
1: Precies, de andere school hebben ze een andere directie. En daar zijn ze veel ruimdenkender. Ja. Maar ik vind niet dat een directeur kan zeggen van, ik bepaal welke kleding jij aan hebt. Nee. Dat kan niet.
5: Ik vind het wel ander verhaal.
1: Ik vind ook dat de ouders in opstand moeten komen.
5: Ja, maar die zijn in opstand gekomen. Echt massaal is daarop gereageerd dat ze het niet mee eens zijn. Ik vind het wel wat anders als je een patch op hebt en een hoodie. Kijk, als het echt gezichtsbedekkend wordt.
1: Nou, in de klas wel.
5: Ja, tuurlijk. Maar je mag
1: toch naar school komen in wat je wil. Ja. Nee, een patchje in de klas vind ik ook ongebruikelijk, of een hoodie.
10: Ja. Maar hoe zag jij er vroeger uit dan, toen je op je 15e, 16e... Kom je me dat even voor te stellen dan?
1: Nou ja, als ik voorreed op mijn...
5: Poeg.
1: Nee. Maar ik had een andere...
10: Geitler.
1: Nee.
10: Ook niet.
1: Nee, joh. Ik weet al niet meer wat van dingen had. Maar,
10: een driewieletje.
1: Nee. Nee, maar kijk. Ik bracht de krant rond. Ja. En daar spaarde ik een brommer voor. Ja. Maar een Kreitler kostte 1000 gulden. En toen ik 700 had, dacht ik van, ik ga niet verder met die kutkrant. 'S ochtends om 6 uur die telegraaf rondbrengen. Ik koop een goedkopere brommer, dat domste wat je kan aan kunt hebben.
10: Alleen maar problemen mee gehad? Ja? Hè? Zag er niet uit?
1: Nee, maar je schaamt je dood als je erop zit, hè? Zo'n buikstuiver. Ik heb nog wel eens foto's thuis. Ja. Tyfoon, het was een tyfoon.
10: Wat was die nou? Dat was een poeg, toch?
1: Ja.
10: Deze?
1: Ja. Nou ja, maar die hadden wij in de provincie nog niet. Maar de jongens uit Den Haag en zo, die dan...
10: Ja, maar die heeft jou, die vriend van jou heeft dit, toch?
1: Ja.
10: Henkie?
1: Ja.
10: Hadden jullie homo's in de provincie in die tijd? Of?
1: Nee, in de provincie hebben we geen homo's.
10: Nee, maar zonder gekheid. Ik bedoel, in die tijd...
1: Ja, ik heb maar een paar jaar in de provincie gewoond. En voor de rest hier in het verschrikkelijke Wilde Westen.
10: Oh, oké. Okay.
1: Kijk, ik was natuurlijk op mijn 16e was ik al weg uit de provincie. Ja.
10: Oh, maar dat heb je niet... Kijk, want bedoel, je denkt in een tijd als deze dat er zoveel meer acceptatie zou zijn dan misschien in jouw tijd?
1: Nee, maar dat werd toen geheim gehouden. Hè. Homo's die kwamen niet uit de kast voor schaamte. Want in een kleine gemeenschap, in een dorp, dan ben je belachelijk gemaakt. Ja. En er waren mensen die hebben geen leven gehad. Die hebben dat hun hele leven volgehouden. Ja. Hè.
10: Maar nu hebben een homoseksuele minister-president. Ik las vandaag dat artikel in het AD, althans dat online artikel volgens mij, waarin hij wel heel veel haat krijgt en dat er wel heel vaak op wordt geattendeerd over zijn homoschap. Wat was jouw gevoel erbij? Ik vond het heftig.
1: Ja, nee, dat is onbeschaafd. Het is te gek voor woorden, maar je kunt het niet meer omzeilen. Al die zolderkamerhelden, die gaan zitten en die zien wat. En die zetten het op papier en die versturen het. En dat weet je, als je een baan hebt en wij in mindere mate, wij krijgen ze ook natuurlijk, dan moet je daarmee leren leven. En je moet je leven niet laten verpesten.
0: Hij blijft aangifte
1: daardoor
0: doen, maar 45.000...
5: Ja, maar weet je, die aangifte doet helemaal niks. Je moet het wel doen, maar het gaat niet oplossen. Het echte probleem, en Dave heeft het al zo vaak aangegeven, zit natuurlijk bij die bedrijven, die techbedrijven.
1: Dat is haast niet te corrigeren, joh. Dan hebben ze zoveel mensen nodig om dat te doen. Maar nee. ik las toevallig vanochtend...
5: Dat kan toch AI gegenereerd? Kan
1: ja,
5: toch?
1: Dat kan. Maar ik zag vanochtend, zat ik even te kijken op de Mediakrant. Uh-huh. En dan lees ik dat heel veel mensen pislinks zijn dat wij gisteren een linkse politicus hier hebben.
5: Ja.
1: Nou, ik vind dat wel prettig, want we zijn natuurlijk een beetje rechtsgeoriënteerd programma, maar jullie zijn nogal rechts. En als er iemand van links komt, dan word je geloofwaardig van. Die mensen moet je ook ruimte geven.
5: Ik vind dat in dat opzicht ook geen...
1: En dan vind ik heel kortzichtig om te zeggen... nee, vandaag is hij, ik moet geen linkse politici uitnodigen. Dan haak ik af. Ja,
5: dat bleek aan de kijkcijfers, want niemand haakte af.
0: Hij heeft trouwens ook aangifte gedaan voor die begroting die uitgelekt is, toch?
2: Ja, we hebben de afgelopen dagen hebben we de hele tijd gevraagd... Gaat er aangifte gedaan worden? Toen was het waarschijnlijk niet, want het heeft toch geen zin. Maar ik vroeg er vandaag naar in de persconferentie. Toen zei hij, ja, dat doe ik eigenlijk altijd uit principe. Maar er komt eigenlijk nooit wat uit dit soort aangifte. Het is heel moeilijk te achterhalen wie dit soort stukken allemaal lekt. Maar het is natuurlijk hartstikke bloedirritant, want...
0: Vroeger had je Arend-Jan Boekenstein, maar die kan het niet geweest zijn deze
2: keer. Nee, dat is jammer.
0: Die leefde alles gelijk in bij de pers.
2: Ja. Ik heb nog niet de nieuwe Arend-Jan Boekenstein ontdekt. Maar het is heel irritant, want het hele spul ligt op straat. Wij willen er allemaal naar vragen. De pers weet het, de Tweede Kamer niet. Het is echt best wel schofterig. En dan sta je dus vanochtend bij zo'n ministerraad. En dan weet iedereen eigenlijk alles, want ja, het stond in alle kranten. En dan is dit de hele tijd de reactie. Ja.
16: Ik denk jullie nog een paar dingen missen, maar dat...
17: Dat ga ik niet zeggen.
18: Ik ga er helemaal niks over zeggen. Niet of het klopt of het niet klopt.
19: Dat betekent dat ik tot Prinsjesdag er niks over mag zeggen. Zelf vind ik dat ook vervelend. Het liefst zou ik daar lekker met jullie over in gesprek gaan.
20: Ik ga niet in op plannen die het kabinet op Prinsjesdag gaat presenteren. Dus ook niet op deze vraag.
18: Ja, maar daar ga ik ook niks over zeggen.
21: Wij werken aan een handreiking in de begroting. En meer kan ik daar nu echt niet over zeggen. Dat weet u ook waarom.
22: Ik ga er allemaal geen uitspraken doen over hoe dat proces verder is verlopen.
18: Daar ga ik helemaal niks over zeggen. Want daarvoor moet u wachten tot 15 september.
0: Ja, dat zijn allemaal mensen die niks zeggen.
2: Nee, dat is heel irritant. En we hadden nog een grote speler, hadden we niet gesproken. Dylan Jesselgus.
0: Ja.
2: VVD natuurlijk best wel veel ingeleverd. Hoe sta je tegenover de oppositie in de reactie? En toen kwam ze vanochtend aanlopen. En toen gebeurde er eigenlijk iets wat een paar jaar geleden ook gebeurde. Ze stond eerst Jair heel lang te woord.
0: Ja.
2: Die staat daar ietsje voor.
0: Oh, ik voel hem aankomen.
2: Dan Pound.
0: Oh, dit wordt
2: en toen
0: weer,
2: stond Janot haar op te wachten. Dus het ligt niet aan mij. Oh. Janot stond haar op te wachten en toen gebeurde er dit.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
23: Dan heeft u dat slecht getimed. Vorige week konden we ook niet spreken.
24: Dat is wel waar. Maar
23: u kunt vast nog even komen staan. Mevrouw Jesselgus, even over de begroting. Maar dit gebeurt nu wel heel vaak. Dat is wel waar. Vorige week hebben we niet kunnen spreken. Met ministerraad is dit ook heel vaak het geval. Voor de volgende keren dan. Dank u wel.
2: Ja, heel irritant, want je weet...
0: Maar wat denk je dat het is dan? Is ze boos op ons?
2: Nee, niet per se op ons. Maar op het moment dat het dus best wel heet onder de voeten wordt... dan loopt ze dus door. Je weet namelijk nooit zeker of je ze bij de uitloop van de ministerraad weer kan spreken. Sterker nog, ze hoorde eerst dat Jessica een hele drukke agenda had... en dan mogelijk toch ook daar de pers niet te woord kon staan. Uiteindelijk toch gelijk naar Janot geroepen, want ze zei nog... ik ga eerst naar SBS, want ik denk dat ik anders een microfoon naar mijn hoofd krijg. Maar toen stond ze toch Janot te
0: woord. Oh, kijk aan.
25: Ik kan me voorstellen dat alle oppositiepartijen een hoop gaan vinden van wat er ligt. En ik neem aan dat niemand gaat zeggen, oh, maar dan teken ik bij het kruisje. Dat hoeft ook niet in een democratie zoals die van ons. Ik ben er ook van overtuigd dat we daarna ook in goede gesprekken terechtkomen weer. Omdat ik de meeste van de partijen die wij hebben gesproken allemaal heb gezien als partijen die zeggen... ik snap het en ik wil ook wel een deel van die verantwoordelijkheid dragen. En dat vond ik heel, heel sterk. Maar zeker, de VVD-kiezer kan ook erg tevreden zijn. En ik ben er dus van overtuigd, breed in de Kamer, 100 plus zetels... dat ze in ieder geval veel herkenning zien. En we zullen daarna zien of ze in de loop van de rest van het jaar denken... ja, dan kan ik ook echt wel op dit onderdeel gaan steunen. Dat debat moet gewoon nog plaatsvinden, dat is logisch.
2: Nou. Ja, allemaal heel optimistisch en het komt allemaal wel goed, zegt
0: ze. Het is wel leuk om even te melden dat mensen die laten inschakelen... dat je ouders hebt meegenomen. Ze zeggen, meneer EK, ze doet het hartstikke goed. Ja.
2: Hoe vind je
0: het? Ze is lekker bezig. Ja, ouders zijn trots, denk ik. Ja, die denken ook van...
1: Maar als jij, je hoeft je niet te generen als je even met papa op schoot wil gaan.
0: Nee, maar het is toch leuk, dat zie je niet zo vaak meer, dat mensen hun ouders meenemen
2: nee,
0: en zo.
2: Dacht,
0: dus
2: dat is
0: hartstikke lief dit, ja. Dus ja. Dat doe je.
2: Ja, ja, hè? Ja, ik heb de uiterlijk van mams, heb ik.
0: Ja. Ja. Nou, als je op die leeftijd er ook nog zo goed uitziet,
2: nou,
0: Merel, dan...
2: Hè?
0: Ja. Zit je goed, hoor. Je moet vaak naar de moeder kijken, zeggen ze ook. Hè? Hoe laat je vriendin of vrouw eruit
2: nou,
0: gaat zien?
2: Nou, kijk, dit is...
0: Ja, nee, dan...
1: Ja, ja, nee, dan zo droog heb je vrouw ook op dan.
0: Ja. Zo is het wel vaak, toch?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik was een keer bij Danny Vera en toen ken ik zijn vrouw niet. En toen zat zijn schoonmoeder aan de keukentafel. Dat deed zo, dat is een spetter.
2: Ja.
1: En toen kwam zijn vrouw binnen. Ja, die was inderdaad nog mooier. Ja. En toen zei Danny, maar ja, die kun je rustig nemen, want je ziet die droge goed ook.
0: Ja, nee, zo werkt het vaak wel, ja.
2: Ja.
0: Na de reclame maken we bekend hoeveel er voor KWF is opgehaald. Mocht u nog willen doneren, doe dat vooral. Dat is hartstikke belangrijk. Strijd tegen kanker moeten we met z'n allen blijven voeren. Dus na de onderbreking horen we de tussenstand. Of eigenlijk de eindstand, voor dit moment althans. Tot zo.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Kijk gratis alle programma's van SBS6 terug op kijk.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Hartelijk welkom bij Vandaag in Sijt. De bedoeling was dat ik eigenlijk een liedje zou gaan zingen. Daar rekende Johan eigenlijk ook op. Dus die...
1: De laatste keer dat jullie beginnen zonder mij, hè?
0: Oh ja.
1: Jij
0: dacht natuurlijk dat ik een liedje ging zingen. Jij was al weg, hè?
1: Ja. Nou, maar nee, ik heb een cadeautje voor jullie. Ik heb vanmiddag mijn vriend Gert-Jan Knoops op bezoek gehad.
0: Gert-Jan
1: Knoops, ja. Dat eerste boek van hem heb ik gelezen. En dat was een openbaring voor mij.
0: Ja.
1: Echt een goed boek. En we weten van de rechtspraak geen reet af. Kom je dan tot de conclusie. Ja. Maar hij heeft dus een boek voor jullie en getekend en een boodschap erin.
10: Fijn, maar Johan, ik krijg toch geen rekening als ik hem lees? Dat ik hem gelezen heb, dat er een rekening in de bus ligt.
1: Met de familie Knoops weet je dat nooit.
10: Okay.
0: Ja, dat kan inderdaad. Oh, we krijgen wel een heel mooi verhaal.
1: Ja, voor jou weer geen boek, want hij zei, ja, het zal alleen wat boven de pet gaan.
2: Ja, dat
1: zeg je
2: heeft hij goed gezien.
0: Ja.
2: Hij heeft een punt.
0: Nou, dat is wel heel lief van hem. Ja, ik heb van de week nog heel veel contact. Ik ben ook bij de boekuitreiking geweest van de week.
1: Wat was die?
0: Die was in Amsterdam bij... Dan ben ik even die uitgeverij vergeten op de Weesperstraat 105A. Nou, ik ben hem even kwijt. En dat was Balkenende deed dat. En Balkenende, ik moet eerlijk zeggen, uit het hoofd, geweldig gespeecht.
1: Leuk.
0: Dat doet hij echt zo knap. Dat, echt...
1: dat is knap, hè?
0: Ja, dat is echt heel knap.
1: En jij denkt niet voorbereid?
0: Hij had het zo goed voorbereid. Hij kende zeker 4 of 5... artikelen uit dit boek, quotes enzovoort, uit zijn hoofd. En hij wist ook op welke bladzij. En dat gooide hij er zo allemaal uit. Zonder autodidact. Echt heel knap.
2: Autodidact, hè?
0: Ja, echt. Dat deed hij heel goed allemaal. Maar goed, dan gaan we dan lezen, Johan. Dankjewel. Ja. Maar daar moest je even weglopen.
1: Ik heb een heel goed gesprek met hem gehad over het strafhof in Den Haag. Hè? Want daar weet hij heel veel van. Want hij doet voor strafhof veel zaken. Maar eigenlijk moet je afvragen, dat kost werkelijk een godsvermogen. Dat kost miljarden per jaar. Hè? Mm-hmm. En er zijn maar een paar mensen veroordeeld in al die jaren. En Israël, Turkije, Rusland, Amerika, China, die doen niet mee. Dus je doet het allemaal voor een ruim 100 kleine landjes. En ja, dan denk ik van, moet je daarmee doorgaan? Want de grote boeven, dat zijn de landen die in oorlog zijn. Maar die doen niet mee.
0: Pakketten nee. Uitgedeeld en zo hier. Wat is dit nou?
2: Wij krijgen op vrijdag toch altijd het bruine fruit. Ik denk,
0: ja, maar meestal is het toch naar afloop,
2: denkt dat
0: deel
2: ik even. Ja, maar dat was zoveel. Ik heb dus dat maar even meer aan hun gegeven. Nee, die deelt gewoon een bruine fruit uit.
0: Ja.
1: Ik kan me niet voorstellen, wat is er ordinairder dan een bruine doos met koketten rondgeven bij je publiek.
2: Dat is lekker, hoor. Dat is ook precies bij dit
0: programma. De witte gaan niet deur voor het personeel na afloop.
2: Ja,
5: Ja, zijn twee bakken.
1: Dadelijk komt John de Mol binnen, zijn alle kroketten.
0: Ja, dat moet je
1: dan krijg je...
5: Komt hij nu wel, John de Mol.
0: Hey, ongehoord Nederland, wat vind je daarvan? Dat die toch een heel groot probleem hebben nu?
5: Ik denk dat dat klaar is. Ja? Want de minister gaat toch maandag... Maandag gaan ze vertellen hoe en wat. Nou, ja, dan weet je al hoe laat het is. Nou, kijk, heel simpel gezegd. Als jij in het publieke bestel wordt, moet je ook houden aan de regels. Hè? En je committeert je aan normen en waarden. Onder andere aan de mediacode. En als je dat herhaaldelijk niet doet en dan gebeurt er nog iets. Hè, een incident. Dat kan wel. Zo'n druppel zijn inderdaad. Dat vind ik niet zo heel raar. Wat ik wel raar vind, is dat dan zo'n hoofdredacteur wordt ontslagen. Dan denk ik, dat is voor de bühne. Ja. Want je weet, als je op het randje loopt, ben je ook wel eens eroverheen gaat. Dus waarom zou je iemand dan ontslaan? Dat begrijp ik dan weer niet.
1: Ja. Nou, Nederland is het daar echt roerend over eens. Ik geloof dat ik de enige in Nederland ben die dan ook bedenkingen tegen heeft. Want er zijn heel veel mensen in Nederland, dus een hele grote rechtse groep, die
5: ongehoord zijn.
1: Die ongehoord zijn, die daarbij horen, die dezelfde mening hebben. En die maak je nu, als je dat van de buis haalt, maak je die...
5: Maar dat vind ik een taak van de andere omroepen. Om dat toch op te vangen om ongehoorde mensen...
0: Ja, of een andere omroep die zich wel een beetje... dat er niet zo'n puinhoop van maakt. Ze hebben echt een puinhoop van gemaakt.
5: Het gaat volgens mij niet om... is ongehoord Nederland een goede of een slechte omroep? Het gaat er eigenlijk vooral om... is het gegrond om ze uit publieke bestel te halen? En ik heb volgens mij net aangegeven...

0: betalen eigenlijk het programma, om maar zo te zeggen.
1: Voor die een soort echte... Voor nu een
0: echte...
1: Voor nu een soort echte kantine.
0: Wie heeft zijn bitterbal erin laten zitten?
2: Ja, dus een bitterbal ontsnapt.
3: Meneer, kunt u ook voor mij een milkshake vervieren?
0: Hebben jullie al wel gehad aan die kant nou?
4: Maar ja, jongens.
2: Hey, eet je dan die frikandel op die in die mayonaise
4: heen? We moeten wel uit gaan kijken, hè, Wilfred. We moeten wel een beetje uit gaan kijken.
0: Kaassoufflé'tje? Jawel.
4: Ik zat vanmiddag weer op die Duitse zender... wat van die AFD-man, die liep dan door het publiek heen. Maar die staan gewoon allemaal Hitler goed te maken.
2: Ja, nee,
4: die staan echt allemaal zo. Nee, maar daar word je allemaal niet vrolijk van, hoor.
2: Dat gaat wat te ver.
4: Daar word je allemaal niet vrolijk van.
3: Ik vind wel, als je een groepje mensen hebt die een discussie hebben... dan mag het onderwerp Hitler mag best besproken worden.
4: En het zijn er daar ook, hè.
2: Ja.
4: Het zijn er geen honderdduizenden, maar het feit dat er alweer een paar tussen staan... ik word dan niet zo
3: blij. Ja, maar in Duitsland zijn er gevaarlijk rechts een hoop, hè.
1: Zondag hebben ze verkiezingen.
0: Die deelstaat.
4: Maar niet met honderdduizenden de straat op. Zoals nu in Spanje heb je dat gezien. Die kwamen echt met honderdduizenden de straat op vandaag.
1: Oh ja?
4: In Madrid, overal.
0: Volgens mij, Wilfred, zou dat voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog zijn... dat er zo'n partij...
1: Neder-Saxen, die deelstaat, die gaat waarschijnlijk AfD. Saxen-Anhalt, dat was hem inderdaad. Dat Saxen-Anhalt, daar gaat waarschijnlijk zondag de meerderheid voor AfD kiezen.
0: Dat eng.
1: Dat is wel heel eng.
3: Ik heb ook wel eens de indruk, kijk, Nederland is nu ook aan het verrechtsen. Mm-hmm. En links verzet zich daar hevig tegen. En daarom is die commotie ook nu voor dat ongehoord Nederland... want ik vind het een beetje een storm en een glas water, hoor.
4: Kan ook dat die rechtsen nu een podium hebben... waardoor we het idee hebben dat het er enorm veel zijn.
3: Nou, maar het zijn er niet weinig. Want kijk, als je de VVD of de PVV en Forum samen opstelt... die zullen het met de gedachte van ongehoord Nederland veelal eens zijn. En dat zijn twee grote groeperingen.
1: Ik moet er helaas mee stoppen. 4,8 miljoen is nu de tussenstand.
3: Mensen we willen wel vanavond nog die 5 miljoen halen.
1: Ja, het zou mooi zijn als mensen vanavond nog wel even...
0: Hebben we nog een QR-code?
1: Dat zit je daar trouwens met dat ding. Maar mensen nog even blijven doneren. Hartstikke belangrijk. KVF, Kankerfonds, is heel belangrijk dat je zoveel mogelijk geld doneert. Het is niet zo gezond om dan frikandellen en kroketten te gaan zitten. Eten, maar als je er eentje of twee hebt...
3: Jij zit een goed doel te promoten... en dan zijn ze kroketten in een mix te douwen.
1: Dat is niet heel handig.
0: Met mate, alles met mate. Ja,
1: je zit met een hele doos op schoot.
0: Ja.
1: Maar oké, het kan met niet anders. Ja, blijf vooral doneren, hartstikke belangrijk. Wij zijn er maandag weer. Bedankt voor het kijken en tot maandag. Dag. KWF Connect Week, daarom zitten al onze toeschouwers vandaag ook in een t-shirt. En daarop hebben ze een naam geschreven waarbij ze denken aan iemand die eventueel iets met kanker heeft te maken.
5: Dus het is ook gewoon heel belangrijk dat we allemaal daar wat aan doen en allemaal een steentje bijdragen. Want dat kan echt iedereen overkomen.
1: En dan heb je ook nog een tussenstand van KWF, dat is heel belangrijk. We zitten nu op 1,7 miljoen, dus dat is een goede ontwikkeling. En ja, dus applaus waard. Blijf vooral doneren, hartstikke belangrijk natuurlijk.
3: Ik denk niet dat er in Nederland een familie bestaat die er niet mee geconfronteerd wordt.
4: Nee, dat kan bijna niet.
6: Iedere euro die je kan missen is welkom en al prachtig. De scheefgul.
1: We staan nu op 2,8 miljoen. Dat is niet alleen dankzij ons programma, maar het is wel heel goed dat er zoveel geld binnenkomt. En er kan niet genoeg geld binnenkomen.
7: Ja, het is geen geheim dat ik prostaatkanker had. Maar dankzij een nieuwe methode, Hypoprime, gaat het nu... ik zit bijna op een normaal level.
1: Gaat goed, hè?
6: Gaat heel
1: veel geld binnen.
6: Ja, ik hoor het. 3,9 miljoen.
1: 3,9 miljoen, dames en heren. Dat is een applaus waard. Ja.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Kijk gratis alle programma's van SBS6 terug op kijk.nl.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Gouden Zone FM.
1: Ja, het is niet mijn ding. Nee, mij ook.
0: Gouden Zone FM.
2: Het is een spel van sneller en sneller en snel. Wat gaan ze erbij, haal ik het wel. Ga eens opzij.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie Polar Steps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: Heel hartelijk goedemiddag, welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En wij zijn hier rustig aan, kalm aan met je hartje. Gewoon het komende uur met de derde vrije training. En later vanmiddag gewoon met de kwalificatie. Gisteren was het even anders, dat is een kwestie van wennen. Maar ja, dat gebeurt als je van het een naar het ander omturnt. We zijn in Monza, Italië, de 13e ronde van het wereldkampioenschap. Er worden morgen 53 ronden gereced op dit circuit met veel rechte stukken en weinig bochten. Max wist hem vorig jaar nog te winnen. Daar zal dit jaar weer een huzarenstukje voor nodig moeten zijn. Want het is nog wel steeds de Temple of Speed. Maar het is natuurlijk speed ten opzichte van je concurrenten. Dit is wat Pirelli meegenomen heeft. De C5, C4 en C3. Banden dus allemaal aan de zachtste kant van de compound range die er is. Dit is het Park Monza in Italië. Onder de rook van de bergen die je daar rechts ziet, de Alpen. Maar heel af en toe zie je nog een beetje sneeuw bovenaan. Dat is echt prachtig. En het is natuurlijk ver van oudsher was dit een kombaan. Daar ligt nog een groot deel van, helemaal onderaan in beeld. Links onderaan zie je dat stuk nog komen. En ook middenin, bovenin de brug die ze pakken. Onderweg naar de Ascari, ook daar gaan ze gewoon onder de kombaan door. Maar belangrijker, Jack, hoe is het met de temperaturen daar in Monza? Want er was een heat hazard. We zien mensen allemaal zonder shirtjes. Het lijkt wel voetbal.
1: Ja, het is gedeeltelijk bewolkt. Het is 30 graden. Het is heerlijk. De baantemperatuur is 49 graden.
0: Zo.
1: Het is 41% luchtvochtigheid en een 2,8 kilometer per uur wind uit het zuidwesten. Het is tijd voor de korte mouwtjes in Italië. Lekker hoor.
0: Ja, precies. Ja, rokjes weer noemden ze dat toch? Maar ja, volgens mij is dat in Italië altijd, hè?
1: Ja, maar volgens mij mogen we dat dan ook weer niet zeggen.
0: Ja,
1: zo, niet? Zou het dan korte broeken zonder pijpen of zo?
0: Dat kan ook.
1: Ja?
0: Korte broeken, rokjes weer. Dat is helemaal een normale aanduiding.
1: Ja, ik vind het wel.
0: Ik heb volgens mij op de NOS wel eens een weerman dat horen roepen. Morgen wordt het mooi weer, het wordt rokjes weer. Ja. Dat is
1: zo?
0: Logisch. Ja hoor,
1: okay.
0: Helemaal niks meer.
1: Ja, ik weet het gelul allemaal.
0: Precies, het angstige gedoe van ja, oh jee, maar wat en als en dan en waarom en hoezo. Ja, dit is ook Monza, want er is een loopbrug bijgekomen. Dus vroeger kon je gewoon met bepaalde camera's het hele rechte stuk overzien, nog een beetje van boven. En tegenwoordig niet meer. En hier dus Kimi Antonelli, mocht je het allemaal gemist hebben, achteraan zal hij moeten starten. Maar grote vraag is, weet jij hem? Gaat die George Russell in de kwalificatie aan een tow helpen?
1: Ja, ja, ik denk het niet hoor.
0: Ik denk het wel.
1: Jij zei het gisteren volgens mij bij Ziggo Sport in het café van... Hallo, doet de radio het wel?
0: Maar dat is natuurlijk het Italiaanse beeld. Goed, voor mensen die niet in de auto zitten en allerlei andere dingen... die denken van, hé, dit kan je ook onder de tv leggen. Ja, dat klopt, want dat is al 15 jaar zo, dus maak je geen zorgen. En daar hebben we dan een klokje voor. En dat klokje staat op dit moment op 0-1-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. En dan moet je al een heel eind zijn. Heel eind zijn.
1: Ik denk dat die Antonelli wat meer gaat proberen achter andere auto's aan te rijden in deze vrije training. Dat heeft hij bij Max geprobeerd gisteren.
0: Ja,
1: want hij moet natuurlijk door het veld morgen.
0: Ja, vrije trainingen ook, zegt hij, kan andere dingen doen. Want hij hoeft niet zozeer met een kwalificatie pace bezig te zijn.
1: Hij moet race kijken hoe die en waar hij kan inhalen. Hoe hij een tow kan krijgen tijdens de race. Om zo snel mogelijk naar voren te gaan.
0: Hier wordt nog even de complete stuuruitslag gecheckt. Bij de mannen van Mercedes. We zagen nog een compleet lege auto en ook geen mensen bij de auto van Arvid Limpot. Maar ik heb daar op de socials
1: ook niks gelezen,
0: niks van gezien. Niet bij de FIA. Er is wel een onderzoek naar de auto van onze vriend Colton Herta gisteren. Die niet in zijn neutraal ging. En daar krijg je toch wel een hoop ruzie van.
1: Ja, maar zeker omdat de marges hadden geprobeerd hem in ze vrij te krijgen.
0: Dat klopt.
1: Dat moet, hè. Dat ben je verplicht om voor elkaar te krijgen.
0: We gaan in 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... En dan gaat het licht op groen. En denkt iedereen, we hebben 3 rijtrainingen dit weekend. Hebben ongeveer 25 minuutjes te gaan in deze... wat we zelf aan werk moeten doen in deze vrije training. Dus laat lekker even een ander maar alvast de baan schoonmaken. Overigens, misschien moet je het even opzoeken op de social media. Her en der en links en rechts. Misschien ook wel in het midden. Er is een nieuwe Formule 2-auto gepresenteerd in Monza. En dat is de Formule 2-auto van volgend jaar. Chassis-wise niet zo heel gek en anders. Terwijl Gabriel Bortoletto de allereerste is die de baan op gaat. Vleugels zijn aangepast op die auto's. En daar zullen we dus een aantal mannetjes moeten gaan proberen om via die nieuwe Formule 2-auto zichzelf in de wereld der Formule 1 te rijden. Lawson heeft een record te pakken. Meer wedstrijden bij Red Bull Racing als reservecoureur...
1: als
0: gecontracteerde coureur. Dat is natuurlijk ook echt... Ja, dat is toch. Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel een hele pijnlijke statistiek. Het geeft er ook wel aan dat de verwonding die Isaac Hartje heeft opgelopen toch wel wat heftiger is dan dat we misschien dachten. We hebben geen gips gezien, maar hij heeft natuurlijk ook met Marc Marquez gesproken. En die jongens die weten dat wel. En je kunt natuurlijk denken, ja, oké, je doet nog even een brace om en dat soort dingen. Maar goed, laten we eerlijk zijn. De krachten in een Formule 1 auto, het is allemaal niet lullig. En op de rechte stukken valt het wel mee. Maar in de bochten moet je toch echt serieus je best doen. Ondanks dat we stuurbekrachtiging hebben. Yuki Tsunoda dus ook gewoon lekker weer aan die arbeid. En dit kan voor Tsunoda een hele mooie kans zijn. Ik weet nog dat een paar jaar geleden er daar een Nick de Vries stond die in één keer in moest vallen. Ook op Monza. En dat heeft hem uiteindelijk toch een aantal ritjes opgeleverd. Ja. Bij de mannen van
1: Williams.
0: Williams. Nou ja, de ritjes bij Racing Bulls.
1: Dat bedoel je.
0: Hij viel in bij Williams, daar heb je gelijk in. Ja. En er waren wat ritjes bij Racing Bulls. Maar ja, toen was Dr. Marco daar nog de man. En als het dan een paar wedstrijden niet meeviel, vraag maar aan Liam Lawson, dan was je al klaar. Wat is de Ferrari mooi, Jack?
1: Ja, prachtig.
0: En dat klinkt raar, dat is dus alleen maar omdat ze dat, vind ik, dat lelijke witte vlak bij HP weggehaald hebben. Ja. Nou weet ik ook dat ze het dubbel doen, hè, want Philip Morris is natuurlijk ook al jarenlang een subsponsor van dat team. Officieel mogen ze die bedrijven dat niet meer doen. Maar daardoor is dat witte vlak, dat wit-rood, dat gaat nog terug naar een sigarettenmerk, dat mag duidelijk zijn. Maar ik vind hem, hij is gewoon, die auto heeft veel meer rust. Ik vind hem veel mooier druk.
1: Ja, ze hebben natuurlijk dat eerbetoon aan Schumacher ook in die pakken.
0: Ja.
1: Die 7 sterren achter op de ruggen. Je zag het net ook bij Charles Leclerc op het t-shirt, ook op de pakken.
0: Ja.
1: De 7 wereldkampioenschappen van Schumacher. En wat heel mooi is, die 2 witte strepen.
0: Ja.
1: Die van heel herkenbaar van Schumacher waren. Op zijn overal aan de zijkant, 2 witte strepen. Dat zie je nu ook bij Hamilton en bij Leclerc terug. En ook dat design weer terug in die auto. Ik vind dat ze er echt goed aandacht aan besteed hebben.
0: Ik dacht dat het afvoerkanalen voor het zweet was. Want als je onder je oksels dat je dan zo'n pijpje, een regenpijp, een klein regenpijpje.
1: Nee, jongen gaat ook die 2 strepen op zijn overal heel herkenbaar.
0: Maar, dan ga ik weer verder, Jack. Op welke overal? Want Schumacher had altijd.
1: Ja.
0: Hij had een overal waarmee hij lekker in de auto zat. En dan kwam hij uit de auto en dan ging hij gaan naar het motor. En dan kwam er een en die zat strak. En dan was zijn torso kwam er beter uit. En dat was allemaal recht. En was
1: heeft Mercedes toen hebben dat echt belachelijk gemaakt. Weet je nog? Die gingen die jasjes eroverheen aan
0: in de persconferentie. Had een jasje met alle sponsoren.
1: Dat zag er niet uit, man.
0: Ja.
1: Vreselijk.
0: Ja, ja. Hey. Je logotje zal erop staan en je kan gewoon lekker doortikken, weet je. Ja. Oh, 15 seconden in beeld, 20 seconden in beeld. Over secondes gesproken, de klok staat op 56 minuten en 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconden.
1: Ja, wat viel er gisteren eigenlijk wel een beetje op, vond ik wel, bij Ollie Bearman. Viel positief op, vond ik.
0: Ja, is hij degene als enige volgens mij die daar die nieuwe Ferrari heeft een A-duo motor. Dat is dus, je mag wat veranderen aan je motor, omdat het bleek dat je achterstand had ten opzichte van de anderen of de snelste motor. Dus dat hebben ze gedaan. Maar ze hebben aan de klantenteams er volgens mij allebei maar 1 gegeven. Ja. Dus dat
1: en het grappige is, bij Cadillac hebben ze niet gebruikt.
0: Ja, snap ik eigenlijk wel.
1: Die staan gewoon in een krat nog ergens te wachten.
0: Ja.
1: Maar die hebben de oude motoren nog gebruikt.
0: Begrijp ik ook wel een beetje. Omdat als je... Ze hebben bij Cadillac ook een redelijke update meegenomen. Eerst even luisteren naar Albon.
2: Something's wrong with my steering wheel. It's like I can't turn. Yeah, but it's like strapped.
0: Oh, dit vindt Joe Bauer heel leuk. Dat is een technisch gedelegeerde. Er is iets fout met mijn stuurwiel. Ik kan niet sturen. Het lijkt of er wat vast zit. Nou, is volgens mij de mazzel dat hij alweer binnen is. Maar dan moeten we even kijken of de hydrauliek die kant op loopt. Even terug, waarom zou je die ze niet gebruiken? Als je de grote aerodynamische update meeneemt, maar je doet ook een nieuwe motor, Jack, en je gaat 14 harder, dan denk ik,
1: is
0: het nou de motor? Dus ik snap, als je aerodynamica wilt testen, dat je diezelfde krachtbron houdt, want die weten ook wel, we gaan niet ineens vooraan rijden, hè? Dat gaat niet gebeuren.
1: Dus
0: dan,
1: niet 3 seconden harder.
0: Dan kun je een betere controle uitvoeren op het aerodynamische pakket wat je meeneemt. En zonder dat je daar twijfels gaat houden van, ja, wat is nou mijn aerodynamica winst? En wat is nou de winst van deze nieuwe torr? Veel out- en inlapjes gehad. En ja hoor, er gaat iemand komen die gewoon lekker rechtdoor gaat. Althans in de positieve zin. Die begint gewoon zijn rondje. Het is Franco Colapinto. Veel verhalen over die Grand Prix in Argentinië. Grote verbazing mijnerzijds.
1: Oh, foutje.
0: Oei, verlem zich, sorry. Nou, dan al beter in de eerste ronde dan als het recht omdraait. Grote verbazing mijnerzijds is dat, en dat was toevallig bij een FIA-seminar wat er was in Argentinië, dat Mohamed Ben Sulayem riep: Argentinië verdient een Grand Prix. Daar gaat hij niet over. Remmen nog net even te koud? Nee, onderstuur gewoon, banden nog even te koud. Vandaar hij rechtdoor schoot in de allereerste chicaan op Monza met die prachtige naam de Variante della Rettefilio. En zijn broer. Ik denk dat de FIA-president daar niet over gaat. Ik denk dat FOM de deals maakte met de circuits.
1: Maar hij zet daar een beetje de boel onder druk, zeg maar. Weet je, maar
0: ik vind het meer een beetje pleasen.
1: Luchtballonnetje.
0: Ja. Er moet wel veel geld op tafel komen, dus dat geldt.
1: Albon die trouwens nog niet naar buiten was. Hij stuurde de garage uit, staat hier.
0: Hij had geen rondje gemaakt?
1: Nee.
0: Ah, top.
1: Ze constateerden het al snel, dus hup, weer terug.
0: Ah, slim. Dat zal hem dan denk ik ook wel helpen. Dat Joe Bauer niet meteen langskomt. Want als je dat op de baan hebt, is dat gewoon onveilig. Om het geluid van de auto van Carlos Sainz bij het insturen van de Ascari op het prachtige Monza. Hier houdt hij door met accelereren en dus schakelen ze ook naar buiten. Je hoort hem niet inkakken, maar je hoort hem niet doorlopen. Dus hij rijdt tegen een soort onzichtbare muur aan. En dat gebeurt op het rechte stukje natuurlijk hetzelfde. Tot gisteren waren we nog net boven de 340 km/u. Gasly heeft inmiddels wel een ronde tijd neergezet van 1.25.3. En Sainz sluit aan met 25.4. Dat is voor Sainz niet eens zo heel slecht. Want dat is maar een halve seconde langzamer dan dat hij gisteren ging. En dat is je eerste run.
1: Maar Sainz op de zachte band en Gasly op de medium.
0: En dan zet jij het weer even in perspectief. Beeld op de Ferrari van Lewis Hamilton in de garage. En hier Kimi Antonelli, die dus al openlijk heeft aangegeven. Ja, het is, ik heb wel minder druk omdat ik niet voor Paul moet vechten. Hij zou dat overigens wel gewoon kunnen doen, hè. Maar ik denk dat Toto Wolff, laat ik het anders zeggen, hij kan ervoor zorgen dat hij de snelste is in kwalificatie. Dan wordt hij vervolgens weer naar achter gezet. Maar ik denk dat Toto zegt van, joh, ga nou lekker aan je race pace werken. Want dat wordt ook nog een klein gevaartje voor onze vriend. Terwijl het probleem dus bij George Russell lag, waar ik net ook iets met de sturing zag, en die auto is nog leeg in de pitbox. Dat is ook een gevaartje. Kimi komt nu natuurlijk in, ik ben WK-leider, ik kan vooraan rijden, ik ga hard, ik ben dit, alles zit mee. En wij hebben dat in het verleden ook gezien met jongens die achteraan moesten starten. Als je te gretig bent, Barrichello heeft dat een paar keer gehad, dan rij je zo met je auto stuk, want je denkt, ik hoor hier niet, ik moet die gast voorbij, want die gast is niks van mij.
1: Te eager. Ja.
0: En daar zal Kimi voor moeten waken, dat we niet ineens naar rondje 2 roepen van, ai, daar is het even fout gegaan omdat hij dit en dat is en dat hij zo deed.
1: Daar zou George Russell heel groot voordeel bij kunnen hebben. En hier zien we Max Verstappen in ieder geval weer een beetje beter geworden. Aanleiding van zijn griep vorige week op Zandvoort moet ik echt een dik compliment geven. Dat hij daar dus niet aan de kuierlatten heeft getrokken. Hij voelde zich echt heel beroerd.
0: Ja, maar ik denk toch, Jack, als ik eerlijk ben, maar dat doe je ook niet. Dan is het wel je thuis Grand Prix. Dan is het wel de Oranje Zee. En dan is het dit. En dan denk ik, ja, ik voel me zo kut.
1: Ja.
0: Het is niet dat ik niet kan lopen en niet kan rijden, maar dat gaat niet top worden. Maar dan had Red Bull dus met twee reservecoureurs moeten rijden. En dan was Max er bij die laatste niet geweest. Uiteindelijk is hij nu ook niet heel lang geweest. Maar dat is een ander verhaal, want dat kan gebeuren in de racerij. Maar ja, en ziek is ziek, hè? Dat is ook wel zo'n ding. En dan is het maar net hoe ziek.
1: Ja, beroerd. Maar complimenten aan Max dat hij dat gewoon keurig heeft volgehouden. En ook niet meteen overal als excuus heeft gebruikt. Hij heeft het volgens mij bij Erik van Haren even aangegeven dat het in de Telegraaf in het interview stond.
0: Ja.
1: Maar niet bij de interviews in het vierkantje van, nou, ik voel me, ik ga niet, ik voel me beroerd. Nee. Werken. Goed zo.
0: Het minimale gedaan wat je doen moet. En dat zie je hem en dat is oké. Maar het is ook een professional, dus dat is
1: zeker.
0: Hoeven we ons wat dat betreft ook geen zorgen over te maken.
1: Pierre Gasly gaat door op de medium compound. Paars in sector 1.
0: Yuki Tsunoda zal gisteren trouwens ook best blij geweest zijn, want die zat uiteindelijk op 78.000ste van de tijd van Max Verstappen in de tweede vrije training. Dan weet ik niet in hoeverre Max doorgestampt heeft. Al eerlijkheid was dat Liam Lawson in vrije training 1 en grote delen van vrije training 2 eigenlijk de Oracle Red Bull Racing auto makkelijk in de top 4-5 had. Ook in de longruns zat hij op 1000ste van de tijd van Kimi Antonelli. Dus ja, ik denk dat er in de basis wel wat is. Maar ja, iedereen gaat stappen maken. Iedereen heeft gisteren data naar de fabriek gestuurd. Iedereen, elk team heeft vanochtend, terwijl Gasly 18e van de tijd van Colapinto afhaalt. Iedereen heeft vanochtend een advies ontvangen van de data is verwerkt. Ik zou X, Y, Z links, rechts en doen. Er zijn er nog een paar die binnen staan, hè?
1: Ja, papa en mama Gassi. Die staan binnen.
0: Ja.
1: Portoleto, Hulkenberg, Norris Verstappen, Antonelli Leclerc, Tsunoda, Lienteblad, Hamilton, Russell en Piastri. Grappig dat jij net Oracle Red Bull zei. Dat schiet me nu opeens te binnen.
0: Ja.
1: Ik werd daarop aangesproken in Zandvoort.
0: Zo heette ze namelijk officieel.
1: Juist.
0: Ja. En dat is vast iemand van Oracle geweest.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, precies.
1: Nee, er was dus iemand van Team die zei van, ik hoor jullie vaak over de Red Bull praten.
0: Ja, de Red Bull mogen wij altijd zeggen. Als we het over het team hebben, is het officieel Oracle Red Bull Racing.
1: En als we het over de rijders hebben, want ik moest dus Max en Liam aankondigen. Toen werd mij dus ook even benadrukt dat ik moest zeggen,
0: Oracle Red Bull Racing Driver.
1: Yes.
0: Ja, precies.
1: En toen zeiden ze ook nog even, met een knipoog hoor, van, denken jullie daar in je verslag ook nog eens aan?
0: Maar kwam dat envelopje ervoor of daarna?
1: Nee, dat kwam erna.
0: Nee, als jij het zo vertelt, dan denk ik, nou hè.
1: Ja, maar software is thuis helemaal op orde nu hoor.
0: Nee, maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal van die marketingjongens. Die krijgen opdracht van, ja, we moeten wel het maximale en het maximale. Ja. Maar het is overigens wel, wij zijn natuurlijk deze week omgegaan naar GPR Sportradio. En dan moeten we toch ook gewoon heel eerlijk zijn. Ook onze presentatoren moeten we roepen, jongens, het is niet tweede divisie. En het is niet de eredivisie, het is de vriendenloterij eredivisie. Ja. Het is de keukenkampioen divisie. Want zo zijn ze officieel ingeschreven. Ja. En dan moet je het eigenlijk wel doen. Dus, maar het wordt wel lastig in een heftige situatie, race situatie. Max Verstappen daar tweede in de Oracle Racing Red Bull auto. Nou, dan ben ik al te ver.
1: Rijdt in de weg bij Liam Lawson, zijn collega Oracle Red Bull Racing driver.
0: Nee, dat gaat allemaal niet gebeuren.
1: Nee, we gaan het niet doen.
0: Kunnen we nu een bonnetje sturen? Want dat is eigenlijk wel heel slim gedaan van die man. Ik wist natuurlijk dat wij het erover gingen hebben. Althans, ja, ik riep het net toevallig omdat ik het oplas.
1: Ja, geweldig.
0: Zo is het. Gasly is voorlopig de man die een tijd heeft staan. 23-8, Colapinto op 18e, Sainz op 1,6 seconden en verder nog helemaal niemand. Formule 1 moet oppassen, zeg ik. En waarom zeg ik dat? Er is natuurlijk gesproken door Stefano Domenicali dat hij meer sprintwedstrijden wil. Dat doen ze allemaal. Ja, het wordt niet zo erg als MotoGP, zegt hij, maar we gaan wel ongeveer naar de helft. Maar als je dan een derde vrije training hebt, en je hebt een weekend met drie vrije trainingen, en deze jongens, net als nu, de helft van het veld, denkt gewoon van, ja, wat heb ik aan dat uur? Ik heb maar 25 minuten. Voor je het weet gaan ze het skippen.
1: Ja.
0: En ik weet niet of dat okidoki is. Ik moet toegeven dat er zijn weekenden dat ik het hartstikke leuk vind. Eén vrije training, bam, sprint, quali. Dan een sprint en dan de kwalificatie. Maar er zijn ook weekenden waar je denk ik de sport de kans moet geven om wat ze in handen hebben te optimaliseren. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel. Dan hebben ze natuurlijk allemaal wel op de fabriek dingen en andere zaken. Dit is het onboordgeluid van nee, want die schakelen ze weer weg, tuurlijk. Want daar komt het einde van het rechtstuk. Van Liam Lawson, de klok staat op 46 minuten en 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Lawson door de Alboreto. Ik zeg Parabolica, want ik vind dat eigenlijk mooier. Maar ik heb Alboreto ook genoemd. Gaat naar de tweede tijd op dit moment op 3/10 op een mediumband. De mediumband is op dit moment beter dan de softband die hieronder zit bij Carlos Sainz, bij Alonso, bij Perez, bij Valtteri Bottas, Lance Stroll en Alexander Albon. 11 auto's op het asfalt, 11 auto's binnen.
1: Vorig jaar, derde vrije training, snelste man, Lando Norris in een 1:19.3.
0: Ja, ik heb gisteravond ook in het café tussen ringen door geprobeerd te roepen dat ik denk dat ze 3,5 seconden langzamer gaan. Dat is een beetje de inschatting die er gedaan is met een aantal simulaties. Ja, een aantal jongens op internet is hartstikke leuk. Die gewoon allerlei data van de app douwen ze weer in een ander programmaatje. En die rekent en kijkt en doet. En Italië kan gaan juichen, want zo gaat het bij Ferrari normaal gesproken ook op de hoofdtribune. Als Kimi Antonelli buiten gaat, alleen hij rijdt in de verkeerde kleur. Volgens Italianik. Ik ga toch benieuwd. Ik zou het zo grappig vinden als een groot deel van de Italiaanse fans hun Ferrari hard laten spreken. Maar als Kimi zou winnen, die kans is niet groot, dat ze dan na de finish dat rode shirt uittrekken en dat er een zwart shirt onder zit. Dus dat er in plaats van onder het podium die rode zee aan fans, mooiste podium wat er is overigens, die rode zee aan fans, dat er ineens dan, als Kimi zou willen, een zwarte zee aan fans zit.
1: Ik denk dat je dat ook dan de rode zee mee viert.
0: Ja, nee, zeker, zeker.
1: Ja. Want ze gunnen het hem wel.
0: Italië is een van de weinige landen, maar we hebben dat in Nederland natuurlijk ook meegemaakt, waar de televisiecijfers ontzettend omhoog geschoten zijn. Want ja, ze hebben ineens een Italiaan sinds 184 jaar die weer eens een keertje echt serieus meedoet. Hier zijn allemaal jongens aan het kijken, die willen allemaal een sleepie. Zie je dat? Het zijn allemaal groepjes achter elkaar. Wat kan ik van jou jatten? Wat wil jij van mij jatten? Wat wil jij proberen? Het is Oliver Berman en dan zit Ocon en Perez. Nou, die Perez gaat weer naar binnen, zouden zien, ja.
1: Leclerc en Hamilton sleepje zitten wel dik in, denk ik, strakjes. Om 4 uur natuurlijk ook hier bij ons te horen. De kwalificatie.
0: Zeker. En ook die gewoon integraal. En nogmaals, er waren gisteren een aantal mensen in de bar. Wat doe je nou? Wat zit het nou? Dit het nou? Ja. We zijn een radiostation en geen tv-station. Dat je sommige dingen kan samenvoegen, mazzel. Maar basically moet het op de radio gebeuren. En zijn het op dit moment in de top 5. Berman als 5e, Sainz als 4e, Lawson als 3e, Gasly als 2e en Colapinto als 1e. En dan weet je dat er nog wat gaat gebeuren. Want Bortoletto, Hülkenberg, Antonelli, Lindblad, Tsunoda, Verstappen en Leclerc en Hamilton zitten allemaal in een oud lapje.
1: Ja, een klein tikje op de schouder van Yuki Tsunoda. Hallo vriend, als je dan toch een foutje maakt, moet je wel de escape road volgen.
0: Ja, dat is in bocht 4. Dat mag overduidelijk zijn. Dat is de Della Roggia. Als je hem een beetje mist, dan heb je de neiging om linkshalf op die baan te blijven. Ik hoop dat we onboord blijven, kan ik je aanwijzen waar het is. Dit is de Curva Grande. Dan zijn we onboord met Antonelli. Van onboord is lastig, maar dan moet je dus eigenlijk helemaal, als je hem mist, rechts blijven. En dan dat plateau oprijden en dan naar links. Terwijl als je dit zou doen en hier rechtdoor zou steken, dat is niet goed. En dan kom je er hier pas weer bij. Lesmo 1.
1: Hij is wel meteen goed onderweg met paars in sector 1.
0: Wow, er zit wel veel op de curb. Ik zie nog een toefje te veel onderstuur op die auto. Even luisteren. Hier loopt hij ook niet door. Scari. We hebben trouwens, als je wel beeld hebt, de helmcamera van Antonelli. Hij stortte daarvoor een heel klein beetje in. Nou, dat moet wel een dikke lage 23 worden, want hij moet veel harder kunnen dan de rest. 23-7 was het. Ja, 23-0. 23-0. 32, ja, dat is hem. Stappen met groen, groen, groen, klopt, want die had nog geen tijd staan. Dus dat is ook logisch. Gisteren zat hij op 3/10, 4/10, 3/10, 4/10. Waar komt hij nu terecht? Boom, 2e, op.
1: 4/10 of zo?
0: 4/10, ja.
1: Maar compound harder dan Antonelli en Leclerc die voor hem staan.
0: Ja, Leclerc duikt er nu tussen met 23-2. Allebei op de softband eraf, 14 op een medium. Mwah.
1: Ja.
0: Ging niet eens zo heel slecht.
1: Nee, ik wou niet zeggen, hij zal niet heel erg ontevreden zijn. Zeker omdat Lawson op 17e zit.
0: Wat gebeurt er met Lewis Hamilton? Lewis Hamilton, ietsjes te wijd, een beetje door het grind. Ja, dat is wel eens bij de Lesmo. Daar hoort de vloer niet heel vrolijk van, want het ziet er allemaal wel stevig uit. Maar die vloer die is echt flinterdun. Maar je kunt ook calculeren, je kunt incalculeren dat je hem meeneemt. 40 minuten en 57, 56, 55, 54, 53 nog te gaan. Wat je ook ziet is dat heel veel jongens het rechte stuk opkomen. Nog net over die start-finishlijn rijden en dan meteen naar rechts duiken. Want ze willen niemand een gratis sleepje geven.
1: Ook Alexander Albon heeft diezelfde bocht verkeerd genomen.
0: Ja.
1: Krijgt ook een tikje op zijn vinger.
0: Escape route niet goed gedaan. Hier valt Valtteri Bottas. Wereldkampioen, hoe heet die dingen? Donuts? Nee? Taco's? Wereldkampioen taco. Ja. Volgens mij hangt dat bord gewoon in dat café.
1: Ja.
0: Dan kun je gewoon, ja, het is toch prima publiciteit.
1: Ja,
0: dat bord hangt in dat café, gaat ervoor staan met zijn ding. En je roept, ja, kijk, er staat op het bord wereldkampioen. Geweldig.
1: Top.
0: Maar dan zouden die foto's ook weer op het internet moeten vinden zijn van andere mensen.
1: Ja,
0: die
1: dat
0: hebben.
1: Is ook weer waar. Ja. Dat
0: is wel een risicootje wat hij neemt. Ja, het zou ook wel eens tijd worden voor Valtteri Bottas. Dat hij een duidelijke statement maakt ten opzichte van Checo Perez, die er op dit moment niet zo slecht bij staat. Zit voor Alonso, voor Ocon. Mwah. Ik denk dat Bottas die tijd van Perez er wel aan gaat rijden. Terwijl Albon nu naar de 10e tijd gaat. Daar komt Bottas aan. Ja, pak net die tijd van Checo Perez. Dat is onderling een verschil. Ja, 2 keer niks natuurlijk.
1: Ja. 200 of zo? Nog niet eens?
0: Nee.
1: 100ste.
0: Ja. 11.000ste, als je het zo mag snel doorrekenen. Nou, dan weet je dus ook dat die auto niet hard genoeg gaat. Want die jongens kunnen geen verschil maken. Oscar Piastri in zijn McLaren.
1: Mastercard, McLaren.
0: Oh ja, gaan we dat? Ja, ja. Moeten we dat gaan voor? Ik zal eens kijken, wat is eigenlijk de langste? Daar reed George Russell in zijn Mercedes AMG Petronas F1-team-auto-ding. Of Yuki Tsunoda in de Via Cash App Racing Bulls F1-team-auto. Yeah, right.
1: Ja, doei. Scuderia Ferrari.
0: Precies.
1: Dat is de mooiste, de kortste.
0: Nee hoor, Ferrari.
1: Ja, dat is nog korter.
0: Mercedes, Ferrari, Red Bull, bam. Zo gaan we het doen.
1: Ja.
0: Dag.
1: Vanaf nu gaan we het zo doen.
0: Precies. Normaal zouden we zeggen, fuck de commercie, maar dat doen we niet. Want we zijn een commercieel radiostation, dus no way. Maar dit is eigenlijk ook gewoon maar voor de print, voor de printmedia.
1: Ja. Wie heeft de meeste ronden er inmiddels op zitten? Dat is Carlos Sainz. Die heeft inmiddels al 10 ronden erop zitten.
0: Albon-probleem opgelost natuurlijk, want die is 2/10 sneller dan Sainz.
1: En Max staat er nog steeds redelijk goed bij, die derde plaats. Als eerste op de medium compound. Daar zal hij niet ontevreden mee zijn.
0: Nee. Wat zijn mensen die ook daar in de buurt zouden kunnen komen van die tijden? Lindblad, Lawson, Piastri uiteraard.
1: Geel ergens, zie ik. Ja. Geel.
0: Eerst Piastri even afkijken, wat doet hij? Oei, 7e. Zie je hem meteen liften? 7e op 8/10 van een seconde. Oh.
1: Lawson staat even verkeerd om.
0: Ja. Ingestuurd. Moeten liften om de bocht te halen. En dan gaat het middelpunt vliedende kracht werken. En dan komt de achterkant er voorbij. Schat ik in. Up curbstones. Nee. Zal ik je iets geks zeggen? Te langzaam. Geen downforce. Want hij ging namelijk, hoor je? Niet op zijn gas.
2: Ja, yeah, I mean, I just the rear, mate. At low speed. Nothing I can do.
1: De rear. De achterkant haalt mij in met lage snelheid.
0: Ja, dat is...
1: Nothing I can do.
0: Het zijn van die fijne momentjes, weet je. Dat ik roep te lage snelheid en dat hij roept in de lage snelheid. Hij zegt niet dat hij te laag was, maar... Even die kleine logische dingetjes. Gaat Verstappen bezig aan een verbetering? Als we het over de topsnelheden hebben, Sainz 330,

0: Hij loopt hier beter dan die Mercedes liep. Hoor je dat?
1: Ja.
0: Hier zit net niet een dipje meer. We weten dat Mercedes daar soms wel eens keuzes in maakt. Ze dat dipje dan weer gebruiken voor een beetje opladen. Ja, klinkt allemaal heel raar, maar ze gaat het wel. Wat doet Verstappen in deze ronde? Doet een 23-6. Dat is zeker geen longrun tijd, maar gaat wel meteen aan de kant. Heeft dat gedaan op gebruikte banden. Dus het is meer, ik denk, een balansrun geweest. Dat hij binnen geweest is, even kijken. Bam, bam, bam.
1: Even het uitproberen.
0: Ja. Antonelli. Is the game. Antonelli is my name.
1: Teamgenootje George Russell in zijn outlap.
0: Wellicht ben je een van de luisteraars, in dit geval van GPS Sport Radio, die in die raceweekenden bij ons lekker zit. Nou, ik heb nieuws voor je. We maken tegenwoordig dagelijks heel veel live radio met heel veel sport. We hebben Koffie en Classics, we hebben Toon van Peperstraat. In de middag kan ze niet allemaal doen, want er zijn er zoveel dat ik het allemaal niet weet. Op zondag, zaterdagavond hebben we Andy Houtkamp hier bijvoorbeeld zitten. Marcel Maaier zit hier. Tom van het Hek zit op zondagavond.
1: Terwijl Hamilton naar de derde tijd gaat en Norris daar weer onderdoor gaat.
0: Over de sport en alles wat daarbij hoort. Dus zet hem even ergens op een goed plekje. Luister maar een keer en oordeel zelf, want dat zou ik je gewoon willen aanwijzen. Simpel zat. Antonelli, Verstappen, Norris, 1, 2, 3. Hamilton, Colapinto, Lawson, 4, 5, 6. Gasly, Piastri, Bortoletto, Lindblad. Piastri.
2: Okay, find me someone behind. Tell me what they're doing so I can get a target. This is ridiculous.
3: Copy.
0: Ja, ik moet even weten wie of wat er bij me in de buurt en achter zit, want I'm missing a toe. Als een teamgenoot zit in ieder geval niet bij me in de buurt, dus daar gaat hij me niet van krijgen.
1: Ja, maar ik kan misschien bijvoorbeeld even bij iemand aanhaken of zoiets. Ja.
0: Gasly naar 2. Op 3/10 op die mediumband. Maar een run meer dan Verstappen. 10 ronden geleden hij, 6 ronden door Verstappen. En die tijd van Norris is best goed, want die heeft hij in 3 rondjes neergezet. Dus eigenlijk 1 getimede ronde. 34 minuten nog op de klok tijdens de eerste vrije training. De derde vrije training van de grote prijs van Italië op het circuit van Monza, in Park Monza. Je luistert naar GPR Sport Radio. En we checken George Russell die naar P4 gaat. En dit is Charles Leclerc.
1: Die zijn tijd afgenomen is, waarmee hij op de tweede plaats is vorig jaar.
0: Ja.
1: En hij komt nu weer naar voren. Wat zit hij voor tijd neer?
0: Terug naar 2.
1: 23-271.
0: Op 2/10 ook.
1: Maar die tijd was afgenomen vanwege track limits. In bocht 7.
0: Als je nu even kijkt, hè, dan zullen er bij teams, veel teams zijn met ze, Antonelli bovenaan met 2/10. I don't give a damn. Want die gaat naar achter. Dus die tijd kan wel gereden worden. Maar dan zou je dus Leclerc.
1: Oh, die gaat weer zijn tijd kwijtraken.
0: Gasly op 1/10, Verstappen op 1/10 dus hebben.
1: Leclerc raakt deze tijd ook weer kwijt. Track limit, turn 1.
0: Is hij slordig? Is hij aan het stampen?
1: Ja.
0: Is hij een beetje, zeg maar, te veel aan het proberen? Hamilton op 1/16 op een soft. Mwah. Gat, 1/16 van een seconde. Toi. Stappen. Geen verbetering in sector 1. Maar sector 2 zit nu op 2/10 en hij staat op 4/10. Dus het zou een verbetering van zijn ronde kunnen gaan worden. Hij heeft 2, 3 mini-sectoren daar zitten. Heeft hij een sleepje? Nee. Dus hij doet deze dingen. Kijk, er zit niemand voor hem. Opzettelijk zonder sleepje, denk ik. Zodat hij weet, als hij hem later wel gaat krijgen,
1: wat zijn voordeel is.
0: Ja. Ik dacht dat hij niet binnen zou gaan. Verbeterde wel zijn tijd, maar niet zijn plek. Blijft op 4/10. Dus hij heeft daar ook nog een keer iets verloren. Fractietje beter. Kijkt goed tussen spiegels. Maar er zit niemand. Laurent Mekkies.
1: Mm-hmm.
0: Ballend, pratend. Ik vind het man een fijne atmosfeer in dat team gebracht heeft.
1: Ja, absoluut.
0: Of zeg ik atmosfeer of sfeer, moet ik zeggen? Sfeer.
1: Sfeer. Ik denk dat ik verkeerd gekeken heb.
0: Yes.
1: Dat Leclerc zijn tijd 2-7-1. Kijk, dat is wel grappig, zeg. De 1:39.271 is afgepakt. En niet de 1:23.271.
0: Dus wat hij doet in zijn outlaps,

0: armen steekt hij op bepaalde punten gewoon af. Want die andere was ook een 202, dus dat zijn allemaal totaal onbelangrijke rondjes. Stroll had er trouwens ook een van. Het kan ook zijn dat je uit de weg wil voor iemand, hè? En dat is natuurlijk ook waar de FIA niet naar kijkt. Hè? Die krijgen alleen maar gewoon zit een dingetje naar buiten. Max.
1: Dat is een good lap for you.
2: Oh ja, but I need to see the difference again. This is slow.
0: Excuus helemaal. Waar hadden we het net over?
3: Ja, ik weet het niet meer.
0: Hij kiest ervoor om hem in vrije lucht te doen. Dan zegt Jean-Pierre ook, ja, prachtige ronde in vrije lucht. Ja, en nu zegt hij, maar ik heb een toon nodig om te zien wat het verschil is. Dus hij wil weten of hij het alleen kan of niet. Maar ja, een toon zoeken. Hamilton komt hem zo voorbij. Mwah, gaat dat niet doen, denk ik. Piastri komt hem zo voorbij als hij dat zou willen. Gaat hem ook niet doen. En voor hem zitten Sainz en Albon. En als hij daar een toon van vraagt, dan is hij na 300 meter is hij zo voorbij. Dus dat schiet ook niet op. Dus. Antonelli 1, Leclerc 2, Gasly 3, Verstappen 4. De klok staat op 30 minuten en 25, 24, 23, 22 seconden.
4: Als je didn't see, is everything okay?
5: Yes, it's great.
0: Sarcasme. We hebben er niet gezien, is alles goed? Ja, die zit achter Hamilton. Wat is er dan gebeurd? We didn't see. It's great. Bocht 1. Seconde. Een fractie van een seconde blokkeert hij aan de rechtervoorzijde. Hij moet dan dus via die piepschuimdingen, moet hij slingerend. Je zou er zeeziek van worden. Rechtdoor in de eerste chicane. Want dan heeft hij een klein gaatje getrokken. Dat heeft hij zo gelaten. Waar zit Verstappen dan nu? Ja, die zit nog steeds in zijn uppie vooraan. Hamilton zit, kijk, daar, Hamilton zit daarachter. Daar Piastri. Er komt Ocon daar voorbij geblazen. Max heeft een hele ronde geprobeerd om een touw te fietsen. Gaat hij door of gaat hij naar binnen? Maar als hij doorgaat, dan komt hij wel tegen een groep aan. Maar als dat allemaal weer loopt te pierenpappen, dan heb je er alleen maar last van. Ah, die 23-250 die wordt teruggezet, Jack, zeggen ze
3: ja.
0: Nu.
3: Ja, ik zie hem. Ja.
0: Oh. Die heeft zich daar verremd. Is dat Verstappen nog geweest? Ja. Onderaan in beeld. Verstappen heeft zich verremd. Of, dat was een van de Cadillacs. Max rijdt daar heel rustig. Ik ken hem goed genoeg. Zou ook een truc kunnen zijn om achter die jongens terecht te komen. Hè? Want je mag natuurlijk niet unnecessary slow rijden. Krijg je dat gezeik weer? Nou, dan verrem ik me even in bocht 1. En dan zit ik nu achter een paar mannen waar ik wil zitten. Kijk, Piastri denkt ik heb mijn touw. Hamilton denkt ja, dag.
3: Doei.
0: En dan krijgt Piastri dit. Ja, ja, ja. Wat een spelletjes worden er gespeeld, hè. En dus kun je dit maar beter binnenshuis zo voor elkaar krijgen dat je het met je teamgenoot doet.
3: Beter.
0: Gewoon kijken, er zit nu een gat tussen Piastri en Bottas. Als je daar nou gewoon je twee auto's naar buiten stuurt en je probeert, ja, je bent een beetje afhankelijk van de anderen, met z'n tweeën in dat gat te blijven. Dan kun je hem gaan opzetten. Opnieuw, ja, Piastri heeft wel wat gehad, maar moet het alsnog helemaal in zijn uppie eentje doen. Hij zou mij een mooi antwoord kunnen geven nu, hoor, door gewoon wel zo dadelijk in de top 5 te duiken. Maar ik zie het niet zozeer gebeuren. De eerste reden waar die heeft is dicht in de buurt komen van de tijd van Lando Norris. Dat doet hij. Norris 6e, Piastri nu 7e. Onderling verschil. Ja, 200ste.
3: Heel veel track limits, hoor.
0: Hier, Max. Oei. Ah, deze was niet met opzet. Vooras blokkeerde. Kijk, een stevige rok. Hij laat hem heel snel los. Dat doet hij op zich wel slim. Dan krijg je ook niet van die hele vlakke kanten. Het aanremmen van bocht 1. De rettafilio was een tandje te enthousiast. Oh, drukte, gekkigheid. Ik weet niet of je wel nog iets van de Formule 3 gezien hebt. Dat was al een van de eerste wedstrijden. Man, man, man, wat een gekkenhuis is dat daar, zeg. Die gasten zijn echt onderling een beetje aan het rammen. Verschrikkelijk. Leuk om naar te kijken.
3: Ja, en ik denk ook dat die kwalificatie, als je nu ziet hoeveel auto's er op de baan zijn, wordt straks ook wel spectaculair, hoor. Dus als je straks even tijd hebt, om 4 uur, ik zou even gaan kijken.
0: Hamilton zal niet tevreden zijn met een 10e positie op dit moment in de eerste sector van de derde vrije training. Begint met geel. Dat hoeft niet slecht te zijn, want we hebben gisteren ook gezien, er zijn teams die hebben een hele snelle eerste sector en een wat mindere tweede en dan weer een hele goede derde. Het heeft te maken met deployment en opladen en allemaal dat soort dingen.
3: Verstappen heeft wel een goede sector 2 nu.
0: Ja, want dan zit op 2 tiende, dus die gaat stijgen. check. Ja, hij komt vanaf 10. Als je op 2 tiende zit, dan zit hij in de buurt van de tijden van Gasly en Verstappen of beter. En een toe. Ook lekker. Hoe ver gaat die toe reiken? Dat is al de vraag. Volgens mij achter Colapinto zit hij. Ja, daar heeft hij wel wat voordeel van. 10 wordt 3. Inderdaad.
3: Terwijl Verstappen net de 2 sprong.
0: Ja, ik zag hem op 68.000ste.
3: Op de medium, hè?
0: Ja.
3: Max nog steeds op de medium.
0: De zaterdagochtend pace is there voor de Nederlander. Lekker wel. Ja, en op een setje banden waar hij al 7 ronden op gereden heeft.
3: Hè? Ja, zeker. En zijn eerste sector was niet zo heel goed. Die was helemaal grijs. Zijn tweede sector zat groen en paars.
0: Maar ik heb niet op de toe gelet. In welke groep zat hij?
3: Ja, hij zat voor Hamilton. Dat zag ik wel.
0: Ja, oké. Colapinto. Hamilton is nu afgehaakt. Colapinto. Daar zat Hamilton voor. Colapinto stopt nu weer een beetje. Maar ja, we'll see. Dit is in ieder geval, als dit in zijn uppie gedaan is... Hier komt George Russell. George Russell is hard. Snel onderweg. Die is snel onderweg en pakt de snelste tijd op dit moment met 3/10 van een seconde.
3: Goeie stap, hoor.
0: 34.
3: 3/10.
0: Ja. Toto Wolff tevreden. Jack op zijn schoot. Wolff, jij niet, want dat, dat mag
3: zou niet passen.
0: Nee. Is het Toto van Kimi? Wat een drukte, hè? Ja, ze gaan keurig aan de kant.
3: Ja, maar dit is wel een lekker tootje, hoor, dit.
0: Maar ze zitten in je zichtveld, ja. Toe, sector 1 aan de kant en weg. Ja, mooi toe. Kijk, ze zijn dus aan het uitproberen. En dan niet waar je het verwacht, want dat is dus helemaal... Deze is relatief makkelijk te realiseren. Want je kunt natuurlijk op het achterste rechte stuk in de parabolica... en op het rechte stuk in een beetje wachten. En dan geven we dus een toe in sector 1. Als jij even het beeld checkt, check ik even sector 1. Wat is zijn beste tijd in sector 1? 27-0. Wat is de beste tijd van Verstappen daar? 27-3. Hamilton 27-4. Leclerc 27-2. Dus hij heeft daarmee gewoon 2/10 gepakt. Ja, slim. Goed gedaan.
3: En goed gezien door de regisseur. We zitten wel eens op de regisseur te mopperen. Maar dit is goed in beeld gebracht.
0: Ik heb ze gebeld naar Zandvoort. ik ken er nog een paar. Nee, maar luister, bedoel... Dat is natuurlijk een lastige discussie, want ik roep dan heel bot, zoals een Nederlander kan zijn. Ik zeg, ik zit niet te wachten op
3: Drive... Kijk, bij de Ferraris.
0: Ik zit niet te wachten op Drive to Survive Live. Waarom mis ik een inhaalactie? Omdat jij een persoon in de tribune moet cueën waarvan je zegt... Let op, er komt de cameraman, 3, 2, 1, zwaaien en ik mis een actie. Hij zegt, ja. Maar goed. Round about dat ongeveer. 1 Russell, 2 Antonelli, 3 Leclerc. We stappen nu 4e op 4/10e. En is naar binnen, net als Antonelli. Hamilton, 5e. 100ste langzamer dan het Nederlander is. 6 Gasly, vind ik verrassend goed. Bortoletto op 8 ook goed. Norris valt dan nog wat tegen. Maar we weten van McLaren, die hebben daar een soort... Ja, terwijl ze tot op heden niet echt uitgestraald hebben dit jaar. De rust van de kampioen noem ik dat altijd. Je bent constructeurskampioen, je weet wat er in die auto zit. Oké, we doen ons ding. En als het moet, bam, zetten we hem aan. Zetten we de coureur... Die hoeven we niet aan te zetten. Die wordt een tandje extra scherp in die kwalificatie. En dan staan ze er wel in één keer bij. Ja, want dat is ook al doorpushen op die soft.
3: Ja, hij kreeg een tootje van Hulkenberg. Ja. Of die pakte die van Hulkenberg. Die kreeg hij niet.
0: Ja, maar Hulkenberg is niet rankeneus met dat soort dingen. Nee. Zal Max helpen als het... Laat ik zo zeggen, hij gaat niet uit de weg als Max daar zit. Alonso idem dito. Alhoewel de hond nog niet zo heel veel te touwen heeft. Om het geluid van Lewis Hamilton uitkomen als Ascari. Loopt ook redelijk oké door hier, hoor. Ze hebben het opladen op 5 megajoule gezet. Dat is ongeveer het ene laagste wat er is. Waar gaat Lewis Hamilton naartoe? Boven Leclerc, onder Leclerc, boven Leclerc. Oké, derde tijd voor Sir Lewis Hamilton op 200ste van Charles Leclerc. Iedereen kijkt en loert. Net landje pikken wat ze doen op die stukken achter op het circuit. Ja. Maar wat ik wel stoer vind, en dat moet ook op zo'n hoge snuisbaan, daar gaat Piastri naar de 6e tijd op dit moment, is dat ze keurig aan de kant gaan. Overduidelijk, ik ben hier, ik ben daar. Hier zit Liam Lawson. Kimmy. Ja, hij moet even om Kimmy heen. Kan hij niks aan doen. Kijk, nu neemt hij dus de verkeerde route. Want hij moet dan eigenlijk richten, maar dit heeft, hier kan hij niet die andere route nemen. Kimmy had hier net even harder moeten remmen. Gaat wel aan de kant, maar kijk.
3: Was George.
0: Ja, bam. Oh, George, excuseer. Ja. Verstappen te zien.
3: Nou ja, George.
6: Zijn we misschien aan het hebben?
0: Vond het er nooit zijn schuld, dat weten we ook. Hij had gewoon meer af moeten remmen. Want hij weet dat hij zit, ja, Ocon is niet tevreden, er was allemaal grind op zijn banden. Bijna, en het is niet om George te bashen, maar je weet dat dit komt. Hè? Dat is altijd meteen, ik moet even zorgen dat het niet mijn schuld was. Dat was gewoon onder. Had er helemaal niet hoeven zijn. Ja, dat bepaal jij niet, want jij weet niet of hij of wel niet een snel ronde zat. Ferrari is weer dicht achter elkaar. Ja hoor, Hamilton en Leclerc zijn het aan het uitproberen. Lawson. Max is binnen.
3: Sainz heeft een yellow flag infringement noted.
0: Hey, waar is Hamilton gebleven? Die zat toch veel dichter achter Leclerc?
3: Die zit in de pits, toch?
0: Pom, tweede. Ah, sorry. Nee, Hamilton is niet in de pits.
3: Nee?
0: Nee, op draaivertrekker rijdt hij erachter, maar ik zag hem ineens niet meer. Goed, Leclerc naar twee, op 2/10 van een seconde.
3: Ja, zie je wel, hij staat nu in de pits, dus hij reed de pits in, hij is weg.
0: Hij is achter hem dan naar binnen gegaan, want hij reed op draaivertrekker. Ja. Allright, is hier van zijn gast gegaan. Op de rechte stukken is George Russell heel snel, maar dat heeft met die tow te maken, denk ik. Want 4/10 op jezelf. En dan dus nog tegen de vier roepen, nee, we hebben niet de sterkste motor. Ja, verbrandingsmotor. Maar het pakketje is de aandrijvingslijn, zouden ze in Den Haag zeggen. De aandrijflijn is wel zeker heel goed te noemen bij het team van Mercedes. Dat is knap, hè? Doe het maar even een nieuw reglement. Boom, boom, boom. We weten dat ze met de powertrains allemaal goed zitten. Hier een overzicht van de Gran Premio. Het is officieel Formule 1 Pirello Gran Premio d'Italia. Doet hij mij twee pizza's prosciutto. Waar we nog 19 minuten en 34, 33, 32 seconden te gaan. Dat was Lewis Hamilton teruggeduwd wordt in de garage en het volgende zegt.
7: I can't see over my rear tires, so I can't see people coming. It's really, really hard.
8: I will try to help you as much as possible.
0: Succes. Dat is wel een ding. Hij zegt, ik kan dus niet over mijn achterbanden heen kijken via mijn spiegels.
3: En hoe komt dat? Ze hebben een nieuwe spiegelophanging meegenomen dit weekend. En die geeft aerodynamisch veel voordelen.
0: Maar zichtbaar dus.
3: Maar zicht. Ja,
0: dat is net de manier om dat te zeggen, inderdaad. Ja. Ah, dit zijn ook dingen, daar ben ik eerlijk van. Spiegels zijn zo verplicht, omdat het is een veiligheidsissue. Als je dan nu roept, ik kan niet kijken, dan heb je dus kans dat jouw bouwer zegt, leuk allemaal, maar je moet je spiegel hoger zetten. En dan ga je dus, dat is ook weer via, die gaan dan over 2 weken gaan ze natuurlijk een test uitvoeren. Met een dingetje wat net boven de achterband is. Kun je het zien of kun je het niet zien? En je moet de spiegel net zo hoog zetten totdat je hem kunt zien. Want dat is wel, en dat vind ik keurig van Lewis, het is gevaarlijk. Als je niet kan zien wie eraan komt, die gaat voor je gas en er zit er ineens een. Ja.
3: Ik zal je zoveel mogelijk helpen.
0: Ja, daarom zei ik succes. Nou, dat gaat wel al veel beter bij Ferrari dan het de laatste jaren gegaan is. Daar moeten we ook gewoon serieel in zijn. 18 minuten en 18, 17, 16 seconden nog te gaan op de klok als wij kijken naar Esteban Ocon. Op de baan al hier, bij Haas onderweg naar de uitgang, vraagteken Jack?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het klaar is. Ik sprak heel even kort in Zandvoort met hem. En hij zei, ja, ik zit op de WIP, maar ik ben ongelooflijk hard bezig om geld bij elkaar te krijgen. Want het team van Haas heeft geld nodig. Dus als ik geld bij elkaar kan sprokkelen, dan is er nog een kans.
0: Mag ik roepen dat me dat vergast in de loop der jaren? Het is allemaal veel beter geworden. Vroeger was het de creditcard van Gene Haas.
3: Ja.
0: Ze hebben natuurlijk een grote deal nu met Toyota.
3: Gazoo.
0: Dus ja, daar moet toch wel funding zijn.
3: Ja.
0: We hebben een budget cap, dus ja, wat heet geld nodig? Als je 132 miljoen mag uitgeven, dan heb je dus geen 138 miljoen nodig om in die auto te stoppen, want dat mag niet. Dus,
3: Maar of Gene's creditcard is lek.
0: Ja. Ja. Leeggelopen op Gunther Steiner en zijn vrienden. Situatie is George Russell 1, Leclerc 2, Antonelli 3, Hamilton 4, 5, Max Verstappen 6, Oscar Piastri 7, Gasly 8, Norris 9, Bortoletto 10, Lindblad. En je ziet veel peetjes als je met ons mee zou kijken. En die peetjes betekenen pits, pits, pits. De klok staat dus op nog met 17 minuten te gaan. En dat betekent quality runs.
3: En dat klopt, want Max Verstappen is van de mediumband gewisseld naar de soft. En is nu naar buiten. En rijdt weer een redelijk sterke sector 2.
0: Ja, kan een outlap opwarmen zijn. Of is het al
3: ik heb niet gezien. Ik heb niet gezien of die geklokt is.
0: Staat achter zijn naam.
3: Staat nu wel in beeld.
0: 7 minuten en 4.
3: Dus wellicht is hij toch al met een soort van eerste run bezig.
0: Even kijken.
3: 14e. Levert hij in op de tijd van George?
0: Dat is te veel. Dat zou hem niks brengen. Kan ook zijn dat hij het nu uitprobeert in de drukte met meer brandstof aan boord. Dus dat gaat zo dadelijk om een tweede, wellicht derde getimede ronde. Want je kunt natuurlijk, als je lang op de baan blijft, kun je ook je tow krijgen, uitzoeken in het begin. Gaat wel een tweede tijd trouwens heen.
3: Ja.
0: Heeft dus nog in het laatste deel wat gevonden.
3: Ja, hij is snelst in sector 3 is hij.
0: Heel knap, 27-3. Daar pakt hij 2/10 op Russell. Russell pakt weinig op sector 1. Russell pakt wel veel, 4/10 in sector 2. Hello. Russell snelst in sector 1 en 2. Max in 3. Tijd die je zou kunnen rijden is 1:22.1. En we zitten op 1:22.4. Fernando Alonso heeft een hengeltje uitgegooid. Hij rijdt achter Kimi Antonelli op de baan. Maar geeft ook Lance Stroll daar een tow. En dat hengeltje, dat, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er een elastiekje aan vast zit. Hij zal niet heel lang achter Kimi Antonelli kunnen blijven hangen. Als hij op dit punt aan de kant zou gaan voor Stroll, dan weten we dat zij hetzelfde doen wat Mercedes en deden. Dat doet hij overigens niet. Dan heb ik het over Alonso. Onboordgeluiden komen bij Kimi Antonelli vandaan richting Lesmo 1. Oeh, ja, goed. Was Verstappen die daar rustig reed. Moeten we even in de gaten houden of Max nu naar binnen gaat. Als hij dat niet doet, dan weten we dus dat hij genoeg brandstof bij zich had om een hernieuwde run te maken.
3: Het lijkt op een cooldown lap, maar ik hou hem in de gaten.
0: Maar ja, ga je daar 3/10 mee pakken? Dat is ook weer de vraag. Let op de handen van Kimi in het sturen van de parabolica. Boom. En de buiten laten lopen. Kleine trilling op de vooras, maar helemaal niet schokkend. Geen gekke dingen. En Antonelli gaat naar de tweede tijd. Op 2/10 van George Russell. Nogmaals en wellicht herhaling. Kimi Antonelli heeft een nieuwe motor gestoken. Die zit buiten zijn pool van motoren. Hij mag er 4 hebben. Dit is de 5e.
3: Verstappen gaat de pits in.
0: Achteraan. Dus oké, Max heeft niet genoeg brandstof meegenomen om een tweede run te doen. Dat betekent overigens dat Kimi Antonelli, want dit is gewoon een normale motor. Als hij naar de geüpgraded motor gaat, die zou mogen steken. Dan moet hij de volgende keer dat doen. En dan zou hij nog een keer 5 plaatsen moeten. Want de tweede keer dat je een motor wisselt buiten je pool, is het niet meteen achteraan, maar is het 5 plaatsen een keer straf. Ongeveer weer, zeg maar, de helft staat nog binnen. Iets minder. Nu is het druk, hè. Dit is wat je normaal gesproken niet in de Formule 1 ziet. Het is een beetje, ja, ik ga het even vergelijken met onze vrienden van Moto 2 en Moto 3. Die doen ook allemaal dit soort dingen in outlapjes. En dan, ik heb in het verleden, heb ik hier wel gezien, de kwalificatie dat ze het aan het proberen waren. Dat er volgens mij 6 man de vlag kregen. Die niet meer aan de run toe kwamen.
3: Nee, ze kwamen te laat over de soort
0: finish. Zo zitten pielen pappen. Ja. Echt geweldig. Ik vind, dat vind ik, ja, het is jammer voor die jongen, maar daar kan ik echt van genieten. Hè? Ja. Denk, ja,
3: proberen.
0: Nee, ja. Gewoon, weet je, zeg maar 8 minuten van de 12 minuten binnenstaan. Dan 4 minuten op de maan pielenpappen en uiteindelijk geen tijd meer kunnen zetten. Dan denk ik, ja, ga dan gewoon eerst met de eerste minuut naar buiten. Zet een bankerlap neer, dan heb je wat. Nee, doen we niet, want ik zie niet stoer uit en blablabla. Je kent het allemaal. Wat is met de temperaturen? Zijn die nog, ik vind de baan allemaal redelijk heet met 52 graden.
3: Ja, die is 3 graden meer geworden. Buitentemperatuur 31,6.
0: Oké. Okay. Nog niet genoeg om een pizza te bakken op je motorkap als hij op de parkeerplaats staat. Maar de parkeerplaatsen zijn hier allemaal overdekt met bomen en blaadjes. En als het dan regent, nou, bagger. Heel veel bagger. En bij het hekken hebben ze hier per hek. Als je 1 hek hebt, hebben ze er 110 controllo's. Weet je dat nog?
3: Ja, al die gele hesjes.
0: Dan is het op een circuit controllo. Ja, en dat ziet er gewoon uit als een moeder met 3 kinderen. En dan ding is dan controllo, controllo. Want als al die mensen binnen zijn, dat hek gaat dan weer dicht. Tot na de wedstrijd, dan mogen zij naar binnen.
3: Daar was ik nogal behoorlijk van geïrriteerd. En dan moest jij mij weer tot kalmte manen.
0: Zou ik nooit doen.
3: Want jij zat er eentje. Ja, je moet die kant op. En die andere zit die kant op. What the fuck, waar moeten we nou heen, joh?
0: Chaos.
3: Gekkenhuis. Ja, daar kon ik niet zo goed tegen.
0: Nee. Ik denk dat er mensen zijn, en daar zet ik ze niet meer weg, hoor, die over verkeersregelaars, waar ze dan ook staan, ook soms dezelfde verhalen hebben. Maar Iemand moet je de weg wijzen, zo is het. En ja, dan
3: ja, maar doe dan ook allemaal dezelfde kant
0: nee,
3: op.
0: Nee, ja, in Amerika hetzelfde verhaal. Dan staat er een agent, u moet naar rechts, waarom? Ja, dat weet ik niet. Hey, weet je dat nog? Yeah, you got to turn right here. Hey,
3: ja,
0: Tootje. Albon en Sainz.
3: Ja, ja, de twee Williamsen.
0: En dan vroeg een iemand, ja, maar waar moet ik hier naar? Ja, dat weet ik niet. Ja, maar gisteren moesten we naar links. Ja, geen idee. Ja, yeah, because they told me. Oké, maar weet niet waarom. Nee, I don't know.
3: Weet je wat je conclusie toen was?
0: Nee?
3: Do your fucking job.
0: Ja. Nou, sorry, ja, toen ben ik wel weggereden. Ja. Goed, voor je het weet zit je vast. Ook al bijna gehad, want de regen is zogenaamd door rood. Yeah, right. Goed gedaan hoor, hey, Tootje uitgeprobeerd.
3: Hey, Lindblad.
0: Ja.
3: Goed.
0: Ja, ik vind het toch een talent. Hoe zit het met Portoletto? Is een uppie eentje. Onboard hapert een beetje, niet schrikken. Mwah, achter Hulkenberg. Ja, we zien toch iets ontstaan, hè? 1 en 2 Mercedesen, 5 en 6 Ferraris, 8 en 9 Audi's, 10 en 11 McLaren's.
3: Ja, de McLaren's moeten we natuurlijk een klein beetje beschermen. Die zijn nog niet op de soft onderweg geweest. Dus we hoeven ze nog niet meteen af te schrijven.
0: Ja, maar hij moet 19e winnen, Jack.
3: Ja, dat is wel veel. Ja.
0: Vind ik nogal niet wat.
3: Ja.
0: Dit weekend is ook voor het eerst gebruikmakend van wat wij noemen de Macarena-vleugel. Zij noemen het de H-wing, de H-vleugel. Want het element staat precies op de A van sponsor Etihad, zei Zac Brown. Dat is wel een commerciële hond, jongen, niet te geloven. Maar goed, hij heeft het wel voor elkaar. Hij was vroeger natuurlijk zelf coureur in de Formule 2000. In de eind 80e jaren. Niet zo heel goed, hij was toen ook al net iets te groot. Maar wel altijd zijn sponsoring voor elkaar. Want volgens mij was zijn vader of had hij banden met de... Diageo, of zoals dat heet. Diageo, dat is een drankimportoor van de dikke whisky. Want jarenlang heeft ook Johnny Walker op die auto gestaan. Dus hij is volgens mij eerst is hij broker geweest om allerlei sponsoren naar de Formule 1-teams te halen. Hij heeft goed geld verdiend. Hij heeft een prachtige collectie privéauto's trouwens. Van alles en nog wat, van NASCAR's tot Formule 1-auto's. En dan springt hij ook af en toe in. De ruit is soms wat lastiger. Dat zegt hij zelf ook. Hij kan daar heel grappig over zijn.
3: Liam Lawson onderweg op de, voor het eerst op de rode compound.
0: Ja.
3: Het verliest dat... veel, zeg maar twee, zeg. Oh.
0: Nieuwe band. Ja, weinig grijs. Weinig groen zelfs. Daar een mini-tootje op Bortoletto, maar daar gaat het niet even op. Hamilton is nu goed onderweg. We komen in het staartje van de derde vrije training op Monza. Je luistert naar GPR Sportradio. En zoals je het van ons gewend bent, we zijn er gewoon volledig bij. Ook bij de kwalificatie later vanmiddag. En ook bij de wedstrijd van morgen. Overigens wel zo, mocht er nou echt enorm wereldsportnieuws zijn... dan krijgt Jack een briefje en dan leest hij voor. Sportnieuws. geel. En op het moment gaat Leclerc naar 3. Voor wie is het geel?
3: Dat was maar heel kort.
0: Iemand is weer recht doorgestoken. Norris.
3: Ja.
0: Naar 5.
3: Vijfde tijd.
0: Norris niet doorgestoken, Norris naar de vijfde tijd.
3: Op de rode band.
0: Ja.
3: Sergio Perez dus?
0: Ja, het zal Perez niet zijn. Maar dit gaat, als het hier gebeurt, is het niet fijn. Ja, is niet fijn. Lesmo 1. Niet fijn voor de vloer. Stappen heeft het ook druk hier. Waa ja. Van de curb afstuitend. Nou. Het achterwiel zal wel door het grind gegaan zijn. Komt hier het grind tegen van Perez? Ja. Klink, ding.
9: Oh, is this Ferrari again? My god, what is in the way?
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja, die ging natuurlijk van zijn rem af voor ja, Perez. Ja.
0: Ja, die zat nog veel dichter bij het stof, ja. Dus ja. Het is maar perspectief, hè? Hij ziet net niet dat er iemand afgaat en anders dingen. Ja, als Russell nou de snelste is en Verstappen staat de zesde, hè? Moet je dan zo'n... graphic gaan geven waarin je laat zien dat Russell sneller is dan Verstappen. Want dat staat al op de dinges. En waar is dat dan? Ja, dat is op alle rechte stukken. Ja, daar wint hij het. Duh. Sainz. Zitten er teamgenootjes bij elkaar? Ik zie er niet heel veel. Hamilton, Verstappen, Dennis Norris. Oh. Is een hele groep achter Alexander Albon. Boven bij de Lesmos, echt een hele groep. Daar zit de Russell. Als Antonelli daar ook zit, zou dat ook nog kunnen zijn. Maar dat is ook niet zo, want Antonelli zit hier. Het is grappig, grappiger. Valt maar dan nu ineens op dat we jarenlang hebben zitten zeuren over het geluid van Formule 1-auto's. En als je nu luistert, dat je denkt, oké, is best oké.
3: Ja.
0: Tot ze die demo's gaan rijden later dit weekend hier met die twee Ferraris waar die brullende motoren in zitten. Dan zegt iedereen, leuk, dan ga je allemaal wat berichten van op social media krijgen. Ja, zo moet het.
3: Dat zijn de geluiden.
0: Dat zou moeten zijn. 6:10, 9:08 nog te gaan met George Russell en Kimi Antonelli. Rustig, kalm en easy vooraan. Alhoewel, Leclerc zit er niet zo heel veel vanaf, hè?
3: En kijk eens even op die vierde plek, man.
0: Ja, Lindblad is goed.
3: Aard vindt Lindblad. En waarom is hij daar? Snelste in sector 3. 27-3.
0: Dan zal hij een toog gehad hebben. Van wie of wat dan ook. Maar het is moeilijk in de gaten te houden, hoor. Stroll zakt door het rechte stuk heen. Tsunoda. Feitelijk moeten we ook zeggen natuurlijk dat Racing Bulls een fantastische auto gebouwd hebben.
3: Ja.
0: Ik weet niet of we daar...
3: Maar daar zie je toch ook toch wel weer dat die Red Bull powertrain ook goed is.
0: Zeker.
3: Heeft,
0: hoor. Ik ben er wel eens verleden dat we daar zaten. Antonelli verbetert zijn tijd, zeg ik dat goed? Ja. 22.5. Komt nu op 0.11. Weet je wel, we zaten in de tijd van Frans Toost, die al riep, ja, we moeten vijfde worden in het kampioenschap. We moeten vijfde worden in het kampioenschap. En dan werden ze 7 en 8 cent, was nooit wat. French Toast. Hey. Perez, kijk. Ja, het is aan het einde van Lawson's run. 11e. 23.2.
3: Hamilton weer met een sterke sector 1.
0: Stap heeft 22.7 staan. Ja, maar die sector 1... Kijk, oh, hij zit nu achter Norris en Piastri. Kijk, Norris en Piastri zitten als enig team op een fijn plekje. En dan is de vraag, gaat Piastri Lando Norris serieus helpen? Of hebben ze elkaar zojuist geholpen en moet dan Piastri nu de snellere tijd neerzetten?
3: Russell verbetert tijd, 22.219.
0: Ja. Ik denk dat Lando Norris bezig is aan een slingshot. Hamilton naar 2, 22.4. Verstappen naar 3. Kijk even, ze zijn wel allemaal in een halve schrijn, een soort gat nu. Dit is niet een echte slipstream. Maar dan moeten we even die McLaren's gaan letten. Maar die zijn al over de streep. Heeft Norris zijn tijd verbeterd. En Piastri. Dus dat hebben ze wel goed gedaan. Allebei, want ze zaten redelijk dicht bij elkaar. Niet heeft de een de ander het mega voordeel gegeven. De open Macarena-vleugel van Charles Leclerc. De dichte Macarena-vleugel van Charles Leclerc. Met die kleine extra wingletjes achterop. En die driehoekjes die je ziet op de bovenkant van de achtervleugel als je mee zou kijken. Oh, wat voor smoke. Ik hoop dat dat de vloer van de auto is. Als er een hele batterij auto's voor zich zitten, gaan we het toch alleen proberen. Echt een rijtje wat daar zit. Lindblad zit daar onder andere. Stroll zit daar onder andere. Duikt een beetje te diep in de allereerste knik en gaat nu naar de Curva Grande. De lange rechter doordraaier die je dan uiteindelijk weer brengt naar die volgende chicane. De Della Roggia.
3: Piastri heeft een klein tikkie op de vinger met Russell. Van impeding.
0: Sainz wordt na de session bepaald wat er is met zijn yellow flag infringement.
3: Snelste sector 1, Hamilton. Snelste sector 2, Norris. Snelste sector 3, Verstappen. Wat zit er in de baan? Een 22-0.
0: Kan nog 2 tienden harder. Maar vindt Lindblad. Ik vind hem in alles een goede Formule 1-coureur. Ook in zijn communicatie. Hij komt rustig over. Hij geeft aan, ik ben hier om dingen te leren. Ik heb hem nog nooit kunnen betrouwen op een grote waffel. Ik zou bij Red Bull moeten rijden in de grote auto, blablabla. Bla bla. Gaat hier gewoon even naar de 7e tijd, hè? Echt heel goed.
3: Ja.
0: En ook zij dus met de Macarena-vleugel, hè, die dus dezelfde is als die het team van Red Bull Racing heeft. Oracle Red Bull Racing. Piastri. Oh, komt iemand tegen. Ai, dat is een klote punt.
3: Oh, wow.
0: Dat is Russell. Dit is wel een impeding. En dat is weer Russell, hè?
3: Ja.
0: En dan kan hij zeggen, ja, maar nee, hij moet voor die bocht. Hij kan hem ook niet zeggen, hij moet voor die bocht gewoon stoppen. Bijna.
3: Het lijkt of de Ferrari's even aan het zoeken zijn samen. Die zitten bij elkaar.
0: Rijden kalm. Ja, maar. Schiet er gewoon even een Alpine tussendoor. Geweldig dit. Allemaal kijken. Allemaal uitproberen. In die laatste 2 minuten. Dat was Williams hier tussendoor schoot. Albon trouwens. Zit in de laatste 2 minuten van de derde vrije training met Russell, Hamilton, Verstappen. 1, 2, 3. Dan Antonelli. Die is binnen. Die gaat natuurlijk sowieso na de kwalificatie, althans voor de startopstelling van de wedstrijd, verder verdwijnen dan Norris. Leclerc, Lindblad, Piastri en de beide Alpines ook in de top 10. En die duiken nu nog even een outlapje in op gebruikte band.
3: Ja, met 1 minuut 22 zijn ze natuurlijk ook allemaal even een beetje onderweg straks naar die proefstart. Dus ik weet niet of dat...
0: Nee, nog niet. Je zult gewoon deze ronde af moeten maken.
3: Ronde afmaken, ja.
0: Ja, ik denk het wel. Allemaal al in die rondes. Ze hebben nog 1 minuut 22 om daar te komen. En de rondetijd is 1:22. Dus op het moment dat je nu al voorbij start-finish bent, ga je dat nog wel halen. De lengte van de laatste sector is 27 seconden. Dus daar moet je zo'n beetje nu aankomen.
3: Ah nee, no further investigation. Russell aan de binnenkant, Piastri aan de buitenkant. Impeding.
0: Ik volg het nog niet wel.
3: Zo.
0: Hij rijdt gewoon op. Serieus, op het clipping point, hè?
3: Het is natuurlijk derde vrije training. Wellicht dat dat iets meetelt. Maar boah, ik vond het wel in de weg.
0: Het is de precedent die je schept. Want stel dat het in kwalificatie gebeurt en iemand gaat helemaal over de rode. Oei, stap slim. Dat deed hij slim.
3: Hij ging mee.
0: Zag je dat? Dat deed hij slim.
3: Hij ging mee met die Ferrari.
0: Ja. Ja, maar die is slim genoeg. Helemaal te gaan afhaken, denk ik.
3: Ja. En wat gaat hij? Geeft het niet.
0: Nee. Hij deed dat slim. Maar Lewis is natuurlijk ook gewoon slim, want die kan nu wel weer een ronde aan. En nu zit hij er weer achter, dus dan moet hij Verstappen weer dwingen in. Van oké, geef jij mij dan in de Curva Grande een toe of niet? Terwijl natuurlijk de regie zich fixeert op Charles Leclerc. Leclerc op P6 zal hij niet tevreden mee zijn. Hij heeft het nog redelijk druk.
3: Checkered flag, volgt Bottas.
0: Ja. En Bortoletto inmiddels. Je moet ook vertrouwen hebben in je collega's allemaal. Dat ze netjes aan de kant gaan. Dat ze blijven waar ze blijven. Alonso zit daar natuurlijk gewoon goed te kijken. Die kan dat met zijn ervaring. Andere jongens hebben het soms wat lastiger. Is Verstappen nog iets aan het doen op dit moment, vraag ik mij af? Nee.
3: Piastri wel.
0: Hamilton ook niet.
3: Piastri heeft paarse sector 1, maar houdt hij dat vol?
0: Gasly verbetert zijn tijd, 22.8. Ja, hoe kan Piastri in godesnaam paars hebben in sector 1... als hij daar maar twee groene mini-sectoren heeft? Maar ja, we gaan het zien. Hoppa. Waarschijnlijk wel zijn tijd. Ja, verbetert zijn tijd, maar niet zijn plek. Ja, dat is het. Half een seconde uiteindelijk. Dus is dit iedereen rust en kalmte en vlag en proefstart. En later bekijken wat er kan gaan gebeuren in de kwalificatie van vanmiddag. Hier dit moment met Verstappen en Lewis Hamilton. Gaat hij zwaaien? Nee, toch? Ja. Geef ze hem een duimpje, hè?
3: Ja.
0: Dank je. Geweldig. Laat hij hier weer gaan.
3: Ja, ja, ja.
0: Remt hij hem ook nog uit? Oh! Wat zijn het ook een stelletje kinderen, hè?
10: Ja, equal is dat.
0: Ja, is waar. Klopt. De lijn die Lewis daar aangaat is veel te scherp. En kijkt hij
3: dan gaat hij hem afsnijden. Ja, oh, lachen, jongens.
0: Ja, die twee die moeten elkaar toch niet... En hier hebben ze ook al boven elkaar gestaan, hè?
3: Ja.
11: Ik hoop dat het uit. Yes, we saw.
0: Ja, we saw. Ja, tuurlijk. Oh, oh, oh. Ja, ik vind dit grappige momenten. Russell heeft...
3: Ja, die staat ergens.
0: Nee, einde pitlane. Dus hij heeft ofwel de...
3: Ja.
0: Pitlane kan op rood gegaan zijn.
3: Dat denk ik. Hij zal het net niet gehaald hebben.
0: Ja. Dom. Die Verstappen en die Hamilton, joh. Geweldig. Al derde vrije training. Wiel aan wiel, duimpje. Hallo, vriend. En vervolgens hem uitgeven. Och, och. Heerlijk, man. Echt superleuk om te zien. Maar goed, de vlag is uit. En we weten dat George Russell het snelst is. Ik kreeg een prachtige tow vroeg al in de Curva Grande. Hamilton tweede op 2/10. Dan Verstappen derde op 3/10. Antonelli op 3/10 vierde. En dan op 4/10 staan daar Norris en Leclerc. 5e en 6e. Op 5/10 Lindblad. 8e Piastri. Mwah. 9e Gasly en 10e Colapinto. De keus van Alpine voor die Mercedes-motor is goed geweest, hoor.
3: Ja, absoluut.
0: Seriously. Kimi is dus derde snelste in de high-speed corners. En de medium-speed is hij 8e. Maar dat is maar 400ste. Dus, maar die is bezig met de racebalans. Nogmaals, die moet de wedstrijd achteraan starten op de zondag. Denk als je lef hebt en je zet op een of andere wetkantoor in dat hij hem wint, dat je best wel wat centen kan hebben. Ik zie hem niet winnen. In principe,
3: als hij hem dan wint, dan pak je veel knap.
0: Ja, in principe moet hij met deze auto naar minimaal plek 8 kunnen komen. En alles wat hij beter doet is goed. Want ja, we hebben de 4 topteams die beduidend beter zijn dan de anderen. Ik kan zeggen, al met al wel een fijne derde training. En het veld is competitief. Het is ook niet zo dat we van Verstappen kunnen zeggen, na alles wat we gisteren hoorden, van dan moeten ze nog even serieus aan de bak voor alles.
3: Nou, dat is wel de conclusie, toch? Ze hebben het weer een beetje gevonden. Ze hebben het weer een beetje voor elkaar.
0: En zij kunnen dat ook, hè? Ja, Russell is nu ridder te voet geworden bij de proefstarts. Ik weet niet of het technisch is of dat hij gewoon een vlag gemist heeft, maar allemaal zijn.
3: Ik vermoed dat hij te laat was in de pitstraat.
0: Dat
3: is op rood, klaar.
0: Dan heet het een dommetje.
3: Ja.
0: Proefstart Kimi Antonelli. Vandaag. Ja, duurt te lang. 4 uur vanmiddag zijn we terug met de kwalificatie van de grote prijs van Monza. En uiteindelijk is nu het moment om te gaan luisteren naar Alexander Stevens op GPR Sportradio.
10: Dit programma wordt

kijken we toch wel naar uit, naar zijn basisdebuut en zijn debuut tout court. Het zal in principe snel moeten gaan gebeuren. Want veel lof ook van Jaisle. Ik ben ook wel benieuwd welke positie hij zal gaan invullen. Hij heeft het bij Lille vaak van op de linkerkant gedaan, maar ook diep in de punt kan hij zijn plan trekken liever. Aangezien het feit dat Newcastle Nick Woltemade heeft verhuurd aan Juve, hebben ze best wel geloof in onze landgenoot om die diepe spitspositie te gaan invullen. Maar dat kan dus variëren. Adams. Geen goede aanname van Tavernier. En dus Dedic die kon uitbreken. Willock. Dit is het spel van Newcastle natuurlijk. Met die vele pijlen uit de boog. Bournemouth weet ze goed op te houden. En Adams doet het slim. Wist dat hij eerder was. Zocht contact met het been van Barnes. Ging erover. En zo eigenlijk de angel uit die tegenaanval kunnen halen. Tyler Adams, de enige wissel in de basisploeg van Marco Rose. Hij heeft niet gewisseld in vergelijking met vorige week. Hier de belangrijke mensen van Newcastle. Net als ik me niet vergis, Ross Wilson. De sportief directeur. Nee, Van Niels stond tussen twee, drie mensen. Goed opgevangen door Tia. En goed lucide uitgevoetbald. Niet zomaar weggejast. Dat doet Lewis Hall nu wel. Dus is Newcastle toch weer die bal snel kwijt. Scott, dat was getelefoneerd voor Truffert. Moet u zelf die tegenaanval liever proberen af te stoppen. Dedic kan zich goed doorzetten. Elanga is in steun. En nu kijken naar de inlopende mensen. Wissa is er. Dedic. Stevige inspanning van de rechtsachter. En meteen dat publiek erbij betrekken. Nou, een van de topkandidaten om publiekslieveling te worden hoor. Amar Dedic. In de rol kruipend van Bruno Guimarães vorig seizoen. En er blijven in geloven. Want dat zien ze hier graag. Geen sprake van Hens. Gewoon een corner strappen. Nou, hoewel. Die krijgen ze niet. Tenzij ze het op een andere manier hebben opgelost. Dat hebben we niet meteen te zien gekregen. Het is een fout van Truffert. Toch? Blijkbaar niet. Rob Jones zag het even zwart voor zijn ogen. Niet dat hij nog niet gefloten heeft of niet uit zijn middencirkel is gekomen. Dat is sinds het interview van Mike Dean afgelopen week ook wel een item in Engeland. Ryan. Scott, afgeblokt. En dan is dit het doelpunt. Het doelpunt van Marcus Tavernier. Afgeslagen schot van Alex Scott en dan Marcus Tavernier. Die hem toch weer binnenkrijgt. De voorsprong voor Bournemouth is niet onlogisch hoor. Zeer goede start van de Cherries. En daar in een hoek van het stadion mogen de mensen juichen. De mensen die er toch al een stevige trip op hebben zitten. Want het is een uur of zes rijden. Vanuit Bournemouth naar Newcastle. Die mensen zijn heel vroeg opgestaan om er hierbij te zijn. Het begint bij Ryan. Best een goede voorzet, maar het is vooral Bournemouth all over the place. Adam Smith, dat is de rechtsachter die daar in de 16 die bal recupereert. Die hem aflegt op Scott, meteen trappen. Dan valt die bal goed voor de inlopende Marcus Tavernier. Die zo zijn tweede van het seizoen kan maken. Net als op City zet hij Bournemouth voor de derde keer dit seizoen op voorsprong. Maar u beseft ook dat het geen garantie is om matchen te winnen op die manier. Want ze zijn er met 1 op 6 ingekomen in deze wedstrijd. Een soort van homerun.
haalt de regie even dit duel nog boven. Dat ging er even aan vooraf. En als ik het goed inschat, hadden ze eigenlijk elkaar wel vast. Truffert en Elanga. Ja, Bournemouth is natuurlijk gekneed door Andoni Iraola. Het is een ploeg dat hoog druk durft en kan zetten. Nou, heeft Newcastle in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd best veel last mee.

de wedstrijd. Werd er een spandoek getoond door de Newcastle supporters. Waarop stond Matthias Jaisles, Black and White Army. Om nog maar even te onderstrepen dat hij best wel geliefd is. Ook al is hij maar heel kort hier bij Newcastle. Laat overgekomen van Al-Ahli. Oef, zomaar weggegeven door Botman. Evan Nielsen mag het uitpakken, maar laat dat na. Gigantische kans voor de Brazilianen om de voorsprong te verdubbelen. Wat hij eigenlijk had moeten doen. Misverstand met Nico González. En dan is die eerste aanname onzuiver. Niet juist genoeg. Om een pan klaar te leggen heeft hij nog een tweede tik nodig. En voelde hij de defensie van Newcastle terugkruipen. Waardoor hij ging twijfelen. Het is al lang geleden dat hij nog eens een Premier League doelpunt heeft gescoord. Van 28 februari. Staat al even droog. En dat had hij hier moeten oplossen. González. Wissa, die zich eens nuttig kan tonen. Niet al te veel ballen gevoeld, Johan Wissa. Die door zijn doelpunt van vorige week bij de Spurs zijn totaal aantal doelpunten van vorig seizoen heeft geëvenaard. Dat was een rampjaar. Een overstap van Brentford die lang aansleepte. Was heel laat in orde was. Want dan een knieblessure opgelopen bij de eerste interland break met Congo. Uiteindelijk een half seizoen moeten missen. En er eigenlijk niet meer in geraakt. Ook omwille van de zwakke prestaties van Newcastle. Val. Maar toch weer weg is weg. En hopen dat die bal daarvoor in goed valt. Wat nog niet is gebeurd in deze match. Dat is voorlopig het wedstrijdplan van Newcastle. Laag inzakken. En dan hopen op die snelle jongens voorin. Ook in deze was dat het plan van Lewis Hall. Misschien moet de thuisploeg een poging doen om te voetballen. Oef, wat die check. Geen communicatie met Botman. Die na zijn goed wegkomen daarnet in deze geen risico nam. En briljant voor het vertrouwen is dat niet natuurlijk. Dat soort tussenkomsten. Maar helemaal rechtsboven in uw beeld zaten die van Bournemouth. Goed gevuld, het uitvak. Terwijl Antonio Silva zich daar even nuttig kwam maken. Een van de nieuwelingen bij Bournemouth. De vervanger eigenlijk van Marcos Senesi. Ronddraaien. Of zoiets. En vooral bal in de ploeg houden. Voetballen. Dat is wat ze moeten doen. Wil ook eens blijven liggen. Newcastle voetbalt over de rechterkant. Maar botst weer op die paarse muur. Scott. En Smith. Even duwen van Tavernier. Voldoende in de rug van
Dedic. Niet opzichtig, maar wel slim gedaan. Oh. Ja, Bournemouth voelt natuurlijk dat Newcastle moeite heeft om uit te voetballen. Hij zet zeer hoog druk. Weet de lange ballen eruit te halen. Het is aan Newcastle om zich sterk te tonen. Dedic. En Elanga. Met Truffert bij zich. Anthony Elanga buitenom. Ja, sneller dan alles en iedereen. Maar Truffert is ook van het hardnekkige type. Gewoon een hele goede linkerflankverdediger. Adrien Truffert. 6 maanden Luikenaar. Waar hij geboren is. Evan Nielsen. Trapt op Botman. Die moeite had om die bal echt te krijgen. Evert misverstand met Rayan. En kijk naar Evan Nielsen meteen. Proberen om de 5-seconden regel toe te passen. Snel die bal heroveren. Ook Scott doet mee. Wordt hier uitgekapt door Thiam. Die zo de ruimte kan benutten daar op het middenveld. De ruimte die Scott heeft gelaten. En zo kan Newcastle de bal eens voelen. Met Willock en Barnes. En Smith, die kan wegwerken in niemandsland. De gretigheid bij Bournemouth valt me wel op. In het openingskwartier. Het lijkt wel dat ze een punt te bewijzen hebben. Ze zullen dit 90 minuten lang plus toegevoegde tijd moeten volhouden. Want als je kijkt naar die vorige match. Telkens puntenverlies geleden door tegengoals in minuut 91. Op City was dat de winning goal van Josko Kvaerdiel. Thuis tegen Everton was er de gelijkmaker van James Tarkowski. Omdat ze goed aan de match zijn begonnen, wordt bij deze ook geïllustreerd. 7 doelpogingen, 4 gekadreerde. Maar vooral al eentje tegen de touwen. Ja, er zijn er daar 2 die zich kwaad aan het maken zijn. Niet tevreden met het voorlopig geleverde spel. Nico González. En Mairi, het nieuwe middenveld. Maar dat is duidelijk nog niet gerodeerd. Veel van dat soort fouten toch in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd bij de thuisploeg. James Hill. En Rayan, die nog niet heeft kunnen flitsen. Een beetje onverwacht ook WK-ganger. Drie keer in de basis gestaan. Hij heeft het natuurlijk van de allerbeste geleerd. Zijn vader speelde samen met Romario. En Vasco da Gama. Tyler Adams is een typische stijl. Hij is zich wel aan het amuseren. Dit zijn zijn matchen, zijn duels natuurlijk. Willock laat zich niet onbetuigd, maar het is een duidelijke fout van de Amerikaan.
wat ademruimte te creëren. Maar dan moet hij terug tot bij zijn doelman. Zijn doelman die dan gedwongen wordt om lang te spelen. Die duels worden daar achterin allemaal gewonnen. Door Silva en Hill. Soms is het ook gewoon simpel. Scott glijdt er doorheen. Haalt de achterlijn, maar dan geen corner, denk ik. Inderdaad. De doeltrap voor Lucas Hornicek, omdat de tackle van Dedic. De bal nog tegen het been kreeg van Scott. De Guernsey Grealish. Deze Alex Scott. Niet alleen omwille van de looks. Ook een zeer leuke voetballer. Een hele mooie stijl. Een man die dus wellicht na dit seizoen een grote stap gaat maken. Wil zijn contract niet laten openbreken. En dat hij na dit seizoen nog 2 jaar heeft. En dat hij vooral in zijn hoofd heeft om na dit seizoen naar een topclub te trekken. Dat is wat bij elke ploeg genoemd. Hij zal wel een keuze hebben. Botman in de stijl van de match, want er mag best veel van Jones. Ook dit liet hij passeren. Zo zitten we op de rechterkant bij Willock. Maar de jongens voorin, weinig afspeelmogelijkheden. De lijnen worden goed afgezet. Het is goed gevoetbald. Wissa die is inzakt. Die zich dan speelbaar maakt. Elanga. Amper iemand in de box, maar ze hadden hem bijna wel gevonden. Louis Hall

0: vrienden, vriendinnen van sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij GPR Sportradio. Hier zijn we, mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En wij zijn er voor jou het komende uren een beetje met live, volledig, de kwalificatie van de grote prijs van Italië in Monza. Het is al met al de 77e Italiaanse Grand Prix op dit circuit. Er worden hier morgen 53 rondes gereisd. De lengte van de baan is 5793 meters. En er zit toch nog een hoogteverschil van 12,50 meter, wat je niet 1, 2, 3 zou zeggen. Eerste winnaar Nino Farina, 2025 winnaar M. Verstappen. Hij zat er lekker bij vanochtend, maar hij heeft nog niet alles in het achterste van zijn tong laten zien. Bandenkeus van Pirelli, we gaan natuurlijk veel de soft en een paar misschien een keer een mediumtje zien die wat uit willen sparen. Allemaal de zachtste range van wat Pirelli aan banden bij zich heeft. En het plaatst zich allemaal, het speelt zich allemaal af in het prachtige Park Monza. Vlakbij, hoe heet het? Brioni, hè? Dat, ja. Waar het Ascot Motel zat, waar wij al zaten. Hoe is het met de temperaturen?
1: Nou, het is blote armen, blote benen, 34,1 graden. Ja,
0: korte broek.
1: De baantemperatuur is wel behoorlijk, hoor. 55,8 graden.
0: Aha.
1: 32% luchtvochtigheid en een klein beetje wind. 6,1 kilometer per uur uit het noorden.
0: Oké. Latest van de latest. Liam Lawson pakt een gridstraf. En zal naar de back of the grid gaan. En dat betekent dat hij roept, ik ga proberen Q3 te halen om Max een tow te geven. We hebben dat hardjaar eerder dit jaar fantastisch zien doen op Spa. Kijken of dat nu ook wil lukken. En nog een andere belangrijke. En daarom zei ik bij Lawson back of the grid. Alexander Albon heeft 20 plaatsen een gridstraf gekregen. En dan moet je even realiseren. Eerst worden de gridstraffen uitgedeeld, want die bepalen de grid. En daarachter worden neergezet de mensen back of the grid. Dus het is niet zo omdat Antonelli al eerder die straf kreeg, dat Albon daardoor achter Antonelli komt. Nee, want Antonelli krijgt een back of the grid, naar achter van de gridstraf. En Albon krijgt dus een 20 plaatsen gridstraf. Nou ja, dan moet hij pole position trainen als hij dat hebt, maar verder achteraan en achteraan kom je niet. Maar het geldt dan dus alweer twee plekjes. Dus dat zijn eigenlijk de dingen van het moment vanaf nu. En ja, een triest verhaal is natuurlijk het verhaal van Jochen Drienthe. Want die ging dood in de kwalificatie tijdens de Grand Prix van Monza in 1970. En die werd zelfs nog postuum wereldkampioen.
1: Je ziet het hier al in beeld voor degenen die meekijken. Kimmy,
0: oh, hier staat nu 30 place grid, ja. Penalty. Maar ze hebben naar buiten gebracht. Back of the grid.
1: Ja.
0: Dus nou, dat gaan we dan morgen wel zien.
1: Want maar je zei het net al, toe. We gaan heel erg kijken dat we...
0: Ja, we moeten scherp zijn, Jack.
1: Dat maar is, weet je waar we nog scherper op moeten zijn?
0: Nou.
1: Wat ik denk dat er gaat gebeuren...
0: Jack, wat denk jij dat er gaat gebeuren?
1: Ik denk dat andere teams gaan proberen die toes van de teams die ze hebben gepland te verpesten.
0: Te breken, ja. Ja, maar dan heb je ook weer kans dat je je eigen rondje vernachelt.
1: Ja, maar goed, kijk, zoals Red Bull. Ja, Lawson heeft niks te verliezen. Ja? Die kan gewoon tussen die Mercedes duiken elke keer. Als ze naar buiten gaan.
0: Ja, maar als nou je taak is, je moet Max helpen. En het mislukt de eerste keer. Dan ga je de tweede keer die kans niet nemen door Mercedes te vernachelen.
1: Nou, ik ga
0: wel wat je zegt, hoor. Maar
1: ik ga er wel op letten. Ik vind
0: ja,
1: het leuk.
0: Timing is alles. Hè. Ik bedoel, je weet, soms kijken ze wie gaat er naar buiten. Ah, ik wacht nog even. Ja, we gaan samen. Gaan we samen? Ja, of ga jij eerder, dat hij al temperatuur gebannen heeft?
1: Gaan Mercedes wachten?
0: De vorige keer, wat er op Spa natuurlijk gebeurde, was dat Hadjar echt moest wachten op een gegeven moment. En de tweede keer was het echt heel dicht bij elkaar. Maar goed, voor de gelijkleggers, daar lagen landen, loopt al een klokje mee, dat scheelt. Want we gaan over 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconden los met het eerste deel van de kwalificatie van de Grand Prix van Monza. Zo is het. Gaat het lampje. 18 minuten duurt deze. Daarna zit er een soort natural break. Voordat we doorgaan met de Q2. Tijd van Q1 vorig jaar. 1.19.4. Gaan we niet aankomen. Want dat reden ze vanochtend. Diezelfde George Russell reed 22. Ja, het is hier 19.4, 22.2. Dus 3 seconden. Ja, ze zitten er iets dichterbij. We hadden een beetje berekend 3,5 seconden. Maar goed, dat is het. En de klok loopt dus gewoon inmiddels mee. En ze denken allemaal, ja, maar als eerste ga ik niet. Want dan krijg ik iemand achter me aan. En de klok zegt dus inmiddels 17, 24, 23, 22, 21, 20.
1: Het lijkt erop dat Carlos Sainz als een van de eerste naar buiten gaat.
0: Ja, ze zijn gewoon klaar.

0: Duimpje.
1: Ja. Het zijn natuurlijk altijd de teams, Jack, die denken dat ze met moeite doorkomen naar Q2. Die in Q1 twee runs moeten gaan maken.
0: Nou, het gele zootje gaat.
1: Ik ga er, om het uit te proberen zou je het kunnen zien. Maar ik ga er niet vanuit dat de topteams in deze Q1 toast gaan proberen. Dat moeten ze later doen, want dan zijn er ook weer minder auto's op de baan. Wordt het weer makkelijker. Zit je jezelf niet enorm in de weg. En de rest misschien dan dus ook niet. Goede nieuws van Formula 1 Management is dat de driver tracker, jawel, hij doet het gewoon. Dus dan kunnen we soms ook een beetje zien wie wat waar zit. Dat blijft natuurlijk ook wel een belangrijk dingetje. Ja, het verkeer gaat er wel een dingetje worden. Dat is natuurlijk al een aantal jaren hier geweest.
0: Ja, zeker in Q1.
1: Ja, weet je nog, in Silverstone in Q1 Russell eraf ging. Dat is ook zo'n dingetje in zijn eerste vliegende rondje. Albon had Sainz natuurlijk wel te pakken in Zandvoort. Dat was voor de eerste keer in 6 kwalificatiesessies. Dus die zal ook wel wat meer hebben. Sainz die in Zandvoort net niet doorging. 22.000, ze scheelden dat toen. En ja, Stroll heeft natuurlijk Alonso de laatste 6 wedstrijden 2 keer out-qualified. Nadat het hem daarna 42 wedstrijden daarvoor niet gelukt was. Dus dat is ook wel weer een dingetje.
0: Moeten we nog iets zeggen over Cadillac of niet?
1: 1 seconde, allebei de Racing Bulls gingen er vorig jaar uit in Q1 in Monza. Dat zou nu een mirakeltje zijn. Wat wil je zeggen over Cadillac?
0: Die hebben nog nooit Q2 gehaald.
1: Nee, en die hebben een dikke boete gehad.
0: Zo!
1: Een boete van 30.000, maar daarvan 25.000 voorwaardelijk. Dus ze moeten 5.000 lappen. Voor 12 maanden, omdat de auto van Colton Herta, die in de eerste vrije training stilviel, ging niet in zijn vrije. Er zit een knop op, dan moet de versnellingsbak vrij. Dan kunnen ze die auto weghalen. Dat lukt niet, ja, dan wordt het een code rood. Dat vinden ze allemaal lastig, want er moet gewoon een systeem op zitten. Dat maakt niet uit wat er aan de hand is. Als je die knop indrukt, moet die auto gaan rollen. Lossen. Hij dus. Nieuwe tor. En inderdaad, ook naar achter. En dus zal hij niet mee letterlijk willen doen voor een plek in die top 10 qualifying. Maar wel dat hij er wil zijn om daar wellicht Verstappen te kunnen helpen.
0: Hij offert in ieder geval geen setje rode banden op.
1: Want?
0: Hij gaat op de medium.
1: Ja, snap ik wel. Even het gevoel pakken. Even kijken hoe het zit. Kijken of je hiermee door kunt. Dat zal een dingetje kunnen zijn. Volgens natuurlijk wel een tijd neergezet op de softband. Toen was hij ook al niet heel heftig. 19e te langzaam. En 1.23.2 wist hij toen te noteren. Ook dat is niet heel schokkend. Het gaat natuurlijk in dit eerste deel van die kwalificatie om de mannen onder de streep. En dat is dus alles vanaf 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Die dus. En dan, ja, dan moet je aan de goede kant staan of aan de slechte kant staan. En dat gebeurt vaak niet in de eerste ronde. Moet je ook opletten nu, hè, met gele vlaggen en dat soort dingen. Want ja, dan mag je niet vol doorblazen. Dan kost je dat rondetijd. Dus je kan heel lang binnen blijven staan. En dan ga je denken, ja, ik ga op 1 run. En dan krijg je in 1 zo'n run een gele vlag. En dan is het niet goed. Of ja, we hebben eerder gezien, dan ga je laat. En dan gebeurt er in je eerste run iets wat niet fijn is. 24-1 is wat Lawson laat noteren. Daar is Ollie Bearman met een 23-8. Albon met 23-4, Sainz met 23-7. Is dat van Sainz oké? Okay? Ja, want hij reed vanochtend 23-8, dus Sainz is al een tiende sneller.
0: Lando Norris, there is something wrong with these brakes. Over de boordradio naar zijn engineer.
1: Max Paars in de middensector. Dat is dus ten opzichte van de tijd van Sainz gemeten. Maar eerst zal daar Charles Leclerc zijn en komen. En daar is hij al met 22-9. Dat is nog 17e langzamer dan George Russell vanochtend ging. Wat kan Verstappen? Hier zit hij uitkomen parabolica. Hamilton is naar 22-8 gegaan. Bortoletto slaat aan op de derde positie. En Verstappen doet een bammetje. Ja hoor, in 22-6. Dat is een tiende langzamer dan hij vanochtend deed. Dus hij zit meteen in zijn eerste run.
0: Zit hij er goed bij?
1: Zit hij wel, zoals wij zeggen, there or thereabouts. Piastri naar 3. Hebben hem ook nog niet heel veel gezien dit weekend. Ze zitten wel samen op de baan. Maar wat is er met Norris gebeurd?
0: Track limit krijgt hij aan zijn broek.
1: Bocht 1. Point. Ja, afsnijden. Ja, dit is dus een track limit. Als hij dan dus de andere route genomen had en eerder afgehaakt was, dan was er dus niks gebeurd. Maar ja, het maakt niet uit, want het is een track limit van een poeprondje. En als hij rechtdoor gegaan was, had hij een tijd gezet van de poeprondje. Dus het is een beetje om het even. Maar ja, je rijdt hier wel door een klein grindbakje. Dus ik weet niet hoe lastig dat voor hem is. Dat gebeurde natuurlijk in de vorige ronde. Is opnieuw, heeft hij opnieuw aangezet op dit moment. En is onderweg richting Lesmo 1. 2 keer terug. en uitdagingsverkeer van Lesmo 2 richting de Ascari onder de oude kombaan door. Dit lijkt gewoon een viaduct, maar dit is dus de oude kombaan. 1, 2, oude kombaan. En door naar de Ascari. Uitkomen van deze knik is heftig. Hij heeft daar nog een heel fijn hulpje. Ja, not so bad.
0: Van? Bortoletto of Hulkenberg?
1: Ik denk Bortoletto, maar Hulkenberg zit er nog voor. Stappen 22-6, Hamilton op 2-10. Piastri op 3-10, Leclerc op 3-10. Norris sluit aan als 5-de. En die jongens die vroeg gingen, hè, dus Sainz, Berman, Hulkenberg, Lawson, blablabla, die zijn allemaal alweer binnen. Ja, die moeten nog even in de komende 11 minuten. En 27, 26, 25, 24 seconden hun tijd neerzetten. Ook Kimi Antonelli doet de kwalificatie om des keizers Bart. Maar kijk, Jack, zij proberen het wel.
0: Ja, Russell op de medium en Antonelli op de soft.
1: Ja, kijkt of die Russell makkelijk door kan tillen of het alvast uitproberen. Dit kan natuurlijk ook gewoon een trial zijn.
0: Ik denk dat als ze een goede tijd neerzetten, is dit hun enige outing in Q1.
1: Ja, dat is wel, dat is wat ze proberen. Ja, voor Lawson vind ik het spannend al op 1,4 seconden, maar goed. Ja, Russell is sneller, Antonelli is sneller. En dan wordt het een twijfelgevalletje. Kimiano. Italianen natuurlijk allemaal rechtop. Ofwel in een zwart rijtje, ofwel in een rood rijtje. Ook niet spannend.
0: Carlos Sainz snelst op dit moment in sector 1. Verstappen snelst in sector 2. En Leclerc snelst in sector 3.
1: Kan de camera geweest zijn, maar ik dacht dat er een stukje van een helikoptertape losflapperde op de rechterachterkant links dan in beeld van de auto van Kimi. Maar het kan ook een zonneflare geweest zijn. Even goed kijken. Nee, het is alles goed.
0: Okay. Voor de mensen die meekijken zagen 1,1 seconde sneller, dacht je dan, Antonelli? Nee, die tijd van Antonelli wordt gemeten aan de tijd van Stroll, die op de WIP staat. Dus Antonelli is niet een seconde sneller dan Verstappen.
1: Nee. Nou, eigenlijk is vanaf iedereen vanaf Albon staat, zonder dat ze er nu letterlijk staan, al in de gevarenzone. That's what's happening. 10 minuten en aftellende nog te gaan in Q1 van de Grand Prix d'Italia. Officieel de Formule 1 Pirelli Grand Premio d'Italia 2026. Russell heeft paars in de middensector. Paars Antonelli zit nog wel voor hem, dacht ik. Ja, dat is niet echt. Het is meer het gat waarin hij rijdt. Hier is Antonelli, uitkomen van de Parabolica. Ook hij zal, als hij gewoon doorgaat naar Q3, toch ook weten van ja, misschien moet ik hem helpen, maar gaat het alleen maar doen als het team het gaat vragen. En Antonelli gaat naar 2. Komt niet aan de tijd van Verstappen met een 10e en Russell ook niet. Maar het is nog niet nodig, moeten we er meteen bij zeggen. Feitelijk gaat dit deel om wat er onderaan gebeurt. Maar ja, je kijkt toch hoe ze het ten opzichte van elkaar bovenaan doen. Wat doet Lindblad bijvoorbeeld? Het voorlopig naar de 10e tijd. Tsunoda 12. Gasly, Hatsa. Ja, daar is die weer het hoor. En Colapinto. Maar ja, dan ga je ook wel weten, die rijden leeg. En misschien slim. Leeg wil zeggen met weinig brandstof, een zo licht mogelijk auto. Dan zou deze ene run genoeg kunnen zijn om door te gaan naar Q2. Dus ik vind het op zich een goede keus. Ik ga ervan uit dat de Verstappens en de Antonelli's en de Russells, die pakken steeds weer wat meer brandstof eruit. Die gaan pas in Q3, als ze daar zijn, helemaal tot het gaatje op de limiet. Dat blijft toch het mooiste. En dan, ja, dan denk je, oké, maar er zijn hier weinig bochten. Ja, maar die bochten die er zijn, die zijn mooi. Die Ascari is echt een serieuze big bold corner, zoals we dat zo mooi kunnen noemen. De situatie is dus met 8 minuten en 32, 31, 30 gedaan. 1 Pierre Gasly, 2 Verstappen, 3 Colapinto, 4 Antonelli, 5 Russell, 6 Hamilton. Onderkant van het verhaal, 17 Albon in gevaar. 18 Ocon, Alonso, Bottas, Perez en Stroll, idem dito. Ik zeg, los van misschien een wisselingetje bij Williams, the usual suspects.
0: Absolutely.
1: Ik zou me niet verbazen als dat zo blijft. Dan kan het natuurlijk nog tussen Berman en Ocon omwisselen. Maar dat daar een Williams, een Haas, 2 Cadillacs en 2 Aston Martin staan, zou je als een, nou, onvoldongen feit, vind ik, ver gaan. Leclerc opent rustig. 7e tijd op 2/10 van een seconde. Dan zie je toch, hè. Die volgastrikjes, oeh, die geeft daar wel een hele mooie toe aan Albon, hè? Zag je dat?
0: Zo, de mythes, juffrouw Pieters.
1: Ja, maar dan gaan we opletten of Albon daar fout. Dat zal, hè? Wat is dat? Zit het buiten gaan? Oh, Sainz was het, excuseer.
0: Verstappen is klaar.
1: Ja, die weet van, dit is hem. Ja, maar als je op 19.000 daar staat.
0: Of is hij klaar? Nee, wacht, ik moet het even wat corrigeren. Ik denk dat hij een probleempje had met zijn helm of zijn hand. Dus hij is even een check.
1: Ja, maar lief.
0: Ja.
1: Als het heel klein is, blijf je zitten. En als je uitstapt, denk je het is prima. Dus ik denk dat je hem in, jij had hem in eerste instantie goed geduid, Jack.
0: Yes.
1: Gaat Sainz een sprongetje maken? Nou, dan zou we bijvoorbeeld even naar de sectortijd van Carlos Sainz kunnen kijken. Ja, hij zet wel een persoonlijk snelste sector neer van 27-0. Nou, dan gaan we even zeggen, dat is 4 tienden sneller dan Lawson. Dat is 2 tienden sneller dan Leclerc. En als 26-9 de snelste is, en Gasly heeft ook 27-0 staan als eerste sector, dan kan Sainz dit wel eens, ja, mocht hij mooi bedankje sturen naar Charles Leclerc, want dat was echt een, was een fijne toon. Normaal gesproken zie je ze gewoon aan de kant gaan. Ja, dit zijn toch van die mannetjes, weet je, dit is een beetje...
0: Oude teammaatjes.
1: Ja, de een gunt de ander wat meer, of misgunt de ander niks. Oh, wel een groot moment overstuur bij het uitkomen van de parabolica, die lange doordraaier, begint de auto te glijden. Maar de sprong is klein,
0: Misschien te klein?
1: Ja, denk het wel. 13e voor nu. Berman gaat naar 10. Dat is wel weer een goeie. Hij dus met een nieuwe Ferrari-motor. Zijn teamgenootje Ocon blijft daardoor wat achter en staat nu op de wip. En de klok telt nog verder en verder af. Zij zijn allemaal bezig met hun tweede run. Er beginnen toch wel weer wat momentjes te komen. En of ze zo bedoeld zijn of niet, dat iemand ander een hulpje geeft. Een tow is in dit geval trekken. Dat is alsof er een sleepwagen voor je zit, alleen de kabel zit er niet tussen. Dat heet dan weer in resultaat slipstreamen. Dan zit je in het gat wat de auto voor je trekt, in het gat van de lucht. En daardoor heb je minder lucht op de neus en loop je dus wat harder. En that's what it is. Maar het kan wel helpen.
0: George Russell was als enige die tijd neergezet op de medium compound.
1: Zet je juist
0: allemaal op de soft.
1: Moet hij hem dan uitsparen? Dat vraag ik me. Waar zou hij hem voor willen hebben?
0: Dat is toch grappig? Misschien of zo?
1: Ja, maar ja, daar heb je een set voor. Daar krijg je nog een extra set van. Meestal is Q3 wel voor deze jongen 2 runs. Verstappen, kom nog even checken. Hoe zit het daar? Mooi, hè? Is hij half aan het engineer, hè? Zie je wat hij doet?
0: Ja, daar is gewoon mee bemoeien.
1: Ja, mooi. Ja, maar dat is goed, hè?
0: Ja. Dan zie je weer de Max die we herkennen. Ja. Is die weer goed? Zit hij weer goed in zijn vel?
1: Ja, nou, dat is helder. Stilte voor een eventuele storm. Nou ja, vooraan niet zozeer, want ik verwacht... Doe ik het voorzichtig. Kunnen jongens naar buiten gaan voor het gevoel. Maar ik persoonlijk verwacht dat de volledige top 7 wel binnen blijft staan. En kan Berman het ook gokken? Of die dat doet, weet ik ook niet. Lawson staat 16e aan de goede kant. Berman zegt, check the left side of the floor. Oftewel, ik heb wat schade aan de linkerkant van mijn vloer, denk ik. Hij zegt niet dat hij het heeft, maar hij zegt, check even de linkerkant van mijn vloer. Zal die ergens een curbstandje gepakt hebben?
0: Alpine op 1 en 3.
1: Ja. Mercedes motor op 1 en 3. Zo kan je hem ook neerzetten.
0: Ja. Maar ja, 9 en 10. De beide McLaren's, ook met de Mercedes motor.
1: Ja, maar goed, McLaren dat eerder zien doen. We hebben Verstappen dit jaar ook een keer naar binnen gegaan. Want je nog dat hij 14.000 nog aan het einde van de goede streep zat. En dan heel cool reageert. Ja, nee, ik wist dat ik goed had. Ja, dag. Dan krijg je toch ook gewoon acne op plekken waar je het liever niet wil hebben. Laat het eerlijk zijn.
0: Lawson gewisseld naar de soft compound.
1: Vorig jaar nog langzaamste in Q1 toen hij wijd ging in Lesmo 1. Ik denk wel dat hij de knauw die hij had door weg te gestuurd te worden, laten we zeggen zoals het is bij Red Bull Racing, terug te gaan naar de Racing Bulls, daar ook weer met veel gedoe en wisselingen te maken gehad hebbende. Hij heeft zich wel goed herpakt. Hij toont wel karakter. En ik denk dat hij nu veel vrijer in zijn hoofd in de auto zit. Maar ja, 0,5 hier. Gaat hij 2 tienden winnen, gaat hij 1 plekje winnen opzetten van Bortoletto. Maar hij rijdt op een Nee, hij heeft er een nieuwe set onder gestoken, want hij reed natuurlijk net op mediums. Insturen Parabolica / Alboreto. De lange doordraaier die je brengt op het lange rechtstuk van Monza Italia. Ja, zie je net 1 plekje. Split de beide McLaren's op dit moment. Maar ja, die zijn dus ook naar buiten, want die zullen wel naar moeten. Zal ik niet zeggen? Ja, Antonelli en Russell zijn toch naar buiten gegaan.
0: 13 man binnen de seconde.
1: Ja, het is heftig.
0: In Q1.
1: Ja, ja, dan weet je al dat... Maar ja, soms dan gaan ze vooraan, maken ze zulke stappen... dat het niet meer om de honderdste en duizendste gaat. Maar dan weet je wel... Dat
0: als Russell gaat gas geven op zijn soft.
1: Nee, maar normaal gesproken wordt het wel een knokpartij om die 10e plek te hebben. Dat gaat soms om een paar duizendste. En in een veel mindere rondetijd, want die staat nu op 23-8... terwijl Pierre 22-6 heeft genoteerd. Dus ja, daar zit wel Het is het 1,3 seconden zo'n beetje tussen. Zie je dat daar de verschillen ook zo klein zijn om net aan de goede kant van de streep te zitten. Ja. Hulkenberg moet daar uit kunnen, zeg ik dan netjes.
0: Verstappen en de beide Ferraris blijven binnen voorlopig.
1: Ja, het zijn er minder dan ik verwacht had. Maar goed, je weet niet wat de rest wil doen, hè. Misschien zijn Antonelli en Russell bezig. Alonso weet het.
0: Is klaar.
1: Ja, dit is wat het is.
0: Hoofdschuddend, ja.
1: Ja. Kun je er misschien ook van uitgaan dat er wel iets kapot is. Of iets niet werkt zoals het zou moeten werken. Gisteren van de hoogste snelheid in de Ascari-bocht, hè. Lawson zegt, ik heb heel slechte grip op deze softs. En kijk, nu zie je het, hè. We komen richting het einde van die Q1. En de voorste man heeft Kimi Antonelli. En de rest rijdt er allemaal achteraan. Ja, er is er eentje, Piastri, hier. Die rijdt in zijn uppie en die verremt zich dan ook gewoon. Dat is hartstikke handig als je alleen rijdt. Dus oké, rondje weg. Hij heeft nog wel de tijd, maar of dat zinvol gaat zijn, weet ik eigenlijk niet. Maar daarbovenaan in beeld zie je ze al komen op het rechtstuk. Antonelli, Norris, Berman, die zijn wel met z'n drieën een beetje los. Hier het moment van het aanremmen voor de eerste chicane van Oscar Piastri. En het glonk-glonk geluid is het grind waar hij doorheen rijdt. Zijn er dus toch niet zo heel veel die aan het begin van die ronde die toe willen zoeken. Maar meer aan het einde. Even kijken wie hier nog waar zit. Ik denk dat Albon en Sainz elkaar aan het proberen te helpen zijn. En Perez en Bottas in die zin ook. Maar die wens ik veel sterkte. Dus misschien alleen om Perez van die laatste plek af te halen. Dus daar is het wel zo. Als je met een Cadillac voor die Aston Martin komt te staan, dan heb je toch zoiets van, bingo, got it.
0: Volgens mij zit Norris de toe te zoeken, ja, van Antonelli.
1: Ja, ja. Hij zit er ook mooi op, hè. En dan rijdt daar nog Piastri. Antonelli haakt af. Ik denk, ik heb het niet nodig. Zoals ik eerder zei, er staan niet heel rare namen op dit moment onderaan de streep. Met Hulkenberg, ja, nou, met Albon en Bottas.
0: Norris gaat
1: Alonso
0: wel een goede tijd zetten, hoor.
1: Ja, mag ook wel. Top 3. Ja, derde. Oké, verbetering. Heeft hij een balansprobleempje gehad en wilde hij het nog even voelen? Want hij reed ook op een gebruikte set banden, dus laat dat duidelijk zijn. 47.000ste, de top 3 binnen elkaar. Hallo. Twee keer nothing. De drie keer niks. Kijk, daar is Hulkenberg eruit gesprongen. Daar springt Bortoletto eruit. Ocon springt er ook uit. Oei, Tsunoda. Yuki man.
0: Oeh.
1: Ai, dat is lastig.
0: Dat is vervelend.
1: Ja, waar is Lindblad dan?
0: Yuki Tsunoda.
1: Oh, Lindblad staat vijfde. Hoppa. Ja, Yuki is klaar ook, hè?
0: Ja.
1: Piastri met zijn moment had nog tijd om te gaan. Zat voor die grote groep. Oeh, het zou voor Tsunoda een zeepert zijn. En het zou voor Sainz een hele knappe zijn als hij hem daar weet te houden. En ik heb nieuws voor je, dat gaat ook gebeuren. Want er zit niemand meer achter Yuki Tsunoda. Dan zullen we ongetwijfeld, als Tsunoda het gevoel gehad heeft dat hij zijn rondje niet perfect heeft kunnen rijden, omdat er in zijn optiek iemand in de buurt gezeten zou kunnen hebben.
0: Dan hadden we dat wellicht ook wel gehoord.
1: Dan komt hij ook nog wel, hoor. Dan gaat hij nog wel even, dan gaat hij nog even roepen hoe het zit.
0: Franco Colapinto, vierde tijd, snelste in sector 1.
1: Ja, en dan zeg ik meteen erachteraan, heb je niet te vroeg gepiekt? Want hij kan dat nu, maar stel dat hij de top 10 qualifying haalt, kan hij het dan ook. Dat weet je vaak bij die teams, hè? Ik weet, het is een bingo kaart tekst. Verstappen gaat vaak op bepaalde circuits. Van Q1 naar Q2, 3-4 tiende harder. Van Q2 naar Q3, nog een keer 3-4 tiende harder. Wat zegt Albon?
2: P18, dat was P16. Thank you. Ben de team player, Alex. Thank you.
3: That's fine.
1: Oké. You played the team card there. Dus hij heeft Sainz. Ze zaten dicht bij elkaar aan het begin van die ronde geholpen. Nou, Sainz heeft dus niemand meer die hem kan helpen. Dat is duidelijk. En Arvid Lindblad heeft niemand meer die hem kan helpen. Dus die moet het weer van een ander hebben. Aan de andere kant zullen anderen ook weer zeggen, ja, die zie ik niet als een bedreiging, want die heeft niemand meer om te helpen. Ja, dan Voor je het weet heb je het zelf niet door, ben je me aan het helpen. Snap je?
0: Ja, ik heb hem.
1: I got it. Lossen 3/10 aan de goede kant. Wordt voor Lossen dan dus nu wel, ik zeg niet make or break, maar als hij wil helpen, dan zal hij in die top 10 qualifying terecht moeten komen. Voordeel wat Lossen dan dus ook zou kunnen doen, is nu gewoon steeds run om nieuwe banden maken.
0: En want
1: hij
0: eruit.
1: Hij heeft in die, als hij alleen maar voor een toe in Q3 terechtkomt, weten dat hij een gridstraf heeft, heeft hij geen nieuwe banden nodig. Dan heeft hij een plek op de baan nodig waar hij die toe kan initiëren.
0: Ja.
1: En dat kun je op oude banden net zo goed doen als op nieuwe banden. Op vierkanten wordt nog wat lastig, want dan zit je in de Flintstones. En dat wil je eigenlijk ook weer niet.
0: Is dat oude bandenverhaal een beetje vergelijkbaar met op een oude fiets?
1: Nee, daar moet je het op leren. Oude banden hebben gewoon een tandje minder grip.
3: Is there nothing else I can do about these brakes right now? They feel, yeah. I just want to go wrong at once.
4: Okay, we'll work out a plan here.
1: Ja, Norris zegt dus, ik kan niks doen met mijn balans.
0: Hij zegt voor de tweede keer al, hè, dat hij problemen heeft.
1: Nou, hij begon er natuurlijk mee. Ja. En toen dachten we, nou, misschien is de temperatuur. Ja, hij kan eigenlijk niks doen. In een bocht 1 is het best een dingetje. Nou, dat mag ook best een dingetje zijn, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Even checken, ik had nog een ding. Ja. Mijn leven al een ding.
0: Oh, het is Face for Stroll, sorry.
1: Welk?
0: Ja, Face for Stroll. Zijn 100ste Q1-eliminatie.
1: Ach jee, taart.
0: Ja, ik zeg echt, feest.
1: Pek, veren.
0: De toeters.
1: Pek, veren, paddock af. Naar aanleiding van de runs die wij gezien hebben in de derde vrije training, maken we altijd een kwalificatie-pace. Daarin zou je kunnen zeggen, Mercedes is de benchmark. Oftewel, Mercedes is de snelste. Dan zou Ferrari daar ongeveer een tiende achter zitten. McLaren 0.22, Red Bull 0.44. Dan de Racing Bulls op 0.6, Alpine op 0.7, waar nu nog geen sprake van is. En dan zou Audi op 0.9 zitten en Haas Williams gewoon boven de seconde. Dat is een voorzichtige inschatting. Ik had nog geen kwalificatietijd genoemd, hè. Dus soms doe ik dat wel eens. Maar goed, dan moet ik nu even met de dikke vinger gaan werken. 18-7, 21-7. Nee, het gaat harder dan 21-7.
0: Wat was het vorig jaar ook weer, poltijd?
1: De poltijd vorig jaar was 18-7.
0: 18?
1: Nou, ik tel er even 30 seconden bij op. Volgens mij 21-7, maar ik denk dat ze wel een tandje harder gaan. Oké, ik ga hem gewoon blind invullen, Jack.
0: Ja, oké, zet hem maar.
1: Pole position tijd 1:21.5.
0: Vorig jaar 18-7-9-2 door M. Verstappen.
1: Oh, hoeveel harder gingen ze vorig jaar van Q1 naar Q2? Kan ik ook nog even zien. 16e en 13e, dat is 19e ten opzichte van Q1. Zijn 19e, ja, maar ongeveer dat. Nou goed, pas ik hem altijd weer aan, hè. Tussen de 1:21.5 en de 1:21.9.
0: Nou, oké. Okay. Zou het dan 7 zijn?
1: Ja, we gaan 10.
0: 21-7.
1: Zit weer. Maar in ieder geval, ik denk dat ze de 1:21 ingaan. Laat dat duidelijk zijn.
0: De fans van Charles Leclerc, de fans van Lewis Hamilton en alle andere fans, want dat is dus typisch Formule 1. Die zitten lekker allemaal bij elkaar feesten vieren.
1: Jij zegt dat net van die Lance Stroll, hè? Maar die Ocon, die heeft dus op Monza sinds 2018 de top 10 qualifying niet meer gehaald.
0: Wow.
1: That's a long time.
0: Yes. Dat is ook wel wat. Maar die Gasly, of snelste in Q1.
1: Ja, en dan gaan we weer de laatste 6 wedstrijden van dit jaar, die we nu allemaal gehad hebben, hebben ze weer die top 10 qualifying ook niet gehaald. Dus daarom zeg ik, piek je dan niet te vroeg.
0: Ja.
1: Maar goed, het is, ja, zij denken er goed over na. Audi heeft natuurlijk een run van 3 wedstrijden achter elkaar met een auto in de top 10 terechtgekomen.
0: Ja,
1: dat is ook goed. Dat, ja. Ik moet dat blijven halen, omdat wij natuurlijk in Nederland logischerwijs iets meer op de Red Bull powertrain zitten. Maar wat Audi neergelegd heeft, dat is natuurlijk ook een mega-concern. Met heel veel ervaring. Die wisten natuurlijk ook al 3 jaar geleden dat dit eraan zou te komen. Dus die hebben daar even wat centjes in gestopt. Want toen kon nog alles erin wat je erin wilde stoppen. Qua geld. Dus ja, interessant. Q2 gaat beginnen. 15 minuten lang. De klok klopt weer mee. En staat op 14 minuten en 55, 54, 53, 52, 51, 50 seconden. En daar gaan ze. Met DOS. Try-out.
0: Ja.
1: Dit is een pure try-out. vind het zo mooi. Ik probeer dan nu in mijn hoofd te bedenken. Wat natuurlijk allerlei engineers al allemaal gedaan hebben. Wat moet Lawson dan doen? Die gaat natuurlijk een opdracht krijgen dat hij niet in bocht 1 en 2 pal voor de deur bij Verstappen moet zitten. Maar wel vanaf bocht 10, zeg maar. Nou, zeg ik, als hij daar 1,5 seconde ervoor zit, kan hij in die bocht nog een beetje zijn gas loslaten. En een enorme janker het rechte stuk opgeven. Alhoewel, ik denk dat je meer voordeel hebt ook van de toe in bocht 10.
0: Ja, we zagen het in die derde vrije training al. Hè,
1: tot 11. Ja, dat je daar net iets meer aan hebt dan dat laatste stukje. Maar goed, we gaan het zien. Ja, was dat er midden in je commentaar een rubbertje van je bril aflazert? Ik zit in één keer achter mijn oor te grijpen. Ik denk, wat zit daar nou?
0: Verstappen, Lawson en Sainz op de baan.
1: Ja, hij zit weer. Nogmaals gezegd, de Ferrari zonder het witte vlak in de kleuren van Michael Schumacher. Dat hij zijn eerste wedstrijd voor Ferrari hier wist te winnen. Ik vind hem prachtig. Ik vind hem eigenlijk zoals hij zou moeten zijn. En dan zie je dus ook wel weer de kracht en de macht van de commercie. Ja, de mannen die dat witte vlak voor zich opgeëist hebben, die hebben de macht. Dit is wel eens een beetje wat je wil, hè? Hij hoeft hem hier niet te veel te geven. Kan ook zijn dat ze hem wel helemaal hier doen, maar dan heeft hij dus heel veel aan het begin van zijn ronde. Hij is allebei opnieuw. Nee, Verstappen rijdt op gebruikte. En Lawson rijdt op nieuwe. Kijk, zie je, dit is het. Dit doet Verstappen op eigen kracht. Rijdt al wel een stukje in het gat wat Liam Lawson voor hem maakt. Dan heeft Lawson nu dus alleen maar de taak, ja, met de jagende Verstappen achter je, om tot bocht 10, dat is Ascari, om ervoor te blijven. Stel je voor, hè, dat hij nu een fout maakt. Ja, dan heb je het dus voor Jean Joker gedaan. Dat is de Franse broer van Jan Joker.
0: En dan eraf en dan code rood of zo. Oh.
1: Maar goed, het is autorace, Jack. Dat kan altijd gebeuren. Ja. Daar moeten we ook weer in zijn. Toch?
0: Ja, absoluut.
1: Top 10 auto's in Q1 binnen 0,29 van elkaar. Dat is echt gewoon dat is een klein raadje. Lawson zit nog steeds goed. En dan kan hij dus straks... Ja, zit heel goed. Kijk daar bovenaan het beeld. Hier kan hij een beetje al gaan terugzakken.
0: Stappen laten komen een beetje.
1: Ja. Want hier kunnen ze uitrekenen wat ze moeten doen en hoe het werkt. Ja, stappen paars in die middensector. En nu dan? Oh, hij zit daar nog, hij zit nog best een stuk weg. Hier nog even liften, Liam. Liam, liften! Nee, doet hij niet.
0: Sainz rijdt weer mee met Verstappen.
1: Ja, deels. Maar Sainz zit wel te ver weg. En hier wacht hij. Kijk. Heel weird. 22,5. Max maakt dus een sprong van 1,22,6. Sprong naar 1,22,5. Als dit een poging was tot een toe, dan zitten mensen thuis te roepen van wat wil je nou, mol? Ja, maar daar is... Liam heeft het laatste stuk te hard doorgereden. Hij had hem erop kunnen vangen. Maar goed, dit kan allemaal ook zijn dat ze weer proberen. Dat de rest denkt, ah, zie je wel, het lukt niet. Want toch, ondanks dat u denkt, ze zijn niet zoveel met de ander bezig. Ja hoor, want ze zien natuurlijk ook alle data van alle andere teams. Hè. Vergis je daar ook niet in. Alle GPS-data is beschikbaar. Wij weten niet met hoeveelheid brandstof een andere auto rijdt. De Formule 1-teams komen daar bij benadering een heel eind in de buurt. Omdat ze weten van, oké, wij hebben 40 kilo brandstof. Van dat stuk tot dat stuk accelereren wij in 0,2 en zij in 0,18.
5: The car is broken on the rear axle again. It's really undrivable in turn 2 and 4, 5.
1: Oké, broken on the rear axle, niet schrikken. Het is niet dat de achteras kapot is, maar als hij werkt, dan voelt hij 100% goed. En hij voelt het niet 100% goed. Kijk, hier ook weer 2 aan 2. Proberen zee naar buiten te gaan. 10 minuten nog te gaan en dan gaan ze in één keer met z'n allen. Dus in die zin was de run van Verstappen en Lawson wel oké. Want deze moeten nu allemaal maar weer een plekje gaan zien te vinden en te zoeken en te doen. Ik denk dat elke topauto van de topteams, Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari, op eigen kracht die top 10 qualifying in moet kunnen komen.
0: Ja.
1: Zo lijkt het ook te gaan. En dan heb je dus de andere run bij de Audi's. Ja, daar kan nog wel wat gebeuren. En misschien toch wel weer die beide Alpines. Maar dan moet je wel een beetje bij elkaar in de buurt zitten. Moet je het wel zo uitgevloot hebben.
0: Bij de Audi's gingen wel gelijk de pizza eruit.
1: Ja, ik zag het.
0: Ik weet niet of ze nog bij elkaar zitten.
1: Mercedes ook. Kijk, Kimmy zit heel duidelijk naar rechts te kijken. Zie je dat?
0: Ja. George zit daarachter.
1: Ze gaan het opwarmen. We hebben dus vanochtend gezien dat Mercedes de tow aan George gaf na de eerste chicane.
0: Heel snel al.
1: In de Curva Grande. En dat is een grote bocht, maar dat heb ik u vaker verteld als luisteraar. Een grote bocht die vol gas is, wordt door een team gezien als een rechtstuk. En dat is wel langer, vanaf bocht 2 tot naar bocht 4. Het is nog wel langer dan het uitkomen van hier tot aan start-finish. Dus zou die som makkelijker kunnen zijn dat je er daar voordeel hebt. Maar goed, ze willen eerst denk ik liever met allebei die auto's in die top 10 qualifying terecht moeten komen. Want Russell, daar zit hij wel, gaat zeker niet hier uitkomen van bocht 2 en mega tow pakken. Daar is Antonelli op dit moment net iets ver voor weg. Antonelli op nieuwe banden. Russell ook opnieuw. Leclerc opgebruikt. Ook wel opgebruikt. Ook, ja. Stappen los op Sainz binnen. Russell pakt een 10 op de tijd van Verstappen. Verstappen dus niet blij met de achteras. Dat kan te maken hebben met het differentieel van de auto.
0: Russell nog niet dichterbij hoor.
1: Nee, ik denk ook dat ze dit zo voor elkaar boksen van oké, doe het in principe hier nog maar even zelf. Maar dan weten we wel, als we die baanpositie hebben en het zou moeten, dan kunnen we er altijd wat aan doen. En mocht Russell hier bijvoorbeeld nog even wat een fout gemaakt hebben, ja, dan, dan zou je het nog kunnen gaan herstellen. Er is ook nog tijd zat voor een pitstop hoor, met 7 minuten en 33, 32, 31, 30 nog te gaan. Russell gaat wel door die tijd heen. Dat lijkt mij overduidelijk. Eerst zal Antonelli daar zijn. Oeh, die Gasly gaat goed. Antonelli, Russell, Gasly, Berman. Waar is Gasly, Gasly, Gasly? Gasly, ja. Kijk dan, een soort met van in zijn nippie weer, hè. Hebben die dan, joh. Hebben die die Mercedes-motor even opgeboord naar V12? Knetter. Norris gaat er overheen. Gasly op 59.000ste. Russell op 94.000ste. Stappen toch naar een outlap. Die denkt je, ja, ik zak wat hard naar beneden hier.
0: Piastri naar de snelste tijd.
1: Ja, zijn de McLaren's weer. We kennen ze. Lindblad mooi naar 6, Colapinto naar 7.
0: Ook netjes weer hoor.
1: Ja, en toch ga ik zeggen, want ze hebben natuurlijk al 6 wedstrijden... hebben ze het niet gehaald in die top 10 qualifying. Pieken ze niet te vroeg. Maar ja, met een derde tijd nu op een 10e... dan zeg ik tegen de andere succes ermee. En Verstappen is slim om naar buiten te gaan. Want kijk, hij staat op de wip. Hamilton zit er nog buiten, Lawson zit er ook nog buiten. En ook Hulkenberg zit er nog buiten. Max. Max gaat aan de kant, denk ik, voor Lewis. Die heeft natuurlijk een akkefietje als rond, wat overigens no further action was.
6: It is moving.
7: Okay, copy. We'll sort it when we're back.
6: Can I not drive? Can I drive not a lot every time?
1: Ja, ja, ja. Ik kan niet in mijn uppie alles de kar trekken.
0: Kijk, nou zit hij er wel goed achter, George Russell.
1: Zit hij wel oké. Okay. Maar de George Russell is nu niet bezig aan een verbetering. Dat is het rare. Dan kan hij hem hier misschien dat slingshot geven vanuit uitkomen 1. Of gaat Kimi naar binnen? Dat kan natuurlijk ook nog de vraag zijn. Hè? Kan hij alles in mijn upje doen? Ik denk dat Kimi gewoon naar binnen gaat. Ja hoor. En dan George ook. Kijk. Dat was met Lawson, denk ik. Of is het weer met Verstappen? Nee, het is weer met Verstappen. Ik dacht eerst dat Max ergens aan de kant ging. Max zorgt er nu voor, omdat Lewis ook nog even soorten met moed. Je gaat dan gewoon naar binnen, joh. Je laat hem gewoon schieten. Je zit er daar weer los en weer voor Verstappen. Wel oké. Okay. Dit moet wel helpen. En nu moet ze gewoon op de boordradio toch gewoon hem heel goed coachen. Kijk, kan Berman zomaar die tijd aanvallen? Nee, Hamilton natuurlijk wel. Lawson misschien ook wel. Dus Max mag natuurlijk ook nog een keer geen fout maken hierachter. Hè? Want ja, dan moet Lawson ook gewoon doorblazen. Lawson aan de kant moet ook hard genoeg doorrijden... dat hij er wel komt om hem ook in Q3 te helpen. Lawson wordt daar gerekend naar de tijd van Verstappen. Dat is niet goed genoeg. Dus als het zo doorgaat, komt Liam Lawson niet in de top 10 qualifying terecht. Het is natuurlijk makkelijk dat wij het hier lekker achter het scherm zitten te voorspellen en te roepen. Ja, het zou zo kunnen, het zou zo kunnen. Ze proberen dit. Het is zo verrotte moeilijk. Want kun je nu van Lawson vragen om nu nog ergens even te liften om Verstappen te helpen? Ik denk dat hij wel zal moeten. Maar waar doe je het dan?
0: Hoor. Verstappen gaat goed. Hij heeft wel groene sectoren, paarse minisectoren.
1: Maar het zit voorlopig op een P5-tijd, als ik het mag inschatten. Dat is goed genoeg om door te gaan, dan laat dat duidelijk zijn. Maar kijk, kijk, kijk. Waar is Lawson? Dat wel, hè? Daar, hè? Gaat hij op eigen kracht redden? Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Komt naar voren, hè? Geweldig. Zie je het? Lawson haalt dat niet. Verstappen gaat inderdaad naar 5 P5-tijd. Dus Lawson is klaar, hè?
0: Ja.
1: Al wel drie minuten zo.
0: Het kan nog.
1: Ja, maar dan zouden ze ook brandstof mee moeten hebben om dat te doen. Goede pogingen, maar voorlopig zitten we nog op een executiewaarde van 4,3.
0: Ja. En ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc zitten nog niet optimaal erbij.
1: Max nu dus wel van Q1 naar Q2 een halve seconde versneld. Laura Müller, engineer van Esteban Ocon, onderbij houdt. Het zijn allemaal mensen die roepen dat Zette Camara dat toch al getekend zou hebben. Maar volgens mij zijn ze nog bezig met de andere groepjes. 22-3 zou dan de tijd zijn waar hij eruit vliegt. Ja, dat is de tijd die Kimi Antonelli heeft staan. Plus min 2-10, dus 22-5. Ja, dan kom je op de tijd van Charles Leclerc en Gabriel Bortoletto te staan. En daar staat nu de streep. Dus ja, die is ook niet zo moeilijk te voorspellen. Maar ik vind dit grappig. Wachten. Je wil nu niet de voorste zijn. Wachten. Gas naar buiten. Tjoe, is het druk.
0: Hamilton vlak achter Leclerc.
1: Ja, want Hamilton staat daar buiten. Ja, goed, Leclerc staat negende. Dus Leclerc heeft ook niet de luxe om hier nu dat ding op cruise control te zetten, hè?
0: Nee.
1: Dus het moet een natuurlijke toon worden. Ze moeten tegen Leclerc zeggen, je moet je tijd verbeteren. En ze moeten tegen Hamilton zeggen, je moet zo hard rijden dat je de tijd die Charles gaat verbeteren. Cruyffiaans, maar dat is wel wat er moet gebeuren. Als je nu alleen maar gaat zitten rekenen, ja, dan is Leclerc het boekje.
0: Oliver Beerman zit weer achter Hamilton met zijn Ferrari-motor. Ik weet niet of hij dichterbij kan blijven.
1: Ach, Red Bull gaat door. We're going to tow Liam. Zo. Ja, en daar zit de McLaren in de weg. En niet een beetje ook, en niet een beetje ook. Ze hebben het dus nu omgekeerd, hè? Zou ik ook wel vet vinden, hè? Ze hebben dus allebei die runs genoeg brandstof meegenomen. Ik zei, de tijd is er nog wel. En nu gaat dus Verstappen proberen om Liam in die top 10 qualifying te halen. En feitelijk moet Leclerc dat ook doen met Lewis Hamilton.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat Hamilton het heel makkelijk op eigen kracht kan. Net als dat Verstappen net eigenlijk heeft laten zien, maar die toon niet werkte. Piastri, Hulkenberg, pitlane infringement, no dead. Oftewel noted. No dead today. Ja, dit gaat wel oké. Hij is nog een beetje ver weg. Max kan wel zijn tempo laten zakken. Heeft in die ronde een punt versneld. Deze is goed. Kijk. Daar komt hij, hier pikt hij hem op, hier laat hij het gebeuren, hier geeft hij hem het meest. En dan duikt hij weg, bam. Ja, op een heel mooi punt heeft die Toro Sarrini Antonelli. Die denkt, ik moet hem voor die Verstappen blaffen. Gaat Liam Lawson hier pakken wat hij moet pakken? Nee.
0: Oh.
1: Nee. Nou, dan heeft Ferrari dezelfde poging, want anders... Op Monza, Lewis Hamilton, die het dan niet zou halen. Hij wordt gerekend, tijdens van Bortoletto zit daar een tiende aan de goede kant.
0: Dan gaat hij dus mee met Leclerc.
1: Leclerc staat negende.
0: Over de sloot, toch?
1: Dus als Lewis over Leclerc heen gaat, staat Leclerc gewoon tiende. En als dan Oliver Berman of de Ast, Ocon, nee. Ze kunnen het risico nemen, maar dan heb je kans dat ze doorgaan. Als of negende en tiende. Of als negende en tiende. Er moet er één uit. En dan is de vraag, wordt Leclerc tiende of wordt Hamilton tiende? Of springt Hamilton nog verder naar voren? Kan natuurlijk ook. Ja, dat vond ik wel een impeding. Ja, maar ja, daar heeft Lawson dus geen bal aan. Alhoewel, als de Piastri zijn tijd gaan afnemen, dan pakken ze zijn tweede tijd. Nee, blah, blah, blah. Ik zou er wel even blijven zitten als ik los was, want je weet het niet.
0: Pit lane infringement, no further investigation.
1: Nou, Hamilton 11, Hamilton 10. Op het randje van de wip, op het randje van de wip. En Bortoletto is nog bezig. Antonelli moet de Italiaan even blij maken en doet dat ook. Met een 1-22, 1-21-8. Ja, daar zit hij al tussen, hè? Tussen 5 en 9. Russell, niet belangrijk. Ah, Bortoletto was al gefinished. 22. Och, Jack.
0: Zo, 9-10.
1: Nee. Kijk even naar de tijd van Lewis Hamilton. 1-22-5-1-6. Kijk even naar de tijd van Gabriel Bortoletto. 1-22-5-1-7. Lewis Hamilton gaat met 1000ste van een seconde door naar de top 10 qualifying. 1000ste.
0: Moses. Wat is het, 16e?
1: Wat zegt Lawson?
8: Bro, that's actually appalling. I can't believe how bad you just left me out to dry.
1: Oh. You just left me out to dry. Oké, hij is niet tevreden met hoe het gegaan is. Terwijl er toch duidelijk geroepen werd en zichtbaar was. Dat Verstappen ook ergens versnelde weer om hem op te vangen en hem daar een ding gaf.
0: Zo.
1: Ik weet niet of hem dit helpt om dit nu te zeggen.
0: Nee,
1: hij moet achteraan starten. Dus hij kan alleen maar zeggen, joh, don't blame me dat ik er niet in zit. Ja. Het is niet gelukt. Maar als je nu zegt, you left me out to dry, nou.
9: We are cool. Alles bij de tijd.
10: Oh, man.
1: Ja. Nou, very, very tight. Ik zou gewoon super, super close to the wall zeggen ze wel eens in Monaco. Dit is toch een 1000ste man. Oeh. Maar goed, de klok gaat op nul. Oei, de klok gaat op nul. Dus ja, Hamilton heeft...
0: Hier zien we nog even terug dat die Piastri Lawson in de weg reed.
1: Volle bak.
0: Daar koop je nu niks meer voor. Daar zal hij nu al iets over roepen, zeker?
1: Ja. Nou, je kunt niet zeggen dat Liam Lawson lekker lage energie zat in dit rondje. Laat het duidelijk zijn. Maar 2 Alpines, Jack.
0: Ja.
1: Toch goed gedaan. Ik slik mijn woorden in. Ze hebben niet te vroeg gepiekt, want als je 6 wedstrijden lang geen auto in de top 10 qualifying gehad hebt, je komt hier, tuurlijk, maak je gebruik van de complete krachtbron van Mercedes. En dat is allemaal goed. En dat is netjes. Dat is een keuze die ze gemaakt hebben. Leuk. En ook op een P4, hè?
0: De top 10 binnen 16e van een seconde.
1: Ja. Maar dat was natuurlijk straks 2/10. Dus zie je toch eerder dat op het moment dat de stappen groter worden, de onderlinge verschillen ook wel weer groter worden. Uiteraard later deze middag hier op GPR Sport Radio natuurlijk aandacht voor de Vriendenloterij Eredivisie. Onder andere de wedstrijden die daar zo langzamerhand zijn begonnen. Ja, ze zijn al een beetje begonnen. NSC, Feyenoord. Later vanavond om 8 uur natuurlijk, klassieker wil ik het niet noemen. Een mooie wedstrijd. Ajax-PSV. Ook de Vuelta nadert straks natuurlijk zijn einde. En zodra we klaar zijn met Formule 1 kwalificatie, krijg je dat allemaal keurig te horen hier op GPR Sport Radio. Met Pieter Tammens.
0: Ja, verrassend. Die Alpines. Niet alleen in Q1, maar ook in Q2.
1: Nou, dat ze doorpakken.
0: Ja.
1: Dat laat al 2 keer zien. En dan, 9 van de 10 keer roep je ja, maar dan. Nou, dit is echt goed. En dan ben je wel gewoon best as the rest, hè, als je er met 2 auto's in staat. Echt waar.
0: Max Verstappen, de 6e tijd op dit moment. Dat moet nog wel ietsje beter kunnen, denk ik. Hij was nu gefocust op Lawson.
1: Nou, hij ging dus van 22-6 naar 22-1. Russell ging van 22-7 naar 22-1. Dus die is nog een 10e harder gegaan weer. Gasly is van 22-6 naar 22-0 gegaan. Die is ook 16e gepakt. Net als Lando Norris heeft 16e gepakt. Oscar Piastri heeft 19e gepakt ten opzichte van Q1. En Kimi Antonelli ook 19e. Dus ja, als je de mazzel hebt, en het loopt allemaal. Dat zeggen we altijd, als alles meeloopt, heb je een optocht.
0: Ja.
1: Kijk weer achterom. Van die dingen.
0: Polonaise.
1: Lawson nu dus 13e. Vorig jaar ging hij eruit in Q1 voor de Racing Bulls. Vorig jaar, maar goed. In de wetenschap van die gridstraf vond ik zijn reactie hier een beetje, you left me out to dry. En hij had natuurlijk graag in die top 10 qualifying staan om daar zijn rol te kunnen spelen. Maar ja, met Verstappen op de wip, het was gewoon te hard nodig. Het moest gewoon nog een keer gebeuren. En dus komen we langzamerhand richting de top 10 qualifying. En nou, Antwoorden krijg je niet meteen. Vragen zijn er wel, want de vraag is natuurlijk... wie pakt er pole position voor de grote prijs van Italië op Monza? De Formule 1 Gran Premio Pirelli d'Italia 2026. In welke voordeel horen dan ook?
0: Kimi Antonelli dus nu op dit moment de snelste. Maar vergis niet, hè, weten we denk ik allemaal. De luisteraar zeker. Van GPR Sportradio weten natuurlijk dat Kimi Antonelli die gridstraf krijgt.
1: Ja.
0: Dus hij start sowieso niet vanaf P1.
1: Hij kan wel rijden. In het verleden was er een discussie. Maar volgens mij krijgt hij dan niet een pole achter zijn naam. Maar goed, dat gaan we wel weer zien als hij het straks probeert. Maar ik denk als ze het plan goed uitvoeren bij Mercedes... dat ze natuurlijk George Russell daar die pole position neer willen gaan zetten. Hoewel, Russell heeft nog wel wat werk te doen... 21 achter 3 tiende. Moet hij goede toe hebben. Maar ja, een toe kan 3-4 tiende waard zijn. Hoogste topsnijd van Colapinto 3-35, Gasly 3-33. Dus daar zit het ook nog een keer goed. Ja, het is wel bijzonder. Dat heb ik toch in het verleden ook gezien in Monza... dat we die hele rare achtervleugels hadden. Wat eigenlijk gewoon picknicktafels waren. Gewoon helemaal plat, bijna geen vleugel. Maar ja, doordat ze de Macarena tegenwoordig hebben... die gooien ze open op het rechte stuk, die teams. Hebben ze dat minder nodig. En de andere teams, dat we natuurlijk de aero daar hebben... de active aero, dat die sowieso al een beetje openklapt... in welke vorm dan ook. Ja, daar zit al wat, dus heeft geen zin om dat plat te maken. Want dat doet de balans in de delen waar je het niet nodig hebt... doet wel een beetje pijn. Nou, Russell achter Antonelli. 13 minuten, top 10 qualifying. De Alpines, rustig, rustig. Kijk die man links in beeld, als je meekijkt. Rustig, rustig, kalm, kalm. Gaat Lindblad Verstappen helpen? Zou ook nog wat kunnen zijn, hè?
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ja. Wie zit waar? Daar is Kimi weer voorop. Beide McLaren's bij elkaar. Eens kijk, Lindblad voor Verstappen. En een eenzame Ferrari van Charles Leclerc. Ja, Hamilton zat even hoog in zijn energie toen hij riep... fuck me. Een duizendste, hè?
0: Ja.
1: Tjoh. Oh. Ja, dat is bijzonder weinig.
0: Ja, is niet veel.
1: Nee. Maar ja, daarom zeg ik, de klok gaat weer op nul. Hij kan ook gewoon pole position trainen.
0: Ja, hoor. Dat kan niet. Absoluut.
1: Ik denk het niet. Rechte lijn staan, het is niet de grote kracht geweest. De laatste poles hier van 2021 tot nu. Verstappen, Leclerc in 22, Sainz in 23, Norris in 24. En Verstappen dus in 25. Mooi rijtje namen.
0: Zeker.
1: Ik zou het toch een mirakel vinden als Verstappen hier een pole position traint. Ik ga er ook niet van uit. Ik denk als hij hem op de eerste twee startrijen zet, dat hij...
0: Ja, top 4, ja.
1: Ja, een beetje zo je hoofd opzij van, ja, oké. Not too bad. Derde startrij, vierde startrij, worden er wel weer een ander verhaal. Dan gaat hij roepen van, mwah. En dan kan de snelheid van Gasly wel eens pijn doen. Want ja, dat er op dit moment geen enkele Ferrari in die top 4 staat. Ja, je moet ervan uitgaan dat ze met twee auto's daar terecht kunnen komen. Dus, en die twee Mercedes ook, en die twee ook. Dus ja, als hou je zevende staan, dan ben je nog best op de rest van de topteams. Want ja, die hebben in principe de eerste 8 plekken voor elkaar. Twee auto's per team. Antonelli gaat het weer doen voor George Russell. Norris en Piastri liggen ver uit elkaar.
0: Hij doet het al meteen in de eerste sector, ja.
1: Hij geeft hem een aanslinger. Ja, dan kan hij slim zijn en nu aanhaken... en kan hij zelf zijn volgende vliegende ronde... als hij die wil hebben, nee, doet hij niet, want hij haakt af... kan hij zichzelf weer het rechte stuk opgooien. Hij is vroeg. Maar het kan zo zijn, maar dan moet George eigenlijk wel een paarse eerste sector rijden. Want als hij dat niet doet, ja, dan is het voor Jean. Ja, die heeft hij. Kijk.
0: Nou, dus wat, als ik die tijd goed zag, Olly, is die tijd niet sneller dan die tijd van Franco Colapinto?
1: Dat kan niet, want hij is paars.
0: Ja, misschien voor deze sector.
1: Ja, nee, hij is voor op nul gegaan. Sessie? Nee, maar de sessie gaat op nul. Ja. Dus ze kijken niet terug naar wat de snelste tijd is.
0: Ja, maar jij zei die tijd, volgens mij hoorde ik jou zeggen 26-7. Ik zag het niet, maar ik hoorde jou dat zeggen.
1: Russell, 26-7, ja.
0: Ja, Colapinto ook. Ja. Tot nu toe, de snelste.
1: Ja, 7-7-9.
0: Ja.
1: En hij heeft 7-9-3. Maar dat is niet in deze sector.
0: Nee.
1: In deze sessie. En de klok gaat op nul, dus het gaat voor as we speak.
0: Nou, maar even voor de beeldvorming, hè. Van, is hij nou zo verrekte snel in die eerste sector geweest?
1: Ten opzichte van de rest wel. Dat is een ding wat zeker is. Vandaag is ook een 1-21-9. Jawel. Is hij dus de 2/10 harder gegaan. Russell Piastri erachteraan. Dan weer Gasly. Verstappen, sneller dan Norris, maar niet sneller dan Gasly. Leclerc, niet sneller dan Gasly. Dampierre heeft een topdag. Alles werd hem ontnomen. Ja, mijn auto is gejat door die Paul Aaron, zei die voor de grap. Hè. En mijn beker is teruggejat, die ben ik ook weer kwijt. En nu ben ik mijn helm kwijt en ik ben dit kwijt. Nou, eerst maar eens kijken wat Lewis Hamilton kan. Die moet toch in die top 6 komen. Als hij dat niet doet, is het dus, ja, voor nu is een run, is een zepert. Zepert.
0: Ja.
1: Zepert.
0: Niet hard genoeg.
1: Maar ja, in zijn uppie eentje. En Leclerc rijdt voor hem, hè, in de eerste chicane. Dus het is niet zo dat ze niet bij elkaar in de buurt hadden kunnen moeten zitten. Maar ja, Leclerc staat vierde met een 22-0. Lewis Hamilton 22-7. Laat even 17e liggen. Rechte lijnsnelheid, ik zei het net eerder, is niet de, het allerbeste van Ferrari. En dan hoopten ze nu met die nieuwe motor, waar dan, ja, wat is het, 4, 5 pk bij kan zijn, maar het is meer hoe die praat met de elektronica, dat het beter was. George Russell.
11: Really feeling with the car compared to V3. Just the front lock in and instability in high speed.
12: Copy.
1: Ja, sorry dat ik het zeg. Het is zo typisch George Russell. Hè? Hij staat ineens bovenaan, want hij nu stond. En in één keer is het, ja, I'm struggling with the car. Hij roept niet, dankjewel voor de tow. Want de balans was niet helemaal goed. Dat vind ik dan weer zo bijzonder. Maar goed, hij is binnen en er gaat zo nog een run komen. En de vraag is, is de eerste run de daalder waard die je zou willen hebben in je Formule 1 kwalificatie? Soms wel. Soms ook niet.
0: Russell, Piastri, Gasly, Leclerc, Verstappen, Norris, Lindblad, Hamilton. Dat is de top 8.
1: Russell, geboren in Kings Lynn in Engeland, zoekt zijn 12e pole position uit zijn carrière.
0: Kimi Antonelli, kort binnen geweest. Weer naar buiten.
1: Lindblad is trouwens ook in een prachtige plaatsje geboren, Jack. Virginia Water.
0: Virginia Water?
1: Ja. Wie kent het niet?
0: Ja, ik.
1: Ja, ik ken water en ik ken een Virginia, maar meer ook niet. Gaat hij daar helemaal zijn uppie-duppie
0: ja,
1: doen?
0: Gaat het aan, ja, ja.
1: Ja, bijzonder.
0: Kimi Antonelli.
1: Ja, aan de andere kant, ik zou het ook wel weer lachen vinden als hij hier gewoon naar dezelfde tijd gaat. Weet je, van, ja, ik mag er niet starten, maar ik moet toch even laten zien.
0: Dat zou ik ook wel doen, denk ik.
1: Ja, nou, hij lijkt de vrijheid te krijgen. Vorige ronde heeft hij natuurlijk gewoon afgebroken. Dat was een 2-0-2. Had dus meer brandstof bij zich. 27-0. Ja, 2/10.
0: Beetje rond die tijd van Verstappen zit hij nu.
1: Beetje onderstuur, uitkomen Lesmo 2. Hier goed binnen de lijntje kleuren, Kimi. Ja, dat is helemaal een kidoki. Verleden zagen we toch veel auto's eraf gaan in Lesmo 2 met onderstuur. Zie je in deze huidige generatie auto's zie je dat ook niet meer. Dan hier dus weer naar de mooie, vooral de exit Ascari. Dat is echt gewoon die richtingverandering. Kijk dan. Hap, hap. En over die curbs. Ja. Vrijdag, hè, FP1. Alonso daar de snelste van wie dan ook. Met 191 kilometer even er doorheen. Met een Honda motor die hier loopt. Kimi Antonelli.
0: Wat gaat hij doen?
1: Mwah, 6. Is er up eentje. Oké. Okay.
0: Ja. Zit er een fout bij? Hebben jullie die goed gezien?
1: Ja.
0: Ja,
1: oké, maar dat is niet een fout. Nou, wel, het is niet zo ver weg. Jawel, dat is een fout van 1/2. Jawel. Deze fout zorgt ervoor dat hij er niet bij zit. Want het gat is maar 0,16. Dus Russell en Piastri 37.000, Gasly op 72.000, Leclerc op 75.000, Verstappen vijfde op een 10e, 0,14 om precies te zijn, 6 Antonelli op 0,16, dan Norris op 0,32, Lindblad op 0,48, Hamilton op 0,79 en Colapinto op 0,8.
0: Het hele zwikkie dus in 1/18 van een seconde. En als je kijkt naar de top 8 is eigenlijk veel leuker om te zeggen, binnen 1/15.
1: Even kijken. Verstappen is dus, dat is interessant, maar 1/10 harder gegaan dan in zijn Q2-tijd. Verstappen en Leclerc heel dicht op elkaar. Echt bizar. Nou, Leclerc haalt een halve seconde van zijn Q2-tijd af. Pierre Gasly haalt niks van zijn Q2-tijd bijna af. 76.000ste. Staat er gewoon wel. Piastri gaat van 21.0 naar 21.9. En George Russell gaat van 22.1 in Q2 naar 21.9. Dat is 3/10. Ik had het poltijd opgeschreven tussen de 21.5 en de 21.9. Nou, daar zitten we.
0: Daar gaan we uitkomen.
1: Ja, we moeten eigenlijk voor het net er wel onder de 21.9. Dus dat moet

0: gebeuren in Q1, 2 of 3 of whatever. Dat komt er een keer naar boven in mijn hoofd. Dat Verstappen natuurlijk aan het einde van Q3 in Oostenrijk crashte. Dat was al een tijdje terug. Maar dat zijn ook van die dingen die denken, ja, Q3 een beetje, ze gaan rijden, ze doen een run en bam, bam, bam, bam, bam. Maar ja, dat gaat nu ook weer meespelen. Wie maakt er een foutje? Wie pakt er een geel?
1: Kijk. Ja, maar Leclerc toch ook?
0: Ja.
1: Leclerc heeft ook 2 crashes of zo?
0: Want Antonelli weet dat hij achteraan moet starten. Nou ziet hij straks dat er allemaal mensen zijn die gaan denken, ja, we gaan even proberen die pole van George Russell aan te vallen. Ja, kan gewoon dingen op een plek neerzetten waar er een gele vlag is en de rest gewoon het bokje is. Activiteit staat ook wel bij die teams hoog in het vaandel. Dus ik weet niet of ik daar een goede teambaas in zou zijn, maar ik zou het zeker proberen. Ja, dan ben ik net zo goed als Flavio Briatore, zeg maar. Of net zo slecht. Dat is net hoe ik het noemen wil. Alpine heeft een goede dag, laat het duidelijk zijn. Echt seriously good. Al staat Colapinto straks weer 10e en al staat Gasly 9e. Je hebt het gewoon goed gedaan. De McLaren gaan samen naar buiten. De Ferraris duiken daar niet tussen. Verstappen gaat die Ferrari er ook niet tussen laten. Mercedes erachter, Lindblad probeert tussen te jassen. Gaat Max hem ervoor laten? Nee, ook niet. Oké, dus daar is ook geen interteam afspraak van gemaakt. Ja, hij mag nu wel. Hij mag nu wel, ja. Slim.
1: Moet je wel durven, ja.
0: Ja, slim gedaan. Hij kietelt de beide Ferraris een beetje naar achter. Nou, het laatste staartje. 1 run voor Jean en zijn vriend Allemand. Verstappen zal het moeten hebben van, ik denk, een Norris of een Hamilton die niet meer de luxe hebben om een run te laten varen. Je kunt dus nu een toe stelen van iemand. Want je kunt achter iemand aangaan die de luxe niet heeft om te zeggen, ja, maar ik ga jou die toe die geven. Dan staat hij zelf nog in iemands land.
1: Gasly zit in die positie. Gasly staat er zelf goed bij. Hamilton kan deze lap niet laten gaan.
0: Ja, slim. Gasly zit goed gepositioneerd. Verstappen zit achter Norris, heeft Antonelli in de buurt. Zou het zijn, hè? Gaat die Antonelli straks die Verstappen een toog geven omdat ze elkaar zo leuk vinden? En dat is zo, hè? Je kunt het fucking goed met elkaar vinden.
1: Lewis Hamilton tegenvallend.
0: Ja, tot op heden. Maar dat, hè? Ouderwetse Engelse kreet: it ain't over till the fat lady sings. Want wat nou als hij er dadelijk weer staat?
1: Ja.
0: Heel Ferrari wil natuurlijk of Antonelli vooraan of de beide Ferraris vooraan. Nou, vrije training 1, daar is nog wel te doen. Daar hadden ze het voor elkaar, hè. 1, 2, tataratara. Maar ik vrees dat het niet heel makkelijk gaat. Alhoewel Leclerc ook, hè. Heb ik kwalificatierondes zien rijden, Jack, dat je denkt, wauw, op dit moment, waar haal je hem vandaan? Piastri lijkt hier de, ja, die staat al tweede. Ga je dan tweede viool spelen om Norris over te
1: hebben? Klaar.
0: Piastri is klaar. Ja, nu nog doorblazen, dan kan hij nog zeggen, nee, hij haakt helemaal af. Norris had hulp kunnen hebben, krijgt dat niet. Piastri is gewoon klaar, dus die staat voorlopig tweede. Oei, het zou ook geweest kunnen zijn als ze hem de opdracht geven. Hij verremt zich hier, zo een mooi wegopdracht, hè. Kan ook, hè, want ik denk dat Piastri op dit moment niet heel erg in zijn hoofd zit van, joh, ik ga lekker McLaren even helpen met alles wat we doen en zo. Ik ga Lando even lekker. Hij staat er gewoon weer als voorman. Dat is echt een dingetje, hè.
1: Stappen 4/10 levert hij in op die tijd van George Russell. Dat is veel.
0: Nu al?
1: Ja.
0: Oké, dan gaat het hem ook niet worden. Dan wordt die tweede runner helemaal niet. Ik zie ook heel weinig paars. Ik denk dat we er zijn. Gasly op 3, hé. Kikaloo. Max gaat wel een beetje versnellen nu. Kan natuurlijk ook weer, want we hebben grote verschillen zien in sector 1 en sector 2 en sector 3. Er komt wel wat paars bij. Russell is wel zelf ook goed aan het verbeteren, maar er is te veel geel. Kijk, een halve seconde, Verstappen, not, P5. Net niet waar je hem hebben wil, want Gas die zit op een plek die niemand verwacht had. George met paars in de middensector. Lando Norris is 7e. En Lando Norris blijft 7e. Oei, oei, oei, oei, oei. Die valt niet mee. Verstappen voor Lando Norris, daar zal hij niet ontevreden mee zijn. Russell gaat wel hard, Verstappen staat 5e. En ik durf hem blazen, Verstappen blijft 5e. Gaat meteen aan de kant, want ja, we gaan iemand helpen. Russell de 83.000 is er nog even ondergedoken. Leclerc en Hamilton, 4e en, oei, Hamilton sluit nog aan als 5e. En Gasly! Pierre Gasly! Pierre Gasly pakt met 600ste van een seconde pole position.
1: Wow.
0: Ik zeg duvel, ik zeg doosje, ik zeg cadeautje. Geweldig!
1: Grote klasse, zeg.
0: Al mijn woorden moet ik inslikken.

0: in zijn vroege houden ze niet vol. Knetters! Jezus, wat goed. Ja, en met heel weinig paars. En uiteindelijk met 600ste van een seconde. En ik ben gek. Een pol. Oh. Voor Pierre Gasly. Ja, gillen.
1: Kom aan, Tommy.
2: Daar is Paul.
1: Let's go! Let's go! Been waiting for that one! Been waiting for that one!
0: Ik heb nieuws voor je.
3: I'm waiting for that one.
0: Ja, want het is zijn allereerste Poolse carrière.
3: Jee, man. Goed, zeg.
0: Hij stond ooit in Qatar tweede. Wat een feest, hè. Goed, hè. Wow. Ja, wij laten ons, en de regie ook, hè, dat maakt niet uit, wij laten ons ook verleiden. Oh, die kan dat nog en die kan dat nog aan uit. Heerlijk. Verrassingen zijn zo ontzettend leuk. En wat hebben ze het ongehoord goed gedaan. Wat, Russell baalt.
4: Dat was all a bit messy.
2: So, just got pipped by Gasly there at the end. So, P2.
4: Well.
3: Ik weet even niet wat ik moet zeggen.
0: Juist, silence is golden. Jezus, wat mooi dit zeg. Wel, kut.
3: Hij had moeten zeggen, good for him.
0: Ja. Als hij authentiek is, zegt hij, wauw.
3: Good for him, ja.
0: Had je, als je bij de boekjes dit ingevuld had, dan zit je nu ook gewoon... Jezus, wat vet.
4: Awesome. Amazing. Thank you very much. Very well managed.
2: Amazing, amazing, amazing.
4: Oh, that was good. Oh, I like this track.
0: En jij riep nog, hij zit in de goede toe.
3: Ja. Hij zat goed. Hamilton.
0: Hij zat achter Hamilton en Hamilton.
3: En Hamilton moet. En die staat ook vijfde nu.
0: Ja.
3: Dus de Ferrari's hebben het nog een klein beetje goed kunnen maken.
0: Ja, maar hij zegt ook wel managed. Hè? Ja. Dat vind ik ook wel, heel bijzonder. Het is echt over. Ja, die Steve Nielsen, ik kom niet uit aan rijden, Jack.
3: Ja, leuke vent, jongen.
0: Jezus, wat mooi man dit.
3: Ja, geweldig goed. Ja.
0: Eerste pole position ook voor Alpine.
3: Ah, hij feliciteert hem wel, George Russell.
0: Ja, hè. Anders krijgt hij weer de hele wereld over zich heen. Jij man, wat geweldig dit. Onverwachte dingen, daar komt Lewis Hamilton aan. Die natuurlijk
3: Leclerc,
0: ook
3: weer, volgens mij.
0: Leclerc. Ja. Maar Lewis Hamilton weet ook wat hij heeft. En de plek was de perfecte plek. En Pierre is oké, gast, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Zeggen mensen allemaal thuis op de bank. Ja, maar je vindt Frankrijk... Nee, Frankrijk vindt niet leuk. Pierre is oké, gast. Er zijn meer. We hebben Franse collega's gehad in het verleden. Ja. Ook echt gewoon oké. Dit is hem zo gegund. En dit is ook wel weer de keus van Brito. En hoor ze juichen ook, hè?
3: Leuk hoor.
0: Geen Antonelli, maar dat wisten ze al. Maar geen Ferrari. Maar dan wel Pierre Gasly in de Alpine. Man. Wat zijn dingen leuk. Eerste Franse coureur op pole nadat Jean Alesi dat deed in Monza in 1997. En dat was ook in een auto die uit Enstone kwam. Wel geen Alpine. Mannen in Enstone, de laatste pole daar was voor Fernando Alonso in 2009.
3: Ook Colapinto 8e, hè, toch nog?
0: Ja, nee, daarom. Echt goed gedaan. En hij zorgt er daar meteen natuurlijk ook voor dat alle pole position dit jaar door Mercedes-motoren gehaald zijn. Dat is toch ook eens een dingetje.
3: Oké, ja, inderdaad, ja.
0: Ja. Dus dat gaat wel lekker verder. Ja, we gaan zo dadelijk even luisteren naar die top 3. En daarna gaan we natuurlijk verder met alle andere live sporten die er in Nederland inmiddels zijn begonnen, gaan beginnen. Amateurvoetbal wat bezig is. De Vuelta die bezig is aan een x-aantal kilometers die er nog te gaan zijn. En dan natuurlijk ook... Vriendenloterij, Eredivisie, voetbal en later. Dat allemaal tot, ik denk, 10:00 vanavond. Dus je hoeft hem niet uit te zetten als je onderweg gaat. Zet hem lekker op een GPS Sportradio. En natuurlijk in de Randstad te ontvangen op FM. En anders zit hij op DW Plus of in de app. Deze zag ik niet aankomen. Wat een fijne pole position. En dan zijn ze ook het leukst. Dan zijn ze gewoon het leukst. Ik ken één collega, Rob van Zomeren, die alleen maar smult dat George Russell door Pierre Gasly om zijn oren gereden is. Hij zegt zelf ook van jou, oké, ja, ik weet het niet. Ah, dit is wel fijn. Ik ben benieuwd wie daar zit. Naomi Schief, wellicht.
3: Nou, die heb ik niet. Ik denk dat het Valsecchi is, want die heb ik al de hele weekend gezien.
0: Oh jee.
3: Dus,
0: ADHD in het kwadraat. Ja, we gaan het zien. En dan gaan we verder. Mocht je nog even willen weten, pole position Pierre Gasly. Tweede George Russell, 3 Piastri, dan 4 Leclerc, 5 Hamilton, 6 Verstappen. 7 Antonelli, 8 Colapinto, 9 Lando Norris en 10 Arvid Lindblad. Antonelli gaat er natuurlijk weg, dus Colapinto start gewoon als 7e. Dat is ook wel lekker meegenomen. Daarmee start Bortoletto natuurlijk ook gewoon in de top 10, want dan worden jongens naar achteren gezet. En ja, de rest van de rest is wat het is. Lawson gaat naar achter, Albon gaat naar achter. En Antonelli gaat vooralsnog naar achter. Dat is wat we hadden. Davide Valsecchi. Succes, dames en heren. Misschien is hij rustiger geworden.
5: Pierre Gasly, pole position. Mamma mia, what a lap. That was impressive. Congratulations, my friend. How was your feeling? How was your sensation? First pole position in your career. Stunning lap.
6: Yeah, it was amazing. Thank you. Thank you, everyone. It was an incredible quality from the first lap in Q1. I felt very good in the car. And yeah, trying to chip a little bit away every single session. And then, yeah, in the end, you know, it felt like a very good lap. But I'm so happy. It's been 9 years, you know, trying to chase and get the opportunity to get a pole position and win my first race in Monza, get my first pole position on this track. I think is something special around here. So.
5: Very well done, congratulations.
6: Grazie.
5: And George, can you talk us through your lap? Seems that not one driver can improve in the first sector, then you improve your lap, you were on pole, but was not enough to take the pole position today.
7: I mean, firstly, massive congrats to Pierre, because that's incredible performance. We were actually finishing a game of chess about 15 minutes before qualifying, and he beat me there, and I thought, well, I think I'll beat you in qualifying, and here we are. He's ahead of me again. So yeah, huge congrats to him. Of course, I was disappointed not to get the pole position. Was a bit messy with Verstappen opening the lap. I did the lap very close, but you know, Pierre and Alpine have been super fast even from Q1, so yeah, happy to see them get a good result.
5: And Oscar, third position, you missed the chance at the last lap, you missed that corner in the first chicane. Did you feel to have the speed to fight for the pole in that lap?
8: I don't think so, no. I mean, I think the first lap felt quite good, and yeah, I tried to see if anyone wanted to go in front out of the pit lane, but no one did, and I knew it was always going to be difficult and just misjudged the braking a little bit and locked up, so... Yeah, that was a session, but no, good to have a decent result at least. It's been a little while, so I'll take it.
5: Thank you, Oscar. And Pierre, back to you. Now that you have a victory in Monza today and a stunning pole position for the race of tomorrow, is that a big advantage, this pole position?
6: Lo facciamo in italiano, perché
5: sì?
6: Siamo in Italia, che per
5: un
6: tutta
5: piacere.
6: La gente...
5: Prego.
6: No, devo dire grazie alla mia squadra.
0: Mooi, hij gaat gewoon lekker in het Italiaans verder. Hij denkt, ja, ik ben even slim. Mooi, die George Russell, die roept, ja, zat er van tevoren even samen een potje schaak te doen. De hard kunt te pakken, maar nu had hij mij toch daadwerkelijk te pakken. Hij heeft natuurlijk ook die wedstrijd daar gewonnen. Dat is natuurlijk ook al zo bijzonder. Maar het Italiaans is ook goed, hè?
6: È un feeling incredibile.
0: En ik vind het ook wel leuk dat het publiek reageert zoals ze reageren. Of Formule 1 management hier heel blij mee is, weet ik niet. Iedereen die Italiaans spreekt, Nederland, is ook niet blij met mij trouwens.
6: Una buona notte a casa stasera a Milano e domani proviamo un'altra volta.
0: Veel plezier vanavond in Milaan, dat zegt hij in ieder geval. Buonanotte in Italia.
5: So happy about his team, his car, his many years that he put in the effort every single.
0: Een soort opera te kijken met die man, joh.
5: And here in Monza today, pole position. He's so grateful to the fans and to everyone here in Monza. Massive congratulations, stunning day, a day to remember. Thank you guys, it's a pleasure.
3: Grazie,
0: Monza. Met zijn hand op zijn borst staat je Davide Valsecchi dat te vertellen, joh. Dat is echt geweldig.
3: Hij staat bijna elke keer de punten zetten.
0: Ja. Hey Jack, deze is mooi toch of niet?
3: Ja, geweldig, man. De Ferrari die het net een beetje op het laatst zet. En Gasly zijn pol.
0: Ja, maar ook gewoon weer het seizoen een beetje doorbreken en dingen. En wat een affiche voor de wedstrijd van morgen. Eerste startrij voor Pierre Gasly en George Russell. Tweede startrij voor Piastri en Charles Leclerc. Ja, daar staan er dus twee tussen waar iedereen van dacht, ja, nou ja, moet maar kijken wat het wordt dit jaar. En de derde startrij voor Lewis Hamilton en de Max Verstappen. Nou, die zijn elkaar dit weekend al een paar keer tegengekomen. Dus vooralsnog is het allemaal hartstikke gezellig en leuk. Jack, mag ik jou danken voor deze?
3: Zeker.
0: En morgen zijn wij er natuurlijk alweer met de Grand Prix. Maar er zit nog zo ontzettend veel tussen hier op GPR Sportradio. Te beginnen nu met collega Pieter Tammen. Succes, jongen.

0: Diarra rechtsbuiten, Ferry in de spits, Valente linksbuiten. Hebben jullie het gevoel, mannen, dat Ferry er klaar voor is?
1: Nou ja, weet je, er wordt best wel veel over Ferry gezegd van hij kan er geen reet van en dat is niks en het is helemaal niks en weet ik veel allemaal. Maar laten we die jongen ook even de kans geven. Hè. We zijn net onderweg, hij heeft nog niet heel veel gespeeld. En het is ook niet van iets dat er mensen zijn die het in hem zien zitten. We hebben in het verleden ook gezien met Jiménez, met Ueda. Dat zijn ook jongens geweest die tijd nodig hebben gehad om op te aarden. Dus nou, laten we hem niet gelijk afschrijven. Hij heeft wel de fysiek in ieder geval mee om in de punt van de aanval van Feyenoord voor gevaar te zorgen. Hij is lang, hij is sterk. Dus nou ja, ik zou het te vroeg vinden om hem af te schrijven.
0: Oké, maar goed, je kan maar één keer een eerste indruk maken. En die was niet bijzonder positief in dit geval.
1: Nee, ja, die was bijzonder ongelukkig zelfs van die eerste indruk. Ja, daar blijft iedereen dan ook een beetje aan vasthouden. Terwijl ik denk ook van ja, laten we nou gewoon heel even afwachten. Hè. Laten we nou gewoon even een aantal wedstrijden aankijken hoe dat zich ontwikkelt. Als hij misschien ook meer vertrouwen krijgt, hè, meer ook inderdaad gaat spelen. Dat hij misschien ook meer ritme daarin gaat krijgen, nou, noemen we maar op. Dan pas maken we de balans op over hoe hij het heeft gedaan.
0: Ja, het is inmiddels lekker inhaken geblazen. Ja. Het is Ronnie Ruijsdaal. Goeie
1: artiest. Ja, Ronnie Ruijsdaal is echt een leuke kerel. We hebben, dat is wel een leuk verhaal, Frank, als ik het nog even mag vertellen.
2: Vooruit.
1: We hadden ooit vroeger het programma Devil Stage. En toen was het zo dat we zouden iemand hebben bij een van die theatershows die we toen deden. Zo'n kerstshow die we maakten met allerlei artiesten. En een van de artiesten die we als uitsmijter hadden gevraagd, die had pech onderweg en die kon niet komen. Toen hebben we Ronnie Ruijsdaal gebeld. En dat bleek echt de klapper van de avond te zijn. Die zette het hele oude Luxor op zijn kop. Dat was echt een geweldige avond.
0: Met de Johnny's dans je de hele nacht met mij, denk ik.
1: Nee, stop.
0: Niet te amicaal, Dennis. Het is een serieuze dag, serieuze middag. Ja, die wel eens heel erg vervelend kan gaan verlopen. Feyenoord, laten we hopen dat dat niet het geval is. Maar die tegenstander is een goede tegenstander. Wel veel verdedigende problemen. Von Veel, oudspeler van FC Dordrecht. Speelt daar een half jaartje aan de Kromendijk. Uitgeschakeld bij de schouderblessure. Feyenoorder Philip Sandler is er niet bij. Pereira is weggegaan en Kaplan kan pas volgende maand spelen. En daardoor spelen ze, al dan niet doodgedwongen, super aanvallend. 3-4-3. Hebben jullie de opstelling van NEC ook?
2: Ja, Kretas is daar de keeper. En dan drie verdedigers met Storm, Nuiting en Kabar. Dan heb je Tadic, Nejasmic, Le Breton en Bischoff. Sherry vlak daarvoor. En dan ook nog Sierhuis en Linssen. Ja, zeker als je Tadic en Bischoff ook nog meerekent. Dan hebben ze eigenlijk echt vijf aanvallers. Nou, Le Breton is een aanvallend ingestelde middenvelder. Dus ja, kijken naar de, als het gaat over de balans van het middenveld van de NEC. Daar liggen misschien ook weer kansen juist voor Feyenoord. Want dit is ja, ultra aanvallend. Dick Schreuder neemt de volle bak risico vanaf minuut 1.
0: Ja, veel 1-op-1 duels, zei Van Bronckhorst er vooraf. Oftewel, het gaat mogelijk een hele, hele leuke wedstrijd worden. Maar ik maak me wel een klein beetje zorgen om die bank van Feyenoord. Het is heel jong. Nou,
2: ja,
0: vertel eens met welke spelers zijn ze naar Nijmegen gereisd?
2: Nou ja, met Zinhagel, Van Persie en Schaken. Dat zijn vooral van de jonkies, maar ja, ook Kraaienveld, Van den Elshout, Wessels zijn allemaal nog niet zo gek oud. Als je het hebt over de meer, nou, toch ervaren krachten, kom je uit bij Mats Del, Sam Stein, Gonzalo Borges en Javier Lopez. Javier Lopez, de nieuwe linksback van Feyenoord.
0: Ja, heb je er vertrouwen in?
2: Niet heel veel, maar ik laat me graag verrassen.
0: Nou, dan gaan we naar Mr. Positivo. De man die iedereen een kans geeft. Die niet mensen heel erg snel gaat afbranden. Kranenburg, waarom heb jij er wel heel veel vertrouwen in?
1: Nou ja, omdat je die linies die daar, wat hebben we het vooral over die voorste linie, maar die twee linies daarachter, ja, daar vind ik op zich niet zo heel veel aan mankeren hoor. Met de mannen die achterin staan en ook op het middenveld. Het is voorin afwachten hoe dat uiteindelijk uit gaat pakken. Ik ben niet zo'n fan van Valente als een soort linker aanvaller. Ik zie Valente het liefst gewoon als nummer 10 op het middenveld. Maar ja, nood breekt wetten. Je zou ook anders kunnen schuiven. Maar goed, ik snap dat er nu voor deze optie wordt gekozen.
0: Nou, weet je waarom, Dennis? Dat gaf Van Bronckhorst vooraf ook aan. Door dat hele gedoe met Hartje Moes wilde hij niet in een formatie gaan spelen waarin hij nog nooit was gespeeld. Hij wilde niet gelijk heel erg veel gaan omzetten. En vandaar dat hij hiervoor heeft gekozen.
1: Ja, nee, dat snap ik, want dat zou dus weer een extra aanpassing ook daarin vragen. Dus dat begrijp ik helemaal. Weet je wat wel een aloude voetbalwet is rondom Feyenoord, Frank?
0: Ja, ik weet wat je gaat zeggen. Maar
2: als het vertrouwen zo laag is en het pessimisme hoogtij viert, dan staat Feyenoord er altijd opeens. En dan winnen ze opeens wel.
0: Nou, dat gaan we woensdag zien in Kamp Nou, hoe die 0-3...
2: Ik doelde op hier in de Goffert.
0: Oké. Okay. Net een kleine spaar.
2: I love the enthousiasm.
0: Ja, ik geloof het. Spelers komen het veld op. We hoorden de tune al, de oploptune van NEC. Ik denk dat het een moment is om over te gaan geven aan jullie.
1: Welkom vanuit de Bloedkuil in Nijmegen, de Goffert. Ik heb Frank Stout al zo opgepept dat hij al denkt dat Feyenoord in Barcelona gaat winnen. Ik hoop dat ik jullie thuis kan laten kluisteren samen met Dennis Kranenburg. En ik hoop dat Feyenoord het hier gewoon gaat flikken in Nijmegen. Om te winnen, ondanks al die perikelen. Ondanks het vertrek van Ueda en geen spits die erbij is gekomen. Ondanks dat Bries Nelson er nog niet is. Ondanks dat Hats Moussa, hebben we het er veel over gehad het laatste half uur, en niet meer bij is. Moet Feyenoord het hier gaan flikken. Vorig jaar gebeurde dat bijna, maar diep in blessuretijd toch nog de 1-1. Vandaag gaat Feyenoord hier hopelijk wel de 3 punten pakken. Zonder de spelers die ik net allemaal noem. Ze hebben er toch 11 anderen kunnen vinden, hè? Nog één keertje.
3: Ja, er is de keeper achterin. Reed, Sint-Juste, Watanabe en Marmol. Nou ja, wat dat betreft denk ik nog steeds dat die achterhoede wel prima eruit ziet. Beter dat je ook Lopez bijvoorbeeld nog achter de hand hebt. Middenveld met Targaline, Zegiel en Van Houten. Voorin Diarra aan de rechterkant, Ferry in de spits en Valente op links. Dat is de opstelling waarbij we vooral gaan kijken ook, hoe die voorhoede natuurlijk in actie gaat komen bij Feyenoord. Maar dat we dus vandaag horen kregen dat Hats Moussa er niet bij is hier in Nijmegen. 2 keer te laat gekomen met zijn hoofd er niet bij. Een hoop gebeurt rondom hem. De Broncos gaf ook daardoor aan dat het een keuze is voor het team om hem dus niet mee te nemen. En we gaan in de komende uren er wel achter komen hoe de toekomst van Anis Hats Moussa eruit gaat zien. Blijft hij bij Feyenoord of gaat hij toch richting Saoedi-Arabië? Nu is maar eens de focus op die wedstrijd die hier gespeeld gaat worden in Nijmegen tegen NEC dus. 46e ontmoeting tussen deze beide ploegen. Feyenoord won van die voorgaande 45 en 25. 9 keer gelijk zoals vorig seizoen. En 11 keer won NEC. Nou ja, Feyenoord heeft getost met Annet Lindhout. En met natuurlijk ook met de NEC. Nee,
2: met het muntje ook, toch?
3: Met het muntje. Ja, ik zou het leuk vinden als ze die scheidsrechter een keer omhoog gooien. Loopt hij met zijn gezicht omlaag. Dan heeft de ene met zijn gezicht omhoog, dan gaat de ander. Dat zou ik ook. Dat is misschien een optie om eens een keertje bij de KVB te checken. Feyenoord in het blauwe uitshirt, het lichtblauwe uitshirt. NEC natuurlijk in het rood-groen-zwart. Geen uitpubliek aanwezig hier vanwege dat gedoe uit bij Cambuur. We zien daardoor ook een spandoek in de hoek bij de supporters van NEC. Bij voetbal hoort uitpubliek. En dan is het wachten tot de scheidsrechter deze wedstrijd op gang heeft gebracht. Dat is nu gebeurd. En Zegiel die zijn contract gaat verlengen met de aftrap.
2: Bal terug, maar door Watanabe meteen ingebracht richting de linkerkant. In de richting dus van Luciano Valente deze middag. NEC raakt de bal aan. Gaat hij over de zijne voor een inworp voor Feyenoord. Mika Marmol gaat die bal nemen. Dat moet op de juiste plek van scheidsrechter Lindhout. En hij gaat hem in één keer een slinger geven naar het 16 meter gebied. Kijken of hij die Nacho Ferry maar meteen kan bereiken. De bal wordt weggekopt door NEC. Is die weer over de zijlijn gegaan. Feyenoord een paar meter verder. Nu echt ter hoogte van dat 16 meter gebied met de volgende inworp. Hoewel Marmol een andere bal hebben. Krijgt hij. Oh, die andere is de tribunes ingegaan. En weer een verre inworp. Weer richting dat 16 meter gebied. Nu richting Sint-Juste die er nog stond. NEC werkt weer weg richting de zijlijn. Naar Marmol. Die leidt balverlies. En dan kan Sherry hier een counter wellicht in gang zetten. Maar die wordt van de bal afgelopen door Watanabe. Dan pikt Zegiel de bal op. Zegiel naar Ferry. Ferry de combinatie door. Feyenoord probeert Zegiel te bereiken. Die ter hoogte van de strafschopstip is. Ietsjes naar achter gaat hij. En dan raakt hij de bal kwijt. Nuitink kopt hem weg.
3: Daar wordt de bal overgenomen door Feyenoord met Valente. Lichaam het goed tussenhoudend. Wordt daardoor 2 man van de bal afgehouden. Hensbal gemaakt. Spel gaat door. Wippertje naar rechts naar Diarra. Komt hem terug naar Reed. Rond de 16. Dan wordt Valente gezocht. Die nu helemaal aan de rechterkant terug te vinden is. Gaat naar Reed. Aan de zijlijn geplakt. Moet dan terug naar binnen toe. Achteruit zelfs. Naar Watanabe. Goed gedaan door Feyenoord. Dat hoge druk zetten. Om te proberen zover mogelijk op de helft van NEC actief te blijven. Deze bal van Ernst raakt hem niet helemaal lekker naar de linkerkant. Dus geen probleem hoor. De bal komt wel aan. Volgens mij schiet hij met zijn rechter tegen zijn linker een beetje aan. Waardoor die bal een beetje een rare curve kreeg. Het spel gaat verder. Reed wordt daar aangetikt door Linssen. Die krijgt daar ook een vrije trap mee. Gervaro Reed. Dat is gewoon een schop op de voeten van Gervaro Reed. Het is de vrije trap voor Feyenoord. Een beetje of 18 van de achterlijn. Helemaal terug naar Ernst. Die schrikt een beetje. Ja. Dan denk ik, oh, die bal komt mijn kant op. Gelukkig is hij niet hard.
2: Ja, een beetje naast hem, richting zijn eigen goal.
3: Ja, hij schrok er een beetje van. Ja. Gelukkig geen probleem. Dus die bal wordt gekopt door NEC. Zit Reed daartussen. Klevert hem ook weer in.
2: 0-0, 2 minuutjes bezig. NEC speelt de bal naar de linkerkant, naar Bischoff. Die legt de bal dan terug. Dus het Kabar die hem heeft, naar Nuitink. En Muitink naar Smits. Meteen de drie verdedigers van NEC genoemd, want ze spelen erg aanvallend. Smits heet trouwens Storm. Ik weet niet waarom ik hem Smits noem. Misschien dat hij net zo blond is als Rick Smits, die basketballer van vroeger. Ik weet het ook niet, maar het was even een brain fart. Dat kan gebeuren. Hij speelt de bal van achteruit. Hij is trouwens ook helemaal niet blond, maar hij heeft bruin haar. En de diepe bal van hem, van Storm dus, voor de duidelijkheid, komt bij Tjark Ernst terecht. En Ernst draapt de bal op. Als Sierhuis naar hem toe loopt, rolt hem dan en geeft hem zo mee aan Jeremiah Sint-Juste. Feyenoord op de eigen helft. Sint-Juste naar Marmol. Wordt hij ingespeeld naar Van Houten. Overtreding op Charles Van Houten. Even een aarzeling bij de scheidsrechter. Maar gelukkig fluit hij. Anders was het meteen 3-3. En gaat Marmol de vrijtrap nemen.
3: Is gedaan. Richting Sint-Juste, die dan achteruit gaat naar Ernst. Alle tijd voor hem om in deze vierde minuut van de wedstrijd met die 0-0 tussenstand de bal naar voren te brengen. Naar Zegiel. Heel kort ingespeeld hoor, naar Zegiel. Is dat Linssen er ook bijna tussen. Dat is iemand die altijd heel erg loert op dit soort balletjes. En Zegiel die lost het net op. Het is Ferry die daar driftig leunt met Nuitink. Kopt de bal er ook door naar voren. Daar ook al verder een stukje verder mee. Maar uiteindelijk weer weggewerkt door de thuisploeg. Het gaat over de zijlijn heen. Klem gepakt door Van Bronckhorst. En kan Reed snel de ingooi nemen. Twee man naar voren van Feyenoord. Daar onder andere Diarra. Die schat de bal helemaal verkeerd in. Waardoor die bal over hem heen gaat. Wel over de zijlijn. Ingooi is voor Feyenoord. Omdat hij daar het laatste werd geraakt door een van de NEC-spelers. Kan Reed snel gooien. Dat doet hij dan ook. Naar Valente. Naar Ferry. Komt niet aan. Zegiel er dan bij op de punt van de 16. Targaline die hem omhoog wipt. De bal gaat steeds heel erg veel de lucht in. NEC komt er niet uit, omdat Watanabe weer over kan nemen. Hij gaat achteruit naar Sint-Juste.
2: Wel controle van Feyenoord in de eerste 5 minuten van dit duel. De meeste balbezit voor de Rotterdammers. Stuk het meeste bouwen en werken aan de aanval. En NEC met al die aanvallers komt dus een beetje op de counter aan het spelen toch. Opmerkelijk. Ernst dan met een diepe bal. Valt hij goed voor Diarra? Nee, hij stuit het net te hard door. Voordat de aanvaller van Feyenoord erbij kan. En zo komt hij bij die kleine Gonzalo Cretas. De keeper van NEC. Die hem uitrolt. Dan komt hij bij Kabar. NEC speelt daar het middenveld in. Gaat de bal verder naar rechts. Naar Sherry. Zijn nog op de eigen helft. Bal naar Nuitink. Nuitink naar Kabar. Die gaat de diepte daar zoeken. Maar de bal wordt geblokt door Diarra. En rolt dan weer terug naar het 16 meter gebied van NEC. Waar Cretas de bal aanneemt. Die kan het rustig aandoen. Er is niemand van Feyenoord in de buurt. Cretas met de bal naar Tobias Storm. Storm terug naar Cretas. Het tempo is laag nu bij NEC.
3: Als dat wordt opgebouwd achterin. Door de keeper meegegeven. Wordt hij uiteindelijk opgehaald door Nejasmic. Gaat dan terug naar Cretas. Daar ook wat druk van Valente. Waardoor Cretas een lange bal zou moeten geven. Die in de buurt gaat komen van Reed. Veldduel met Linssen. Uiteindelijk Linssen die hem raakt. Is het Feyenoord dat verlengt. Ferry die daar een schop krijgt. Nuitink die ook geblesseerd raakt. Dan krijgt Feyenoord de vrije trap mee. Terwijl ik toch echt dacht dat Ferry degene was die de overtreding maakte. Maar de vrije trap is voor Feyenoord. Beide spelers die zijn inmiddels weer omhoog geholpen. Ferry en Nuitink voor de duidelijkheid. En de vrije trap is voor Feyenoord. Als Van Houten achter de bal gaat staan. Zegiel daar positie kiest. Bal kort genomen, goed gedaan. Zegiel die hem dan gelijk voor kan geven. Slechte voorzet, weggekopt door Nuitink. Wel weer overgenomen door Feyenoord. Omdat Valente erachteraan gaat en de bal bij de zijlijn aan de linkerkant op gaat halen. Weinig opties vooruit, dus hij moet het eventjes zelf uitzoeken. Om dan contact te zoeken met Van Houten, die goed vrijloopt. Zoekt dan weer van Valente. Daar zit dan NEC tussen. Het is zonde. Zie je dat Feyenoord misschien wat zuiniger kunnen zijn. Die gevaarlijker kunnen worden. Het gebeurt niet. Feyenoord neemt wel snel weer over. Goed gedaan dit.
2: Ja, omdat Marmol sneller is dan Sierhuis. En hem daardoor kan achterhalen en de bal afpakken. Goed gedaan door Marmol. Wat korte combinaties met Targaline, Ernst en Watanabe. Die speelt de bal diep. Dan gaat Ferry kijken of hij aan de bal kan komen. Dat lukt niet. Wijkt de NEC uit naar de zijlijn. Ferry in de achtervolging. En uiteindelijk speelt Almoguera Kabar zich knap onder de druk uit van de aanvaller van Feyenoord. NEC trapt de bal naar voren. Slechte bal. Die komt te makkelijk bij Wiet terecht. Die kopt hem. Wat gaat Targaline nou doen? Die gaat lopen met de bal. Raakt hem kwijt aan Sierhuis. NEC met de kans. Sierhuis. Het schot wordt geblokt door Watanabe. Dan schiet NEC de bal weg. Kan Ferry hem sterk op de borst controleren. En ging Targaline hier de fout in hoor. Met twee tegenstanders in de rug. Proberen nog weg te draaien. Terwijl daarna open lag achter hem. gelukkig Watanabe met het ja, blok. Goed, nu goed. Is NEC slordig. En kan Valente de bal afpakken. Is er helaas niemand doorgelopen op links. Dat is de zone waar hij zelf natuurlijk hoorde te staan. Hij mag een beetje zwerven over het veld, hè, Valente. Ja. Maar daardoor kon Feyenoord er niet direct snel uitkomen.
3: Hij deed het wel goed, Valente, die overname. Geeft hem nu aan Sint-Juste, die daar de combinatie zoekt met Ferry. Daar gaat hij ook door, Sint-Juste. De keeper die dan snel wegtrapt voordat Sint-Juste daar in de buurt komt. Gaat die stadion uit?
2: Ja, ja. Hoor. Ja. Gaat die wereld uit. Die bal ligt in Kranenburg Park.
3: Zo is het. Dus is er een nieuwe bal nodig.
2: Dat is naar jou vernoemd, hè? Kranenburg Park.
3: Ja.
2: Nou, dankjewel, Den. Ik weet dat het zo niet heet.
3: Maar... Nee, joh, maar wakker eruit. Voor het verhaal wel leuk. Als die bal over de zijlijn heen wordt getrapt, het stadion uit wordt getrapt... Naar het Goffertpark, zoals die gewoon op de hoek heet. Klein detail. Als die ingooi door Feyenoord genomen wordt, komt hij bij Ferry terecht. Die hem daar tegen een tegenstander aanspeelt. En die lange spits van Feyenoord, die dus nu furore zal moeten gaan maken... na het vertrek van Ayasu Ueda naar Lille. Houdt er een ingooi aan over. Die gaat genomen worden aan de linkerkant. Is dat Marmol die de ingooi zal gaan nemen. Die zal hem weer ver dat veld in gaan slingeren. Heel ver zelfs. Die komt bijna bij de penaltystip terecht. Weggekomen door NEC, maar Feyenoord neemt weer over.
2: Hij kan echt ver gooien, die Marmol. Een paar
3: sommigen
2: keer,
3: schieten niet eens zo ver.
2: Een paar keer gezien. Hadden andere sport misschien moeten doen ook. Daar was hij dan ook goed in geweest.
3: Welke dan?
2: Eentje waarbij je de hand met de bal gooit. Handbal misschien. Niet zoveel verstand van eigenlijk. Na 8,5 minuut gaat Feyenoord een hoekschop krijgen. En NEC haalt alle spelers terug om te verdedigen. Het is nog 0-0 in Nijmegen. En kijken of het uit deze setpiece gescoord gaat worden door Feyenoord. We zien het kruisgebaar. Hier komt die hoekschop. Die gaat naar de tweede paal. Die is hoog. Kan dan weer teruggebracht worden. Hij is over de achterlijn geweest als dat gebeurt door Riet. En wat weifelende Kretas in de goal. Dit is van het ene extreem naar het andere. Die lage boogballetjes naar de eerste paal. Of deze hele hoge naar de tweede paal die over de achterlijn gaat. En de Senning ondertussen de doeltrap kort. Maar er zit Feyenoord er bovenop met Diarra. En krijgen we een inworp voor Kabar aan de linkerkant.
3: Dan gaat het naar voren naar Linssen. Die verlengt hem dan ook. Die komt dan terecht bij Bischoff. Die wil hem verlengen. Daar zit Feyenoord dan tussen. Zeker als hij over de zijlijn heen gaat. De Deen raakt hem met laatste Bischoff. En daardoor kan hij door Feyenoord genomen worden. Is Reed degene die hem heeft, gaat dan naar Ferry, krijgt daar een duw in zijn rug, slikt bijna die bal in, die krijgt hem ook in zijn gezicht. Dus is het een vrije trap voor Feyenoord. En Nuitink heeft zichzelf voorgenomen om vooral heel erg die Ferry in zijn nek te gaan zitten. Dat lukte Luther best aardig, want hij kreeg al een aantal vrije trappen tegen. En Feyenoord gaat nu dus verder naar voren schuiven. Minuut 11 net begonnen. 0-0 de tussenstand hier in Nijmegen bij NEC tegen Feyenoord. Als Van Houten zijn aanloop neemt, trekt Zegiel het veld breed. Dan ligt er best wel wat ruimte om die bal zo meteen in een soort vrije ruimte te krijgen. Want er staat iemand vlak voor. Heeft hij best wel wat ruimte om daaroverheen te leggen. Daar komt hij dan ook. Ja, de tweede paal kan hij gekocht worden.
2: Bal, hoor.
3: Ja, Diarra raakte het laatst. Maar wel een meter of twee over het doel heen van NEC. Dus levert dit een doeltrap op voor Gonzalo Kretas.
2: NEC nog geen kans gehad. Eén keer een uitbraak. Gekraakt schot van afstand. Feyenoord met de meeste dreiging. Maar ook nog geen 100% kansen gezien. Daarom is die doelpuntloze tussenstand best een logisch in de 11e minuut. NEC kiest voor de opbouw van achteruit steeds. Als het een doeltrap heeft. Maar als Feyenoord dan wat druk zet, krijgen we toch een diepe bal. Dat gebeurt nu ook. Sint-Juste kopt die diepe bal weg en Feyenoord neemt weer over. Targaline naar Zegiel, dan naar Diarra. Die wordt van de bal afgezet. Zegiel dan meteen met een poging om hem weer af te pakken. En dan sluiten Riet en Diarra bij. En Riet pakt de bal af. Uitstekend gedaan. Speelt de bal dan naar Targaline. Die wordt door Nejasmits van de bal afgezet. Speelt NEC hem diep. Sint-Juste neemt hem aan. Linssen kan er niet bij komen. Feyenoord heeft verdedigend echt goed de controle op deze wedstrijd tot nu toe. En gaat weer de aanval zelf zoeken nadat Reed de bal van Targaline heeft gekregen. Dit is dom, zeg. Het positioneren van Diarra en ook het aanspelen volgens van hem. Want die stond overduidelijk buitenspel. Zelfs grensrechter Kloeg zou dat hebben gezien. En toch gaat de bal erheen. En dan krijgt de NEC natuurlijk een vrije trap. Terwijl er echt wel iets in had gezeten als Diarra heel even had ingehouden. Want hij had absoluut de ruimte. Omdat NEC maar met drie verdedigers speelt. En dan valt er op die vleugels wat te halen deze middag, zou je zeggen. Goed, vrije trap van NEC is genomen in inmiddels de 13e minuut van dit duel. En de bal is bij de keeper.
3: Ja, hij krijgt hem van Tjairon Sherry. En Kretas moet een lange trap naar voren geven. Dat doet hij naar de mannen in de aanval. Wordt uiteindelijk gekopt door Marmol. Weten we ook nog bij Van Houten te krijgen. En dus is het Feyenoord in balbezit. Met nu Valente, die wordt opgejaagd. Terug naar Van Houten. Marmol die hem dan weer krijgt. Helemaal achteruit naar Ernst. Wordt opgejaagd zometeen door Sierhuis. Lange trap dan maar van die keeper in de buurt van Ferry. Die hem aanneemt. Doet hij goed. Kijkt om zich heen. Ja, veel spelers van NEC. Dus toch maar even de bal bij zich houden. En dan naar Sint-Juste. Goed gedaan. Als aan de linkerkant Marmol wordt bereikt. De diepte ingestoken naar Zegiel. Die zal er achteraan moeten. Met een passeerbeweging krap gedaan door zijn tegenstander voorbij te gaan. Nog altijd Zegiel. Een meter of 20 van de goal. Gaat naar Diarra. Trekt naar binnen. Ah. Vergeet alleen de bal mee te nemen. Maar daar is dan altijd nog Reed die hem komt helpen. Halverwege de helft van NEC aan de rechterkant. Bal teruggespeeld naar Targaline. Vooruit naar Van Houten. Die wipte weer een keer naar voren. Heeft daar iets gezien waar niemand op rekent. Dan denkt uiteindelijk wie is dat? Reed, denk ik, die erachteraan gaat. Ja, Reed die het dan nog maar probeert. Ja, die bal is al lang over de achterlijn heen geweest. Dus is dit eigenlijk een hele slechte bal van Charles Van Houten. Die het meer oplevert dan een doeltrap. En niemand rekende daar ook op. En toen dacht Reed bij zichzelf van, laat ik het dan maar doen. En dan is de doeltrap inmiddels door de NEC genomen. Achterin wordt er opgebouwd. Feyenoord wacht geduldig. Als zometeen daar Cabar en Storm de opbouw verzorgen. En Feyenoord wacht tot het juiste moment om druk te zetten.
2: Feyenoord nog met een 100% score in uitduels dit seizoen. De zegers op het kasteel. In hetzelfde lichtblauwe tenue toen spelend als vandaag. En bij Cambuur. Vandaag is het nog niet gescoord. In het eerste kwartier zitten we van NEC Feyenoord. Valente draait goed weg bij een tegenstander. En gaat hij de kans verschaffen aan Marmol. De aanname. Oh, het zijn het. Dit is de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Blijft Marmol daar wel liggen nu? Is hij in aanraking met de doelman dan gekomen. Die uitkwam om zijn goal te verkleinen.
3: Hij nam de bal niet helemaal lekker mee.
2: Nee, hij sprong net te ver voor hem uit. Daardoor ook deze botsing. De Spanjaard staat wel weer. De Spaanse verdediger van Feyenoord. Die op de linksbackpositie vandaag dus begonnen. Ja, hij staat weer en loopt ook terug richting de eigen helft. Ja, dit was de beste kans in dit eerste kwartier. Het was er toch echt eentje voor Feyenoord.
3: Dus NEC met de bal achterin. Nuitink die vooruit speelt naar Le Breton. Uiteindelijk weer terug naar Nuitink. Vooruit gevoetbald. Als Le Breton zich meldt aan de zijkant. Wordt opgejaagd door Zegiel. Die claimt dan de ingooi. En dan zegt Feyenoord wij willen gooien. Feyenoord is teleurgesteld omdat de vlag de andere kant op wijst. Het kan overtuigend zijn. En denken, we krijgen het dan vanzelf mee. Uiteindelijk gebeurt dat nu niet. Dus de ingang van de NEC gegaan. Feyenoord heeft wel snel weer terug. Goede bal was dit zeg. Van Tagaline, die op de hak wel komt van Diarra. En neemt hem alsnog mee. Gaat richting de achterlijn. Heeft daar een aantal spelers. Onder andere Nejasmis in de achtervolging. Gaat naar Zegiel. Zegiel aan de bal in de 16 voor. Zet daar. En die gaat dan voor het doel langs. Dit was een gevaarlijke aanval van Feyenoord. Die ontstond na een ingooi van de NEC. De voorzet komt dan alleen niet aan. Maakt Sint-Juste een overtreding. Het was een gevaarlijke aanval. Die uiteindelijk niet tot de kans leidt. Komt tot een vrije trap nu voor NEC rond de middenlijn.
2: Het is Darko Nejasmic die de bal neemt voor het balletje terug. Naar Storm. Weer breed naar Nejasmic. Weer naar Storm. NEC is op de helft van Feyenoord nu. Nejasmic weer naar Storm. Die indribbelt, die verdediger. En hem dan meegeeft. Niemand let op bij Feyenoord wat er over de rechterkant gebeurt. Het is dat die bal te hard is. En Dusan Tadic op zijn oude dag daar niet meer bij kan. Maar wat een ruimte was daar wel voor hem om op te stomen. Voor een doeltrap voor Feyenoord. Voor Tjark Ernst. Die de bal nu klaar gaat leggen. We zitten in de 17e minuut. Sint-Juste kan hem opeens nemen. Knalt hem keihard naar voren. Ferry legt de bal terug op Valente. Dat is een lastige bal. Maar Valente met zijn techniek kan hem toch aannemen. Speelt dan Zegio aan. Over het goede techniek gesproken. Zegio met een hakje. Willen weer klaarleggen voor Valente. De bal komt. Was niet de bedoeling, denk ik, bij Ferry alsnog terecht. Via Van Houten gaat hij naar Marmol. De inspeelpaas naar Valente. Dit ziet er goed uit. Valente trekt er wel terug. Die komt net niet bij Zegio. Anders had die kunnen uithalen en wellicht kunnen scoren. Targaline combineert door naar de rechterkant naar Reed. Die hem even teruglegt. Of wat dan hebben.
3: Hij gaat breed naar Sint-Just halverwege de eigen helft. Oppassen daar met Sierhuis.
2: Wat doe je nou, joh?
3: Sint-Just, die geeft een hakje, maar ik weet niet of het nou bewust was. Het loopt gelukkig voor Feyenoord goed af. En Marmol is er dan ineens vandoor. Die kan ver doorlopen. Marmol trekt naar zijn linker. Gaat dan uiteindelijk toch naar rechts naar Targaline. Targaline naar de zijkant. Daar is Diarra aangekomen. Reed er ook vlakbij. Met Diarra wipt hem voor. Die heeft daar iemand gezien die vrij staat. Ik weet niet, misschien dat jij het ziet, net waar diegene dan vrij staat. Want dit is gewoon echt een dramatische bal van Diarra.
2: Hij komt bij de corner vlak.
3: Gewoon echt bij helemaal niemand terecht komt. Omdat er gewoon simpelweg niemand staat. Met Diarra geeft daar een onbegrijpelijke voorzet. Waardoor NEC weer over kan nemen. Bij NEC zijn ze boos omdat Bischoff daar de diepte kiest. Maar de paas niet komt. Dus kiest NEC ervoor om op te bouwen. Achterin gebeurt dat als daar de bal rondgaat. Cabar dan naar Nuitink. Nuitink terug naar de keeper. En Kretas die de bal aan zijn voet heeft. Minuut 18 van deze wedstrijd. 0-0 de tussenstand bij NEC tegen Feyenoord. De opbouw dan met Tobias Storm. De Deen die de bal krijgt. Terug weer naar Kretas. En zo is het de bal die achterin rond wordt gespeeld. Een beetje gemor ook van de mensen hier in het stadion. Omdat ze zoiets hebben van, NEC is zoekende. Weet niet waar de bal naartoe moet. En Feyenoord probeert daar de boel vooral vast te zetten. En geduldig te wachten om op het juiste moment in te grijpen. Dat gebeurt voor ons nog niet, omdat Thierry de bal vooruit kan spelen. Richting de helft van Feyenoord.
2: Een aanval over de rechterkant van NEC. Targaline is in de achtervolging. De bal gaat terug naar Thierry. En die draait de bal het 16 meter gebied in. Oh, Riet. Die trapt daar volledig langs de bal. Nou, een doeltrap aan Feyenoord gegeven. Het publiek hier is boos. Maar Riet trapte echt in het luchtledige. En zo ging de bal over de achterlijn heen. Doeltrap Feyenoord. Kijken of Sint-Just hem weer meteen diep gaat spelen. En nu doet hij het kort naar Ernst. En Ernst dan met de diepe bal. Naar Ferry, maar naar Diarra. Die kan hem wel doorkoppen. Ah, dan stond hij buiten spel. Dat is jammer, want hij kopt hem door. En Ferry leek zich dan langs Nuitink te wurmen om misschien wel tot een kans te komen. Nou, we zullen dat nooit weten, hoe dat was afgelopen. Want er werd gefloten dus voor de vrije trap die nu genomen is. Nuitink aan de bal. Nuitink naar Storm. In de buurt van de middencirkel. NEC naar Martin Jarsmits wordt ingespeeld. Targaline pakt hem alleen de bal af. Maar kan hem niet bij zich houden. Zo heeft NEC hem toch weer. Speelt Tjaron Sherry de bal terug naar Kretas. Kretas gaat met de bal naar Cabar. Dan wil Diarra hem van de bal aflopen. Het zou toch mooi zijn geweest in het 16 meter gebied. Dat lukt niet, maar Cabar raakt wel een beetje in paniek. En trapt de bal zo linea recta richting Charik Ernst.
3: Echt een hele slechte bal hier van Almudera Cabar. Ja, nee, nog eens zo'n pas en dan gaat hij eruit. Als daar Dick Schreuder ook eventjes op staat. En vertelt dat hij dit...
2: Zei hij dat?
3: Geen goed idee vindt.
2: Oh, heel streng.
3: Nog eens een bal en dan ga je eruit zijn.
2: Ja.
3: Ja, ja. Goed. Als de bal bij Ernst is aangekomen, heeft hij alle tijd. Daardoor kunnen we nog even hier lachen om die bal van Cabar.
2: Je mag maar 5 keer wisselen, hè?
3: Ja, je mag maar 5 keer wisselen. Uiteindelijk is het een lange trap naar voren die ingeleverd wordt door Feyenoord. Best wel wat risico in die opbouw van NEC, maar ze komen er doorheen. Er is ook weer zo'n bal die heel ver de diepte ingaat. En dan zegt Ernst, ja, prima joh. Dit is lekker, hier kan ik wel wat mee.
2: Ik zou het zo grappig vinden als die nu echt eruit was gehaald ook.
3: Ja, dat hij gewoon niet wisselt. Ja. Schiet die bal maar uit, komt er maar uit. Ik ben het helemaal zat. Ja, het zal de eerste trainer en de laatste trainer niet zijn die dat doet. Feyenoord neemt over rond de middenlijn nu met Zegiel. Die daar een tik krijgt, blijft op de half op de been, blijft die bal bezit. Zo moet ik het zeggen. Goede paas naar voren. Dit, daar zit Riet er dan aan. Blijf er dan af. Dan komt hij bij Ferry. Nou, dat hij misschien gevaarlijk kunnen worden. Gebeurt niet. Bal wordt dus ingeleverd bij NEC. Valente die veel meters aflegt tot nu toe in die eerste 21 minuten die er weer achteraan gaat. Bal die denk ik over de zeilen heen gaat. Tadic gaat wel de lucht in. Maar komt een meter tekort. Of trekt zijn hoofd in. Dat kan natuurlijk ook. Dus dat ik in ieder geval voor Feyenoord is. Genomen gaat worden door Marmol. Gooit ver naar voren, naar Ferry. Laat op zijn borst vallen, krijgt weer een duw in zijn rug. Kijkt naar de scheidsrechter. Ja, dat snap ik wel. Dit was gewoon een duw in de rug van Ferry. NEC neemt over, Feyenoord weer terug.
2: De paas gaat richting Linssen, die aan de bal kan komen. Wordt hij naar rechts gecombineerd, wordt de bal teruggetrokken. Sherry, het is een geblokt schot door Targaline deze keer. De dreiging van de NEC. In deze 22e minuut van de wedstrijd. De grootste kans was er voor Feyenoord, voor Mika Marmol. Die hem net niet lekker aannam en daardoor net niet helemaal uitkwam om doeltreffend uit te halen.
3: Segio heeft last, hè?
2: Het is nog 0-0 voor de duidelijkheid. Segio, inderdaad, ook niet helemaal okselfris. Misschien kan hij daardoor nu ook niet aan de bal komen. Maar Diarra kan dat wel. En die geeft een goede paas op Valente. Valente 1-1 met een tegenstander nog. Inmiddels wel verdedigers die ook terugkomen. Valente speelt de bal naar Diarra. Diarra naar Segio. Lijkt toch een beetje last te hebben, hoor. Die raakt de bal ook kwijt. Wat daarna dan? Wint een duel van Linssen, maar maakt een overtreding.
3: De paas van Diarra was ook niet goed, hè. Op zijn verkeerde been, waar hij ook nog op staat.
2: Kijk nog even naar Segio ondertussen. Ziet er nu alweer oké uit. Want even een momentje dan. En Feyenoord gaat de bal weer aan het rollen brengen. Het was buitenspel bij NEC. Of een overtreding van Linssen op Watanabe. In ieder geval mocht de Japanner trappen. En ging de bal naar achteren, naar Ernst. Die heeft hem bij zich nu. Ernst met links. De inspel naar Targaline. Die legt hem in een driehoekje klaar voor Watanabe. Die gaat naar Riet. NEC jaagt door. Riet houdt er wel een inworp aan over. Met het druk zetten van Linssen en Le Breton.

0: stand van waar die bal genomen wordt. Die komt daarin. Die bal die komt op de handen van de keeper. Bokst hem weg. En vanaf de tweede lijn wordt er geschoten door Le Breton. Ja, die komt in het vak met het thuispubliek terecht. Gaat een meter of vijf over de doelheen van Charles Ernst. De doeltrap gaat nemen. Twee ballen heeft.
1: Dat hoop ik wel.
0: Uiteindelijk eentje kiest. En de doeltrap overlaat als hij just samen met Ernst. Dat betekent dat de keeper de bal weer aan zijn voet heeft. Een lange trap naar voren gaat geven naar Nacho Ferri. Die daar weer vast wordt gehouden door Nuiting. Uiteindelijk kopt de bal bij Valente. En Valente vooruit naar de linkerkant. Naar Diarra. Die nu aan de linkerkant staat. Gaat daar zijn tegenstander voorbij. Probeert de bal dan onder controle te krijgen. Dat lukt niet. Komt er ook niet voorbij. Dus is de overname daar van NEC. Wel weer doorgejaagd door Diarra. Het spel gaat dan door, wilde ik zeggen. Met Diarra krijgt een vrije trap. Zelfs bij de scheidsrechter komen. Nou, volgens mij was hier nou niet zo heel veel aan de hand. Ja, de scheidsrechter die roept naar Diarra van... pas op, hè. Niet meer doen. Dan gaat de vrije trap dus naar NEC. Minuut 25 van deze wedstrijd. NEC dat vorig jaar natuurlijk... derde wet achter Feyenoord. En nu de vrije trap mag gaan nemen. En is in de laatste vier ontmoetingen met Feyenoord ongeslagen. Maar in al die laatste 15 wedstrijden Den maar één keer gewonnen van Feyenoord. Dus we hopen dat dat vandaag ook zo blijft. Voorlopig na 25 minuten nog altijd 0-0.
2: Het is Kertas die aan de bal is met Ferri in de buurt. De keeper trapt er naar voren, glijdt dan wel uit. Feyenoord kan daardoor weer aan de bal komen. Hier krijgt Valente een tik in zijn gezicht, hoor. Bij een luchtduel. Ik denk niet dat Storm dat expres doet. Die maakt zich breed wanneer de lucht inspringt. Nou, raakt Valente wel in het gezicht. Dus de vrije trap naar Feyenoord. Nog wat aan het achterhoofd, maar hij staat wel weer. Luciano Valente. Hij gaat de vrije trap niet nemen. Het gebeurt ook echt een paar meter voorbij de middenlijn. Maar toch gaat Feyenoord er gebruik van proberen te maken. Want Watanabe en Sint-Juste worden mee naar voren gestuurd. Om te kijken of zij amok kunnen maken. Toch wordt de vrije trap kort genomen en dan een combinatie door. En zo wordt Valente vrijgespeeld in het 16 meter gebied. Dan denk je, Feyenoord gaat hem de pot inpompen. Maar dat doen ze niet. Bal nu teruggelegd op Segio. Die heeft geen ruimte om te schieten. Wel om hem mee te geven op Riet. Hier zit wat in voor Feyenoord. Maar Riet schuift de bal in de voeten van de tegenstander in plaats van naar Diarra. En dan wil NEC er snel uitkomen. Maar dat gat wordt goed dichtgelopen door Givai Segio.
0: Ja, doet hij goed. Ook goed gecoacht daar vanaf de bank. Omdat ze het al aanzagen komen wat er anders kon gebeuren. Sipke Hulshoff die vloog die duck-out uit. Om de spelers van Feyenoord goed neer te zetten. Nu raken ze de bal kwijt. Er is NEC er wel vandoor. Met Sierhuis, punt van de 16. Geeft hem mee naar Sherry. Die gaat daar buitenom. De rand achterlijn. Geeft hem voorbal weggewerkt dan door Feyenoord. De laatste die hem raakt was Marmol. Feyenoord is hem wel snel weer kwijt. NEC neemt over. Een meter of 20 van de achterlijn van Feyenoord. Komt daar bij Niasmi. Staat hem over zijn voet heen rollen. Dan kan Feyenoord omschakelen. En misschien er vandoor. Als de paas naar links te hard is. Dan zeker naar Valente. Slorig van beide kanten hoor op dit moment. Bij NEC op weg was naar een kans, gebeurt dat niet. Waar Feyenoord op weg was naar de omschakeling, gebeurt dat ook niet. Omdat de paas dan niet goed is en over de zijlijn heen gaat. Dan is het dus een inworp voor NEC. Net over de middenlijn op de helft van Feyenoord. Zonde, want hier had wel iets in de omschakeling misschien uitgehaald kunnen worden. Gebeurt niet. Dus gaat de Storm die bal ingooien. Die komt dan terecht op de helft ver bij Feyenoord. Daar zit dan wel... de verdediging tussen. Lange bal naar voren. Kretas eruit. Trapt hem weer hoog weg. Voordat Ferri in de buurt komt. Daar goed gedaan door Tagaline. Nuitink die weer overneemt. De Jaspits die verlengt. Dat gebeurt allemaal op de eigen helft van de NEC. Als de bal naar de zijkant gaat, is het Kabar die opgejaagd wordt door Diarra. En hij zal terug moeten naar zijn eigen doelman.
2: Dus inderdaad, de bal naar Kretas. Daar gaat Ferri dan naartoe. Kretas trapt de bal naar voren. Sint-Juste de lucht in. Overtreding op Sint-Juste. Het is best opzichtig allemaal wat Sierhuis hier deed. Weinig protesten ook voor deze vrije trap voor Feyenoord. We gaan richting het laatste kwartier van de eerste helft in Nijmegen. Het is nog 0-0. Feyenoord kreeg één grote kans met Marmol. NEC was een paar keer dreigend, maar Feyenoord heeft best wel grip en controle op de wedstrijd. Het is net die nauwkeurigheid. Zeker in de eindfase van de aanval. Feyenoord niet tot meer grote kans zou is gekomen. Die mogelijkheden waren er wellicht wel.

0: Nu komt Feyenoord over de linkerkant. Targaline neemt die bal best behendig mee. Is langs Sherry, komt dan naar binnen toe. Geeft de bal aan Zegio. Die laat hem lopen, maar dat was niet zijn bedoeling. Ferry kan er niet bij komen. Al door NEC naar voren gespeeld. Nu richting Linssen. Wat daarna wijfelt even. Linssen kopt de bal naar Sherry. Sherry terug naar Linssen. Er wordt doorgecombineerd, maar die bal is te hard. Nou, er kan Ernst erbij komen en Sierhuis niet. Ontgaat mij even waarom hier zo hard voor geapplaudisseerd wordt. Wat zo verheffend was dit, was deze aanval nou ook weer niet. Wat Ferry hier doet, daar kunnen ze misschien wel voor gaan klappen. Want hij verspeelt de bal op zijn eigen helft. Hij herstelt hem met een uitstekende sliding op de bal bij Sierhuis. Die al dacht aan uithalen. En nu kan Feyenoord er misschien over de rechterkant uitkomen. Den met Diarra.
1: Ja, hij heeft de bal aan zijn voet. Terwijl Sierhuis weer is opgekrabbeld. Zijn we bijna een half uur onderweg hier in Nijmegen bij NEC tegen Feyenoord. 0-0 de tussenstand. Als Van Houten de bal krijgt, wordt daardoor Marmol diepte gekozen. Maar daar houdt hij nog altijd bij zich. Dan aan Valente krijgt volgens mij Van Houten daar gewoon een schop.
0: Ja.
1: En gaat het spel nu verder. Heeft hij daar erg last ook van. Gaat de bal over de zijlijn heen. En is de vraag wat de scheidsrechter dan nu ook gaat doen. Gaat nu pas kijken. Ik ben wel benieuwd wat daar gebeurde. Want de bal was volgens mij echt al lang weg. En is dit het moment waarop het spel eventjes wordt stilgelegd. Kijken we wel eventjes of we de herhaling kunnen zien. Ja, wordt er een sliding ingezet. Best laat, waarbij die dan wordt geraakt. Ja, even wat onvriendelijkheden hoor. Hier tussen Marmol en Nejasmic. Nee, Van Houten en Nejasmic moet ik zeggen. Van Houten die strompelt zo een beetje. Erg pist. Dat hij geen vrije trap ook kreeg. Even daarvoor zagen we natuurlijk nog dat verdedigende werk van Nacho Ferri. Na die slechte bal die hij zelf inleverde. Hij stelde dat goed met een tackle. Dat zorgde ervoor dat de bal weer aan de andere kant kwam. Maar Feyenoord krijgt dus de bal niet mee. Is over de zijlijn gegaan en de ingooi voor NEC. Wel weer vooruitgekomen door Diarra. Ferri laat hem op zijn borst vallen. Wordt daar elke keer fel bewaakt door Nuiting. Is deze paas van Diarra niet goed. Niet voor het eerst vandaag. En dus kan NEC weer overnemen.
0: Rechts achterin zijn ze aan de bal. Er is veel ruimte, dus gaat NEC helemaal richting de middenlijn ermee. Die middenlijn wordt nu overgestoken door Tobias Storm. De bal gaat naar Nuitink, terug naar Storm. Naar Tadic, bij de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Speelt de bal naar Nejasmic. Storm, die de bal voor mag geven. Hier komt Sierhuis aangelopen, maar wat daarna bekopt hem gelukkig net op tijd weg. Dan wordt Marmol van de bal afgezet. En is NEC versterkt in deze fase. Le Breton met een kapbeweging. Le Breton met de voorzet. Zo, die gaat zo richting Diarra. Ja, terwijl daar geen NEC-speler meer was. En Feyenoord kan er misschien nu in de tegenstoot van doorgaan. Met Zegio weer naar Diarra. Die heeft een beetje ruimte aan de rechterkant. Er is Nuitink in de buurt. Diarra, die wil gaan schieten. Terwijl dat helemaal niet kan vanaf die plek. Maakt dan ook een domme overtreding. Ja, vorige week werd hij in de rust gewisseld. Hij speelt vandaag ook weer een hele ongelukkige wedstrijd, hoor. Aan de rechterkant weliswaar deze keer. Het zou me niet verbazen als Gaúcho Diarra's wedstrijd bij Feyenoord opnieuw tot 45 minuten beperkt gaat worden.
1: Je ziet ook aan de passing, hè, dat die ballen die hij geeft niet goed zijn. Dat ze allemaal verkeerd in worden gespeeld of gewoon helemaal nergens aankomen. Ja, nu wil je vanuit een hele lastige hoek gaan schieten op doel. Dat ik denk ook van ja, maak nou even de juiste keuze. Dan heb je daar gewoon als ploeg veel meer aan. In plaats van om voor eigen succes te gaan. Terwijl NEC met Nejasmic nu halverwege de helft van Feyenoord is. Nejasmic nog altijd aan de bal. Zoekt daar Linssen. Neemt hem aan. Op een meter of 22 van het doel. Eventjes terug. Om dan vervolgens Bisschop op te zoeken aan de zijkant van de 16. Die gaat hem voorgeven naar de 5 meterlijn. Weggekomen door Feyenoord. De bal blijft in het bezit van NEC. Komt dan bij Tadic terecht. Meter of 6-7 van de achterlijn. Aan de zijkant van het veld. Tadic naar zijn linker. Kapt hem dan terug. Weer naar zijn linker om hem voor te geven. Kan gekopt worden door Sint-Juste. Gaat naar Valente. Ja, kijk naar voren. Ziet daar niemand staan. Maar geeft hem wel keurig mee aan Zegio. Echt een hele goede bal van Valente. Door hem niet zomaar blind naar voren te trappen. Maar gewoon te blijven kijken. Zegio neemt het nu mee. Valente ook maar weer mee naar voren. De lopenacties daar van meerdere spelers. Toch altijd Zegio. Legt hem dan naar Valente. Moet naar zijn rechter. Geeft hem aan de auto. Ruimte voor een schot misschien. Nee, gaat naar Diarra aan de zijkant. Zijkant met Diarra. Ja, die doet wat hij al 33,5 minuut doet. En dat is namelijk de bal inleveren. En tikt hem nu over de achterlijn. Echt een verschrikkelijk slechte wedstrijd van Diarra. Jij noemt het nog ongelukkig. Maar dit is gewoon echt heel slecht wat hij vandaag laat zien. Doeltrap voor NEC.
0: Van Hout had ook wel mogen schieten, hoor. Ja. Want die ruimte was er wel even. Met ook de benedenhoek die open lag. Ik dacht ook, nu gaat hij uithalen. Het was nog net één keer verder doorcombineren. En dan richting toch de minste van het elftal vandaag in ieder geval. Richting Diarra. En daarmee kwam er geen slotakkoord aan deze Feyenoord-aanval. Feyenoord hoeft hier zeker niet te verliezen vandaag, hoor. Ik vind dat Feyenoord eigenlijk gewoon prima voor de dag komt. Zeker verdedigend. Middenveld sterk. Met name Valente en Zegiel. En dan net het vinden van dat eindstation. Moet toch een keer ook gaan lukken, zou je zeggen. Hier komt Feyenoord alweer, hoor. Met Van Houten en Van Lente ook allemaal één keer raken. Marmol die dan in de as van het veld is opgedoken en aan de bal komt. Speelt hem weer naar Van Lente. Die gaat richting het 16 meter gebied. Speelt dan Ferry in de kaats naar Zegio. Is niet helemaal goed. Komt achter Zegio, maar hij kan toch aan de bal komen. Speelt hem naar rechts, naar Diarra. Terug naar Zegio. Want wordt hij ook veel in elke aanval betrokken, hè. Givai Zegio ook overal steeds aanspeelbaar. Zegio gaat naar Van Lente. Er wordt doorgecombineerd weer naar Zegio. Doet zich weer van een tegenstander terwijl hij onder druk staat. Van de Sherry, ook niet de minste. Dan Valente weer. Waar is dat gaatje voor Feyenoord? Tegen toch ook een nu defensief opgesteld NEC, hoor. Zie het maar een stuk te spelen. Zie er maar doorheen te komen als Feyenoord zijnde. Targaline in de buurt van de zijlijn aan de linkerkant. Terug naar Sint-Juste. Feyenoord gaat ook iets terug weer richting de middencirkel. En dan opeens die opening van Targaline. En die heeft iets gezien dat wij niet zien. Want die bal gaat linea recta naar de handen van Kretas.
1: Het is Kretas die de bal dan op de grond legt. Aan de linkerkant inspeelt. Daar gelijk ook wel wat druk van Feyenoord. Maar het zorgt er nog niet voor dat daar de bal overgenomen kan worden. Dus wordt de opening gegeven door Kabar naar Tadic. Die inmiddels al bijna bij de 16 van Feyenoord terug te vinden is. Wipt hem dan voor. De keeper eruit met één vuist. Lijkt me toch buitenspel. Het spel gaat voorlopig door. Overtreding daar ook gemaakt. Dan komt de Kabar als een soort blinde invliegen. Gaat het spel nog altijd verder. Ligt Diarra op de grond, geblesseerd. Gaat het spel gewoon door. En wordt hij niet uitgespeeld. Ja, zal Feyenoord gewoon zelf moeten knokken. Om ervoor te zorgen dat Bischoff die voorzet niet kan gaan geven. Terug naar Le Breton. Uiteindelijk Diarra nog altijd op de grond. Terug naar Bischoff. Dan gaat de scheidsrechter zo anders fluiten. Als het spel doorgaat. De Jasmis dan. Paas naar voren gegeven. Naar Sierhuis. Sherry dan. Wipt hem voor. Daar bij Linssen. Komt niet aan. Weggekopt dan. Nee, in de handen gekopt. Van Ernst, ja, Diarra die kijkt, die zit op zijn hurken en denkt ook van, ik ga voorzichtig
0: staan. Hij gaat nu toch staan, maar dan moet je gewoon mee verdedigen ook.
1: Ja, als het niet gaat, dan ga je of eruit. Ernst gooit nu de bal over de zijlijn heen en zegt ook van, ja, hij heeft een blessure. Ik wil even dat er naar hem gekeken wordt, want we hebben nu een mannetje minder. Dat kunnen we eigenlijk niet hebben. Even gekeken hoe het met de Diarra is. Die staat met zijn knieën tegen elkaar. Even te voelen aan die knieën, nu te stampen. We moeten gesproken met de scheidsrechter door Valente. Dan zegt Valente ook van, je had hem ook gewoon even stil kunnen leggen. En even kunnen kijken hoe het met hem gaat. Meneer Lindhout.
0: Kijken of NEC de bal terug gaat geven aan Feyenoord. Dat gebeurt.
1: Ja. En dan gaat hij dan naar Ernst toe. Die hem snel terug de 16 mee inneemt. Linse die druk gaat zetten. Maar Ernst die zich daar niet gek laat maken. Bal aan de voet houdt. En Linse die er ook weer weggaat. En dan gaat het spel dus verder. Met Ernst aan de bal. We zijn 37 minuten onderweg hier in Nijmegen. We zitten daar gewoon te wachten op kansen. 0-0.
0: De kansen zijn er niet of nauwelijks deze middag. Ernst raapt de bal op. Als Linse dan toch toehapt. Dan kan hij de bal rollen naar Watanabe. Die is vrijgelaten. En die speelt hem in naar de sterke Zegiel. Terug naar Watanabe gaat hij. Al naar Ernst weer gespeeld. En dan is Feyenoord weer waar het begon. En Ernst kiest voor de lange bal naar Ferry. Die kaatst hem richting Valente. Daar kan Feyenoord doorspelen. Valente, die daar onder de druk van twee man uitkomt. Zegio wil inspelen. Die is net te laat bij de bal. Die misschien ook net iets te zacht was van Valente. En van een splijtende paas zeg naar de rechterkant van NEC. En dan de voorzet van Sierhuis. Die, je denkt bijna, die moet aangeraakt zijn. Maar dat is die niet. Die vliegt richting een van de bovenhoeken van het stadion. Of zou het een doelpoging zijn geweest? Geen idee.
1: Ik zou als ik hem was volhouden van niet.
0: Je bent hem niet. Het is in ieder geval een doeltrap voor Feyenoord. lijkt erop dat Feyenoord een keertje lang gaat trappen. Geen opbouw van achteruit. Zo gebeurt het ook. Wordt wel gekopt door NEC. Daarna komt hij op het hoofd van Sint-Juste. Wordt hij door Sierhuis getrapt. Is Van Houten daar sterker dan Linssen. En doortastender bovendien. En dus Feyenoord weer aan de bal met Watanabe.
1: Terug naar Valente, die de middencirkel ingaat. De middenlijn oversteekt. Daar een splijtende paas naar Zegiel. Wat een geweldige bal dit van Valente. Zegiel die daar gewoon vast wordt gehouden. Ja, Lindhout. Ja.
0: Wat voor kaart gaat hij geven?
1: Ik wilde al eventjes vragen van, moet dit geen overtreding zijn? Ja, daar zou ik ook al een kaart voor geven. Dit lijkt me toch ook gewoon een overtreding waar een kaart voor gegeven mag worden. Ongelooflijk lijkt hij die op zak te houden, Lindhout. Wat een fantastische bal was dit van Valente, zegt. Die daar dwars door het midden die paas geeft naar Zegiel. Die ook een geweldige loopactie natuurlijk heeft. Ja, vanuit die moet echt vasthouden, hoor.
0: Vanuit de middencirkel op de eigen helft. Ja. Iemand vrij bijna voor de keeper zetten.
1: Ja, dat zijn ook heel lastig verdedigbare ballen natuurlijk. Hè, die zo dwars door het midden vooruitgespeeld worden. Dan zie je als er een lopend mannetje achteraan gaat. Ja, dan kan je er ineens zo voor de toe ook staan. Ja, Le Breton houdt daar echt de arm vast van Zegiel. Dit is echt gewoon een kaart die gegeven moet worden. Maar dat gebeurt niet. Wel een vrije trap. Is het nou Diarra die zich daar ook komt melden om die vrije trap te nemen? Die zou ik echt, als ik wie ik ook zou zijn, bij Feyenoord zeggen van, hé, we hebben nou net de eerste 40 minuten gezien. Doe jij dat nou vooral niet?
0: Hij is ook weggestuurd.
1: Ja, heel gek.
0: In ieder geval weggelopen ook. Ja. Nee, CGO gaat het doen. Is eigenlijk de enige die erbij staat.
1: Ja.
0: Vrije trap voor Feyenoord in de 41ste minuut. Er zijn weinig kansen tot de wedstrijd. 0-0. Wat doet Zegio? Hij knalt vol in de muur. Krijgt misschien een herkansing. Die legt de bal breed dan op Targaline. En Targaline weet Reed te vinden. De aanhouder van vallen. Geweldige actie zich van Reed. Die is er langs. Trekt dan de bal terug. En die wordt helaas geblokt van een prachtige sleep van Javaro Reed. Feyenoord is sterker dan NEC, maar komt vanuit die sterkte, dat overwicht, nog niet tot voldoende kansen om dat ook op het scorebord tot uiting te brengen. Nog steeds 0-0. En Reed, dat prachtige voorwerk van zo even nu met de inworp, die op zoek gaat naar Ferry, maar de inworp is niet goed. Die komt daar niet terecht. Wel kopt NEC de bal in de voeten van Feyenoord. Ja, dat hier gewoon dicteert, Dent. Het is bijna non-stop balbezit voor Feyenoord.
1: Ja, het zou wel lekker zijn als het dan wat meer kansen gaat krijgen ook. Als de bal naar voren gaat, naar Diarra, wordt daar flink vastgehouden, maar weet hem ook bij zich te houden, die bal. Gaat naar Zegiel, de man die zo'n beetje alles op het middenveld bepaalt. Dan via Ferry vooruit naar Marmol. Die bal die is wat hard, die is lastig en die gaat er ook over de achterlijn heen. Ongelukkig gepaast niet. Als het een doeltrap is voor de thuisploeg. Ja, alles op het middenveld loopt zo'n beetje via Zegiel. Hij is echt de spelverdeler bij Feyenoord. Wat we in de voorbereiding natuurlijk zagen. En in die eerste wedstrijden van het seizoen ook. Dat echt heel veel op dat middenveld via hem loopt. En dat doet hij uitstekend. Lange bal nu van Nuitink. Die gaat terechtkomen op het hoofd van Sint-Juste. Die kopt hem vooruit. Verlengt dan door Targaline. Valente erachteraan. En die kan er net niet bij. Omdat die bal daar achteruit gepaast wordt. Dus de doelman met een lange trap naar voren. Sint-Juste die er weer in kleunt. Doet hij goed. Van Houten er ook bij. En er zit Nuitink die daarover probeert te nemen. Dit lijkt me buitenspel. Diarra die daar Nuitink ondersteboven kegelt. Maar volgens mij was het Ferry die sowieso buitenspel stond. Het spel gaat voorlopig door.
0: Ja, Ferry was buitenspel. Maar Diarra was dat niet. Daarom gaat het spel door. Want Ferry nam geen deel aan dat spel. NEC is met Tadic aan de bal. Marmol laat hem er niet langs. Tadic kan niets anders doen dan de bal terugspelen naar zijn keeper. Gonzalo Kretas. 2,5 minuut in de eerste helft. Dat er niet meer dan een minuutje blessuretijd bij zal komen. Het is Sherry. Veel zwervende spelers bij NEC. Die is nu opeens als linksachter maar te vinden. Komt ook nog niet zoveel in het stuk voor. Hij speelt de bal naar Storm. En die gaat naar links, naar Bischoff. Vlak voorbij de middenlijn. Die lepelt de bal naar voren. Het is een hele slechte bal van Bischoff. Wat daarna betrapt hem alleen wat paniekerig weg. Dus kan Feyenoord niet overnemen. Maar NEC is slordig en levert in bij Diarra. Dan Zegio langs de zijne van Houten met een gevoelige bal naar voren. Waar Reed zijn tegenstander gewoon aftroeft. Kretas die zijn goal uitkomt en er net eerder bij is dan Reed. Moet nu wel gaan trappen, die Kretas. Dat doet hij met links naar voren. Sint-Juste die met een halve omhaal wegwerkt. Die komt dan ook nog bij Zegio terecht. Die kopt hem door naar Ferry. Ferry kopt hem door. Dat doet hij toch geleep hoor. Heel zachtjes richting Diarra. Maar volkomen bewust dat Ferry hier deed. Het is ook al fijner door gaan voetballen met nu Targaline vanuit de middencirkel.
1: Je zou toch ook wel hopen dat een keer van die zijkant de voorzet wordt gegeven op die bobelange Ferry. Want dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Ferry nu randje 16 wipt hem bijna voorbij een tegenstander. Krijgt hem er net niet langs. En dan wordt hij weggewerkt door NEC. Moet Diarra in de achtervolging. Wordt de bal daar aangenomen aan de zijkant. Dan is het nog altijd het balbezit voor Bischoff. Die dan achteruit gaat. Wordt opgejaagd. Gaat dan helemaal terug naar Almugera Kabar. De huurling van Borussia Dortmund. Komt terecht bij Kretas. En dan door het midden ingespeeld. Is het een Nuitink die de bal laat vallen. Is het NEC dat richting de middenlijn kan oplopen. 44 minuten onderweg hier in de Goffert. 0-0 de tussenstand. En Feyenoord te beteren in deze wedstrijd met de NEC. Als Sierhuis wordt bereikt. Sint-Juste die erachteraan gaat. Bal dan teruggespeeld naar Storm. Vooruit naar Sherry. Dan probeert Targaline erbij te komen. Dat lukt niet. Valente lukt het tot nu toe ook niet. Storm gaat buitenom. Gaat de voorzet zelfs geven. Die gaat dan voor het doel langs. Iedereen laat hem maar lopen. En dan is het Bischoff die hem op kan vangen. Wordt hij tegen het hoofd aangeschoten van Reed. Tegen de Zoals hij zelf zegt, gaan we de eerste corner krijgen van de thuisploeg. De scheidsrechter die knikte en zag dat het goed was naar Reed. Omdat iedereen hier een strafschop wilde zien. Vanwege Hens, wat er dan gemaakt zou zijn. Nou, dat was sowieso niet het geval. En Sherry, de 38-jarige aanvaller van NEC, die deze corner gaat nemen.
0: Over 10 seconden gaat de blessuretijd van de eerste helft in. Dus voor NEC. We gaan 2 minuten door in deze eerste helft. Komt de bal van Sherry achterwaarts weggekopt door Ferry. Niemand van Feyenoord voorin. Dus Almugera Kabar die de bal op kan pikken. Hij legt de bal breed. Le Breton. De paas naar Tadic, naar de zijlijn. Tadic met Marmol voor zich. Tadic die naar binnen toe komt. De bal voor wil geven. Die wordt geblokt door Marmol. Komt dan bij Ferry. Zo, die kletst erin, zeg. Nacho Ferry. Tegenstander blijft geblesseerd liggen. Al speelt hij ook de bal. De aanval van NEC. Bal wordt klaargelegd voor de opkomende back. Sherry legt de bal dan klaar voor Tadic. De kapbeweging. Sint-Juste die hem net op tijd afpakt. Ja, en Feyenoord kan misschien gaan counteren met Marmol. En de bal naar links. Het moet snel gaan nu. Targaline heeft hem bij de zijlijn binnengehouden. Moet hem nu meegeven op Zegio. Die bal is goed. Bal moet naar Valente. De bal gaat naar Valente. Oh, hij is net te scherp. Valente. Nee, Kretas is eerder bij de bal. Net niet goed genoeg uitgespeeld.
1: Ik denk dat Zegio misschien ook nog wel had kunnen schieten. Die keeper die stond best een stuk voor zijn doel. Hij gaf de bal net te hard voor richting Valente. Die er niet meer bij kon. Ingooi genomen. Feyenoord met de bal bezitten aan de zijkant van de 16. Met Valente. Twee man tegenover zich. Tussendoor naar Van Houten. Die wil dan weer terug naar de buitenkant van de 16. Dat doet hij dan ook. Gaat de voorzet geven. Een keer richting de aanvallers. Kan niemand erbij. Weggewerkt dan in paniek zelfs wel door Sierhuis. Dus is het fijn dat we erover kan gaan nemen. Net op de eigen helft is het Targaline die de bal op gaat halen. NEC blijft vooral wachten achterin tot Feyenoord weer komt. Nou, prima. Als Targaline de bal heeft opgehaald. Valente die probeert tussen de linies te komen. Dat lukt wel, maar krijgt hem alleen niet. Marmol dan naar Valente, naar Marmol. En dan zei ik, het gebeurt het allemaal tegen de zijlijn aan. Nog 15 seconden te gaan. Als Zegiel de diepte ingaat, kan hij hem binnenhouden. Kan er misschien nog een voorzet komen. Hij wordt dan opgejaagd door Le Breton. Zegiel knokt, Zegiel strijdt. Hij probeert de bal daar terug te krijgen. Een opstootje. Ja, dat is wel lekker. Valente er ook bij. Even de vlam in de pan. Ja, dit kan misschien ook wel eens lekker zijn. Even zo. Even de boel een beetje opnaaien, je ploeggenoten scherp houden. En dan kan ik in die tweede helft proberen toch wat te doen met dat overwicht dat je hebt in deze wedstrijd. Sergio laat even de tandjes zien hier, met Valente er ook bij.
0: Ik ben benieuwd of er gekeken gaat worden naar een slaande beweging van Valente, Den. Valente, ik dacht echt even dat hij met links even een uithaal deed ook. En daar kijkt een VAR mee. Clay Rupetti. Dus Valente komt tussen Zegio en zijn tegenstander in. En dan wordt hij even vastgehouden. Oh, geel. Geel naar Zegio en geel naar Le Breton. Ik zie op het veld nog geen signalen dat de VAR verder nog op de lijn komt. dicht bij de aanstichters van het opstootje. Die dus allebei een gele kaart krijgen. Zo opeens een heethoofdig einde van een eerste helft met weinig kansen. Maar wel een prachtig voetbalgevecht waarin Feyenoord erbovenliggend is wat mij betreft. Het rustsignaal klinkt. Dit belooft nog wat voor de tweede helft. We gaan rusten bij NEC Feyenoord met 0-0.

0: terug naar Nijmegen, naar de Goffer. Dennis en Dennis, wordt er gewisseld in de rust?
1: Ik heb heel erg weinig zicht op het veld waar Feyenoord nu met de warming-up bezig is, Frank. Omdat iedereen staat in dit stadion. Ik zie wel dat er veel spelers van Feyenoord buiten zijn. Maar meestal zie je iemand als sprintjes van de ene naar de andere kant trekken. Dat is mij niet het geval. Dus ik denk het niet.
0: Oké, dus Diarra mag blijven staan.
1: Ja, maar ik dek mezelf een beetje in.
0: Dat is prima, prima.
1: Duidelijk in de voetballerij, toch?
0: Ja, dat horen we geregeld. Een opvallend moment in de eerste helft, wat misschien niet heel erg goed naar voren kwam in het radioverslag, omdat jullie misschien dat zicht niet hebben. Maar het gesprek in de rust is eigenlijk wel een penaltymoment voor Feyenoord. Hè? Bij dat slot van Marmol. Toen kwam Nuitink als een bezetene inglijden. En toen de bal al weg was, raakte hij Marmol heel hard in de 16.
1: Ja, dat was de enige grote kans echt, hè, waarin Feyenoord misschien had kunnen scoren met Marmol. En wij waren vooral gericht op wat daar nog gebeurde. Maar inderdaad, bij de herhaling zie je dat Nuitink veel te laat is met de inkomt. En ja, opmerkelijk dat VAR daarvoor niet op de lijn is gekomen. Ik begrijp die geluiden wel.
0: Ja, inderdaad. Aan de andere kant, Valent had misschien met het opstootje ook een gele kaart kunnen krijgen. Iets andere situatie. Maar goed, nog niet wedstrijdbepalend. Feyenoord wel ietsje
1: gemiste
0: sterker.
1: Gemiste pingel of een gemiste gele kaart. Dat vind ik wel een verschil.
0: Dat klopt. Maar
1: ook omdat bij de tweede de VAR niet op de lijn mag komen.
0: Nee, precies. Maar het was ook weer niet zo dat Nuitink hem had moeten krijgen. Die straf op tegen hem. Dus, ach, zwaar. Feyenoord, wel ietsje sterker dan NEC, hè?
2: Ja, wel sterker. Alleen ik vind wel dat het tot nu toe toch tot te weinig kansen leidt. Zeker
1: dat is het.
2: Als je dan ook zo'n lange spits hebt staan, zou ik ook proberen. Ja, geef eens een keer een voorzet op die gozer. Die is 3 meter. Ja, dan kun je toch wel een keertje proberen om die bal een keer zijn kant op te krijgen door de lucht. Dat gebeurt heel vaak van achteren in zijn richting om via hem het spel dan vooruit te krijgen. Maar ja, iets meer vanaf de zijkant proberen hem te zoeken. Maar ja, dan kom je. Er staat Diarra. Die heeft 4-5 voorzetten gegeven. Allemaal niet goed. We zijn begonnen aan de tweede helft trouwens. Schoot een keer op doel vanuit een onmogelijke plek. Ja, dat is gewoon niet goed wat hij tot nu toe ook laat zien. En je wil juist vanaf die flanken dat er meer komt zijn kant ook op. Voorlopig is het NEC op de helft van Feyenoord dat de bal wegwerkt. En moet de NEC erachteraan. En het zal Feyenoord op de eigen helft even moeten blijven wachten. Geen wissels dus halverwege. En dan zijn we met dezelfde 22 op het veld. Terwijl nu aan de kant van NEC de bal naar voren gaat naar Linssen. En een aanval is
1: met kans,
2: gelijk een kans daar zo. Daar zit Feyenoord dan tussen. Dan gaat er iedereen weer staan. Dat is het bijna niet meer te zien. Maar gelukkig zit Feyenoord er tussen en nemen ze over.
1: Feyenoord was de bovenliggende partij in de eerste helft. Hopelijk na rust ook. Ferry verlengt hier een bal voor Zeggio. Die kan er doorheen. Als die geen buiten spel is, neemt hem net te ver mee. En daarmee is de kans verkeken, pakt Kretas hem af. Mogelijk was het ook buitenspel. Nu NEC met een diepe bal. Die gaat over de achterlijn heen. Zo gebeurt er meteen veel in die eerste minuut van de tweede helft. Met eerst NEC met misschien een mogelijkheid. En Feyenoord met een diepe bal die door Ferry verlengd wordt. En opeens de doortocht voor Zeggio die de bal te ver voor zich uitspeelt. De doeltrap wordt genomen door Sint Juste. Heel hoog naar voren, naar de rechterkant, naar Diarra. Die weet de bal nog klaar te leggen voor Zeggio. En daarna een tweede keer ook, doet hij goed. En Ferry, misschien met zijn kans. Ferry, die puntert hem tegen de keeper aan. Nuitink geeft hem eindelijk wat ruimte. En Ferry met zijn eerste echte mogelijkheid in deze middag. Hier gaat uit de inworp de bal weer naar. Ze hebben er meteen zin in aan het begin van de tweede helft, Den. De bal naar Diarra nu, de kap. Diarra schiet hem hoog over met links. Wat een start van de tweede helft.
2: Sommige mensen die zijn nog onderweg de tribune op. Die staan elkaar nog even gedachten kussen hier. Die denken van wat gebeurt er allemaal? Wat hebben we allemaal gemist hier in die 2 minuten dat we bezig zijn in de tweede helft? Ja, ja. Feyenoord met meerdere kansen. Deze die ging helaas eerst tegen de keeper aan. Begon eigenlijk met die bal van Zeggio die net te ver voor zichzelf uitspeelde. Daarna de bal van Ferry tegen de keeper aan. En zo heeft de schot van Diarra over. En NEC dat bouwt nu op. Dat gaat niet goed hoor dit. Het gaat met heel veel risico. Ook de bal die daar niet goed werd gegeven. Fijn dat ook veel druk zet nu ook. Met Valente er ook nog eens bij. In het 16 meter gebied van NEC. Is het uiteindelijk nu wel de bal die door Kabar vooruitgespeeld gaat worden. Daar komt hij dan terecht op de borst van Watanabe. Werkt hem naar voren. Dan kan Zeggio er niet bij. Van Houten ook niet. Gaat het spel verder met Storm. Die hem vooruit speelt. Komt bij Sherry. Die gaat lopen dan de middenlijn over aan de rechterkant van NEC. is het aan de zijkant ook Tadic die daar mee is gekomen. Gaat voorbij Marmol, dan wordt hij vastgehouden, overtreding gemaakt. Tadic is boos, die zegt ik wil hier rood voor, ik wil dat iedereen geschorst wordt, naar huis wordt gestuurd, uit de competitie gehaald. Maar de scheidsrechter zegt nou, laten we even rustig doen, dit is gewoon een vrije trap voor NEC.
1: De 49ste minuut in. 0-0 nog steeds. Hier in Nijmegen. Vorig jaar eindigde het in een gelijkspel. Met dat doelpunt in blessuretijd van Danilo. Maar vandaag heeft Feyenoord zeker alle kans om ook nog te winnen. Maar eerst de vrije trap. Die wordt door Tadic ingebracht. Ernst bokst de bal weg. Vandaag heerst hij in de lucht bij die ballen die komen. Dat is mooi om te zien. Zegio wipt de bal langs een tegenstander. Hij kan er uiteindelijk net niet helemaal langs. Hij wordt door Bisschop teruggespeeld. En Kretas dan met de bal naar Kabar. Kabar speelt hem naar Storm. Le Breton komt terug naar de verdediging. Om zo aan de bal te kunnen komen. Zegio in de buurt, dus de paas naar Storm. Nuitink gaat gewoon weer naar links, naar Kabar. Die loopt weg bij Diarra. Komt echt in de as van het veld uit. En speelt de bal dan naar de linkerflank.
2: Het is fijn dat daardoor terug moet naar de eigen helft. Zeker als die bal ver de diepte wordt gespeeld. Die lijkt mij heel hard, hoog en ver. Nou, het klopt allemaal. Tadic kan er niet bij. En dus gaat hij over de zijlijn heen. Ingooi is voor Feyenoord die Marmol gaat gooien. Marmol die neemt een aanloopje. Tadic die gaat daar staan mekkeren. Omdat hij vindt dat hij daar te ver naar voren loopt. Is hij weer over de zijlijn heen gekopt. En dan kan Feyenoord nog een keer de ingooi gaan nemen. Marmol die dat weer gaat doen. Rond de middenlijn naar de linkerkant. Meerdere mensen daar in de buurt om hem naartoe te gooien. Nog 4 seconden, zegt de scheidsrechter. Gaat naar Ferry. Moeilijke bal met een stuiter er ook in. Naar Nuitink. De Ferry die ertussen komt. Krijgt hem met een wippertje niet bij een ploeggenoot. Daar zit NEC er dus tussen. Daar gaat Targaline een overtreding maken. Die houdt de tegenstander daar vast. Gaat ook een gele kaart zelfs krijgen. Targaline op de bom. Zegio eerder ook al een gele kaart kreeg van de scheidsrechter. Nadat de opstootje aan de zijkant. Is dus een vrije trap voor NEC. De as van het veld. Nou, wat zal het zijn? Een meter of 13 over de middag.
1: Het is Darko Nejasmic die de bal heeft klaargelegd. We zijn 5 minuten bezig in de tweede helft. Hij speelt de bal naar links. Via Kabar gaat de bal nog verder naar links. Moet Feyenoord verdedigen met Riet naar Diarra. Toch mag Kabar de bal voorgeven. Het is wel een hele slechte voorzet. Door Ferry wordt weggetrapt. En dan is hij niet ook zelf voorin om de bal aan te nemen natuurlijk. Dus kan NEC weer komen. Nuitink en de inspeelbal. Kabar. Goed paasje naar Nejasmic. En dan verder naar Sherry. Aan de rechterkant. Trekt een beetje naar binnen toe. Nejasmic in het 16 meter gebied. Combineert door. Voorzet vanaf de rechterkant. Die bal is hoog. Die bal is lang onderweg. Wordt gekopt nog door Riet. Op tijd weggekopt. En Feyenoord misschien met Segio. Die loopt hem in de voeten van een tegenstander. Wilde hem daar langs slepen. Maar dat mislukt dus. En dan kan NEC over de linkerkant. Met de voorzet. Die wordt weer weggekopt door Van Houten. Een overtreding hier op Ferry. Nou, dacht ik. Maar Lindhout denkt er anders over. Als een voornaam al met een B beginnen. In de 52ste minuut mag NEC verder spelen. Met de bal voor Tobias Storm.
2: Gaan we dadelijk naar de rechterkant. Komt daardoor in de voeten van Marmol. Valente, moeilijke aanname. Maar wel een goed hakje zeg naar Marmol. Die daardoor in één keer ruimte krijgt om de bal vooruit te spelen. Moeilijke bal dit naar Zegiel. Die komt niet aan. Kabar er dan tussen. Ook denkt ik kan die voetballen. Dus trappen maar gewoon blind ergens anders naartoe. Dan Ferry die de 16 in gaat. Ferry legt hem voor.
3: Kom
2: Ferry
3: op.
2: Met een bal.
3: Ja!
2: Oh, wat is dit goed gedaan, zegt door Feyenoord. Na die hele slechte bal die daar door NEC werd gegeven, gaat Ferry erachteraan. Die geeft hem voor. En het is Zegiel die hem binnenwerkt voor Feyenoord. En aan het begin van de tweede helft zet Feyenoord dat overwicht om in een voorsprong op bezoek bij NEC. Na 52 minuten 1-0 door Givai Zegiel.
1: Goed voorwerk ook hoor van Nacho Ferry die daar sterk is. Het is een fout van NEC, maar hij loopt weg bij Nuitink. Krijgt die bal dan voor. En Zegiel loopt hem. Volgens mij was het niet helemaal de bedoeling om op deze manier binnen te lopen. Maar als hij over de doellijn gaat, dan vinden wij dat helemaal niet erg. VGL zakt nog op de knieën. Bedankt God voor dit doelpunt. Vinden de fans van NEC niet zo leuk, want daardoor duurt het wat langer voordat hij weer teruggaat. Zij hopen nog dat NEC terugkomt in deze wedstrijd. Gezondheid, Den.
2: Dank je.
1: Wij hopen dat van niet. En dat Feyenoord de punten lekker mee terugneemt naar Rotterdam. Dat is natuurlijk nog niet zeker in de 54ste minuut met 0-1. Dat weten we ook nog van vorig jaar, toen in de 97ste minuut de 1-1 nog viel. Maar de voorsprong is daar voor Feyenoord. NEC heeft afgetrapt. De bal gaat naar achteren. Nuitink speelt de bal naar Kretas. Inspeelpaas naar Niasmiet. Laat de bal weer vallen voor Nuitink. Die over de rechterkant van het veld mag opstomen. Kan zelfs de middenlijn oversteken. Dan gaat de bal naar Tadic. Die gaat eenvoudig naar de grond. En als de bal dan over de zijlijn gaat, mag Feyenoord een inworp nemen. En NEC treft een blik. Wisselspelers open. Die aan een warming-up gaan beginnen. Per Schuurs is daarbij. Vorige week natuurlijk het verhaal. Maar al dat blessureleed. Invallen. En koppend scoren. Met alle emoties bij de familie ook. Prachtig voetbalmoment was dat. Die heeft hij al gehad. Dus dat hoeft vandaag dan niet. Dat is dan lekker.
2: Toch? Ingooi is zeker. Ingooi is voor Feyenoord. Op zoek naar misschien wel de topscorer. Givaj Zegiel. Zijn vierde vandaag voor Feyenoord in dit seizoen. Terwijl we hier een voorzet gegeven wordt die nergens aankomt van Feyenoord. Slecht ook uitgedeeld door NEC. In tweede instantie gaan ze toch een keer proberen met deze paas van Sherry naar Linssen. Die lijkt me te hard. Die lijkt me over de zijlijn heen te gaan. De grensrechter staat bijna bovenop. Blijft binnen. Dus gaat het spel verder. Zegiel erbij. Als de bal teruggaat naar Storm. Het is Tobias Storm die dan breed gaat naar Nuitink. Aan de linkerkant kan hij naar Kabar. Die net een bizarre bal gaf waar Feyenoord uiteindelijk dat doelpunt uit kon maken.
1: Ja.
2: En het is de bal die achteruit gaat naar Storm. Hele rare bal was dat, maar we klagen niet. Omdat Feyenoord daaruit wist te profiteren. Le Breton die gaat lopen. Daar gaat Tacho Ferri erachteraan. Uiteindelijk wel de paas naar Lins aan de zijkant. Die de voorzet geeft. Weggekopt door Van Houten. Het schot daar in één keer op doel.
3: Een enorme peer van Darko Nejasmits. Die hem vanuit de lucht in één keer op zijn slot neemt. En NEC op gelijke hoogte brengt. Ernst gaat wel naar de hoek, maar kan er nooit bij. En dat is een vierde hier ook op, omdat dit echt een kans is die ineens uit de lucht komt vallen. Letterlijk en figuurlijk. Als de bal naar de rechterkant toe gaat, is het Linssen met de voorzet. Van Houten die hem wegkomt. En in één keer naar Nejasmiet van een meter of 18 die hard en verwoestend uithaalt. En de bal binnenschiet achter Tjark Ernst. Hij kansloos op deze bal. En zo staan het een paar minuten later weer gelijk.
1: Hij zit ook echt in het uiterste hoekje. Ernst gaat nog gestrekt. Nou, niet in het uiterste hoekje, zie ik nu in de herhaling. Maar het gaat met zo'n vaart. Langs allemaal spelers die hem laat aankomen als keeper. Hij kan er weinig aan doen aan deze bal. Fijn dat we maar kort kunnen genieten van de voorsprong. Het is weer gelijk. Het is 1-1. Slechts twee minuutjes heeft Feyenoord voorgestaan. Hier in Nijmegen. Aftrap is door Feyenoord verricht. En linksachterin maakt Tadic een overtreding. Het is een inworp. Ik dacht een overtreding, maar het is een inworp voor Feyenoord. Die wordt genomen door Marmol. Ferri wil hem klaarleggen voor Valente. Dat lukt niet. Dan een paas in de breedte waar Targaline tussen zit. Kan de bal niet in de ploeg houden. Wat de naben zitten daarna tussen. Kan de bal ook niet in de ploeg houden. Steekbal door de as heen richting Sierhuis. Die hem net niet kan aannemen. En dan gaat hij over de achterlijn voor een doeltrap voor Ernst. 1-1 dus in de 57ste minuut van dit duel. Toch erg jammer. Het feit dat die voorsprong maar zo kort heeft kunnen behouden. Vanuit daar worden toch lekkerder voetballen. Een slechte trap die van Ernst. Die zo bij een van de NEC-spelers terechtkomt. En die speelt er dan weer naar voren. Marmol trapt hem weg. Het is rommelig even in deze fase. Maar Diarra knokt zich erin. Komt aan de bal. Maar kwam wel terug uit buitenspelpositie. Dus krijgt NEC een vrije trap. Feyenoord gaat volgens mij ook wisselen. Ik denk dat we het debuut krijgen, Dennis. Van Geraino Schaken. Daar wil ik dan toch even de aandacht ook op vestigen.
2: Er wordt gevlacht en gefloten voor buitenspel. En uiteindelijk wordt de bal genomen op de helft van Feyenoord. Dat is een beetje raar wat hier gebeurt. Als de bal dan naar Cabar gaat. Die gaat dan vooruit naar Le Breton. Die gaat dan lopen. Dus Wisshoff die daar gaat lopen. Feyenoord zit daar goed tussen. Overtredingen gemaakt door Feyenoord. Moet Reed zich melden bij de scheidsrechter. Hij is boos. Dan zal Diarra er denk ik wel uitgaan als die wissel aanstaande is. Ik zie inderdaad klaarstaan. Ik zie de meer klaarstaan. Ook Van Persie gaat zo meteen komen bij Feyenoord. Dubbele wissel aanstaande. Dus twee jonkies erin. Verse benen erin. Voor het laatste half uur van deze wedstrijd. En een uurtje onderweg. Terwijl hier Marmol goed instapt. Buitenspel van NEC. Vrije trap is voor Feyenoord. Bal moet dan terug, zegt de scheidsrechter. Ja, nu moet hij dan wel op de goede plek. Maar eerst gaan we wisselen, zegt hij. Dus even kijken wie er allemaal uitgaan.
1: Ik denk in de Jara sowieso.
2: Jara, ja. Ja. Dat verbaast me ook niet.
1: Schaken. De debuut van Schaken.
2: Ferry er ook uit. Van Persie erin. Schaken er natuurlijk een hoop om te doen geweest, hè, in de transferperiode. Er was interesse van FC Twente. Toen werd er gezegd dat hij moet 10 miljoen euro kosten. Toen hebben ze bij Twente gezegd, laat maar zitten. En Schaken die werd wel gelijk bij de selectie ook gehaald. Gaat hij dus zijn eerste minuten maken in Feyenoord 1.
1: Wel heel veelzeggend dat ook nu. Borges is een rechtsbuiten. Dat is de plek die hij bij Porto had. Ja, zelfs nu komt hij er nog niet in.
2: Nee. Ik ben benieuwd hoe het debuut van Schaken ook gaat zijn. Samen met Van Persie die daar de bal naar voren speelt. Bijna een assist ook gelijk van de een op de ander. Maar de keeper die pakt hem net in zijn handen.
1: Ja, als Van Persie net met iets meer kracht wat kunnen schieten. Maar daarvoor was de bal te ver weg. Want de goal was leeg. Maar hij kon hem alleen maar zacht aanraken. Nou, meteen gevaar van die twee invallers daarvoor in. Schaken en Van Persie. Dan gaan we toch terug in de tijd. Met hun vaders die ook uiteraard het shirt van Feyenoord hebben gedragen. Marmol, ja, het is een licht schouderduwtje. Het is een overtreding. Maar Lins doet dat slim. Die gaat liggen. Alsof er een tientonner tegen hem aankwam. De vrije trap was denk ik anders ook wel naar hem gegaan. En NEC heeft de bal gespeeld. Cabar dribbelt daar weg bij Schaken. Speelt de bal naar Le Breton. Die krijgt hem langs Van Houten. Dus de bal bij Sherry uitgekomen. Sherry naar Tadic. Die mag de voorzet geven. Die heeft daar alle tijd en ruimte voor. Sint Juste kopt hem weg. Feyenoord moet de bal weg zien te werken. Maar hij blijft daar een beetje hangen. Nu wordt hij door Van Houten verder weggetrapt. Gaat Van Persie in de lucht. En kopt hij hem door naar Zegio. En die heeft een hele vrije doortocht. Zegio moet hier opnieuw gaan scoren. Maar hij wordt achterhaald. Geeft de bal aan Van Lente. Goed gedaan, zegt Van Lente.
2: Wat doet Zegio dit goed, zeg.
1: 2-1 voor Feyenoord. Zegio heeft de doortocht, maar merkt, ik ga het niet kunnen belopen, ik ga het niet redden. En een kap die teruggeeft hij op Valente die hem wel afmaakt. Wat speelt Feyenoord dit goed uit, wat knap ook dat Zegio hier niet zelfzuchtig is. 1-2.
2: Zo keert de rust weer terug in het stadion ook. Nou, dat er ineens in de korte tijd heel veel doelpunten worden gemaakt. Maar Zegio, echt een dikke pluim voor hem. Als je inderdaad merkt van, ik ben niet snel genoeg om door te lopen. Ik ben ook niet egoïstisch. Ik blijf lekker kijken. En ik zie Valente met me meekomen. Valente krijgt hem heel goed voor zijn voeten. Tikt hem mee. En gaat dan niet hard uithalen. Maar schiet hem met een klein boogje net over de benen heen van de keeper in de verhoek. En zo staat fijn dat hij iets meer dan een uur voetballen.
1: En ook heel goed.
2: 2-1 voorsprong bij
1: heel
2: NEC.
1: Goed, het verlengen van die bal richting Zegio met de kruin door Van Persie. Die dat volledig bewust deed vanuit de middencirkel ook, hè? Wilde ik toch nog even de aandacht ook op vestigen
2: bij deze. Wel, door. Zegio echt tot nu toe een geweldige indruk maakt. Van Persie daar veel druk ook weer zet. Nou, dan wordt deze bal door Nuiting naar voren gespeeld. Ja, die had natuurlijk met die sterke Nacho Ferri iemand die heel de tijd in de duel had. Ja, dat zal met Van Persie natuurlijk heel anders zijn. Kan ook goed koppen. Maar is natuurlijk wel een hele andere soort speler. Fijn, het gaat de achterbal nemen. Ja, het duurt allemaal te lang. Dan gaat de hand van de scheidsrechter omhoog. Ja, dan denken ze bij Feyenoord, dat zal dan wel. NEC heeft hem gekregen. Targaline, de hoofdspeler van NEC. Je ziet het ook aankomen. Of, doordat altijd dat risicovolle opbouw. Wat gebeurt er allemaal achterin, joh? Het is daar een soort flipperkast van de buitencategorie. Uiteindelijk komt hij wel in de handen van de keeper terecht. Dan kan Feyenoord weer op gaan bouwen. Valente laat hem lopen. In de gooi is voor Feyenoord. Wat een rare acties daar achterin. Veel te veel risico in die opbouw ook steeds, hè?
1: Ja, terwijl er 4-5 man omheen staan, dan hoeft dat van mij niet per se. Helemaal niet als je ook net op 2-1 voorsprong bent gekomen. En bij die 1-0 voorsprong, dat je hem na een paar minuten al weggaf. Dan moet je hem even consolideren ook en vasthouden dus. Feyenoord gaat werken aan een nieuwe aanval van Houten. Die geeft een balletje binnendoor. Waarmee die Schaakanders misschien vrij voor de keeper had gezet. Maar NEC trapt die bal weg. Wil niet meewerken aan dat verhaal en aan dat feestje. In de 63ste minuut. We zijn dus nog wel even bezig aan deze wedstrijd. Maar Feyenoord staat opnieuw voor met 2-1. Hier wordt Riet door Ernst een beetje in de problemen gebracht. Met drie man om hem heen wordt hij aangespeeld. Hij krijgt hem toch terug bij Ernst. Die nu de bal wel hoog naar voren trapt. Van Persie gaat het luchtduel niet aan. Dat had ook geen zin. Feyenoord heeft de afvallende bal die door NEC is weggekopt. En Riet dribbelt de middencirkel in. Geeft hem dan mee aan Zegio. Hier komt Feyenoord met vier spelers eruit. Ook met Van Persie en met Valente en met Schaken. Die is nu in het 16 meter gebied. Schaken bij zijn debuut. Het zou toch wat zijn? Schaken! Ja! Ja! Ja! Hij krult op de verre hoekje met zijn linker en scoort bij zijn debuut voor Feyenoord.
4: Oh, wat een wereldgoal.
1: Gerino Schaken maakt een wereldgoal. Wat een verhaal.
4: Wat een geweldige goal is dit van Schaken, zeg. Ja, goedenavond. Hier is mijn visitekaartje. Je ziet hem wel loeren. Hij krijgt die bal aan de rechterkant en hij denkt, ja, als ik dan een keer de kans krijg om te spelen, een keer de kans krijg om op doel te schieten, ja, waarom zou ik het dan niet gewoon een keer proberen? Hij krult hem naar de verre hoek en via de paal, hoppa, zo tegen de touwen. Feyenoord op een 1-3 voorsprong. Ja, en die wissels, die vallen goed in bij Feyenoord. Dat is een ding dat zeker is. Waar Van Persie aan het begin stond van de goal die uiteindelijk door Valente gemaakt werd, is het nu Schaken die een doelpunt maakt. En echt een geweldige actie. Hij maakt een kleine voetbeweging en met zijn linker schiet hij hem zo via de binnenkant van de paal in de bovenhoek. Echt een geweldige goal. En Feyenoord op een 1-3 voorsprong. Ja, als
1: wat een jongensboek. Wat een jongensboek, hè.
4: Wat een jongensboek. En als dit soort jongens dan ineens op gaan staan, nou ja. Laten we dan hopen dat dat dan ook door gaat trekken gedurende dit hele seizoen. Dat zou toch wel lekker zijn. Feyenoord op een 1-3 voorsprong. Wat een heerlijke goal, zeg.
1: NEC heeft ondertussen weer afgetrapt. En brengt de bal in naar het doelgebied van Ernst. Die hem daar vangt. Er zijn nog 25 minuten in de wedstrijd te spelen. Feyenoord heeft een marge van 2. Dat mag je niet meer weggeven. Hier staat Zegio buitenspel als Schaken de bal doorkopt. Dus al was hij aan de bal gekomen, had het geen kans geweest. Ja, is het een veilige marge? Eerder dit seizoen was dat natuurlijk soms niet het geval. Maar Feyenoord blijft gewoon doorspelen. Dat zagen we ook uit dit moment waarbij er toch weer bijna iets te halen was. In NEC. We gaan kopjes even in deze fase in ieder geval hangen. Een hele slechte bal naar voren weer gespeeld. Die komt bij Ernst. Feyenoord is gegroeid in deze wedstrijd. Was de eerste helft ook al goed. Wat is Ernst nou aan het doen? Die blijft te veel lopen met de bal. Tikt hem dan uiteindelijk met zijn handen nog weg nadat hij hem al kwijtraakte aan Sherry. Ja, dan roep je de problemen over jezelf af. Die kopjes gaan meteen weer omhoog bij NEC. Dat heeft Feyenoord dan aan zichzelf te danken. Waarom dat gepiel naar achterin? Blijf je aan die bal? Maar glijdt Ernst volgens mij weg als er druk wordt gezet. Dan moet hij met zijn hand nog wegtikken. Dit was bijna een hele grote keepersfout. Van Tjark Ernst, waardoor NEC een aansluitingstreffer had kunnen maken. Nu blijft het slechts bij een inworp. Die wordt ver gegooid, weggekopt door Feyenoord en door Nuitink nu naar voren getrapt. Misschien over de achterlijn.
4: Schaken, Dennis, met 17 jaar en 79 dagen. De jongste scorende debutant ooit bij Feyenoord. Toch lekker als je dat op je naam hebt staan. Maar Ernst, ja, als hij mee gaat voetballen, dan krijg je toch altijd wel een beetje dat je je billen net even wat strakker aanspant dan normaal. Het ziet er dan gewoon een beetje gewoon onbehouden uit. En dan krijg je dus dit soort ballen. Waarbij dan de tegenstander misschien ook wel ineens weer terug in zo'n wedstrijd helpt. En dat moet je proberen te voorkomen. Zo zit Justin nu achter de bal aan sprint. Moet de bal naar voren worden getrapt. Want NEC daar druk ook zet. Is die uiteindelijk tegen een hand gekomen van Brian Linssen. Die is boven de grensrechten. Uiteindelijk wel de vrije trap voor Feyenoord. Het gaat zo meteen op een meter of 12, 13 van de achterlijn gebeuren. Wel bijna tegen de zijlijn aan. Zegiel drinkt even snel iets. 68e minuut van deze wedstrijd. 1-3 de tussenstand. Als Ernst de vrije trap gaat nemen aan de zijkant van zijn eigen 16.
2: is het die bal die verder voren getrapt gaat worden door Ernst. Dat moet ook wel, er staat niemand in de buurt om die bal zo meteen op te pakken. Lange trap naar voren van die Duitse keeper. Gaat naar Van Persie, die gaat de lucht in. Duel met Nuitink. Uiteindelijk komt hij bij Marmol. Moeilijke bal van Valente. Sherry neemt over, wil er tussendoor. Is ook verslorig daar hoor bij NEC. Feyenoord neemt weer over met Van Houten. Ik kan me niet voorstellen dat er niet nog een goal gaat vallen in deze wedstrijd. Als Schaken de bal krijgt, ja, die zal op wolken zitten. Op rozen wil ik zeggen, maar het zal allebei zijn. Nu een kans misschien, corner voor Feyenoord lijkt me dit. Toetrap voor NEC, zegt de scheidsrechter.
1: Al veel weg van zijn vader ook weer in de manier van lopen ook. Gerino Schaken. Hij maakte de 1-3 wat de tussenstand is bij NEC Feyenoord in de 69ste minuut. Doeltrap NEC met Kretas die kort speelde naar Nuitink. Heeft hem weer teruggekregen. En nu speelt hij de bal naar richting Tobias Storm. Weer naar Kretas. Diepe bal van de doelman. Gaat Watanabe het luchtduel aan. Targaline die dan aan de bal komt. En de bal wordt teruggespeeld naar Ernst. Het is wel een lastige bal. Die moet hem nu goed controleren. En dat doet hij. Daarna onder druk trapt hij hem wel weg richting Nejasmic. De doelpunt te maken van NEC. Laten we over de zijlijn heen gaan. Voor een inworp voor Almoguera Kabar. Nuitink dan aan de bal. Feyenoord blijft hoog druk zetten. Een paar keer misgegaan bij NEC met slechts die drie verdedigers. Van Persie had er wel zin in om die bal weer af te pakken. Het lukt uiteindelijk niet. Sherry op de eigen helft wordt aangespeeld door de keeper. Van Houten en Valente erbij in de buurt. Ze kunnen de bal niet afpakken. Storm speelt er naar Nuitink. En Nuitink speelt hem in de middencirkel naar Nejasmic. Die weer terugkaatst op Storm.
2: Dat betekent dat NEC de bal heeft. Gaat de middencirkel ook in op de eigen helft. Breed naar Nuitink, terug naar Storm. Storm die vooruit speelt, wordt door Nejasmic opgehaald. Maakte een mooie goal, Nejasmic. Ik zag dat Feyenoord daarna twee keer zaken deed. Dus op een 1-3 voorsprong kwam. Nu deze paas naar voren, die is niet goed. Komt in de handen van Ernst. En zo is het de keeper van Feyenoord met de bal in zijn handen. Nog 20 minuten aan officiële speeltijd te gaan. Feyenoord de bovenliggende partij. Daarom ook de voorsprong terecht. Dat er een lange paas gegeven wordt naar Van Persie. Twee man van NEC ernaartoe. Die gaan maar net naar het duel ook aan. Schaken willen met zijn hoofd verlengen. Dit is niet goed. Jeugdig enthousiasme zou ik het bijna willen noemen. Omdat hij die bal niet zo hard en ver kan koppen. Dus NEC neemt over. Inmiddels heeft Feyenoord de bal alweer. Want daarna weer die teruggaat naar Ernst. Die de bal onder zijn voet klaarlegt. En lang naar voren trapt. In de richting van Schaken. Daar kan Nuitink vooral koppen. Is het daar een duel op het middenveld, waardoor Feyenoord over kon nemen. De paas niet goed, maar Marmol doet dit wel goed. Die stapt daar goed in en Feyenoord kan misschien wel omschakelen met Valente nu aan de linkerkant. Twee man tegenover hem. Valente nog altijd met de bal aan zijn voet. Gaat dan naar binnen. Hij raakt hem daar kwijt. Hij houdt hem wel vast in de hoek met Storm. Goed gedaan.
1: Hij komt er met een sliding nog in. Valente. Hij speelt die bal dan.

0: van de invallers mag meteen een inworp gaan nemen. Dat is Gabriel Brass. Gooit de bal naar zijn keeper, naar Kretas. Hoge bal. Sint-Juste gaat de lucht in. Kopt hem namens Feyenoord. Aan de 73ste minuut in. 3-1 voor Feyenoord. En Targaline pakt de bal hier uitstekend af. Schaken, allemaal korte combinaties met Riet ook. Het is Zegiel die aan de bal komt. Weer naar Schaken, naar de zijlijn. Feyenoord heeft wel zin om het nog meer te maken volgens mij.
1: De bal van Targaline wordt onderschept door Nejasmic. Ook omdat Zegiel vaststaat, is het Marmol die in probeert te stappen. Neemt de bal daarover. Geen overtreding zoals sommige mensen graag willen zien. Slijding van Valente zorgt ervoor dat Feyenoord in een soort klutsituatie komt. Daarover probeert te nemen. Uiteindelijk lukt dat niet. Is het dus NEC met de bal. Nejasmic gaat terug. Van Persie jaagt door. Maar Nuitink die dan de bal meeneemt. En naar de linkerkant toe gaat. Balbezit daar dus voor NEC. Feyenoord even achteruit. Als die ingespeeld wordt richting het midden van het veld. Le Breton die hem ophaalt. Gaat dan tussendoor. Zit daar de bal die mee wordt genomen. Ze hebben van die soort gekke rugnummers hè, bij NEC. Een soort sierletters zijn het bijna. Waardoor het wat lastiger te lezen is. Als de voorzet komt, wordt hij omhoog gekopt. Weggekopt wel. Dan nog een keer ingebracht door NEC. Maar deze bal die komt nergens aan. Die bal van Brass gaat dus over de achterlijn heen. En dus is het een doeltrap voor Tjark Ernst. De Duitse keeper van Feyenoord. Die wat spelers in de buurt heeft. Sint-Juste bijvoorbeeld. Ook Watanabe. Ja, moeten we hopen dat het niet weer zo'n risicovolle bal wordt zoals we net hebben gezien. Het gebeurt wel, de bal kort, maar dan toch een lange naar voren.
0: Een beetje het lettertype Comic Sans, denk ik, dat ze hebben gebruikt. Dat zal Wilco van Schaik hebben bedacht. Want die heeft de broek aan hier in Nijmegen.
1: Ja.
0: Feyenoord komt er maar weer eens doorheen. Dit gaat allemaal makkelijk hoor. Als een mes door de boter. Shaquille van Persie en Luciano van Lente. Laatste genoemde kan doorlopen. En kan gaan scoren. Maar stuit uiteindelijk op Kretas. Hij wil hem laag onder hem doorschuiven. Maar de keeper duikt er bovenop. Hij heeft hem toch nog. Het idee was hartstikke goed. En de uitvoering van die aanvalsopzet ook. Want dat ging dat even makkelijk. Tik, tik. En meteen kan hij helemaal er doorheen lopen. Vanaf het middenveld. Na hulp ook weer van Persie, die wel bij veel aanvallen betrokken is ook hoor. Niet als eindstation in die positie gekomen. Maar wel in de aanvalsopzet steeds. Heeft hij toch een rol gespeeld al. Laatste kwartier gaan we in. Marmol, die ik trouwens ook heel erg goed vind spelen vandaag. Die veel ballen heeft afgepakt, heroverd voor zijn ploeg. En hem daarna vaak ook nog aan de juiste kleur heeft meegegeven. Ook nu weer. Nu verlengt hij de bal richting Zegiel. Die krijgt hem niet bij van Persie. Nuitink speelt hem terug naar Kretas. Die wordt met rust gelaten. Helemaal als hij hem door het midden kan spelen richting Geiger, de invaller. Komt er een aanval over de linkerkant van NEC. Moet Feyenoord wel op blijven letten. Nejasmits, die gaat hem. Ja, is de voorzet, is de schot. Hij gaat in ieder geval over de achterlijn. En dus wordt het een doeltrap voor Feyenoord. Zag er wel even gevaarlijk uit.
1: Exact een kwartier aan de officiële speeltijd als Ernst de doeltrap gaat nemen. De scheidsrechter die begint alvast te tellen, maar er liggen twee ballen in het veld. Ja, dan kun je tellen tot je een ons weegt. Zodat er eerst nog eentje uit moeten. Dan gaat de bal naar de andere kant. Die komt dan bij Sint-Juste. En dan is het alsnog de paas naar Ernst, die dan een lange bal naar voren geeft. Van Persie, die daar goed positie kiest. Kan hem ook koppen, maar krijgt hem niet bij een ploeggenoot. Uiteindelijk door Nuitink weggewerkt. Hoog de lucht in. Le Breton het duel met Van Houten. In de tweede instantie is het Le Breton die hem overneemt. En Jaspis die dan vooruit kan spelen. En de bal die daar dan terecht komt bij Thomas, die daar gaat lopen. Wordt er van de bal gezet, wilde ik zeggen. Maar hij stelt het ook zelf. Dus NEC blijft in balbezit. En weer die Dele Thomas vooruit gespeeld. Nu Sherry die breed wil spelen. Feyenoord knokt met alles wat het heeft om dat te voorkomen. Naar een rare bal van Schaken. Die je niet mee kan krijgen met Zegiel. Dus de overname weer van NEC. Als die daarin gespeeld wordt naar Nejasmic. Die heeft al de ruimte om eventueel uit te halen. Dat doet hij niet. Bal wordt breed gegeven naar Thomas. Die de achterlijn op zoek. Voorzet gegeven. Bal van dichtbij geschoten. En daar de redding van Sint-Juste.
0: Geweldige redding.
1: Ik weet niet of het bewust was. Maar hij houdt hem in ieder geval geweldig tegen. Want hij had er zeker weten ingegaan. Dan gaat de aanval van NEC door op de rand van de 16.
0: Ik denk dat hij zich bewust ervoor gooit. Ik geef hem het voordeel van de twijfel daarin. NEC gaat wel de bal opnieuw inbrengen. Die is heel erg hard. En net te hoog ook. Dus gaat hij uiteindelijk bij de cornervlag zelfs over de achterlijn. Krijgt Sint-Juste allemaal

0: bodychecks. Dat ze met de borsten tegen elkaar, klappen. Niet met de borsten.
1: Staat op een goede plek, laten we het zo zeggen.
0: In ieder geval blijft het 1-3. Feyenoord dus op voorsprong. De tijd tikt door in het voordeel van de Rotterdammers. 13 minuutjes nog. Die wel de laatste paar minuten vind ik de bal echt niet meer in de ploeg houden. Waardoor ook opeens die dreiging van NEC er weer wat meer is. Nu zijn zij weer op de helft van Feyenoord met Nejasmic. Hier speelt de bal naar links, Storm. Speelt dan naar Nuitink in de middencirkel.
1: Aan de rechterkant, bal wordt daar meegegeven aan Bras, die vooruit loopt. Kan naar de zijkant, moet zelfs naar de zijkant, omdat er weinig opties zijn. Dan is het via Sherry naar Tadic, breed dan naar Nuitink. Dus in het midden van het veld, net over de middenlijn. Als aan de linkerkant de bal wordt ingespeeld. De Jasmus met al de ruimte. Dat is een bal met een goede trap, hebben we gezien. Want hij maakte er eentje uit een moeilijke positie. Terwijl de spelers van Feyenoord tegen elkaar lopen, moet je die Nejasmic, dat wilde ik zeggen, niet in de positie laten komen dat hij uit kan halen. Dat gebeurt toch gelukkig ook niet. Zeker niet als deze voorzet hoog over het doel heen gaat. En dus een doeltrap voor Feyenoord. Er wordt even overlegd door Ernst en Sint-Juste. Die staan daar heel opzichtig met elkaar te lullen. En de scheidsrechter zegt ook, ja, leuk en aardig allemaal. Ik tel gewoon lekker af. Je hebt nog twee tellen. Anders krijg je een corner tegen. En dus trapt Ernst de bal heel snel naar voren. Gaat dan terechtkomen bij Van Persie. Ja, maar is dit nou een hoog been of is dit nou een laag hoofd? Waar Van Persie de vrije trap voor tegen krijgt.
0: Het is beide. En dan wordt er vaak in het nadeel van de aanvaller gefloten. Dus krijgt de verdediger, in dit geval Nuitink, de vrije trap mee. Die bal gaat naar Bras en weer terug naar Nuitink. Dan naar Storm. De verdedigers van de NEC spelen hem rond. Ze staan op de middenlijn. Nuitink waalt. Dat er weinig spelers zich aanbieden. Marmol wint maar weer eens een duel van Tadic tegen deze middag. Het middenveld verspeelt Feyenoord hem weer. Terwijl naar de rechterkant wil Van Lent hem binnenhouden. Dat lukt niet. En Feyenoord gaat opnieuw wisselen. Ik zie in ieder geval Tobias van den Elshout klaarstaan. Del, denk ik, hè? Divay Zegiel, ook wel Zekiel genoemd. Hij gaat eruit voor Tobias van den Elshout. En inderdaad, Mats Del gaat ook in de ploeg komen. Divay Roriet. Zijn wedstrijd zit erop. Eerste minuten van dit seizoen voor Mats Del, denk ik wel, ja. Ook Nuitink gaat eruit. Per Schuurs komt erin. Veel applaus voor hem. Mooi verhaal vorige week natuurlijk. Ook Tadic gaat eruit. En Adam Tahawi komt erin. Staat eigenlijk Tahaui. Er zit geen O voor. Maar we zeggen Tahawi. Voor de laatste 10 minuten van deze wedstrijd zijn dat de wissels die zijn doorgevoerd.
1: Het is Per Schuurs die de bal heeft. Van wie we dus vorige week zagen dat hij een doelpunt maakte nadat hij zo'n beetje 3 jaar blessure leed heeft gehad. Emotioneel moment voor hem. Opnieuw in de ploeg met een 3-1 voorsprong voor Feyenoord. De bal wordt aangespeeld bij Bras. Dan via Le Breton vooruitgewerkt. Daar gaat Marmol erachteraan. Moet Feyenoord op blijven letten, omdat er meerdere spelers naar voren lopen van NEC. En Marmol trapt hem vooral hoog naar voren. Van Houten verlengt. Komt die bij ploeggenoten terecht. Dan via Van der Elshout naar Valente. Valente die dan inlevert. En zo is het Per Schuurs die de bal weer heeft. Op zijn eigen helft. Van Persie erachteraan. Bal achteruit naar Storm. En Storm breed naar Bras. En zo is het NEC dat vooruit gaat. Bal komt dan terecht bij de net ingevallen Tahawi. Hij met deze loopactie. Want hij wil naar de linkerkant. Hij moet naar de linkerkant. Schuurs die hem dan verder speelt richting de zijkant van het veld. En is het Schuurs die hem ook weer terugkrijgt. Nu de middenlijn over. Schaken die dan druk probeert te zetten. Uiteindelijk Feyenoord nog altijd die in balbezit. Nu met de Sherry die opgejaagd wordt door Sint-Juste. Dan terug naar Storm, terug naar Sherry. Het gebeurt allemaal net over de middenlijn. Daar stapt Watanabe dan goed in. Kan Targaline hier net niet bij. En dus is het NEC dat weer overneemt op de helft van Feyenoord.
0: NEC heeft dat nog niet opgegeven, hoor. Ook al staat Feyenoord met 2 goals verschil voor. Sint-Juste onderschept nu een bal die naar Linssen onderweg is. Weert hem naar voren. Even geen voetbal meer erin bij Feyenoord. En nog 7,5 minuut te gaan. Per Schuurs speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Deli Thomas. Die heeft de bal binnengehouden. Gaat het duel aan. Gaat de bal voorgeven. Die wordt gekopt. Lang onderweg van de lijn gehaald. Ernst staat daar een beetje te wijfelen. Sint-Juste werkt de bal verder weg. Het is niet dat hij echt bijna de 2-3 viel. Als je toch liever een ander spel wilt. NEC gelooft er daardoor nog steeds in. Dat het nog terug kan komen in deze wedstrijd. Het is de aanval over de rechterkant. Voordeel gegeven aan overtreding van Valente. Per Schuurs. Het publiek wil dat hij uithaalt van afstand. Dat doet hij niet. Nejasmits wil daar de bal doorspelen richting Sherry. Die bal geeft hij uiteindelijk niet. Maar geeft hem richting de zijlijn. Maar die door Taoui wordt voorgegeven. Feyenoord kopt weer weg. En hij komt uit bij Schuurs.
1: Hij speelt aan de rechterkant in. Waardoor NEC op kan lopen. De voorzet geven. Daar zit Sint-Juste dan tussen. Met een rare bal werkt hij de bal richting de zijkant. Daar probeert Valente in het duel te komen. Is het Bros die er achteraan gaat. Achter Marmol in dit geval. Marmol gaat zitten. Die houdt de bal daar tussen zijn voeten geklemd. Het gaat allemaal door. Dan gaat hij over de zijlijn in. Ik heb fijn dat hij erin gooit. Een hoop boze mensen. Dat is voor Feyenoord een goed teken. Als de ingooi genomen mag gaan worden door diezelfde Marmol. En dat kan niet heel ver. Hij gaat naar Van Persie. Die echt 30 meter verder staat. Via Valente gaat hij ook naar Van Persie. Van Persie probeert daar in duel te komen. Twee man tegenover zich. Van Houten die er best wel stevig in. Dreunt ook. En daar wordt weer geduwd door... de scheidsrechter doet even wat mensen bij zich ook. Omdat daar geduwd wordt. Sterker nog, een van de Feyenoorders... Van Houten wordt ondersteboven gekegeld door Geiger. Ja, je zou toch kunnen zeggen, is dit dan ook niet gewoon een kaart? Of het is moet de Geiger op zijn tellen passen?
0: Ja, ik moest er ook aan denken, ja. Het is de vrije trap die aan de NEC gegeven is. Want Van Houten maakte natuurlijk eerst de overtreding. En Geiger wilde die bal daarna snel nemen. Maar de scheidsrechter had nog niet gefloten. Dat doet hij nu wel. Sherry gaat de vrije trap nemen. Die tilt hem gevoelig naar de tweede paal. Dan wordt hij door Van Persie met een halve omhaals ook overdreven. Wordt hij wordt weggewekt. In ieder geval door Van Persie achter zich langs. En over de zijlijn gespeeld. Inworp is genomen. NEC kan de voorzet nog niet geven. Omdat daar goed gepositioneerd wordt ook door Van den Elzout. Dus wordt de bal doorgecombineerd naar de as van het veld. Nu naar de rechterkant zelfs. Naar Tahawi. Die staat er tegenover Valente. Taoui komt naar binnen toe. Het doorcombineren. De kans wellicht voor Sherry. Wordt wel richting de zijkant een beetje gedreven. Gaat hem weer voorgeven. Daar kan hij geschoten worden. Met een stuit gaat hij over. Dit is een grote kans, zeg, voor NEC. Poeh. Ja, en als die nu was gevallen. Met nog 5 minuten te gaan. 2-3. Dan wordt het echt nog hachelijk. Nu gaat hij gelukkig over. En hoop je maar dat dit op een gegeven moment weg ebt. Fijn, het gaat nog een keer wisselen. Targaline gaat eruit, Dennis.
2: Ja, we gaan
1: alleen
2: Kraaienveld, hè? Ja. We zijn meegenomen door nummer 24, Thijs Kraaienveld.
1: Ja, dat is de wissel die Feyenoord doorvoert. Kraaienveld voor de laatste fase van deze wedstrijd erbij in de plaats van Targaline.
0: Op het middenveld, hè?
1: Op het middenveld, ja, absoluut. Daar komt hij te spelen. Van der Elzout, die trekt zijn hoofd een beetje bij het koppen. Dat zorgt ervoor dat de bal naar voren toegespeeld kan worden. Vrije trap gegeven aan NEC vanwege een overtreding. Gaat nu allemaal heel snel, nog 5 minuten te gaan aan officiële speeltijd. Maar NEC wil echt nog wel proberen die aansluitingstreffer te maken met die 1-3 tussenstand. De voorzet nu gegeven. Feyenoord krok met alles wat het heeft. De keeper eruit, bokst hem daar weg. Is het daar NEC dat weer overneemt? Gaat naar Sherry aan de zijkant. Bijna tegen de zijkant de zijlijn aan. Paasje naar Bras die hem inbrengt. De keeper die blijft staan. Hij krijgt hem in zijn handen. Springt daar de lucht in. Ernst. En plukt hem voordat daar Linssen in kan lopen. Ja, dan wordt hij snel naar voren getrapt in de richting van Schaken. Dat is niet te langst op het veld. Ietsje langer wachten. En misschien de bal gewoon in de ploeg proberen te houden. Nou, dat gebeurt niet. Schaken nu in het duel daar aan de zijkant. Met meerdere spelers van NEC. Krijgt hem daar niet bij een ploeggenoot terecht. En is dit dan NEC dat op probeert te schakelen. Marmol die daartussen zit, heeft de bal op de eigen 16 aan zijn voet. Ja, kan er niet zo heel veel mee, behalve hem hoog naar voren trappen. Die wordt daar echt in de buurt. Dus moet Feyenoord proberen hem weer over te nemen. Dat gebeurt voor ons nog niet. Balbezit daardoor nu voor Taoui. Geeft hem mee aan Nejasmic. Die kan naar de zijkant toe. Gaat er ook naar de zijkant toe. Naar Gabriel Bras. Bras vooruit. Terug weer naar Bras. En dan tussendoor naar Taoui. Die op de punt van de 16 staat. Van Feyenoord. 2-3 spelers er tegenover. Daar proberen ze hem ook over te nemen. Dat lukt half. NEC blijft het proberen. Via die rechterkant. Weer Taoui. En dat lukt niet. Het is erg druk. Dus even terug naar Schuurs.
0: Een paar minuutjes nog maar in deze wedstrijd. 3,5. Feyenoord met 3-1 voor uit bij NEC. Dat het blijft proberen om die aansluitingstreffer nog te maken. Zo, hier komt Van Persie met een sliding erin. Komt hij bijna te laat, maar hij raakt gelukkig zijn tegenstander niet. NEC blijft aan de bal met Per Schuurs, die op de middenlijn staat. Bal blijft aan de linkerkant. Schuurs krijgt hem weer terug. Feyenoord met alle spelers terug op de eigen helft. NEC moet er maar doorheen zien te komen nu. Schuurs naar Geiger. Terug weer naar Schuurs. Dan Bras. Een hoge bal naar de linkerkant. Een moeilijke bal. Die uiteindelijk wel wordt aangenomen. Del staat daar toch ver bij vandaan. De bal wordt ingespeeld. En Ernst komt zijn goal uit. Neemt daar volgens mij wel een medespeler mee. Het getekend even.
1: Ja, volgens mij zei Ernst dat hij geduwd werd. Ja. Die Watanabe.
0: Ja, maar Watanabe lag daar op de grond. Maar staat ook alweer. Ernst giet de bal uit de handen nu. Gaat Shaquille van Persie proberen de bal te verlengen. Zo, lukt hem niet. Oesem wordt Sint-Juste aan het hoofd geraakt. Blijft ook meteen liggen na dit luchtduel met Linssen.
1: Het is ook gewoon een kaart.
0: Het is in ieder geval heel erg lomp. En nu kennen we Linssen natuurlijk goed. Dat is ver van een gemene speler ook. Dan heeft Sint-Juste nu even geen boodschap aan. Die heeft vol in het gelaat geraakt door de schouder van Linssen. Linssen is natuurlijk ook eens echt twee koppen kleiner dan de Sint-Juste. Komt ook tegen zijn kin aan. Hij kan wel verder zonder verzorging. En Feyenoord natuurlijk met de vrije trap.
1: Kan Van Bronckhorst en Hulshoff aanwijzingen geven over die laatste fase. Hoe Feyenoord daarin zich moet gaan positioneren. Komt deze bal van Ernst in geen veld of wegen bij iemand terecht. Gaat over de achterlijn heen. Dan hebben we nog anderhalve minuut de officiële speeltijd te gaan. En dan gaat Feyenoord 3 punten bijschrijven. Tegen een toch altijd lastige tegenstander. Maar waar Feyenoord gewoon de wedstrijd als bovenliggende partij af gaat sluiten. Met 3 goals gescoord door Zegiel Valente in Schaken. Bij zijn debuut. Jongste debutant ooit voor Feyenoord in de Eredivisie. 17 jaar en 79 dagen gelijk trefzeker. Daarom de jongste scorende debutant van Feyenoord. Terwijl Schuurs gaat lopen. En twee spelers die naar de grond gaan. Heeft NEC balbezit, daarom geen overtreding. Bras die dan bereikt wordt. Bras die vooruit wil. Bras die naar de zijkant gaat. Tahoui die ingespeeld wordt. Hij gaat kappen tegenover Marmol. Marmol houdt hem vooral lekker voor zich. Want Tahoui kan daar toch niemand in spelen. Dus moet hij terug naar Schuurs. Schuurs dan breed naar Storm. Terug weer naar Schuurs. En zo is het fijn dat het een paar metertjes op kan schuiven.
0: Nog 40 seconden, dan gaan we de blessuretijd in. Zal het verzet van NEC toch wel gebroken zijn ondertussen. Met de 3-1 voorsprong voor Feyenoord. Dat heel de middag de bovenliggende partij was. In de eerste helft leidde het niet tot veel grote kansen. Maar zeker ook niet van NEC. In de tweede helft kwamen die kansen er wel. Feyenoord heeft er dus 3 gemaakt. Het is NEC dat het nog een keer probeert. Schuurs is aan de bal. Ja, het blijft een beetje rondspelen rond de middenlijn. Heel veel overtuiging zit er bij de thuisploeg ook niet meer in. Van den Elshout maakt een overtreding, denk ik. Bij een poging om de bal af te pakken. Is inderdaad voor gefloten. En we gaan de blessuretijd in. De vierde man heeft nog niet laten zien hoe lang dat is. Nu wel, 3 minuutjes nog maar. Buiten is binnen voor Feyenoord. Met de 3-1 voorsprong. Het is het uitspelen van deze wedstrijd. Marmol kan de bal afpakken. Hier komt Van der Elshout met een sliding erin. Die wil zich laten zien natuurlijk. Nou, een goede voorbereiding. Nu pas zijn eerste minuut ook. Gaat over de zijlijn inworp NEC. Bal gaat naar achteren. Die komt bij Nejasmits in de middencirkel. Die speelt hem dan naar voren naar Sherry. Wordt de bal teruggespeeld naar Ernst. Je kan dit onmogelijke terugspeelbal noemen van Houten. En Ernst mag hem natuurlijk vangen.
1: Ja, een onbewuste. Dat mag wel. Onbewuste terugspeel. Ja.
0: Dat bedoelde ik. Ja, dat bedoelde ik.
1: Als Ernst een lange trap naar voren geeft in de richting van de Elshout. Die kan daar niet bij. Is het Nejasmits die hem wel meeneemt. Gaat naar Tahoui. Dan gaat Van Houten erachteraan. Dan kan Feyenoord overnemen. Met Sint-Juste die terug gaat naar Ernst. En met links de bal naar voren trapt. Die gaat in de buurt van Van Persie terechtkomen. Die kan hem ook verlengen. Echt bijzonder hoe kopsterk hij toch ook altijd is. Hè? Die Shaquille Van Persie staat wel buitenspel. Dus de vrije trap gaat naar NEC. En die is inmiddels ook kort genomen. Balletje breed naar Storm. Gaat weer terug naar Nejasmic. Hij vooruit naar Linssen. Weer hem laten vallen. Daar zit Feyenoord dan tussen. Van Houten met een soort dubbele tackle. Dan komt het eigenlijk voor de voeten van een van de andere NEC'ers. Was dat nummer 10 die daaruit haalde volgens mij. Maar die bal die zelt net naast. Het schot daar in het zicht van Tjark Ernst. Maar hij hoeft er gelukkig niet in actie te komen. Het was Geiger die trouwens uithaalde. Want die ging maar een half metertje naast. Maar Ernst die zat er wel goed bij. Hoefde daar niet in actie te komen op die bal van Geiger. Terwijl deze bal naar voren wordt gegeven. Van de Els hadden we teruggefloten vanwege een overtreding op Nejasmic. Ik zou zijn arm hebben laten zwieren. Dat is de vrije trap voor NEC. Nog een minuutje te gaan. Dan gaan we de puntjes in de tas doen. En dan ons opmaken voor de persconferentie en dan de terugrit naar Rotterdam.
0: Feyenoord nog steeds willen 100% scoren in uitwedstrijden dit seizoen. Het zal vast over een week van nu in Zwolle nog steeds hetzelfde zijn. Feyenoord speelt van de week nog wel ook een uitwedstrijd. Het is me even ontgaan waar dat ook weer was. Maar het zal vast ook goed komen. Nee, natuurlijk zijn we daarbij. En hebben we daar heel veel zin in. FC Barcelona Feyenoord. Laten we ons natuurlijk graag verrassen. En is zeker nog één keer een vrije trap. In de buurt van de cornervlag. Rechts voorin. Lindhout fluit. Hier komt die bal. Het is 1-3 voor de duidelijkheid. En Ernst vangt hem bij de tweede paal. Heerst daar in de lucht. Dat is mooi om te zien. Gooit hem dan snel uit. En hier komt misschien nog een kans. Maar Kretas is ook vers een goal uit. Ja, Mats Del heeft er wel zin in. Kretas neemt de bal aan. Laat hem lopen. Zodat hij over de zijne gaat. Neemt de keeper zelf de inworp. Maar Mats Del had er wel zin in. Met Kretas die zijn goal had verlaten. Beetje voor de Bruno, die keeper. Maar het zit erop na dit moment. Feyenoord was heel de middag de betere. De eerste helft leidde dat niet tot zoveel kansen. In de tweede helft wel. En er werden er 3 van gemaakt. Feyenoord wint met 3-1 de uitwedstrijd bij NEC. En dat was natuurlijk een geweldige afsluiting van een onrustige en moeilijke week voor Feyenoord. Met alle transferperikelen die nog steeds gaande zijn natuurlijk. Zonder Hartsmoussa wint Feyenoord in Nijmegen met 1-3 van NEC.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: er toch mee. En weet je wie er ook is? Daaf Beuze. Hij zit naast me. Goedenavond.
1: Een hele goede avond, Diederik. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. De arena is al bijna helemaal volgestroomd voor deze kraker van je welste op zaterdag 5 september. Ik zie ook dat aan de zuidzijde van het stadion vanuit de tweede ring naar beneden twee gigantische doeken zijn gerold. Phil Collins is ook een beetje bij ons vanavond. Want daar staat I Can Feel It Coming In The Air Tonight. En ik zie Diederik naast me inderdaad een iconische drumroffel nadoen die bij dat nummer hoort. Als ik het goed heb, komt er nog meer aan wat spandoeken betreft. Ja, want volgens mij gaan ze uitpakken vanavond.
0: Het heeft ook te maken met het feit dat er net een afscheid is geweest van Mika Gods. Die ons toch afgelopen seizoen en de seizoenen daarvoor, maar natuurlijk zeker het afgelopen seizoen als topscorer en ook als meeste assistgever, MVP van de Eredivisie, ontzettend ver heeft geholpen. Toch in ieder geval richting de Conference League waar Ajax nu in zit. Hij heeft de transfer gemaakt naar Paris Saint-Germain. Gisteravond verloren met zijn nieuwe ploeg als invaller. Maar hier komt hij hoor, want ik hoor hem, Phil Collins, met In The Air Tonight. En naast Phil Collins, die dus te horen is in het stadion nu, is dat voetbalcultuur, vraag je jezelf af. Ja, nu wel inmiddels. Is er nog iets wat komt, namelijk een groot spandoek van de bovenste rij van de tweede ring. Helemaal in het midden van de zuidzijde, daar wordt iets naar beneden geschoven. Dat is hier in de krochten van het stadion gemaakt in de afgelopen week. En het is de oude Griekse god Ajax met een bliksem boven zich. Ik vind het schitterend. Vaak heeft Ajax deze supporters die ook allemaal nog buiten dat spandoek. Kijk, daar is die drumsolo. Zwarte spandoeken omhoog houden. Vaak hebben ze iets met een hond, met een pitbull. Maar dit daar vind ik toch net wel iets mooier.
1: Ik vind het prachtig. We zien ook daar omheen iedereen die niet een doek voor zijn neus heeft, houdt een zwart vel de lucht in. Dus die hele zuidzijde, eerste en tweede ring worden meegenomen in deze sfeeractie. Om me heen zie ik eigenlijk alleen maar telefoons de lucht in gaan die dit vastleggen. Het is heel mooi. De mensen, de mannen en vrouwen die altijd aan deze doeken werken, die verzamelen vandaag ook geld. Die verzamelen geld in. Die zijn aan het collecteren. Want het kost natuurlijk gigantisch veel geld om allemaal van die prachtige spandoeken te maken. En wat zijn ze goed bezig de afgelopen jaren met al die sfeeracties. Ook vorige week nog uit bij Telstar was dat hele uitvak niet meer te zien voor de wedstrijd, doordat er ook een prachtig spandoek hing. En ook vandaag is er echt weer uitgepakt. Ja, nu hangt hij helemaal stil inderdaad. Die Griekse god Ajax met een rode cape om. Een gigantisch soort zwaard dat hij in een steen steekt. En een rode bliksemstraal rechts daarboven van. Het is echt prachtig om te zien als ik denk, ook horend dat de heartbeat begint, gaan de spelers zo het veld opkomen. Aan de zijkant van het veld zie ik al de vlaggen met de logo's van Ajax en PSV klaarstaan. Met daaromheen vier gelukkige kinderen die het veld op mogen lopen. De spelers van Ajax en PSV lopen de trap op. Want over iets meer dan 2 minuten gaan we aftrappen voor de eerste echte topper van dit seizoen. En ik heb er heel veel zin in.
0: Nou en of zeg, ja, ik denk dat we dat bijna niet meer kunnen gaan redden hoor, die af,

0: op links en Peppi in de spits.
1: En terwijl de spelers de officiële handjes aan het uitdelen zijn, en dat doen ze ook aan de scheidsrechter Sander van der Eijk, die in het geel getooid is, Ajax in het rood met wit, nu nog met de jasjes aan, schudden de handen met PSV in het donkerblauw. En dan kunnen ze straks aan de TOS gaan beginnen. En dan hoopt Ajax natuurlijk in de tweede helft richting die fanatieke zuidzijde te gaan spelen. Jasjes gaan nu uit, laatste plichtplegingen. En een flesje wordt uitgedeeld. Ja, hier en daar wordt nog een slokje genomen. We kunnen de opstelling gaan horen van Ajax. Uit de stem van stadionspeaker Rob van Rossum.
2: Ajaxiden, dit zijn onze dappere strijders voor vanavond. Met nummer 1, Mark ter Stegen. Nummer 3, Anton Guy. Nummer 8, Julian Brandt. Nummer 10, Oscar Gloch. Nummer 12, Kyle Enrique. Nummer 15, Juri Baas. Nummer 18, onze captain, Davy Klaassen. Nummer 23, Steven Berghuis. Met nummer 24, Jordi Mokio. Nummer 30, Aaron Bouwman. En met nummer 99, Tolu Arikodare.
1: Ja, daar wordt meteen voor gejuicht. Het is natuurlijk ook lekker afgedwongen dat hij nummer 99 heeft. En dan altijd als naam, als laatste genoemd wordt. Tolu, 1 wijziging in de basiself ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen Telstar. Juri Baas start in plaats van Dies Jansen. Alle aanwinsten bij Ajax, alle last minute aanwinsten die je misschien wel had verwacht in de opstelling. Zoals Amrabat en zoals ook de Duitser Thilo Kehrer. Zij zitten op de bank. De spelers staan er klaar voor. Wij zitten er al lang klaar voor. En jij waarschijnlijk ook. Luister je mee naar Ajax Radio. Dan kun je reageren via radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres.
0: Perisic staat klaar namens PSV om af te trappen. PSV dat de eerste helft richting de zuidzijde van de arena speelt. Richting de F-side. En Ajax speelt richting het minder valide platform. Ook wel richting het uitvak. Het uitvak dat niet helemaal vol zit. Valt me toch tegen van PSV. En aan het gefluit en geboerroep te horen in het stadion heeft PSV afgetrapt. Meteen het zoeken voorin naar Perisic. Die snel was doorgerend. Nee, het was Ruben van Bommel overigens. De linksbuiten van dienst die zo goed is teruggekomen van die blessure. Het is aan Anton Guy om hem te bestrijden vandaag. Ter Stegen nu in het paars met een paas in de richting van Henrique. Niet zo'n goede paas, want daar zit Perisic tussen. Een kopduel nu gewonnen door Klaassen. En dan krijgen we daar de eerste inworp van de wedstrijd. Die gaat naar PSV. Een metertje of 10 over de middenlijn. Snel gegooid door Serginho Dest naar Geertruida.
1: Geertruida, hij dus in de basis bij PSV. Heeft hier wel wedstrijden gespeeld. Gescoord ook nog op een belangrijk moment. Toen hij nog voor Feyenoord speelde, de laatste keer dat ik het zeg. Lange bal van de PSV-doelman richting zijn aanval. Was niet best van Kovar. En dan nu moet het Obispo het doen, want in zijn rug zit Tolu. Die echt was aan het azen op de kans. Maar Obispo kopt hem goed terug richting Matej Kovar. En dan heeft de doelman hem alweer uitgegooid naar Geertruida. Lastige bal voor hem misschien aan de rechterkant. Dest schuift die bal over de zijlijn. Tegen zijn oude ploeg ook hij natuurlijk. Ajax mag ingooien met Henrique. 20, 25 meter over de middenlijn aan de linkerkant.
0: Henrique wacht eventjes. Gooit dan naar Gloch. Die dus links buiten staat vandaag. Gloch moet eventjes terug. Want veel PSV'ers om zich heen. De bal terug naar Baas. Die moet zorgen dat Peppi hem niet inhaalt. Dat gaat allemaal goed. Bal terug naar Ter Stegen. Die hem vervolgens weer naar Baas speelt. Die staat een metertje of 5 buiten de eigen 16. Speelt hem weer terug naar Ter Stegen. Want druk zetten daar van Gusteel. Ter Stegen fopt Til daar eventjes. Gaat naar rechts toe. En dan een lange bal richting Julian Brandt. Brandt kan daar bijna nog vandoor gaan als er een miscommunicatie is tussen Mauro Junior en Geertruida. Dat loopt goed af voor PSV. Die Mauro Junior krijgt de bal nu terug van Kovar. Dus PSV aan de opbouw begonnen met die jonge Fernandes. Stuurt Van Bommel diep aan de linkerkant. Guy met een goede verdedigende actie. Kan op applaus rekenen van de Johan Cruijff Arena. Nu Ajax aan zet. Via de linkerkant is het Juri Baas die stappen kan zetten richting de middenlijn. Gloch komt zich aanbieden. Ook nog steeds op eigen helft. Gloch wat draaien. Heeft Sano daar in de rug zitten. Dus wordt teruggedwongen tot Ter Stegen. Ajax weer aan de opbouw begonnen. Met Bouwman die daar zijn plekje rechts achterin goed verzekerd heeft. We gaan zien of hij die behoudt. Of dat misschien wel die nieuweling. Die huurling van AS Monaco. Thilo Kehrer.

0: daar gaat spelen. Ter Stegen heeft de bal weer teruggekregen en gaat voor een lange paas richting Kloch.
1: Kloch kan hem aannemen op de middenlijn. Wel lastig, want Dest staat in zijn rug. En die lost dat samen met Perisic voor PSV op. We zien Peter Bos aan de zijlijn nu vlak voor zijn neus. De aanname bij Perisic. Slechte bal van de Kroaat. Goed ertussen gezeten door Henrique voor Ajax. Geeft hem op Klaassen. Klaassen terug naar de hoek van de 16 meter. Daar is het Juri Baas. En de aanname is bij Ajax doelman Ter Stegen. Derde minuut van de wedstrijd zit er bijna op. Stand is 0-0. Je luistert naar Ajax Radio. De topper is bezig. En Ajax is al 5 toppers ongeslagen tegen PSV. En dat zijn eigenlijk prima statistieken na die beroerde seizoenen die Ajax heeft gekend.
0: Ja, Kloch aan de bal. 1-2 met Julian Brandt. Daar is Caio Henrique met wat ruimte. Doorspelen naar Brandt. Er wordt mooi gecombineerd door Ajax. Nu Brandt met de voorzet naar rechts in de handen van Kovar. Dit was een mooi samenspel van Ajax aan die linkerkant waar Brandt weer belangrijk in was. Nu PSV er misschien snel vandoor. Nee, Mauro Junior die behoudt de rust en speelt de bal terug naar Obispo. We kunnen beide ploegen even ademhalen. Ja, laat ook vooral weten als je luistert waar vandaan je luistert. Hoe je deze wedstrijd beleeft. Heb je al je nagels al opgegeten bijvoorbeeld. Je kan een mailtje sturen naar radio@ajax.nl. Een berichtje via X kan ook. De hashtag Ajax Radio. Laat van je horen. Wij lezen alles als PSV nog steeds achterin aan het rondspelen is. Bij een 0-0 stand in de vierde minuut. En Kovar de bal naar voren gaat spelen.
1: Kovar slechte bal. Overgenomen door Berghuis op de borst. Geeft hem naast zich aan Mokyo. Heeft wat ruimte. Jordi Mokyo gaat schieten met links. De schuifelijk wordt gepakt door Kovar. Aardig gecontroleerd schot. Helaas voor Ajax en Mokyo zag de doelman die bal ook al van ver aankomen. En heeft hij hem hartstikke klem. De man die in het gifgroen gekleed is vandaag. De doelman dus van PSV. Bal gaat naar links bij PSV waar daar de aanname is. En naar binnen gaat Obispo nu even achteruit. Obispo geeft hem naast zich aan Geertruida. Obispo draait goed weg bij Mokyo. Maakt zichzelf wel wat lastig. Maar hij heeft hem uiteindelijk toch. Opening naar de rechterkant. Aanname daar bij Perisic. Heeft wat ruimte. Komt er een voorzet van Perisic. Draait naar zijn linker. Gevaarlijke bal bij de tweede paal. Twee man van PSV. Bij de tweede paal is er iemand vrij en die kopt hem binnen. Ja, daar is het doelpunt al voor PSV. En het is voor PSV Peppi die het doet bij de tweede paal. Peppi tegen de doelman aan. Ter Stegen zag ineens dat de bal die werd voorgezet vanaf de tweede paal ook vrij kon worden ingekopt door Peppi. En dus is het 0-1.
0: Ja, het is een goede aanval. Eerlijk is eerlijk van PSV. Het begint met een goede crosspaas van Obispo naar de rechterkant. Daar is Perisic. Die krijgt de ruimte om de bal met links richting de tweede paal te slingeren. Dan de kopbal van Van Bommel. En we zien in de herhaling dat Peppi netjes achter de bal blijft. En daar redelijk vrij kan inkoppen bij de tweede paal. Het is een mooi uitgespeelde aanval. Maar je vraagt je toch ook af, waarom staat er niemand bij Peppi bij die tweede paal? Dat is toch echt wel een domper zeg in de vijfde minuut van de wedstrijd. Al PSV op een 0-1 voorsprong. En je merkt ook aan de Johan Cruijff Arena dat dat een klap is. Al blijft er op de zuidzijde genoeg geluid van de tribunes komen. Ajax heeft inmiddels alweer hervat en is in de aanval met Klaassen aan de linkerkant.
1: Klaassen kreeg hem van Brandt die heel goed een luchtduel inging. Daar zat wel vuur achter. Ajax met de zoektocht naar de organisatie nu. En natuurlijk ook wel weer het vertrouwen. Dat zal broos zijn. Er zijn veel nieuwe spelers, maar 10 van deze spelers stonden vorige week toch ook gewoon bij de 0-4 op het veld tegen Telstar. En ze zijn al een tijdje samen aan het trainen. Lange bal van Ter Stegen, hoge bal, is lang onderweg. Perisic lost dat op, kopt hem terug naar zijn doelman. 7e minuut van de wedstrijd met die 0-1 stand en de aanname bij Perisic. Die dan net voor de verdediging die bal helemaal komt halen. Bal schuift hij naar de linkerkant. Obispo door naar Mauro Junior. Mauro Junior achteruit in de voeten weer van de doelman van PSV. En die schuift hem naast zich naar Geertruida. Geertruida rustig vooruit. Daar komt Sano die bal eens halen. Sano net voor de verdediging. Geertruida, zo is dat middenveld van PSV dynamisch. Zoals we al gehoord hadden, zoals we al gezien hadden de afgelopen weken bij Studio Sport. Het ziet er georganiseerd uit bij PSV. De machine draait van Peter Bos. Maar wat kan Ajax daarvoor stok tussen steken? Nu het met 0-1 achter staat na 7 minuten.
0: Druk zetten van Tolu zorgt voor een niet al te beste paas bij Fernandes. Dat loopt wel goed af voor PSV. Geertruida staat daar sterk achterin. Geeft de bal aan Sano. Krijgt de bal ook weer terug van Sano. Sano speelt hem naar Kovar. PSV blijft rustig daar achterin combineren. Ajax zet wel druk, maar komt er niet tussen. Bal nu terug van Fernandes, weer op Obispo. Obispo terug naar Kovar. En nu begint Berghuis druk te zetten op de doelman van PSV. Dus een lange bal naar de rechterkant. Dest kopt hem door. En dan de bal in de voeten bij Caio Henrique. Die schiet hem naar voren toe, maar niet naar Tolu, maar naar Sano. Dus PSV weer met de overname. Ja, ik zie Michel Sanchez flink gebaren langs de zijkant. Die is niet tevreden met de openingsfase van zijn ploeg. Mooie opening nu weer naar de linkerkant. Daar is het Van Bommel tegen Guy. Van Bommel sprint. Sprint er langs. Sprint langs Guy. De voorzet is daar. Daar is Til. Die kan hem ook nog klaarleggen op Fernandes. Met een goede blok. Zo, dat was een hele grote kans op 0-2. Nu de counter met Julian Brandt. Brandt steekt de middenlijn over. Aan de linkerkant is het daar Okodare. Tolu moet ik natuurlijk zeggen. Tolu die speelt hem terug op Gloch. Gloch, ja, nu is het tempo er een beetje uit. En veel PSV'ers alweer terug. Aan de rechterkant nog wel. Slechte bal van Gloch, zeg.
1: Getelefoneerd, dat zag ik aankomen. Ik zit hoog en ik heb overzicht. Maar dat zien die verdedigers van PSV natuurlijk ook. Dat was geen goede bal van Oscar Gloch. 9e minuut van de wedstrijd. Maar het goede nieuws is, er zijn dus ruimtes. En het goede nieuws ook is, Ajax heeft Julian Brandt. Dat is echt een hele goede voetballer. Geertruida schuift hem naar rechts. Daar is de aanname bij Serginho Dest. Terug naar Geertruida. Geertruida met rust aan de bal. Schuift hem namens PSV terug naar het halve maandje net voor de 16. Want daar staat zijn doelman. En die heeft hem aangenomen. Kovar. Kovar met een tikje naar rechts. Geertruida. Geertruida. En die bal is niet goed richting Til. Schiet langs Til heen. En dan zo in de voeten van Juri Baas. Til en Peppi. Zij spelen dus allebei bij PSV. En dat zorgt voor offensieve stootkracht. En dat zagen we net bij dat doelpunt in de 5e minuut. Want zo'n beetje iedereen in de aanvalslinie van PSV stond ergens in die aanval helemaal vrij. En Ter Stegen die zag het voor zich gebeuren en maakte ook de verkeerde keuze. En dus staat Ajax hier met 0-1 achter. Ter Stegen, lange bal richting. Ja, wat is de bedoeling? Berghuis, die kan die bal nooit controleren. Is dit een lastige bal voor Sano? Maar hij heeft hem wel. Combinatie met Fernandes. En dan even helemaal achteruit is het spel bij... ik denk dat dat Junior is, die aan de binnenkant staat. En die levert hem dan wel in. Tolu... zat ertussen. Dest was de bedoeling, maar Tolu werkt de bal wel over de zijlijn. En dus mag Serginho Dest alsnog gaan ingooien aan de rechterkant.
0: Bal in de handen bij Serginho Dest. De oud-Ajax ziet, gooit hem naar Perisic. Die wil hem in één keer naar Van Bommel spelen, denk ik. Maar zo in de voeten bij Berghuis. Aan de rechterkant heeft hij Guy bij zich. Dat is dan niet gezien, denk ik. Hij probeert een wat lastige bal op Tolu. Die komt niet aan, dus overname PSV. Nu een schermutseling om de bal op het middenveld. Daar komt PSV als winnaar uit de bus. Er is ook een overtreding gemaakt. PSV had voordeel gewild. Krijgt een vrije trap. Het gefluit in het stadion komt niet uit het uitvak. Maar dat zijn de Ajaxiden die eigenlijk helemaal geen vrije trap of overtreding voor PSV hebben gezien. Afijn, het is PSV dus met de vrije trap. En Obispo heeft die genomen naar Geertruida. Geertruida komt wat naar links toe. Staat eigenlijk rechts centraal opgesteld. En Mauro Junior ingespeeld. Die speelt hem naar Van Bommel. Die wil in één keer langs en Tongai. Maar dat laat de D niet gebeuren. Hij grijpt in, maar geeft daarbij wel een inworp weg. Mauro Junior.
1: Ja, Mauro Junior 5 meter voor de middenlijn. Iets gesnoept. En dan geeft hij hem aan Fernandes. Fernandes, de jongeling. 18 jaar is hij pas. Levert hem in bij Geertruida. Geertruida in de 11e minuut van de wedstrijd is het 0-1. En PSV in het donkerblauw tegen de rood-witte van Ajax. Trekken ten aanval met Fernandes. Fernandes voor zich Gloch die wel mee teruggaat. Maar ook niet echt ingrijpt. Dat doet Henrique wel. En die krijgt de ingooi mee. Dat is prima verdedigd. Want het leek er toch op dat hij de bal over de zijlijn werkte. Maar blijkbaar dus toch nog het been van Fernandes ertussen. Fernandes kijkt, moet ik zeggen, ook wel heel veel om zich heen. Klein mannetje, benieuwd hoe hij zich houdt, die jongeling. Dit is een slechte bal van Ter Stegen richting Aaron Bouwman. In ieder geval begrijpen die twee elkaar nog niet helemaal. En zo kun je zeggen, en dat was misschien ook wel te verwachten, dat Ajax niet echt een ingespeelde indruk maakt tegen PSV vanavond in de topper in de eerste 12 minuten.
0: Sano, halverwege de helft van Ajax, wil Perisic wegsteken. Nee, Peppi is het. Die laat de bal van zijn voet springen. En dus Ajax met de overname. Is dit een overtreding op Berghuis? Ja, dat wordt zo geïnterpreteerd door scheidsrechter Sander van Eijk. Snel genomen naar zijn Mokio ervandoor. Mokio steekt de middenlijn over. Ziet links Gloch. Goed gedaan van Mokio. Gloch met ruimte om de 16 in te komen. Heeft wel nog wat spelers van PSV bij zich. Mokio, Gloch komt er binnen. Gloch met het schot. Maar die wordt makkelijk geblokt door Dest. Wel Brandt die de bal oppikt. Veel verdedigers van PSV terug in de 16. Maar Ajax aan het rondspelen. Henrique weggestuurd door Gloch. Maar daar zit Perisic dan goed tussen. Uiteindelijk via het been van Caio Henrique wordt het een inworp voor PSV. Aan de rechterkant van het veld. Vanuit PSV gezien. Ja, bijna tegen de cornervlag aangeplakt. Het is Dest met de bal in de handen. Ajax zal het proberen vast te zetten hier. En snel tot een aanval te kunnen komen. De inworp is daar. daar van Des. Nou, die raakt hem niet helemaal lekker. Of die laat hem niet lekker uit zijn handen glijden. Want het is een soort poogballetje die uiteindelijk nog via een lichaamsdeel van Perisic over de zijlijn gaat. Dus Ajax mag ingooien. Een metertje of 15 van de achterlijn vandaan.
1: Ja, meer dan 16, want het is net voor de 16 meterlijn. Mokio die de bal aangegooid kreeg en daarna de actie aanging. Was één man voorbij, tweede leek hij voorbij te zijn, maar toch nog ingegrepen door PSV. Nu een goed duel van Til, niet zo slim gedaan door Gloch, die daar de bal over de zijlijn loopt. Voor de neus van Michel, die echt met zijn pak aan. Of in ieder geval heeft hij, het is toch echt een pakken Colbertje met een pantalon druk aan het schreeuwen en aan het gebaren is. De Spaanse trainer van Ajax. Vanaf de penaltystip nu Kovar die de bal naar voren schiet naar de linkerkant. Slechte bal van PSV. Ajax neemt over, ligt ook iemand op de grond van Ajax. Dat is Berghuis. Berghuis, Guy die zich nu over hem ontfermt. Ik denk dat Berghuis hier toch de indruk wil wekken dat er iets is gebeurd. Zoals een elleboog bijvoorbeeld. In ieder geval ligt Berghuis daar gepijnigd op de grond. En wil ik wel een herhaling zien van dat duel. Want Van Bommel ging er toch wild in en sloeg met zijn arm. En heeft daarbij in ieder geval Berghuis geraakt. Berghuis komt weer omhoog. Maar het is toch wel Berghuis-Van Bommel. Vind ik toch ook wel een interessant voetbalduel. Ik heb toch het idee, en dat zal misschien ook wel zo zijn, dat Berghuis zelfs nog tegen zijn vader gevoetbald heeft, of niet?
0: Dat denk ik wel, ja. Dat zou me niks verbazen. Dat kan ik me bijna niet anders voorstellen. Dat zijn interessante duels.
1: Ik ga het opzoeken.
0: Daar komt hem op terug. En ik dacht dat er niet heel veel aan de hand was in dat duel. Berghuis staat inmiddels ook weer. Hij grijpt nog wel een beetje naar zijn rechterarm waar hij last van heeft. Maar de bal is door PSV teruggegeven aan Ajax. Bouwman had de bal over de zijlijn gespeeld en krijgt nu de bal van Ter Stegen. En er is veel ruimte voor Bouwman om op te stomen aan de rechterkant. Halverwege de helft van PSV inmiddels. Bouwman heeft daar Berghuis ook bij zich. Berghuis krijgt de bal. Is het geen buitenspel? Dan kan hij scoren, maar doet het niet. De bal wordt eruit gehaald door Kovar. Een grote kans toch voor Ajax. En het leek me randje buitenspel, maar er ging geen vlag omhoog. Dit is wat Ajax eventjes nodig heeft. Het stadion veert op en Ajax weer aan de bal op de helft van PSV met Yuri Baas die naar links speelt. Caio Henrique, iedereen van PSV ook op eigen helft, dus het is lastig om een gaatje te vinden. Ajax moet het gaan proberen. Gloch ingespeeld, ook ter hoogte van de middenlijn. De middencirkel in nu, Oscar Gloch. Goeie paas naar Berghuis. Daar ligt wat ruimte aan de rechterkant. 1-2 met Tolu. Berghuis nu in de as van het veld naar Julian Brandt. Weer terug naar Berghuis. Berghuis aan de linkerkant ziet hij Mokio staan, randje 16. Opzij leggen naar Caio Henrique. De voorzet is daar naar Klaassen. Die wil hem klaarleggen voor Gloch. Die neemt hem uit de lucht. Maar dat is een afzwaaier van je welste, Diederik.
1: Ja, die komt op het platform terecht. Maar het publiek, en dat is ook terecht, schaart zich achter Ajax. Want het voelt aan dat er wat vorm in begint te komen. Dat het ergens op lijkt. En dat allemaal nadat PSV vroeg op voorsprong is gekomen. Ajax natuurlijk in ieder geval in de kleedkamer zeer gewijzigd is de afgelopen weken tijdens de transferperiode. Dat is op het veld nog niet per se te zien, want er staat maar één andere speler in op het veld vergeleken bij vorige week. PSV nu in de aanval met Dest. Dest gaat de 16 meter in. Dest natuurlijk. Hij is heel frivol. Hij is de man niet voorbij. Geeft wel een voorzet. Ajax zit daartussen. Hard ingrijpen dan van Sano. Die krijgt geel van de scheidsrechter van der Eijk. En dat is zwaar gestraft, denk ik. Bos maakt zich ook boos. Maar natuurlijk, het is een harde overtreding. En je kan ook zeggen, het is marchanderen om hem aan het begin van de wedstrijd niet te geven. Want je zou hem in de 60ste minuut ook geven. En eerlijk gezegd, ik zie hem in herhaling. En ik vind het licht gestraft, Daaf.
0: Ja, hij komt wel echt met min of meer gestrekt been invliegen op de voet van Davy Klaas. Hij trekt hem misschien net op tijd in. Maar bovendien wordt er ook gewoon een countermogelijkheid uitgehaald. Want ze kan ik kan die gele kaart wel begrijpen. Ter Stegen is toch niet helemaal lekker bezig vandaag met die uittrappen. Nu weer een bal zo ingeleverd bij Perisic. Ja, we kennen hem zelf nog niet zo heel lang in het Ajax-shirt. Maar hij stond er in het Barcelona-shirt toch onbekend. Dat hij de bal aardig bij dezelfde kleur kon krijgen. Vandaag lukt dat nog niet echt. Dat helpt Ajax niet mee. Aan de rechterkant Serginho Dest nu namens PSV. Een meter of 20 over de middenlijn. Even terugspelen naar Obispo. En Obispo helemaal terug naar Kovar. De doelman van PSV. In een gifgroen tenue speelt de bal richting Ruben van Bommel. Daar moet Guy dat kopduel gaan winnen. Nee, het wordt Van Bommel. Die is ook net iets langer, denk ik. Maar daar staat Bouwman goed op te letten om te voorkomen dat Peppi aan de bal komt. Via Ter Stegen de bal naar Baas. Baas door naar Henrique. En die geeft de bal dan een slinger. Daar is het Brandt die dat netjes doet hoor. Met een hakje naar Tolu. Tolu, dat is wel nog op de middenlijn zo'n beetje. En dan verliest hij dat duel van Ruida.
1: Ja, en dan kan PSV weer opbouwen. En doen ze dat nu wat trager. dan voorheen. Alhoewel sowieso PSV speelt echt op zijn Peter Bos. Hoog op de Ajax-helft de bal veroveren. En dan proberen om daar een kans uit te creëren. Dat is de bedoeling volgens mij. In ieder geval hebben ze de Bos-doctrine, de 6-seconden-regel zoals wij die kenden. Hier in de Johan Cruijff Arena in dat 2016-2017 seizoen. Toen Peter Bos hier de leiding had. Ook opeens hebben leren kennen. Nou, zo doen ze dat nu weer. 18e minuut. En Ajax neemt dus een keer hoog over. Alhoewel, het is nog op eigen helft. Klaassen speelt hem terug richting de in het paars getooide doelman. Dat is Ter Stegen. En zo neemt hij hem rustig aan. 0-1 stand. Ajax kan natuurlijk niet afwachten. Maar Ter Stegen wacht nu wel even. En hopelijk komt er Daaf nu een keer wel een goede bal in de diepte. Nee hoor, weer geen goede bal. Dit keer was Berghuis weer de bedoeling. Die vecht Ajax wel terug in balbezit. Ja, hij krijgt hem bij Tolu. Goed gedaan. Steven Berghuis. Misschien niet de snelste, maar soms wel de slimste. Hij heeft hem weer.
0: Berghuis, mannetje voorbij. Goeie paas richting Davy Klaassen, dacht ik. Maar daar wordt Davy Klaassen net voldoende en binnen de regels gehinderd door Van Bommel, zodat hij die bal niet aan kan nemen. De bal schiet daardoor door naar Kovar, die het spel heeft hervatten en gespeeld naar Geertruida. Die komt in één keer met een lange bal richting Perisic. Slechte bal in de voeten bij Henrique. Henrique terug naar Ter Stegen. Ter Stegen nu dan even een goede paas geven. Mark, dat gebeurt naar Jury Baas. Jury Baas kan wat meters maken. Steekt eigenlijk bijna de hele eigen helft over. Tolu dan. Die heeft drie man van PSV in de rug. Krijgt de bal uit.
1: Ja, is de ingooi voor PSV.
0: Uiteindelijk ook niet bij Henrique. Nee, het is een inworp voor PSV. Ja, dat is wel de verdienste van dat hoge druk zetten van PSV. Waardoor Tolu zo weinig tijd krijgt om die bal te geven. Dat hij hem niet bij een medespeler krijgt. Het wordt een inworp voor Serginho Dest.
1: Ja, Serginho Dest. 25 meter over de middenlijn. Gooit hij de bal naar Fernandes. Die dook daar goed tussenop. Maar levert hem wel meteen weer in. Nee, Fernandes speelt nog niet de meest gelukkige wedstrijd. Die dynamische middenvelder van PSV. Ajax nu met Aaron Bouwman. Goeie dribbel. Steekt aan de rechterkant Guy weg. Guy kan er voorbij. Nee, goed ingrijpen Mauro Junior. Ingooi is voor Ajax aan de rechterkant. En dan is de kans op een counter verkeken. 19 minuten zojuist voorbij. Zien wij op de grote scoreborden in de Johan Cruijff Arena. Het dak is open. Er hangen de hele dag al een beetje van die donkere wolken. Grijze wolken boven Amsterdam en boven het land. Maar er vallen maar nauwelijks druppels. Bij een 0-1 stand. Dus in de topper tussen Ajax en PSV heeft Ajax achter in de bal.
0: Jury Baas speelt terug naar Ter Stegen. Ter Stegen neemt de tijd om zijn keuze te maken. Jury Baas komt zich aanbieden aan de rechterkant. Bouwman gaat toch voor een bal tussen de linies. Nee, het is weer inleveren. Zo bij Perisic. Wat is er toch aan de hand met Ter Stegen? Straalt geen vertrouwen uit in zijn passing. Nu via Bouwman de bal weer terug bij Ter Stegen. Pakt hem op. Ja, dat gaat dan net uitvak, binnen de regels. Ja. Ja, het uitvak wil wel een directe vrije trap zien. Maar de scheidsrechter wil er niet aan. Dat was toch wel een bijzondere actie van Bouwman. Of in ieder geval Ter Stegen om die bal op te pakken. Nu PSV weer in de aanval. Via links heel veel ruimte bij Van Bommel. Veel te veel ruimte bij Van Bommel. Die komt naar binnen toe. Gaat toch buitenom. Mooie actie, maar hij schiet hem over. Poeh, dat is eventjes ademhalen. Gerust ademhalen voor Ajax. Dat goed wegkomt na die goede actie van Van Bommel daar in de 16. Alleen zijn schot mist richting. Maar ik had hem ook zo in de kruising zien vliegen, Diederik.
1: Oh, ja, hier mag Ajax echt van geluk spreken dat het 0-2 wordt. En ook dat het eerder geen terugspeelbal was. In de herhaling zie ik wel dat Bouwman die bal niet helemaal lekker raakte. Dus misschien dat de scheidsrechter het heeft beoordeeld als geen intentionele terugspeelbal. Ja, dat is natuurlijk lastig te beoordelen of dat wel of niet zo is. Ter Stegen beoordeelde het wel als zodanig en durfde hem gewoon te pakken. En dus rolt de bal nu weer. Is die aan de linkerkant bij Henrique. Henrique ziet dat de bal over de zijlijn gewerkt wordt door de man die voor zijn neus stond. En dat is Perisic. Toch ook alweer aan zijn derde seizoen bij PSV bezig als nummer 5. En ook als eeuwige jongeling. Want hij is al diep in de 30. Ik geloof 37. Ik heb het hier voor mijn neus staan. Dus laat ik het nog eens heel even checken. 37 en 215 dagen. Maar hij is fitter dan een menig speler van 25. Als je het mij vraagt. Hij heeft hem nu ook weer aan de rechterkant. Voorzet. Nee, kap terug de Kroaten. Geeft hem dan een Fernandes. Fernandes overnemen weer bij Ajax. Met Henrique. Henrique naar Mokkio. Mokkio, lage bal richting Tolu. Tolu houdt zijn lichaam er goed tussen. En dan Gloch. Klaassen. Tolu weer. Lastig, want kleine ruimte. Maar Ajax krijgt daar de vrije trap mee. En dus wordt hij in ieder geval in zoverre gered dat Ajax het balbezit houdt. Dat was sowieso de rol voor Tolu daar. En dat zal de rol vaker zijn natuurlijk vaker ook dan tegen Telstar. Gewoon even vasthouden, zorgen dat de aanval doorgaat. En Ajax heeft die vrije trap inmiddels genomen. Glog heeft hem rond de middenlijn.
0: 22e minuut, 0-1 staat het nog altijd in het voordeel van PSV. Na dat doelpunt van Peppi in de vijfde minuut van de wedstrijd. Ajax zit er nog niet lekker in, komt niet echt tot kansen. Nu misschien met Glog die het Tolu inspeelt. En die geeft hem mee aan Brandt. Veel ruimte bij Brandt. Klaassen ook nog bij zich. Julian Brandt probeert Klaassen te bereiken. Daar is Klaassen in de 16, maar daar is ook Perisic. Weer Perisic die overal op het veld te vinden is. En nu kan PSV counteren met Fernandes. Fernandes heeft Peppi bij zich. Daar gaat de bal ook naartoe. Peppi wil Ajax zie er wel daar nog omheen. Fernandes gaat naar de rechterkant toe. Loopt zich daar een beetje dood, denk ik. En een goede ingreep van Mokkio. Nu counteren Ajax. De bal gaat naar Brandt. Die moet hem misschien meegeven op Mokkio. Eventjes terug naar Oscar Glog. Oscar Glog aan de linkerkant. Halverwege de helft van PSV. Geeft mee aan Mokkio aan de linkerkant. Terug naar Glog. Glog. Nu gaat het even wat rustiger aan. Veel spelers van PSV weer terug. Ajax speelt rond op de helft van PSV. Aaron Bouwman speelt hem terug naar Juri Baas in de as van het veld. Halverwege die helft van PSV. Inspelen van Tolu. Tolu is sterk. Ligt hem klaar voor Klaassen. Maar daar weer een verdedigende actie. Of is het een overtreding? Tolu alsnog. Ja! Tolu alsnog. Tolu alsnog. Het is 1-1. En wie anders dan onze held. Onze nieuwe held. Tolu met nummer 99 op zijn rug. En hij drinkt een kopje thee.
2: De arena is zoals die wezen moet. Iets meer dan 30 jaar oud. Maar dit is het leven dat je wil zien. In een avondwedstrijd in de Johan Cruijff Arena. En het publiek helpt Ajax. Helpt Ajax door een lastige fase. En zo is Ajax weer op 1-1. PSV kwam op voorsprong, was beter. Creëerde kans op 0-2. Ajax deed ook wel wat tegen, maar dit zag er toch sterk uit. En dan met name natuurlijk van Tolu. Was het een penalty? Het maakt niet uit. Want de bal valt voor de voeten van de Nigeriaan. En die maakt hem af als een soort houthakker. Want hij raakte hem helemaal niet goed. Maar de keeper lag al. En dus gaat de bal in de linkerhoek. Voor ons dan, voor de doelman rechts. Stuit het hij op een lullige manier binnen. Heel rustig, maar is dat niet het lekkerst van allemaal? De sfeer was allerminst lullig. De sfeer was uitbundig. En we konden weer juichen tijdens een avondwedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Het is 1-1 in de 24e minuut. En het is all to play for. En het voelt echt alsof dit zeker niet de laatste goal van deze wedstrijd is, Daaf.
0: Wat hadden we dit even nodig? Wat had de Johan Cruijff Arena dit nodig? Ajax creëerde amper nog wat. Maar Tolu zo sterk aan de bal. Wordt ingespeeld met twee PSV-spelers in zijn rug. Niet van de bal te houden. Wil hem dan afspelen op Klaassen? Wordt hij neergehaald? Ja, het maakt allemaal niet uit. En het is uiteindelijk Tolu die, hoe hij het doet, doet hij het. De bal binnen frommelt. Inmiddels PSV in de aanval. In de 16 is het Dest. Dest met bewegingen. Davy Klaassen moet mee verdedigen. Doet dat goed. Mokkio moet dan wegwerken. Bal blijft hangen in de 16. En nu eventjes opgelucht ademhalen. En dan kan Ajax er misschien meteen weer vandoor. Tolu weer niet van de bal te zetten. Zelfs niet door die grote Obispo op eigen helft. En een overtreding gezien van de scheidsrechter. En Ajax meteen door naar de rechterkant. Is er ruimte bij Bouwman. Heel veel ruimte om op te stomen. De middenlijn over. Aaron Bouwman aan de rechterkant. En Tom Guy. Daar gaat de bal ook naartoe. Guy gaat hij de bal in één keer voorzetten. Nee, eventjes naar Berghuis. Die staat daar iets meer in het midden opgesteld. Bal naar Brandt. Terug naar Berghuis. Mooie samenspel tussen die twee. Guy naar Brandt aan de rechterkant. Is die bal over de zijlijn. Net niet. Door naar Guy. De bal kan voorgegeven worden. Maar gaat over de zijlijn via Van Bommel. Momentum is voor Ajax.
2: Ah, lekker. Leuk dat je luistert naar Ajax Radio. Altijd alle 90 minuten live bij officiële wedstrijden van Ajax. 26e minuut van de topper zijn we er dus ook. Ajax met de 10 veldspelers op de helft van het donkerblauwe van PSV met Glog in balbezit. Met zijn rug naar de goal. Een beetje in de as van het veld. Geeft hij hem aan Tolu. Klaassen dan door naar Glog. Lastige bal om te verdedigen lijkt. Maar bal blijft hangen. Glog kan hem maken. Maar de verdediging staat er toch nog tussen. Glog drukt toch door, jongen. Bal valt nog bij Tolu. De afslaande bal. Want de keeper schoot hem vooruit. Kan hij hem overnemen? Mokkio was dat. Mokkio nee. Mokkio zet zich er weer tussen. Mokkio in duel met Til. Die gaat liggen. Die gaat de vrije trap meekrijgen. En dat snap ik eerlijk gezegd wel. Ook al wil het publiek anders doen geloven. Vrije trap is voor PSV. En dus kunnen zij nu even uitpuffen.
0: Ja, wat gebeurt er allemaal? Zegt de wedstrijd op zijn kop gezet in een paar minuten tijd. Ajax zet de druk er volop. En er worden ook foutjes gemaakt daar achterin bij PSV. Maar de zenuwen een beetje beginnen toe te slaan in een arena die steeds meer begint te kolken. Nu Kovar met een bal richting Van Bommel. Maar die kan hem niet binnenhouden. Ja, dit past in het spelbeeld. Zo'n bal die niet aankomt. En Ajax dat weer overneemt. Snel inworp genomen door Guy naar Bouwman. Bouwman halverwege de eigen helft. Met de bal aan de voet even terug. Naar Ter Stegen met een hard zingende F-side in zijn rug. De bal van Ter Stegen gaat richting Brandt. Maar die komt bij Geert Ruida terecht. Die neemt hem mooi aan overigens. Speelt hem terug naar Kovar. Kovar schoot net de bal over de zijlijn. Wat gaat hij nu doen? De bal gaat richting Van Bommel. Van Bommel laat hem niet over zich heen stuiteren deze keer. Aanname. Bijna Tolu met de onderschepping. Maar het loopt goed af voor PSV. Nu Fernandes er vandoor.
2: Fernandes, lage bal naar de rechterkant. Daar is wat ruimte. Nou, een hele hoop ruimte eigenlijk voor Serginho Dest. De man uit Almere schuift hem naar rechts. Komt de voorzet van Til. Het is een schot van Til. Die raakt hem helemaal niet lekker. En schiet hem net als Van Bommel zojuist uit de andere hoek. Uit de andere kant vanaf de linkerkant. Nu vanaf de rechterkant dus. Guus Til naast en over. 28e minuut. En Ter Stegen mag hem neerleggen voor een doeltrap. Hij laat het aan Jurie Baas. Jurie Baas aan de linkerkant van het 5 meter gebied. Schuift hij hem naar Ter Stegen. Dan mag hij dit keer weer een lange bal gaan geven. En ja, die laatste was niet goed. Maar Ajax creëerde er wel wat uit. Deze is te hoog voor Tolu. Ja, dan is die echt hoog. Je kunt niet anders zeggen. Jij was er nog niet net, Daaf. Maar anderhalf uur voor de wedstrijd of zo. Stond Tolu in zijn eentje op de middenstip in een zo goed als leeg stadion te bidden. Hij heeft dat volgens mij uit bij Telstar ook al gedaan. Ik geloof dat het inmiddels een soort traditie is, maar het is, ja, het ziet er natuurlijk indrukwekkend uit. Ondertussen zijn er hier dan, dan wordt er nog niet eens Nederlandstalige muziek gedraaid. Gewoon een beetje hitjes, top 40 muziek. En dan staat Tolu daar in zijn eentje te bidden. Het heeft wel gewerkt tot nu toe, want hij staat op het scorebord. De stand is 1-1.
0: Ja, daar wordt Tolu weer ingespeeld als we het er toch over hebben. Vrije trap voor Ajax, want hij wordt in de rug gelopen. Dan wil Berghuis die vrije trap snel nemen, maar gaat Peppi daarvoor staan? Ja, de Johan Cruijff Arena wil daarvoor een kaart zien voor Peppi. Die komt er niet. Het wordt gewoon een inworp voor Ajax, want via dat been van Peppi gaat de bal over de zijlijn. Dan is er denk ik niet goed uit de nek geworpen door Ntongai. Nu uiteindelijk wel in poging 2. Die gooit naar Bouwman, die speelt vervolgens naar Jurie Baas. Baas halverwege de eigen helft, terug naar Bouwman, druk zetten van Peppi, dus de bal terug naar Ter Stegen. Ter Stegen kijkt om zich heen. Veel ruimte aan de linkerkant bij Caio Henrique. Die speelt hij over het algemeen graag aan. Maar is vooralsnog niet tevreden met zijn mogelijkheden, Ter Stegen. Nog steeds de bal aan de voet. Nu naar de rechterkant en dan wordt het een lange bal, denk ik. Ja, maar wel een goeie naar Ntongai. Op de middenlijn staat hij met veel ruimte aan de rechterkant. 1-2'tje aangaan met Berghuis. Berghuis, daar zit Sano dan tussen. Via Sano gaat de bal over de zijlijn. Dan wordt het een inworp voor Ajax. Een meter of 20 over de middenlijn rechts.
2: 29 minuten gespeeld bij die 1-1 stand. En ik denk, maar ik moet me altijd een beetje, oppassen. Omdat het hier vanaf de plek waar wij zitten en je de hele tijd naar de bal kijkt natuurlijk ook wat lastig is om te zien. Maar ik heb het idee dat Ajax die slag op het middenveld nou niet per se aan het verliezen is. En dat terwijl PSV zo geroemd werd in de afgelopen weken. Omdat het Joey Veerman bijvoorbeeld zo goed vervangen heeft met Fernandes, met Sano. Die daar op dat middenveld spelen. Die het nu eigenlijk met z'n tweeën moeten doen. Peppi en Til daarvoor. En ja, Ajax lijkt daar in ieder geval wel een aardig antwoord op te hebben. Julian Brandt loopt door nu. Julian Brandt is in eentje op de doelman af. Ja, hij schiet hem in en afslaande bal is voor Berghuis. Die schiet hem naast. Open kans voor eerst. Julian Brandt, die schiet hem tegen de verdediger aan. Dan wordt die bal aangeraakt door Dest. Terug in de voeten van Berghuis en dan naast Daaf.
0: 200% kansen na elkaar, zegt Julian Brandt. Wordt weggestuurd. We zien dat hij niet de allersnelste is. Hij wordt bijna ingehaald door Obispo, is het volgens mij. En kan daardoor niet helemaal uithalen zoals hij dat moet willen. Ja, die bal moet er wel in. Maar zeker die rebound van Berghuis. Die gewoon vanaf, ja, min of meer de penalty stip gewoon die bal zo in de verre hoek kan leggen. Maar doet dat niet.
2: Was het ook Berghuis die bal op Brandt gaf? Want dat was namelijk interessant. De bal kwam van Ter Stegen in één keer door naar een man op de middenlijn. Dat was echt ingestudeerd werk. En die geeft hem door de lucht met een volley door op Brandt. En dat was echt een weergaloze bal. En ook van een slimheid en iets waar je op getraind hebt. Wat je eigenlijk verwacht van een ploeg die al 20 weken minimaal met elkaar samenspelen.
0: Ja.
2: Nou goed, deze twee hebben natuurlijk gewoon de voorbereiding met elkaar gehad. Maar dan nog vind ik dit petje af voor wat Ajax hier creëert. Ook al wordt die kans door deze beide heren wel gemist. 30,5 minuut gespeeld, stand is 1-1. Maar er zit een plan in. Ajax voetbalt met een idee. En staat op 1-1 tegen de kampioen van de afgelopen jaren, PSV.
0: Ja, Ajax groeit in deze wedstrijd. Heeft de gelijkmaker dus gemaakt. En net een gigantische kans op de 2-1. Het is bijna de 32e minuut als Ajax weer in de aanval gaat. Met veel ruimte. Brandt speelt naar de linkerkant. Daar is Oscar Gloch. Daar komt Berghuis ook aan. Gloch heeft dat gezien. Berghuis is hier bij de bal ook over. Nee, net niet. De doelman staat goed op te letten. En Berghuis kan niet voor de tweede keer in twee minuten vuren op de dat doel van Kovar. Kovar heeft de bal gerold naar Mauro Junior. Ja, daar staat Ajax ook ver druk te zetten op die helft van PSV. Iets wat we in de eerste 10 à 15 minuten niet echt zagen. Toen was het vooral PSV dat druk zette. En nu zie ik de onzekerheden erin sluipen bij de ploeg van Peter Bos. Nu zijn ze wel aardig aan het rondspelen achterin. Geertruida wordt teruggedrongen tot Kovar. Want daar begint Brandt een beetje druk te zetten. Ook op de doelman. Dus een lange bal richting Van Bommel. Die wint wel de meeste kopduels daarvan. Guy. Nu schiet die bal door en komt bij Bouwman terecht. Bouwman naar Berghuis. Berghuis knap aangenomen. Naar Klaassen. Terug naar Berghuis. Oppassen dat daar de bal niet wordt onderschept. De kopbal van Anton Guy komt bij Geertruida terecht. Mooie bal. In één keer naar Gusteel. Maar goed opgelet van Jurie Baas. Die voorkomt dat Gusteel daar op Ter Stegen af kan.
2: Ter Stegen vanaf het hoekje van zijn 5 meter. Geeft hem naar voren. Sano zit ertussen voordat Tolu bereikt wordt. Tolu was de bedoeling. Guy loopt Van Bommel voor zijn sokken. En Ruben Van Bommel krijgt de vrije trap. Was een beetje lompig van Guy. Overigens wierp ik in het begin van de wedstrijd na een minuut of 10 de vraag op of Van Bommel senior niet ooit tegen Berghuis heeft gespeeld. We konden ons al niet indenken dat het niet zo was. Nou, ik heb in ieder geval één wedstrijd gevonden. PSV AZ, 2 september 2012. Toen speelde Mark Van Bommel als aanvoerder van PSV. En deed Steven Berghuis dus mee bij AZ. Vanavond is hij zo nu en dan op de rechterflank voor Ajax. 1-1 te vinden met zijn zoon. Zo gaat dat. 33e minuut. Vrije trap is voor PSV aan de linkerkant van het veld. 30 meter van de zijlijn. Aan de achterlijn.
0: Mauro Junior slingert hem de 16 in. Gusteel helemaal vrij. Maar die raakt de bal niet goed. Gelukkig maar voor Ajax. Tolu werkt dan weg. Maar de bal komt weer terecht bij Fernandes. Nog steeds veel spelers van PSV in de 16. De bal wordt dan de 16 ingeslingerd door Dest. Maar die gaat aan alles en iedereen voorbij. En kan opgepakt worden door Ter Stegen. Als de bal al over de achterlijn is gegaan. Ter Stegen gaat dan nu die doeltrap laten aan Jurie Baas. Maar Baas zal waarschijnlijk die bal weer terugspelen naar Ter Stegen. Die staat aan de linkerkant op de punt van die 5 meterlijn. Inderdaad, de bal via Baas naar Ter Stegen. Die kan de bal dan naar voren rollen om de bal te rossen naar Tolu. Tolu, maar Gloch, die neemt de bal mooi aan. Nu de paas naar links. Daar is Brandt in duel met Geertruida. Brandt doet dat slim. Brandt doorspelen misschien naar Henrique. Nee, Brandt kan die bal nog niet geven. Dus eventjes terug. Julian Brandt naar de as van het veld. Daar staat Mokio, die een goede wedstrijd speelt. Daar inderdaad een goede bijdrage levert aan die strijd op het middenveld. Die misschien wel wordt gewonnen van PSV tot nu toe. Zeker in dat tweede gedeelte van de eerste helft. Inmiddels 34 minuten gespeeld. Aaron Bouwman ingespeeld in de middencirkel. Naar rechts, daar staat Guy. Guy in één keer een linie overslaan naar Mokio. Sterk gedaan hoor, weer van Jordi Mokio. Doorspelen naar Klaassen. Klaassen moet het gaan doen. Davy Klaassen. Oh nee, hij schiet omhoog. Te wild. En dus niet, wederom niet, de 2-1 voor Ajax.
2: Oh, Tolu was ook nog in de doelmond te vinden. Had ook nog kunnen afspelen wellicht. Ik snap dat hij zelf schiet. Maar wat een kansen krijgt Ajax. En wat gaat Ajax zich voor de kop slaan als deze wedstrijd alsnog verliest. Of in ieder geval niet nog een keer scoort. Want de kansen zijn er. Maar ook voor PSV. Het is voor de neutrale toeschouwer. Dat weet ik zeker. Maar dat ben ik niet. En toch weet ik het zeker. Absoluut een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Reclame voor de Eredivisie. Terwijl PSV de bal in de voeten gekopt krijgt van Anton Guy. Fernandes met een matige bal. Ajax er weer tussen. Goed gedaan. Jurie Baas. Steven Berghuis trekt naar binnen. Krijgt een duel van Peppi. Die de bal te pakken heeft en mag door. Peppi, nou oké, dat zal dan wel. Rechterkant is het Perisic. Het gaat nu hard tegen hard. Terwijl Van der Eyck toch vroeg in de wedstrijd ook al de gele kaart greep. Durven ze toch door te drukken. Sano, 36e minuut. Sano even achteruit. Teamveldspelers van de Eindhovenaren nu op de helft van ons alle Ajax. Sano geeft hem terug naar Geertruida. Geertruida draait naar rechts. Oh, die loopt er wel heel makkelijk voorbij bij Julian Brandt. En dan door naar Serginho Dest. Die gaat een diepe voorzet geven. Nee, was een schijnbeweging van Dest. Achteruit dan in de voeten van Perisic. Belegering nu hoor. Omsingeling van de Ajax-verdediging. Combinatie van Sano. Die sterft eigenlijk in schoonheid. Had er snel doorheen willen lopen met de 1-2. Maar het gaat achteruit. PSV dan met de rondo. En het publiek begint te fluiten. Komt er een bal van Perisic. Die is niet lekker. Oh, toch aangenomen door Dest. Dest naar de achterlijn. Dest is er voorbij bij Gloch. Vecht zich terug in dat duel. Gloch wil Dest een penalty. Maar die gaat hij niet krijgen. Goed gedaan met enig risico. Maar toch wel goed gedaan van die kleine Gloch.
0: Nu Mokkio ingespeeld. Die sterk in dat duel is met Fernandes. Die Mokkio ook vasthoudt. Het mag door. Moet dan voordeel gegeven worden. Maar dat wordt er niet uitgehaald. En een gele kaart. Goed gezien van de scheidsrechter. De gele kaart is voor die Fernandes. Die daar echt gewoon eventjes aan Mokkio gaat hangen. Om maar te voorkomen dat hij er vandoor gaat. En Ajax gevaarlijk kan worden uit de counter. Ja, ik benoem het nog maar een keer. Wat speelt hij een heerlijke wedstrijd op die zespositie, Jordi Mokkio. Ja, Amrabat, eat your heart out, zou ik zeggen.
2: Hij had hem even nodig, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Misschien dat geheig in zijn nek van Sofyan Amrabat, die vandaag op de bank zit. Misschien zorgt dat er wel voor dat hij vandaag zo'n gigantisch goede wedstrijd speelt. Nou, dan in dat geval ben ik heel blij met Amrabat. Zelfs al is hij nog niet eens binnen de lijnen gekomen. Ajax weer aan de bal. En achterin is het Ter Stegen die de bal opzij speelt naar Bouwman. Bouwman kapt daar Peppi behendig uit en gaat aan de wandel. Steekt de hele eigen helft zo over, Bouwman. Mooie actie zeg. En dan meegeven aan Glog. Het applaus is voor Bouwman, die ook gewoon doorstoomt. Door Glog aan de linkerkant heeft Henrique bij zich. Bal wordt niet gegeven op Bouwman. Wel de voorzet nu van Henrique, maar die is niet goed. Recht in de handen bij Kovar.
2: Ja, Kovar heeft hem op de penaltystip vast en wacht dan ook eventjes. De Tsjechische doelman van PSV schuift hem naar zijn rechterkant. Vorig jaar speelde hij nog tegen zijn landgenoot natuurlijk bij Ajax. Dat was toen een huurling en dat was ook zijn concurrent bij het Tsjechisch elftal. Maar inmiddels heeft hij toch eens eentje wel de plek daar bij dat nationale elftal te pakken. En hij mag zich over een paar weken weer gaan melden. Maar wat maakt het uit? Ajax neemt de bal over in deze topper. 38e minuut. 1-1 de stand. En de bal van achteruit van PSV was slecht. En dat geeft ook een beetje een gevoel weer. Een gevoel waarbij PSV niet alleen de goal, maar ook veel kansen tegen krijgt. Beide middenvelden, centrale middenvelders, al geel hebben gepakt in deze wedstrijd. En dat betekent dat, Daaf zei het eerder al, het momentum nog steeds aan de zijde van Ajax is.
0: Obispo in de middencirkel speelt naar Geertruida. Aan de rechterkant Serginho Dest. Dest naar Sano. Sano, daar moet Brandt achteraan. Maar ik zei het al, is niet de snelste. Nu Gustil gevonden aan de rechterkant. Terugspelen naar Mauro Junior, die nu aan de rechterkant van het veld opduikt. En Flamingo ook ver naar voren toespeelt naar Dest. Dest naar Til. Til met de voorzet. En die wordt binnengeschoten, wilde ik zeggen. Gigantische kans zeg voor Perisic, die in één keer na die paas uithaalt. Ik besef dat ik net zei dat Flamingo aan de bal is. Dat die staat er natuurlijk helemaal niet in. Nee. Het was Fernandes. Maar Ajax komt hier goed weg, hoor. Want die bal belandt eigenlijk op het dak van het doel. En het leek vanuit onze hoek alsof hij zo de kruising in zou vliegen. Dat gebeurt niet. Het staat nog altijd 1-1 in de 39e minuut. En Tolu neemt de bal aan. En die houdt hem nog een paar keer hoog, zoals we dat ook vorige week zagen. En krijgt hem uiteindelijk bij Caio Henrique.
2: Ja, daar is Brandt. Even achteruit. Brandt. 10 veldspelers van Ajax nu op de helft van PSV. Zo snel kan het gaan. Lage bal. Klaassen. Oh, jammer. De combinatie gezocht met Tolu, maar niet gevonden in de as. Nu uitkijken, want Dest loopt er heel makkelijk bij Julian Brandt voorbij. En hij steekt dan Gustil in de diepte weg. Aan de rechterkant, aan de zijlijn. Til ook met een diepe voorzet. Tweede paal van Bommel komt er hard, snel en overtuigend in. Maar de bal schiet langzaam heen. De voorzet van Til uiteindelijk helemaal over de achterlijn bij de cornervlag. In de buurt van de cornervlag voor Ajax aan de rechterkant wordt hij opgewipt door Anton Gai om te gaan gooien. Met oranje schoenen de Deen vandaag. Gooit hij hem nu terug uit richting Aaron Bouwman. Goeie bal van Bouwman. Oh, toch een beetje tussen Brandt en Tolu in. En dus een PSV die er eerder bij was. De combinatie nu van Berghuis. Mooi met Klaassen. Klaassen en Berghuis vinden elkaar uiteindelijk toch. Zat nog een PSV ertussen. Maar houden Ajax in balbezit. Klaassen moet dat opnieuw doen. Want Van Bommel, nee, dat is Mauro Junior, is er vandoor. En die heeft hem nu nog steeds. Geeft de voorzet. En dan komt er een afslaande bal voor Perisic. Gelukkig zit Ajax daartussen. Want als je iemand niet moet laten voleren, dan is het Perisic wel. En nu gaat de aanval nog steeds verder. Komt er een schot van Fernandes. Die gaat over en richting de F-side. Net daaronder de gracht in. En dan is het dus een doeltrap voor Ajax. Na weer een wat betere fase van PSV. Waarin ze toch ook meteen weer hartstikke links zijn.
0: Ja, absoluut. Een paar schoten vanaf randje 16. Die echt rakelings langs de lat en de paal van Ter Stegen vliegen. Aan de goede kant voor Ajax dan wel te verstaan. Als Tolu weer gezocht wordt door Ter Stegen. Die drie man van zich afhoudt. Maar daar net iets te ver in doorschiet. Want nu wordt de bal uiteindelijk wel gewoon afgesnoept door Geertruida. Die in de middencirkel aan de bal is, afgeeft naar de linkerkant. Daar staat Van Bommel op de middenlijn. Speelt even terug naar Mauro Junior. Ja, je zei het al. Het is toch PSV dat in de eindfase van deze eerste helft de controle over de wedstrijd weer te pakken lijkt te hebben. Met Perisic die terugspeelt naar Obispo. Als er nog iets meer dan 4 minuten officiële speeltijd over zijn in die eerste helft. Bij nog altijd 1-1 op het scorebord. Peppi en Tolu op het scorebord. Mooi duo zo, hè, Peppi en Tolu.
2: Peppi en Tolu. Ja, dat, echt serieus. Ik heb dus een kind van 4. En ik denk dat mensen die luisteren het zullen herkennen. Tegenwoordig zijn alle series, alle kinderseries, zijn 2 namen. Het is allemaal. Het zijn allemaal 2 kindernamen en ik kan ze niet meer uit elkaar houden. Peppi en Tolu had er ook één kunnen zijn. We gaan verder met deze aanval. Het is Serginho Dest.
0: Serginho Dest wordt flink gehinderd door Caio Henrique. Die rovert de bal voor Ajax, maar levert dan in bij Sano. Die geeft hem weer af aan Perisic. Perisic naar Sano. De bal blijft daar wat hangen. Daar komt Sano toch als winnaar uit de bus. De 16 nu in. Die komt heel behendig langs 2 Ajaxiden. De voorzet geven we dan Bouwman. Maar nog steeds PSV. Dest geeft hem naar Van Bommel. Van Bommel, maar dan een goede ingreep van Berghuis. Penibele momenten in de 16 van Ajax. Maar nu een counter. Aan de rechterkant is het Anton Guy. Daar is wel Mauro Junior op tijd. Terug. Daar komt Van Bommel erin. Vliegen best wel wild. Tot 2 maal toe. Maar Ajax nog steeds in balbezit. Voordeel gegeven aan Ajax. Davy Klaassen speelt dan naar Mokkio. Die staat in de middencirkel als PSV inmiddels weer gegroepeerd is op de eigen helft. Daar leek Geyer vandoor te kunnen over de rechterkant. Maar goed verdedigend werk uiteindelijk toch wel van Van Bommel. Die daar wel iets te wild in kwam vliegen. Ook volgens de scheidsrechter Ajax rondspelend. Nu de linkerkant van het veld met Caio Henrique. Mooi hakje van Brand naar Toon. Ja, die zachte voetjes van Brandt, die komen toch linksom en rechtsom altijd wel weer tevoorschijn. Al heeft hij ook af en toe wat moeite om het tempo te belopen, heb ik het idee. De bal is nu bij Jurie de Geer, waar Til wat druk begint te zetten. Speelt hem af naar zijn collega, centrale verdediger Bouwman. Die slaat een linie over. Veel ruimte bij Glog.
2: Glog gaat naar binnen, is precies in de as van het veld. Schuift hem naar de rechterkant en dan is de snelheid er een beetje uit. Want komt achter Berghuis. Berghuis wel de snelheid weer ingebracht. Lage voorzet, makkelijk te verdedigen. Voor PSV, of in ieder geval laat Obispo dat er makkelijk uitzien. Bal gaat over de zijlijn en de ingooi is voor Ajax. Snel gedaan, de combinatie Berghuis geeft een diepe voorzet. Tolu die is te hard voor de Nigeriaan, gaat over hem heen. Berghuis excuseert zich en zo kruipen we zo langzaamaan richting de rust. Maar ik kan me Daaf echt geen wedstrijd herinneren in het korte en middellange verleden waarin ik zo weinig op de klok heb gekeken. Ineens denk ik het is alweer bijna rust.
0: Ja, het is intens. Het is spannend. Het is niet per se hoogstaand. Er gaat ook genoeg mis bij beide ploegen. Er worden niet heel veel kansen gecreëerd, maar het is wel gewoon heel spannend. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Het gaat op en neer wat dat betreft. En nu zien we een lange bal van Kovar. Die komt op het hoofd bij Caio Henrique. Daar gaat Brand naar de grond in duel met Geertruida. Maar vanaf de grond krijgt Brand de bal uiteindelijk nog bij Glog. Weer mooi gedaan van de Duitse Glog. Doet dat slim, want tikt de bal via Dest over de zijlijn. Een inworp dus voor Ajax. Metertje of 5 over de middenlijn aan de linkerkant. Caio Henrique staat klaar om die inworp te nemen. Gooit hem terug naar Jurie Baas. Die staat op de eigen helft met aardig wat ruimte. Speelt naar Aaron Bouwman. Naar de rechterkant dus. Bouwman, daar komt Berghuis zich aanbieden vanuit die rechtsbuitenpositie. Tenminste, ja, daar staat Anton Guy eigenlijk helemaal opgesteld. Ver naar voren opgeschoven. De Deen krijgt de bal nu via Julian Brand. Daar wil Guy de bal terugspelen naar Brand. Maar dat is doorzien door Geertruida. Geertruida naar de grond. Daar komt Ajax er vandoor. Maar ik denk dat de scheidsrechter het goed heeft gezien. Dat dat een overtreding was van Steven Berghuis. Hij is er zelf absoluut niet mee eens. Die heeft geen goed woord over voor die beslissing van de scheidsrechter. Het is in ieder geval PSV. Dat heeft hervat via Geertruida. Die speelt hem naar Sano.
2: Sano in de middencirkel. Sano met de opening naar de rechterkant. Lang onderweg. Maar Dest kan hem op inhouden, denk ik. Want dat is een snelle jongen, inderdaad, in de buurt van de cornervlag. Laat hij zich wel nog in de luren leggen door Henrique. Via de voet van Henrique gaat de bal wel weer over de zijlijn. Dus de ingooi door Dest alweer genomen namens PSV. Ik ben benieuwd wat we erbij gaan krijgen na die tumultueuze eerste helft. Is dit buitenspel toch? Voor Sano gaat wel de voorzet geven, maar ik denk dat de vlag nog omhoog moet. 1 minuutje krijgen we erbij. Tolu verlengt de eerste en enige minuut van de verlenging. Loopt ook al. Daar is het Sano die er voorbij komt. Gaat naar de achterlijn en laat zich dan een zetje geven. En denk ik loopt de bal over de achterlijn. Dat doet hij zelf. Nee, de bal wordt nog aangeraakt. Dus we krijgen nog een corner. Met nog 40 seconden te gaan in de extra tijd van de eerste helft. Zal dit wel de laatste actie worden van de eerste helft. Een corner van PSV, de eerste van de wedstrijd. Neergelegd
1: door Perisic aan de rechterkant van het veld.
0: Nou, wat ben ik op zo'n moment als dit blij dat Luc de Jong niet meer in de gelederen is van PSV. Want dan wist ik wel wat er ging gebeuren. Nu moet Ajax dit even overleven. Laatste moment waarschijnlijk van de eerste helft. De hoekschop die genomen gaat worden door Perisic. Dat kan hij zeker. Eerste paal weggekopt door Davy Klaassen. Gevaar is nog niet weg. Die bal blijft daar wat hangen. Sano, Obispo, Geertruida in één keer uit de lucht. En die bal die vliegt er zo in, zeg. Geertruida die maakt dan toch de 1-2 voor PSV. En hoe die het doet is behoorlijk fraai. Hij neemt hem uit de lucht. Die bal komt daar in de 16 bij hem terecht. En hij schiet hem zo over Ter Stegen in de rechterhoek. Ja, dit is toch wel heel erg zuur.
1: Ja. Sucker punch van PSV, van Geertruida. Hij heeft er eentje gemaakt die nog meer pijn deed, denk ik, hier in de Johan Cruijff Arena. Maar deze komt daarbij in de buurt. Bij zijn eerste basiswedstrijd voor zijn nieuwe werkgever PSV is het Geertruida vanaf 14, 15 meter. Hij raakt hem perfect. De hoek is vrij. Het is een lastige bal. Je kan hem er bijna niet in krijgen. Het is ook meteen rust. Deze corner wordt dan toch nog omgezet in het doelpunt IJs. Leek hem aardig te verdedigen. Maar toen was daar Geertruida. Ja, eerlijk gezegd heb ik zo'n gevoel van deze kun je tegenkrijgen. Maar ja, Ajax had er gewoon echt al een paar moeten maken. Meer moeten maken. Er zijn veel kansen. En dus ga je met een ontzettend rot gevoel richting de kleedkamer. Wij hebben er ook op deze manier natuurlijk een groot chagrijn in. Maar in de tweede helft is er genoeg perspectief. Want er waren veel kansen. En Ajax speelt in de tweede helft richting die fanatieke zuidzijde. Dus als je bijvoorbeeld net zoals Martin in Montreal in Canada zit. Omdat je dacht, ach die eerste wedstrijden, daar gaat toch geen topper zitten. Dan kun je in ieder geval bij ons verder luisteren. Want wij zijn er over een kwartier weer. Tot zometeen.
0: Tot zo.

0: Nu standaard bij Ziggo, ESPN in elk tv-pakket.
1: Voor iedereen.
0: Voor de superfans. De experts.
1: Ze creëren gewoon geen overtanden as.
0: De meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Zelfs als je niet van voetbal houdt.
3: Ja, is meer voor mijn partner.
0: Dus echt voor iedereen. Zo, altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.

0: sportvereniging Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live, een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden, bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk, wij verdedigen jouw belang als supporter. Sluit je aan bij supportersvereniging Ajax.
1: Dag, ik ben Hugo.
2: Hoi, ik ben Sof.
3: Plezier brengt ons samen. Ook dit seizoen zijn we trotse partner van de Vriendenloterij Eredivisie. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
0: Alle Ajaxiden scoren voordelige energie voor thuis met Tink E. Ga naar tinkenergie-ajax.nl en pak je voordeel. Tink Energie is official sponsor van Ajax.

Ja, ze staan er alweer klaar voor. Het zijn de jongste leden van de supportersvereniging van Ajax. Zij gaan natuurlijk ook op het doel schieten. Dit is hun moment voor hun games. We gaan even kijken met deze Ajax Fun Games wie we vandaag hebben staan. En we beginnen bij de keeper die staat tegenover Ajax in het thuistenu. Zijn naam is Mees Beijers. Daarnaast staat Misha Lutterman. Daarnaast Jax Hestra. Dan Gijs Dierink. Dan Storm Wehrink. En tenslotte Diede van den Broek. Dan natuurlijk in het midden Lucky. En daarnaast de keeper Sam Suikerbuik. Dan Levi Pankras. Niek Broertjes. Leonora Hofman. Denley de Herder. En tenslotte Otis Keunig. Dit zijn ze, de jongste leden van de supportersvereniging van Ajax. Daar gaan de Fun Games.

En als we dan nu naar de schermen kijken, dan zien we daar de eindstand van de Ajax Fun Games. Ajax in het thuistenu heeft dit keer gewonnen met 9 doelpunten. Tegenover Ajax in het uitenu met 6 doelpunten. En Ajax ziet als ze weer langskomen, deze jongste leden van de supportvereniging van Ajax. Geef ze dan weer even een lekker applaus.

0: Talent. We zijn er allemaal mee geboren. Maar als je jong bent, heb je nog geen idee wat het is of waar het je brengt. Iedereen is op eigen wijze briljant. Of het dan met je hoofd of je voeten is, je babbel of je handen. De AX Foundation helpt om talent te ontdekken en te ontwikkelen. Want pas als je jouw talent erkent, kun jij het verschil maken. Voor jou, voor een ander en voor ons prachtige Amsterdam.
1: Supportersvereniging Ajax is er voor alle Ajaxiden. Vanaf 12 jaar krijg je Ajax Live. Een tof magazine over jouw Ajax-helden. Zit je dicht bij het veld als ballenjongen of meisje? Ontmoet je Ajaxiden, bijvoorbeeld bij Café Ajax Live? Lekker voetballen op het heilige gras in de Johan Cruijff Arena? En, best belangrijk,

0: Welkom terug vanuit de Johan Cruijff Arena, waar alle spelers weer op het veld staan. Als ik het even zo bekijk, zijn dat dezelfde spelers als die het veld verlieten zo'n 15 minuten geleden. Geen wijzigingen dus, doorgevoerd door Michel Sanchez ofwel door Peter Bos. Ajax kreeg een zware dreun te verwerken enkele seconden voordat dat fluitsignaal klonk van Sander van der Eijk. Het was Geertruida die heel mooi binnenschoot vanuit de 16e. Ja, dat was vanuit een corner. Die bal bleef daar maar hangen. En toen vanuit de lucht een bekeken wippertje van Geertruida, die hem zo over Ter Stegen in de verre hoek kreeg. Daardoor beginnen we aan deze tweede helft met een 1-2 stand. Maar er is genoeg perspectief, want Ajax liet zeker in dat tweede gedeelte van de eerste helft mooi voetbal zien. Nu een lange bal van Ter Stegen, die via het hoofd van Perisic weer helemaal terugkomt bij Ter Stegen.
1: Paul Wanner is binnen de lijnen gekomen. Fernandes, de 18-jarige PSV'er, is in de kleedkamer achtergebleven. En dan was het misschien toch wel wat te veel voor hem. Alhoewel het voor PSV natuurlijk netto prima heeft uitgepakt. Want ondanks dat hij een gele kaart kreeg en dat ook voor Sano geldt, staan ze wel met 1-2 voor. En dat was me wel een klap. Iedereen hier in de Johan Cruijff Arena die voor Ajax is, net als wij, die stond daar toch wel even wat beteuterd bij te kijken bij het doelpunt van Geertruida. En ook net toen we even naar het toilet gingen hier, werd er weinig gesproken, moet ik zeggen. Het was wel zo'n gevoel van, daar gaan we weer misschien. En dat wel Ajax, en daar moet het zich dan maar aan vasthouden. In de afgelopen 3 wedstrijden thuis tegen PSV niet verloren. Eentje werd ook gewonnen. En in alle gevallen kwam PSV eerst op voorsprong. Nou, dat was vanavond natuurlijk ook weer het geval. 2 keer dus nu zelfs al dat ze op voorsprong komen. De ploeg van Peter Bos, die voetballend uiteraard goed zijn, maar achterin ook kwetsbaar. En daar moet Ajax zich aan vasthouden. Ajax in balbezit nu met Ter Stegen net buiten de 16 meter. Geeft een lage bal weer. Dit keer is hij goed, lijkt me. Op Oscar Glog goed aangenomen, zegt Glog. Tolu wegsteken, dat kan. Hij gaat eerst zelf door. En dan voelt hij die actie eigenlijk wat te ver door. Kan hij hem nu niet afspelen. Wordt aan zijn shirt getrokken, aan zijn rug getrokken door Dest. En dan is de snelheid eruit. Dus Mokyo aangespeeld. Dus Ajax nog wel steeds in balbezit met Brandt aan de linkerkant.
0: Brandt speelt door naar Caio Henrique, die ver op de helft van PSV staat, maar wel veel PSV'ers om zich heen heeft. Dus wordt gedwongen om die bal weer even terug te spelen naar Jurie Baas. Baas nu tussen de linies naar Glog, die goed begint aan die tweede helft. Glog naar Mokyo, Mokyo naar Brandt. Zo gaat de bal goed rond op de helft van PSV. Zoals we dat graag zien in deze tweede helft, waar Ajax moet. Tolu ingespeeld door Baas. Tolu laat hem liggen voor Mokyo. Mokyo met een slordige paas. Die had Berghuis in gedachten. Nu ontstaat er wel een grote kans voor Davy Klaassen misschien. Maar nee, Kovar is eerder bij die bal. Daar is het slordig uitverdedigen. Klaassen lijkt daar ineens 1-op-1 te komen in de 16. Maar Kovar staat goed op te letten. Kovar krijgt de bal nu ook terug van Geertruida. En speelt de bal naar links. Daar staat Van Bommel eigenlijk als linksback opgesteld. Komt de bal helemaal bij de eigen 16 halen. Gaat aan de wandel. Daar denkt Klaassen de bal af te kunnen snoepen. Maar dat lukt niet. Van Bommel steekt daar Guus Til weg. En aan de rechterkant heel veel ruimte bij Dest.
1: Dest gaat richting zijn mannen. Dat is Henrique. Mooie bal van Dest richting Til. Lage voorzet van hem. Komt bij niemand. Goed verdedigd Ajax. En nu kan Brandt de bal binnenhouden aan de linkerkant van het veld. Naar binnen trekken. 3 PSV'ers voor zijn neus. Krijgt hem bij Henrique. Terug op Baas. Weinig ruimte. Goeie bal naar Baas. Die daar tussen de linie staat. En naar voren kan. Speelt hem aan op Klaassen. Klaassen neemt hem niet goed aan. Probeert hem nog vooruit te spelen richting een andere Ajax. Maar dat lukt niet. Handelingssnelheid van Klaassen daar. Niet afdoende om Ajax in balbezit te houden. 49ste minuut. En de bal is bij PSV, bij Sano. Sano en dan zomaar het opschuiven bij Obispo. Die wil de bal dan ook. Nee, het is niet Obispo. Maar de nummer 10, Wanner, de Oostenrijker. Want dat is hij tegenwoordig. Speelde het WK met Oostenrijk. Zou ook voor Duitsland kunnen spelen. Maar ja, krijgt wat meer kansen natuurlijk. Ten zuiden van de grens. Oostenrijk, ik wou zeggen Oostenrijk in balbezit. Nee, PSV in balbezit. Wel met een Oostenrijker die diep gaat. Maar Guus Til heeft hem nog. Geeft hem naar links. Aan de linkerkant de aanname bij Ruben van Bommel. Dreigt met het schot. Geeft hem door naar Mauro Junior die er overheen kwam. Borst aanname richting de doelman van Ajax. Ter Stegen goed gedaan Henrique, want die was het met de borst.
0: Nu de countermogelijkheid voor Ajax met Glog. Die gaat naar de as van het veld vanaf links. Nu de middencirkel in. Wacht weer lang met het spelen van die bal. Tot wat ongenoegen op de tribunes. Nog steeds Glog nu terugspelen naar naar Mokyo. Mokyo in de middencirkel speelt opzij naar Bouwman. Bouwman heeft daar Peppi voor zich. Speelt hem weer terug naar Mokyo. Mokyo net buiten de middencirkel op de eigen helft. Dan weer terug naar Bouwman. PSV begint wel goed aan die tweede helft. Het staat goed georganiseerd. En Ajax heeft moeite om daar doorheen te voetballen. Als Ter Stegen nu de bal aan de voet heeft. Net buiten het halve maandje. Buiten zijn eigen 16. Gaat voor de lange bal richting Tolu. Die kan je in de lucht natuurlijk altijd proberen te vinden. Wint ook dat duel van Obispo. En krijgt de bal net niet bij Oscar Glog. Probeert dan de bal terug te winnen Tolu. En maakt daarbij een overtreding in de middencirkel. Overtreding die wordt gemaakt op Wanner. Ja, het is een duwtje in de rug. Ik kan me wel voorstellen dat de scheidsrechter hem geeft. Het is ook een uiterste poging van Tolu om eigenlijk zijn eigen balverlies goed te maken. En dan heb je de schijn al een beetje tegen in zo'n duel.
1: Een bal neergelegd door Geertruida. Geertruida, overgekomen van Leipzig. Hij speelde vorig seizoen wel in Engeland. Hij heeft het doelpunt gemaakt net voor rust. Het viel even goed voor hem en hij raakte hem. Dat moeten we er ook bij zeggen. Ook wel heel erg lekker. PSV met Mauro Junior die hem niet lekker raakt. Loopt hem over de zijde en aan de linkerkant. Ingooi is voor Ajax voor de neus van de beide trainers. Peter Bos met de armen over elkaar. Een grijze sweater heeft hij aan. Zwarte broek, zwarte sneakers. En Ajax heeft de bal in het bezit bij een man met witte schoenen. En een paarse sokken. Paarse, lila paarse broek. En een paars shirt. Dat is onze doelman. Mark Ter Stegen. Hoge bal van Ter Stegen. Goeie bal. Ja, uiteindelijk toch nog gelukkig bij Glog. Omdat Perisic even niet op stond te letten. Diepe bal nu richting Mokyo. Die gaat zo'n beetje naar de cornervlag, onze verdedigende middenvelder. Kan hij de bal ook controleren bij Wanner? Hij heeft hem nog wel. Goed gedaan. Mokyo. Mokyo naar binnen dan. Lage bal op Tolu. Teruggelegd. Zijn afstandsschot is hoog en te hoog van Julian Brand. Maar kansje voor Ajax uit de tweede lijn na een prima aanval. En vooral een zorgvuldige aanval. In de 51ste minuut de eerste kans van de tweede helft voor Ajax. 1-2.
0: Hier moet Ajax wat vertrouwen uit gaan putten. Dit schot van een metertje of 20 van Julian Brandt. In de voorbereiding in de Conference League tegen, ik denk, Shelbourne. Heeft hij die bal al een keer vanaf randje 16 bijna stijf de kruising ingeschoten. Ik zag even een flashback vormen. Maar dit keer raakte hij hem niet zo goed.
1: Was toch die halve voorzet die er bij de tweede paal in ging? Of bedoel je die niet?
0: Nee. Hij heeft hem ook randje 16 een keer. Echt mooi. De rechte kruising
1: Uitschoot hij per ongeluk binnen. Maar dat was een andere dan.
0: Nee, dat is een andere. Nee. Dat was een bewustie. Nu gaat hij dus over. Ajax wel weer in balbezit met Mokyo. Die speelt naar Bouwman. Halverwege de helft van PSV. Beetje aan de rechterkant. Doorspelen naar Ntongai. Speelt hem weer terug naar Bouwman. Maar alles in iedereen. Nu op de helft van PSV. Hakje van Berghuis door naar Klaassen. Klaassen, stevige tackle van Obispo. Het mag door. Klaassen staat weer. Nu wordt nu weer onderuit gehaald door Obispo. Dan moet het toch gevlogen. Het is een ingooi. Wel voor Ajax gelukkig. Zo'n beetje tegen de cornervlag aangeplakt.
1: Ja, dat kan Ntongai goed. En daar gaan we nu gebruik van maken. In zijn derde seizoen, vierde voor Ajax. Mag hij steeds vaker deze specialiteit laten zien. Hij doet dat met een lange aanloop. En hij gooit hem inderdaad richting Tolu. Bij de eerste paal Tolu verlengt. En daar zijn alleen maar PSV'ers. En Perisic die kan hem zo rustig op. Terug naar zijn doelman koppen die hem in handen heeft gepakt. Perisic deed dat alsof hij een potje aan het voetvolleyen was. En ondertussen staat Soufiane Amrabat klaar om in te vallen. Voor het eerst bij Ajax. Alhoewel, hij gaat nu toch een hesje aan doen. Amrabat gaat nog niet meedoen. Die doet nog even, of hij loopt nog even snel warm. Dat kan ook. Ja, hij zal toch wel inderdaad klaarstaan. Om er zo meteen in te komen. En wie is die andere met die mooie tattoos?
0: Ja, dat Leonardo.
1: Is natuurlijk Leonardo, ja. Tolu nu nog in balbezit. De spits van Ajax. Dat is hij nu in ieder geval nog. En zo meteen misschien nog wel. Want ze kunnen ook allebei spelen. Hebben we vorige week gezien. Hij stond wel buitenspel. En daar klonk het fluitje voor. Gaat Ajax dan nu meteen wisselen? Komen Leonardo en Amrabat er nu meteen in? Ik denk het nog niet. Nee, we gaan nog even verder. 54ste minuut van de wedstrijd. In ieder geval gaat Michel Sanchez vroeg ingrijpen.
0: Ja, ze moeten nog even wachten. Ja, inderdaad apart. Amrabat stond al klaar, maar wilde dan toch nog even een paar sprintjes trekken. Maar daarvoor moest hij dan toch nog een hesje eventjes aandoen. Dat hesje is nu weer uit en dat is maar goed ook, want er gaat nu gewisseld worden. Het zijn dus Marcus Leonardo en Soufiane Amrabat die gaan invallen. Amrabat voor zijn debuut. Klaassen gaat eruit, heeft de aanvoerdersband gegeven aan Steven Berghuis. En ook Oscar Glog gaat het veld verlaten. Voor hem komt Marcus Leonardo het veld in. We gaan dus weer twee spitsen zien in de persoon van Tolu en Leonardo. En nu gaan we even luisteren naar het publiek voor Sofyan Amrabat. Die kan op een goed welkom rekenen in de Johan Cruijff Arena. Zijn debuut dus voor Ajax op die 6-positie. Wat zal betekenen dat Mokyo in een iets meer aanvallende rol zal gaan fungeren in dat laatste deel van de wedstrijd. Dat is nog een aardig deel, want we zitten in de 55ste minuut. Het staat nog altijd 1-2 en Ajax is in balbezit.
1: Ja, het is Baas die hem even teruggeeft richting zijn doelman Ter Stegen. Hoge bal van Ter Stegen op het hoofd. Nee, op de dij. Op het dijbeen van Mokyo. Goede combinatie met Tolu. En dan gaat de bal eroverheen voor Guy. Was niet de bedoeling, maar Guy heeft hem wel. Kan met de voorzet komen. Tweede paal. Tolu terugkoppen, ja. En dan is er een PSV die bal weghenst. Ajax heeft hem overgenomen. Nee, PSV heeft hem met Peppi. Peppi die daar wel helemaal terug uit moet. En het lastige heeft om PSV in balbezit te houden. Dat lukt hem wel. En hij wordt dan ook nog diep weggestoken. De Mexicaanse Amerikaan naar buiten toe. Peppi met een mannetje in zijn rug. Speelt hij hem in de voeten van Ruben van Bommel. Is op snelheid. Gaat naar zijn rechter. Kan hem meegeven daar. Maar Julian Brandt die loopt dat heel goed dicht. Hij is niet de allersnelste. Maar zijn looplijnen kunnen heel slim zijn. En dit was zo'n moment. Nu een balbezit wel weer bij PSV. Hakje van PSV is ook mooi van Bommel richting Dest. Maar Ajax met wederom Julian Brandt verdedigt goed. Bal gaat over de zijlijn. 56ste minuut van een open wedstrijd. Waarin Ajax nu iets verder naar voren leunt. En dan een beetje uit moet kijken voor die counters van PSV. Of eigenlijk heel erg moet uitkijken.
0: Ja, heel erg uitkijken. Nu is het PSV dat de 16 van Ajax omsingelt. Dus wel veel Ajax-zieden ook in de eigen 16 om te verdedigen. De voorzet van Dest helemaal vanaf rechts. Die gaat richting tweede paal. Nou, ver daar voorbij eigenlijk. Veel te hard die bal van Dest. Kan die binnengehouden worden door Peppi? Nee. Maakt ook allemaal niet uit. Want er is een vlag omhoog buiten spel geconstateerd. Door een van de grensrechters. En dan wordt het een vrije trap voor Ajax. Net buiten de 16 aan de rechterkant. Bouwman moet iets verder nog naar rechts toe van scheidsrechter Sander van der Eijk. En gaat die vrije trap dan later aan Ter Stegen, denk ik. Nou ja, speelt hem zelf naar Ter Stegen toe. Die staat dan ook buiten de 16 aan de rechterkant. En een lange paas richting Tolu. Tolu komt door. Daar kan Leonardo aannemen. Die doet dat ook goed. Maar laat de bal dan uiteindelijk afsnoepen door Perisic. Niet snel genoeg gehandeld door de net ingevallen Braziliaan. En PSV kan dan aan de opbouw gaan beginnen met Perisic naar Dest. Dest het 1-2'tje met Til. Maar een goede verdedigende actie hoor van Juri Baas. Die wordt dan neergehaald van achter. Ajax kan daar voordeel uit behalen. De vrije trap snel genomen door Baas naar Berghuis in de as van het veld. 1-2'tje aangaan met Leonardo aan de linkerkant. Julian Brandt. Dit ziet er goed uit voor Ajax. Brandt naar binnen toe. Brandt, kan hij dan gaan schieten? Randje 16 misschien? Nee, niet echt ruimte. Brandt wil naar Tolu. Bal komt uiteindelijk bij Amrabat terecht. Eerste balcontact voor hem. Voorzet komt misschien van Guy dan aan de rechterkant. Guy er voorbij bij Van Bommel. Guy met geen goede voorzet. Dat is een wipper. Zo in de handen van Kovar. Maar het zag er wel even heel dreigend uit. Ben in de aanval voor Ajax.
1: Ja, een goede bal naar de rechterkant. In de voeten van Dest. Zo'n beetje op de middenlijn. Dan geeft hij hem door naar Gustil. En dan weer terug naar Dest. Dest, PSV nu met de rust. En dat moet lekker zijn voor Serginho Dest. Oudspeler van Ajax schrijft hem naar rechts. En dan helemaal achteruit. En dan kan het spel verdeeld worden door Perisic. Door naar Sano. Sano naar de rechterkant, daar is Geertruida. Geertruida ook weer naar Sano. Sano speelde misschien niet de meest gelukkige eerste helft, maar in de tweede komt hij meer in het spel voor. En dan aan de linkerkant Mauro Junior. Kan overal op het veld spelen, behalve in de spits. En is nu dus linksback bij PSV. Achteruit Kovar, door naar Geertruida. Geertruida vol in de voeten van Dest, die erg vaak naar binnen komt. Terwijl we bij Ajax toch vooral aan de buitenkant zagen. Peppi, is dit geen buitenspel? Dat maakt niet uit, want Til heeft hem op de achterlijn. Til, dat is een goede slijding van Ajax in de persoon van Baas. Baas, er kan er toch nog een voorzet komen. Staat Bouwman niet goed op zijn positie, maar heeft hij geluk dat Peppi hem ook niet lekker raakt. Keeper heeft hem.
0: Ja, dat was eventjes billenknijpen hoor. Dat doet Bouwman uiteindelijk net goed. Hij zorgt dat Peppi niet vol zijn hoofd tegen dat hoofd aan, tegen die bal aan kan zetten. Het is Ter Stegen die de bal uiteindelijk in de handen heeft hem nu voor zijn voeten heeft gelegd. Niet heel veel afspeelmogelijkheden ziet. Nog steeds niet. Amrabat komt zich daar dan wel een beetje aanbieden. Maar nog steeds Ter Stegen. Die moet nu toch een keuze gaan maken. Het wordt Amrabat die zich daar vrij maakt op die 6 positie. Speelt hem wel meteen weer terug naar Ter Stegen. Dan zitten we weer naar hetzelfde te kijken. Ter Stegen die eigenlijk niet helemaal weet waar hij de bal naartoe moet spelen. Ter Stegen nog steeds, nu steeds verder uit de 16 als een soort Manuel Neuer. Zover staat hij opgeschoven. Uiteindelijk een goede paas naar Berghuis. Die krijgt hem niet bij Leonardo, dus PSV met de overname. Het is wat onwennig, het spel bij Ajax de afgelopen minuten. Het loopt niet lekker en PSV weer met de overname. Peppi die de bal helemaal terugspeelt naar Kovar. En Kovar met een lange bal naar voren. Die komt wel bij Amrabat terecht.
1: Amrabat in de middencirkel neemt hij hem op de borst aan. Nee, op de dij. En geeft hem dan richting Brand. Combinatie dus. En dan weer terug namelijk naar Amrabat en Tolu. Tolu naar de linkerkant van het centrum. Daar is Amrabat weer. Amrabat en Brand. Brand en dan is daar Baas door naar Enrique. Die wil vooruit, maar dat kan hij niet meteen. Doet het uiteindelijk goed naar Leonardo. Leonardo wordt aan zijn shirt getrokken en heeft geen balbezit meer. Hij werd ook niet zo hard als een shirt getrokken. Had dat beter moeten doen. Geen goede actie van Marcus Leonardo. Na precies een uur spelen heeft Ajax, heeft Michel al ingegrepen. Staat Ajax met 1-2 achter. Was het in de eerste helft beter dan in de tweede. Creëerde het in ieder geval veel meer kansen. En wil het nog meer kansen gaan creëren. Want ik zie ook Dolberg klaarstaan om in te vallen bij Ajax. Nu eerst de kans misschien voor Guy die door het centrum doorliep. Het was wat opportunistisch. Te opportunistisch. Want de doelman van PSV die heeft hem Kovar.
0: Ja, Dolberg, maar ook nog een debutant met nummer 11. Viktor Tsigankov staat klaar om zijn eerste minuten in het Ajax-shirt te gaan maken. De Oekraïner dan de bal naar links. Daar is Caio Henrique die de bal probeert aan te nemen, maar dat niet goed doet. Via zijn borst gaat die bal over de zijlijn en dan is het een inworp voor PSV en een wisselmoment voor Ajax. Daar gaat Tolu naar de zijkant. Voor hem dus in de plaats Kasper Dolberg. Ja, we zitten breed in de spitsen in de selectie. En Dolberg mag laten zien waarom hij nog altijd in Amsterdam is.
1: En nu krijgt Mokio kramp.
0: Ja, we zien Mokio inderdaad op de grond liggen. Daar zijn twee PSV'ers bij die hem helpen met de krampen. Been omhoog houden. Maar het ziet er niet helemaal lekker uit bij Jordi Mokio, eerlijk gezegd. Er worden ook snel nog twee andere spelers de warming-up ingestuurd. Als dus ook die debutant het veld in is gekomen. Viktor Tsigankov, die is gekomen van Girona. Kent dus Michel Sanchez al te goed voor Girona. Heel veel wedstrijden gespeeld voor Dynamo Kiev. Daar echt furoren gemaakt in eigen land. Imposante statistieken. En ook 67 interlands voor Oekraïne. Ja. Het is geen kleine naam die daar het veld in komt. Daar hebben we er maar een paar miljoen voor moeten betalen.
1: Zeker. Nee, als ik me niet vergis was hij er niet bij tijdens het EK. Ik denk dat toen geblesseerd was. Want toen speelde Nederland hier in dit stadion. Tegen Oekraïne. Twee derde gevuld stadion, weet je nog. EK heet 2021, het uitgestelde EK. Met in die wedstrijd een goal van Dumfries in ieder geval. Maar volgens mij deed hij toen niet mee.
0: Staat me niet meer heel vers in het geheugen, die wedstrijd eigenlijk.
1: Ik was erbij en ik moest me er ook voorbereiden. Ja. Ik deed hetzelfde werk bij die wedstrijd. Ondertussen ook een wissel bij PSV. Die proberen er even sneaky doorheen te gooien. Peppi gaat eraf. Mijnans komt erin. En ook nog een wissel. Perisic gaat eraf. En voor hem in de plaats komt met nummer 19 Esmir Bayraktarević. Voor hem wel bijzonder. De Bosnier. Want ineens was er vandaag dat gerucht dat hij heel snel naar Al Ittihad kon gaan. Een grote transfer kon maken. Maar hij is gewoon meegekomen. En hij doet dus ook nog gewoon mee. De man die zijn ploeg Bosnië naar het WK schoot. Het is al heel lang geleden. Bosnië deed ook mee aan het WK. Maar uiteindelijk verloren ze van Amerika in. Wat zal het zijn? Nou, de 32e of de 16e of de 8e finales. Ik weet het niet precies.
0: Ja, ik heb dat EK heb ik een beetje weggestopt op de een of andere manier. Oh, we hebben het nu alweer
1: over het WK. Ja, sorry. We gaan gewoon lekker over clubvoetbal spreken. 1-2 bij Ajax tegen PSV. Leuk dat je luistert. Mokio staat klaar om er weer in te komen. Ajax heeft al 4 keer gewisseld. En door de as van het veld wordt Sano weggestuurd. Maar Bouwman lost het goed op met Ter Stegen.
0: Ja, goede verdedigende actie van Aaron Bouwman. Om te voorkomen dat de kleine Japanner daar ineens op doel kan schieten in de 16. Nu een stevig duel op het middenveld. Voor het eerst die Tsigankov en de bal van Obi. Bispo gaat helemaal terug naar Kovar. Mokio zal dan nu hopelijk het veld weer in mogen komen. Nee, hij moet nog steeds wachten. Het is nog steeds 10-11 in het nadeel van Ajax. Scheidsrechter mag nu toch wel weer groen licht gaan geven voor Mokyo. Die al een tijdje klaar staat langs de lijn. Terwijl PSV de bal vrolijk rondspeelt. Op de eigen helft nog wel. Geertruida ingespeeld. Geertruida naar de rechterkant. Daar is het Til. Die speelt naar Dest. Dest kan aardig wat meters maken. Dest wordt geen strobreed in de weg gelegd. Mijnans voor het eerst. Mijnans gaat schieten met links. Maar het is niet een al te best schot. Heeft wel een aardig schot in de benen hoor. Dat linkerbeen van die Mijnans is levensgevaarlijk. Dat liet hij vorige week in Utrecht ook maar weer eens een keertje zien. Door echt van de punt van de 16 die bal zo in de kruising te leggen. Maar nu doet hij dat niet. Het is Ter Stegen die de bal krijgt van Jurie Baas. En vervolgens richting Bouwman speelt. Maar dat gaat niet goed. Bouwman moet dan een overtreding maken. Doet dat. Dan kan PSV weer gevaarlijk worden met Mijnans die de bal voorzet. De 16 in. Weggewerkt door Jurie Baas. Het gevaar is nog niet weg. Want daar is Kodai Sano. Sano. Een 1-2'tje met Wanner. Uiteindelijk het afleggen naar rechts. Het schot van PSV. En dan Sano bijna met een wereldgoal. Een soort hakje. Maar het is buitenspel. Poeh, het is echt even billen knijpen en oppassen dat die 1-3 er niet in vliegt.
1: Ja, Ajax gooit de bal nu snel uit. Dus het mag toch allemaal verder aan de rechterkant. Aaron Bouwman. Ajax, het publiek gaat erachter staan. Een goed moment om dat te doen. Ajax natuurlijk veel gewijzigd. Nieuwelingen, Tsigankov bijvoorbeeld, die heeft hem nu ook aan de rechterkant. Heel veel PSV'ers om hem heen. En dan kan PSV er ook uit. Blijft die bal nog binnen, denk ik, bij Bayraktarovic? Ja, moet Amrabat het gaatje dichtlopen. En dat doet hij alsof het de Mbappé is, bij Bayraktarovic. Hoeft er dit keer niet zo heel ver voor te lopen. Goed, fysiek. Amrabat, dat is hij. Het is echt een uitsmijter van de gozer. Hij speelt met nummer 4, maar hij speelt op nummer 6 natuurlijk. De lang verwachte nummer 6. Hij is er. En hij staat in de eerste 5 minuten, 10 minuten dat hij meedoet. Zijn mannetje bij Ajax tegen PSV. Maar we moeten toch ook vooruitkijken. Ajax zal toch in ieder geval een keer moeten scoren in de Johan Cruijff Arena. Met het balbezit bij de doelman Ter Stegen. Die nadrukkelijk meedoet in het opbouwspel van Michel. Dit zijn duidelijk stalorders van de Spaanse leiding. En dat gaat zo nu en dan goed. In dit geval lanceren ze met 2-3 balcontacten Baas. En Baas wordt onderuit gehaald, maar krijgt geen vrije trap daar.
0: Ik denk ook eerlijk gezegd dat de bal wel wordt gespeeld. Misschien dat hij net wat te veel wordt vastgehouden. Ja, het mag in ieder geval door. Bal wel via Kovar in één keer weer terug bij Ajax. Amrabat pikt de bal op in de middencirkel. Is het nu Julian Brandt speelt naar links. Naar Jurie Baas. Doorspelen naar Henrique. Henrique 1-2'tje aangaan met Brandt was de bedoeling. Maar Brandt zag goed dat hij de bal niet terug kon spelen. Dus eventjes terug naar Baas. Baas in één keer naar Dolberg. Dolberg in een stevig duel met Geertruida. Naar Henrique krijgt hij de bal alsnog. Brandt nu met een opening, een mooie opening naar rechts. Die komt zo aan bij Guy, die wil in één keer voorkoppen. Maar die kopt hem dan tegen Ruben van Bommel aan. En via Van Bommel gaat de bal over de zijlijn. Inworp is voor Guy.
1: Guy doet het laag. Goede combinatie met Tsigankov. Eerst terug uit. En dan bij goed doorgelopen. Bouwman door de as. Bouwman komt voor zijn linker uit. Probeert hem door te steken richting Mokyo. Die ook niet helemaal lekker loopt. Maar die bal was ook veel te snel. Maar ik denk dat de pijp bij Mokyo ook echt wel leeg is. Na die kramp van net. Die zal straks even aan de lader moeten, denk ik. En nu eerst de PSV met aan de rechterkant Serginho Dest. Daar is bij dat dure celkonijn bijna nooit iets op. En zeker de batterij niet. Maar Ajax ziet wel dat Baas daar die bal goed heeft. Ja, Mokyo, ja, die staat daar toch echt niet lekker
0: meer op. Ja, die is op.
1: Die is echt klaar. Ajax moet daar, denk ik, toch gaan ingrijpen. Of in ieder geval de staf van Ajax. Bal nu teruggegeven van Ajax richting Henrique. En hij weer dan naar de doelman. Aan de rechterkant is het Guy. Ja, ze zullen het heus wel gezien hebben natuurlijk. Maar eerst uitkijken nu, want Tsigankov verliest de bal. En dan kan er een afstandsschot komen van Mauro Junior misschien. Hoek van de 16 meter, dit is buiten spel volgens mij. Voor Bayraktarovic wordt niet gegeven. En hij schiet hem tegen de hakken van Ajax aan. Ajax moet er dan snel uit, maar dat lukt niet. PSV heeft hem nog.
0: Ja, het lukt niet bij Ajax in deze tweede helft. En PSV weer met de overname nadat de bal zo werd ingeleverd. Geertruida in de middencirkel terug naar Kovar. We zitten in de 68ste minuut en de stand is nog altijd 1-2. Ajax moet uit een ander vaatje gaan tappen om nog een resultaat te halen vandaag in de eigen Johan Cruijff Arena. Nu druk zetten van Leonardo op Kovar. Dat wordt gewaardeerd op de tribunes. Ajax moet met een mes tussen de tanden gaan spelen. Iets verder de duels ingaan. Want op deze manier gaat het niet lukken. Amrabat speelt hem naar Jurie Baas. Naar de linkerkant. Daar is Caio Henrique. Henrique heeft felle druk te verwerken van Dest. Ver op de helft van Ajax. Dus terug naar Baas. En weer terug naar Ter Stegen. Ter Stegen ziet daar goed dat Tsigankov zich aanbiedt in de middencirkel. Die speelt naar links toe. Daar is Julian Brandt. door naar Henrique. Allemaal nog wel op de helft van Ajax. Henrique wordt teruggedwongen, speelt naar Jurie Baas. Baas staat helemaal vast daar op het middenveld. Niet veel afspeelmogelijkheden voor Ajax. Amrabat terug naar Bouwman. Bouwman weer helemaal terug naar Ter Stegen. PSV heeft dat gewoon heel erg goed staan. De credits daarvoor naar de ploeg uit Eindhoven. Amrabat speelt opzij naar Bouwman. Weer terug naar Ter Stegen. Ja, iemand moet zich gaan aanbieden daar op het middenveld. Er moet meer bewogen worden, want zo blijven we driehoekjes achterin spelen. Nu is het Tsigankov die zich aanbiedt en wil doorspelen naar Leonardo. Dat lukt niet helemaal. Jurie Baas in een poging om de bal binnen te houden, maar met een peer naar voren. Maar die komt ook weer bij PSV terecht. En dus de overname met Mijnans.
1: Mijnans nu in de as. Opening naar rechts. Daar is Serginho Dest. Aan de zijkant staat Kostić klaar om in te vallen voor PSV. Terwijl Mokio nog steeds voor Ajax binnen de lijnen staat. 69 minuten gespeeld. Bal is in de voeten gespeeld weer bij PSV zomaar. Met Wanner en dan door naar Dest. En Dest probeert hem door te steken. Dit loopt gelukkig voor Ajax niet goed af. Aan de rechterkant van het veld was het de bedoeling om Bayraktarovic te bereiken. Dat lukt niet. En dan Ajax weer met goed aan de linkerkant nu wel Julian Brandt. Helemaal aan de zijlijn. Dus het zal wel eventjes naar de as moeten. Combineerd met Tsigankov die helemaal in die as stond. En dan terug. Het is even zoeken naar wie waar staat, moet ik eerlijk zeggen, bij Ajax. Er zit een groot gat tussen de verdediging en de aanval en eigenlijk heel weinig daartussen. Terwijl Kostić nog steeds aan het rekken is aan de zijlijn. En hij zal zo meteen dus in gaan vallen, de oude Serviër. Hier is Amrabat met het balbezit voor Ajax. Teamveldspeler is eindelijk weer eens op de helft van PSV. Maar de snelheid, de balsnelheid, is ontzettend laag momenteel bij Ajax. Tsigankov probeert er wat snelheid in te brengen. Geeft hem aan Anton Guy. Anton Guy dan terug naar Brandt. Brandt niet lekker gespeeld naar Aaron Bouwman. Springt aan hem voorbij. Lage bal van Bouwman in de voeten van Leonardo. En dan inmiddels de 70 minuten gepasseerd. En Ajax creëert niks meer tegen PSV dat met 1-2 voor staat. En dat op deze manier in een zetel zit hier in de arena.
0: Ja, Ter Stegen heel ver uit zijn doel. Een paar meter voor de middencirkel. Wacht heel lang weer met het geven van een paas. Nu richting Dolberg. Die kan doorkoppen. Richting Gaai is de bedoeling. Maar die komt daar niet aan. Kovar kan die bal oppakken. En doet dat ook. Kovar neemt alle tijd. En Ajax weer terug in verdedigende stellingen. En gooit hem nu naar Van Bommel aan de linkerkant. Die heeft ruimte om de middenlijn over te steken. Van Bommel heeft ook nog Mauro Junior naast zich aan de linkerkant. Aan de rechterkant is het Wanner. Wanner speelt dan naar Mauro Junior. Veel ruimte om een voorzet te geven. Guy is daar niet. Tsigankov moet verdedigen de voorzet. Wordt gepakt door Ter Stegen na een schot van Mijnans. Die daar helemaal vrij stond. Om een hoek te kiezen. Ja, we hebben het al gezegd. Mokio, daar is de tank gewoon echt leeg. En het verbaast me eigenlijk een beetje dat Michel Sanchez dat niet heeft gezien. Ja, of als hij het wel heeft gezien, dat hij niet ingrijpt. Want hij heeft het gewoon niet meer, Mokio. Hij heeft een hele goede wedstrijd gespeeld. Een hele goede eerste helft in ieder geval. Maar kan het allemaal niet meer belopen op het middenveld. Ter Stegen nu weer ingespeeld en met een bal naar de linkerkant. Daar is Caio Henrique.
1: Caio Henrique, lage bal. Als Ajax hier verder geen schade oploopt, dan is het een goede keuze geweest, lijkt me. We gaan zo meteen in ieder geval Ouazzane zien, want hij staat klaar. De nummer 68 van Ajax, rug nummer 68 in de 72ste minuut. Mag hij zo meteen misschien wel gaan aantreden tegenover Serginho Dest, met wie hij ooit als hooghouder, als ik me niet vergis, op de foto ging. Het was zijn held toen hij bij Ajax onder 13 speelde, Serginho Dest. En nu speelt hij zo meteen tegen hem. Ik denk nu al, want de bal is uitgeschoten. Ter Stegen raakte er niet lekker. Bal ging over de zijlijn. En dus kunnen zowel Kostić, die ook nog steeds stond, als Ouazzane binnen de lijnen komen bij Ajax. Mokio gaat al naar de zijkant. Het nummer nog niet de lucht in. Maar bij PSV moet er ook nog iemand naar de kant. Wie is dat dan? 17, die loopt volgens mij naar de kant, ja. Mauro Junior heeft het veld verlaten. Mokio gaat er ook af. Voor hem in de plaats Ouazzane. Ook dat is weer een aanvallendere wissel. Ryan Flamingo staat ook nog klaar aan de zijlijn. Benieuwd of ze hem ook nog snel klaar kunnen maken. Ja, zeker. Hij gaat er ook in komen. Geertruida doelpunt te maken. Werd gepasseerd voor deze wedstrijd Flamingo door diezelfde Geertruida. Maar nu mag je hem dus toch nog opvolgen. Geertruida uitgefloten natuurlijk in de arena. Want hij speelde lang niet alleen voor Feyenoord, maar ook voor alle jeugdteams. En dus ben je dan niet geliefd. Ja, zo werkt het. Dat is de wet van de rivalen. 73 minuten gespeeld. 1-2 de stand bij Ajax tegen PSV. Het zal moeten gebeuren, Daaf, nu.
0: Ja, het moet echt gaan gebeuren. En Ajax met de overname op de helft van PSV. Dat is goed. Er is ruimte bij Tsigankov. Die geeft hem mee aan Leonardo. Leonardo naar de grond. Overtreding. Ook gezien door de scheidsrechter. Gele kaart wordt er gegeven Kostic, aan volgens mij Kostic inderdaad. Ja. Dat is nou zo'n beetje zijn eerste actie. Ja. Niet een hele gelukkige. En een vrije trap voor Ajax op een fijne plek. Net buiten dat halve maantje van de 16 meter. Wat zal het zijn? Een metertje of 20 dus van het doel van Kovar verwijderd. Ja, wie zal de uitverkorene zijn om hier achter de bal te staan? Ik zie Julian Brandt die zich ermee bemoeit. En ik denk dat hij degene is die de bal gaat opeisen. PSV druk bezig met het neerzetten van een muurtje. Dit moet dan dat moment zijn om die gelijkmaker binnen te schieten. In de 74ste minuut, misschien straks de 75ste als de aanloop van Brandt daar is. Ook Caio Henrique staat klaar. Het is een vrije trap op een gevaarlijke plek. En er is een doelpunt nodig hier in de Johan Cruijff Arena. Scheidsrechter vindt alles in orde, bevindt alles in orde. En Julian Brandt gaat zo beginnen aan zijn aanloop. Of ja, toch Caio Henrique?
1: Of wordt het Caio Henrique? Eerst nog even naar de muur, waar ook een muurligger is aangesteld. En dat is Kostić zelf, denk ik, maar geworden. Die ook de vrije trap heeft veroorzaakt. En dan kunnen wij zo meteen het antwoord gaan geven. Wordt het Caio Henrique of wordt het de Duitser Julian Brandt? 74,5 minuut gespeeld. Het wordt Julian Brandt. Schiet hem in de muur. Afslaan. De bal is niet voor Julian Brandt. Ja, in tweede instantie wel. Maar dan is de druk wel van de ketel voor PSV. Heeft Henrique de bal. En dan loopt het leeg. De energie die erin kwam dankzij die door Leonardo versierde vrije trap. Want ik zag in de herhaling dat er toch niet echt veel aan de hand was. Leonardo nu bij de tweede paal wordt naar de grond getrokken. Wil weer wat. Maar dit verdient geen penalty. En hij heeft boven alles balverlies geleden. Want de bal is in de handen van de doelman van PSV. En zo blijft het toch wel schraal wat Ajax aan kansen creëert. In de tweede helft goed gewerkt Dolberg.
0: Ouassan kan er nu vandoor. Want een goede onderschepping. Ouassan heeft brand bij zich. Ouassan doet het zelf maar. Schiet hem over. Oh, dit was een mogelijkheid. Zeg, nog een grotere mogelijkheid dan die vrije trap zojuist. De bal wordt onderschept bij Sano. Geen overtreding gezien door de scheidsrechter. Ouassan kan er vandoor. Kan hem ook meegeven aan Brand. Ja, als je dan zelf schiet, moet je hem er eigenlijk ook inschieten. Maar dat doet Ouassan niet. Het scheelt niet veel. Maar die bal moet tussen de palen en onder de lat. Maar hij gaat over de lat. Het blijft 1-2.
1: Ja, ik denk dat Obispo was die daar keihard in kwam glijden. En daarmee redde hij wel de meubelen voor PSV. Want daardoor kon Ouassan ook niet gecontroleerd voor de verre hoek kiezen. Maar moest hij wel met wat meer kracht en wat hoger. En ja, schoot hij hem uiteindelijk dus ook over. Uiterste inspanning van, ik meen Obispo, maar het kan ook Kostić geweest zijn, die daar ineens nog voor kwam duikelen. 76 minuten bijna gespeeld en Ajax probeert het in ieder geval wel. Met veel aanvallende spelers binnen de lijnen. En dat zijn namen veel daarvan, waarvan we een paar maanden geleden niet hadden kunnen bevroeden dat ze voor Ajax zouden komen spelen. Sommigen misschien omdat we er in alle eerlijkheid nog nooit van hadden gehoord. Maar sommigen toch ook omdat we ze alleen maar zagen in grote wedstrijden tegen Ajax. Zoals bijvoorbeeld Julian Brandt of Sofyan Amrabat tegenover Mbappé nog op het WK. En nu staat hij hier in een Ajax-shirt. En dat bevalt me echt prima. De bal is bij Tsigankov. Ook hij dus nieuw bij Ajax in de tweede helft als invaller. De bal gaat naar de linkerkant. Caio Henrique speelt hem in de voeten van Baas. Baas achteruit, net buiten de 16 meter. Nou, inmiddels al wel een stuk erbuiten. Als echt een maarschalk, als een veldheer. Daar staat hij, Mark ter Stegen. Hoge bal van hem naar de rechterkant. Naar wie? Ja, in de voeten van een PSV'er. Daaf, meer kan ik er niet van maken.
0: Ja, Sano, die heeft het daar wel weer lastig. Die verliest bijna de bal aan een Ajax-ziet. Maar het loopt goed af. Nou, het loopt goed af. Hij is nog steeds aan de bal, Sano. Die echt een soort naar zijn eigen achterlijn aan het dribbelen is. Nu de bal wel bij een medespeler krijgt uiteindelijk. Ajax zit er bovenop. Maar de ingooi gaat helaas wel naar PSV toe. Ja, merk toch wel dat Ajax de afgelopen 5 minuten er een tandje bij heeft gedaan. Wat feller is in het druk zetten. En dat zorgde net ook voor die gigantische kans van Ouassan. Nu PSV met de inworp. Scheidsrechter zegt dat er opgeschoten moet worden door Kostić. Dat doet hij dan ook uiteindelijk. Amrabat nu met een tikkie terug naar Entongai. Even weg uit de druk. Waar Bouwman ook gevonden wordt. En aan de linkerkant, daar ligt de ruimte bij in eerste instantie Jury Baas. Die speelt hem door naar Henrique op de middenlijn zo'n beetje. Doorspelen naar Ouassan. Ouassan in duel met Dest. Ouassan en Dest, die al eens met elkaar op het veld stonden hier in de arena. Toen Ouassan een keer mocht hoofdhouden voor een wedstrijd. Hij mocht één speler uitkiezen om mee op de foto te gaan. Dat was Dest. Nu met elkaar in duel. Bal teruggegooid van Ouassan naar Julian Brandt. Brandt afspelen naar Bouwman. Bouwman terug. terug naar Juri Baas. En veel spelers van Ajax omsingelen de 16 van PSV. De bal moet daar nog komen. Nu misschien via Amrabat. Die probeert in één keer naar Dolberg te spelen. Maar dat loopt niet goed af voor Amrabat. Uiteindelijk probeert hij daar een inworp te versieren voor Ajax. Maar de inworp gaat naar PSV. Halverwege de helft van de Eindhovenaren.
1: In de 79ste minuut van de wedstrijd is de ingooi voor PSV. En kunnen ze bovendien de Eindhovenaren nog wat tijdswinst boeken. Omdat de nummer 19, Esmir Bayraktarovic, daar op de grond ligt. De Bosnier is inmiddels wel weer omhoog gekrabbeld met zijn oranje-rode schoenen. Een ingooi is al gegooid door Dest. En probeert PSV die bal wel in de ploeg te houden. Maar lukt dat niet. En is het Aaron Bouwman die hem... Oh,
0: zo
1: verschrikkelijk ziekenhuisduel. Echt verschrikkelijk doorgelopen. Baas valt nu ook Van Bommel aan. En nu is het hek van de Dam. Iedereen duikt op elkaar. En het is Ruben van Bommel die het eerste mikpunt is. Ook de reservespelers van Ajax nu richting het veld. En iedereen moet zich rustig houden. Maar de vlam slaat ongelooflijk in de pan. Omdat Ruben van Bommel echt, en dat is het belangrijkste om naar te kijken, verschrikkelijk hard doorgaat op Aaron Bouwman. Die daar groggy bij ligt en hopelijk oké is. Ruben van Bommel gaat daar meedogenloos door. Misschien gaat hij voor de bal. Maar het voelt niet zo en daarom is iedereen boos.
0: Jee, wat gebeurt hier allemaal? Het is Bouwman die nog steeds op de grond ligt. Je zag hem echt naar lucht happen en ook meteen naar de zijkant. En gele kaart gaat de lucht in. Dat is dan voor Davy Klaassen. Ja, daar gaan er misschien
1: nog al gewisseld.
0: Die was al gewisseld inderdaad. Want er zijn inderdaad ook heel veel wisselspelers het veld opkomen. Stormen, verzorging, wissels van allebei de ploegen. Een flinke opstootje. Ik denk dat daar nog wel meer gele kaarten de lucht in gaan. En ja, ook misschien wel een rode.
1: Ja, het leien voor een rode.
0: Dit moet een rode kaart zijn.
1: Dit moet
0: voor
1: een rode kaart
0: van Bommel.
1: Zijn.
0: Ik zie het nu weer in de herhaling. Komt als een imbeciel invliegen op Aaron Bouwman. En daar moet een rode kaart voor gegeven worden, denk ik toch. Als het niet
1: hij
0: door.
1: Krijgt geel en ook Baas krijgt geel. Ongelooflijk. En het is volgens mij Til ook niet. Het is niet eens. Het is wel Van Bommel die geel krijgt. En dat krijgt Baas ook. Baas maakte zich het meest boos. En nu krijgt ook Bos geel, volgens mij. In ieder geval iemand van de bank van PSV. Maar Van der Eijk maakt hier volgens mij een verkeerde beslissing door niet naar de VAR, naar het VAR-scherm te gaan. Want het was een vreselijke cynische actie. Zoals de Engelsen dat zouden zeggen. Ja, ik zie hem in herhaling. Het is misschien ongelukkig.
0: Hij is wel meteen schuldbewust. Nog eventjes in de verdediging. Dan toch wel van Ruben van Bommel. Hij gaat meteen met zijn hand de lucht in. Hij schrikt ook van wat hij zelf doet volgens mij.
1: De bal die een meter of 2,5 boven de grond stuitert. Dan kopt Bouwman die bal weg. En Van Bommel is veel later. Knalt niet met zijn hoofd. Dat dacht ik in eerste instantie. Maar met zijn lijf, met zijn bovenlijf. En dat is flink. Want dit is een gym rat. Zoals dat heet. Tegen Aaron Bouwman, die wel oké lijkt. Ajax zou hier natuurlijk, alhoewel het uitgewisseld is, natuurlijk nog wel mogen wisselen. Want dit is wat je noemt een witte wissel, als het zijn hoofd is. Van Bommel, de jonge Van Bommel, die doet zijn haar nog eens goed. Terwijl ook de camera's, de oude Van Bommel, die hier eens een hattrick maakte. Waarom zeg ik dit? Uiteindelijk gevonden hebben. En die werd ook natuurlijk even in beeld gebracht. Juri Baas met de aanvoerdersband wordt ook in beeld gebracht. Want hij liet zich toch voornamelijk gelden in het opstootje. Of in ieder geval was degene die misschien wel het opstootje startte. Want ging als eerste naar Van Bommel toe. Die meteen omhoog kwam. En daardoor heb je ook nog meer het gevoel dat het zijn schuld was. En niet die van Bouwman. Want Bouwman die ligt daar tenslotte nog steeds. Het is wel duidelijk wie het slachtoffer is hier. En de arena maakt zich boos op Van Bommel. En dat is waarschijnlijk niet de eerste keer dat ik die zin uitspreek.
0: Nee.
1: Omdat ik hier ook al zat toen zijn vader hier nog speelde.
0: Ja, als Ruben van Bommel erin blijft staan en daar heeft het alle schijn van, dan gaat hij een aardig fluitconcert te verduren krijgen elke keer als hij aan de bal is. Dat kan ik je wel op een papiertje geven. Nou ja, hij staat er nog altijd in. Het lijkt er ook niet op alsof er contact is tussen de VAR en de scheidsrechter Van der Eijk. Bouwman staat inmiddels weer, dat is goed om te zien. Maar kijkt nog wel wat glazig uit zijn ogen. Ja, het is vooral de borst volgens mij. Hij kreeg echt een dreun op die borst te verwerken. Was, zoals ik zei, aan het happen naar lucht. Ja, op de beelden die we hier voor ons hebben zie ik ook ongeloof bij Davy Klaassen aan de zijkant. Dat Ruben van Bommel nog steeds op het veld staat. Nou, ik denk dat we toch moeten accepteren dat dat zo gaat blijven. We zien Bouwman naar de kant strompelen eigenlijk met de verzorging. Ik denk niet dat hij door kan. Langs de kant zie ik nog niet direct een vervanger klaarstaan. Dat is dan wel een probleem voor Ajax. Sanchez, Michel Sanchez staat daar te zwaaien langs de zijkant. Een wegwerpgebaar te maken naar de scheidsrechter. Die nu ook naar Michel Sanchez toe gaat, denk ik, om hem ook nog een gele kaart te geven. De vlam slaat opnieuw in de pan daar langs de zijkant. Ja. Ik zie dat Wijndal zich ermee gaat bemoeien. En ja, het wordt heel ongezellig. Het is allemaal daar langs de zijkant waar nu de technische staf van beide kanten elkaar bijna in het haar vliegen. En Davy Klaassen bemoeit zich weer ermee. Steven Berghuis. Het is echt heel erg ongezellig in de Johan Cruijff Arena. Allemaal door die onbesuisde actie van Van Bommel. Nu 2 gele kaarten gegeven door de scheidsrechter. Ik denk aan allebei de trainers of een assistent. Ja, het is allemaal niet meer te volgen voor wie de gele kaarten zijn. Het zijn er zoveel, scheidsrechter nu weer. Het veld in. Ja,
1: het gaat er nu over dat Bouwman er niet in mag. En Ajax meteen wil wisselen. En dat mag gelukkig wel. Ajax mag nog een keer wisselen. En zo krijgen we nog het debuut van Thilo Kehrer. Als Ajax ziet, zeer ervaren Duitse speler. Premier League gespeeld met West Ham. Een hele hoop wedstrijden. Ooit ook al in de onder 17, onder 19 van Duitsland. Samen met Julian Brandt. Overgekomen van Monaco. En hij dus, Thilo Kehrer, een siervolle verdediger vind ik het om naar te kijken over het algemeen. Rechtsback of centrale verdediger. Hij nu binnen de lijnen. En hij zal dus Aaron Bouwman moeten vervangen. En ik hoop dat Aaron Bouwman goed herstelt van dit nare duel. Want dat was het hoe dan ook met Ruben van Bommel.
0: Ja, Ter Stegen met de bal aan de voet. Laten we de frustratie die er is losgekomen in het stadion dan maar omzetten in het aanmoedigen van Ajax. Nog 6 minuten officieel, maar dan gaan er een hoop bij komen. Want het spel heeft toch zeker een minuut of 5, 6, misschien wel 7 stilgelegen door wat er zich allemaal op het veld heeft afgespeeld. Net Kehrer met zijn eerste balbezit voor Ajax speelt de bal terug naar Ter Stegen. Die heel ver uit zijn doel weer staat. Halverwege de eigen helft. Het mag van PSV. Er wordt niet echt druk gezet. Bal gaat terug naar Kehrer. Kehrer speelt dan naar Tsigankov. De twee debutanten die elkaar vinden via Brandt. De bal terug naar Tsigankov. Daar zit een PSV'er terug. Maar tussen. Maar de bal gaat naar Amrabat uiteindelijk. Die helemaal weer terug speelt naar Ter Stegen. Ja, het is eventjes opnieuw de wedstrijd uitvinden. Naar wat er net gebeurde. Ajax in balbezit. En via Ouazan gaat de bal naar Julian Brandt. Op de eigen helft speelt het zich allemaal af. Brandt draait open. Naar de linkerkant en speelt de bal helemaal naar Caio Henrique.
1: Caio Henrique met de aanname door in de voeten van Tsigankov. Die speelt hem goed door naar Caio Henrique, dacht ik. Maar toch PSV prima opgelost met Kostic. En dan is daar een bal naar voren. Bij PSV is het Bayraktarovic die daar diep liep aan de zijkant. Maar gelukkig die bal niet meekrijgt. Want de ruimtes zijn groot bij Ajax achterin nu. 86 minuten en inderdaad, Davy zegt het al, er gaat veel tijd bij komen. Kan je nu ook al zeggen, dat gaat te voelen als te weinig. Hoeveel er ook bij gaat komen voor de Johan Cruijff Arena. Waar de frustratie erg hoog is nu bij het publiek. En ik heb dat zelf toch ook wel een klein beetje. Kehrer aan de zijlijn. Kehrer, bal naar de zijlijn. Is het Guy die bal ongelukkig raakt. Is de ingooi voor PSV aan de linkerkant. En daar maken ze absoluut geen haast meer bij. Gaat eerst nog een jelletje gepakt worden door Van Bommel daar aan de zijlijn. In plaats van dat de bal gewoon ingegooid wordt. En nu moet het ook opschieten van der Rijk. Ja, iedereen op de bank maakt zich natuurlijk ook boos bij Ajax. In ieder geval Kehrer nu met een tikje terug. Ja, dat opstootje en dat het allemaal zo lang duurde aan de zijlijn heeft er wel voor kunnen zorgen dat Ajax in ieder geval meteen kon wisselen, Daaf. Dat we niet met 10 man hebben gespeeld.
0: Ja, dat is zeker waar. Bouwman die er dus af moest na die stevige charge van Bommel. Ajax nu snel de vrije trap genomen richting Dolberg. Gaat die bal Dolberg de 16 in. Wel veel naar de zijkant gedwongen. Dolberg nog altijd aan een sliding van Obispo op de bal, denk ik. Dus een hoekschop voor Ajax. Ajax kan dan gevaarlijk gaan worden. Een hoekschop vanaf de linkerkant. Daar gaat Julian Brandt naar die hoek toe. Die hoek waar altijd zulke fanatieke supporters zitten die de Duitsers aanmoedigen om die bal op hun hoofd te leggen. Een hoofd met een shirt eronder die een wit-rood-wit kleurenpatroon heeft. Ik noem maar een Thilo Kehrer. Ik noem een Casper Dolberg. Ik noem een Marcus Leonardo. Die staan allemaal daar in de 16. En de linkerhand gaat de lucht in bij Brandt voor die hoekschop.
1: Ja, en bij de tweede paal komt hij misschien bij Baas. Nee, weggekopt. Bal blijft binnen aan de rechterkant. Is het Tsigankov die hem opnieuw voor kan geven? Eerst de paal, kopbal Baas gaat naast. Ja, was lastig ook voor Jurie Baas. Maar Jurie Baas, aanvoerdersband. is ook echt als een captain bezig. Begeeft zich overal op het veld. De dood of de gladiolen is ook wel wat Ajax op dit moment moet doen natuurlijk. Terwijl Jarek Gazirovski, die vorig jaar nog scoorde tegen Ajax in die uitwedstrijd. Toen dachten we nog wel een geweldige speler hebben ze binnengehaald bij PSV. Inmiddels dus naar de bank verwezen. Hij staat klaar aan de zeilen en hij gaat invallen. En hij doet dat voor Armando Obispo. Het eeuwige talent eigenlijk bij PSV. Ja, 27 jaar inmiddels al. Zo lang zijn hele profleven ook al bij PSV. Hij naar de kant. En dus voor hem die andere centrale verdediger die inmiddels lang haar heeft gekregen. Binnen de lijnen. Lange bal. 89e minuut. De doelman met de trap. Amrabat gaat er onderdoor. En dan is het zomaar Van Bommel aan de linkerkant. Ja, die wordt uitgefloten. Lage voorzet. Goed verdedigd. Het is Baas nu. De tank bij PSV lijkt ook wel een beetje leeg. Maar goed, de counter kan natuurlijk altijd nog. Dolberg verlengt goed. Maar Brandt liep niet door. Ja, niemand bij Ajax liep eigenlijk door. Nu loopt Brandt wel door. Als hij helemaal teruggaat richting Kovar. En Kovar die moet dan een lastige bal geven. Krijgt hem wel bij Dest. Bal van Dest is ook weer lastig op bij Raktarovic. En Ajax neemt over. Met nu Brandt. Brandt, nee het was Dolberg die hem op Brandt geeft. En dan naar links. Links de slijding van PSV. Maar binnengehouden Henrique, goed gedaan. Caio Henrique naar de grond, wil een vrije trap. Bij de cornervlag krijgt hij niet. Maar overgenomen bij PSV. Het was Van Bommel volgens mij die dat daar helemaal deed. En dan is dit nu, nee Van Bommel zie ik hier aan de linkerkant klaarstaan. En PSV kan dit uitspelen, want er is heel veel ruimte in het midden.
2: Ja, goede verdedigende actie toch van Ouazzaan. Die daar banner van de bal zet en Ajax kan omschakelen. Amrabat naar Julian Brandt. Die de bal net iets te ver van zijn voet laat springen. Dan wel een overtreding te verduren krijgt van Dest. Dus een vrije trap voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Metertje of 20 over de middenlijn. Snel genomen door Amrabat. Ouazzaan ingespeeld in duel met Dest. Ouazzaan naar binnen toe. Vindt daar Brandt. Randje 16. Nou, die handelt niet snel genoeg. Het schot uiteindelijk van Ouazzaan. Maar in de handen van Kovar niet moeilijk in de korte hoek. Dat schot van de Marokkaan als Kovar de bal nu nog steeds in de handen heeft. Dolberg daar nog een beetje bij staat om te storen. Maar de lange bal is daar van Kovar. En die gaat zo over de zijlijn. Dus kan Ajax nog een keer als de officiële speeltijd er bijna op zit. En we bijna gaan zien hoeveel minuten erbij gaan komen.
1: 6 of 7 schat ik zo in. Het zijn er minder tegenwoordig omdat de regels iets beter worden uitgevoerd. Het gaan er 7 zijn. 7 minuten voor Ajax. Nou, hop, ga erachter staan. Het publiek ziet het nu toch ook 7 minuten. En dan is het een goede bal van Brandt op de doorgelopen Ouazzaan. Ouazzaan in het centrum. Ouazzaan, lastige bal voor Leonardo. Die probeert nog te draaien met heel veel man in zijn rug. Had hem gewoon terug moeten spelen. Goede actie Dolberg. Dolberg die zich laat zien. In ieder geval met de vlijtig meespelen. Bal gaat naar rechts. En daar is het een actie van Kerer die hem doorgeeft op Guy. Guy, goede van Zigank. Of nee, geen goede bal. Richting Guy. Druk op de doelman helemaal. Die schiet hem weer over de zijde. Hop. Het publiek moet het ook aanvoelen. PSV natuurlijk onder hoge druk. Al is het maar van het publiek. 6,5 minuut van de 7 nog te gaan.
2: Ja, Guy heeft snel ingegooid naar Kerer. Kerer naar Amrabat. Oeh, die speelt hem bijna zo in de voeten van Van Bommel. Nou ja, dat doet hij eigenlijk. Maar Van Bommel kan er niet vandoor. Tsigankov nu voor Ajax. Maar PSV zit daar bovenop op het middenveld. De overname is daar. Kostic met veel ruimte. Kostic nog steeds. Het ligt helemaal open daar achterin bij Ajax. Omdat er steeds meer risico wordt genomen. Meijlands nu aan de linkerkant. In het midden is er ruimte. Het schot vliegt erin. En het is over en uit. Het is 1-3 en die goal wordt gemaakt door Bayraktarevic. Ja. En PSV juicht bij de cornervlag.
1: Ja, Ter Stegen keek nog wel, ging nog wel de goede hoek in. Maar binnenkant paal, ja, een moeilijke hoek voor Erin Bayraktarevic. Maar hij maakt hem knap af. En zo loopt de arena op alle manieren leeg. De lucht loopt eruit, de hoop loopt eruit. En ook de supporters vinden het hier en daar. Daarmee maak ik een understatement wel gesneden. En ze vertrekken. Ajax gaat verliezen van PSV. Het staat 1-3. Ondanks de strijd die Ajax in de tweede helft wel degelijk heeft geleverd. Waren er eigenlijk vooral kansen in de eerste helft. En creëerde Ajax in de tweede helft eigenlijk bijna niks meer. Ook niet nadat de vlam dus in de pan was geslagen. En we 7 minuten blessuretijd op het bord zagen staan. En is je gedachte toch nu moeten we er zelfs nog 5. Poeh, nog 5 minuten blessuretijd bij die 1-3 stand.
2: Ja, het kunnen wel eens een hele lange 5 minuten gaan worden op deze manier. Van mij mag er ook afgefloten worden. Ajax wel weer aan het overspelen. Achterin bij Tilo Kerer is de bal. Die speelt naar Leonardo. Niet veel van hem gezien tijdens zijn invalbeurt. Amrabat terug naar Kerer. Scherer terug naar Amrabat. Het is echt doodstil ineens in de arena na die genadeklap die PSV heeft uitgedeeld. Nu PSV opnieuw met Wanner. Ja, het zou ook nog erger kunnen worden. Laten we hopen van niet. Dat zou ook wel weer geflatteerd zijn als het nog verder uit zou lopen. Sano speelt opzij naar Van Bommel. Ajax nu allemaal op de eigen helft. Het is rondspelen van PSV met Flamingo naar Dest. Dest naar Bayraktarovic. Lastige naam is dat toch. Henrique die speelt hem via de Bosnier over de zijlijn. En wordt het een inworp voor Ajax. Brandt wipt hem over zijn tegenstander heen. Maar uiteindelijk komt de bal bij Flamingo. Flamingo geeft hem dan mee. De voorzet is daar, maar komt niet aan. Oppassen dat het niet erger wordt. Is het nu toch vooral voor Ajax dat er nu wel vandoor kan over de rechterkant. Amrabat geeft aan Ntongai. Maar die bal is niet lekker in de loop. De overname weer van PSV. Het lijkt echt nergens meer op wat we nu zien. En de tijd gaat heel erg langzaam. 3,5 minuut blessuretijd zijn er inmiddels weggetikt. Ajax nu in de middenlijn. Met de middencirkel moet ik zeggen. Met Brandt speelt de bal naar Ouazzaan. Mooie bal is dat wel hoor. Ouazzaan kan voorbij als directe tegenstander. De 16 in Ouazzaan. Ouazzaan nog steeds. Zijn schot wordt geblokt door Sano. Komt terecht nog bij Amrabat. Amrabat naar Ouazzaan. Die staat daar op het puntje van de 16 aan de linkerkant. Kan misschien nog een keer gaan schieten. Nee, een paasje naar Dolberg was de bedoeling. Maar dat gaat niet goed. Krijgt de bal met wat geluk wel terug. Amrabat dan in de richting van Tsigankov. Die probeert met een hakje dan weer naar Ouazzaan te spelen. Maar nee, het zit er niet meer in bij Ajax. Bal over de zijlijn.
1: Ja, nou ja, je kunt er nog gerust eentje maken. Het is al lang geleden dat Ajax van PSV verloor. Ajax verloor van een hele hoop tegenstanders in de afgelopen jaren. Maar PSV, dat ging eigenlijk nog wel prima. Vanavond gaat het echt niet lukken. Dolberg, vorig jaar werd het gelijk. Nu Dolberg naar de rechterkant. Daar zit uiteindelijk Jurovski tussen. Die glijdt hem over de zijlijn. Ingooi is voor Ajax aan de rechterkant. En daar is het Guy die dat doet. 20 meter van de achterlijn. Geeft hem in de voeten van Keren. Keren levert hem in. Ongelukkig. En dan een goede slijding van Amrabat. Maar wel ten koste van een ingooi voor PSV. En ook weer wat terreinwinst voor de ploeg van Peter Bos. Peter Bos die de bal zelf ook even in handen pakt. En nog eventjes wijst. En hij is ook het mannetje natuurlijk. Met zijn PSV. Wint hij straks in de arena over 2 minuten. Want dan zitten er 7 minuten blessuretijd erop. PSV nog balbezit van Bommel. Hij wordt nauwelijks uitgefloten. Wordt nu als een shirt getrokken door Ntongai. Die gaat dan nog geel krijgen.
2: Jongen,
1: jeetje. Nou, dat voelt niet helemaal aan, Van der Rijk.
2: Nee. Dat je deze overtreding dan net zo zwaar bestraft als die van Van Bommel zo even eerder.
1: Van Bommel heeft ook geen geel gekregen.
2: Hij heeft niet eens geel gekregen. Nee, dat mag de VAR natuurlijk.
1: Nee, toch? Jawel.
2: Er zijn zoveel gele kaarten de lucht in gegaan dat ik niet heb kunnen bijhouden wie ze allemaal hebben gekregen.
1: Ja, volgens mij wel.
2: Maar Bouwman staat niet meer in het veld. En dat komt toch echt door Ruben van Bommel. Afijn, we hebben er eigenlijk al genoeg over gezegd. PSV weer aan het rondspelen met Flamingo. Speelt hem naar de rechterkant. De kerstverse doelpuntenmaker. Bayraktarevic speelt hem weer terug naar Flamingo. Die vindt zijn doelman Kovar. En ik kan je geruststellen, nog maar iets meer dan een minuut van deze wedstrijd. En dan is het afgelopen voor Ajax. 1-3 is de stand. Als Ajax nog één keer kan gaan met Brandt. Brandt speelt hem naar Tsigankov. Tsigankov naar zijn linker schieten. Kovar met een goede redding. Bal komt nog bij Ouazzaan terecht. Ouazzaan ook zoeken naar de ruimte voor het schot. Zoeken naar Julian Brandt. Brandt wordt neergehaald. Dan wordt het nog een vrije trap voor Ajax. Wederom op een goede plek. Net buiten dat halve maandje van de 16 van PSV. Als de laatste minuut van die 7 minuten blessuretijd tikken. Ja, mocht hij erin vliegen, dan ben ik bang dat het een eretreffer is.
1: Daar ben ik ook bang voor. Want dan is het op slag afgelopen, denk ik, deze wedstrijd. De passen worden nog even uitgemeten door de scheidsrechter. Er is overigens een VAR-check geweest, zie ik net, in de analen. Toen ik even op ging zoeken of Ruben van Bommel inderdaad geel heeft gekregen. En dat heeft hij. En heeft op dat moment ook een VAR-check plaatsgevonden. Dus de leiding heeft besloten dat die overtreding waar we het al veel over gehad hebben van Bommel niet voldoende was voor een rode kaart. 98e minuut in die vrije trap wordt in de muur geschoten door Ntongai. Afslaande bal vervolgens voor Van Bommel. Keihard tegen iemand aan en Hens gemaakt. Dus nog een nieuwe vrije trap voor Ajax. Hens is toch ook gewoon geel, zou je zeggen, voor Mijnans. Als hij dan daar Hens maakt, moet je ook geel geven. Ik heb vorige week nog over gehad in die wedstrijd tegen Telstar, dat er vaak bij een Hensbal er dan geen gele kaart wordt gegeven. En een enkele keer dan ineens wel. Dan zeggen ze, ja, Hens is geel. Nou, hier, dan moet je hem ook geven. Ja. Oké, 98e minuut inmiddels. Dus we zijn al door die 97. Geen en Ajax mag een nieuwe vrije trap nemen. Nog iets lastiger, nog iets verder. Met Kayo Arike die het gaat doen. Kayo Arike, ja, nou, nee, net naast. Hij leek richting de korte kruising te gaan. Maar ook dat gaat nog naast. Dus er zelfs een eerder treffer is Ajax niet gegund. En dat hadden wij ze natuurlijk wel gegund. PSV was beter. Maar het verloop van deze wedstrijd zal zuur smaken voor Ajaxide die hier aanwezig waren en dus ook voor ons, Daaf.
2: Ja, ja, dat is een conclusie waar ik mij achter schaar. Ja, in de eerste helft had het voor Ajax moeten gebeuren. Toen had Ajax het momentum via toch denk ik Berghuis, die de allergrootste kans kreeg op 2-1. Had Ajax op voorsprong moeten komen. Toen vlak voor rust die ongelukkige tegentreffer. Echt in de allerlaatste seconde van nota bene Geertruida, die de bal zo de verre hoek in wipte vanuit die hoekschop. En in de tweede helft, moeten we eerlijk zijn, kwam Ajax er gewoon niet aan te pas. Was PSV beter. PSV had het goed staan. Ajax kwam er niet doorheen. En PSV heeft het uiteindelijk dus in de slotfase van die wedstrijd nog afgemaakt. Ik denk toch het moment waar het meest over nagepraat zal worden, zeker, is die overtreding.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wil de weg.

verwacht. De hele week op de Soul Dance Train op zaterdagavond op Radio Noordzee en op Grote Zone FM. We begonnen dus inderdaad met Patrick Hernandez en Born to be a Wife. Soul Dance Train met disco, swingbeat, R&B, funk, soul. Nou, hip-hop, alles wat er voorbij komt. Hip-hop, 90s classic hebben we zometeen. Ik dacht eigenlijk dat de plaat die ik zo meteen ga draaien, dat het een Zero's classic was, maar dat is het niet. Hij komt uit 1998, je hoort hem zometeen. En wat moeten we ook nog bespreken? Oh ja, we moeten ook nog even hebben over de vraag van vorige week die ik je stelde. Dat doen we zometeen, na de Spinners. And working my way back to you, babe.

Ze is waarschijnlijk bang dat ze de mannetje kwijtraakt. Ik heb het idee dat ze daar een beetje bang voor is. Een van de dames van de Sister Sledge in ieder geval. Bring your own baby, oftewel BYOB. Oftewel, leuk dat je langskomt, maar blijf van mijn vent af. Neem je eigen kerel mee. Nou, prima. Plaatje uit 1983. Niet zo'n hele grote hit geweest, maar wel een leuk liedje om weer eens te draaien in de Soul Dance Train. En die werd dan weer voorafgegaan door een knater van een hit. Om precies te zijn, een plaatje uit 1979 van de Spinners. And working my way back to you, babe, in the Soul Dance Train. En ik zei het al, we moeten nog eventjes ergens op terugkomen. Want vorige week heb ik de vraag gesteld: wat vinden jullie als luisteraar nou leuk om te horen? Moet ik heel veel freakplaten draaien van die onbekende meuk die nooit iemand gehoord heeft behalve ik en nog een paar freak-dj's bij Piraten in Amsterdam? Of moeten we muziek gaan draaien die iedereen kent en alleen maar die dikke hits klappen, zoals inderdaad deze van de Spinners of inderdaad Lips Incorporated, Funky Town, nou ja, dat soort dingen. En er is wel redelijk op gestemd, zeg maar. Er is wel een klein bommetje heb ik laten ontploffen, mensen. Ik had dat niet verwacht. Ik denk, er komen 1 of 2 of 3 reacties op, maar mijn telefoon explodeerde werkelijk na het programma, eigenlijk tijdens de uitzending al, toen ik het riep. Onder andere collega en werkgever Erwin, die zei: nou, doe maar een mix van die twee. Dat is wel lekker om naar te luisteren. Ben ik met je eens, Erwin. Richard stuurde ook een berichtje. Ik hou al van die freakplaten, maar af en toe een dikke hit mag ook wel. Nou, dat nemen we ook mee in de berichtgeving. Even kijken. Jenny zegt: nou, ik heb toch het liefst de bekende deuntjes, want dan kan ik lekker de hele avond meezingen. Ja, Jenny, dat begrijp ik. Dat vind ik ook een goeie. Even kijken. Bob die zegt: doe vooral wat je zelf leuk vindt, want dan klinkt het programma het lekkerst. Ja, dat is misschien wel waar. Even kijken, dan hebben we nog een berichtje van Jos. Jos die zegt: doe mij maar vooral die onbekende hits, die dikke hits, die kennen we allemaal wel. Die horen we toch al de hele dag op de radio. Even kijken, Jeroen stuurt: doe maar een mix. Ja, bedoelt hij dan een mix? Moet ik een mix uitzenden van een mix? Gewoon al die platen? Of bedoelt hij een mix van deze twee? Ja, nou, niet helemaal duidelijk. Even kijken, wie hebben we nog meer? Barry. Hey Barry, goedemiddag. Leuk dat je ook luistert. Of goedenavond, leuk dat je ook luistert. Barry zegt: ik hou wel van al die freakplaten, met name Swingbeat vind ik te gek. Vooral mee doorgaan. En zo zijn er echt naar heel veel reacties binnengekomen. Ik heb wel een stuk of 50, 60 gehad. Uiteindelijk, alles tegen elkaar afwegende, kom ik tot de conclusie: we moeten een mix draaien van oud en nieuw en jong en oud en onbekend en bekend. En kortom, eigenlijk het beetje wat ik net deed. Een oudje, een bekende, een minder bekende. Nou, dat kan natuurlijk. Daar wordt aan gewerkt. Over bekende platen gesproken. Ik heb een paar maxi-singles binnengekregen. En één, daar ben ik heel trots op, want dit is een illegale persing. Heb ik dat nou gezegd? Krijg ik nou zo meteen de politie aan de deur? Uh-oh. Dit is geen illegale persing, mensen. Nee, het is een illegale mix. Die is nooit officieel uitgebracht. Het is een pre-recording. Je zou kunnen zeggen een soort demo, maar daar is hij wat te goed voor. Een demo klinkt namelijk meestal een beetje half afgemixt en nog net niet klaar. Deze was het absoluut wel, alleen kozen ze voor een andere mix. Quincy Jones was niet tevreden over het resultaat van de maxi-single van Wanna Be Starting Something, want daar hebben we het over. Dit is een hele speciale, rare uitvoering van Michael Jackson.

ik heb natuurlijk straks niet iedereen genoemd die een berichtje gestuurd heeft. Maar toch iedereen bedankt voor het reageren. Want het zijn er echt ongelooflijk veel. Het zijn er te veel om allemaal in de uitzending te benoemen. Dan ben ik 2 uur bezig met afkondigen van wie dat wij allemaal berichtjes gestuurd hebben. In plaats van leuke plaatjes draaien voor jullie. René die zegt bijvoorbeeld, ik hou van al die freakplaten. Graag wat meer onbekend materiaal. Dennis zegt, graag die hits, want daar hou ik van. Even kijken, Michelle zegt, ik wil alleen maar bekende liedjes horen, want dan kan ik de hele avond meeschreeuwen. Vooral leuk voor de buren. Ja, dat is wel waar. Nou, veel van dat soort reacties hebben we binnengekregen. We hebben besloten om het format van de Soul Dance Train niet heel erg aan te gaan passen. Maar wel er een beetje rekening mee te houden dat we niet alleen maar onbekende platen draaien. Dat is een beetje de uitkomst van het onderzoek. Sky en Call Me. En daarvoor draaien we dan weer Michael Jackson. En Wanna Be Starting Something. Ik heb er maar even bij gezet op het label Rare 12 Inch. Want dat is het. Het is een rare versie. Ik heb een paar van die platen binnengekregen. Ik heb meerdere remixen binnengekregen. En wat dus heel grappig is, ze hadden ze natuurlijk ook gewoon op één plaat kunnen persen met 4 remixen op één plaat. Nee, wat deden ze? Ze gaven dus 4 verschillende maxi-singles met alleen op de A-kant een liedje. En op de B-kant staat dus helemaal niks. Gewoon kaal. Gewoon, als je dan de naald opzet, dan loopt hij zo naar het etiket. Wanna Be Starting Something uit 82. Er zijn heel veel remixen van gemaakt blijkbaar. En die zijn uitgekomen op vinyl. Niet geheel legaal, maar...

Holly and Jerry, There's No Stopping Us, hoor je zo meteen. Maar eerst de 90s classic van deze week. Ik dacht dus echt serieus dat dit een plaat was uit de Zero's. 2000, 2001, 2002. Niets is minder waar. Het liedje komt uit 1998. De enige plaat die ze ooit uitgebracht hebben uit Frankrijk. Stardust. And music sounds better with you.

Ollie en Jerry. And there's no stopping us. Niemand houdt ons tegen. Plaatje uit 1983. Ik heb ooit al eens verteld op de radio dat als ik plaatjes kocht, dat ik mijn ouders altijd tot waanzin dreef. Die hadden echt geen idee wat voor muziek ik. Ja, ze hadden wel niet idee wat ik leuk vond, maar die hadden echt zoiets: what the fuck draai jij? Ja, dit was er eentje van uit 1983. Ollie en Jerry. Ik kocht daar de maxi-single van. En ze werden helemaal gestoord van dat breakdance en hip-hop. En ik probeerde dat natuurlijk na te doen. En ik mocht nooit meer aan de pick-up van mijn vader zitten. Want hij was bang dat ik zijn naald sloopte. Nou, daar had hij gelijk in. Want dat gebeurde wel eens een keer inderdaad. Ollie en Jerry dus. And there's no stopping us. Werd weer vooraf gegaan door de 90s classic van deze week. Een groepje uit Frankrijk die één hit hadden in Nederland. Een DJ-duo en een zanger erbij gezocht. En daar was de plaat van. Stardust. And music sounds better with you. You. Heb je nou ook een leuke 90s classic dat je denkt, die wil ik wel eens horen? Laat maar even weten. Kun je sturen naar 06-267-99-262. Nogmaals, dat telefoonnummer, dat is 06-267-99 en dan 262. Dan kom je bij mij in de studio en kan de hele week naartoe sturen. Dat deed Bas ook, die zegt tegen mij, wil je even een plaatje van Moses draaien? Jawel hoor. Als die niet over het water aan het lopen, was dat Moses die over het water liep? Ja, volgens mij wel. Ik ben niet zo goed op de hoogte van de Bijbel. Excuus als ik het verkeerd gezet heb.

0: hoe dat er dan uitziet, dat weet niemand. Fashion Fever. Is dat koorts omdat je nieuwe kleding gaat kopen? Of is dat omdat de mode verandert? Ik weet het niet. Fashion Fever was een liedje van Level 42 uit 1987 van het album Running in the Family. Het was ook als B-kantje uitgebracht op het singeltje van Running in the Family. Dat wist ik dan weer niet. Die single heb ik niet in de kast staan. Anders had ik het wel geweten. Fashion Fever was gewoon een albumtrackie van Level 42 uit 1987. In de Soul Dance Train op zaterdagavond. En daarvoor draaiden we dan weer een hele vette. Ja, dat was ook alweer fijn. We draaiden een plaatje uit... was dat eigenlijk? 86. Het grappige is, meestal als liedjes uitgebracht worden... dan worden ze uitgebracht met een zanger of een zangeres. Dat is in dit liedje ook het geval. Alleen de B-kant werd een hit. De instrumentale versie van Moses and We Just werd de grote wereldhit. En op de A-kant staat dan We Just... Just the Revolution. Ik zal die versie ook wel eens draaien en dan zingen ze gewoon. Het is zo anders. Het is dezelfde melodie en toch klopt het niet. Dat gezegd hebbende. Zometeen gaan we nog... zullen we dat in het eerste uur nog even doen? Zullen we nog even een hip-hop classicje draaien? Ja, doen we zo wel even. Een hip-hop classic. Na die andere plaat waar mijn ouders helemaal gestoord van werden. Namelijk deze. Crush and House Arrest.
1: I know you're gonna die.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft in Moskou gesproken met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Poetin noemde de situatie moeilijk, maar dit soort gesprekken altijd nuttig. De Amerikanen namen nieuwe vredesvoorstellen mee, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Witkoff en Kushner reizen nu waarschijnlijk door naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Zowel in Rusland als in Oekraïne zijn de verwachtingen van een doorbraak erg laag. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan.

0: werd kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij een nachttemperatuur van 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

Live zingen deden ze dan niet, maar het was wel tof om ze erbij te hebben. What Do I Do If I Wanna Get Through To You, Phil Fearon en Galaxy uit 1984. Welkom terug bij deel 2 van de Soul Dance Train op zaterdagavond. Zometeen nog een dikke 90s classic. Een plaatje, een beetje een vergeten 90s classic eigenlijk. We gaan hem zo meteen draaien. Ken je nog Information Society nog? Nou,

platen die wel redelijk op elkaar leken. Deze Steve Shell Curly uit 1987. En Jack, Jack, Jack, Jack Your Body. Het was eigenlijk een beetje de begin van de Detroit House. Hè? Het Early House tijdperk. Het was disco, het was een beetje van alles wat. En er zat dus inderdaad ook sampletjes in. Het was dus inderdaad lekker house. Nou ja, prima. Daarvoor trouwens, Spy, I am a spy in the house of love. Was not was. Uit 86. Nou, dat leek wel een beetje op deze plaat. Ik denk, nou weet je, we gooien ze bij elkaar. En ik dacht, ik start hem even in. Maar hij startte zo lekker rot in dat alles over elkaar in. Nou, je hoorde het wel, hè. Dat klonk helemaal nergens namelijk. Ze leken in ieder geval wel op elkaar. Was not was, was natuurlijk Spy in the House, in the House of Love. Was de opvolger van Walk the Dinosaur. Grote hit in 1986 van Was not was. Sold and Straight op zaterdagavond. En een plaatje uit 2005. In het kader van de hip-hop classic. De R&B classic. Plaatje uit 2005.

Pointer Sisters. En daarvoor draaiden we dan weer een hiphopplaat. Ja, die liep niet helemaal lekker, hè? Want had je het in de gaten? Hij liep zeker wel 3% te snel. Dat kwam omdat ik aan de pitchcontrol van de pick-up had gedraaid en er nooit meer aan had gedacht dat ik hem terug moest zetten. Ja, dat was inderdaad een beetje dom van mij, maar goed, het is gelukt. Het kwam uiteindelijk goed. Usher uit 2005 en Caught Up. Dit is de 90s classic voor dit uur. Terug naar 1992, denk ik dat het was. Ik ging net op mezelf wonen. En toen kwam dit liedje uit. En ik zal hem nooit vergeten, want ik vind het nog steeds een hele toffe plaat. Hey, jammer dat het geen hit werd. Information Society en Fake About hoor je nu.

Soul, Dance, Train, Vincent de Groot, Radio Noordzij en Goede Zonen FM.

al zei, we draaien voor alles en nog wat vanavond. En we draaien dus ook allerlei bekende platen. Ja, deze ook. Wat een grote hit was dit. For the Temptations and Treat Her Like a Lady. Uit 1984. Daarvoor weer Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Het was een hitje in 1980 en eigenlijk komt het uit 78. Dit was de originele opname van het liedje. Het is ook nog wel een andere versie die er een beetje op lijkt. En daarbij draaien we ook nog in de 90s classic van de Information Society. En Think About It. Een plaatje die niet zo'n grote hit werd. Het heeft wel even in de top 40 gestaan. Gewoon 3 weken of zo en het is nooit boven de 30 uitgekomen. Jammer, want het is een leuk liedje. Think About It is van Information Society in de Soul Dance Train op zaterdagavond op jouw radiostation, op Radio Noordzij en op Godezone FM. En wil je een leuke plaat aanvragen? Dat kan. Dan stuur je een berichtje naar 06-267-99-262. Dat is het nummer voor de hele week. Dat staat de hele week voor je open. En dan kan ik de platen erbij zoeken. En dan draai ik ze volgende week zaterdag voor jou. Jouw privé dansvloer. Op jouw privé dansvloer in jouw privé discotheek. Zo is het dan. De Soul Dance Train gaat verder met een liedje dat iedereen kent. Deze remix kende ik niet. Het is een maxi-single van Paul Hardcastle. En de bekende 19. Daar staat natuurlijk de single-edit op. Daar staat gewoon de maxi-single op. Op de, staat ook de Destruction Mix op, die heb ik ook wel eens gedraaid. Begint dan met dat helikoptertje. De Final Story staat erop. En ook deze mix.

Vincent de Groot. Het zou verboden moeten worden.

Ze had natuurlijk een hele grote hit met Say I'm Your Number One. En daar moest een opvolger voor komen. En dan werd deze. After the Love Has Gone was de tweede single in Nederland voor Princess, die wel de top 10 haalde, maar net niet zo groot werd als Say I'm Your Number One. En in de discotheken en in de Dance Classic programma's is natuurlijk Say I'm Your Number One nog steeds leidend, wat mij betreft. Maar deze is ook leuk. After the Love Has Gone. En die werd dan weer vooraf gegaan door een rare versie van Paul Hardcastle. 19. Een beetje een bewerkte nieuwe Final Story, alleen zonder de teksten. Dat is een beetje jammer. Er zaten wel wat sampletjes in en zo. Het was een oude mix. Leuk. Ja, ik heb die plaat. Er staan eigenlijk al die oude mixen staan erop. En dat is best leuk om dan deze een keer te draaien. Paul Hardcastle en 19. Daarmee sloten we bijna de Soul Dance Train af. Nadat ik je zeg dat je volgende week weer naar dit programma kan luisteren. Stuur je berichtjes, je plaatjes, je succesjes. Ja, nou, probeer het nog een keer. Stuur je berichtjes, je plaatjes, je verzoekjes, dat wou ik zeggen, naar 06-267-99-262. Nogmaals, 06-267. Ja. 06-267-99-262. Dan komen ze bij mij. Stuur ze maar eventjes via WhatsApp of via de sms. Maakt mij niet uit. Laat me weten wat je wil horen. Wat ik voor je op moet zetten volgende week. Ik laat je achter met een plaat die wij niet zo heel goed kennen. Maar, mensen, dit is echt zo'n freakplaat. Ik ga het gewoon draaien. DJ Play to Win. En is van Dave Lee en Destiny 2. Fijn weekend. Tot volgende week. Bye bye.

0: Het is tijd om het woord te geven aan de mannen die klaar zitten in Stadion Galgenwaard voor FC Utrecht Go Ahead Eagles. We gaan naar Bert, Erik en René.
1: Ja, daar is scheidsrechter Martin van der Kerkhof die klaar staat om de wedstrijd zo meteen in gang te schieten. Nu zijn de beide teams nog even bezig. Dat noemen ze tegenwoordig een huddle, heb ik me laten vertellen. En dat is even met elkaar de moed inspreken dat het een mooie wedstrijd wordt. En Herman Bekien nog even op de achtergrond van de strijd gaat beginnen. En dan zijn we klaar voor de speelronde nummer 5 in de Eredivisie. FC Utrecht heeft in die afgelopen 4 speelrondes nog niet weten te winnen. Dat moet dan vandaag voor het eerst maar eens gaan gebeuren. Als het speelt tegen Go Ahead Eagles, dat een voortreffelijke start kent met de 5e plaats. 7 punten uit 4 wedstrijden. 2 zegens, 1 gelijkspel en 1 keer verloren. En verloren, dat is geen schande. Dat gebeurde Utrecht ook. Dat werd het tegen AZ in een uitwedstrijd in Alkmaar. 5-2 voor de Alkmaar. Dus we zijn begonnen aan deze wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. En dat betekent dat we in totaal 62 keer aan de aftrap van dit duel hebben gestaan. En de 63ste is zojuist begonnen.
2: En wat opvalt, Erik zei het al in de vooruitblik. Jozef Oosting wil Utrecht terugdringen. Bij de aftrap wilde Go Ahead de lange bal spelen richting aanvoerder Joris Kramer. De centrale verdediger stond bij de aftrap op de middenlijn, sprintte meteen naar voren. Alleen de paas kwam niet bij hem terecht. Nu wordt aan de rechterkant Tengstedt gezocht. Zagre heeft dat goed in de gaten en kopt de bal terug. Zagre kopt hem in de handen van Vasilios Barkas. Die kan kiezen naar rechts

0: Soeray zoekt de combinatie door het midden. En daar moet de bal dan opgeruimd worden. Maar dan wordt hij niet opgeruimd. Dan maakt Offerhaus een overtreding. En dat is een overtreding op een plaats die gevaar kan inhouden vanuit Go Ahead Eagles. Want de bal voor de vrije trap komt 2 meter buiten het 16 meter gebied van FC Utrecht te liggen. En Go Ahead heeft wel een paar kerels die met hun rechter wel raad weten met dat soort ballen. Onder andere Mathis Soeray. Die hebben we nog vaak gezien, hoor, René.
1: Ja, Mathis Soeray, een van de spelers die gegroeid is uiteindelijk bij FC Dordrecht en daar een transfer naar Go Ahead Eagles wist af te dwingen. Hij ziet nu dat de muur op 9 meter wordt gezet en dat Dani de Wit degene is. Het was een beetje een onnodige botsing tussen Offerhaus, die de onderkant van de voet van James raakte. En daarmee was het Van de Kerkhof die meteen in die openingsfase, zit pas in de 4e minuut, deze vrije trap geeft op een gevaarlijk punt. Ik denk een meter of anderhalf buiten het strafschopgebied. Dus op 17, 18 meter van het doel van Barkas. Blijft de muur nu wel staan? Ja, hij blijft staan. De bal gaat er langs en Barkas kan hem in zijn handen geven. En meegeven meteen aan Katlin. Katlin onderweg naar de eerste uitbraak van Utrecht. Nee, hij draait terug en geeft rustig mee aan Davy van den Berg.
0: Even rustig de bal aan de voeten voelen bij FC Utrecht. Van den Berg terug naar Katlin. Die kan hem laten vallen voor Zagre. Dat doet hij nu ook. Zagre even terug naar Panagiotou. En die speelt hem terug naar Mathis Dede. Vorige week ontbrak hij, was hij ziek. Vandaag staat hij er wel in. Pas is goed op Angel Alarcon. Die moet even wegdraaien bij James en bij Soeray. Legt hem dan terug op Hormans. En Hormans die zoekt dan met een verre crossbal. Maar Hormans is van de hoorn niet. En vindt Katlin dus ook niet. En dan is Offerhaus weer te laat. Maakt hij weer een overtreding. En krijgt Go Ahead weer een vrije trap. Dit keer net buiten de middencirkel. Wel op de speelhelft van FC Utrecht. De overtreding van Offerhaus was op Tengstedt. De rechter aanvaller van Go Ahead Eagles. Een topscorer van de ploeg uit Deventer. Hij maakte er dit seizoen al 3. Dat is evenveel als Artem Stepanov. Ja, dat houdt elkaar in evenwicht. Maar Go Ahead maakte er 11 dit seizoen. Utrecht 6. Utrecht kreeg de 15 tegen. Go Ahead 9. Go Ahead won 2 keer. Utrecht nog niet. Dat zijn toch best belangrijke verschillen. Als James klaar staat voor het nemen van de vrije trap.
1: Hij zal hem dus richting de 16 meter gaan spelen. Waar de lengte nu inmiddels mee is. Dirkse, Kramer, ze zijn allemaal mee. Het is ook diezelfde James die de laatste man is in het spel van de ploeg van Go Ahead Eagles. Bal ver bij de hoek van de 16 meter. Wordt uiteindelijk tot hoekschop verwerkt door Davy van den Berg. Betekent eerste hoekschop voor Go Ahead Eagles in de wedstrijd. We zitten in de 6e minuut van het duel.
0: En het is nog 0-0. En James gaat die bal trappen vanaf de rechterkant. Utrecht verdedigt de eerste helft weer aan de zijde van de Bunnik site. En gaat dus de tweede helft richting de eigen hondstrouwe en fanatieke aanhang spelen. Maar we hopen dat dat dan een keer succes op gaat leveren in de 3e thuiswedstrijd van dit seizoen. De vorige 2 gingen verloren, dat weet u, tegen AZ en PSV. Nu de hoekschop van James. 6e minuut van de wedstrijd. Go Ahead met de eerste hoekschop van de wedstrijd. James, bal draait in bij de eerste paal. Wordt daar verlengd en wordt dan uiteindelijk gekopt en weggewerkt door Stepanov. Stepanov, waar kan die naartoe met die bal? In de richting van Katlin. Het is niet lekker aangespeeld. De Fransman kan hem ook niet lekker aannemen, maar verovert hem wel. Johan Katlin nu aan de linkerkant meegeeft van Zagre, maar Katlin krijgt hem niet lekker mee. En Go Ahead kan hij weer overnemen. Op de eigen speelhelft de bal teruggespeeld naar Julius Dirksen. En nu heeft de aanvoerder Joris Kramer de bal. Dat is het centrum, omdat Gerrit Nauber bij Go Ahead nog altijd geblesseerd is.
1: Bal bezit even voor Lindhorst, die de bal even weer terugbrengt naar Dirksen. Dirksen dan naar Meulensteen. Meulensteen, Lindhorst, dat zijn de 2 opbouwers in de ploeg van Jozef Oosting. Met balbezit nu voor Kramer, die de diepte zoekt bij de spits Sigurdarson. Sigurdarson, geen controle, maar via Didde gaat de bal over de zijlijn. Betekent de ingooi voor de ploeg van Oosting aan de linkerkant van het veld. Het is halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Rustig aan wordt dat gedaan door Søren Tengstedt, die mogelijk terug gaat spelen. Het is trouwens James die de ingooi neemt. En dan wordt de kaats verkeerd gedaan. Heeft Utrecht ook eens een gelukje? Mag het een ingooi nemen met Sibe Oremans.
0: 0-0, halverwege de speelhelft van FC Utrecht aan de rechterkant van het veld. Hormans terug op zijn vertrouwde positie als rechtsback. Gooit die bal naar Stepanov, die laat hem over zich heen stuiten. Probeert hem dan te heroveren, dat lukt niet. Kan Søren Tengstedt met die bal aan de haal. Moet Panagiotou in de achtervolging. Die weet de aanvallen van Go Ahead in ieder geval even terug te dringen. En zover terug te dringen dat hij de bal terugspeelt op eigen helft naar Julius Dirksen. Dirksen naar Kramer, dan komt De Wit daar storen. Bal gaat in de richting van Soeray, Hormans verovert hem voor Utrecht. De Wit terug op Alarcon. Alarcon, De Wit. De Wit, Hormans. Hormans speelt zich aardig vrij en vindt aan de rechterkant Angel Alarcon. Alarcon, nu maar eens een keertje naar voren. Hormans is aan de rechterkant beschikbaar. Die krijgt daar de bal voor het doel. Is daar Stepanov. Komt die bal bij de

0: tweede paal. Wordt die net niet gekopt door Kathleen. En kan Sagré overnemen.
1: Sagré komt dan met de voorzet bij de tweede paal. Daar is Dani de Wit, maar te scherp gegeven over de achterlijn. Doeltrap is dus voor Christian Hauk. Even de puntjes op de i zetten, want wij hebben natuurlijk heel... wijs gezegd dat Utrecht met vier man achterop zou spelen. Is dat ook het geval?
2: Ja, dat klopt, hè?
1: Ja. Ja.
2: Vrouws,
1: Panagiotto, Didde, Hoedemans en Sagré zijn de vier verdedigers. En af en toe zien we of Vrouws in de laatste lijn opduiken. Maar hij start eigenlijk vanuit het middenveld. Ja. Vanaf Victor Edwardsen, volgens mij. Nee, hij laat hem los. Lindhorst. En dan moet hij door naar Edwardsen, waar nu Panagiotto op staat. En nu het balbezit is voor Kathleen. Even communicatiestoornis leek het met Sagré, maar Utrecht houdt toch het balbezit.
0: Ja, die twee zouden elkaar toch moeten verstaan, zou je denken. Als Kathleen nu Sagré wel vindt en aan de linkerkant vervolgens Davy van den Berg weg is. Bal blijft binnen. Van den Berg heeft tijd en ruimte. In het midden vraagt Stepanov, is ook Alarcon. Alarcon haalt maar eens uit. Bal van richting veranderd, hoekschop FC Utrecht. Aardige poging van Alarcon, want als die bal niet van richting wordt veranderd, gaat hij zeker op doel. Het doel dat wordt verdedigd door Christian Hauk, de 28-jarige Noor, die overkwam van Toulouse. FC Utrecht mag de eerste hoekschop van de wedstrijd gaan nemen. Go Ahead nam er al één. Alarcon en Van den Berg melden zich bij de rechterhoekvlag. Kijken wat voor variant dat gaat worden. Wordt het een bal die in één keer voor wordt getrapt door Van den Berg, dus indraaiend? Of speelt hij hem lichtjes terug en wordt er terug uitgedraaid? Willem Jansen gebaat nog, want hij heeft deze hoekschoppen ingestudeerd met de ploeg. Bal gaat naar Alarcon. Dan moet hij met de voorzet komen. Alarcon zoekt de achterlijn. Alarcon zoekt de achterlijn. En dan gaat hij bij de tweede paal net over Dani de Wit heen. Die voorzet van Alarcon. En kan Go Ahead eruit komen. En Go Ahead, Erik, doet wat Utrecht nooit doet. Go Ahead haalt twee man voor
2: bij een hoekschop. Ik vind het ook verrassend dat ze ook maar twee man achterin houden. He, vaak zijn het de top 3.
1: Ze haalden Kathleen even terug uit de 16. Die moest in ieder geval een meter of 10 terug.
2: Ze hadden het niet verwacht.
1: Nee, dat was even een verrassingje. En nu ook een verrassingje. Nee, want daar zit Hoedemans tussen. Kan niet de bal bij een medespeler krijgen. Levert in bij James. James nu van de bal afgelopen door Alarcon. Alarcon lijkt zich bevrijd te voelen met het systeem wat nu gespeeld wordt. Bij Stepanov. Stepanov schot tegen de bips van Dirksen. En dan uit de 16. Offraus terug naar Didde. En Didde weer naar Panagiotou. Hij met het balbezit. De Cypriot, 22 wedstrijden in de nationale ploeg gespeeld. En geeft mee aan Kathleen. Kathleen, geweldige actie. Man omver, man overboord naar Sagré nu. Sagré schot, laag en tegen Dirks aan. Utrecht houdt stand in de aanval. Met nu weer Kathleen. Kathleen, gaat hij het zelf doen of vindt hij Offraus? Dat laatste gebeurt. Offraus door naar Hoedemans aan de zijkant. Hoedemans met de voorzet, hoog richting Stepanov. Dan wordt hij weggekopt door Kramer, opgevangen door Sagré, die daar wel wat tijd voor nodig heeft. Maar Utrecht blijft in de aanval.
0: Sagré aan de linkerkant van het veld zoekt de combinatie met Dani de Wit, met Davy van den Berg. Sagré, kan die met de voorzet komen? Nee, daar zit een go-ahead bij intussen, maar de actie was goed. Davy van den Berg nu, eventjes balletje terug naar Panagiotou. Panagiotou, Offerhaus. Utrecht heeft de druk er even op. Dan nu naar Didde. Rechts is Alarcon vrij. Dat heeft Didde goed gezien. Slaat het station Hoedemans over. En Alarcon moet de actie inzetten. Doet dat. Binnendoor bij James. Hey! James met de tackle. Bal gespeeld, zegt Van de Kerkhof. Mag doorgaan. Van zal er zeker naar kijken. Maar ik denk ook dat hij de bal speelde. Voor zover als ik het kon zien. Wat denk jij, Erik?
2: Ja, hij speelde de bal.
0: Ja, hè?
1: Ja. We kunnen kijken. Nou. Daar is hij. Maar daar voet zit er ook bij, hoor. Nou. Hij haakt hem ook. Dus het is en de bal en het is de voet. En wellicht dat Van de Kerkhof. Maar Utrecht gaat door met Stepanov. Stepanov met balbezit op de rand van de 16 meter. Daar is het schot uiteindelijk. Maar het schot gaat naast het doel van de doelman. In dit geval van doelman Hauge. En nu Van de Kerkhof. Contact met de VAR. Nee. Alex Bos is de VAR. Maar die zegt dat hij gelijk heeft met zijn beslissing. Althans, daar lijkt het op. Want Hauk mag de doeltrap nemen. Geen strafschop. James ten opzichte van Alarcon. Maar er zit wel een degelijke voetje tegen het been van Alarcon aan. Maar het is voor twee kanten uitlegbaar.
0: Het is zo'n geval waar de VAR misschien ook wel niet op de lijn was gekomen als hij hem wel op de stip had gelegd. Maar nu is dat het ongeluk voor FC Utrecht. Terwijl Lindhorst de bal voor Go Ahead heeft. En hem even terugspeelt op de eigen speelhelft. In de cirkel is dat Julius Dirksen nu met het bal bezit. Aan de linkerkant ruimte bij James. Bal gaat naar Soerai. Laat hem wat ver van de voet springen. Maar Dani de Wit is te laten om te onderscheppen. En Lindhorst heeft hem nu. Lindhorst met de bal aan de rechtervoet. Rustig aan opdrijvend. En die combineert dan even met Meulensteen. Dan gaat de bal terug naar Kramer. Breed op Dirksen. Alles en iedereen weer op de speelhelft van FC Utrecht. En nu aan de linkerkant Tengstedt gevonden. Tengstedt even terug naar Sampstedt. En Sampstedt weer terug naar Dirksen. En zo speelt Go Ahead rustig rond. Geeft Correa aanwijzingen aan de zijkant. En heeft Utrecht het klein staan allemaal om de ruimtes voor Go Ahead om te voetballen zo klein mogelijk te maken.
1: Eerste 13 minuten, Erik. Wat vind je ervan?
2: Ja, ik zie meer als met vijf, René.
1: Ja.
2: En je
1: het
2: ziet
1: is,
2: ook...
1: Het is logischer.
2: Ja, je ziet ook dat de spelers gewoon veel meer vertrouwen of herkenbaarheid zien in hun speelruimte.
1: Balbezit is wel voor Go Ahead op dit moment. Met de bal aan de zijkant van het veld. Met Edwardsen. Die dan teruggaat via Meulensteen naar de laatste lijn. Naar Hauk. Christian Hauk speelt die bal aan. Lindhorst. Lindhorst door naar Dirksen. En zo probeert men op te bouwen. Is er een man vrij in het middenveld? Jawel. Dat is deze paas. Maar die is onzuiver. En dan kan Utrecht snel overnemen. Is Utrecht in een 4 tegen 2 situatie. Als Katlin richting de achterlijn gaat. Dirksen de handen op terug gaat. Katlin één man kwijt is. Daar komt de voorzet. Weggewerkt, uiteindelijk buiten de 16 en opgevangen door Go Ahead Eagles. Bedoeling was die bal naar Davy van den Berg, daar kwam die uiteindelijk niet. Maar Utrecht zet goed druk richting de ploeg van Go Ahead Eagles. En Utrecht doet het, vind ik, niet slecht in die openingsfase.
0: En wat mij ook opvalt, Erik, is dat de twee buitenspelers allebei al een paar individuele acties hebben gemaakt aan de zijlijn, die we de hele seizoen niet van ze gezien hadden.
2: Nee, maar dat is ook herkenbaar. Wat ik net al zei, ze staan in de ruimtes die ze gewend zijn. En dan kunnen ze ook gewoon de acties maken. Normaal speelden ze heel ver naar achteren, dat is één. En twee spelers aan de binnenkant.
0: Ja, en de intensiteit die Correa wil, of dat nou met 3-5-2 is of met 4-3-3, die moet je altijd wel op de mat kunnen leggen. Van den Berg even wegdraaien bij Tengstedt en dan kijken waar hij de combinatie kan vinden. Vindt hij in eerste instantie bij Katlin. Katlin met Tengstedt in de rug. Nee, dat is Sandstedt. En dan gaat de bal via Panagiotou naar Van den Berg en terug naar de nieuwe Cypriot bij FC Utrecht. En dan heeft nu Van den Berg de bal. Wil hem meegeven aan Zagre. Gaat de bal via een Go Ahead. Voetje over de zijlijn. En mag FC Utrecht ingooien na een kwartier spelen. 0-0 de stand in de Galgenwaard. Bunnekside zingt. Iedereen enthousiast. Het is ook lekker weer in de Galgenwaard als Panagiotou de bal terugspeelt. Even naar Didde. En Didde hem teruglegt op doelman Barkas. Barkas ziet dan de spits Sigurdarsson komen. Kiest voor de bal richting Dani de Wit. Die krijgt daar een tik van Julius Dirksen. Een best harde tik. De Wit de bal door wilde spelen op Stepanov. Die nog niet was vertrokken. Dus of Stepanov aan de bal was gekomen, dat is nog maar de vraag. Utrecht krijgt in ieder geval wel de vrije trap naar de tik die de aanvoerder heeft gekregen. De aanvoerder die zich ook wel lekker zal voelen nu hij gewoon weer op 10 speelt. Daar waar zijn kracht ligt. Vlak achter de spits, naast de spits opduiken in het 16 meter gebied. Zorgen voor diepte in het aanvalspel van FC Utrecht. Wat nu de bal heeft via Katlin.
1: En balbezit voor Katlin betekent dat hij een actie gaat maken. Katlin krijgt meer zelfvertrouwen. Dat kreeg hij al in de wedstrijd tegen Sparta. Er was niets van te zien tegen PSV. Maar vanavond is hij er schijnbaar weer. Katlin, combinatie met Alakon is niet goed. Zit een been van een Go-Ahead spelen tussen. En dan kan James opruimen. Maar heeft Utrecht met Didde door hier het balbezit. Van den Berg, durf je te schieten? Nee, maar dan krijgt hem niet voor zijn goede voet. Dan nu de voorzet van Katlin. Die is te gemakkelijk gegeven. Zomaar in de handen van Hauk. Geen gevaar gesticht bij die voorzet van Johan Katlin. En het balbezit dus voor Go Ahead Eagles.
0: 0-0 de stand in de Galgenwaard. Waar Go Ahead de bal heeft. Waar beide ploegen nog geen grote kansen hebben laten noteren. Maar beide ploegen wel laten zien wat hun intenties zijn. En die intenties zijn bij allebei aanvallen wanneer dat mogelijk is. Zich zeker niet ingraven. Go Ahead nu met een diepe bal in de richting van Edvardsen. Daar zit Panagiotou tussen. Krijgt hij hem koppend bij mee te spelen? Ja, Katlin. Katlin naar Davy van den Berg. Van den Berg even kijken waar naartoe kan. Niet naar Alakon, want die staat buitenspel. Dus draait Van den Berg even en geeft hem dan weer aan Katlin. Katlin weer naar Van den Berg. We zijn nog altijd op de speelhelft van FC Utrecht. Links van de as van het veld. Nu gaan we naar de rechterkant. Nog wel altijd op de Utrechtse helft. Waar Utrecht voorzichtig opereert. En waar Van den Berg zich meer en meer als de man die het spel moet maken opwerpt. Nicolai Panagiotou nu via Zagre. En de Wit krijgt de Cypriot de bal terug. Gaat dan terug naar Didde. Utrecht laat zich niet opjagen, niet gek maken door Go Ahead Eagles. Dat ziet hoe Barkas nu de bal naar de linkerkant uitspeelt. Naar Panagiotou. Die zoekt Katlin. Katlin neemt de bal aan. Zagre komt er niet aan. En dan kan Go Ahead misschien gevaarlijk worden. Laat Edvardsen niet schieten. Edvardsen schiet wel. Bal van richting verandert. Tweede hoekschop voor Go Ahead. We spelen 17 minuten.
1: 17e minuut. 0-0. Nog altijd de stand in stadion Galgenwaard. Tussen de nummer, wat is het? De nummer 5 van de ranglijst tegen de nummer 1 na laatst. FC Utrecht. 1 puntje meer dan de hekkensluiter Cambuur Leeuwarden. Als het James is die rustig aandoet richting de hoekvlag gaat. Aan de linkerkant voor ons gezien. van het veld zal hij de corner gaan nemen. Het is allemaal in de 18e minuut van de wedstrijd. Alles en iedereen van Go Ahead, behalve doelman Houk op de helft van FC Utrecht. Houk kan zien dat de bal uiteindelijk naar Edwardsen gaat. Die hem opent bij Matisse. Die kan dit, Surai. Matisse, Surai! Oh, wat een goal zeg! Ja, ik zei nog zo, hij kan dit. Nou, dat doet hij ook. Matisse Surai, hij zet Go Ahead Eagles uit het niets op een 0-1 voorsprong. Een schot van heel ver. Een schot dat binnenvalt achter doelman Barkas, die daar het nakijken heeft. En Jozef Oosting is tevreden, want Go Ahead heeft een doelpunt gemaakt in Stadion Galgenwaard. Het is 1-0 geworden door die goal van Matisse Surai. Een pegel van je welste. Zomaar een ingestudeerde hoekschop. Hij staat halverwege de helft van Utrecht als het begint. En hij haalt uit en Barkas is weer geslagen. Ziet er niet goed uit, Barkas.
2: Nee, maar die bal die valt ook in één keer naar beneden.
1: Het is een zwabbertje.
2: Ja, maar ik vind Barkas, het is wel een meter of 20, 22. Het is wel ver, hoor.
1: Ja, het is ver. Het is maar, 25 meter.
0: Maar je weet dat Surai dit kan. En hij staat wel heel vrij bij deze hoekschop.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja. Ja, ik vind, je moet je huiswerk maken, Bert.
1: Surai, namens Go Ahead, 0-1, 18e minuut van de wedstrijd. FC Utrecht staat achter.
0: Het is de tweede van het seizoen voor de Belg. Terwijl Utrecht nu de bal speelt naar Zagré. Zagré naar Kathleen aan de linkerkant van het veld. De twee Fransmannen vinden elkaar daar. Waar Kathleen daar nu weg is en tot de voorzet moet komen. Daar in het duel met Zangstedt. Maar hij speelt de bal over de achterlijn en dan mag Go Ahead de doeltrap nemen. Het gaat gebeuren in minuut 20. Die hoekschop of die doeltrap die Go Ahead gaat nemen. We hebben ruim 19 minuten gespeeld. En het is een domper van je welste voor FC Utrecht. In een wedstrijd die, nou ja, op zijn minst gelijk opgaand was in de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Dat Go Ahead dan de ploeg is die de openingstreffer in de touwen jaagt. Utrecht krijgt weer een tegendoelpunt. Utrecht houdt weer de nul niet in een eredivisiewedstrijd dit seizoen. Verre bal over Didde heen. Horemans moet koppen. Horemans kop. Krijgt hem niet bij een medespeler. In tweede instantie met een gelukje wel. Tot bij Kathleen alleen. Die speelt het wat slordig richting Stepanov. En dan kan Go Ahead overnemen via Kracht. En dan staat Lindhorst helemaal vrij. Kramer heeft dat gezien. Maar speelt de bal langs Lindhorst over de zijlijn. Mag Horemans ingooien. Horemans naar Didde. En Didde terwijl het stadion. Kom on Utrecht. Kom on Utrecht zingt. Het stadion fluit Utrecht zeker nog niet uit. De lange bal van Barkas gaat over Kathleen heen. Overname is weer voor Go Ahead. Bal is bij Joris Kramer.
1: En Go Ahead gaat wat makkelijker spelen, natuurlijk. Terwijl Stepanov een beetje uitsloverig doet dat er wat meer druk naar voren gegeven moet worden. En dat ze moeten aansluiten. Dirksen speelt die bal naar Kramer. Kramer terug naar Houk. Dan loopt Stepanov zich dood op die man. Terwijl nu daar bijna de fout is van Dirksen. Het jagende werk heeft dan toch iets opgeleverd met Alakon. Die nu gaat jagen bij Kramer. En Utrecht zit ertussen met Horemans. Maar die weet die bal niet goed mee te krijgen. En wordt Surai aangespeeld. En vindt hij op het middenveld Edwardsen. En is het gevaar weer weg. Hoewel, daar is Zagré op de paas die niet aankomt aan de buitenkant. Zagré kan doorgaan. En dit is een overtreding van Melle Meulensteen. Overtreding van Go Ahead Eagles. De man uit Breukelen voorheen. Martin van der Kerkhof vindt het goed, vindt het geen kaart. Maar had ook wel gekund hoor, een kaartje, denk ik. Want hij wordt bewust opgevangen door Melle Meulensteen. Vrije trap voor FC Utrecht. Davy van den Berg gaat hem nemen.
0: Hoe Zagré daar in balbezit kwam was heel goed. Hoe hij daar voor zijn man kwam. De kleine Fransman, de linkerverdediger van FC Utrecht. Davy van den Berg met de vrije trap. Het zou voor Utrecht zo lekker zijn als dit de gelijkmaker meteen al oplevert. Van den Berg zoekt de koppers. Vindt Dani de Wit. Die legt hem terug. Horemans moet hem eerst klaarleggen. Dat gaat niet heel lekker. Dan komt Kathleen in balbezit aan de rechter, de linkerkant in het 16 meter gebied. Het 16 meter gebied uit. Bal naar Davy van den Berg. Hoge voorzet. Dani de Wit kan koppen. Maar dat is een krachteloze kopbal met een pisboogje. Makkelijk te plukken door de doelman van Go Ahead Eagles, Houk. Die even de tijd neemt. Rustig met de bal in de hand staat. En hem dan zo aanstonds of naar Dirksen of naar Kramer kan gaan spelen. Want Utrecht zet in de 16 van Go Ahead nog geen druk. Dani de Wit gaat het nu wel doen bij zijn collega aanvoerder. Maar die kan makkelijk breed spelen weer naar zijn doelman. Want daar is de druk niet.
1: Christian Houk. Het is een schot dat, ja, dat er in één keer invliegt. Maar eigenlijk speelt Utrecht helemaal niet slecht in.
2: Nee, ik vind het ook veel meer kloppen zoals nu doen. Kijk, je kan niet verwachten dat het van 0 naar 100 gaat. Hè? Maar er zit veel meer overleg in. Spelers ja, zijn vertrouwde met de positie. En ja, dat levert dus ook beter voetbal op.
1: Nu kan Dani de Witte bal doorkoppen. Wellicht neemt Dirksen met het hoofd voordat Stepanov erbij kan. Utrecht neemt over met Alarcon. Aan de andere kant staat Katlin al te roepen. Geef mij die bal maar. Daar komt hij dan ook uiteindelijk bij de hoekvlag. Aan de linkerzijde van ons gezien moet Katlin zijn man voorbij. Dat lukt uiteindelijk niet. Wordt verdedigd door Alfons Samsted. En is het de doeltrap voor Go Ahead Eagles. Dat leidt met 1-0. De goal in de 18e minuut van Matthijs Serij. Maar geloof me, als u meeluistert, zo slecht doet Utrecht het nog niet.
2: Nee, ik vind ook dat ze het veel beter doen. En je ziet ook, de gaten die er vallen zijn niet zo groot. Omdat Offenhaus...
1: En niet desastreus.
2: Nee, maar die speelt er nu voor. En dan wordt het voor de tegenstander, je ziet ook, veel moeilijker. Hè? Ook in die opbouw, want het is eigenlijk 1-1 achterin. Wat we al heel lang zeiden, hè? Om goed druk te zetten. En dan zie je eigenlijk bij een kleine aanpassing dat het grote gevolgen heeft.
1: Offenhaus moet nu de opbouw verzorgen naar paasje van Barkas van achteruit. Daar is Sagré. Speelt hem door naar de zijkant, naar Panagiotis. Oh, dat is een goede bal van de Cypriot, zeg. Speelt hem naar Davy van den Berg. Combinatie met Katlin, die staart. Daar kan Van den Berg niet op lopen. Daar is het Dirksen die ertussen zit. En dan heeft Go Ahead Eagles weer balbezit.
0: Met Edwards die uitspeelt naar Sigurdarsson. En dan wordt Soray gezocht en gevonden. Met een lange paas moet Alarcón even terugverdedigen. Dat doet de Spanjaard ook. En gaat Go Ahead even terug naar Lindhorst. In de middencirkel nu Edvardsen. Naar links gespeeld naar Kramer. Kramer, bal aan de voet. Even rustig kijken. Wat gaan we doen? Utrecht heeft de linies weer gesloten. Dus Go Ahead zal de ruimte moeten vinden aan de zijkanten. Want binnenin, midden in het midden, staat het muur vast. En houdt Utrecht de ruimte heel klein. Dus Go Ahead weer terug naar Dirksen. Dirksen naar Kramer. En Kramer dan terug naar de doelman, naar Houk. Maar Erik, nog even net, die aanval die dan strandt bij Katlin. Wil Alarcón daar te moeilijk? Want aan de rechterkant buitenom, voor de korte paas, staat Hormans daar. Daar kan hij hem ook naartoe geven. Die kan ook met de voorzet komen.
2: Ja, ja, inderdaad, Bert. Het is, maar weet je, dat zijn altijd keuzes die spelers maken. En ja, daar zitten ook minder goede keuzes bij. Maar dat is niet erg. De intentie is er in ieder geval weer. Hè? En dat was een aantal weken gewoon helemaal niet.
1: Nu Sagré, die balverlies leidt. Utrecht kan overnemen met Van den Berg. En met Sagré, die zich terugvecht. Dan Panagiotou. Laten we het eens even zo meteen over de Cyprioten hebben. Want ik vind dat hij probleemloos zich handhaaft hier in de ploeg van FC Utrecht. Als het balbezit er is nu voor Go Ahead Eagles, omdat de baas in de diepte niet aankomt. En dan kan de spits Sigurdarsson wellicht balbezit krijgen voor de Deventenaren. Maar is het Utrecht alweer in balbezit met Offerhaus. En dat allemaal in de 25e minuut van de wedstrijd bij die stand van 0-1.
0: Balbezit voor FC Utrecht op de eigen speelhelft. Offerhaus heeft hem naar binnen gespeeld. Die speelt een slechte bal naar Dani de Wit. Die komt in de bal, krijgt hem diep. De bal gaat dus aan de Wit voorbij en is Go Ahead eruit. Nu via Tankstedt aan de rechterkant. Is het uitkijken voor FC Utrecht. Panagiotou is uitgespeeld. Soray krijgt de bal. Kan hem al glijdend niet voor het doel krijgen. Tankstedt even terug naar Samsted. Samsted wil voorzetten. Samsted kan voorzetten. En dan kan daar zelfs nog... wie is dat? Lindhorst koppen?
1: Kramer.
0: Kramer koppen. Kopt de bal over het doel. En dan heb je het misschien nu René wel even... Even tijd nu Utrecht rustig aan op gaat bouwen om het met Erik over die Cypriot te hebben.
1: Ja, want die Panagiotou, Erik, het lijkt wel of hij er ook speelt.
2: Nou ja, Ray, ik durf te stellen, als je die in een vijfmans defensie neerzet...
1: Gaat hij ook nat, hoor.
2: Ja. Ja, maar dat, weet je, nu kan hij zich, en zo'n speler is het ook, hè, als we het over kwaliteiten van een speler hebben. Dit is gewoon, en dat zie je ook, zijn bouw en zijn lopen en zijn kracht. Die moet gewoon in een man spelen. He, daar is die, daar, nou ja, dat hebben we nu gezien. En hij kan ook nog een bal naar dezelfde kleur spelen. Dus ja, dan is het al vrij goed.
1: We zijn al hartstikke blij.
2: Ja.
1: Balbezit is voor Hormans. En die kan de bal naar de zijkant geven naar Arthur Sagré. Sagré met het paasje terug naar het middenveld. Davy van den Berg. Ook veel in balbezit. Lijkt zich toch in deze rol het beste te voelen. Als het nu Offerhaus is die de bal terugbrengt bij Barkas. En ook Didde wil niet vooruit voetballen. Hij gaat weer terug naar de keeper van FC Utrecht.
0: Die de hand voor het gezicht houdt. Omdat hij de ondergaande zon pal in de snoet heeft. Zonder pet, de Griek. En dan een foutje van Dirksen. Stepanov weg, de hoek in. Stepanov, de hoek is moeilijk. Wat gaat hij doen? doen? Gaat hij zich vrijspelen? Ja, had geen nauwelijks afspeelmogelijkheden. Er waren er meer van Goethe dan van FC Utrecht. Maar Utrecht kon daar niet uitkomen. Nu lijkt me dat Panagiotis een duwtje geeft aan de speler van Goethe. Maar het mag doorgaan en Utrecht het balbezit. Panagiotis op de helft van Goethe. Bal naar Katlin. Katlin, gaat hij met de actie komen, Johan Katlin? Kan de bal naar Zagre spelen? Die staat aan de buitenkant. Gaat via de Wit naar Panagiotis. Panagiotis weer naar Zagre dan nu. Wel naar de buitenkant. Terug naar de Cypriot. En die speelt niet terug op Didden, maar breed op Offerhaus. Houdt Utrecht zo in de aanval. En via Hormans gaan we naar Alarcon.
1: Alarcon, terug op Hormans. Hormans moet controleren. Heeft daar wat moeite mee. Speelt hem terug op Didden. Utrecht weer op eigen helft. Utrecht halverwege zijn eigen helft met Panagiotis. Die nu de paas naar voren kan geven als Katlin diep gaat. Nee, Katlin komt net op de weg terug. En dus dit het inleveren van de bal.
2: Is toch niet zo'n goeie?
1: Nee. Terugsturen. Gewoon tikken terug. Vanavond wegbrengen op Schiphol.
0: Maar je ziet in ieder geval nu ook, wat we ons ook niet af hoeven te vragen als FC Utrecht zo speelt als nu, waar Engwanda moet spelen als die terugkomt en fit is en weer zijn oude niveau haalt. Terwijl we nu eventjes kijken wat Soerai kan doen, want die heeft daar de bal veroverd. En Go Ahead ineens met wat ruimte aan de linkerkant bij Dean James. James, Victor Edwardsen komt buitenom. Gaat James met de voorzet komen? Dat komt hij bij de tweede paal. Wordt hij weggekopt door Hormans. Dan moet daar de Wit het duel winnen van Lindhorst. Daar wint de Wit het duel van Lindhorst. En de Wit speelt de bal dan naar voren, naar Katlin. Dan moet daar Van den Berg komen. Die is iets te laat. Dan wordt het schot gekraakt en gepakt door Barkas. En dan is het ook na 28 minuten nog altijd 1-0 voor Go Ahead Eagles. Staat Barkas nog altijd tegen de zon in te kijken. Geeft die man een pet. Dan is hij op hoge ballen niet meteen geslagen. Nu moet hij even kijken. Waar staan die rooien? Met tegenlicht is het moeilijk te zien of hij hem naar de goede kleur kan spelen. Blijkbaar te moeilijk, want hij speelt hem in de voeten van een Go Ahead speler.
2: Maar wat is die stepen nog
1: aan
2: het
1: doen? Die kijkt geen eens naar de bal. Die kijkt alleen maar naar zijn tegenstander. Terwijl het balbezit nu voor Offerhaus is. Laten we de wedstrijd volgen. Laten we het spel volgen. Met Van den Berg die doorspeelt op Katlin. Katlin terug naar Van den Berg. Daar zit Lindhorst terug tussen. En dan kan Kramer overnemen als het balbezitter is voor Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles nu over de middenlijn. Ter hoogte van de middencirkel. Het randje daarvan. En dan Victor Edwardsen. Edwardsen, Kramer. Kramer door naar Serij. Serij terug in de laatste lijn naar Meulensteen. Zo, Kramer twee man het bos in. En dus vrijheid voor hem. Als die kan komen. Alarcon gaat nu. Ja, Stepanov.
0: Ja.
1: Dan kan je best doorgaan. Dat doet hij niet. Bal gaat naar Haug. En dat is de doelman van Go Ahead. Die even rust neemt. We zitten in, wat is het, de 30ste minuut van een aardige wedstrijd. Go Ahead Eagles op bezoek bij FC Utrecht. De stand valt wat tegen, maar het spel gelukkig niet.
0: Nee, nou is het wel zo dat het na de wedstrijden die we gezien hebben tot nu toe dit seizoen al gauw beter is. Maar er zit duidelijk meer lijnen in het spel van FC Utrecht. Hoewel het nu ook uit moet kijken als James weg is. James speelt daar Hormans wel heel makkelijk uit en kan terugleggen. En dan heeft FC Utrecht alle geluk van de wereld dat Sigurd Darsson die bal helemaal niet goed raakt. Maar Go Ahead heeft hem nog wel via Soerai nu. Buitenom komt Edwardsen. Dan loopt Van de Kerkhof Hormans in de weg. Waardoor Edwardsen door kan. En moet Didden daar weggeven. Ja, dat kan je zomaar. Een scheidsrechter die moet de bal aan FC Utrecht geven als hij hem raakt. Maar wat doe je als jij per ongeluk een verdediger ondersteboven loopt?
2: Niks, denk ik.
0: Nee, blijkbaar niet. De hoekschop is voor Go Ahead Eagles. Het is de derde voor de ploeg uit Deventer. 30 minuten gespeeld. Het is 0-1. Maar Van de Kerkhof speelde dan even een negatieve hoofdrol.
1: De man uit Breukelen had het gewild dat hij ooit in de opleiding van Utrecht had mogen spelen. Maar dat is hem nooit gegeven.
0: Nooit verder gekomen dan Nijenroders.
1: Nee, balbezit is nu voor Didden, die bal omhoog kopt. Dan moet Barkas komen met een vuistje. Dat komt hij en dan is het Kramer in de rebound. Gaan er twee Go-Ahead-spelers liggen en kan Utrecht misschien snelheid maken. Maar Barkas geeft dan mee aan Davy van den Berg. Tegen de zon in. Dat gaat in de tweede helft wat beter. Dan moet hij nog een kwartiertje op wachten. Terwijl Zagre de bal nu speelt richting Hormans door naar Alarcon. Alarcon. Matisse Rij voor hem. Lindhorst, nee. Melle Meulensteen voor hem. Waar gaat iemand lopen? Daar is het Stepanov. Die wordt boos. Hou eens op, joh. Gewoon normaal doen. Stepanov die heel
0: verdette
1: veel
0: neigingen,
1: ja, verdette neigingen. Divaatje speelt nu. Even interessant gaat lopen doen dat die paas niet goed gegeven wordt. Ergens een ekel aan hebben ze.
2: Maar als
1: aan
2: spelers dat naar richting hem zouden doen, ja, dan blijven ze zwaaien.
1: Ja, ja. Ja, Erik. Barkas trapt die bal naar voren. Nou, doe er maar eens wat mee, beste man uit Oekraïne.
2: Oh, sorry.
0: Nou ja, hij kwam niet bij hem terecht. Dus heeft Houk de bal nu de doelman van Go Ahead Eagles. En Dan kan de ploeg uit Deventer nu via Joris Kramer aan de linkerkant gaan opbouwen. Halverwege de eigen speelhelft. De bal breed naar Meulensteen. Oosting zet de mannen neer. Bal gaat terug naar Kramer. Kramer, bal aan de voet. Rustig aan richting de middenlijn. Balletje breed op Meulensteen. Nee, Langhorst is dat. Lindhorst is dat. Lindhorst met de bal aan de voet over de middenlijn. Utrecht plooit weer terug. Utrecht zet vooral even geen druk. Bal naar de rechterkant van Go Ahead. Nu via Tengstedt naar Sampstedt. Die hem dan even weer terugspeelt naar Lindhorst. Naar Dirksen. En zo speelt Go Ahead rond. Zoekt het moment om FC Utrecht onder druk te zetten. Maar goed bal veroveren daar van Didden. En dan kan Van den Berg namens FC Utrecht op stap. Bal aan de linkerkant meegegeven naar Zakarin. Die vindt Katlin met een goede bal. Katlin schot gespoord. En dan Go Ahead eruit. En dan moeten we uitkijken. En dat doet Panagiotis. Want die weet, ik moet Tengstedt ver van de goal houden. Dat doet de Cypriot heel goed. Hij krijgt een vrije trap tegen. Maar hij heeft wel de snelle tegenstoot van Go Ahead er op deze manier uitgehaald. De vrije trap van Go Ahead halverwege de eigen speelhelft.
1: Panagiotou is het. En niet Ties.
0: Ties. Panagiotou.
1: Ties is de zoon.
0: Oké, Ties. Ties Panagiotou.
1: Panagiotou. Nicola Panagiotou deed het uitstekend in verdedigend opzicht. En kreeg daarbij een overtreding tegen zich gemaakt door de scheidsrechter. En dat is in dit geval de man uit Breukelen. Wedstrijd over Nijedo. Dus Martin van der Kerkhof. 42 jaar is hij inmiddels. En hij floot ook al een aantal keren FC Utrecht. En de laatste keer dat hij in de Eredivisie floot, heeft er maar één gefloten. Was de wedstrijd Fortuna Sittard tegen Cambuur. Dat werd 3-1. Het is zijn 16e keer voor Utrecht. Tot nu toe 15 keer. 7 keer winst. 7 keer verloren. En 1 keer gelijk. 2 keer een rode kaart gaf Van de Kerkhof aan spelers van FC Utrecht. En wel aan Gürtler en aan Van Overheem. Dat was in 2018. Toen kreeg Van Overheem rood van Van de Kerkhof. Van Overheem, overigens.
0: Rodriguez, maar goed.
1: Ja. Die nu hier vandaag op de tribune zit. Sarai, laat hem niet schieten. Ik zou het weer zeggen. En hij krijgt hem nu weer. Kan hij een combinatie aangaan? Lukt dat met de spits Sigurdarson? Die ik niet echt opvallend vind, die spits bij Go Ahead, Erik.
2: Nee, maar Utrecht heeft het ook voor elkaar daar. Dus mooi. Dat is eigenlijk meer de verdienste van de Utrecht-verdedigers. Ik moet zeggen dat wel Go Ahead voetbalt wel makkelijker.
1: Ja. Hè?
2: Kunnen makkelijker opbouwen. Utrecht gaat ook verder terug. Of weer niet. Gaat ook verder terug. Dus dit is ook voor de tegenstander wel wat makkelijker. Maar je ziet ook, ze willen alles vooruit spelen. Hè. Ze wachten lang om vooruit te spelen. Er komt elke keer iemand onder. Ja, er is gewoon een plan bij Go Ahead. En ja, dat zie je gewoon.
1: Dat moet nu terecht, verder moet groeien. Ja. Dat is een proces. Daar gaan we nu aan beginnen.
2: Daar hebben we ook 3 jaar voor. Dus.
0: Zou het ook niet vertrouwen zijn? Dat Go Ahead makkelijker voelt dat. Die hebben 7 punten.
2: Utrecht, ja, maar het vertrouwen krijg je winning, als je weet, Bert, wat je moet doen. En als je niet weet wat je moet doen. Als ik iets moet doen waar ik niet goed in ben, heb ik ook niet zoveel vertrouwen, toch?
0: Nu even uitkijken, want Go Ahead is weg over de linkerkant met Victor Edvardsen. We zitten in de 35e minuut. Edvardsen zoekt combinatie. Lindhorst heeft de bal gekregen. Speelt hem breed op Meulensteen. Die heeft Utrecht ook al eens geslacht van afstand. Toen was hij nog speler van RKC. Nu zit Zagre hem op de huid en moet Meulensteen even terug. En moeten we ook vaststellen dat Utrecht een periode heeft gehad dat het Go Ahead onder druk wist te zetten. Dat het op de helft van Go Ahead Eagles speelde. Maar dat die periode ook alweer een tijdje achter ons ligt. En Go Ahead is de makkelijker, de betere voetballende ploeg. Correa geeft de aanwijzingen. Maar Go Ahead heeft de bal via Soerai. Soerai die een zwiepje krijgt van Van den Berg. Balbezit voor Go Ahead nu. Via Dirksen wegdraaien bij Stepanov. Balletje terug naar Sampstedt. En die speelt hem terug op Haug. En zo heeft Go Ahead de bal. Controleert Go Ahead de wedstrijd. En leidt de ploeg uit Deventer ook met 1-0.
1: En vrijheid daar op het middenveld van Meulensteen. En hier voor Tengstedt, de zwerver, zo mogen noemen. Hij dus langs zijn tegenstander, in dit geval Alarcon, wordt er een overtreding gemaakt. En is het Tengstedt die de vrije trap mag nemen. En dat doet hij allemaal in de 36e minuut deze wedstrijd. Bij die stand van 0-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles. Utrecht begon goed, maar dat gebeurt wel meer in wedstrijden. Zakt nu wat terug. Kijken of Utrecht zich kan herpakken. Met het balbezit voor Joris Kramer. Die in combinatie met Lindhorst de bal terugkrijgt. En dan terugspeelt naar Julius Dirksen. Hij terug naar Christian Hauk. Rustig balbezit voor de ploeg uit Deventer.
2: Het is wel heel opvallend, vind ik, dat Utrecht vooral in een omschakeling, hè, als Go Ahead bewust wacht en achteruit speelt om het veld groter te maken. Dus met andere woorden, je krijgt steeds meer ruimtes tussen de linies. Ja, en daar gaan ze tussen spelen. Dus ze wachten lang, dan krijg je ruimte. Hij zoest nu ook. Tussen de middenvelders en de achterhoede zit veel ruimte. En daar gaan ze in voetballen.
1: Balbezit is er nu voor Meulensteen. Meulensteen naar Tengstedt. Tengstedt nu aan de linkerkant spelend. En de bal terug naar Dirksen. Dirksen naar Houk. Stepanov kijkt wat boos, maar moet gewoon lopen. En dan zijn we aan de andere kant. En is het balbezit nu voor Lindhorst. Lindhorst, bal meegeven, kan aan Meulensteen. Dat doet hij dan ook. Brengt hem eigenlijk een beetje naar Meulensteen. James dan aan de linkerkant. Zijkant aangespeeld. Surrey, de man van de goal. Die scoorde in de 18e minuut. 0-1 werd het toen, dat staat het nog altijd. Als we inmiddels in de 38e minuut gaan komen bij FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. En de Galgenwaard vindt dat Utrecht Go Ahead iets te veel laat voetballen.
2: Ja, maar dit doen ze dus bewust, Go Ahead. Je wil niet naar voren, je wil de tegenstander moe maken. Maar hè, die loopt alleen maar.
0: En Dani de Wit maakt een frustratieovertreding.
2: Ja.
0: In halverwege de speelhelft.
1: Maar dat doet hij al 4 weken.
0: Go Ahead Eagles, ja.
2: Kijk, Stepanov roepen en we moeten naar voren.
0: Nou ja, ik zie wel meer gebaren.
1: Wie roept hij dat?
2: Naar de achterkant.
0: Ik zie wat meer gebaren. Ik zag Alakon net ook een gebaar maken van jongens, we moeten wat meer naar voren komen. Ja. En,
2: maar dat vertrouwen is er niet, want dan laat je dus heel veel ruimte achter je linie liggen. Je defensie liggen. En daar zijn ze bang voor. Dus dat zit er nog niet in.
1: Joris Kramer met het balbezit. 0-1, de tussenstand hier in Stadion Galgenwaard. 38e minuut, Serai is weg bij Alakon. Zoekt aan de diepte bij Victor Edwardsen. Daar moet Offerhaus achteraan. Edwardsen houdt die bal nog binnen ter hoogte van de cornervlag aan de linkerkant van het veld. En speelt die bal dan in de 16. Didde, waar ben je? Didde, in tweede instantie kopt hij keurig netjes terug naar Barkas. Houdt het overzicht, houdt de rust. En Barkas hoopt maar dat iemand diepte gaat zoeken. Maar niemand doet dat. Dus moet Barkas het ook in de traagste versnelling doen. En geeft hij hem in zijn 1 mee aan Panagiotou.
0: Ja, een beetje een mismoedig gebaar van Barkas. Nu via Panagiotou Katlin gevonden. Katlin de Wit. De Wit Horemans. Utrecht heeft in ieder geval de bal weer even. En dan de diepte gezocht bij Johan Katlin. Die ineens aan de rechterkant opduikt. Met Julius Dirksen nu in de rug. Katlin. Katlin met de actie. Nee, balletje terug naar Alarcon. Alarcon Horemans. Utrecht moet naar voren. En heeft de bal nu bij Offerhaus gekregen. Offerhaus naar Panagiotou. Panagiotou. Die speelt een breed op Didde. We zijn in ieder geval weer met z'n allen op de helft van Go Ahead Eagles. Met z'n allen op Vassilios Barkas na Horemans op Didde. Go Ahead maakt het nu klein. En dan moet Utrecht gaan kijken waar de ruimtes liggen. De Wit krijgt hem aangespeeld. Stepanov, weer boos, maakt de loopactie. Ja, niet iedere loopactie kan beloond worden met een paas die goed is. Oh, en daar heeft Davy van den Berg. Raakt het schot verkeerd. Die bal die verandert zodanig van richting dat je denkt dat hij nog aangeraakt wordt onderweg. Het was wel een mogelijkheid voor Davy van den Berg. Want die krijgt hem wel van zijn lekkere linker. Maar hij raakt die bal verkeerd. Hij trapt hem half in de grond, lijkt het wel, die bal. En dan mag Go Ahead de doeltrap nemen. Het is na 39 minuten nog altijd 0-1 in de Galgenwaard. Utrecht begon goed. In het laatste deel van de eerste helft is Go Ahead de betere ploeg geworden. Laten we hopen dat Utrecht zich voorrust kan herpakken. Misschien nu, als Stepanov de bal meekrijgt.
1: Stepanov in zijn eentje. Julius Dirksen voor hem. Achter hem, Alakon. Daar gaat de bal ook naartoe. Dan Offerhaus. Offerhaus was al onderweg naar voren. Wordt achter hem aangespeeld. Tempo wordt even dan naar beneden gedrukt. En dan is het balbezit voor Katlin. Katlin, Alakon. Alakon, Davy van den Berg. Ze hebben vertrouwen in elkaar. Wat dat betreft, Davy van den Berg een goede man op dat middenveld. Daar is de voorzet van Horemans wordt weggekopt door Kramer. Opgevangen door Sagre aan de andere kant. Dan kan Sagre de bal weer inbrengen. Of kan hij hem terugspelen naar Panagiotou. Dat doet hij naar de Cypriot. De Offerhaus gevonden. Dan de slechte bal van Katlin. Overnameester van de ploeg van Jozef Oosting. Maar dan is het verdedigende werk van Davy van den Berg uitstekend. En heeft Utrecht de bal weer met Johan Katlin.
0: En nu met Stepanov in de drukte. Artem Stepanov komt daar goed de drukte uit. Kan hij nu ook wat zinnigs doen met die bal. Legt hem breed op Offerhaus. Wil hem voor zijn rechter hebben voor een uithaal. Dat gaat niet lukken. Bal naar Horemans. Horemans met een slechte bal op Alarcon. Waardoor Surai kan overnemen. En Go Ahead nu via Meulensteen uit kan verdedigen. Bal via James terug naar Kramer. Utrecht had de bal heel lang, wist geen kansen te creëren. En Go Ahead kan eruit komen. Paas van Kramer alleen, komt ook niet aan. Via Didde en Panagiotou komt FC Utrecht in balbezit. En kan het weer gaan bouwen aan misschien wel een aanval. Die leidt tot een gelijkmaker voor rust. Panagiotou met een goede bal op Sagre. Met ruimte nu voor Utrecht.
1: Hij speelt in ieder geval door linies heen. Dat hebben we lange tijd niet gezien vanuit de laatste lijn. Daar is de voorzet van Katlin. Die komt op het hoofd van dan voor de voeten van Davy van den Berg. Maar dan is Alaconde niet. Uitstekend gedaan door Dani de Wit. Die die bal terugkopt de 16 in. En eigenlijk een pan klaar hoop te leggen voor een medespeler. Althans, dat dacht hij. Maar hij vindt hem niet. En van den Berg doet het dan met een hakje. Terwijl hij eigenlijk misschien wel voor eigen gewin had moeten gaan.
0: Ja, maar ik denk dat dat niet kon. Dani de Wit deed het enige wat hij nog kon doen vanuit die positie. Want de voorzet was eigenlijk te ver voor een kopbal op doel. Hij kreeg hem op de achterlijn en kopte hem terug de volle 16 in. En die Davy van den Berg, ja, die wilde hem toen met de hak klaarleggen voor Angel Alarcón. En dat mislukte. Nu weer bal in de richting van Van den Berg. Daar wint Kramer. Zagre komt er daar weer bovenop. En ze heeft die bal dan ook meteen weer. Dat doet hij heel goed. Die Fransman stuurt aan de linkerkant landgenoot Katlin weg. Die houdt hem binnen en moet dan met de voorzet komen. Er zijn 4 van FC Utrecht in de 16. Dan moet Katlin komen met de voorzet. Die gaat wat ver. Maar Alarcón kan hem wel controleren. En die kan dan opnieuw met de voorzet komen. Hoog Dani de Wit. En dan valt die bal ook niet echt een keertje lekker goed. Kan Soeray opruimen. Maar blijft Utrecht via Panagiotou en Katlin wel in balbezit.
1: Utrecht, dat normaliter in deze fase van de wedstrijd, althans dat was tegen PSV zo, weggespeeld werd en uiteindelijk een achterstand opliep. Nu is het de ploeg in de aanval, maar dat kan ook wel weer eens vertekenend zijn. Als het balbezit voor Alarcón is, die geeft mij aan Offerhaus. Offerhaus met de paasbreedte op Panagiotou. Panagiotou die de paas heeft op Zagre. Die vinden elkaar wel. Nu de voorzet moet goed zijn. Zagre, Didde, Hoornemans durft niet te schieten. En Kramer kan dan wegwerken. En dan is het Panagiotou samen met Sigurd Darsson. Geweldig. De man uit Omonia Nicosia. Chapeau voor hem. Want hij wint de 1 tegen 1 tegen Sigurd Darsson. En Utrecht houdt het balbezit.
0: We hebben ooit eens een keer een andere Cypriot gehad centraal achterin. Ik ben zijn naam even kijken. Kostas, René?
1: Kostas. Ik kon er niks van.
0: Nee, deze wel. Maar Utrecht is wel de bal weer kwijt. Offerhaus, die zit daar wat slapjes tussen. Het geluk voor Utrecht was dat er al gefloten was. En wie krijgt er nou een gele kaart?
2: Van den Berg.
0: Van den Berg krijgt geel.
1: Moest
0: dat
1: even.
0: Gebeurt in minuut 44. Dat moest even om de tegenstoot van Go Ahead Eagles eruit te halen. Overtreding, meter of 15 op de speelhoofd van de ploeg uit Deventer. En die mogen dan de vrije trappen gaan nemen zoals het ons. Wie daar ligt is dat Lindhorst die daar geraakt was door en er mag er verzorging komen. Geel, en Soeray. Soeray ligt daar. En omdat het geel is hoeft hij niet een minuut naar de kant. Mag hij, als hij verzorgd is, zo aanstonds gewoon in het veld blijven staan. Terwijl Edvardsen nog even wat aanwijzingen komt te halen bij Rikatje, de assistent-trainer van Go Ahead Eagles. Assistent van Jozef Oosting. En Oosting nog even praat met Dean James. Voor hoe het moet bij Go Ahead Eagles. Heeft zometeen ook een kwartier om daarover te babbelen. We gaan zo meteen zien hoeveel minuten erbij komen in de eerste helft. Als Soeray is opgelapt, de verzorger in volle sprint terug is naar de zijlijn. De FC Utrecht in de gevaarlijkste minuut van de eerste helft zit, namelijk de laatste.
1: Maar we krijgen ook nog wat extra tijd, want we hebben wat blessurebehandelingen gezien. Dus gaan we zo merken wat Rick Sturm omhoog gaat doen met het bord. En wat voor cijfers daarop zullen staan. Kramer speelt hier de bal terug op Dirksen. Nee, terug op Christian Hauk, de doelman van Go Ahead Eagles, die eigenlijk moet je zeggen niet echt zwaar op de proef is gesteld in deze eerste helft. Terwijl Utrecht toch best wel wat aanvallende intenties heeft gehad. Meer nog dan vorige week in de wedstrijd tegen PSV, toen het slechts tot 1 poging richting het doel kwam. En dat ging uiteindelijk nog binnen ook. 2 minuutjes krijgen we erbij. Die zijn inmiddels ingegaan. Gaat de bal over de zijlijn. Maar houdt Go Ahead er wel een ingooien over. En Go Ahead wil maar met 1 ding. Met de voorsprong de catacombe in.
0: Soeray meteen gooit terug op Kramer. Kramer waarschijnlijk terug op Dirksen. Ja, Dirksen ziet dan Stepanov komen. Maar die maakt hem de pis niet lauw. Verre paas in de richting van Edvardsen. Op het hoofd van Hoornemans. En dan Utrecht even uitkijken. Als Hoornemans de bal heeft van den Berghem onderschept. En dan de paas naar voren niet goed is. Maar via Alarcón de bal alsnog bij Katlin komt. En dan weer bij Alarcón. Die krijgt de zet in de rug. En dan doet Edward ze net alsof hij geen overtreding heeft gemaakt. Blijft nu mekkeren tegen Van der Kerkhof. Daar hoor je volgens mij een gele kaart voor te geven. Want je mag als je geen aanvoerder bent niet meer praten tegen de scheidsrechter. Maar die regel die is vrij gauw vergeten. Offerhaus nu met een inspeelpaas door het midden. Die is doorzien door Lindhorst. En dan moet Utrecht weer opnieuw beginnen. Als de eerste minuut van 2 minuten extra tijd erop zit. En Utrecht de bal heeft via Panagiotou.
1: En laten we één ding afspreken. Dat als de bal door de linies heen gespeeld moet worden. Dat die maar alleen van de voet van Panagiotou gaat. Offerhaus moet dat niet meer doen. Want dan is het te doorzichtig. De bal gaat nu terug vanuit de achterlijn naar naar Sagre. Sagre, Katlin. Ze vinden elkaar wel. Alleen Katlin heeft te veel tijd nodig om die bal onder controle te krijgen. De overname, terwijl daar een overtreding is gemaakt door Katlin. Even keek Van der Kerkhof of er een voordeel was voor Go Ahead Eagles. Dat bleek niet het geval. En dus mag Go Ahead in alle rust en zaligheid nu de vrije trap gaan nemen. Meter of 5 buiten het 16 meter gebied van doelman Christian Houk. Gaan we wachten op de rust en hoe FC Utrecht uit de catacomben gaat komen. Zometeen in die tweede helft. Want de extra tijd lijkt er over 10 seconden helemaal op te zitten. Als de bal nog een keer diep gaat richting Ziggo Darsson. Maar daar is het hoofd van Didde. En kan Offerhaus de bal doorgeven naar Alakon. Het is rust in Galgenwaard. 0-1 is de ruststand door die goal in de 18e minuut van Matthijs Sorij. Dat schot van ongeveer 25 meter. Maar ik vind dat Utrecht het absoluut niet slecht doet ten opzichte van de vorige wedstrijden die we hier van ze gezien hebben. Dus dat geeft hoop voor de tweede helft die over een kleine 14 minuten begint.
3: We gaan naar stadion Galgenwaard. En als we de beelden zien, dan heeft er volgens mij een wissel plaatsgevonden in het team van FC Utrecht. We gaan naar Bert, Erik en René en jullie weten vast wie die wissel is.
1: Adrian Blake is in de ploeg gekomen voor Johan Katlin. Terwijl nu de stopwatch aan kan, want we zijn begonnen aan de tweede helft. Utrecht staat achter na de eerste 45 minuten met 0-1 door de goal van Matthijs Sorij in de 18e minuut. Als nu het balbezit is voor Alarcon naar het paasje van Davy van den Berg. Maar er komt niet aan en dan is het Tengstedt die in de diepte gaat. Maar Panagiotou doet dat uitstekend. Gooit de deur dicht, bal gaat over de zijlijn. De ingooi is voor Utrecht. Nogmaals gezegd, die Cypriot vind je goeie.
0: Ja, die was even een uitblinkers bij Utrecht in de eerste helft. Terwijl nu Edwin Blake zijn eerste balcontact heeft en de Cypriot meteen maar even aanspeelt. Die achter in de hoek van het veld even terugspeelt op Barkas. Die twee verstaan elkaar, want ook op Cyprus is op een deel van Cyprus in ieder geval is de voertaal Grieks. Stepanov verliest het duel van Dirksen. En Go Ahead kan via doelman Houk weer doorvoetballen. Als daar de diepte wordt gezocht bij Sigurd Darsson. Die kan die hoge bal niet controleren. Dan speelt Didde rustig terug op Barkas. Barkas kan afleggen naar Didde. Kiest voor Horemans aan de rechterkant. En krijgt hem dan terug. En moet dan aan de andere kant. Bijvoorbeeld naar Panagiotos. Kiest voor de diepte. De verre bal in de richting van Stepanov. Bal gaat over Stepanov heen. Dirksen heeft hem, maar levert in bij De Wit. En die maakt Hens, zegt Van der Kerkhof. En dus is de vrije trap voor Go Ahead Eagles. Stepanov gaat hem halen, want hij vindt dat Go Ahead er te lang over doet om die bal naar de plaats Dillik te brengen.
1: Het is wel eens bij Davy van den Berg, of nee, bij Dani de Wit zo, dat de gedachten sneller gaan dan de techniek.
2: Ja, maar Dani de Wit zit er nog niet in.
1: Nee, die speelt niet zijn wedstrijd. Nee. Heel veel verantwoording voelt hij, maar ja, dat gaat dan wel eens ten koste van zijn eigen functioneren. Als deze bal door Dirksen zomaar binnen doorgegeven kan worden. En nu James komt, daar is de sliding van Horemans. Daar is Hofferhaus te laat. En daar is de kans voor de ploeg van Jozef Oosting. Wiens vader Erik van der Meer zojuist eens even uitgebreid meegesproken heeft. Die kennen elkaar vanuit het Veendamse waar ze ooit speelden. Terwijl Stepanov weg is. Daar is Blake. Oh, die schiet ernaast. Die schuift ernaast. Daar is de kans voor FC Utrecht in de 48e minuut. Adrian Blake heeft hem op zijn voet liggen. Dat zijn derde kunnen zijn dit seizoen, maar hij laat het na. Hij schuift de bal naast het doel van doelman Houk.
0: Beste kans voor FC Utrecht in deze wedstrijd. Goed werk van Offerhaus en Zagre om daar Stepanov weg te sturen. Die gaf hem precies op tijd aan Blake. Hij was misschien iets te hard voor het lekkere, waardoor Blake zich wat onder druk gezet voelde door de doelman van Go Ahead. Terwijl nu Stepanov het lichaam goed gebruikt en Utrecht kan overnemen via Blake. Blake aan de linkerkant heeft hij Zagre bij zich om die bal af te spelen. Kiest voor het midden. Stepanov in de drukte. Utrecht, te veel drukte. Offerhaus kan er niet bij. Go Ahead eruit via Tengstedt.
1: En Tengstedt maakt tempo. Daar is Sigurd Darsson die de diepte zoekt. Daar gaat Panagiotou achteraan. Maar Tengstedt mag blijven lopen. Speelt nu de bal naar Surai. Matisse Surai komt er binnen toe. Daar is de voorzet. Oppassen. Oppassen, jongens. En nog een keer oppassen. Dan gaat hij erin. Oh, oh, oh, oh, oh. FC Utrecht staat daar weer te dromen. Offerhaus heeft absoluut geen oog voor Tankstedt. En Tankstedt in de 49ste minuut is hij degene die de Go Ahead Eagles op 0-2 zet. Tankstedt mag het doen, maar och, och, och. Wat laten ze elkaar daar weer zakken in het 16-meter gebied. Als de bal in eerste instantie terugkomt van Barkas, die wordt dan niet gescoord. Dan zit iedereen te kijken. En niemand doet wat. Offerhaus niet, Didde niet. Niemand doet wat. En dan is het de goal van Tankstedt. En komt Utrecht vlak na rust op een 0-2 achterstand. Eerst de renning van Barkas. En dan staat Offerhaus te dromen als Tankstedt die bal zomaar voor zijn voeten krijgt. Ongelooflijk dat hij helemaal niets doet. Die man die staat daar hemeltje vrij. En Tankstedt zegt, dankjewel. Maar dan is eigen taal. 0-2. Utrecht, Go Ahead Eagles.
0: Tak is dat volgens mij in vrijwel iedere Scandinavische taal. Het was vanochtend een interview met Marco van Basten. Die zei dat het juichen bij een doelpunt tegenwoordig 2 minuten tijdtrekken betekent. Nou, dat hebben we nu zo'n beetje wel gehad van Go Ahead. Dus mag Utrecht nu gaan aftrappen als Tankstedt ook eindelijk zijn eigen helft gevonden heeft. Moet Utrecht zich oprichten, dan heeft het geen tegengoal gekregen in de laatste minuut van de eerste helft. Krijgt de trein in de tweede minuut van de tweede helft. Notabene een minuut nadat Adrian Blake de gelijkmaker op de schoen had. Diezelfde Blake nu in balbezit aan de linkerkant van het veld. Zoekt zijn man op. Zagre heeft hij bij zich. Een combinatie tussen Blake en Zagre loopt goed. Dan moet Blake nu met de voorzet komen. Wordt weggewerkt door Go Ahead. En dan moet Utrecht weer uitkijken voor de counter. Want Utrecht is met veel voor. Zagre met een sprintje achter Tankstedt aan. Bal bij James en naar de linkerkant naar Surai. Het lag open bij FC Utrecht en het is weer uitkijken.
1: Balbezit is dan voor Lindhorst. Lindhorst kan meegeven aan Meulensteen die naast hem loopt. Kan zelf ook wat bedenken. Nee, doet dat eerst. Terugspelen naar Meulensteen. Meulensteen naar de zijkant, naar Victor Edwardsen. Edwardsen buitenom is daar de man die komt. Dat is Samstedt. Wordt weggekopt door Didde. Ja, iedereen staat nu tegen elkaar te spelen in plaats van met elkaar. Want Didde vertrouwt Barkas niet meer. Barkas vertrouwt Didde niet meer. En die bal wordt zomaar Pardoes over de zijlijn gekopt. De ingooi is voor Go Ahead Eagles. Alfons Samstedt mag hem nemen.
0: En die krijgt hem terug van Melle Meulensteen. Brengt hem dan in de 16. Daar is Horemans de bal met wat rust. De man met wat rust. Nou ja, hij neemt hem aan. Geeft net geen corner weg, maar wel een ingooi aan Go Ahead Eagles. Utrecht moet zich even oprichten. Want Utrecht is aangeslagen na die 2-0 zo vlak na rust. En Go Ahead, dat gaat zeker proberen daarvan te profiteren. Nu met James aan de linkerkant van het veld. Veldduel met Angel Alarcón. Mag heel makkelijk in balbezit blijven daar in duel met Alarcón en de Wit. Heeft Go Ahead nu de bal. Wordt daar die bal ook zomaar ingeleverd bij Adrian Blake. En mag Blake nu aanvallend wat bedenken. Maar waar kan hij naartoe met die bal? Terug uit naar Panagiot toe. Ja, die man die heeft vertrouwen. Die kan je de bal wel geven. Zagre dan. Zagre weer naar Blake. Blake krijgt een duwtje van Samstedt, een welkom duwtje. Want daardoor heeft Utrecht nu de vrije trap. En even de rust om op de eigen helft even de bal weer te voelen. En even weer wat vertrouwen te krijgen met de bal aan de voet. Utrecht moet snel een goal maken om het vertrouwen terug te krijgen om van deze wedstrijd nog wat te maken.
2: Ja, dit is echt mentale weerbaarheid. Hoe zit je er nu in?
1: Ja, en ze gaan het op elkaar verwijten, ja. Ben ik bang. Want dat zie je wel gebeuren. Je ziet net ook Blake, die staat met zijn rug naar de goal van Houck toe. Als die half open staat, ja, dan kan die twee kanten op. En dan zijn we in principe al 4 spelers van Go Ahead kwijt. Want die stonden allemaal te wachten op de terugspeelbal van Blake.
2: Ja.
1: Panagiotou mag het nu gaan doen. Halverwege de eigen speelhelft voor FC Utrecht. Met Zagre, die bal met een hakje doorspeelt naar Offerhaus. We gaan naar de kermis. We gaan naar het kermisfeest in Volendam. Maar daar zijn we nog even vandaan. Als Panagiotou de bal speelt naar Didde. En Didde de opening moet gaan vinden tussen de linies door bij Dani de Wit.
0: En die vindt hij. De Wit nu naar Alarcón aan de zijkant. Alarcón trekt even naar binnen. Zoekt en vindt Davy van den Berg. En van den Berg speelt hem naar Zagre. Zagre aan de linkerkant is Blake vrij. Die krijgt de bal nu. Blake met Zangstedt voor zich. Moet met actie komen en met de voorzet. En dan kijken of daar gevaar uit kan komen. Adrian Blake nog steeds. Bal aan de voet. Eventjes terug naar Panagiotou. Panagiotou nu naar de linkerkant naar Zagre. Zagre, combinatie gezocht met Blake. Go Ahead. Maakt de ruimtes nu heel klein. Kan de ruimtes ook lekker klein maken. Want staat met 2-0 voor. En heeft een heerlijke kussen onder de kont om op te voetballen. Nu de voorzet van Horemans de Wit. Oh, wat een redding van Houck zeg. Op die kopbal van Dani de Wit. Alarcón dan. Krijgt hij een bij een medespeler. Slechte voorzet van de Spanjaard. Mutert had wel balbezit via Zagre.
1: Zagre moet nu vanaf de linkerkant met de voorzet komen. Bleek doet dat. De Wit dus met een formidabele kopbal. Maar een geweldige redding van Christian Houk. Nu is het wachten. En gaat het vanuit stand. Panagiotou zet die aanval op. Stepanov draait weg. Stepanov draait weer terug. Stepanov met het hakje naar Zagre. Zagre nu met de voorzet. Daar komt hij ver bij de tweede paal. In de handen van Houk. Geen problemen voor de doelman. En dus is het Go Ahead dat het balbezit heeft.
0: Ja, die doelman die hield zijn ploeg daarnet op de been. Op de kopbal van Dani de Wit. Want die hadden we al bijna geteld. Maar bijna telt niet in topsport. Bijna is helemaal niet het balbezit voor de ploeg uit Deventer. Voor Melle Meulensteen op de eigen speelhelft. Meter of 20 vanaf de achterlijn. Even kijken, waar kan ik dat doen? Er is een loopactie bij Sigurd Darsson. Die kopt de bal door naar Victor Edvardsen. Edvardsen met Didde in de rug krijgt de bal daarbij Tengstedt. Maar Panagiotou... Ik denk dat ik wel weet wie aan het einde van deze wedstrijd de Man of the Match Award gaat krijgen aan de zijde van FC Utrecht. Dat nu in gaat gooien via Arthur Zagre. Ja, of er moet er eentje zijn die er nog drie maakt. En daarmee de eerste drie punten in de galgenwaard houdt. Oh, Zagre speelt een aardige wedstrijd, maar verspeelt nu de bal. Davy van den Berg verovert hem terug. Levert hem in bij Dani de Wit. De Wit naar Blake. Go Ahead. Zet Utrecht vast, zodat de ruimtes klein zijn en Blake terug uit moet. Blake blijft wel in balbezit. Dat doet hij uitstekend, de Engelsman. Brengt de bal naar de andere kant van het veld, naar Horeman. Maar creëert een ruimte voor Horemans om de bal naar Didde te spelen. Via Didde gaan we naar links, naar Panagiotou. En die speelt in op Dani de Wit.
1: Dani de Wit kan draaien, kan de middenlijn over. Heeft naast de Davy van den Berg aan de buitenkant Zagre. Daar gaat de bal ook naartoe. Zagre, de Wit loopt door, terug naar Davy van den Berg op het middenveld. Davy van den Berg naar Blake. Blake op de rand van de 16. Blake met het schot in de korte hoek. Verrast hij daar bijna Christian Houk? Wordt die bal onderweg nog aangeraakt? Krijgt Utrecht een hoekschop? Dat is volgens mij pas de tweede in de wedstrijd voor de ploeg van Anthony Correa.
0: En die tweede hoekschop die wordt genomen vanaf de linkerkant. Angel Alarcón is de man die zich daarmee gaat belasten. En je merkt aan de reacties van het publiek in het stadion dat zij ook vinden dat Utrecht er heel anders in zit dan in de voorgaande wedstrijden. Het publiek staat er nu achter. Alarcón met die hoekschop laag bij de eerste paal. Daar wordt hij weer gekopt door een go-ahead-speler. Ik dacht eerlijk gezegd dat Stepanov die bal als laatste raakte. Martin van der Kerkhof oordeelt anders en Alarcón krijgt een herkansing. De derde hoekschop voor FC Utrecht. Weer vanaf links bij de eerste paal ingedraaid. Weggekopt. Opgevangen door Blake.
1: Blake moet wel terug halverwege de speler van Go Ahead Eagles kan meegeven aan Panagiotou. Panagiotou naar de zijkant. Davy van den Berg. Davy van den Berg. Offerhaus. Offerhaus. Panagiotou. Panagiotou die de bal weer naar de buitenkant kan spelen. Als die Alarcón weet te vinden is dat goed. Komt Samsted te laat. Alarcón kopt hem de 16 in. Maar wordt die bal rustig opgevangen door Christian Houk. De doelman van Go Ahead Eagles. Die aan de linkerkant heel veel ruimte vindt bij Dean James.
0: Ja, want Alarcón was dan nog niet. Die heeft die twee hoekschoppen genomen. Die was nog aan de andere kant van het veld. Is inmiddels wel terug op zijn positie. Terwijl Offerhaus de bal heeft. En even moet draaien. De bal dan via een go-ahead-speler terugkrijgt. En dan Horemans aanspeelt. En de hoge bal van Horemans belandt wel op het hoofd van Alarcón. Maar komt vervolgens niet bij een Utrecht-speler. Dus het go-ahead kan via James en Sigurd Darsson doorspelen. Dan is dat een overtreding. En krijgt de go-ahead de vrije trap te nemen. En halverwege de speelhelft van FC Utrecht aan de linkerkant van het veld. Er moet snel iets veranderen, Erik.
2: Ja, maar wat?
1: Amrabat.
0: Nou ja. Ja, nou ja.
2: Maar waar moet hij spelen?
1: Ja.
0: Als een extra man erin.
2: Jij bedoelt veranderen om het veranderen.
1: Nou, ik denk dat hij hopelijk een beetje zelfvertrouwen bij die ploeg kan binnenbrengen.
2: Ja, ik denk zelf dat je misschien wel Dani de Wit eraf kan halen. En dan die Sam van Duin erin kan zetten. He, dat je die meer aanvallende kwaliteit...
1: Misschien is het niet meer nodig. Maar nee. De kopbal van Sigurd Darsson komt er niet. Bal wordt buiten de 16 bij Serij ingeleverd. En dan is het balbezit weer voor Go Ahead Eagles op de helft van Utrecht. Behalve Houk is iedereen er weer van de Deventeraren. Met de voorzet nu. Dan wordt hij weggekopt door Panagiotou. Die geen kind heeft aan Sigurd Darsson. Maar eigenlijk in zijn broekzak heeft en de ingooi. Nu voor Tengstedt, dat is een ander verhaal. Want die scoorde zojuist de 0-2. Als niemand daar op Tengstedt let bij de terugkerende bal naar de redding van Barkas, wordt het 2-0 voor Go Ahead Eagles. Nu wordt die bal weer doorgegeven naar Tengstedt. Handig gedaan door Melle Meulensteen. Daar is het 3-0. Heel gemakkelijk wordt die bal klaargelegd. En Serij scoort. Nee, het is Edvardsen die scoort. En dan is het 3-0 voor Go Ahead Eagles. Het is de 58ste minuut. Kinderlijk. Druk eenvoudig. Tankstedt terugleggen. En dan zegt Edvardsson, dankjewel. En Edvardsson scoort de 3-0 hier in Stadion Galgenwaard. Go ahead op 0-3.
2: Ja, en erger nog, het zijn er weer drie. En we hebben nog een eventjes te spelen. Nog een half uur. Het gaat weer desastreus aflopen. Ik zou Offenhaus nu gewoon eraf halen en die Sam erin zetten. Sam van Duin. Want dan kan je nog iets. Alleen, ja, je zit ook als trainer nu in de dubio. Moet ik verdedigend om de 3-0 te laten?
1: Ik moet geen...
2: of het wordt 4-5-6-0. Ja, precies. Ja. Dus,
0: damage control. Of,
2: ja, precies. Dus daar zit je nu wel als trainer mee. Want ja, je ziet dat je gewoon heel weinig scorend vermogen hebt. En die Stepanov moet echt stoppen met zijn rare frassen.
1: Davy van den Berg staat klaar met het lood in zijn schoenen misschien wel om de bal voor de vierde keer in gang te brengen. Drie keer na een doelpunt. Eén keer voor het begin van de wedstrijd. En nu het balbezit voor Didden. FC Utrecht staat achter met 0-3. En ook in speelronde 5 dreigt het aan alle kanten fout te gaan. Of hier moet het antwoord komen met de snelheid van Alakon aan de zijkant. Snelheid van Alakon, daar is de slijding. En daar is de hoekschop voor FC Utrecht. Slijding was van James. Derde corner mag getrapt worden door FC Utrecht vanaf de rechterkant.
0: Drie thuiswedstrijden. 1-4, 1-6 en 0-3. En nog aan het spelen. 13 tegendoelpunten in de Galgenwaard in drie wedstrijden. Davy van den Berg gaat de hoekschop nemen vanaf de rechterkant. Slechte hoekschop, zo lijkt het. Didde controleert hem wel aardig. Hoormans brengt hem dan in. Bal wordt weggewerkt. Panagiotou in duel daar. Panagiotou verovert de bal en krijgt de vrije trap na een wat onstuimige tackle van Lindhorst. Vrije trap voor FC Utrecht. Panagiotou blijft er dan meteen ook maar in de buurt van de 16. Want de Cypriot is vast ook sterk in de lucht. Als Davy van den Berg daar een meter of 10 buiten het 16 meter gebied die vrije trap de 16 in mag gaan brengen. We hebben een uur gespeeld. We moeten nog een half uur. Want dat is wel het
1: Medici
0: gevoel
1: en Amrabat gaan
0: dat
1: komen,
0: overheerst op het, hier in het stadion. Medici en Amrabat gaan in de ploeg.

0: gaan naar de Galgenwaard, want de wedstrijd is stilgelegd. Er werd vuurwerk gegooid. René, wat gebeurde er allemaal?
1: Ja, je zag in ieder geval een spandoek omhoog komen. Dat was een wit laken met twee gaten erin. Dat kreeg een beetje het gezicht van het degradatiespook. Dat in één keer daar omhoog komt. Dat werd bij de ultra's omhoog gebracht. En toen begonnen ook de schermutselingen. Niet zozeer op de tribune, maar er werd met vuurwerk gegooid. En uiteindelijk werd er een bom gegooid. Die kwam terecht naast het doel van Christian Hauk. Dat gaf een enorme ontploffing. Die zult u absoluut gehoord hebben. En toen was het Hauk die meteen zijn doel uitstapte. En Martin van der Kerkhof, die ook maar één ding te doen had, dat is alles en iedereen meenemen naar de catacomben om daar even af te wachten. Normaal zijn de procedure is volgens mij 15, 20 minuten bezig zijn om de dader van de vuurwerkbom te vinden. Als die gearresteerd is of afgeleid, weggeleid is uit dit stadion, dan zouden we verder mogen. Want een bom is net zo zwaar als een glas bier vroeger. En ook daar moesten de daders gezien worden en geregistreerd worden, zodat ze verder konden. Daar zijn nu wat mensen bezig. Die zijn aan het praten op de Bunnik-site. Maar of dat werkelijk ook een echte dader gaat opleveren, dat is de grote vraag. Eén man van Go Ahead Eagles zien we op het veld. Die is aan een warming-up begonnen. Hij zal misschien zo invallen. Dat was ook de bedoeling bij Anthony Correa, die onder andere Medic had klaarstaan. Isaac Medic, de 27-jarige man uit Zagreb, die mogelijk voor een invalbeurt zou kunnen komen. Maar vooralsnog is alles stil. Zitten we in de catacombe met alle spelers. En is de scheidsrechter Martin van der Kerkhof naar binnen. Hij zit in zijn kamer. Terwijl nu ook bij FC Utrecht een speler het veld opkomt. En dat is Medic, de man die nieuw kwam. Hij wordt gehuurd van Norwich City. Djakov Medic. Hij gaat ook aan de warming-up beginnen om zo meteen zijn eerste minuten voor Utrecht te maken. Mijn stopwatch is ingedrukt na 15 minuten en 33 seconden in de tweede helft. We hebben dus nog ruim een half uur te spelen. Maar wanneer dat allemaal gaat gebeuren, dat weet ik niet.
0: Nog één vraag, René, over die procedures. Want er is nu één keer vuurwerk op het veld gegooid. Als diegene gepakt wordt, telt het dan als een moment van het wordt niet gezien, dus kunnen we verder. En als er nog een keer vuurwerk op het veld wordt, dan is het sowieso staken.
1: Ja, dat waren de regels bij de bierglazen. Dus dat zou zomaar kunnen dat dat ook voor vuurwerk geldt. Maar vuurwerk is even wat gevaarlijker dan een plastic glas. Overigens, Broholm is nu ook aan een warming-up begonnen bij Utrecht. Dus twee wissels aanstaande bij de FC en eentje bij Go Ahead Eagles. Maar wanneer we gaan beginnen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Ricardo Pepi na 5 minuten PSV op 1-0 zet in de Amsterdam Arena. In de Johan Cruijff Arena. Lekker. Tegen Ajax.
0: We gaan naar de Galgenwaard, want FC Utrecht Go Ahead Eagles is stilgelegd vanwege vuurwerk. René, weten we inmiddels of we verder gaan, hoe we verder gaan? Wat weten jullie?
1: We weten dat we verder gaan. Althans, dat is tot aan het moment dat er weer met vuurwerk gegooid gaat worden. Want dan zal die wedstrijd definitief gestaakt worden. Inmiddels keren de ploegen terug naar het veld. Daar zullen ze een kleine warming-up hebben van een minuut of 10, denk ik. 7 à 10. En dan zal de wedstrijd hervat worden na 15 minuten spelen en 33 seconden. Terwijl Barkas naar zijn doel gaat. En bij Utrecht zagen we zojuist Medic en Broholm warm lopen. En Broholm zit er al bij. Hij speelt zometeen onder het nummer 80. Voor wie hij in de ploeg gaat komen is nog even de vraag. En Medic, ook hij, doet nu mee aan de warming-up die de rest van het team ook is begonnen. Dat geldt nu ook voor Go Ahead Eagles, dat aan de warming-up begint. Kortom, we hopen dat we zometeen weer gaan voetballen hier in Stadion Galgenwaard, waar de achterstand nog altijd groot is.
2: Nou, laten we hopen dat dat een restant wordt van een half uur. Dat de wedstrijd uitgespeeld wordt met drie nieuwe namen bij FC Utrecht. Van Duin, Medic en Broholm zijn erbij gekomen. Horemans, Zagre en Olferhaus zijn eraf. En Van den Berg staat klaar voor het nemen van de vrije trap voor FC Utrecht. Als het 0-3 staat voor Go Ahead Eagles, de wedstrijd een dik kwartier stil heeft gelegen. En Van den Berg de vrije trap laat aan Alarcon. En die bal wordt tot de hoekschop verwerkt daar. Nee, er staan er een paar buitenspel. En dus krijgt Go Ahead gewoon een vrije trap te nemen. Nee, hoe lang zijn we onderweg? Want dat geeft de scorebord niet aan.
1: We zitten in de 16e minuut van de tweede helft. Terwijl het in Amsterdam 1-1 is geworden. Ajax scoort en weet een doelpunt te maken door Arokodare, oftewel Tulu, zoals die man heet. Arokodare.
3: Tulu.
1: Balbezit is voor Sigurdsson, die bal probeert door te koppen. Daar zit u.

0: Utrecht tussen. Utrecht dat nu met drie man achterop speelt. Didde, Nedic en de man van Omonio Nicosia, Panagiotou. Dat zijn de drie verdedigers. En voor de rest hebben we nu aan de zijkanten aanvallers in plaats van verdedigers. Want Zagre en Horeman zijn soms wel eens wingback. Die zijn eraf. En dat betekent dat we dat nu met Broholm gaan doen. En aan de rechterkant is het Bleek. Aan de linkerkant is het Bleek. En Sam van Duin is erbij gekomen achter Stepanov. Maar hij speelt een beetje vanaf de rechterkant. Balbezit is voor Barkas. Hoe staat het eigenlijk nu, Erik?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon 1-1. Hè? Iedereen heeft er één nu. Je ziet dat Davy van den Berg is eigenlijk de meest verdedigende. En de rest willen alles naar de aanval.
0: Nou, dat gaan we doen met Stepanov nu. Maar die leidt de balverlies. Nee, Stepanov zet door. Houdt balverzit. En vergeet dan die bal naar de buitenkant te geven. Waar Alarcon vrij stond, daar komt hij niet. Maar Utrecht houdt er dan wel een ingooi aan over. Aan de rechterkant van het veld. Met het gevolg van al die wissels waar wij moeten kijken. Betekent dat ook dat Go Ahead nu even zoekend is van hoe het staat. Broholm voor het eerst aan de bal. Hij kan de paas geven naar de man uit Nicosia, maar die speelt hem terug naar Davy van den Berg. Het was een overtreding, maar het voordeel is voor FC Utrecht met Van den Berg.
2: Met Stepanov, die nu meegeeft aan Broholm. Die niet een hele beste paas gaf net. Nu Alarcon met de voorzet. Bal wordt geblokt, komt terug bij Didde. Weer bij Alarcon nu. Alarcon, Broholm aan de rechterkant van het veld. Kan de Noor met een goede voorzet komen. Steekbal op Alarcon. Alarcon, voorzet. Bal tot hoekschop verwerkt door Kramer. De Bunningside doet nu wat het moet doen. Namelijk achter de ploeg staan. In plaats van vuurwerk op het veld gooien. En de boel hier in de Galgenwaard te lopen frustreren. 28 minuten nog. Om een wonder te voltrekken. 0-3 is het voor Go Ahead. De hoekschop is voor Utrecht.
0: En daar komt hij, ver bij de tweede paal. Daar is Houk en die laat los. En de goal voor Utrecht. Ja, Dani de Wit scoort voor FC Utrecht. Het is in de 19e minuut van de tweede helft. Dani de Wit legt hem binnen. En dus komt Utrecht in ieder geval weer op het scorebord voor. Als daar in ieder geval bier wordt gegooid aan alle kanten. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Want dan gaan we er daarvoor af. Was het eerst vuurwerk, nu is het bier. En is het Edwardson die in de doelmond geblesseerd is geraakt. Nee, het is Joris Kramer. Die heeft een tik gekregen van Stepanov. Stepanov wil verder, maar ik denk dat we hem gewoon tellen. De goal van Dani de Wit. Of men moet met Bos nog op de lijn komen. Maar het is voor ons nog de corner die plaatsvindt bij de tweede paal. Houk heeft hem niet. De Wit legt hem voor hem. En die scoort gewoon. En dan is er uiteindelijk, als de bal snel uit het doel gehaald wil worden door Stepanov, een botsing tussen Kramer en Stepanov. En dat leidt tot enige animositeit. Maar krijgen we gewoon een treffer. Want hier kan hij niet voor afkeuren.
1: Nou, er is weer wat aan de hand, denk ik.
2: Ja, er is bier op veld gegooid. Ah. En daarom is ook de assistent van de overkant al in het veld gekomen. Ja. En Martin van der Kerkhof heeft al gebaat naar de catacombe. Praat nu even met de VAR. Ja. Er moet even gekeken worden. Wat gaan we doen met die goal?
1: Nou, er gebeurt wat met Stepanov.
2: Stepanov en Kramer.
0: Kramer is geraakt, hoor, want die heeft bloed.
2: Kramer heeft een bloedneus. En Stepanov krijgt geel. Nou, en Kramer ook. Kramer krijgt ook geel. Stepanov ook. Nou, als dat het dan allemaal was.
0: Gelukkig kunnen we door, jongens.
2: Kunnen we door.
0: Hoop ik.
2: In ieder geval vooralsnog. Het is 1-3.
0: Er moeten nog wat bekertjes uit het doel gehaald worden.
2: Ja, Go Ahead wil niet verder.
1: Nee. Ja, maar de grensrechter staat hier ook al.
0: Is het dan klaar, jongens?
1: Ja, dan is het volgens mij klaar.
0: De tweede keer stilleggen van de wedstrijd. Terwijl Davy van den Berg bij Christian Houk gaat vragen waarom. Waarom doe je
2: de Wit
0: ons
2: gaat
0: dit
2: nu
0: aan?
2: Naar Dani de Wit gaat nu naar de Bunningside. Nou, maar krijgt niemand mee.
0: Die durft niet verder. Net is de wedstrijd terug. 1-3. Ik zal mijn stopwatch weer even stilzetten. Want dan weten we in ieder geval dat we...
1: Ja, maar de gat is klaar.
0: Hij stopt ermee?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, dan kan de Bunningside wel roepen voetballen.
1: Ja.
0: Maar ze hebben hier toch een negatief aandeel.
1: Ja.
0: In het feit wat er nu gebeurt. Dat met een stand van 1-3. Als Utrecht eindelijk een treffer weet te maken. We weer de catacombe ingaan. Broholm zegt, ja, ik ga niet mee naar binnen.
2: Ik was net begonnen.
0: Ik heb net mijn eerste minuten voor Utrecht gemaakt. Maar we moeten naar binnen. Barkas kijkt ook naar Dani de Wit. Wat is er gezegd? Go Ahead Eagles. blijft gelukkig met een aantal mensen op het veld.
1: Ja, scheidsrechter is al binnen.
0: Maar Van der Kerkhof gaat zijn kleedkamer al in. En die heeft het voor het zeggen. We moeten van het veld. Dat is één ding wat zeker is. En of we weer terugkomen op het veld, dat is nu de grote vraag die ik hier vanaf de perstribune niet kan beantwoorden.
3: Je luistert naar de stream van RTV Utrecht Sport, waar het sportgedeelte vandaag geen hoogtij viert. FC Utrecht Go Ahead Eagles is voor de tweede keer stilgelegd. De eerste keer was doordat er een vuurwerkbommen, meerdere zelfs, werden afgestoken in de Galgenwaard. Naast het goal van Go Ahead Eagles. De wedstrijd is nu opnieuw stilgelegd door bekers op het veld. En we gaan even naar onze collega's in het stadion, of die ons meer kunnen vertellen wat er gaat gebeuren.
0: Nou, voor zover wij informatie krijgen, jongens, dat is het grote probleem ook voor ons. Wij zitten op de perstribune, we zitten niet in de catacomben. Daar zijn de collega's van ESPN bezig. Daar kunnen jullie misschien een glimp van opvangen en luisteren. Wat er gebeurd is, is dat bij de goal van Dani de Wit er een handgemeen heeft plaatsgehad tussen Stepanov en Joris Kramer in de doelmond. Kramer is daarbij in het net beland van het doel. En toen is er een lading aan bekers van de Bunnekseid afgekomen om hem een bierdouche te geven. Maar ja, dat is niet gebruikelijk in het voetbal. Dus is men naar binnen. En dat is allemaal vanwege het gooien van bekers dus. En er volgt op dit moment overleg tussen veiligheid en de arbiters. Want wat is er aan de hand? Volgens de regels, denk ik, van de KNVB zou deze wedstrijd definitief gestaakt moeten worden. Want dit is het tweede incident in één wedstrijd. Kort achter elkaar. Dus is het klaar, zou je zeggen. Maar dan speelt veiligheid voor de mensen die zo meteen het stadion gaan verlaten. En dan bedoel ik politie en burgemeester gaan dan een rol krijgen. Kunnen zij dat behappen? Of hebben zij dan toch liever dat die wedstrijd uitgespeeld wordt en dat iedereen niet hier hoeft terug te komen straks voor nog, wat is het? Want we zitten in de 21ste minuut van de tweede helft. Voor zo'n 44 minuten nog, of 24 minuten nog, moeten terugkomen. Dat is nu de vraag. Dus veiligheid tezamen met de arbitrage en de mensen in Zeist. Zij bepalen nu, tezamen met burgemeester Dijksma en de chef van de politie, wat we gaan doen. Gaan we nog spelen? Achten we dat het belangrijkste voor de veiligheid? Of zeggen we, nee, het is gedaan. En ook dat antwoord kunnen wij je op dit moment niet geven.
3: Het wordt later en later in stadion Galgenwaard. René, weten we al iets wat er gaat gebeuren met FC Utrecht Go Ahead Eagles?
0: Wat wij doorkrijgen van de persvoorlichting van FC Utrecht is dat de teammanagers zojuist in overleg zijn gegaan met de arbitrage en alle mensen van veiligheid. Daar zijn ze nu uit. Nu wordt de veiligheid overlegd weer met, ik denk, politie en burgemeester. En dan als de driehoek daar definitief een oordeel heeft geveld, dan pas kunnen we zeggen of wij hier weer gaan beginnen of niet. Wat wel duidelijk is, is dat FC Utrecht alle pilonnen van het veld heeft afgehaald. En dat Go Ahead Eagles, de mensen die daar de warming-up verzorgen, nog wel wat pionnetjes op het veld hebben liggen. Ja, die lijken met 1-3 die wedstrijd wel te willen afmaken. En denken, dan hoeven we niet een keer terug naar de Galgenwaard. Maar dus nu is het aan de hoogste autoriteiten om aan te geven of zij het verantwoord vinden om deze wedstrijd te hervatten. Of dat we er definitief mee gaan stoppen. Want dat zou eigenlijk moeten gebeuren volgens de regels van de KNVB.
3: We hebben volgens mij nieuws vanuit de Galgenwaard. René, weten we wat er gaat gebeuren?
0: Nou weet je, je kan het zien. De VAR is op dit moment de monitor aan het ontmantelen. Die nemen de stekkers mee. Die doen de stekkers eruit. En dat betekent dat ik denk dat de wedstrijd zal worden gestaakt. Definitief gestaakt. En ik heb het idee dat FC Utrecht dat ook zo meteen gaat communiceren. Het laatste wat wij zien is dat de apparatuur in de plunje gaat en ik denk dat we hier niet meer gaan voetballen. Maar definitief is dat nog niet. Hoewel heel veel mensen al de gang naar de stad of naar huis hebben gemaakt nu inmiddels.
3: Dan wachten wij op een definitieve beslissing. Ja? Krijgen we het door?
0: Nee, nou, nog niet.
3: Oké. Dan wachten we nog rustig af op nieuws.
0: Zeg maar dat we niet verder gaan. Ja.
3: Ja, ik wil
0: het. Nu komt de definitieve mededeling vanuit de mensen. Dus het is klaar.
3: En weer meer Go Ahead Eagles. Hè. Wat is het? 2 jaar geleden was het ook al hommeles tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Ja. Zullen ze daar ook rekening mee gehouden hebben in die beslissing, nu om dit te doen?
0: Nou, ik weet je, dat kan ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Daar moet ik je het antwoord schuldig op blijven. Het enige wat ik kan zeggen is dat de fans van FC Utrecht aan de Bunnikszijde zich het boekje te buiten zijn gegaan. En dat we daarmee deze wedstrijd na, wat is het? 20 minuten en 28 seconden in de tweede helft staken. Het is over en uit bij een tussenstand van 1-3.

Een hele goede middag, voetballiefhebbers. Je hebt de intro gehad van een wedstrijd waar we deze zaterdagmiddag over een klein kwartiertje aan La Liga voetbal gaan beginnen. Het is speeldag 4. Er is al één wedstrijd afgewerkt. Dat was al een spraakmakende. Die tussen Real Betis en Real Madrid. 1-0 is het geworden. Wij zijn straks in blijde verwachting van Athletic Club de Bilbao in eigen huis tegen Atletico. Ook een veelbelovende affiche is dat in dit Estadio San Mamés.

Ja, dit is het prachtige stadion, de tempel, zeg maar. Je krijgt meteen een eerste keer de veelbezetting voorgeschoteld. Zoals Edin Terzic, die heeft gekozen. De coach van Athletic Club, die dus de opvolger is van Ernesto Valverde, die voor continuïteit in eigen jeugd stond. Eigen jeugd zal er natuurlijk wel blijvend aan te pas komen, maar Terzic moet dus voor een nieuwe tactische impuls zorgen om Athletic Club de Bilbao weer naar Europees voetbal te leiden, bijvoorbeeld. Hoe is de start geweest? Ja, niet evident qua resultaten, omdat er een thuisnederlaag was tegen Sevilla na een rode kaart voor Terzic vroeg in de wedstrijd. Er was een uitmatch bij Barça, niet van de poes natuurlijk, een 2-0 nederlaag, maar dan ook een overtuigende, een knappe 0-2 zege bij Celta. Met mooie goals ook. En zo levert dat voorlopig een balans van 3 punten op. Na 3 gespeelde matchen, 3-9. En u zag het dan net misschien, de Williamsen. Het is de bedoeling dat ze allebei gaan starten. Nico Williams en Iñaki Williams. Dat is zeker niet altijd gebeurd in het verleden. Door verschillende aanleidingen natuurlijk. Met Navarro, die ook een aanvallende rol krijgt. Samen met Sanchez ook. En er zijn mannen die haast altijd starten. Zoals Unai Simon, Iñaki Williams en Sanchez. Op bezoek dus Atletico. Atletico is uitstekend gestart, want is ongeslagen. En heeft dus met 7-9 alweer een top 4 plek in voorlopig beslag genomen. Er was een thuiszege tegen Malaga, 2-0. Een gelijkspel tegen Villarreal, 2-2 in eigen huis. En een uitzege bij Sevilla, 1-3. Knap gedaan. Dit is de basis van Atletico, waar Diego Simeone voor gekozen heeft. En het zal u misschien niet verbazen. En dat maakt deze affiche straks wel erg interessant. Dat er geen echt diepe spits is. Maar het is mikken op veel beweging. En op die manier offensief goed voor de dag komen. Ze hebben 2 matchen al 2 keer gescoord. De laatste zelfs 3 goals bij Sevilla. Deze man heeft ook al een pareltje afgeleverd tegen Malaga. Kang In Lee is een uitstekende Alex Baena. Die een erg goede doen is. En we zitten natuurlijk niet te vergeten in het posttijdperk Julian Alvarez. Weken aan een stuk is er gespeculeerd geweest, maar Julian Alvarez, de Argentijn, is gewoon nog altijd een speler van Atletico. En hij heeft even gespeeld. Hij heeft een invalbeurt achter de kiezen tegen Villarreal. En dat was eigenlijk één fluitconcert. Een speeldag later was hij wat geblesseerd, om het zo te noemen. En intussen is eigenlijk alles afgesloten en is hij er weer bij, ook in de selectie. En hij heeft een plek op de bank. Net als de Canadees Jonathan David, die nog gehuurd werd weggeplukt bij Juve op de slotdag van de Mercato. Dus er zijn wel opties, maar voorlopig draait het zoals Simeone het gekozen heeft. En biedt dat wel perspectieven voor spetterende invalbeurten. Die niet meer voor Griezmann weggelegd zijn natuurlijk bij Atletico.

Deze affiche die zo meteen volgt, is eigenlijk de blikvanger van het zaterdagvoetbal in La Liga. Er is ook nog Rayo Vallecano tegen Santander. En Villarreal ontvangt Deportivo La Coruña. Morgen is er nog een ronkende affiche als Valencia-Barcelona. En er is onder meer ook Espanyol-Sevilla. Op maandag nog Getafe, Celta en Elche, Real Sociedad. Fantastisch decor is het nog altijd in en rond het Estadio San Mamés, waar het redelijk constant in de namiddag 29 graden is geweest. Dat houdt nog wel even aan. En morgen wordt het een graad of 4 warmer toch nog. Heeft hij zichzelf al gevonden? Nog niet echt.

0: Waar is het naar uitkijken, Terzic? Als exponent van de Dortmund school, zeg maar. Wil vasthouden ook tegen dit type tegenstander als Atletico aan de intensiteit, de pressing. Het collectief aanvallen ook natuurlijk. Je had ook lof voor de tegenstander van Atletico dat hij niet meer wil bestempelen zoals het vroeger af en toe gebeurt. Als een verdedigende ploeg. Atletico is intussen perfect in staat om tijdens de match de manier van spelen aan te passen, te veranderen. Met name ook door veel kwaliteit op het middenveld. En ja, dat zal zeker vandaag ook tot uiting komen of moeten komen. En dan krijgen we misschien wel echt een fantastische clash. Een schitterende wedstrijd. Het is ook zo dat de thuiscoach nog net voor de aftrap in een interview aangaf dat hij echt wel een hoge intensiteit verwacht van beide kampen. En hij wil vooral dat zijn ploeg niet vanuit angst speelt. En het die druk inderdaad dus opgelegd krijgt. Vorig jaar was het niet zo evident voor Atletic Club de Bilbao. Het is als 12e geëindigd in La Liga. En je kan dan wel zeggen na een nogal grijs seizoen. Maar er waren maar 3 punten voorsprong op Mallorca dat gedegradeerd is uiteindelijk dus.
1: Amen.
0: Amen. Kon je er nog bij horen? Dit is de referee vestiaire. José Luis Munuera Montero zal deze wedstrijd in goede banen leiden. Diego Prieto zal het VAR-team leiden. Assistent heet Castellanos en Juan Luis Pulido Santana. En de vierde ref is de heer Villanueva. Zo zijn we compleet. Ah, dan hebben we de dressing room van de bezoekers dat vandaag getekend wordt door. Ja, eigenlijk is het de derde uitrusting. Het is de lichtgrijze. Het reguliere uitshirt bij Atletico is eigenlijk zwart met neon volt details. Maar dit is een alternatief voor La Liga en de Champions League. Straks even op terug, maar een uitgelaten Terzic die daar de vuist balt in de catacomb als enthousiast voorsmaakje op de clash die komt. Het heeft een tijdje geduurd voor San Mamés zich heeft gevuld. De meeste fans, u zag het daarnet ook buiten aan het stadion, hebben tot laat gewacht om af te reizen, af te zakken. Laat ik u even meegenieten van de folklore.

0: Zo ziet u de basisspelers van Athletic Club de Bilbao. Onder dus de nieuwe gemotiveerde Duitser Edin Terzic. De Duitsers zelf noemden hem Terzic. Maar met respect voor zijn wortels. In Bosnië en Kroatië. Houdt best bij Terzic. Oblak, de aanvoerder van 33 intussen. De Sloveen. Ziet deze namen voor zich verschijnen. Met Lukman en Bajena dus ook in de basis. Maar aan de overkant heb je dan toch meer een speerpunt met Iñaki Williams.
1: Futbola, de nada, de na futbola.

Wat een super warme, enthousiaste ontvangst. Vol felicitaties. Hier is dat shirt natuurlijk. Met als basiskleur light pumice. Door Nike officieel aangeduid. Is eigenlijk een lichte puimsteenkleur. Tussen wit en grijs met ook 6 dunne horizontale rood-blauwe hoepsbanen. Jan Oblak en Atletico heeft de TOS gewonnen en kiest er duidelijk voor om eerst van kant te wisselen. Het gebeurt niet zo vaak meer. Maar een fruitconcertje zal hen daarin begeleiden.

Ja, je merkt aan de blik van de coach dat ze ook allebei benieuwd zijn naar deze combinatie van stijlen. Het is bijna een garantie op een boeiende wedstrijd. Dat moet al heel flink fout lopen als dat niet gewoon spectaculair en fantastisch wordt. Zo, we zijn bijna 18 minuten. En dan mag er wel eens een bal getrapt worden. Ja, de eerste balbezit dus voor de thuisploeg. Het logisch gevolg van het verliezen van de TOS en de keuze die Oblak maakt. Llorente. De bal sprong daar van de voet van Simeone.

En dan zien we Lee Loekman. Als Hoogse pionnen. Ondersteund door Baena. Met zijn drieën dus. Dan gaan ze daar de druk verhogen. Ja, is goed ingespeeld. De ruimte net op rechts gevonden. Het was wel een moeilijke bal voor Arezzo. Die mee naar voren was gereisd.

43 is hij, Edin Terzic. Het is zijn eerste keer La Liga. Hij heeft daar duidelijk toch veel zin in.

druk aan beide kanten hoog. Dat is duidelijk te zien in de openingsminuten. Tel de pionnen maar, ze zijn met z'n zessen mee hoor. Dit is Lee, Oef! Het was binnenkant staken en het was een beetje gezichtsbedrog. Het leek even of die al achter de doellijn zat en zo terugkaatste, maar dat is niet mogelijk natuurlijk. Goh. Hij heeft een goede linker, dat weten we, maar deze was met rechts, was helemaal niks mis mee. De parel die hij gescoord had tegen Malaga was een heerlijke krul met links. Kijk, we zitten al aan de overzijde met Sanchez. Ja, prima van de bal gezet. Mark Poubili en Hansko zijn de centrale pionnen achteraan bij Atletico. Met ook Grimaldo en Llorente. Die de flanken bedekken.

Dat is keurig opgelost. Stelt hij heel veel ruimte had, Arezzo. Daar dicht tegen de zijlijn gekleefd. Nou, je merkt hoe weinig ademruimte ze geven om uit te voetballen. Echt een fantastische strijd. Ja, dit was de grootste doeldreiging tot nog toe in de luttele openingsminuten. Wat scheelde het? Het is echt onwaarschijnlijk nipt. Had net zo goed tegen die tweede paal kunnen botsen en dan zo een herkansing geboden. Maar Unai Simon kon dan ook opgelucht ademhalen. Lookman een keertje. In steun, Bayena. Hij is al auteur geweest van een bloedmooie vrije trap. Ook tegen Malaga. En van twee extra goals. Uit in Sevilla. Voetballen maar. Zegt de hoofdtreff. En dus uitkijken of Lookman zin heeft in de dribbel. Joelman. Dat was toch niet helemaal doortastend wegwerken. En dus is er weer een kans voor Atletico. Nu wel de onderschepping. En nog zijn ze niet helemaal van onder die druk rond de eigen 16 uit bij Athletic Club. Simeone had een keertje zin in de knal. Van op respectabele afstand, het was meer dan 20 meter. Maar het scheelde ook nog een dikke 2 meter. Simeone is de man die thuis tegen Villarreal bij een 1-2 achterstand en de rode kaart die voor Lenormand al gegeven was. Toch nog een punt uit de brand sleept, waardoor Atletico dus nog altijd ongeslagen is. Lenormand is weer inzetbaar trouwens en is vandaag ook bankzitter.

Berčić. Hij was de man die vroeger rode kaart kreeg. Het was een beetje gecontesteerd, maar... Dat is dus nu ook weer vergeten. Oeh, bijna. Voor het eerst. Nico Williams. De voorzet ging er naartoe. Naar diens hoofd. Williams junior. Deze corner, ja, blijft daar even hangen. Ze waren meer met het duel dan met de bal bezig, zo leek het wel. Of ze waren een beetje aan elkaar verslingerd daar.

fase al derde keer dat Arezzo het probeert om daar vooraan op de rechterflank van Til te zijn. Nuttig. Dat is drie keer een moeilijk verhaal gebleken. Moet sneller, dat werp. Het is eigenlijk jammer dat de refs daar moeten mee bezig zijn. Maar als het niet gebeurt, dan krijg je dus overdreven veel ritmeonderbrekingen. À la tête du client. Wie het nodig acht. Grimaldo zoekt positie in de kleine rechthoek. Het zegt iets, 0% van de corners wordt voorlopig kort gegeven. Dan zal het nu ook wel niet zijn. Oeh, even wegduwen. Maar het mocht. Er kwam geen fluitsignaal van. En Iñaki Williams kwam er bijna in scoringspositie. Was het wel reglementair wat hij deed? Hij had de race 2 vast. Dan even afduwen. Het passeerde dus aan het oordeel van de commissie. Oeh, als je het zo ziet, was er nog een lichte deviatie. Van Simeone. Maar ging toch nog zijn kans. En als hij er van was gebleven, hadden ze nog recht op een hoekschop gehad. Een spectaculaire ingreep was het. Van Guerena Barena. Dat is de jongste in de basis bij Atletic Club. Hij is er 23.

Llorente. Hij was dan het hinten op de 1-2. Barrios kon nu een klein beetje duidelijker verdelen. Het lager de bal op vragen. De crosspass van Lee. Hij is er dus nog. Case closed. Diego Simeone gaf aan. Hij moet uit deze periode leren om een aantal zaken in zijn leven op orde te krijgen. Is natuurlijk een bijzondere periode geweest. En ik kan me voorstellen, eens het afgesloten is, dat er ook wel ruimte is om de verwerking van de niet-transfer gedaan te krijgen.

ontbreekt soms aan tijd en ruimte om het verzorgd en goed te doen. Maar als het lukt, zit daar misschien wel muziek in. Ik weet niet of het zo de bedoeling was, maar zo blijft de bal nog wel even in de rangen. Iñaki Williams met de aanvoerdersband. Daar wil hij graag overheen, maar dat krijgt hij niet zomaar gedaan. Een corner wel. Laaiend enthousiast zijn de jonge thuisfans. Op zoek naar hun eerste punt in eigen huis. Dat is ook een beetje een werkpunt voor Atletico na vorig seizoen. Er zijn te veel mindere resultaten geweest in eigen huis. En op weg naar Europees voetbal zal dat moeten veranderen. Deze corner. Ja, biedt niet echt een kans. Nou, het is niet een wedstrijd met gigantisch veel spelers met enorm gestalte, zeker niet. Ook niet vergeten bij Atletico ontbreekt Charlotte met een blessure. Dat is wel een boom van 1,96 meter. Knap van Sanchez. Iñaki Williams. De doelpoging komt er niet helemaal uit. En Arezzo heeft het weer lastig. Via het hoofd van Loekman.

Simeone. Llorente. Vinden we elkaar opnieuw. Ja, het onderschat dat Ruiz de Galarreta daar even zou tussenkomen. Intussen Grimaldo. Het hoofd hoog. Ja, ik denk dat hij eerst echt wel keek waar hij de voorzet zou kunnen droppen. Zag daar niet het geschikte moment voor. Dit was de topkans van het openingskwartier met die bal binnenkant paal. De man die van PSG is gekomen.

0: Williams.
1: Ja, hij vroeg nadrukkelijk. Hij raakt die bal niet te best met de rechter, maar er is nog een herkansing met rechts en met links. De poging was eerst van Navarro. Die stond te zwaaien, geeft mij de bal maar. Hij raakt hem hier niet te lekker. Maar via twee Atletico-verdedigers was er toch nog de kans. Sanchez maar proberen. Ja, dit was misschien toch het moment waarbij Atletico er het dichtst bij kwam. Elk een superwarm moment gehad. Dit is een kleine overtreding van Iñaki Williams. Die voor de bal blijft staan. Hoeft hij ook niet te doen.

Laporte. Aan de ene kant Hansko. Aan de andere zijn de linksvoetige centrale verdedigers.

Met Bert Schietje nog een linker. Maar dan hebben we het al gehad. Dat je altijd die club die een hele selectie voor geen linkervoet hebben. Bij Atletico Club. Het is goed van Sanset. Nico Williams. Ja, is daar ruimte om die pass bij zijn ploegmaat te krijgen? Niet echt. Het is een doeltrap. Door het aandringen van Williams Junior. Beter nog met buitenkant rechtervoet. Dat was een moeilijke hoek om te maken natuurlijk. Oh, die herhaling is er omdat er een mogelijke penalty-overtreding was door een stukje van de schoen. Dat daar inderdaad gecontacteerd wordt. Maar ik zou het een speld in een hooiberg durven noemen. Sanset was daar even het overzicht kwijt. En ja, die tackle was ook niet zonder gevaar van Alvarez. En dus kan Atletico een keertje komen. Ja, Baena probeert zich door te zetten, maar moet aan de herkansing beginnen. Nee, dat liep niet helemaal gestroomlijnd. Niet zoals hij dat eerst in gedachten had.

jaar zat wel drie dreigingen die mooie lange pas. Atletiek Club met de omschakeling, maar de meeste mensen zijn al terug. Er was tijd voor nodig. Williams Junior. Ja, is goed. Het staat meestal ook nog wel goed georganiseerd natuurlijk in deze fase van de match. Het is duidelijk wat Tessic wil zien. Een speler als Lee ook niet in de match laten komen. De vrijheid gunnen om de dribbles te maken. De versnellingen te plaatsen. Hume. Aitwaena, wat is hij van plan? Heeft hij ruimte gezien? Goh, ongelooflijk. Dat is wel redelijk fenomenaal. Een meter of 55. En met een duidelijk plan. Het was echt een hele strakke bal. Die was erg snel aan de overkant. En als hij iets meer gecadreerd was geweest, dan was het echt een zware bedreiging. Voor Unai Simon. Ja, het is net reglementair. Het was op het randje, zou je kunnen zeggen. Lee. Een goede pas van Lee. Alex Baena. En dan niet zonder moeite. Unai Simon. Hij komt er wel als winnaar uit. Plots, halverwege de eerste helft, gaat Atletico daar weer stevig komen aandringen. Het begon met die verrassingsaanval. Het schot. Dit is typisch een beetje zoals Hansko het probeert. Met vallen en opstaan. Rezo moet uitkijken en had misschien beter die bal niet binnen proberen te houden. Hij voelde de dreiging niet. Een eerste helft vol goede wil, maar zonder veel succes voor Arezzo.

Terzic die de contouren van zijn afgeleide zoon op eigen initiatief zwaar vergroot. Llorente. Simeone, juist hetzelfde trouwens, staat eigenlijk bijna op het terrein. Jong, nee, die paas is niet goed. Probeer het nu te herstellen. Ah, goed wegdraaien van Sanchez. Is dit aanleiding voor een eerste gele kaart in de match? Nee, nog niet echt. Poubil. Haastig uit de voeten. Hij kan er maar aan ontsnappen dan. Ja, misschien was het aan de orde hoor, die gele kaart daar. Er waren toch veel thuisspelers die erom vroegen.

Dat ruikt naar een hydration break. Zoals ik al zei, een graad of 29 was het. Ja, misschien dat Diego Simeone Lee aanwijzingen kan geven hoe hij beter in de match kan geraken. Maar het is door de collectieve aanpak natuurlijk. Aan weerszijden trouwens. Het is bijna een tactische break geworden. In die korte tijd. Zoveel mogelijk info meegeven aan. Ja, dit was goed hoor, van Lee. En Alex Baena, hij had al 3 keer gescoord. En het is nog maar speeldag 4, dus zit daar bijna aan zijn 4e. Maar het was nogal centraal, de richting van Unai Simon uit. De heatmap van de thuisploeg zag u even ingekleurd.